0: enorme kapitaalsinvesteringen die er moeten komen en die er dan over een paar jaar pas uitgaan. Dus de risico's zijn echt gigantisch. En als je kijkt, nou, ik denk dat er heel veel waarde zit in XAI. En maar als je die vergelijkt bijvoorbeeld met Anthropic of met OpenAI, dan vind ik het nog niet echt heel sterk. Dan vind ik die andere bedrijven toch een stuk sterker.
1: Je zegt, Elon Musk bepaalt natuurlijk alles bij het bedrijf. Dat doet hij ook bij zijn andere bedrijven. Wil je nog een puntje maken van de governance? Of zeg je het is juist goed?
0: Nee, daar wil ik juist een puntje van maken. Want ik heb het al een paar keer genoemd. Bij Tesla bedreigde hij de aandeelhouders met het idee van, als ik mijn bonus niet krijg, dan haal ik AI uit het bedrijf en dan plaats ik het ergens anders in. Dat is gewoon pure chantage van je mede-aandeelhouders. En
1: of kun je zeggen, die bonus was afgesproken, daar is eindeloos over geprocedeerd en hij heeft het onmogelijke gehaald.
0: Ja, maar om dan je aandeelhouders te gaan bedreigen om belangrijke delen uit het bedrijf te halen, ik vind dat, dat is voor mij zoiets een no-go. Dat soort bedrijven zou ik echt zelf nooit in beleggen.
2: Nee, dus dat is het punt waar het om gaat. Hè? De belangen van Musk en de overige aandeelhouders, die zijn niet per se helemaal aligned. Ondanks dat hij dus zoveel aandelen zelf ook in het bedrijf heeft.
1: Maar Musk is toch de reden dat die mensen denken, daar stap ik in, omdat hij eerder heeft laten zien dat hij het kan?
2: Ja, en dat is dus het risico tegelijkertijd. Hij kan ook hij kan gekke dingen doen soms. En dan als aandeelhouder hoef je daar niet per se van te profiteren. En daar moet je rekening mee houden met die relatief nadelige governance.
1: Ja, want hij heeft via een bepaalde constructie, ik geloof, 80% van het stemrecht.
2: Ja, hij heeft, er zijn twee varianten van aandelen. De een heeft meer stemrecht dan de andere. En hij heeft een heel groot deel van de aandelen met veel stemrecht. Waardoor hij meerdere deel van de stemrecht.
1: Maar Jos, als je Musk uit dat bedrijf snijdt, dan heb je toch dat bedrijf helemaal niet?
0: Nee, maar dat is tegelijk ook een groot risico. Ik hoop dat hij goede beveiliging heeft. Want als er wat met hem gebeurt, dan kun je wel verwachten dat de koers echt volledig instort. Want dat is de reden waarom mensen erin zitten, denk ik.
1: Als je kijkt naar hoe dit bedrijf nu furore maakt en ook heel binnenkort wordt opgenomen in bepaalde indices. Hè? Ik geloof dat de S&P die uitzondering niet maakt. Ja. Die wil eerst winst zien, maar komt wel snel terecht in de Nasdaq. Is dat begrijpelijk dat daar toch wat soepeler naar gekeken wordt?
0: Nee, ik ben niet zo'n indexbelegger en het maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Maar het is wel een van de redenen waarom die koers zo hard stijgt. Want het komt wel in de Nasdaq 100 en allemaal ETF's. En dat gaat geloof ik binnen 15 dagen. Dus die indexbeleggers die zijn zo snel mogelijk aan het kopen. Anders moeten ze nog meer betalen. Dus ja, dat drijft de koers wel op inderdaad.
1: Maar Nasdaq zegt we doen het wel, S&P zegt we doen het niet. Welke kant zou jij kiezen, Simon?
2: Nou ja, kijk, als indexprovider kies je voor bepaalde regels om je index samen te stellen. En op basis van die regels investeren in de ETF van zo'n index. En als je dan halfweg de rit de regels gaat veranderen, ja, dan zijn de indexbeleggers die zijn ook enigszins verloren. In die zin dat ze van tevoren niet weten wat ze krijgen uiteindelijk in hun mandje aandelen. Dus dat is, ik zou toch de kant van S&P kiezen en gewoon netjes aan je eigen regels houden.
1: Zegt deze toch min of meer vlekkeloze beursgang iets over het klimaat voor verdere IPO's, Jos?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat lijkt tot nu toe wel een groot succes te worden, inderdaad.
1: Ja, maar is het geld niet ook een keer op? Dus Elon Musk is nu de eerste, er komen nog wat grote beursgangen.
0: Op zich valt het reuze mee. Kijk, er blijft heel groot gedeelte blijft er nog gewoon bij de oude aandeelhouders. Ja. Dus er zijn natuurlijk maar kleine emissies relatief tegen. Als je kijkt naar de totale Amerikaanse beurs geloof ik uit mijn hoofd iets van rond de 70, 75 biljoen. Dus je hebt het over een paar procent. Dat is echt geen probleem.
1: Die oudere aandeelhouders, die kunnen volgens mij nu ook nog niet verkopen. Dus
0: nee, dat klopt.
1: Periode.
0: Die komen op termijn wel. Ja. Maar ja, daar
1: gaan ze dat doen?
0: Ja, op termijn wel, ja. Dat kun je wel verwachten.
1: Ja, op termijn, maar gaan ze dat snel doen?
2: Nee, dat gaan ze zeker doen.
1: Zodra het kan?
2: Er zijn allerlei verschillende tranches. En inderdaad, zodra het kan, dan, en dat is na de halfjaarscijfers volgens mij in augustus.
1: Augustus, hè? Ja.
2: Ja, dan mogen de eerste verkopen en dan instappen naar de derde kwartaalcijfers en zo. En zo gaat het verder. Elon Musk blijft minimaal een jaar zitten. Maar andere partijen, private equity partijen die al in een relatief vroeg stadium ingestapt zijn en nu op een waarschijnlijk hele mooie winst zitten, die zullen zeker van de gelegenheid gebruik maken om een deel van hun aandelen te verzilveren.
1: Corné van Zijl, jullie wel bekend, heeft ooit een keer een boekje uitgebracht met allemaal tegeltjeswijsheden. En hij heeft er ook weer een toegepast in zijn laatste column in het FD. Hij sloot af met een citaat van Abraham Lincoln. Je kunt sommige mensen altijd voor de gek houden. Je kunt alle mensen soms voor de gek houden. Maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden.
0: Ik dacht dat hij van Bob Marley was. You can fool people sometimes, but not all the time.
1: Weet je wat, daar krijgen we geen ruzie over. We doen het in naam van Bob Marley. Maar er zit hier een kern van waarheid in. Worden hier heel veel mensen heel lang voor gek houden.
0: Ik ben er wel bang voor. Kijk, er wordt natuurlijk ook wel gezegd dat hij alles zo succesvol heeft gedaan. Maar als je nu kijkt naar Tesla, ja, die heeft toch wel een behoorlijke achterstand op de Chinese auto-industrie. En nu moet je Tesla weer vooral hebben vanwege Optimus. Dus nee, ik ben daar heel erg bang voor dat het een heel groot fantasieverhaal is.
2: Ja, nou ja, je moet bij beleggingen, bij bedrijven altijd kijken naar wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt en wat zijn belang is.
1: Dat is heel
2: in het geval
1: hier.
2: Van Elon Musk is het vooral toch gaat het om hemzelf. En hij vindt zichzelf belangrijk.
1: Hij is de eerste biljonair ter wereld.
2: Nou, daarom. En dat is echt heel knap. Hè, wat hij gedaan heeft. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar of dat dan ook in het belang is om van zijn mede-aandeelhouders. Niet altijd.
0: Ja, en of het altijd lukt, is het natuurlijk ook altijd maar een vraag. Ik bedoel, je kan een paar keer geluk hebben. Goede generaal kan niet zonder geluk.
1: Laatste berichten. Plus 10% voorbeurs. Toch weer erbij.
0: Ja, het kan nog wel even doorgaan, maar daar heb je het niet over beleggen. Daar heb je het over speculeren.
1: Nou, weet je wat? Als we echt gaan speculeren, wordt het tijd voor de jingle.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: In het speculantenpanel. Nee, de beleggerspanel was het natuurlijk. Simon van Veen en Jos Versteeg zijn hier met hun laatste transactie. Simon.
2: Ja, nou, we zitten in de technologiehoek vandaag, dus ik dacht, laten we daar ook maar blijven. Wij hebben wat bijgekocht in Norbit. Norbit is een technologiebedrijf uit Noorwegen. Die maken onder andere detectieapparatuur voor tolpoortjes. Die maken sonarapparatuur. En dat laatste, doet het ontzettend goed. Met name voor het inspecteren, in de gaten houden van allerlei kabels en pijpleidingen op de zeebodem en dergelijke. Dus dit bedrijf heeft een groeiende orderstroom de afgelopen jaren. Maar goed, het is een technologiebedrijf en die zijn volatiel. En daar gaan we straks op bespreken. Eerder dit jaar was de koers even 30% teruggezakt. En ja, voor ons was dat een goed moment om. Om wat bij te kopen.
1: Maar eerder dit jaar 30% teruggezakt. Nee,
2: sorry, eerder jaar was de koers hard gestegen. En recent is die wat teruggezakt.
1: Weer. Eventjes de dip gekocht.
2: En wij hebben inderdaad van die dip gebruik gemaakt om bij te kopen. Ja.
1: Jos?
0: Hetzelfde verhaal, gebruik gemaakt van de dip. Maar dan met Netflix. Die koers staat nu 40% zo'n beetje onder de top. En Netflix heeft natuurlijk last gehad van het bod op Warner Brothers Discovery. Wat toch wel vrij hoog was. En toen dat verviel, herstelde de koers wel wat, maar ook niet zo echt heel erg veel.
1: Dus ik denk niet opgelucht dat die deal niet doorging tegen
0: ja, precies,
1: die
0: Ja, precies. Maar je ziet niet dat die koers niet echt heel erg hard is opgeveerd. Er spelen natuurlijk ook wel wat problemen rond AI in die hele filmwereld. Dat er toch nog wel de content van Netflix wat minder uniek maakt. Maar ik denk dat ze er ook gewoon zelf ook heel goed op inspelen door zelf ook AI te gebruiken. Ze hebben een tijdje geleden ook een overname gedaan, Interpositive, voor 600 miljoen ook op het gebied van AI filmmaking. En als je kijkt naar wat ze gedaan hebben om de marges te verhogen, om de groei te verbeteren, je weet wel, dat gezamenlijk inloggen teruggebracht, advertenties, inkomsten, die zijn nu nog klein, iets van 3% van de omzet, want het kan stijgen naar 6% van de omzet. Ja, ik vind het een prima bedrijf. Kan heel goed. Hij heeft een hele sterke positie in de streamingsmarkt. En ja, we hebben het dan ook wel gedaan om wat te spreiden binnen die communication services. We hadden wel Disney en UMC, daar hebben we iets van verkocht. En toen zijn we wat meer in Netflix gaan zitten.
1: We gaan naar die volatiele techbedrijven, die volatiele chipbedrijven. Misschien wel in het bijzonder, want dat gaat maar op en neer. Er was begin deze maand zelfs sprake van een sell-off. Simon, wat is hier aan de hand?
2: Nou ja, de technologiebedrijven en ook de chipbedrijven die hebben relatief veel waarde, zeg maar, is afhankelijk van toekomstige kaststromen die wat verder in de toekomst liggen. Omdat er veel groei verwacht wordt in de komende jaren van deze bedrijven. En we hebben natuurlijk, best recent een rentestijging gezien. Met name de lange rente is wat omhoog gaan. En de toekomstige waarde, of de huidige waarde van dit soort bedrijven wordt bepaald door de toekomstige kaststromen te disconteren tegen in dit geval een hogere rente. Dus die rentestijging die we in de markt zagen, die zorgde voor een tijdelijke dip in die technologie.
1: Maar die rente is alweer een beetje op zijn retour.
2: Ja, dat is op zijn retour. En de bedrijven komen gewoon continu met goed nieuws uit. Hè. Dus de kwartaalwinsten die we natuurlijk afgelopen maand gezien hebben, die waren ontzettend goed. Zeker ook van de technologiebedrijven. Dus dan is er ook weer positieve nieuwsstroom om de koers weer omhoog te krijgen.
1: Nou, de fundamentals zijn natuurlijk prima in orde. Als je kijkt naar wat er aan miljarden om je oren wordt gesmeten, bijna dagelijks, aan wat er wordt uitgegeven en besteld.
2: Ja.
1: Dan hoef je toch als belegger, ondanks dat het heen en weer gaat en tamelijk volatiel is, niet te veel zorgen te maken?
2: Nee, je hoeft niet heel veel zorgen te maken. Tenzij die rente natuurlijk nog veel verder omhoog gaat de komende tijd. Hè. De 2022 is natuurlijk het beste voorbeeld waar we zagen wat een hele snelle rentestijging doet met de aandelen op de beurs. Dat lijkt op dit moment niet aan de orde. Maar dat is wel waar de markt zich in ieder geval een maand geleden even heel erg zorgen over maakt. 2 maanden geleden.
1: Jos, jouw bespiegeling.
0: Nou ja, ik vind de rente niet...

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zou hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Tourabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Tourabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Tourabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: De Nederlandse aardappelsector had het niet makkelijk het afgelopen jaar. Zo daalde de marktprijs van vrij verhandelbare aardappels zelfs even onder de 0 euro. En daarnaast zijn er zorgen over torenhoge energieprijzen. En heeft

0: potentieel verbod op gewasbeschermingsmiddelen met PFAS de aardappelsector ook nog eens op zijn kop gezet. Wat dat allemaal betekent voor de leden van de Nederlandse aardappelorganisatie, vraag ik aan de directeur van die Nederlandse aardappelorganisatie, de NAO. Janine Luthe, welkom.
1: Dankjewel.
0: Elke dag een aardappeldag, dat is het nieuwe motto. Dat is ook nodig om die voorraden een beetje weg te werken. Als dat zou moeten, hè, zou je dan toch gaan voor gebakken, gekookt, gefrituurd? Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Mijn persoonlijke voorkeur? Nou, als mensen maar aardappelen eten, dan ben ik al heel erg blij. Want we hadden afgelopen jaar natuurlijk heel veel aardappelen. Persoonlijk vind ik nu een heerlijke frisse aardappelsalade met het warme weer wel lekker.
0: Want je gaat mee met de seizoenen.
1: Ja, ik ga mee met de seizoenen. Ja.
0: En je bent nu sinds ruim een jaar voor directeur van de club, van de Nederlandse aardappelorganisatie. Je had al een uitgebreid verleden bij brancheverenigingen in zo ongeveer dezelfde sector, voor de zuivel, voor groente en fruit. Is dit dan meer van hetzelfde?
1: Dat had ik wel verwacht, maar het is toch wel weer heel anders. Want ik dacht, nou, het blijft plantaardig. Veel uitdagingen zijn natuurlijk wel hetzelfde, maar de sector is wel een heel eigen sector. Het is hoog kennisintensief. Er wordt veel onderzoek gedaan. We hebben te maken met uitgangsmateriaal, het pootgoed. Vergelijkbaar met zaden, daar zit heel veel kennis. Daar gaat de innovatie ook heel erg snel. Maar ook in de sector zelf gaat de innovatie snel op het gebied van...
0: Veel sneller dan bij groente en fruit en bij zuivel.
1: Vind ik lastig te vergelijken.
0: Nou, als iemand dat kan, dan ben jij het.
1: Ja, het is anders. Het is anders. Dus we hebben allemaal met dezelfde uitdagingen te maken. En we zijn allemaal, overal vindt er automatisering en robotisering plaats. Overal verzamelen we data en moeten we iets met die data.
0: Maar het klinkt een beetje alsof je verrast bent door wat er allemaal bij komt kijken. Ja, die kennisintensiteit, ja, die noem je als eerste.
1: En dat heeft vooral te maken met die veredeling. Het gen van een aardappel, daarmee heb je te maken met... het is een tetraploïd gewas, heel ingewikkeld woord. Maar die heeft 4 sets van genen. En dat maakt het heel erg lastig om gewenste eigenschappen in te kruisen. En het duurt ook veel langer bijvoorbeeld dan bij groente en fruit. Je bent zo 10 tot 15 jaar verder. En daar gebeurt heel veel op dat vlak. Maar dat is wel toch een stukje, stukje weer anders.
0: Maar vergeef me, ik dacht dat jullie vooral richten op de handelaren in aardappels. En hoe een aardappel dan precies een aardappel wordt. En welke smaakjes er zijn. En hoe het genetisch in elkaar zit. Ja, het is mooi om te weten. Maar voor jou niet van cruciaal belang?
1: Ja, en dat is misschien nog een andere dimensie die je noemt. Waardoor het ook wel weer ingewikkeld wordt, deze sector. Eigenlijk alle schakels hebben met elkaar te maken. Interacteren met elkaar. Of hebben zowel veredeling als handel. Dus je moet toch wel van de andere schakels in de keten een beetje verstand hebben om te weten wat er allemaal gebeurt. Dus onze handel is handel in pootgoed, maar ook handel in consumptieaardappelen. En die hebben weer te maken met veredeling. Die hebben weer te maken met de verwerkende industrie.
0: Dus het is allemaal redelijk versnipperd. Er is wel een nieuwe strategie. Ik neem aan dat jij je daar stevig tegenaan bemoeid hebt. 1 sector, 1 stem.
1: Ja.
0: Maar je geeft nu al aan dat het palet best wel breed is.
1: Ja.
0: Lukt het dan een beetje?
1: Kijk, we hebben onze stip op de horizon gezet van 2035. Dus het zou mooi zijn als het in een dag lukt, maar ik ben wel heel reëel. We hebben daar tijd voor nodig. De need of urgency is er momenteel wel in de sector. We hebben natuurlijk een perfect storm gehad afgelopen jaar. En de wil om dit samen op te pakken is er ook bij de
0: jullie
1: andere...
0: Jullie hebben natuurlijk een perfect storm gehad. Dat is voor jullie heel natuurlijk. Maar voor mensen die gewoon een aardappeltje prakken of er een stamppot van maken, misschien wat minder natuurlijk. Wat is er dan gebeurd?
1: Ja, nou, de markt lag afgelopen jaar een klein beetje op zijn gat.
0: Een klein beetje boel.
1: We hadden natuurlijk een prachtig voorjaar, waardoor we al heel snel heel veel aardappelen boven de grond kwamen. En de schuren waren nog vol. En dat kwam omdat andere jaren was de prijs voor de aardappel hoog. En hoe langer je wachtte, en dan heb ik het over dat stukje vrije handel, dat is ongeveer 20% van de markt, 80% is gecontracteerd.
0: Ja, nog heel even, want dat is heel belangrijk om die prijsbepaling beter te begrijpen. Dus van 80% weet je zeker dat er een afnemer is.
1: Exact.
0: Tegen een prijs die je van tevoren ook overeengekomen bent.
1: En dat was vorig jaar nog een hele mooie prijs. Maar dat gold niet voor de vrije markt. Want normaal gesproken, dus als je langer wacht, dan werd de prijs hoger. Alleen nu had je de nieuwe oogst ook al. Dus nu dook de prijs omlaag.
0: En jullie gaan ook, of jullie leden, handelaren, gaan ook over dat deel dat nog vrij te verhandelen is.
1: Ja, mijn leden verhandelen alles.
0: Ja, waar ze dus eigenlijk niks voor konden vragen. Ja. Dan kregen ze aan de straat stenen niet verkocht.
1: Ja, nou, het ging in eerste instantie om de frietaardappelen. De vraag naar frietaardappelen vanuit China en India nam af. En we hadden hogere arealen. Nou, dan gaat de prijs omlaag, hè, varkenscyclus. Je zag dat telers als jarenlang een goede prijs hebben gekregen, dan gaan ze weer die aardappels telen.
0: Dus er is een pieperpiek ontstaan.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja.
0: Maar dat is dus ook, en dat is helemaal niet iets waar we vreemd van moeten opkijken, voortgekomen uit enig opportunisme. Je dacht, ik kan daar nu een flinke prijs voor krijgen, ik ga er eens flink in investeren. Ja. En dan weet je inderdaad uit de geschiedenis dat met cycli gaat.
1: Ja, maar je weet natuurlijk nooit hoeveel de arealen zijn toegenomen. En vorig jaar was dat echt wel exceptioneel. En niet alleen in Nederland hoor, dat zag je ook in de landen om ons heen. In heel Europa zijn de arealen gigantisch toegenomen. Ja, en als dan de vraag naar frietaardappelen lager wordt, terwijl we dachten hij neemt toe, ja, dan gaat het anders.
0: En hoe herstel je van een perfect storm?
1: Ja, nou ja, dat maakt dus wat ik zei, de need of urgency heel groot om eens te gaan bedenken, hoe doen we het, wat doen we? En dat hebben wij ook proberen te doen met de nieuwe strategie van hoe moeten we nu ons positioneren naar de toekomst? En een van die dimensies hadden we het net over. Dus meer samen optrekken als sector. Eén stemgeluid laten horen naar buiten. Onze aardappel en het verhaal van de aardappel beter vertellen. Het verhaal van die aardappelbedrijven beter vertellen.
0: Wat is dat dan, het verhaal van een aardappelbedrijf?
1: Kijk, de aardappel, dat is ons derde voedselgewas van de wereld. Het is een voedselgewas wat je relatief duurzaam kunt telen. Er komt minder water bij kijken dan bij bijvoorbeeld rijst en bij pasta. Je kunt hem heel efficiënt telen op een klein stukje grond.
0: Je bent toch lang genoeg directeur om dit vloeiend te kunnen vertellen met enige overtuiging. Ja.
1: Dus dat maakt wel dat het een heel interessant gewas is. En er zitten heel veel vitamine en mineralen in. Eigenlijk kun je alleen met een aardappel toe in oorlogstijden.
0: Maar
1: of
0: weten
1: in
0: mensen dit niet?
1: Honger.
0: Want ik dacht dat veel mensen toch wel begrepen dat het een vrij voedzaam en gezond ingrediënt is.
1: Ik vraag het mij af. En zeker het watergebruik wat erbij komt kijken, dan denk ik, waarom eten wij niet allemaal veel meer aardappelen? Aardappelen komen van hier, dus onze nationale trots. Ik denk dat het verhaal.
0: Nou, maar het Nederlanders als aardappeleters, dat is toch wel best wel eeuwenlang oud. Dat eigenlijk hoorde bij een traditioneel Nederlands menu. En misschien moeten we ook vieren dat we niet meer elke dag een AGV'tje op ons bord hebben.
1: En toch eten we nauwelijks meer aardappelen.
0: We eten nauwelijks meer aardappelen?
1: Nee, dat kan echt veel beter. Ja.
0: Beter ook echt, ja. Ja, oké.
1: Ja.
0: Dus, maar wat ik me dan afvroeg, hè, want het gaat er ook om hoe je dat verhaal dan over de bühne brengt. Jij bent directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. Dacht ik, dat is dan de vertegenwoordiger van de branche. Nee, dat blijkt dan eigenlijk specifiek de vertegenwoordiger van de handelaren te zijn. Terwijl het een hele keten is met telers, met verwerkers. Waarom bundel je dat dan niet? Dan ben je toch ook af van dat hele versnipperde landschap. Dit is allemaal geneuzel op de vierkante millimeter.
1: Ja, dat is ook het motto van de strategie. Eén sector, één stem. Dus we willen veel meer samen optrekken. En daar hebben we inmiddels de handen voor elkaar. En we gaan zien hoe we dat gaan uitwerken de komende jaren.
0: Maar betekent dat dan ook dat je wat belangen naar je toe gaat trekken? Of belangenvertegenwoordiging naar je toe gaat trekken?
1: Ik praat nu ook heel makkelijk voor de hele sector nu. Want we hebben allemaal te maken met aardappelbedrijven. We hebben allemaal te maken met dezelfde uitdagingen. Dus ik hoop heel erg dat ook mijn collega's van de andere schakels ook hetzelfde verhaal naar buiten brengen.
0: Maar moeten die schakels niet gewoon onder één en hetzelfde dak vertegenwoordigd worden?
1: Dat zou een optie kunnen zijn.
0: Wordt er over gesproken?
1: Er wordt nog niet over gesproken.
0: Waarom niet?
1: Ja, het zou goed zijn dat we daarover spreken met elkaar. Hoe we dat in een governance structuur kunnen.
0: Ik kwam een kort profiel tegen dat Nieuwe Oogst had opgeschreven bij jouw aanstelling. Jij geldt als een rechtlijnige denker die graag ergens haar tanden inzet, maar die wel heel duidelijk richting kiest. En dat kan voor wrijving zorgen.
1: Ja. Ik ben niet betrokken geweest bij dat stukje.
0: Nee, dat is het mooie van een profiel. Ja. Had je het zelf anders opgeschreven?
1: Ik herken wel zaken. Ik zet wel graag mijn tanden ergens in. Ik weet niet zozeer. Kijk, structure follows strategy. Hè? Dus ik vind het eerst belangrijk alle handen op één te hebben voor een bepaalde strategie. En als je dat hebt, dan kun je kijken wat de vervolgstappen zijn voor de structuur. Ja.
0: Maar dat het ook tot wrijving kan leiden, is dat jou bekend?
1: Verandering kan leiden tot wrijving, ja.
0: En is er in dat jaar dat jij nu directeur bent al veel veranderd? Te veel volgens de gevestigde orde?
1: Nou, kijk, mensen deden wel heel lang het werk zoals ze dat deden. En er gaan nu wel wat dingen veranderen. En dat is, heeft niet tot wrijving geleid. Maar het is af en toe wel een beetje aanpassen voor mensen als ze al heel lang het hebben gedaan zoals ze het hebben gedaan. Ja.
0: Toch nog even naar de situatie van jouw leden, van de branche. We hadden het al over dat opmerkelijke, uitzonderlijke jaar. Daar komt nu ook nog de stijging van de energieprijzen bij als gevolg van de onrust, de oorlog in het Midden-Oosten. Hoe staan jouw leden er eigenlijk voor? En misschien moeten we het niet alleen over jouw leden hebben, maar ook over de telers, want dat heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Ja, dat komt er allemaal nog eens even bij kijken. En de sector werkt met een gebroken boekjaar. Dus ik vermoed dat dat ook wel kan leiden tot faillissementen komend jaar. Maar daar is nu nog geen zicht op. We gaan het zien. Maar het zijn wel extra uitdagingen die erbij komen. Dus als je al een heel slecht jaar hebt gedaan, je hebt geïnvesteerd, en dan komt dit er allemaal bij. De hoge energieprijzen, de tekort aan kunstmest. Dus ik hoop heel snel dat die straat van Hormuz open gaat.
0: Maar die faillissementen waar je op vooruit loopt, want zover is het nog niet, nee. Dat geldt dan jouw leden of geldt dat de telers die iets anders gaan doen?
1: Dat kunnen telers zijn, het kunnen ook mijn leden zijn.
0: Maar je zegt het niet zomaar. Dus jij ontvangt
1: dat
0: neem ik aan signalen dat het niet zo goed gaat.
1: Dat kan gebeuren, ja. Als iemand bijvoorbeeld een claim krijgt, je moet betalen en je hebt het geld op dat moment niet, dan kan het verkeerd uitpakken.
0: Maar misschien heb ik niet goed geluisterd. Het ging heel lang best wel goed. Ja. Je kreeg een mooie prijs voor. Dan valt het tegen. Ja. Een jaar, laten we zeggen misschien 2 jaar. Hoort bij een onderneming ook dat je dat aan zou moeten kunnen?
1: Ja, er zit wel een stukje ondernemersrisico bij, vind ik. Ja, absoluut. Ja.
0: Dus als die bedrijven failliet gaan, zegt dat dan ook iets over ondernemerschap?
1: Ik denk dat de meeste mensen of de meeste bedrijven hebben wel vet op de botten. En die kunnen dat opvangen. Maar wat ik je zei, het kan echt het net verkeerd uitpakken. In de aardappelhandel gaat het om hele kleine marges. Dus er moet heel veel omgezet worden. Dus daarmee loop je ook wel een risico. Dus dat heeft niks met ondernemerschap te maken.
0: Het heeft te maken ook met wanneer er dan betaald moet worden. Precies. Contractverplichtingen.
1: Ja. Ja.
0: Dus welke periode moet ik dan in de gaten houden? Wat is gebruikelijk in de branche?
1: Rond de zomer, na de zomer, herfst.
0: Vind je dat, want dat kom ik ook ergens tegen in jullie nieuwe strategie, er politiek dan zou moeten worden opgetreden? Jullie vinden dat de politiek zich meer moet betrekken bij die aardappelbranche? Als er nu, jij geeft aan, moeilijkheden zijn binnen die branche, bedrijven wellicht omvallen, moet er dan nog een vorm van politieke steun komen?
1: Wat ik heel belangrijk vind, is dat de politiek en de overheid heel versneld ons helpt met het inkruisen van resistente genen, waardoor we ziektes kunnen bestrijden, zoals de bekende ziekte Phytophthora.
0: Nou, dat is de aardappelziekte, hè?
1: De aardappelziekte, ja. En die past zich heel snel aan. Die is heel erg slim. Dus zo gauw we een nieuwe ras hebben die daar resistent tegen is, dan kan het ook heel snel dat die zich weer aanpast en dat de resistentie doorbroken wordt.
0: En wat moet de politiek precies doen?
1: Ons helpen het proces te versnellen. We zitten al in diverse samenwerkingsverbanden. We hebben een publiek-private samenwerking, Holland Innovative Potato. Daar zijn de voorlopers in de sector zijn daarbij betrokken. En samen met universiteiten kijken hoe we dat proces kunnen versnellen. Hoe we dus rassen meer hittebestendig of bestendig tegen droogte kunnen maken.
0: Maar het is voedsel, dus daar hoort dan vaak bij dat daar enorme sluisprocedures bij horen. Want dat moet zeker veilig zijn en goed zijn. En op de lange termijn ook zijn waarde bewijzen. Vind je dat daar dan wel iets van af mag?
1: Ik vind daardoor, je wil het traject wil je verkorten. En want je wil sneller die resistente genen op de markt hebben.
0: Jij wil het proces verkorten of wil iedereen dat?
1: Dat wil iedereen. Want dat is ook goed voor de BV Nederland. Okay. Wij hebben hier al die bedrijven zitten in Nederland niet voor niks. We hebben hier het cluster waarin we samenwerken met overheden, landelijk, regionaal, toezicht van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Dat is een cluster, en met de kennisinstellingen. En dat is een cluster wat je nergens anders vindt op de wereld. Daarom zitten die bedrijven ook in Nederland.
0: Ik ga jou daar een dilemma over voorleggen. En als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
0: Wij vrezen de Indiase en de Chinese aardappelindustrie, die notabene met onze kennis en kunnen zijn ontwikkeld, of de aardappels uit deze landen, die kunnen nog altijd niet tippen aan wat er uit Nederland komt. Wat zeg jij dan? Vrezen of vooral uitgaan van eigen kracht?
1: Uitgaan van eigen kracht, ja, absoluut.
0: Janine Luthe is hier, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie. En je had het net over het cluster. In een tamelijk wervend filmpje op jullie site wordt zelfs dat cluster genoemd als het Silicon Valley van de aardappelindustrie wereldwijd. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat er van alles komt uit, ik noemde net al, India, China. Dus hoe vooruitstrevend zijn wij als Nederland nog?
1: Dat is een uitdaging. En ik denk dat wij moeten zorgen dat wij die hoogwaardige kennis houden en kunnen concurreren op kwaliteit. De kwaliteit van onze producten, hoogwaardige producten. Vernieuwing, versnelling. Daardoor kunnen we de concurrentie voorblijven. Maar er is absoluut afgelopen jaar is de concurrentie bijgekomen.
0: Als je nu kijkt naar de wereldwijde behoefte aan aardappels en ervoor zorgen, dat lijkt me de primaire uitdaging, dat iedereen waar ook ter wereld te eten krijgt en voldoende te eten krijgt. Is het dan alleen maar slecht nieuws dat er andere landen zijn waar ze ook goed weten hoe je een aardappel kunt telen?
1: Iedereen heeft recht op voedsel. En Nederland levert daar een hele belangrijke bijdrage in. Wat je wel al ziet is bijvoorbeeld dat China en India, die adviseren al hun bevolking om van rijst over te stappen op aardappel. Omdat ze minder water hebben, hè, voor de rijst te telen. Heeft ook als voordeel dat de grond waarop je die aardappels gaat telen ziektevrij zijn. Dus daar worden al meer aardappels geproduceerd. En ik denk dat het heel goed is als het met genetica vanuit Nederland kan. Waardoor je dus weerbare rassen hebt die droogtebestendig zijn, hittebestendig zijn. Ander probleem wat we zien is toename van het oppervlak wat verzilt is. Ik geloof in China dat al een behoorlijk oppervlakte is. En hoe wil je daar dan nog aardappels telen? Nou, in Nederland zijn we ook al aardappels aan het telen die daar tegen kunnen.
0: Maar zou het oppervlak in China al met al toch groter zijn dan wat we hier in Nederland dan oppervlakte beschikbaar stellen voor de aardappelteelt? Stel ik me zo voor.
1: Ja, die is al groter voor de teelt.
0: Ja.
1: Want wij zijn niet zo'n groot
0: land.
1: Nee,
0: dat dacht ik ook.
1: Ja, klopt.
0: Dus als er dan een stukje verzilt is, hoe problematisch zou dat dan voor China zijn?
1: Nou, kijk, een aardappel telen vraagt wel specifieke bodemkwaliteiten en klimaat en dergelijke. Dat is ook waarom wij in Nederland groot zijn geworden. Wij telen onze aardappelen op lichte klei aan de kust, want dan heb je minder luizendruk. In Friesland is het een paar graden koeler, wat weer goed is voor die aardappel. Dus dat maakt wel waarom Nederland heel goed is in het telen van aardappelen. Dus dat doe je ook niet heel snel en makkelijk even na.
0: Nee, maar ze doen het wel in China, absoluut. En in India.
1: Dat is goed.
0: Is dat kwalitatief dan ook al iets wat enigszins kan wedijveren met de Nederlandse aardappel?
1: Zeker als het goed uitgangsmateriaal uit Nederland betreft. Ja. Moet dat kunnen met de juiste condities.
0: Dat zijn die pootaardappelen onder andere.
1: Ja,
0: die ervoor zorgen dat je zelf weer aardappels kunt gaan telen. Maar als je kijkt naar de export, tenminste de laatste berichten die ik daarover las, en misschien ken jij nog weer andere cijfers, dan zie je toch dat wat afneemt.
1: Ja, dat is omdat die markt zich weer moet settelen. En ik denk dat de concurrentie is toegenomen. Maar ik denk, wij waren ook heel erg duur, hè. Wij hadden hoge prijzen. Die prijzen die dalen nu. Dus wij denken dat we nu wel weer wat terug kunnen pakken van die markt. Dat komt denk ik wel goed. En we hebben natuurlijk ook nog een nieuwe ontwikkeling. En dat is de ontwikkeling van die diploïde rassen. Waardoor dat veredelingsproces verkort kan worden. En we dus nog sneller die rassen op de markt kunnen krijgen. En ook kunnen exporteren, want dan heb je het over een zaadje of een envelopje met zaadjes van 25 gram. Afgezet tegen 2500 kilo pootaardappelen. Dat is logistiek een enorme verbetering. Want bij wijze van spreken kun je die zaadjes op de post doen. In plaats van die pootaardappelen per containerschip naar Afrika brengen. En niet alle landen in Afrika zijn zo makkelijk bereikbaar. En dan kunnen ze daar het als pootgoed gaan telen.
0: Dan is er nog één andere bedreiging. Of in ieder geval iets waar een mouw aan gepast moet worden. Want op dit moment worden 46 door de aardappelbranche gebruikte gewasbeschermingsmiddelen onderzocht op te hoge PFAS-concentratie. Een specifieke vorm die terecht kan komen in het water. En de waterkwaliteit die doet ertoe. En NOS kwam met dat nieuws. Overigens geldt dat dan niet meteen vanaf morgen. Dat wordt uitvoerig onderzocht. 2028 wordt genoemd. Wat kan dit betekenen?
1: Ja, nou ja, ik zei al, de perfect storm, dit kwam er ook nog bij. Dit is een serieuze uitdaging voor de sector. Omdat er dan weinig middelen overblijven om die Phytophthora schimmel te bestrijden. En we zijn dus heel erg hard bezig om die versnelling te krijgen met die weerbare rassen. Maar we hebben tijd nodig. En die tijd is ons blijkbaar nu niet gegeven als al versneld de middelen verboden worden. Ja, dan komt er wel een risico voor
0: versneld,
1: de periode aan.
0: Ik noemde net 2028. Degene die met de NOS gesproken heeft van de toezichthouder zegt ook, we nemen echt wel onze tijd. We gaan niet over één nacht ijs, maar... Jij vindt toch dat er dan heel veel druk op de ketel staat?
1: Ja, die nieuwe rassenteel veredelen kost 10 tot 15 jaar. Ja.
0: Dus is het dan nieuw dat er pesticiden aan te pas kwamen die schadelijk kunnen zijn voor in ieder geval het milieu?
1: Kijk, we hebben als mens, als we ziek zijn, hebben we ook antibiotica nodig. Bij het telen van gewassen heb je ook een gereedschapskist nodig. Met als het niet meer houdbaar is, extreme situaties, moet je wat doen. Kijk, wij willen ook zo min mogelijk middelen. Daar zijn wij dus ook volop aan het inzetten.
0: Er worden er nu 46 onderzocht. Ja. Vorige week werd er door actievoerders gedemonstreerd bij de Aldi, omdat ze vinden dat er meer biologische aardappels verkocht moeten worden. Daar hadden een lijstje opgesteld met 89 pesticiden die worden gebruikt bij de teelt van reguliere aardappel. 89. En dan zeggen ja, we zijn echt volop bezig om daar verandering aan te brengen. Maar ik dacht, jeetje mineetje zeg.
1: Ja, nou ja, dit speelt. Dit is absoluut een onderwerp. En dit is ook een onderwerp voor het kabinet. Wij zijn betrokken bij het convenant gewasbescherming. In het coalitieakkoord stond dat de staatssecretaris versneld met ons afspraken wil maken om het aantal middelen drastisch te verminderen. Dus we zijn nu gezamenlijk aan het kijken hoe kunnen we dat doen.
0: Maar hoe kunnen we dat doen? En dan worden er van 89 worden er dan 57.
1: Kijk, zo concreet zijn we nog niet geworden.
0: Vind je het gek dat ik daar een beetje van schrok? Misschien weet ik onvoldoende wat er dagelijks op mijn bord ligt, hoor. Maar
1: dat
0: 89 pesticidemiddelen.
1: Nee, dat snap ik. En ik snap als het zo gebracht wordt. Ik zou er ook van schrikken als consument. En niemand wil dit. Een teler, een boer, die probeert zijn gewas zo gezond mogelijk te telen om daar voedsel uit voor te laten komen. En die wil dat doen met zo min mogelijk middelen. Dan moeten die er wel zijn. En,
0: mogelijk middelen moeten er zijn. Of moeten
1: andere
0: afnemers,
1: middelen, hè? Biologische
0: moeten afnemers
1: middelen,
0: ook durven kiezen voor andere rassen?
1: Middelen.
0: Moeten bijvoorbeeld, dat werd ook gezegd, als je die beweging wil maken en jij zegt
1: absoluut
0: één sector, één stem. Wees dan ook iets minder honkvast en kies niet altijd voor datzelfde ras.
1: Klopt.
0: Waar je per definitie aan vast wil houden.
1: Je weet er stiekem al heel veel van, Thomas.
0: Ja.
1: We noemen het de ronde tafel versnellingsagenda. Daar zitten we als sector, als keten aan tafel met elkaar. En daarin proberen we dus ook met de afnemers afspraken te maken van, ja, dat betekent wel iets als we moeten verduurzamen. Het is een feit dat er middelen komen. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we nou versneld die rassen op de markt laten komen? Mensen willen toch wel weer heel graag die grote frietjes.
0: Maar als die pesticiden niet meer mogen vanaf 2028, laatste vraag, wat dan?
1: Mm-hmm. Wat dan? Wat dan? In een slecht jaar met veel Vitoftra, een heel nat jaar, met grote klimaatveranderingssituaties, dan kan het dat een hele oogst mislukt.
0: En dan hebben we geen aardappelen.
1: En dan hebben we in Nederland nog alternatieven. Maar dan heb je in landen als China en India en Afrika die afhankelijk zijn van ons pootgoed, die hebben dan wel een uitdaging.
0: Janine Luthe was hier, directeur van de Nederlandse Aardappelorganisatie. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sita Bakker, ook een directeur van een branchevereniging. Outreach ging over buitenreclame en hoe zij staan in het debat over reclames voor fossiele brandstoffen, vliegreizen, de vleesindustrie. Nou, als je daar meer over wil weten, luister dan naar de Top van Nederland. Je kunt jezelf abonneren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: again. You know, I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. En de inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Today, we're diving into the deep world of mouth-watering delights behind one of the biggest players in the fast food industry, Yum! Brands.
9: KFC International put up a +3 on same-store sales growth.
10: Customers return to KFC and Taco Bell, driving parent Yum! Brands' quarterly comparable sales up 5%.
11: It's big, it's bold, it's back. The Big New Yorker Pizza from Pizza Hut, that's right.
12: Kipnuggets, pizza Hawaii of jalapeno nachos, dat vind je allemaal bij de fastfoodketens van Yum! Brands. En ja, Yum! Brands, dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar als ik zeg KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan ken je ze denk ik wel. Bekende merken die in razend tempo de wereld hebben veroverd tot aan China aan toe. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse fastfoodketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Yum! Brands aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
12: Lekker hè, toch? Taco Bell, KFC, Pizza Hut.
13: Nou, ik kan er niet zo goed over meepraten, sorry Nina.
12: Heb je er ooit bij een van die drie, ben je er ooit geweest?
13: Ik wist dat deze vraag ging komen.
12: Oh.
13: KFC, nooit geweest, wel vaak langs gereden. Want op de A2 ergens, of bij de A10 begint ongeveer de A9. Bij Amsterdam staat groot KFC.
12: Ja.
13: Maar ik weet nog heel goed dat wij, ik denk ergens, het is wel 2006, 2007 zijn geweest, in Amerika waren. En toen kwamen we daar s'avonds laat aan en toen gingen we naar de Taco Bell. Dus ik ben bij de Taco Bell geweest. En dat is ook precies het onderdeel van Yum! Brands, dat het zo goed doet. Dus Yum! Brands, ik heb het niet iedereen.
12: Dat het zo goed doet. Ja. Je bent er één keer geweest
13: in je leven. Ik weet nog van mijn vrouw, die zei toen, hier komen de sterren. Nou, ik dacht, ik heb wel een wedstrijd. Ja, schijnbaar gaan een hoop celebrities regelmatig naar de Taco Bell. Nou goed, we gaan het straks over hebben. Maar Taco Bell, het draait uitstekend.
12: Ja.
13: Ja, en is dus een van de merken van Yum Brands. En Yum Brands kent denk ik niet iedereen, maar groot bedrijf hoor.
12: Ik was meer van deze.
14: De Pizza Hut, de Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut.
12: McDonald's. Komt ook nog erbij, hè?
13: Ja.
12: Nou, bedankt aan onze redacteur Robin, want dit liedje gaat vandaag mijn kop niet meer uit. Maar
13: de
12: inderdaad,
13: Pizza Hut.
12: Toen ik studeerde in Utrecht en ik woonde nog thuis in Bussum, toen ging ik dus met de trein van Bussum naar Utrecht Centraal. Precies daar bij perron 1, 2, 3 zat bovenaan op het hoekje de Pizza Hut. En daar lagen heel vaak inderdaad die lekkere salami-pizza's in de vitrine.
13: Onweerstaanbaar
12: nou,
13: voor Nina
12: wel
13: van
12: als, nou, wel als ik terugging van school naar huis, had ik honger. En dan kon je, ja, volgens mij, het kostte ook volgens mij niet zoveel. Toen natuurlijk. Misschien €2,50 voor een slice pizza.
13: Oh ja.
12: En die
13: ja.
12: was echt lekker. Maar goed, die zijn al heel lang weg. We gaan het dus hebben over Yum Brands, het moederbedrijf achter KFC, de Pizza Hut en ook Taco Bell. En de Habit Burger & Grill. Daar had ik nog nooit van gehoord. Habit Burger & Grill is wel iets wat ook
13: klein,
12: echt een opkomst is.
13: Ja, vestigingen.
12: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel dus op. Wij geven eerst altijd even een disclaimer, wat we altijd doen.
13: Ja, want wij geven hier geen beleggingsadvies. En dan ook belangrijk, beleggen is risicovol. Je kunt je inleg verliezen en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nee, oh ja, en even dubbelcheck. Yum Brands in jouw portefeuille als vermogensbeheerder? Ik denk zomaar van niet.
13: We hebben hem niet in portefeuille, maar vergis je niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van meer dan $40 miljard.
12: Oké,
13: dus
12: een
13: serieus bedrijf, absoluut. En wij gaan je alle informatie geven, achtergrondinformatie over dit geval Yum Brands, zodat je zelf een goede beleggingskeuze kunt maken. En daarbij komen ook altijd traditiegetrouw, kan ik wel zeggen, na zo'n 150 afleveringen met leuke feitjes over bedrijven, dus ook over Yum Brands. En wist jij, Nina, dat er elke 2 uur een nieuw restaurant van Yum Brands wordt geopend?
12: Elke 2 uur?
13: Elke 2 uur.
12: Echt heel veel.
13: Ja. Vooral Kentucky Fried Chicken, die worden aan de lopende band geopend.
12: Wereldwijd dus.
13: Ja, kleine nuance. Yum Brands die gaat er zelf prat op dat ze elke 2 uur een nieuw filiaal openen. Mm-hmm. En dat klopt ook.
12: Het is want, een franchise-keten, het is allemaal met franchises.
13: Nou, niet allemaal, maar wel goed om dat je dat meteen benoemt. Daar kan ik al kort even over uitweiden. Ze hebben meer dan 60.000 zaken wereldwijd.
12: Mm-hmm.
13: En die 60.000 zaken daarvan zijn 1300, dat zijn eigen restaurants. En de rest is allemaal franchise.
12: Okay. Dus het model is simpel. Eigen beheer, ja.
13: Ja, nou, nu even de feitjes. Want ik zei al van ja, elke 2 uur een nieuwe. Daar is een kleine nuance bij. Want ik noemde net al even, ja, die Pizza Hut, sinds jij gestopt bent met studeren, gaat het allemaal minder bij de Pizza Hut. Ze hebben ook duizenden van die zaken gesloten. Dus er waren inderdaad 4500 nieuwe. Maar er zijn er ook 2500 zo ongeveer gesloten.
12: Ja.
13: Dus netto zou je kunnen zeggen 2000 nieuwe KFC's, Pizza Hutten en
12: Taco Bell's.
13: Ja.
12: En die andere waarvan ik nou de naam alweer ben vergeten. Goed, oké, we gaan eens kijken naar de geschiedenis van Yum Brands. Ja, voor de geschiedenis neem ik je in vogelvlucht mee naar het ontstaan van de belangrijkste 3 fastfoodketens van dit bedrijf. Als eerste in 1952 de KFC, Kentucky Fried Chicken, opgericht door Harland Sanders, later beter bekend als Colonel Sanders.
15: I'm Colonel Harland Sanders and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. And now I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken and that's my way. We always use plump young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's the only way that you're going to get chicken that is finger licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken.
16: Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me.
12: Nou, Harland Sanders dus. Verkoopt al sinds 1930 zijn kipgerechten. Eerst in zijn eigen Sanders Court & Cafe. Een tankstation in, uiteraard, Kentucky. Maar het duurt zo'n 30 minuten om die gefrituurde kip klaar te maken. Dus daarom gaat Harland op zoek naar een nieuw recept. En hij ontdekt de hoge drukpan. Nou, die de bereidingstijd natuurlijk flink verkort. En met dat recept gaat hij de boer op, want hij wil uitbreiden. Dan vindt hij in 1952 dus de eerste franchiser die een restaurant met zijn receptuur wil openen in Salt Lake City. De naam Kentucky Fried Chicken die komt dan op de gevel. En binnen een paar jaar wordt Harland Sanders een begrip in Amerika. Want het gaat hartstikke goed. Colonel Sanders wordt hij genoemd omdat hij van de staat Kentucky uiteindelijk de eretitel kolonel krijgt. In 1964 verkoopt hij KFC voor, Jim, $2 miljoen. koop je?
17: Net McDonald's. Hè?
12: Nou, net McDonald's. In 1980 overlijdt deze meneer op 90-jarige leeftijd. En op dat moment zijn er maar liefst 6000 vestigingen van KFC. Al in 48 verschillende landen. Kolonel Sanders wordt nog steeds geëerd als de oprichter van KFC. Zijn gezicht is namelijk nog altijd het logo van de keten. Haal het even voor je hoofd. Dan weet je inderdaad, oh ja, dat is dus Kolonel Sanders. Het bedrijf wordt nog een paar keer doorverkocht. En daarna komt het bij Yum Brands. Daar komen we zo meteen op. Eerst naar een andere keten. Taco Bell, het Mexicaanse fastfoodrestaurant, wordt in 1962 gestart door Glen Bell. Hij heeft in de jaren 50 een hotdog-standje in San Bernardino in Californië. Maar hij ziet hele lange rijen bij het Mexicaanse restaurant aan de overkant. Daar krijgt hij, als hij het even lief vraagt, letterlijk een kijkje in de keuken. En dan denkt hij, ja, dit moet ik doen. Hij ruilt zijn hotdog-standje in voor een taco-stand. En in 1962 maakt hij er dan een echt restaurant van. En net als KFC gaat Taco Bell ook voor de franchise-formule, want dat blijkt goed te werken. Het aantal restaurants breidt snel uit. Heel Amerika maakt kennis met Taco Bell. En in 1992 is er zelfs een commercial met Johnny Cash. Well, nobody has more choices for just a little cash. You can search the whole world over, and no matter who you ask, they say Taco Bell has more choices for just a little cash. You better make a run for the border, son. You better make a border dash. We're talking under a dollar. Nobody beats Taco Bell. Where else are you gonna get so many choices with just a little cash? Nou, lekker hoor, met Johnny Cash. Dan nog naar een ander dus bekend merk uit de stal van Yum Brands. De Pizza Hut, die begint in 1958. Met de broers Dan en Frank Carney in Wichita, Kansas. De broers lenen $600 van hun moeder. We praten 1958, en $600 was veel geld. Ze beginnen pizza's te verkopen en ze kiezen voor de naam Pizza Hut. Want ze hadden een naambord gekocht, maar daar pasten maar 8 letters op. Dus dachten ze, pizza, hut, oké, prima. En ze gaan hard. In 1963 zijn er al 24 vestigingen van de Pizza Hut. Aan het einde van de jaren 60 zijn het er al 300. De Pizza Hut wordt een hele bekende naam in Amerika. There's nothing like Pizza Hut pan pizza.

0: right taste of pan pizza. Two layers of cheese, lots of toppings, and a chewy crust. It's America's favorite.
1: Ja, en in 1969 gaat de Pizza Hut zelfs naar de beurs. Maar in 1977 wordt het overgenomen door PepsiCo. Het grote frisdrankenbedrijf, uiteraard van Pepsi bekend. En daar beginnen de contouren voor Yum Brands te ontstaan. Want in 1978 koopt PepsiCo ook de Taco Bell. En in 1986 komt KFC erbij. Voor KFC betalen ze dan trouwens $840 miljoen. KFC, Pizza Hut en Taco Bell gaan dan dus verder onder deze PepsiCo fastfood divisie. Niet voor lang, want uiteindelijk wil PepsiCo zich toch weer meer gaan toeleggen op de kernactiviteiten, namelijk de drank en de snacks. En in 1997 worden de drie fastfoodrestaurants daarom ondergebracht in een eigen divisie, een eigen bedrijf, Tricon Global Restaurants. En dat zit ook dan meteen op de beurs, toch Jim?
2: Ja, en dat is dus eigenlijk een afsplitsing van PepsiCo. Over het idee waarom ze eerst in dit geval, nou ik zeg maar eventjes, Yum Brands, of eigenlijk al die Pizza Hutten en dergelijke overnamen, was omdat PepsiCo dacht van, hey, als we dan die restaurants allemaal hebben,
1: kunnen we daar Pepsi schenken.
2: Exact, ja. Lekker onze drankjes verkopen. Maar in dit geval Tricon Global Restaurants, dat wordt dus een spin-off van PepsiCo. En in dit geval krijgen aandeelhouders van PepsiCo een aandeel van het nieuwe bedrijf in handen. Voor elke 10 aandelen PepsiCo die ze hebben, krijgen ze 1 aandeel Tricon Global Restaurants. Mm-hmm. Nou, de ticker tape, dus de afkorting op dat moment op de New York Stock Exchange, die is YUM.
1: YUM.
2: Exact.
1: YUM.
2: Ja, ja. Misschien ook nog aardig om te vertellen, dat was dus in oktober 1997. De reden dat toch best wel een moeilijke IPO was, of eigenlijk beursgang, was dat er veel geld wordt opgehaald, maar eerst moest Tricon Global Restaurants, die moesten $4,5 miljard terugbetalen als dividend aan PepsiCo. Nou, omgerekend was het aandeel, dat ging naar de beurs voor zo'n $30. Maar als je het nu terugrekent, is het ongeveer $5. Want er zijn een aantal splitsingen geweest.
1: Ja.
2: Dus destijds 5. Nou, inmiddels staat het aandeel op $150. Dus ja, toch 30 keer zoveel als waarvoor het toen gelist werd.
1: Ah, mooi. In 2002 wordt het bedrijf ook daadwerkelijk omgedoopt tot Yum Brands. Niet alleen maar op de tickertape te zien. Het hoofdkantoor komt in Louisville, Kentucky. Namelijk beide kantoren van KFC. En het staat dan dus los van PepsiCo, maar wat jij al eerder zei, die drankjes. Ze wilden natuurlijk dat er Pepsi geschonken werd. Zij hebben dat zo geregeld. En uiteindelijk hebben ze het ook zo gemaakt met het loskoppelen van die divisie, dat er een levenslang contract is gekomen tussen Yum Brands en PepsiCo. Dus je vindt echt absoluut geen Coca-Cola bij de KFC of de Pizza Hut. Je vindt er echt alleen maar Pepsi. Heel slim.
2: Ja.
1: Yum Brands gaat zwaar leunen op het franchise-model. Jij zei het al, van alle 63.000 restaurants zijn het er dus zo'n goede 1000, 1300. Die zijn in directe handen van Yum Brands en alle anderen zijn dus van franchisers. Gelijk met de naamsverandering koopt Yum Brands in 2002 ook de restaurantformules Long John Silver's en A&W Restaurants, het zegt mij ook niks, voor $320 miljoen. Maar in 2011 worden die alweer verkocht, want Yum wil focussen op de belangrijkste merken. En dat zijn dus die KFC, die Pizza Hut en de Taco Bell. Dan moeten we het ook even hebben over China, want KFC zit daar al heel lang, sinds 1987. En het is er razend populair.
3: The key ingredient to KFC's success is how they adapted their menu.
4: They take into account what are the flavors that Chinese consumers want and how can we incorporate it. So is it offering a new menu item? Is it offering a cup of corn instead of French fries for the kids' meals?
3: KFC's Chinese menu includes everything from egg tarts to rice porridge to sushi ritos as a breakfast special.
1: Ja, het hele assortiment is gewoon aangepast aan de Chinese smaak. Super slim. Yum Brands China is nu goed voor de helft van de omzet van het totale concern. Maar toch stoot Yum Brands het af. Want door voedselschandalen komen er flinke dips in de Chinese omzet. Er blijkt in China bijvoorbeeld een kankerverwekkende verfstof in de kruidenmixen te zitten die over de kip gaan. Er zitten verboden antibiotica en groeihormonen in die kippen die worden gebruikt. En er is een leverancier die bedorven kip levert. Dus het was bij elkaar nogal wat schandalen die erbij kwamen. Tel daarbij op de koersschommelingen met de Chinese yuan. En dan snap je misschien wel waarom Yum Brands uiteindelijk de Chinese markt te onzeker vindt geworden. In 2016 ontstaat daarom Yum China Holdings Incorporated met een eigen beursnotering op de NYSE, Jim.
2: Ja, dat klopt. Want op dat moment werd dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten die Chinese activiteiten afsplitsen. Zo volatiel. En het kwam erop neer dat aandeelhouders voor elke 1,4 aandelen die ze hadden, kregen ze één aandeel Yum Brands. Dat wij nu bespreken. Ja. En ook een aandeel Yum China. Dus per saldo bleef alles gelijk, maar ze hadden ineens twee aandelen.
1: Oké, nou, en Yum China maakt dan nog wel gebruik van de merken en de kennis van het moederbedrijf. Ze betalen daarvoor 3% van de omzet aan Yum Brands. Dus ook een slimme deal. Met ruim 10.000 restaurants en een omzet van zo'n 10 miljard. Ja, werkt dat nog steeds lekker. Intussen ontwikkelt het bedrijf zich wel gewoon door. In 2020 wordt Habit Burger & Grill overgenomen. Het is een Amerikaans burgerrestaurant met zo'n 300 vestigingen. Ja, daarmee is het een kleine speler. Maar goed, toch blijkbaar een toevoeging voor Yum Brands. Vorig jaar zien we een nieuwe CEO bij Yum Brands, Chris Turner. Die dropt wel meteen een kleine bom, want hij denkt er hardop over na om de Pizza Hut te verkopen. Het gaat namelijk niet goed met de keten. Het is in een aantal vestigingen nu het tweede merk van de holding in het aantal, maar het brengt uiteindelijk wel maar 11% van de winst in het laadje. Nou, kan de Pizza Hut een plekje houden binnen Yum Brands? Of moet toch zo'n Habit Burger & Grill zo worden gecatapulteerd dat die uiteindelijk het nieuwe Pizza Hut gaat worden, maar dan in burgers? Wat betekent het voor de koers van het aandeel? We gaan het allemaal horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Yum Brands. Sterke punten, Jim.
2: Ja, dat gaan we doen. Want we hebben natuurlijk al meer van dit soort fastfoodketens besproken.
1: Mac en de Burger King.
2: Exact. Ja, Restaurant zeker. Brands heet het dan. He, ook zo'n naam waarvan je denkt, holding, ja, wie zijn dat dan? Ja. Nou, dat is dus Burger King. En in dit geval de Yum Brands. Ja, die hebben brands die we allemaal kennen. En ja, dat is meteen een sterkte. Ze hebben sterke merknamen wereldwijd vertegenwoordigd. En daarbij ook een onaantastbaar franchise-model. Want dat is wel uniek. Jij noemde het net al eventjes. Meer dan 1000 restaurants hebben ze zelf. En meer dan 60.000 zijn dus in handen van die franchise-nemers. Dus 98% van alle restaurants die wordt gerund door die franchise-nemer. En we zeggen ook wel, ja, dat is een asset-light model. Want je hoeft niet te investeren in panden, in medewerkers, die risico's te dragen. Dus als die franchise-nemers hun zaak goed runnen, dan komt het geld vanzelf binnen. En daarbij hebben ze dus maar een heel laag operationeel risico. En wat wel misschien een goed voorbeeld is, als je in Nederland kijkt, dan zie je geen Taco Bell. Terwijl dat de groeimotor is achter Yum Brands. Taco Bell heeft het in Nederland wel geprobeerd. Of er zijn een paar franchise-nemers, of misschien wel één geweest. Die hebben 10 of 12 restaurants gehad. Die vielen om, zijn failliet gegaan. En ja, dat raakt Yum Brands eigenlijk niet. Het is vervelend dat ze dan niet meer die percentages afdragen. Maar ja, ze hebben daar zelf geen verlies op geleden.
1: Nee.
2: Nou, ik noem nu Taco Bell, wat in Nederland niet lukte, maar dat is echt een categorie op zichzelf. En het is indrukwekkend als je kijkt naar de groei die het bedrijf Taco Bell binnen Yum Brands laat zien. Het is echt een groeimotor. 10% in het afgelopen jaar meer omzet.
1: Ja, nou, dat is stevig. Maar dan de zwaktes. Laten we beginnen met de Pizza Hut.
2: Nou, je noemt hem al. Die verliest heel veel marktaandeel aan Domino's. Want dat is de directe concurrent. Ja. En je zag de afgelopen 2 jaar eigenlijk dat de omzet daalde. En nou ja, goed, zonder dat het gecorrigeerd wordt voor valuta-effecten, 3% in 2025 en in de VS zelfs 8%. Dus die Pizza Hut die heeft het heel erg zwaar. Ook het aantal restaurants is gekrompen. En het is dus ook niet voor niks dat die Turner nu zegt van ja, we schakelen BlackRock in om te kijken of we niet helemaal kunnen afsplitsen. Nou, dan hebben we nog de KFC. Ook die doet het wereldwijd heel goed, maar niet zo goed in de Verenigde Staten. Daar zagen we ook het afgelopen jaar dus omzetdaling. Nou, een ander puntje is, ik noem het al van ja, in principe is dit bedrijf asset light. Dus ze hebben niet zo heel veel geld nodig voor hun operatie, want dat moeten die franchise-nemers maar regelen.
1: Ja.
2: Maar toch hebben ze een hoge schuld. Ze hebben een schuld van meer dan 11 miljard dollar. Ook een eigen.
1: Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, dat is een mogelijkheid om te financieren met vreemd vermogen. En in dit geval is het zo hoog dat de schuldpositie, die is zo'n 3,5 keer EBITDA. Nou, dat is wat een technische term. Maar als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een probleem met de banken.
1: In Amerika waarschijnlijk niet.
2: Nou, daar is het allemaal iets ruimer.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Het is dus, en waarom is het belangrijk om te weten? Het wordt dus wel geopereerd met hoog risico. De rentes die zijn ook behoorlijk hoog die ze daarvoor moeten betalen.
1: Allemaal zwaktes, zijn er ook kansen?
2: Nou, ik denk dat de kans, die hebben we eigenlijk al benoemd. En het potentieel van Taco Bell. Op dit moment zitten de meeste restaurants die zitten in de VS. 9000 stuks. En ze willen heel hard gaan groeien met Taco Bell. Dat doen ze al. Maar ze willen 3000 internationale vestigingen erbij. Mm-hmm. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen. Maar als ze dus het succes van de VS weten over te brengen op de rest van de wereld, ja, dan is Taco Bell natuurlijk wel daarvoor het aangewezen merk.
1: Ja.
2: Andere kans, ik noemde die schuldpositie. Ja, als je nou wat van je schuld wilt inlossen en een wat minder presterend onderdeel wilt verkopen, dit hebben ze al zelf al lang bedacht, verkoop Pizza Hut. Dan valt er kapitaal vrij, komt geld binnen. Het heeft heel veel management aandacht nodig, want er zijn wel veel vestigingen, maar het draagt bijna niet bij aan het resultaat. Dus
1: nee.
2: Ik zou denken, weg met Pizza Hut, inzetten op Taco Bell en ook op Azië, Afrika, Midden-Oosten.
1: Oké, bedreigingen dan nog?
2: Er is heel veel inflatie geweest op voedsel en zeker ook in de fastfoodbranche. Daar zijn de prijzen met zo'n 40% gestegen. Nou ja, we hebben het er vaker over gehad. Ik kom niet vaak bij de McDonald's. Eens per jaar of zo op vakantie op de terugreis. En ik schrik me elke keer kapot
1: wat het kost.
2: Hoe duur dat is.
1: Ja.
2: En die prijzen zijn dus met 40% opgelopen. En dat is weliswaar sectorbreed, maar het geeft meteen ook aan waarom bijvoorbeeld zo'n Pizza Hut het dus lastig heeft dat consumenten minder bereid zijn om veel te betalen voor iets wat fastfood blijft en niet heel veel toevoegt.
1: Nee. Oké, we gaan na deze bedreigingen even kijken naar de boeken, de kwantiteiten, de cijfers. Wat zien we bij Yum Brands?
2: Nou, daar zien we, ik noemde het eigenlijk al, hè, dat Taco Bell zo goed draait. Het zal je niet verbazen dat we dus ook echt mooie, stabiele omzetgroei zien. En ook onder de streep zie je dat, als je het hebt over het operationeel resultaat. Ik noem ze gewoon even op. 2,6 in 2023 EBITDA, 2,7, 2,9 en 2026 3,1. Dus er zit een mooie stijgende groei in.
1: En een mooie marge op.
2: Als belegger vind je dat fijn.
1: Ja, wij gaan eens eventjes naar een conclusie. Kim, voor wie kan een aandeel Yum Brands een lekker hapje zijn?
2: Nou, wat een mooie woordspeling. Allereerst voor degene die wat minder behoefte heeft aan ESG-aandelen.
1: Is niet goed, de ESG-rating.
2: ESG-scores, ze hebben wel wat beloftes. Maar in dit geval, fastfood is per definitie natuurlijk niet gezond, niet duurzaam.
1: De kippen zijn zielig.
2: Daarvan zeggen ze dan van maar we gaan naar kooivrije eieren. Anyway. Als je daar overheen kunt stappen en je gelooft wel in de groei van fastfood en in dit geval sterke merken met nog veel internationale potentie, dan zit je bij Yum Brands ten opzichte van de andere fastfoodketens qua financiële ontwikkelingen, maar ook qua strategie beduidend beter dan de andere fastfoodketens. Dus binnen de fastfoodsector lijkt dit een aantrekkelijk aandeel.
1: Oké, maar wij geven geen advies.
2: Nee, goed dat je zegt. Ik twijfel zelf ook al eventjes.
1: Nou, verdiep je echt even in hoe het erbij staat. Want wij nemen dit ook op een meidag, 20 mei in 2026. Ja. Check altijd je laatste feiten en cijfers over een aandeel. Dit was Yum Brands doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie veel langer is. Met veel meer details over Yum Brands. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over voetbalaandelen, Jim. Want het WK begint bijna. Nou, kun je als belegger ook een beetje scoren met de voetbalaandelen? Dat vraag ik me af.
2: We gaan volgende week bespreken. Maar
1: je bent Ajaxiet, hè?
2: Ik ben inderdaad een Ajaxiet. Zo leuk was het de afgelopen tijd niet.
1: Ook als belegger niet, hè?
2: Als belegger niet en al helemaal niet als supporter.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: Ik ben Jim ten Boer.
1: Doei, doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de crypto.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. Een inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Kees Dorrestein.
9: Een hele goede dag. Een groot tweede laag netwerk op Bitcoin dat lenen en handelen mogelijk maakt, heeft zichzelf ineens opgeheven. Want daar zitten mensen helemaal niet op te wachten, zeggen ze. En de Amerikaanse crypto-wetgeving lijkt alweer op de lange baan geschoven te worden. En dus roepen 200 cryptobedrijven op: kom alsjeblieft met die strengere regels. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Goed dat je luistert naar CryptoCast 434. Met, zoals je hoort, niet het vertrouwde geluid van Daniel Mol. Ja, hij is eventjes aan de bear market aan het ontsnappen op vakantie. Even 2 weken rust. Dus de komende 2 weken mag ik de honneurs waarnemen. En ja, als je dan naar de prijsanalyse kijkt trouwens, dan zie je ook wel dat die bear market misschien een beetje aan het herstellen is. Maar daar straks meer over.

0: En over vertrouwd geluid gesproken, mijn co-host is dan wel heel erg vertrouwd in de podcast. Bert Slachter, ik ben heel blij dat wij de show samen mogen doen. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, welkom.
1: Dankjewel.
0: Laten we direct naar Botanics Labs. Dat kondigde vorige week aan dat het na 4 jaar ontwikkeling zijn Bitcoin Layer 2 netwerk afsluit. Gebruikers moeten hun Bitcoin en andere assets voor 9 juli terughalen, anders zijn ze het kwijt. Want volgens het team was er gewoon geen interesse in. Nou, ja, dat hoor je toch niet zo vaak in de crypto-community. Er is geen interesse in, dus we stoppen er maar mee. Het is toch altijd, wij zijn fantastisch.
2: Nou, dit is niet vaak voorpagina nieuws, maar het gebeurt wel heel erg vaak. De crypto is eigenlijk één grote proeftuin met duizenden projecten, duizenden experimenten. En daar komen af en toe dingen uit die geweldig nuttig blijken, zoals bijvoorbeeld stablecoins. Inmiddels 300 miljard van in omloop, wordt door honderden miljoenen mensen gebruikt. Of Polymarket, of Hyperliquid, waar 24/7 in olie wordt gehandeld en in de aandelen van bedrijven die nog niet naar de beurs zijn. Heel nuttig, maar een merendeel van de projecten faalt.
0: Ja, maar dan toch, waarom is dit dan in één keer voorpagina nieuws?
2: Ja, misschien wel om 2 redenen. Omdat ze het zo proactief en zo snel doen. Want er zijn ook allerlei projecten die dat nog jaren laten sudderen.
0: Sudderen een beetje
2: en dan
0: door.
2: Dan denk je van, joh, trek die stekker er nou uit, het is wel tijd. En omdat het een project was die decentrale financiële diensten wilde bouwen op Bitcoin. En dat is nog niet vaak geprobeerd.
0: Nee, inderdaad. Want kan je even uitleggen, Botanics, wat deden ze dan precies?
2: Ja, Botanics is bedoeld als programmeerbare financiële laag bovenop het Bitcoin-netwerk. Dus Bitcoin kun je binnen het Bitcoin-netwerk vasthouden en versturen. Dus je kunt er transacties mee doen, maar meer ook niet. En als je meer wil, bijvoorbeeld lenen en uitlenen, handelen, derivaten, stablecoins, dat soort dingen, dan zul je iets bovenop moeten bouwen.
0: Ja.
2: En dat was Botanics aan het doen. Die had dat gebouwd, het werkte ook, maar kwamen geen gebruikers.
0: En hoe werkt dat dan? Want dat is dan niet heel simpel van, ik zet mijn Bitcoin nu in voor dit, of om te lenen of te steken of whatever. Het wordt dan gewrapped, toch? Of niet?
2: Nou, dat is eigenlijk de manier waarop het altijd ging. Als je het wrapt, dan kun je het naar een ander blockchain-netwerk toebrengen. Maar dat is eigenlijk net jammer. Waarom moet het nou weer naar een ander blockchain-netwerk? Dat kan niet binnen het Bitcoin-ecosysteem zelf.
0: Precies.
2: En wat zij dus bouwden is dat je die Bitcoin eigenlijk op een of andere manier vastzet. En waardoor het dan beschikbaar komt op een laag erboven. Dat is ook hoe het Lightning-netwerk werkt, waarmee je kleine Bitcoin-betaling kunt doen. Dus het concept van tweede laagsoplossingen, dat is er al jaren en dat werkt ook wel. En zij willen dat dan gebruiken om die financiële diensten op te bouwen.
0: Maar het werkt, maar eigenlijk is er geen interesse voor?
2: Ja, technisch werkte het best aardig, maar er waren geen gebruikers. En dat is het lastige. Als je zo'n soort ecosysteem op stoom wil krijgen, dan heb je aanbod nodig van spelers die liquiditeit verschaffen, die met arbitrage voor efficiënte markten zorgen, die apps gaan bouwen. En die spelers komen alleen maar als er ook vraag is van gebruikers. Maar die komen niet als er geen aanbod is.
0: Nee.
2: Goed, dat is een beetje dat kip-ei-probleem. Want altijd multi-sided markets hebben en alles met netwerkeffecten speelt dit. En dat werd vaak opgelost in het verleden door met een token te werken, waarmee je al die spelers een beetje beloont door er naartoe te komen.
0: Precies, dat is dan het opvallende ook. Botanics had geen token, dat verbaasde mij ook.
2: Nee, dat wilden ze niet. Ze wilden dat pertinent niet, omdat er natuurlijk ook in het verleden heel veel is misgegaan met tokens, allerlei onregelmatigheden en fraude en misbruik. En zij zei, dat zit een beetje ook in de Bitcoin-filosofie, dat je zegt, van, ja, we willen, die tokens zouden helemaal niet nodig moeten zijn. We moeten gewoon iets goeds bouwen en dan komen de gebruikers vanzelf.
0: Maar zo werkt dat dus niet.
2: Nee,
0: dat is klopt. Is dit het bewijs dat je toch altijd wel even een token moet hebben?
2: Nou, het is het bewijs dat je en dat is ook hun conclusie, want ze hebben ook teruggekeken en van wat is er nou misgegaan. Zeg je eigenlijk, je hebt altijd minimaal 1 van deze 3 dingen nodig. Of de grootste liquiditeit, dan komen de mensen daar vanzelf naartoe. Of een killer app, iets wat alleen maar daar kan en verder nergens.
0: Ja.
2: Of hele sterk incentives, dus prikkels in de vorm van zo'n token. En als je alleen maar de beste technologie hebt of de beste infrastructuur, daar red je het niet mee. Nou, zij hadden geen van die 3. En dan red je dus niet.
0: Nee, nu zeggen zij, mensen zijn er niet in geïnteresseerd. Is het dan toch ook het teken, mensen die willen investeren in Bitcoin om daar rendement uit te halen? En dat is het. En wil je dit doen, dan heb je ook andere platformen daarvoor.
2: Ja, dat zou best wel, als je alles plat slaat, misschien wel de conclusie kunnen zijn. En dat zit ook een beetje in de Bitcoin, misschien wel mindset. Hè. Mensen zien Bitcoin als schaars, neutraal, robuust geld. Wat ook eigenlijk niks anders moet doen dan dat. Moet niks anders doen dan waarde vasthouden, waarde de toekomst in transporteren. Hè. Dus de schaarste, de beperkte hoeveelheid ervan is dan een belangrijke factor. Daarom heet ook digitaal goud. En mensen stoppen er een beetje digitaal goud in een portefeuille. En

0: That's it. En niemand moet daar verder aan rommelen.
1: Zekerheid, lange termijn.
0: Exact. En als je iets spannends wil, dan ga je maar naar een van die andere ecosystemen waar dat kan. En dan kun je, zoals jij net eigenlijk al zei, die Bitcoin wrappen, zo noem je dat dan. Dan herverpak je het en dan kan je het bijvoorbeeld op het Ethereum-ecosysteem of Solana-ecosysteem. Dan kun je het daar in allerlei financiële diensten gebruiken.
1: Ja.
0: Of op een centraal platform, zoals Coinbase of Robinhood. Doe je het lekker daar. En dit is allemaal niet nodig. Dat is eigenlijk een beetje, toch...
1: Maar is dat dit dan toch weer een beetje bewijs van de initiële gedachte achter de Bitcoin, decentralized finance? Dat geldt eigenlijk niet meer voor de Bitcoin.
0: Nou, decentralized finance is ook je Bitcoin vasthouden, bewaren, dus de waarde er van de toekomst in verplaatsen en naar een ander kunnen versturen zonder dat je aan iemand toestemming hoeft te vragen, zonder dat iemand het kan tegenhouden. Dat is ook decentralized finance. Alleen er zijn bepaalde delen.
1: Dat gebeurt zeker.
0: Ja, ja. En alleen er zijn delen van decentralized finance, dus het lenen, het uitlenen, het handelen en de derivaten.
1: Waar Botanics op inzetten. Ja.
0: Ja, precies. Waarvan de Bitcoiners zeggen: ja, dat is prima, maar dat mag je lekker ergens anders gaan doen.
1: Ja, oké, maar dan als je dan kijkt naar de gedachte erachter. Ze wilden een decentralized finance laag bovenop de Bitcoin bouwen. Kan dat nog wel, denk je? Is dat nog haalbaar of bewijst dit ook dat eigenlijk niet meer nodig is?
0: Nou, in ieder geval dus niet op een manier zonder een killer app of zonder die financiële prikkels. Hè, of dat er iemand besluit om daar hele diepe liquiditeit te organiseren. En ik denk ook dat dit wel een signaal is aan anderen die dit misschien zouden willen proberen. Van denk ik nog even twee keer over na. En want vanuit de Bitcoin-gemeenschap is er blijkbaar niet heel veel steun van mensen die erachter gaan staan en zeggen: kom, dit gaan we met z'n allen even doen.
1: Nee, want wat zijn nou de platformen als je DeFi wil, waar je dan wel goed terecht kan?
0: Nou, je ziet een aantal grote ecosystemen, zoals het Ethereum-ecosysteem, dat is met afstand de grootste, Solana-ecosysteem. En je ziet een aantal heel specifieke platformen die zich op één ding richt, zoals Polymarket, bijvoorbeeld voor de weddenschappenmarkt. En Hyperliquid, dat zijn dan decentralized perps. Ja, is een bepaald derivaat wat op een bepaalde manier interessant ingezet kan worden om waardes te volgen.
1: Heel leuk trouwens, als je straks ook naar deel 2 van de podcast gaat, gaan we daar uitgebreid verder over praten. Dus een hele goede tease.
0: Er zijn allerlei plekken waarop soms een heel ecosysteem wordt gebouwd, soms één bepaalde toepassing. Ja, die zijn er buiten Bitcoin.
1: En wat betekent het stoppen van Botanics nou nu voor de Bitcoin?
0: Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. Nee. Die blijft gewoon doen wat hij al 18 jaar doet. Hè? Ja.
1: Ja, precies. Nou, helaas. Kunnen we nog wat van ze verwachten trouwens? Want hier zitten toch wel creatieve geesten achter. Die wel iets werkends hebben neergezet. Hebben ze al gezegd wat ze misschien nu anders willen gaan doen binnen het blockchain-netwerk?
0: Dat weet ik niet. Maar wat je wel vaak ziet inderdaad, er zitten dan een beetje founder-achtige types met een idee, met plannen. Maar er zitten ook bouwers. En die hebben binnen de kortste keer weer ergens iets leuks gevonden.
1: Toch? Ja, die hoeven alleen maar op LinkedIn available for job te zetten. En die worden wel gekaapt, denk ik.
0: Ja, of door grote banken of fintechs. Of misschien door een nieuw crypto-project.
1: Oké. Gaan we naar de prijsanalyse. Want het is eigenlijk al weken helemaal bak, eigenlijk. we zitten al maanden in de bear market. Ik luister ook graag naar de podcast. En daar heb ik ook wel eens met Daniel van... zijn we er al uit? Zijn we er al uit? Dat is dan telkens wachten. We hebben eigenlijk deze week wel voor het eerst tekenen gezien van... het gaat weer een beetje omhoog.
0: Zit er een beetje leven in.
1: Ja,
0: kijk... Je zit inderdaad sinds oktober in een bear market. En als je zo'n bear market bekijkt op de grafiek van een afstandje, dan zie je altijd een aantal hele duidelijke, snelle, krachtige koersdalingen met dan een lokale bodem.
1: Ja.
0: En die komen in een bear market steeds lager te liggen. Dat is eigenlijk het eigenschap van de bear market, dat je een reeks van telkens lagere bodems ziet.
1: Iedereen kent de twee lijntjes die je kan tekenen wel. En dan de highs en de lows. Maar uiteindelijk gaan die twee lijntjes
0: omlaag.
1: Ja, precies.
0: En we zagen in november een low. En we zagen in februari een low, $60.000. En we zagen op 5 juni weer zo'n hele typische krachtige koersdaling naar $59.000.
1: Mm-hmm.
0: En wat je vaak ziet is na zo'n snelle koersdaling dat de koers wat herstelt. Want die koersdaling was even wat overdreven. Dat ging naar $62.000, $63.000. Daar bleef het een beetje hangen. Tot ineens er een vredesdeal leek te zijn.
1: Ja, want laten we even eerlijk zijn. Dat is het toch? Het is het Trump-effect, het Midden-Oosten-effect.
0: Klopt. Dus jij zegt, deze week ziet er aardig uit. Nou, dat is voornamelijk gewoon het brede optimisme in de financiële markten. Ja. Dat er misschien wel echt een einde gaat komen aan die oorlog. En dus de olie weer gaat stromen. En dus de inflatie misschien niet zo oploopt.
1: Je ziet toch dat de markten wel samen gelijk op gaan. En vaak samen naar beneden. Alleen, we weten dat dat qua aandelenmarkt op dit moment niet het geval is. Maar, want die doen het juist heel erg goed als je dan naar de AI-aandelen kijkt.
0: Ja, die hadden ook een dip de afgelopen weken. En zo zie je dat op heel korte termijn, dat markten vaak met elkaar meebewegen. De schokken doen ze met elkaar. Ja. Maar los van de schokken heeft elke markt zijn eigen trend en zijn eigen ritme.
1: Ja, precies. Hoe staat de Bitcoin er nu bij? Wat is ongeveer de koers waar we op zitten? Dat is altijd wel leuk om te zeggen.
0: 66.000, een beetje dollar hebben we het over.
1: Precies, hebben we het dan over. Maar kan dit een voorzichtig stapje uit de bear market zijn? Want als je dan kijkt, de ECB waarschuwt wel voor hogere inflatie dan verwacht. Verhoogde de afgelopen weken ook de rente. Dat is niet fijn voor het sentiment, toch?
0: Nee, klopt. Dus op zichzelf, wat de ECB doet, dat maakt voor Bitcoin niet zo vreselijk veel uit. En dan kijken we toch altijd meer naar de Amerikaanse centrale bank. Maar inflatie is nu een wereldwijd verschijnsel, omdat het komt door de hogere energie- en grondstoffenprijzen. Ja. En dat maakt markten wel onzeker en zenuwachtig. Hè? Want wat doet dit met de economische groei? Wat doet het met het consumentenvertrouwen? Moeten centrale banken misschien verder ingrijpen? Kijk, een kwartje omhoog door het ECB, prima. Ja. Maar goed, we weten ook nog uit 2022... als
1: dan kan het hard gaan.
0: Ja, als de Amerikaanse centrale bank 5 keer met 50 basispunten gaat verhogen, hou je dan maar vast. En dan is er al een bepaalde zorg dat misschien al die AI-aandelen wat overgewaardeerd zijn, weet je wel. Ja, en dan merk je dat markten toch snel van hun stuk gebracht zijn.
1: Maar er zit nu een beetje positiviteit in. De hoop van gaan we nu langzaam een beetje uit die bear market. We zitten nog niet eens op een jaar natuurlijk.
0: Klopt.
1: Dat zeg je ook
0: dat
1: regelmatig.
0: Is kort,
1: dat is kort. Maar of is dat onzekere sentiment, is dat er al uit? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, laat ik het positief afsluiten. Ik denk voor het eerst sinds 5 juni... dus die daling naar $59.000... dat we voor het eerst plausibele aanwijzingen hebben dat het misschien wel de bodem van de bearmarkt geweest.
1: Wat zeg je dat politiek correct?
0: Ja, daarvoor.
1: Voor het eerst misschien wel aanwijzingen plausibel.
0: Nou, kijk, in maart waren de hele groepen analisten die zeiden, de bearmarkt is voorbij, we zitten in een nieuwe bullmarkt, gaan een nieuwe all-time highs. En toen zei ik, ik heb daar gewoon geen enkele aanleiding om dat te denken. Er is gewoon geen data die dat ondersteunt.
1: Het kan zijn dat we de bodem nu gezien hebben.
0: Ja, en nu denk ik, nu zijn er wel daadwerkelijk een aantal datapunten die zeggen, die kloppen bij het hebben gehad van een bodem.
1: Ja.
0: Alleen ik vind het te vroeg om te zeggen, dit was hem, nu zitten we in de boelmarkt.
1: Ja.
0: Maar we komen wel in het gedeelte van de bearmarkt waar de bodem gevormd wordt.
1: We misschien een plateau te pakken hebben
0: dat
1: voor
0: zou
1: de komende
0: kunnen.
1: Tijd.
0: En dan kan het misschien ietsjes lager gaan. Dat zie je wel vaker, hè, dat je dan een bodem hebt en dan 2 maanden later nog iets wat ongeveer gelijk is. En dan gaat het weer omhoog.
1: Dat hij dan even gas geeft. Maar als we dan naar de rest van het jaar kijken, Bert, dat is pas op de helft. We hebben net de lancering van SpaceX op de beurs gezien. We krijgen er nog een van een beursgang van Anthropic en van OpenAI. Ja, daar heb je ook geld voor nodig. En wat er dan vaak gebeurt, is dat er op tech-aandelen of op crypto's even geld genomen wordt om aandelen in die bedrijven te kunnen kopen. Dus is dat niet hartstikke slecht eigenlijk, deze beursgangen, juist voor de koersen?
0: Ja, dat zuigt alle zuurstof uit de ruimte, zeggen ze dan. Ja, dat gebeurt echt, dat zie je ook gebeuren. Kijk, wat dat betreft, er is gewoon een gedeelte van de markt, van de handelaars, van de beleggers, die lopen gewoon van het ene feestje naar het andere feestje. Ja. Het feestje was eerst bij crypto, bij Bitcoin. Bitcoin was keer 8 gegaan tussen 2023 en 2024, die periode, naar de top in 25. Daarna was het feestje bij goud en zilver, dat ontplofte. En nu is het feestje bij AI. En die beursgangen van die AI-bedrijven. Ja, dat is gewoon de realiteit. Ja, dus dat zal tegenwind zijn voor crypto.
1: Want heeft de beursgang van SpaceX ook echt nog wel invloed gehad op de cryptomarkt? Dat daar toch wel wat geld uit verdwenen is?
0: Ik bedoel, je ziet het wel in de data. En je hoort het ook anekdotisch van mensen die zeggen, nou, ik heb een gedeelte van mijn bitcoin verkocht omdat ik wilde deelnemen aan de SpaceX IPO. Ja, dat gebeurt gewoon.
1: Oké, okay. SpaceX gaat omhoog. Wij nog even een beetje in een plateau.
0: Klopt. Ja,
1: okay. Dat is op zich redelijk
0: maar goed, zoals altijd, die dingen roteren. Op een gegeven moment dan vinden mensen hun AI-aandelen wel erg duur worden. Verkopen ze wat van. Waar ga je dan naartoe? Ja, iets wat misschien in een bear market zit.
1: Ja, en wat lager staat, inderdaad. Naar de Amerikaanse cryptosector dan. Want die voert de druk op de Senaat om nou eindelijk eens over die Clarity Act te stemmen. De Amerikaanse cryptoregels zijn dat, hè. Is nog steeds geen stemmingsdatum gepland. En dus sturen 200 cryptobedrijven en organisaties nu een brief aan de senatoren. Kom alsjeblieft met strengere regels.
0: Ja.
1: Zijn ze in paniek?
0: Nou, paniek is het niet, maar ze beginnen wel wat ongemakkelijk op de stoel te schuiven, zou je kunnen zeggen. Kijk, dit dossier loopt al een jaar. Vorige zomer nam het Huis van Afgevaardigden het wetsvoorstel aan en sindsdien ligt het bij de Senaat. En daar is steun nodig van de Democraten. Je moet namelijk 60 van de 100 stemmen hebben, anders kom je in zo'n filibuster terecht, ja. Waarbij men eindeloos het uit weet te stellen.
1: Hè? Blijft vergaderen. Ja, en, ja.
0: Dus veel mogelijkheden tot tegengeluid en onderhandelen en het inbrengen van allerlei andere stemmen. Nou, 14 mei stemde na heel veel gedoe het bankcomité van de Senaat in. Mm-hmm. Met steun van 2 democraten. En sinds 1 juni staat hij op de wetgevingskalender. Maar er is nog geen stemmingsdatum geplaatst.
1: Nee, dus dat kan ook betekenen, want er komen ook nog verkiezingen aan, dat die heel laat gezet kan worden.
0: Nou ja, dat is dus de angst. Hè, want als het niet voor de zomer geregeld wordt, ja, na de zomer zijn er ook allerlei andere grote dossiers. En dan kom je heel snel bij die midterms. En na de midterms wordt het misschien nog lastiger. Dus de crypto-industrie... Ja, die wil gewoon iets van regels, want de situatie nu is dat er gewoon geen duidelijkheid is. En bij het ontbreken van duidelijkheid, wat er dan gebeurt is dat de toezichthouders, de SEC en de CFTC, ja, die dus ook geen regels meekrijgen.
1: Die hebben ook geen duidelijkheid. Nee, dus die gaan regels creëren.
0: Ja, die gaan ergens op handhaven wat ze denken dat ze moeten. En dat is heel willekeurig en heel onzeker en helemaal achteraf. En ja, dat is voor een industrie is dat killing. Ja.
1: Zijn die bedrijven nou gewoon bang dat je een XRP-scenario krijgt? Dus dat de SEC je dan te pakken heeft en dan dat het bedrijf waar jij dan net tokens in hebt of in investeert, dat die weer jarenlang voor de rechter staat?
0: Ja, en dat dan een volgende president komt en dat dan ineens weer van de rechter weggaat, omdat er weer een politieke donatie gedaan is. Dat is natuurlijk allemaal totaal willekeurig en onvoorspelbaar. En wat men heel graag wil, is duidelijkheid. Ja. De Amerikaanse financiële markten zijn het grootste van de wereld, voornamelijk vanwege de duidelijkheid en de rechtszekerheid die je hebt. En dat ontbreekt dus voor de cryptosector.
1: Want wat komt er nou uit die Clarity Act op het moment dat die wordt aangenomen? Wat staat er dan in qua duidelijkheid?
0: Ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat wij in Europa hebben met MiCA. De Markets in Crypto Assets Regulation. Mm-hmm. Dus het gaat om
1: eigenlijk
0: de crypto-markt.
1: Ons regelpakket.
0: Ja, ja, klopt. En bij ons zit de stablecoin-wet erin. Dat is bij hun losgetrokken. De stablecoin-wet is bij hun al aangenomen. Ja. En nu moet dan de marktwet er nog...
1: De Genius Act is dat, hè?
0: Klopt. Ja. En in de Clarity Act gaat het om wat voor soort digitale assets zijn er dan? En onder welke toezichthouder vallen ze? En er zijn regels voor handelsplatforms, voor bewaardiensten, voor stablecoins, saldo's die je aanhoudt, voor consumentenbescherming, voorkomen van witwassen. Maar ook de bescherming van ontwikkelaars bijvoorbeeld. Want die werden in het verleden gewoon ook aangeklaagd. Soms voor dingen die ze gebouwd hadden. Ja, dat zit allemaal in dat grote pakket.
1: Het is toch ook wel opvallend. Want juist de cryptosector is groot geworden door het ontbreken van regels. En nu zeggen eigenlijk de belangrijke bedrijven, kom alsjeblieft met regels.
0: Ja, dus wat je bij crypto eigenlijk hebt is technologie die open source is en decentraal. Dat is allemaal prima. Dat kun je ook goed bekijken van buitenaf. En daar zit transparantie in gebakken. Mm-hmm. En je hebt bedrijven die iets met die technologie doen. En bedrijven zijn per definitie een black box. Daar gebeurt iets van binnen. Je moet maar hopen dat het goed gaat.
1: Ja.
0: En met name die bedrijven, die moeten gereguleerd worden. Dat zie je ook in Europa. In de MiCA worden de crypto-dienstverleners heel streng gereguleerd. Ja. Maar de cryptotechnologie, die mag gewoon zijn.
1: Wat moet er nu nog gebeuren? Zie jij een kans dat het binnen een paar maanden echt op de agenda komt?
0: Ja, er zijn eigenlijk 3 scenario's. Of we gaan lekker stemmen voor de zomervakantie en dan weten we het.
1: Maar dan moet het binnen nu en 3 weken op de agenda
0: ja,
1: komen,
0: klopt.
1: Toch?
0: Ja, klopt. Want Donald Trump wil het op Independence Day op zijn bureau. Van die
1: 4th of July. Dan moet het echt heel snel.
0: Ja. Of er komt... wel een compromis over de onderwerpen waar nu nog over gedebatteerd wordt, maar het gaat naar september. Dat zou kunnen, dan is het ook nog voor de midterms. Of het loopt vast. En dan blijft de VS hangen in...
1: Want in de Senaat, als ik een beetje zo reken, heb je dan niet 6 democraten nog nodig, volgens mij, om er doorheen te krijgen?
0: Goed, 7 geloof ik.
1: Ja.
0: 7.
1: Ja, ja. Toch verkeerd gerekend.
0: Ja, 53 plus 7 is het geloof ik dan. Ja,
1: maar die willen dan ook nog wat, denk ik.
0: Ja, ongetwijfeld. Ze zal wel gewheeld en gedeeld worden. Ja. Nou, en een van de dingen die zij er per se in willen is een ethiekparagraaf. Waarbij het gaat over regels van overheidsfunctionarissen die.
1: Ja. Op zich een best logische paragraaf, toch?
0: Trump die zijn eigen munt uitbreekt.
1: Is best rijk geworden met zijn eigen regels.
0: Terecht, maar het is wel iets wat zij dus als
1: ja, betekent dat dan ook dat mensen, dat leden van het congres, de senaat, andere mensen binnen de Amerikaanse overheid niet meer zelf crypto's kunnen lanceren of daarin beleggen? Of?
0: Nou, wat heel logisch zou zijn, is dat ze een deel van de crypto assets gewoon mogen bezitten en erin mogen handelen. En waarschijnlijk het gedeelte wat wordt aangemerkt als digital commodity en door de CFTC wordt bekeken.
1: Ja.
0: En dat voor de rest wordt gezegd, dat mag niet. Dat is bij aandelen. Dat je ook bepaalde dingen wel mag, bepaalde dingen niet.
1: Ja. Ja. Stel, hij wordt uiteindelijk aangenomen. Kan dat dan ook weer een boost zijn uit de bear market? Omdat dat zekerheid geeft voor institutionele partijen om dus weer stevig te investeren.
0: Ja, het kan een boost zijn in de komende bullmarkt. Maar dat soort dingen zijn vaak niet de kantelpunten. Want uiteindelijk geldt toch narrative follows price. De koers gaat stijgen en dan zien we ineens allerlei verhalen die de koersstijging ondersteunen. En in een bear market, ja, dan zijn er allerlei positieve ontwikkelingen, maar de koers reageert er niet op. Dus moeten we afwachten.
1: Nou, we blijven afwachten. En op het moment dat hij er doorheen komt, hoor je het als eerst in de CryptoCast.
0: Zeker.
1: Uiteraard spreken we af en dan hoor je het gewoon weer van Daniel. Tot zover dan deze CryptoCast 434 op BNR. Dankjewel Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Jij gaat uiteraard ook mee naar deel B, want wie meegaat naar het podcastgedeelte, heel graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Dinsdag 16 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En dan beginnen we bij Frans van der Vleuten vandaag, die jullie bedankt voor de dagelijkse updates en dit weekend in Armenië was, waar hij een Russische vriend, collega, sprak en die vertelde het volgende. In Rusland bestaat nu de schertsende term Schrödinger's Europe. Dit omdat er in westerse propaganda, tussen aanhalingstekens, aan de ene kant wordt beweerd dat de Russische economie op instorten staat en aan de andere kant wordt gezegd dat de Russen binnenkort de Baltische Staten of Finland zouden binnenvallen. Zoals de kat in het gedachte-experiment van Schrödinger tegelijkertijd dood en levend is. Twee zaken die elkaar natuurlijk uitsluiten, zegt Frank. Hoe krijgen jullie dit met elkaar verenigd?
5: Nou, hoeven wij niet te doen. Dat moeten de Russen doen. Want het verhaal is gewoon onvolledig. Die Russische economie die gaat bar slecht. Ik bedoel, dat weten we. Daar hebben we afgelopen zaterdag ook weer een uitzending over gemaakt. Dat weten we. Of hij nou op instorten staat, dat is echt punt 2. Ik heb ook al gezegd, het kan economisch heel slecht gaan, maar het beetje geld wat je hebt, dat kun je natuurlijk ook gewoon stoppen in je oorlogsinspanning. Is dat dan een rem om bijvoorbeeld een grotere aanval op de NAVO uit te voeren? Het antwoord is vermoedelijk wel, maar kan het? Ja, ook dat kan, maar dan heb je het over prikacties. Dat kunnen ze altijd doen, ook al hebben ze helemaal geen geld meer. Hier wordt een tegenstrijdigheid gesuggereerd in die Russische propaganda die gewoon niet klopt. Dus de kat is inderdaad niet dood en leeft tegelijkertijd. Maar het kan allemaal wel tegelijkertijd samenvallen. Maar dat hangt er maar helemaal vanaf over wat voor aanval je denkt. Is dat een heel grootschalige aanval? Het antwoord is, nou, dat duurt 3 tot 5 jaar voordat de Russen daartoe in staat zijn. Dus dat kan nu niet. Prikacties kunnen die? Oh ja, zeker wel. Kan het ook wanneer je bijna failliet bent? Absoluut. Dat is denk ik de hele analyse. Arjan?
6: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, het gaat helemaal niet goed met Rusland, dat weten we allemaal. De druk op Poetin is heel groot. Een prikactie is relatief goedkoop. En dat zou ertoe kunnen leiden dat dus de eenheid in het Westen wordt doorbroken. En dat mensen gaan zeggen, nou ja, misschien moeten we maar een deal gaan sluiten met de Russen. En moeten ook de Russische beer niet onnodig kwaad maken. Dus ja, ik vrees dat de kat is niet levend en dood tegelijkertijd. Maar in dit geval is het dus zo dat het echt en-en is. Hè? Het kan heel goed zijn dat de Russische economie onder druk staat. Dat Poetin onder druk staat. Maar dat daardoor komt juist een prikactie. Wordt logischer in plaats van onlogischer.
4: Hey, ik hoor deze vraag ook wel eens gesteld van mensen hier in het Westen die twijfelen aan wat er allemaal gebeurt. En die formuleren het dan misschien ietsje anders. Die zeggen van ja, maar hoezo moeten wij nou in Nederland 10 miljard euro extra uitgeven, als Europa honderden miljarden extra uitgeven? Ja, vanwege een mogelijke prikactie in Finland. Loopt het niet een beetje raar uit elkaar dan? Als dat het is wat de Russen ons kunnen aandoen?
5: Op korte termijn. Dus je investeert op de wat langere termijn. Je moet de investeringen op de korte termijn zijn met betrekking tot de prikacties. En op de langere termijn, dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een grootschalige operatie komt waar we niet goed op voorbereid. Dat is eigenlijk wat het hele punt is.
6: En het mooie is, als je op defensie je zaakjes voor elkaar hebt, hè, dan zijn de kosten gewoon voor Poetin te hoog voor allerlei avonturen. Ja. En dan bescherm je dus onze eigen burgers heel goed. Ik vind altijd macht vereist tegenmacht. Hè? En afschrikking leidt tot vrede. In plaats van dat mensen denken dat het tot oorlog leidt.
5: Nou, als het goed is wel.
3: Maar, als het goed is.
5: Ja, je weet het wel nooit. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Als je uitgaat van het afschrikkingsdenken. Dan is het zo dat je geld moet investeren in spullen die je waarschijnlijk nooit inzet.
6: Exact.
5: En waarvan je ook mag hopen dat je nooit inzet. Als dat gelukt, als dat lukt, als je ze nooit inzet, dan heeft de afschrikking gewerkt. Dat is gewoon het hele idee daarvan. En dat was ook het idee tijdens de Koude Oorlog. En dat krijgen we nu weer.
4: Ja, het is ook een interessant gedachte-experiment naast dat van Schrödinger. Dat je dus heel veel geld moet uitgeven aan iets en dat heeft dan gewerkt als je het niet gebruikt.
5: Ja, dat klopt. Dat is gewoon wat normaal. Dat hebben decennia lang gedaan tijdens de Koude Oorlog. Mm. Ik herinner me dat ik ooit een keer bij een minister zat hier in Nederland. En dat ging ook over de defensienota die moest worden geschreven. Toen heb ik ook gezegd van, je ziet nu dat de hele wereld aan het veranderen is. En dat betekent dus nu dat je in tegenstelling tot voor kort geld moet stoppen in dingen waarvan je hoopt dat je ze nooit mag inzetten. En die dingen waarvan je ze hoopt dat je ze nooit mag inzetten, die zijn hartstikke duur. Die zijn veel duurder dan de capaciteiten die het mogelijk maakten om al die defensiebezuinigingen door te voeren van na het einde van de Koude Oorlog. Want toen hadden we een expeditionaire krijgsmacht die je inzette en waar je dus direct waarvoor je geld zag of niet als het misging. Ja. Maar nu moet je dat dus doen in spullen waarvan je hoopt dat je ze nooit mag inzetten.
4: Ja. Vraag van Eelco Romein sluit wel mooi aan bij deze problematiek. Hij zegt, Oekraïne slaagt er steeds meer in om het conflict te verplaatsen naar Rusland zelf. Dagelijks horen we van drone- en raketaanvallen op de olieindustrie en ook steden als Sint-Petersburg en Moskou worden getroffen. In de door Rusland aangepaste nucleaire doctrine wordt opgemerkt dat Rusland bij existentiële dreiging kan overgaan tot de inzet van kernwapens. Dit indien het bestaan van de staat zelf in gevaar is. Kunnen jullie duiden hoe Poetin dit zou kunnen interpreteren? Met andere woorden, in welke omstandigheden wordt dreiging existentieel en komt de legitimatie van de inzet van kernwapens dichterbij?
5: Moet ik het pakken? Het is namelijk gewoon al gebeurd. Dit gebeurde in oktober 2022. Toen in de buurt van Gersel Oekraïners enorme veroveringen deden. En dat was eigenlijk gewoon volgens de Russisch gebied. Dus op het moment dat er grote strategische doorbraken komen misschien ook zelf wel operationele doorbraken, waarbij een heel stuk wordt terugveroverd van de bezette gebieden, waarvan de Russische wet nu zegt dat ze Russisch grondgebied zijn, wat natuurlijk totale flauwekul is. Maar goed, als je daarin gelooft in Rusland, dan is dat zo. Dan is dat een legitimering om na te denken over de inzet van kernwapens. En dat is natuurlijk eind 22 is dat ook gebeurd. En toen was volgens Biden de wereld even dicht bij de inzet van kernwapens als tijdens de Cuba-crisis van, wat was dat, 1962?
4: 62. Ja.
5: En toen was de inzetbereidheid van Poetin hoog. En toen werd de inschatting gemaakt door de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten, dat er gewoon echt 50% kans was dat hij dat zou gaan doen. En toen is de pleuris uitgebroken. En toen zijn de Amerikanen, Burns, de CIA-directeur, die is toen een hard woordje gaan spreken met zijn counterpart. Was dat niet naar Rieskin? Volgens mij wel.
6: Ja, in Istanbul, geloof ik.
5: Ja, exact. Ja.
7: Ja. Ja. Ja, en dus die Oekraïnse aanvallen op Russische steden, zouden die op een gegeven moment als een zodanige bedreiging kunnen worden aangemerkt?
5: Ja, in principe wel, want er is een amendement gekomen op dat hele denken. Namelijk dat als een land gesteund wordt door kernwapenmogelijkheden, dan wordt dat ook gezien als een nucleaire dreiging. Ja. En dan zou dus Oekraïne kunnen worden vergolden met kernwapens, omdat die gesteund wordt door landen als Amerika. Nou, dat is niet echt meer aan de orde. Maar zeker wel het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dus toen hebben we ook al even ons hart vastgehouden toen de Oekraïners zeiden van, nou, we gaan dat toch doen, we gaan ze lekker bestoken. En dat doen ze nu ook inderdaad, die Oekraïners. En dan zie je gewoon dat het helemaal geen fluit uitmaakt voor de Russen. Ze verhelden toch niet met kernwapens. Dus daar de Oekraïners die nemen het dus niet serieus op dit ogenblik. Maar het kan wel, ja, het kan op een gegeven moment wel serieus worden genomen als er strategische of dan wel tactische doorbraken komen, of operationele doorbraken komen aan het front. En Oekraïne dus echt grote stukken weer terug te veroveren.
6: Weet je, het ellende is, je kan dit soort dingen niet wegpoetsen. Hè?
5: Nee.
6: Het wordt gewoon logischer als de druk op Poetin toeneemt. Ook omdat hij het dus, Rob heeft wel eens uitgelegd 2 jaar geleden, je kan heel hoog in het universum kan je iets laten ontploffen zonder fallout.
5: Nou, het universum dan niet, maar boven.
7: Laag in het universum.
5: Laag in het universum.
6: En dan laat je dus je spierballen rollen, weet je wel. En dat is allemaal niet ondenkbaar. Want, en ook als je dan bedenkt dat Poetins positie ontzettend afhangt van succes in die oorlog. Kijk, de kans op inzet van kernwapens wordt eigenlijk alleen maar groter de komende tijd. Ik zou ook willen dat het anders was. Maar dat is wel de wetten van de logica.
5: Ja, zou kunnen. Ja.
7: Interessante vraag van luisteraar Tommy. Die dankt ons voor de podcast die zijn wekelijkse reizen naar Den Haag en Brussel verlichten. Hij schrijft, ik werk al een aantal jaar voor het NATO Communication and Information Agency. En we zijn nu volop bezig met de ontwikkeling van en de implementatie van AI-toepassingen voor de rest van de NAVO.
5: Ja.
7: Recentelijk heeft de Amerikaanse overheid Anthropic verboden om zijn nieuwste modellen, Fable en Mythos, aan te bieden aan non-US persons. De oorzaak zou te maken hebben met de krachtige offensieve cyber capabilities van dat model. Denken jullie, vraagt hij, dat dit een eerste zet is in het strategisch inzetten van de toegang tot AI? En indien dit het geval is, in hoeverre is het nadelig voor Europa dat slechts een aantal non-frontier modellen heeft, zoals Mistral?
6: Het is al aan de gang, dat strategisch inzetten van AI. Ik bedoelde, Pentagon werkt heel erg. Spreekt met Palantir, spreekt met Anthropic. Ze hebben er wel ruzie mee, maar ze probeert allemaal toe te passen. En natuurlijk is het antwoord ja, dat het erg jammer is dat Europa heeft eigenlijk alleen maar Mistral hier, hè?
5: Ja, Palantir, ja. Wordt niet, de inzet van Palantir is niet verboden. De Europeanen, nee, die zitten nu juist te discussiëren om Palantir eruit te gooien. En om een Palantir-vrij battlefield management of command and control systeem te ontwikkelen. Ook de Oekraïners gebruiken dat. Ik denk dat het grote kansen biedt voor Europa als je hier dus de rem op gaat zetten. En voor Mistral. Want het zal alleen maar de roep versterken om meer geld voor AI-toepassingen. Dat past ook wel in de onlangs aangenomen of gepresenteerde Technological Sovereignty. Initiatieven van de Europese Commissie. 2 weken geleden is dat geweest. Hoe dat precies in elkaar zit, gaat nu even te ver om dat uit te leggen. Maar waar het feitelijk heel kort gezegd op neerkomt, is dat AI daar centraal in staat. De Chips Act 2.0 die gaat daarover. Dus er moeten ook hier belangrijke chips worden gebouwd. Er moet een Europese cloud worden gebouwd. Dus we willen op technologisch gebied veel soevereiner worden. Dat gaat hier feitelijk ook over. En dat betekent dus dat dat alleen maar goed is in combinatie met het strategisch inzetten van de Verenigde Staten van, ja, van dit soort AI-modellen voor bedrijven als Mistral. Omdat Ja, er is gewoon geen keuze meer. Daar moet nu gewoon ook meer Europees geld naartoe om dat soort projecten verder te ontwikkelen, lijkt mij.
6: Lijkt mij ook, want Amerika heeft daar natuurlijk gewoon een voorsprong. Hè? Ik las in de FT precies wat jij nu net zegt, Rob. Er zijn dus alternatieven voor Palantir in Duitsland. Kleinere Klopt. Bedrijven, ook in Tsjechië, geloof ik.
5: Ja.
6: En daar moet je dus nu echt extra geld in stoppen. Want het is natuurlijk volstrekt
5: Fransen zijn er ook mee bezig.
6: Ja,
5: ik denk, ik heb vaak het gevoel dat het is technologisch is wel razend knap. En je doet dat niet op een zolderkamertje op een achternamiddag. Maar iedere keer zie ik weer dat als er dus dit soort modellen zijn van de Amerikanen, dan blijken ze eigenlijk ook wel in Europa aanwezig te zijn. Misschien niet 100%, maar dan toch, het komt er wel dichtbij. Vind ik dat wel heel interessant. En dat biedt echt grote mogelijkheden om toch soevereiner, onafhankelijker te worden op dit gebied. En ook heb ik, ja, dat Oekraïne die staat er hetzelfde in. Die probeert natuurlijk ook zijn AI-modellen zelf te maken voor zijn targeting, doelwit-erkenning, onderkenning en het beschieten van doelen. Nou, ik denk dat het heel erg lastig is om de directe gevolgen hiervan voor Europa uit te spellen. Maar één ding is zeker. Er is wel een beweging op dit ogenblik in Europa om het zelf te gaan doen.
7: Ja, en volgens mij technologisch is er niet zoveel dat ze in Amerika kunnen en wij niet kunnen.
5: Nee, dat denk ik dus ook.
7: De organisatie en het geld. Ja. En dus als we dat op orde krijgen, dan hoeft het verder geen...
5: Eens, het gaat om de massa. Ja, eens. Ja. En dit soort nieuwe initiatieven van de Europese Unie, die moeten ook veel meer geld genereren voor dit soort ontwikkelingen. Ja. Maar ja, dat gebeurt op dit ogenblik wel. Geen garantie voor de toekomst overigens, hè.
7: Zoals altijd.
5: Ja.
7: Ik heb hier nog Hugo Edwin staan. Die is momenteel aan het lezen in Rob, jouw laatste boek. En is bij het hoofdstuk De EU en China. Daarin staat dat China niet meer als samenwerkingspartner gezien kan worden door ons vanwege de hechte samenwerking tussen Poetin en Xi. Hij begrijpt die keuze van Xi niet. China is een exporteconomie en Europa met afstand de grootste afnemer. Zeker als de VS een tarievenoorlog met China voert natuurlijk. Rusland heeft China relatief weinig te bieden. Xi, anders dan Trump, lijkt me strategische leider, zegt Hugo. Andere Hugo, wat kan dan toch zijn overweging zijn?
5: Nou, hij moet even doorlezen, denk ik nog. Dat wordt wel uitgelegd. Maar kijk, we moeten... Ik heb geschreven, je moet pragmatisch met China als samenwerkingspartner omgaan. Pragmatisch betekent dat je niet in alles mee moet gaan. Maar we hebben ze ook nodig. Omdat wij bijvoorbeeld Chinese technologie nodig hebben. Met betrekking tot de vergroening. En we hebben Chinese kritieke grondstoffen nodig. Ook voor de vergroening en voor de high-tech-industrie. Dus je kunt China niet negeren. Het liefste zou je natuurlijk een land dat volledig steun verleent aan Rusland willen negeren. Maar dat kan niet. Je kunt Iran negeren in zijn doordat hij samenwerking heeft met Rusland. Maar dat kan met China niet. Dus je moet daar pragmatisch mee omgaan. Ik denk dat Xi inderdaad, wat hier wordt gevraagd, toch een merkwaardig beleid aan het voeren is dat niet per definitie ongelooflijk goed is voor China zelf. Kijk, China heeft intern een geweldig probleem, omdat die interne markt gewoon niet goed draait. Hè. De gemiddelde Chinees houdt zijn hand op de knip. Dus intern economisch gaat het niet goed. En ze verdienen hun geld met de export. Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn de exporten met de Amerikanen met bijna 25% gedaald. Die naar Afrika zijn gestegen en die naar Europa zijn ook gestegen. Want die Chinezen moeten dus op een of andere manier ergens hun goederen kwijt zien te raken. Maar de Europeanen, nou, we hebben in vorige afleveringen er al over gesproken. Jan heeft er ook iets over gezegd. Die zien natuurlijk ook in dat die Europeanen gewoon nu maatregelen gaan nemen. Want je kan hier niet mee doorgaan. Want de Europese auto-industrie die gaat kapot. We worden getroffen door allerlei beperkingen met betrekking tot de exporten van kritieke materialen. Dus wij moeten iets met China. Dus er ontstaat een handelsoorlog. Ja, uiteindelijk, weet je, als je binnenlandse economie niet goed draait en al die landen in de wereld, met name grote blokken als de Europese Unie, die gaan daar de rem op zetten. En Amerika heeft het al gedaan. Dat is niet goed voor China. Dus ik begrijp werkelijk niet waar Xi op dit ogenblik zo mee bezig is.
6: En dat betekent dus, omdat het Chinese beleid niet helemaal rationeel is, zou je denken, dat er toch ruimte overblijft voor Europa om te kijken of we dat toch iets dichterbij kunnen kruipen om een betere deal. Kijk, we krijgen nu een vreselijke handelsoorlog, hè, die ik zeer.
7: Ja, jullie zeggen dat al als.
5: Jan zegt dat vooral. Ik moet dat nog zien. Want er is ook voor China dus een belangrijke reden om het op te lossen. Om het niet helemaal uit de klauwen te laten lopen.
6: Zeker. Maar ik vind de oorlogszuchtige taal vind ik groot. Ja. En Europa zit er ook heel geharnast in om zeer begrijpelijke redenen. Het kan dus goed derailleren. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Hè? Maar ja, het is heel merkwaardig dat Xi zo vasthoudt aan Rusland. Een land dat die oorlog niet echt gaat winnen. Dit gewoon vastzit. Hè?
5: Nou ja, dat brengt wel de verklaring. En de verklaring waarom hij dit doet is dat hij nu een kans ziet om tot een andere wereldorde te komen, waarbij de rol van de Verenigde Staten, maar ook van Europa, vermindert. Ja. Waarbij hij echt machtspolitiek kan voeren in de richting van Amerika en Europa. En daar heeft hij hele goede kaarten voor in handen. Hij heeft betere kaarten in handen dan, om maar even op zijn Trumps te zeggen, dan Trump zelf of Europa. En dat heeft alles te maken met technologie, met grondstoffen. Gaan ze maar door. Mm-hmm. En hij probeert dus inderdaad op dit ogenblik ervoor te zorgen dat die wereldorde verandert zodanig dat het Chinese geluid daar veel dominanter in wordt. En dat zou hem nog eens een keer kunnen lukken ook. Behalve als hij zijn hand overspeelt met die exporten in de richting van bijvoorbeeld Europa, die daar nu een rol, een rem op aan het zetten is.
6: Maar weet je, het gekke is erop dat China heeft geen echte bondgenoten. Daar hebben we vaak over gesproken. Hè? Nee. En om die wereldorde te veranderen heb je meer nodig dan een Chinese-Russische as. Het zou bijvoorbeeld, als je er even op met een Bismarck-manier mee gaat spelen, een Chinees-Indische toenadering zou natuurlijk geweldig zijn. Hè? Dat wordt een heel machtig blok. Dat kan om allerlei historische redenen niet. Maar ja, als je er echt in de 19e eeuw naar kijkt, dan word je wel, dan kun je wel de wereldorde veranderen.
5: Klopt. En het India die trekt veel meer onze kant op. Ja. Er is ook net een mooi handelsakkoord mee gesloten en zelfs een veiligheidsovereenkomst mee gesloten. Een veiligheidsdefensieovereenkomst gesloten. Dat kan. Kijk, die probeert natuurlijk daar de BRICS voor te gebruiken. Daar zit India trouwens in. Maar ik heb het gevoel dat die steeds meer wordt uitgekleed. Ja. Ook door het gedrag van India. Dus heel erg effectief is die ook niet. Dus je moet het dus ook niet hebben van Noord-Korea en Rusland en Iran. Dat zijn ook niet landen die mateloos populair zijn in de rest van de wereld.
7: En dan zou het waarschijnlijk eerst wat slechter moeten gaan in China, maar dat er voor Europa ruimte zou ontstaan om een beetje een soort eigen Kissingertje te doen en tegen China te zeggen, laten wij het goed maken met elkaar, maar dan moet je wel Poetin laten vallen.
5: Ja, dat zou je verwachten dat een keer gaat gebeuren. Maar dan moet het echt een stuk slechter gaan met Rusland. Dan moet Rusland echt op het punt staan van verliezen. En dan moet Poetin bereid zijn om een deal te gaan sluiten met Oekraïne, om die ook zijn gezicht redt. Ik denk dat de Chinezen echt zitten te wachten op het einde van die oorlog. En dat er normalisering kan optreden met de Verenigde Staten en met Europa.
7: Ze hoeven dat maar te eisen, toch? Ze kunnen, bedoel, dit kunnen ze toch gewoon afdwingen?
5: Ja, maar dan kom je op het ideologische punt. Het zijn wel twee broeders die echt een gezamenlijke agenda hebben, namelijk het veranderen van de wereldorde. En dat mogen we nooit vergeten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat hier op dit ogenblik speelt.
6: En er is een diep wantrouwen van de Chinezen naar het Westen toe vanwege de geschiedenis. Hè? Een enorm ressentiment. Ze vertrouwen ons voor geen meter.
5: Nou, de eeuw van vernedering. Ja. Dat poetsen wij allemaal maar weg. Halverwege de 19e eeuw tot 1949, het ontstaan van de Volksrepubliek China. Daarmee kwam de eeuw van vernedering ten einde.
7: Maar dat waren de Britten, hè? Hebben wij niet gedaan.
5: Jawel,
7: maar kunnen gewoon zeggen dat waren die anderen.
5: Ja, maar zo simpel wordt daar niet over gedacht, denk ik.
7: Oh. Ja. Dat is toch wel jammer.
5: Ja.
7: Oké, okay. Nou, goed. Bedankt weer voor vandaag. Morgen weer?
5: Ja, tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
5: Welkom, ik ben er weer, Milou is er weer en jij bent er ook weer bij. Gezellig, tijd om een zonnige beursdag door te nemen, die van dinsdag 16 juni. De dag dat beursnieuweling en gigant SpaceX zichzelf gelijk een maatje groter maakt.
6: Got a news alert for you. SpaceX is buying Anysphere. That's the parent company of Cursor AI. That deal values Anysphere at $60 billion.
5: Betekent dat het ruimtevaartonderdeel van SpaceX nu al niet meer belangrijk is? Het antwoord hoor je in deze aflevering.
7: En we hebben het ook over de grote concurrent.
8: An FT report is saying that OpenAI's losses have soared 8-fold. It spent more than $34 billion on research, marketing and other costs in 2025.
7: Ja, er gaat bijna 3 keer zoveel geld uit als er binnenkomt bij OpenAI. Of dat het bedrijf een aantrekkelijk of juist een afschuwelijk aandeel gaat maken, hoor je zo.
5: En dan kondigen we ook nog even het einde van apps op je telefoon aan.
7: De Amsterdamse beurs sloot 0,5% lager. Kampioen dalen vandaag was Besi met -4,9%. En in de VS is het beeld gemengd. We gaan de beursdag doornemen. En doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
9: Dankjewel.
5: We gaan het zo hebben over de stand van zaken bij SpaceX. Maar ik wil even beginnen bij een blije Elon Musk. Hij werd vrijdag natuurlijk 's werelds eerste biljonair. En gisteren heeft hij zijn voorsprong nog een stukje verder vergroot. Het ging erg goed op Wall Street na het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En Musk die profiteerde volop. Zijn SpaceX-aandelen werden 20% meer waard. En daarmee is hij trouwens de grootste bijdrager aan weer een ander record. De rijkste 500 mensen ter wereld werden nog nooit op één dag zoveel rijker, dat meldt Bloomberg. Bij elkaar steeg hun

0: vermogen met $336 miljard.
1: Schandalig. Belast de rijken. En daarover gesproken, laten we het nog even hebben over box 3 en de wet werkelijk rendement, waar je betaalt over winst op aandelen die je nog niet verkocht hebt. Vandaag is besloten dat daar nog voor het zomerreces over zal worden gestemd in de Eerste Kamer. Martin van Rooyen van 50PLUS, die weet geloof ik al wat hij gaat stemmen.
2: Deze wet vinden wij zo slecht dat je het met aanpassingen niet beter maakt. Ik gebruik maar beeldspraken. Rottend vlees laat je ook niet in de koelkast liggen om te zien of het over een tijdje minder stinkt.
3: Ik vind dat een vieze vergelijking zo.
2: Het is ook een hele vieze wet.
1: Ja, de Eerste Kamer is tot op het bot verdeeld over de kwestie. Maar in ieder geval fijn dat er dus nog voor de zomer duidelijkheid komt. Met het oog op de bloeddruk van beleggers en natuurlijk ook de bloeddruk van Martin van Rooyen.
0: Ja, die kon vrij hoog oplopen, ook die van beleggers hier in deze kwestie. Dan een persoonlijke noot. Ik was op vakantie en onderweg kwam ik door Duitsland. En daar zag ik een filiaal van Commerzbank.
1: Nee.
0: Ja, dan komt het allemaal wel heel erg dichtbij. Al helemaal met dit in gedachten.
4: Let's start off with UniCredit, the Italian lender up this morning after Germany rejected its takeover bid for Commerzbank. So this is really the latest in this ongoing Commerzbank UniCredit saga. So as you said, Germany rejected that takeover bid, saying that the offer does not include an appropriate premium and also that Commerzbank has a very important role to play in the domestic economy.
0: Ja, de Duitsers en Italianen die voeren al bijna 2 jaar deze overnamestrijd / soap. En dat leidt nu tot een formele afwijzing. Het Duitse ministerie van Financiën zegt: het gaat niet gebeuren. In ieder geval niet zolang wij erover gaan. Commerzbank is te belangrijk voor de Duitse economie. Op het vlak van financiering, maar ook op het vlak van werkgelegenheid. En ze hebben ook nog wel wat zeggenschap in deze kwestie, dat ministerie. Want het heeft een belang van ruim 12% in Commerzbank.
1: Stond jij even vol aan het front daar opeens?
0: Ja, het was ongelooflijk.
1: Heftig. Ja. Slecht nieuws voor opa en oma dan. Die weten nu net wat een app is. En kunnen we er alweer afscheid van nemen. Volgens de topman van Qualcomm maken AI-agents die namelijk overbodig, of in ieder geval onzichtbaar. In plaats van je bankieren-app bijvoorbeeld te openen en dan te navigeren en wat geld over te maken, zeg je gewoon wat je wil tegen een AI-agent. En die gaat dan voor je aan het werk. Nou, waar is die agent dan? In je slimme bril bijvoorbeeld, of in je slimme oorbel, je slimme horloge, je slimme broche. Je kan het zo gek niet verzinnen. Er zijn al meer dan 40 nieuwe apparaatjes in ontwikkeling, zegt de topman van Qualcomm. En ze gaan net zo normaal worden als smartphones nu zijn. Je kunt je dan ook afvragen tegelijk, ja, wat dan precies nog de rol van een smartphone gaat zijn als alles om ons heen smart wordt en we niet meer zelf daarop hoeven te klieren met apps. Nou ja, in ieder geval dus lekker veel werk voor Qualcomm, die voor al die nieuwe apparaatjes natuurlijk de chips mag ontwerpen.
0: En misschien wordt je smartphone dan gewoon weer een phone.
1: Een phone.
0: Dan kun je er gewoon weer mee bellen.
1: Dat zou ik denk het. dat de toekomst is van een smartphone.
0: Dat zit dan ook weer in die bril.
1: En het verleden.
0: Ja, goed, laat maar. Straks hoor je alles over de mega-overname van megabedrijf SpaceX. Ze laten er daar geen gras over groeien en geven gelijk rijkelijk uit.
1: We hebben het over de afgang van de topman van Google.
0: Maar eerst naar OpenAI. Van winst maken is daar nog lang geen sprake. Blijkt uit de cijfers die de Financial Times heeft ingezien. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van uitgaven. $34 miljard om precies te zijn. Tegenover een omzet van $13 miljard. Die uitgaven die zijn dan ook geëxplodeerd tegenover voorgaande jaren. Vooral research and development slurpt geld. $19 miljard. Maar ook aan marketing zijn ze $6 miljard kwijt. Ja. Robert, die uitgaven die stijgen dus als een malle. Nou kun je dat zeggen, dat is niet heel fijn, want dat kost heel veel geld. Mm-hmm. Maar kun je het misschien ook nog goed draaien?
5: Ja, voor de hand liggend is natuurlijk een hele slechte zaak, hè, dat de uitgaven stijgen. Dat hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld de R&D-uitgaven, dat is niet per se op zichzelf een veegteken. Wat wel een veegteken is de combinatie van die andere cijfers bij elkaar. Want het aantal gebruikers stijgt al 12 maanden niet, terwijl
1: ondanks
5: het marketingbudget verviervoudigd is. In 2025 tenminste. En als je de marketing en de kosten voor het product zelf, de productiekosten bij elkaar optelt, dan kom je eigenlijk ook al uit op een bedrag dat hoger is dan de omzet. Dus daar boeken ze al verlies op. En dan moeten nog de algemene bedrijfskosten, die moeten dan ook nog betaald worden. Dat is ook nog eens 1,5 miljard, oftewel meer dan 10% van de omzet. Dus het zijn helemaal geen goede cijfers. Dus wat je eigenlijk wil, is dat de omzet scherp stijgt. Maar zoals ik al zei, Nou, dat gebeurt niet echt, want het aantal gebruikers is al 12 maanden stabiel. Wat betekent dat ze marktaandeel verliezen?
0: Ja, en die R&D, want dat is dan dus het overgrote deel van die uitgaven. Nou stijgt dat heel hard, maar je zou ook zeggen, ja goed, ze hebben een product en hoeveel onderzoek moet je daar nog naar doen? Aan de andere kant, oké, dat is wel je toekomstmuziek, dus dat is wel belangrijk. Maar hoe groot deel gaat daarvan naar misschien een toekomstige toepassing van wat zij maken of nieuwe dingen tegenover gewoon het uitbreiden van datacenters?
5: Precies, en dat is lekker vaag. En ik denk dat ze expres zoveel mogelijk kosten in R&D stoppen, omdat beleggers zich daar meestal het minst zorgen om maken, het minst druk om maken.
0: Want dat is toekomst en dat komt wel goed.
5: Omdat mensen zoals ik dan denken, oké, dat is de toekomst, laten we dat even scheiden van de operationele kosten en de marketing. Maar bedrijven gebruiken dat soms ook als truc, dus je moet er wel heel erg scherp op zijn om wat daar precies in zit. Maar dat vertellen ze natuurlijk niet.
0: Ja,
5: daar kunnen wij alleen maar over fantaseren.
0: Ja, goed. Nou, lekker fantaseren. Ja.
1: Nee. Maar we vinden het in ieder geval niet ergens anders terug, de investeringen die naar datacenters gaan. Het is niet ergens een los kopje of zo.
5: In principe zou dat onder de cost of goods sold moeten vallen. Dus de kosten die ik waar ik net over vertelde.
1: Ja.
5: Nou, dat komt via afschrijvingen dan weer terug in de cost of goods sold. Want ze doen eerst een investering, dan schrijven ze het af. En die afschrijving is dan onderdeel van de cost of goods sold. Van de productiekosten eigenlijk van hun AI.
0: Wat ik ook zag, die 6 miljard die ze per jaar kwijt zijn aan verkoop en marketing, vond ik heel opvallend. Het wordt gezegd, het wordt gepresenteerd als oké, het is maar een klein onderdeel. Maar ja, het is wel 6 miljard voor een product waarvan je denkt, nou goed, iedereen moet het gebruiken. Dit is toch, zij waren hier enorm mee. En dan moet je 6 miljard besteden aan het verkopen van dit product.
5: Ja, dat vond ik ook een vreemd verhaal eigenlijk. Ik vraag me af waar die kosten dan precies in zitten. Ik zie niet zo heel vaak reclames voor ze. Ik denk dat ze wel op Google af en toe adverteren, maar dat is het dan. Maar het is zoals ik zei best wel schokkend dat de andere AI's zoveel marktaandeel winnen, terwijl zij verliezen. En wat ik ook heb gehoord is dat ze zelfs de prijs overwegen te verlagen om nog meer gebruikers te trekken.
1: Ja. Nou ja, misschien dat winst maken dan een keer wel in zicht komt. Want voorlopig zit het er op deze manier nog niet echt in. Denk jij? Wanneer wel?
5: Nou, ik denk, als je het mij vraagt, als ik er geld op in zou moeten zetten, zou ik zeggen nooit.
0: Oh, zo. Nou.
1: Shots fired. Ja.
0: En dan willen ze in de herfst naar de beurs. wordt niet heel enthousiast hiervan.
1: Waar kunnen we intekenen?
5: Ik sta niet vooraan in de rij om te kopen. Nee.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar hebben ze het hard nodig, die beursgang?
5: Dat denk ik wel, want ze hebben nu natuurlijk nog private geldschieters die niet zo heel lang geleden nog 122 miljard hebben opgehoest. Dat was in maart nog. Maar die doen dat natuurlijk wel in de verwachting dat er ooit de beursgang komt waarop ze kunnen uitcashen. Dus ja, dat moet dan wel gebeuren.
0: Maar kan het wel een omslag geven? Het feit dat er straks allemaal investeerders aan boord, dat het openlijk verhandelbaar is, dat er wat meer liquiditeit in dat aandeel zit, dat het wat meer beweegt allemaal?
5: Dat kan ze wel zeker helpen. Maar ik ben bang dat als Anthropic eerst naar de beurs komt, nou, dat is een iets veelbelovender verhaal.
0: Ja.
5: En als die een lagere waardering krijgt dan waar OpenAI niet op hoopt, nou, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor OpenAI om de laatste financieringsronde eruit te halen.
0: Ja, dan is er nog een ander bedrijf dat ook wel eens wat met AI te doen heeft, dat recent nog naar de beurs is gegaan. Nou, zometeen gaan we het uitgebreid over SpaceX hebben, maar ik vind het vooral interessant om nu nog even te zeggen, die koers van OpenAI is er nog niet. We hebben wel gezien hoe hard zo'n AI-aandeel kan gaan op Wall Street. Valt zo'n stijging te verantwoorden als je dit soort cijfers ernaast legt? Of is dit, bevestigt dit dat misschien SpaceX een betere kans maakt met hun AI-product? Of hoe moeten we dat zien?
5: Nou, ik vind SpaceX inderdaad wel kansrijker. Niet per se om een AI-product, maar in het algemeen, als je kijkt naar hun totale bedrijfsstrategie en wat het precies is. Want ik denk dat OpenAI eigenlijk de verliezer is in de strijd tussen Gemini en Claude. Dan heb je natuurlijk ook allerlei andere concurrenten die het ook proberen. Waaronder dus SpaceX of XAI of hoe je het ook noemt. Ja,
0: veel namen.
5: Ja.
0: Moeilijk. Ja. Nee, goed.
6: BNR Beurs.
0: Brengt ons bij het volgende. Al die nieuwe SpaceX-beleggers die krijgen er een nieuwe bezitting bij.
7: SpaceX has agreed to take over the AI coding startup Cursor, a $60 billion deal, largely in stock. Because why wouldn't you? If the price of your shares are doing this, why wouldn't you do a deal and pay for it in stock?
0: Ja, Anysphere, dat is het bedrijf dat ze overnemen voor $60 miljard. De twee hadden al een afspraak, maar die wordt nu ook daadwerkelijk verzilverd. En die overname die doen ze met name voor één onderdeel, Cursor AI.
1: Ja, en dat is het AI-model van het bedrijf dat zich toespitst op het schrijven van code. Startup van vier jaar oud, die op dit moment zo'n $4 miljard omzet per jaar draait. En het aandeel SpaceX dat stijgt verder na al twee dagen van ieder bijna 20% winst per dag. Krijgt er vandaag 12,3% bij. En daardoor heeft het nu dus zelfs Amazon ingehaald qua beurswaarde. Was zelfs even groter dan Microsoft. Ja, Robert, wat betekent dit nou voor SpaceX? In hoeverre kunnen we het eigenlijk ook nog een ruimtevaartbedrijf noemen?
5: Nou, dat is nog het grote deel van de omzet. 15% van de omzet van SpaceX komt maar van AI. Of van het onderdeel xAI. Nou, met deze overname erbij wordt dat misschien 20%. Als we met de $1 miljard rekenen die ze vorig jaar maakten. Ja, en ook als je kijkt naar het grote geheel. Hè, het is $60 miljard wat ze ervoor hebben betaald. En de beurswaarde van SpaceX is 2,76 biljoen. Ja. En dat is, nou, stel die $60 miljard, die zijn ze helemaal kwijt. Die kun je helemaal afschrijven, dan is het 2,70 biljoen. Het is 0,06 biljoen van de, ja. Het is een schijntje eigenlijk voor dit bedrijf.
0: Ja, dus, maar wordt dit dan ook een beetje het idee van SpaceX? Ze zijn nu zo enorm, ze kunnen eigenlijk gewoon, ja, zo ongeveer alles kopen wat maar voor het graaien ligt.
5: Nou, ik denk niet dat Elon Musk zo dom is en lukraak dingen koopt.
0: Nee, ja, goed.
5: Je kan in het verleden wel zien dat hij heel goed nadenkt over zijn aankopen. Of het zijn aankopen. Nou, oké, niet over alle aankopen denkt hij goed na. Twitter is een goed voorbeeld waarover hij niet na heeft gedacht. Maar veel van zijn andere aankopen zijn ofwel bedrijven waar hij zelf al een belang in heeft. Of het zijn wel goede aankopen. Ja. Hij is niet zomaar miljardair geworden.
0: Is dit ook het voordeel van dat zij als eerste die beursgang voor elkaar hebben gekregen? Hadden een OpenAI of een Anthropic zo'n overname anders misschien ook wel willen doen?
5: Ik denk dat er wel degelijk een voordeel is, ja. En die timing is ook niet helemaal toevallig. Vandaag werden de call-opties, of opties in het algemeen, verhandelbaar in SpaceX. En dat zorgt met zoveel aandacht wel voor een extra boost op de aandelenkoers. Ja. Dus dan is het wel handig dat vandaag gebeurt. Want dan, ja, de koers gaat in ieder geval niet omlaag op dit nieuws. Dus dan komt er geen negatieve publiciteit over die overname.
0: Ja, het is goed voor het momentum dan eigenlijk.
5: Ja. Ja.
0: Cursor zorgt voor zo'n 4 miljard aan omzet jaarlijks extra. Hoeveel verder kan dat nog groeien? Zit daar heel veel rek in?
5: Dat is heel moeilijk, vind ik, om te bepalen. Maar een jaar geleden maakten ze nog een miljard omzet. Dus je ziet dat de omzetgroei enorm is. Want ja, zoals al werd gezegd, het is maar 4 jaar oud. Het is een start-up. En als je in 4 jaar tijd al naar een miljard of naar $4 miljard kan gaan aan omzet, ja, dan gaat het wel heel hard. Dan ben je in ieder geval op de goede weg.
0: Ja. Het was ook dit, of en dat hadden ze dan eerder, een soort deal waarin ze een 1,5 miljard aan boete betaalden om die overname dan niet door te laten gaan. En ze zouden dan 8,5 miljard aan AI data center ruimte inkopen bij dat Cursor. Is gewoon de volledige overname ook de betere optie? Zijn die twee bedrijven ook beter samen, denk je?
5: Nou, het is gewoon een van tevoren opgezet plan. Ja. Eigenlijk is de deal of we betalen $60 miljard voor het bedrijf, of we betalen je een $10 miljard boete. Dat was de deal. Het stond ook netjes in de prospectus, dus beleggers hadden dat kunnen lezen.
1: Als ze het gelezen hebben.
5: Inderdaad, heel weinig aandacht aan besteed en bijna niemand heeft die prospectus gelezen. En van degene die het lazen dacht, nou, denk ik het grootste deel, nou ja, oké, peanuts, maakt niet uit. Hier gaat het verhaal niet om. En de media hebben er ook niet echt aandacht aan besteed. Maar ja, het is gewoon zo dat het klein bier is. $60 miljard op 2,76 biljoen.
1: Ja, maar in financiële zin is het misschien klein bier. En Cursor zullen we heel veel mensen ook niet kennen die niet in de developmentwereld doen of niet heel erg into AI zijn. Mm-hmm. Maar het is best wel een heel indrukwekkend model. Het is een concurrent voor Cloud Code ook. Dat is natuurlijk, ja. He, daar horen we heel veel over de afgelopen tijd. Dus op een bepaalde manier geeft dat wel een idee van, hij is een soort hele geoliede AI-machine aan het bouwen die en de infrastructuur en de software heeft.
0: Ja, en het is ook weer software die echt weer specifiek voor bedrijven is, waar heel veel geld in zit. Dat hebben we bij Anthropic ook gezien, dat zij juist de voortgang boeken of voorop lopen omdat zij veel geld van bedrijven krijgen. Het is een vrij stevige bon. Je bent niet afhankelijk van gebruikers met een paar advertenties.
5: Nee, klopt. En ik denk dat dit ook een hele slimme overname was.
0: Ja, wat is nou het volgende? Want SpaceX is dus enorm. Ze hebben waarschijnlijk straks heel veel geld of heel veel kracht om andere bedrijven over te nemen. Wat is de volgende overname?
5: Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb horen zeggen dat sommige de mensen denken dat dat Tesla gaat zijn. Maar ja, dat moeten we goed, nog maar zien.
8: Ja, is dat een overname?
5: Ja, precies.
8: Ja, een beetje fusie, een beetje zo samen.
5: Maar ja, en dan ga je in een heel lastig governance traject komen. Omdat Elon Musk natuurlijk CEO van beide bedrijven is.
8: Ja.
5: En aandeelhouder ook nog. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar... Nou, dat is in ieder geval de speculatie die ik wel eens hoor.
8: Ook voor die overname nog even naar de koers. Toen stond het aandeel al dik in de plus van SpaceX. En dat ja, nadat het gisteren dus ook al bijna 20% won... Waarom blijft dit aandeel zo hard doorstijgen nog? Zit er nog heel veel, moet er nog heel veel bij komen?
5: Er zijn een paar factoren. Bijvoorbeeld eentje is dat institutionele beleggers... heel weinig allocatie hebben gekregen in de IPO.
8: Ja.
5: Dus ze vroegen bijvoorbeeld, nou, we willen 100 aandelen hebben... en dan kregen ze er met geluk 1 of 2, ja. Zoiets. Dus die moeten dan na de IPO nog bijkopen.
8: Ja. Dus er wordt nu nog heel veel gevochten in ieder geval om die aandelen eigenlijk?
5: Precies, ja, dus dat. En heel veel particulieren hebben ook aandelen gekocht... en willen ook nog aandelen kopen. Zijn nu call opties aan het kopen... En als je een call-optie koopt, dan is er aan de andere kant van de transactie... een market maker die aandelen moet kopen om die transactie te hedgen. Dus dat is ook een element dat meespeelt. Nou, het is technisch en ingewikkeld, maar in ieder geval er is heel veel vraag.
6: BNR Beurs.
8: Eens kijken of de sfeer op Wall Street er net zo goed voor staat als gisteren. Ik geloof dat dat toch niet het geval is. De Dow Jones wel, die staat 1% in de plus. De S&P 500 die verliest 0,2% en de Nasdaq die verliest 0,4%.
1: Ja, nog wel wat grappigs in het kader van SpaceX. En hierna houden we er echt over op,
8: ja.
1: Voor vandaag tenminste. Het bedrijf gaat het net even anders doen dan gebruikelijk is op de beurs. Ze rapporteren wel netjes hun kwartaalcijfers, maar doen dat niet, zoals andere bedrijven, via zogenoemde Newswire-diensten. Het is niet verplicht, maar wel de norm dat je je cijfers via bijvoorbeeld Newswire of Businesswire naar buiten brengt. Maar dat gaat SpaceX dus niet doen. Ze hebben een veel betere optie, namelijk hun eigen platform. X, dat moet je dus in de gaten gaan houden bij de presentatie van de kwartaalcijfers, want daar komen ze als eerste naar buiten.
8: Ja, en je zou bijna vergeten dat er ook nog dat andere AI-bedrijf is waar iedereen ooit in een heel ver verleden maar niet over uitgepraat raakte. Nvidia, ja, die komen natuurlijk om in het geld, maar kennelijk is dat toch allemaal niet genoeg.
9: Nvidia has sold $25 billion of high-grade bonds. The offering was Nvidia's first since 2021 and Bloomberg understands it attracted as much as $85 billion in orders.
8: $25 miljard aan obligaties gaven ze dus uit en met dat geld willen ze voornamelijk hun schulden herfinancieren. Het klinkt wel in mijn oren allemaal een beetje als we doen dit gewoon puur omdat het kan, nog even net even beter onszelf positioneren.
1: Waarom niet? Ja. Gaan we nog even naar een diploma-uitreiking die in Stanford, de prestigieuze Amerikaanse universiteit. Je kent het wel, iedereen is zo'n toga, dan met een hoedje, met een kwastje op, allemaal tegelijk de lucht in.
8: Ja.
1: Nou, zo zijn er ook wat toespraken op die dag en een van de sprekers deze keer was deze Stanford alumnus.
10: Please join me in welcoming Sundar Pichai.
1: Ja, de topman van Google dus, die heeft ook op Stanford gezeten. En net als hij aan zijn praatje begonnen is, gebeurt er dit.
11: We were filming a YouTube commencement for the graduates who couldn't have their own celebration.
1: Ja, zo'n 200 pas afgestudeerden die staan op, lopen onder luid protest weg. Steen des aanstoots is het project Nimbus. Dat is een cloudproject tussen Google, Amazon en de Israëlische overheid. Nou, komt de laatste tijd wel vaker voor dat techlui die op universiteiten over AI komen praten met boegeroep worden verwelkomd. Maar ja, Pichai heeft met geen woord over AI gerept. Nou ja, dat heeft deze warme ontvangst dus toch niet helemaal kunnen voorkomen.
8: Helaas.
1: Zet. Ja, maar dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. En dat is een grote dag voor Kevin Warsh. Het draait eigenlijk maar om één ding en dat is de Federal Reserve. Om 8:00 onze tijd presenteert de nieuwe voorzitter zijn rentebesluit. En die blijft vrijwel zeker onveranderd. De inflatie is ondertussen wel aan de hoge kant met 4,2% in mei. En meevaller is natuurlijk wel de verwachting dat de olieprijzen weer wat gaan normaliseren. Maar of die inflatie dan ook echt meezakt, ja, dat is natuurlijk wel de vraag. En we kunnen nu ook gaan zien, wie is deze nieuwe voorzitter nu echt? Hè? Is het een waardig vervanger voor Jerome Powell? Nou, wij wensen Warsh veel wijsheid en succes bij zijn nieuwe baan. En dan nog een speciale vermelding voor de aandeelhoudersvergadering van IB die op de planning staat. Heel misschien zitten daar nog wat boze beleggers bij die graag de overname door GameStop realiteit hadden zien worden. Je weet maar nooit, maar ik zou er mijn geld niet op inzetten.
8: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 16 juni. Eentje vol met AI, kunstmatige intelligentie, AI, tech. Ja, het klinkt alsof ik niks gemist heb in mijn vakantie.
1: Nee.
8: En dat allemaal becommentarieerd door... Ja, dat dacht ik toch, een van onze meest tech-kritische analisten, Robert Manders van het Antaurus Europhone. Dankjewel weer.
1: Nou, was hij ook. Hij heeft praktisch OpenAI een shitshow genoemd.
8: Ja, en onderuit geschopt, inderdaad.
1: Nou, jij bedankt voor het luisteren. Laat een reactie achter op Spotify. Vertel ons wat je ervan vond. En dan zien we je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: tijdens jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je Leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika. Dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Met een paar klikken is een aankoop gedaan. En hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige, noemt zichzelf platform evangelist. Hij is bestuurslid bij de Netherlands China Business Council en werkte tot een paar jaar geleden als, hou je vast, lead ecosystem business developer en strategy business developer bij bol.com. Nou, wat dat is, ga ik zo meteen maar eens aan hem vragen. En we gaan het ook hebben over de transformatie van winkelen in China. We gaan 2 dingen van je weten. Dat platform evangelist, wat is dat?
8: Ja, is eigenlijk. Ik vind het goed als er meer platformen komen. Dus een Airbnb, een Uber, een Bol en dan het marktplaatsgedeelte, het TikTok-stuk. Want het haalt macht weg bij de grote jongens.
7: En zorgt de grote jongens in jouw ogen?
8: Dus als je bijvoorbeeld in de retailbusiness kijkt, ja, dat zijn de Unilevers, de Coca-Cola's, de grote bedrijven die veel kunnen produceren, veel marketingbudget hebben.
7: Mm-hmm. En het is goed als daar wat macht weggaat.
8: Ja, en als je een kleine familiezaak hebt die een tof product maakt, ja, die gaat het nooit lukken om op Albert Heijn te komen. Nee. Maar succesvol worden op TikTok is veel makkelijker.
7: Ja, dus daar heb je die platforms voor nodig.
8: Ja.
7: Om de kleine ondernemer te steunen.
8: Een eerlijke kans te geven. Mm-hmm.
7: Ja, jouw vorige baan, ja, ik heb net voorgelezen, maar lead ecosystem business developer en strategy business developer bij Bol. Leg even
8: Je haalt 2 banen door elkaar.
7: Okay.
8: Er zijn er 2. Dus,
7: het zijn 2 banen. Okay. Ik dacht dan, wat voor visitekaartje is dit? Maar dan nog weet ik eigenlijk niet wat het is.
8: Ja, dus de eerste baan, strategie, daar begon ik bij. Daar heb ik 5 jaar gezeten. En strategie is, Bol heeft lange termijn visie nodig, lange termijn plannen. Special projects, ja, in het team bedachten we die. Dus weet je, wat hebben we over 5 jaar nodig? Welke businessmodellen moeten we nu starten om er dan van te kunnen profiteren? Dus destijds was de grote adverteren via Bol. Dus je kan advertentieruimtes inkopen als merk. Logistiek via Bol, je spullen daar neerleggen, dan doet de Bol de logistiek voor. Mm-hmm. Dus allemaal diensten uitrollen. En grotere dingen is ook uitkijken van wat is de volgende trend.
7: Ja.
8: En ik denk dat wij in 2018, 19 dat team zeiden, ja, het wordt wel een probleem als social media companies zo meteen producten gaan verkopen.
7: Ja, jullie zagen het al aankomen.
8: Het stonden toen wel op interne strategiedocumenten. Ja. Van hoe moeten we ons voorbereiden?
7: En daar reageerden ze niet heel adequaat op.
8: Ja, dat is het lastige. Ik denk voornamelijk bij Nederlandse bedrijven. Als iets 5 jaar plus is, dan voelt het niet urgent genoeg om vandaag wat aan te doen.
7: Heel ver weg, 5 jaar vinden wij.
8: Ja, voor Chinese bedrijven is dat morgen.
7: Ja.
8: Dus dan ga je nu wat doen. Dus je merkt al bij Nederlandse bedrijven, dan voelt het te ver weg, te vaag. En je ziet het ook nog niet gebeuren. Want ja, iedereen zat kattenfilmpjes te delen op Facebook. En TikTok bestond toen nog niet eens. Nee, het was een start-up in Beijing. Dus, maar ja, we wisten wel, als Instagram, Facebook, Snapchat was toen de grote. Of de populaire. Als je die pakt en ze zeggen, ja, die hebben de tijd van de consument. Want dat noemden wij toen de war of attention.
7: Mm-hmm.
8: Ja, wie krijgt de oogbal het langst?
7: Ja.
8: Ja, dan kan je met die tijd kan je van alles doen.
7: Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, jij hebt dus gezegd dat als je in een vliegtuig stapt van China terug naar Nederland, je gaat er regelmatig naartoe, 1-2 keer per jaar of zo? Of?
8: Ja, familie voor zaken.
7: Ja. Dan omschrijf je die vliegreis als een soort tijdmachine.
8: Ja.
7: Wat zijn de verschillen? Waar vertrek je van en waar kom je aan?
8: Ja, dus ik ga dan altijd met de trein naar het vliegveld. En daar pak ik vanuit het vliegveld ook weer de trein naar mijn oma of naar mijn vader of een andere grote stad. Het eerste is gewoon, je komt het vliegveld uit. En denk je, oh ja, ik kom bijvoorbeeld in Shanghai of Shenzhen aan. Alle toiletten die hebben schermen, dat zijn smart toilets. Je ziet welke bezet is, hoe vaak het schoongemaakt is. Hoeveel water, hoeveel stroom er gebruikt is, hoe duurzaam het was. Dan denk je, oh ja, dit is een digital twin, noemen ze dat dan.
7: Mm-hmm.
8: Wij zitten hier te dromen over ja, onze fabrieken, onze supermarkt, onze gemeentegebouwen moeten een digital twin hebben, zodat je dat alles digitaal bij kan houden en besturen.
7: Is daar al?
8: Voor een openbaar toilet.
7: Ja, dat zegt wel genoeg. Nou.
8: Ja, en daarna ga je de hoogsnelheidstrein. En in elk dorp of gat in China kan je komen met 350 km/u op een hoogsnelheidstrein.
7: Mm-hmm. En we hebben de sprinter.
8: We hebben een sprinter die stinkt, die vies is, die niet op tijd komt. Dan denk je van, ja, wie is nou het ontwikkelingsland, joh?
7: Mm-hmm.
8: Dus dat zijn de directe dingen die je ziet. En dan zit je in die hoogsnelheidstrein en denk ik, ja, ik heb zin in wat te eten. En dan duurt zo'n reis 2,5 uur voor een paar duizend kilometer of zo. En dan denk je, oh, ik zie een QR-code op mijn stoel. Ik scan die QR-code. Dan opent de Chinese NS mini-program in hun super-apps die we hier niet hebben. En die super-app weet dan, oh ja, jij bent nu in deze trein, op dit stuk van het traject. Jouw volgende halt is dat. We zien op de volgende halt die restaurants in de buurt zijn. Dus ja, dat is, als daar toevallig een KFC zit, kan ik mijn KFC-bucket bestellen. Niet gesponsord.
7: En die wordt dan in de trein bezorgd op het moment dat je daar aankomt.
8: Precies.
7: Nou, dat is een blik in de toekomst. We komen er verder over te spreken. We dalen weer af naar de realiteit van het hier en nu in Nederland. Want we gaan het hebben over fysieke winkels. Vanochtend nieuws, ING-onderzoek. Daaruit blijkt dat het aantal winkels in Nederland de afgelopen 3 jaar met 20% is gedaald. Dan hebben we het over fysieke winkels. De omzet van online winkels is in diezelfde periode bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels. Jij bent een retailman. Komt het als een verrassing?
8: Zeker niet. Nee, want als je gewoon kijkt naar, en dat is ook als je in China dus naar de winkelstraat loopt, het is daar leuker.
7: Ja?
8: Er is daar eten, er is daar drinken, er zijn heel veel experiences. Dus autodealers die hebben daar ruimtes waar je de auto's kan spelen en testen. Sieradenwinkel kan je echt sieraden maken. De Nike Flagship Store kan jij je schoenen airbrushen in die winkelstraat. Dus die winkelstraat lijkt daarmee op een pretpark. Er is daadwerkelijk wat te doen in plaats van alleen shoppen.
7: Mm-hmm.
8: Dat moet ook, want in China is de helft van alle retail online. Wij zitten daar nog de helft onder, dus wij zitten op 20-25%. Mm-hmm. Dus het is daar dubbel zo online. Dus die winkels die moesten innoveren, die moesten veranderen in die korte tijd.
7: Ja.
8: Want anders ging je gewoon kapot.
7: Ja.
8: Bij ons gaat het hier heel gestaag. Dus langzaam zie je winkelketens omvallen. Maar dan kijk je hier naar onze winkels. Ja, wat is er de afgelopen 100 jaar veranderd? Behalve dat we van contant naar pin gingen.
7: Ja. Nou ja, dat er wat schermen hangen her en der bijvoorbeeld.
8: Ja, en ja, alleen het is nog steeds in de rij staan voor een kassa. Of misschien een zelfstandkassa. Maar dat is voor de consument niet per se beter.
7: Nee. En het wordt er allemaal niet beter op als we sinds gisteren TikTok-shop kunnen gaan gebruiken in Nederland. 1 druk op de knop kunnen mensen spullen kopen die ze in de tijdlijn voorbij zien komen. Dat gaat natuurlijk ook een impact hebben op die fysieke winkels. Voordat we daarover hebben, ben je er als platform evangelist eigenlijk enthousiast over de komst van TikTok-shop?
8: Ja, zeker. Zeker. Het is, als je puur kijkt naar het e-commerce stuk, het is eindelijk ook daar een nieuwe manier van shoppen. Want ja, wat is hier de afgelopen 20-25 jaar veranderd, behalve ja, titeltje, plaatje, tekstje, prijsje, koopknopje.
7: Mm-hmm.
8: Dat is al 20-25 jaar hetzelfde.
7: Mm-hmm.
8: Dus TikTok shop verandert dat. En die fysieke winkelstraat, die grotere ketens die eigenlijk in dozen schuiven, bijvoorbeeld het recente BCC of het Blokker, ja, die voegden niks toe. Wat je op een gegeven moment gaat krijgen is kleine specialistische winkels, merken die direct winkels openen. En die kunnen op zo'n TikTok, als ze even niks te doen hebben, gaan livestreamen, diensten gaan verkopen, gewoon de winkel laten zien. En dat trekt ook weer verkeer. Dus je kan daar een hele mooie combinatie krijgen, maar je ziet dat de niet grote winkelketens daar juist van profiteren.
7: Ja, en als jij dan met jouw hoofd en jouw kennis kijkt naar in hoe dat in China gaat, en nu dan een beweging maakt naar Nederland en kijkt wat ons, nou ja, wat er aan zit te komen, wat denk je, wat voor marktaandeel gaat TikTok shop veroveren in de komende jaren?
8: Het gaat in het begin heel langzaam.
7: Gaat langzaam.
8: Gaat langzaam, dus dat is het lastige. Wij vinden exponentiële groei heel moeilijk te begrijpen als homo sapiens. In China zag je 15% in 3 jaar tijd. Mm-hmm. Maar als het exponentieel is, betekent dat na 1 jaar misschien 3% is. En dan denk je, oh ja, het zal wel.
7: Ja.
8: Nou, het tweede jaar is dat 6-7%. En dan denk je, oh, oké. Okay. En het derde jaar kan je ineens 12-15% zitten. Omdat het elke keer verdubbelt. Mm-hmm. Dus ik denk dat volgend jaar dat we allemaal nieuwsberichten hebben met... oh ja, TikTok Shop redt het niet.
7: En dan denk je, nou wacht maar.
8: Ja.
7: Ja. Want je ziet, dat is bijna, daar zit een logica in dat het exponentieel zal toenemen.
8: Jazeker, dus omdat het platform zoveel gebruikers heeft... dus buiten China heeft het 1 miljard gebruikers... in China heeft het 800-900 miljoen gebruikers, maar daar heet het Douyin. Je hebt die gebruikers, die miljard, in Nederland zijn het er...
7: Ik dacht rond de 7 miljoen nu, miljoen ja, waarvan er iets tussen de 2 en 3 miljoen dagelijks.
8: Ja, dagelijks. Nou, die mensen die dagelijks zitten... die zitten er gemiddeld 2 uur per dag, hoor ik. Ook vergelijkbaar met China of Amerika. Dus die 2 uur per dag zie je bij de topgebruikers... overal wel een beetje constant zitten. Mm-hmm. Volgens mij meer, als je meer hebt, dan slaap je niet eens meer. Maar dan heb je dat dus. Dus ja. Die mensen zitten te scrollen. En op een gegeven moment heeft de verkopende kant door... oh ja, dit is een hele krachtige plek om bepaalde dingen te verkopen. Ja, niet alles is even geschikt. Maar die 2 uur per dag is gewoon heel krachtig.
7: Ja, ja. En in die 2 uur per dag kun je dus... gisteren was de omschrijving hier. Ik had met de CEO van GoSpooky erover... dat TikTok Shop is eigenlijk de plek waar je spullen gaat kopen... waarvan je niet eens wist dat je ze wilde.
8: Ja, het is het equivalent van het lopen door de winkelstraat.
7: Ja.
8: En dingen tegenkomen.
7: Ja, en dan kun je dat daar dus kopen. Als je dan, wij hebben dan nu een soort. Nou, we spreken er deze week over. Je zag de nieuwsberichten. Er is enige vorm van attentie voor de komst van TikTok Shop. Wat denk je daarbij? Denk je, ja, nou, dat is wel logisch, want dit gaat een revolutie zijn?
8: Jazeker, omdat die markt dus wordt opgeschud. Want het was de afgelopen 20 jaar altijd zoekmachine, titel, plaatje, prijsje, koopknopje. Mm-hmm. Tekstje. Dat is altijd hetzelfde geweest. Dus eindelijk is er een andere manier, een nieuwere manier. En eigenlijk hebben we geen antwoord met z'n allen.
7: Hoe bedoel je dat?
8: Nou, dus als je kijkt naar een reguliere webshop... à la Bol, Amazon, Coolblue, Weekamp... die zijn de afgelopen 20 jaar geoptimaliseerd op conversie. Mm-hmm. Dus iedereen in het bedrijf werkt aan... ik moet die conversie zo hoog mogelijk krijgen. Een conversie betekent... er komen 100 mensen naar je winkel of je webshop... en 8 die kopen daadwerkelijk. Dan is je conversie 8%. En als je 8% hebt, dan speel je Champions League. TikTok, dus dat... iedereen zit op die 8% te mikken en iedereen probeert dat iets hoger te krijgen. Mm-hmm. Dus dat betekent voor de klant die koopknop steeds zichtbaarder maken, in de kassa steeds minder stappen. Dus je moet dat frictie weghalen. Ja. Dus je hebt honderden.
7: Zo makkelijk mogelijk kan gaan afrekenen.
8: Ja, je hebt bij die grotere bedrijven heb je honderden mensen die elke dag experimenten aan het doen zijn om jou sneller op die koopknop te laten drukken. Dus dat is een sport op zich. Maar dat hebben ze 20 jaar al gedaan. Dus de conversie is heilig, 8%. Dan heb je TikTok die zegt: ja, maar wacht even, ik heb veel langer de tijd van de consument. De koopintentie is er niet per se. Maar ook al is die conversie 100 keer lager, dan...
7: Ik heb de massa.
8: Ik heb ja, en dus als je kijkt, je hebt een conversie van 8%. Dat betekent, ik duw jou zo snel mogelijk naar die kassa.
7: Ja.
8: Dus een gemiddelde winkeljourney op een Bol, Coolblue, Amazon is 2,5 tot 5 minuten. Nou, als jij een top 1% e-commerce klant bent, dan spend je 3,000 tot 5,000 euro per jaar. Dat betekent 2 orders per week.
7: Mm-hmm.
8: Dan heb je het over 4 tot 10 minuten per week gespendeerd bij zo'n winkel. Ja, vergelijk dat met 2 uur per dag. Ja. Dus eigenlijk zou je er moeten vragen aan een Bol of een Coolblue of een Amazon. Kan jij die klant langer op jouw shop of app houden? Lukt dat jou? En dan pas kan je computer met een TikTok.
9: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige. Werkte ooit bij Bol en reist nu eigenlijk heen en weer tussen China en Nederland om te kijken wat er daar allemaal mogelijk is en wat dus ook misschien wel ooit deze kant op komt. En dat brengt me eigenlijk bij mijn vraag. Als jij dus, je hebt net beschreven hoe dat gaat. Je reist naar China, je zit daar in de trein, et cetera. Maar als je die laatste ontwikkelingen in tech daarbij houdt en ziet voorbij komen. Wij hebben het hier nu over TikTok Shop. Maar is dat allemaal te kopiëren naar Nederland? Dus wat je in China ziet gebeuren, is dat ook daad? Is er een automatisme dat wat daar nu gaande is ook hier zal plaatsvinden?
8: Zeker niet. Ik denk dat TikTok Shop is eigenlijk het topje van de ijsberg. Je hebt daar dingen nog veel dieper in zitten. Dus bijvoorbeeld dat het eten bestellen in de trein. Ja, dat zie ik hier niet gebeuren. Dat kan je ook niet kopiëren, want ons treinsysteem werkt anders. We hebben niet vaste stoelen. De ritten zijn best wel kort.
7: Mm-hmm.
8: En de organisatie is er gewoon niet om dit goed te regelen. Nou, dan kijk je naar bijvoorbeeld supersnel leveren. Ja, in China bestel ik wat. Ik heb een nieuwe koffer nodig. En dan komt het binnen 20 minuten naar mijn hotel. En dat wordt dan gedaan door... Ik bestel het bij JD.
7: Ja.
8: Joybuy, die partij die nu Mediamarkt toevallig probeert te kopen. Dat bestel ik bij JD. En de bezorger die aan de deur komt, dat is niet de bezorger van JD. Maar dat is een bezorger van Meituan, het voedselbezorgbedrijf. Dus de Uber Eats. van China.
7: Hoe werkt dat dan?
8: Zij delen de logistiek, zij delen de poppetjes die rondfietsen met elkaar.
7: Ja, ja.
8: En ik, oh ja, wij zijn hier heel goed in als kapot polderen met elkaar.
7: Ja.
8: Maar daar hebben ze gewoon besloten.
7: We werken samen.
8: We werken samen.
7: Ja.
8: In zo'n groot land, hè. Dat is ook nog eens een groot verschil. Dus dit zou je denken, oh ja, dit moeten wij hier ook doen. Maar ergens lukt het ons niet. Dus hier zit een cultuurverschil in mentaliteit van, hier zit mijn vijand, is gewoon mijn vijand. En daar werk ik niet mee samen, ik wil controle over mijn eigen proces.
7: Mm-hmm.
8: Terwijl in China is, ja, maar als het gewoon logisch is om samen te werken en beter is voor de community, dan doen we dat.
7: Ja, ja, ja. Er was een mooi voorbeeld, kwam ik tegen. Volgens mij kwam jij er ook mee over nog een stapje verder in de toekomst. AI-agents die groot worden in de retail-industrie.
8: Ja.
7: Een verhaal over bubble tea. Ik vond het een fascinerend verhaal. Kan jij het eens vertellen?
8: Ja, dus wij zeggen hier, wij kijken hier altijd naar ChatGPT en de grote Amerikaanse AI-jongens. Die hebben dan ChatGPT checkout. En dan hopen we dat onze AI-agents voor ons spullen kunnen bestellen.
7: Ja.
8: Dat is hier de grote droom. En afgelopen februari rond Chinese Oud en Nieuw in China heeft Alibaba dan het Quen AI-model. Oh ja, die hebben toegang gegeven tot Alipay, onze betaal superapp. Achter Alipay zitten de voedselbezorgers, je e-commerce, je treinkaartjes, noem het maar op. En die zijn allemaal connected in die superapp. Die zeggen, ja, we leggen er nu een agent overheen. En jij kan die agent bubble tea laten bestellen voor je bijvoorbeeld. En oh ja, deze week, je eerste bubble tea is gratis op ons. Dat is een marketingpromotie van Alibaba binnen Alipay. En toen hadden ze in 10 uur tijd 9 miljoen bubble tea verwerkt.
7: Ja.
8: Dus elke bubble tea shop in China was overspoeld door bezorgers.
7: Uh-huh.
8: Maar het grappige is, jij kon je agent gewoon vragen, van, ja, ik wil een bubble tea. Die agent die zit in jouw Alipay app. Dus die heeft jouw betaalgegevens, jouw adresgegevens, jouw voorkeur, jouw betaalhistorie. Oh ja, deze bubble tea zaak is bij jou in de buurt. Maar omdat het voedselbezorgplatform erachter aangesloten is. Oké, welke smaak wil je? Hoe wil je er veel suiker in, weinig suiker in, veel ijs, weinig ijs? Waar we het bezorgd hebben. Maar ja, dat geeft je ook een suggestie. Het werkt gewoon.
7: Ja.
8: En
7: ja,
8: wij zitten hier nog te pielen, want ja, ChatGPT moet eigenlijk Amazon, OpenAI moet Amazon overtuigen.
7: Om samen te werken.
8: Ja, dat gaat nooit gebeuren.
7: Nee, want jij noemt het al nu een paar keer, die super apps. Dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Die heb je in China inderdaad, je noemt bijvoorbeeld Alipay. Daar zit eigenlijk van alles zit daarin. Hè? Dus dat gaat van je ziektekosten of je zorg, zal ik maar zeggen, tot betalingssystemen, tot van alles en nog wat zit in één zo'n super app. Dat hebben wij niet. Ik vermoed dat in Nederland of in Europa met alle privacyregels, et cetera, die we hebben, ook buiten.
8: Elon Musk probeert het. Ja. Toen had hij Twitter gekocht, wat nu X is. Ja, dat probeert hij wel. Want hij heeft het in China ook gezien. Want zijn Tesla-fabriek in China die produceert 50% van onze auto's. Dus hij is daar vaak. Ja, hij heeft het gewoon gezien. Van, ja, dit is geniaal. En zelfs met onze wetgeving kan je dit. Het is technisch niet heel lastig. Alleen het lastige is de politiek eromheen. Met je moet verschillende bedrijven gaan vragen om samen te werken.
7: Ja. Ja,
8: of je gaat ze gewoon overkopen.
7: Wat zie jij zo'n super app hier komen dan?
8: Ja, het was een paar jaar voor alle AI-hype. Was dit een van de grotere hypes. Mm-hmm. Iedereen hier wilde een super app. Dus Ahold wilde een super app. De politie wilde een super app. En dus ik stond op best wel plek ook als spreker over die super apps te praten. Dat was toen de grote hype. En eigenlijk was de conclusie, niemand snapt de super app eigenlijk. Ja, want als bijvoorbeeld een Ahold een super app wil, ja, dan zit gal en gal erin, ethos, bol en ding. Ja, maar denk, nee, maar je moet ook krijgen, zorgen dat de NS erin zit, de paté. Maar de Netflix-apps.
7: Ja. En met onze cultuur of zakencultuur is dat gewoon buitengewoon ingewikkeld. Je zegt het net al, onze concurrent bestrijden wij in plaats van dat we denken dat is een noodzakelijke manier van samenwerken.
8: Ja, precies.
7: Ja, ja. Ja, ja. Hoe komt het dan dat dat in China wel lukt?
8: China is een collectivistische cultuur.
7: Mm-hmm.
8: Wij zijn hier heel veel individualistisch. En als je dan, dus alles wordt vanuit gedacht vanuit collectief. Hoe worden we hier samen beter van? Ook al ben je mijn aartsvijand en ze vermoorden elkaar echt met kortingen. Het slagveld is echt heel erg.
7: Ja.
8: Maar als je op een punt komt, en ook de overheid die geeft daar soms een push voor, van oké, maar we moeten iets doen wat voor de maatschappij beter is, dan zit dat in het aard van het beestje, van de cultuur, om dat te gaan regelen.
7: Mm-hmm.
8: Tot zover zelfs dat volgens mij Alibaba en JD in Europa combineren zij hun retourenstromen.
7: Ja, ja. Ja.
8: Dat zie je Bol en Coolblue ooit retourenstromen combineren?
7: Nee.
8: Of Albert Heijn en Bol lukt het niet eens.
7: Nee. En dan heb je dus TikTok Shop. Nou, sinds gisteren, nou, Alibaba inderdaad, Temu, Shein, ook automerkers, BYD, komen allemaal naar Europa toe, ook de Nederlandse markt. Zit daarin, wat jij net beschrijft, zit daarin ook de verklaring van die opmars, de succes van die bedrijven ook hier?
8: Ja, ergens, zij zien ons ook gewoon als low-tech. Zij kijken nu naar West-Europa als low-tech.
7: Hm.
8: Oh ja, hun e-commerce, oh ja, zij moeten nog een dag wachten. Oh, ze verkopen nog vet veel brandstofauto's. Oh, hun treinen zijn allemaal oud en traag. Dus zo kijken zij wel nu binnen de techbedrijven, zeg maar, naar het Westen.
7: Ja.
8: waar ze eigenlijk 20 jaar geleden extreem naar ons opkeken. Dus zij zien hier een kans in de markt. Ook omdat in China is de concurrentie gewoon te heftig. Als je BYD bent in China. Ja, je hebt daar 150 andere concurrenten waar je tegenop moet boksen.
7: Ja.
8: En dan kom je naar Europa en denk oh ja, wacht, die Volkswagen en BMW, die heb ik in China al verslagen.
7: Ja.
8: En hier heb ik er 10, 15, waar ik bang voor moet zijn.
7: Maar er wordt wel vanuit Volkswagen bijvoorbeeld geklaagd over staatssteun in China. Dus dat oneerlijke concurrentie is.
8: Ja, en dat is lobby, want Volkswagen heeft in China belachelijk veel staatssteun gehad. Want dat is, zeg maar, 20, 30 jaar geleden toen China een beetje open ging. Toen heeft de Chinese overheid gesmeekt bij Volkswagen. Kom alsjeblieft naar China. Kom hier produceren, ik help je de fabrieken. Ik help je met de markt creëren. Dus als je, zeg maar, 20, 30 jaar geleden in China was, alles wat je zag op de weg, alle politiewagens, taxis, alles was een Volkswagen Santana. De overheid heeft Volkswagen echt als het beste kleinkind behandeld.
7: Mm-hmm.
8: En Volkswagen heeft er knijterveel geld aan verdiend.
7: Ja.
8: Dat hoor je niet in de lobby.
7: Nee, maar nu, het gaat dan over het hier en nu. Dan wordt gezegd, ja, bijvoorbeeld over die elektrische autobedrijven, daar wordt gewoon zoveel door de Chinese staat in gesubsidieerd en gesteund. Ja. Ja, er zijn wel 10 merken, uiteindelijk gaan het er 2, gaan het overleven. Maar die kunnen alleen maar zo snel opgestart worden omdat er een enorme steun achter zit. Ik weet niet of dat ook geldt voor retail, want we hebben nu over auto's, maar we hebben het over nieuwe winkels.
8: Ja, dus je hebt overheid, je hebt policy steun.
7: Ja.
8: Dus bijvoorbeeld die auto's, dat is echt dus heel geopolitiek. Van, ze hebben gewoon gezien, oh ja, al die oliecrisissen. Vet onhandig.
7: Ja.
8: Oh ja, Amerika kan onze zee afsluiten. En er komt geen olie meer binnen. Vet onhandig. Dus laten we iets verzinnen waardoor we niet afhankelijk zijn van die olie. Dit is een bet. Dit is gewoon een gok geweest 20 jaar geleden voor China. Nou, die betaalt zich nu extreem uit. De rest van de wereld weet niet wat ze moeten doen. Dus dan ga je allemaal barrières opgooien. Kijk je naar retail. In retail is een ander verhaal. Want de grote drie die hebben elkaar er altijd de kop in geslagen. Totdat de overheid zelfs heeft moeten ingrijpen. Van, ja, hier gebeuren monopoliepraktijken. Dus wij gaan hier wetgeving voor aanpassen. Dus bijvoorbeeld JD. Als jij als verkoper op JD of Alibaba zat. Ja, Alibaba zei, ja, jouw commissies gaan gewoon verdubbelen. Als je ook op JD verkoopt. En andersom.
7: Ja.
8: Dus toen zei de overheid, ja, maar dit kan niet.
7: Nee.
8: Dus allemaal gewoon miljarden boetes uitgedeeld aan de Chinese jongens. Dit is niet goed voor de maatschappij als je hiermee doorgaat. Dus je ziet juist de overheid die retailbedrijven daar, omdat ze zo machtig, zo winstgevend zijn, die hebben eigenlijk helemaal geen steun nodig, omdat ze overal zitten. Wat je nu wel de laatste paar jaren in subsidie ziet bij die retailbedrijven, is omdat de Chinese economie afkoelt.
7: Mm-hmm.
8: En de Chinezen hebben belachelijk veel spaargeld allemaal. Ze sparen nog beter dan Nederlanders. Dus dan zeggen ze, ja, ze moeten dat geld gaan uitgeven. Dus als jij in China nu met een op JD elektronica bestelt, dan krijg je per de facto 20% korting. En dat wordt op je eigen bankrekening gestort door de overheid.
7: Oh.
8: Dus als jij net een nieuw
7: appartement. Om maar te zorgen dat het toch wordt uitgegeven.
8: Ja, dus als jij een nieuw appartement nodig hebt, je hebt nog een tv nodig, een airco, een koelkast, noem het maar op. Dan kun je dat allemaal met 20% korting aanschaffen als Chinese burger.
7: Ja, ja.
8: Je kan dit als een vorm noemen voor subsidie voor die retailbedrijven.
7: Ja.
8: Maar ja, het hogere doel is, oh ja, die economie die zwakt af. Ja. En mensen moeten hun spaargeld uitgeven.
7: Straks praat ik verder met China-retail-deskundige John Lin over de Nederlandse concurrentie. Want ja, we hebben hier liggen slapen, denk ik dat zijn verhaal zo meteen gaat zijn. Of is de marktmacht van Temu en Shein bijvoorbeeld gewoon onderschat? Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika. Dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Welkom bij tweede half uur deze week. 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik bijvoorbeeld met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Over de vraag hoe de winkelstraat van de toekomst eruit ziet. Nou, John Lin heeft er al een idee over, want die weet hoe het er in China uitziet als China retail deskundige. Twee onderwerpen die ik met je wil bespreken, sowieso de komende half uur, wat we wel en niet kunnen leren, dus van China op retailgebied en hoe Nederlandse bedrijven nou zouden moeten kunnen reageren op de nieuwe Chinese concurrenten. Maar zou ik eerst de kettingvraag met je willen behandelen, want die raakt aan het tweede onderwerp. Liam Choa was gisteren de gast, CEO van social media marketingbureau GoSpooky. Zijn al druk met TikTok-shop, met streamfabrieken, zoals die in China ook bekend
6: staan. Ja, ze staan helemaal vooraan.
5: Ja, ze staan vooraan in de ontwikkeling. Terug te luisteren als podcast en hij heeft een kettingvraag voor je.
6: Wat je nu ziet is dat er heel veel social media apps die zijn meer naar de webshop kant aan het bewegen. Terwijl in China zie je eigenlijk het tegenovergestelde, dat webshops eigenlijk veel meer social apps aan het worden zijn. En ik ben heel erg benieuwd bij John, welke webshop uit China denkt hij dat succesvol kan zijn als social app binnen Europa of binnen Nederland?
5: Ja.
7: Ja, een Chinese partij die hier succesvol kan zijn op het gebied wat TikTok doet, dan zit je toch richting Shein of misschien AliExpress te denken. Temu zit ook op het randje met heel veel gamification. Dus dan is het minder social, als meer

0: langer in de app te houden. Maar je ziet Shein juist heel erg op het randje zitten van, hey, mensen moeten hun kleding delen, laten zien, ze trekken die vuilniszakken open. Dus je hebt zo meer dat viral effect van de spullen die ze verkopen.
1: Mm-hmm.
0: Het grappige is, zij zijn niet actief in China. Dus ze halen wel daar inspiratie vandaan. Maar die zitten nu het dichtst bij.
1: Mm.
0: Maar je houdt goed, je weet ook Chinese bedrijven die kunnen binnen een half jaar iets nieuws bedenken en dan uitrollen en dan zijn ze groot.
1: Ja, ja. Want dat is ook wat jij deed. Je hebt meerdere jaren bij bol.com gewerkt. Ging zelfs met de directie op werkbezoek in China om te kijken wat voor inspiratie daar vandaan kon gehaald worden. Het is lang geleden inderdaad, maar het is een mooi anekdotisch voorbeeld van hoe wij soms kijken in Nederland. Want hoe werd er gereageerd bij bol.com op de ontwikkelingen die jullie daar zagen?
0: Het was in 2019, net voor de COVID-uitbraak. En eigenlijk is het, we wisten eigenlijk toen nog helemaal niet zoveel van die grote jongens daar in China. Dus één is, we moeten ze niet meer onderschatten.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was eigenlijk altijd wel een beetje de trend in Nederland geweest. We zien de Chinese partij niet als gelijke. En dat eigenlijk vandaag de dag zien we dat nog steeds gemiddeld gezien niet.
1: Ja, want je ziet dat bijvoorbeeld voor Amazon is meer angst dan voor Temu bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk maar naar elk vakblad. Iedereen schrijft over Amazon. Iedereen schrijft over wat ze doen, wat ze in andere landen gedaan hebben. Hun kwartaalcijfers worden breed gecommuniceerd. Nou, binnen elk bedrijf ligt er een soort van Amazon Defense draaiboek klaar. Wat doen we als het land inkomen? Dus iedereen weet als die gasten komen, dan hebben we een offensief nodig.
1: Mm-hmm.
0: En dat was toen ook zo, toen Amazon hier binnenkwam. Alle prijsvergelijkers waren bezig met prijzen vergelijken. Nou, ik was binnen Bol toen een tijdje verantwoordelijk voor de Amazon Defense. Dus ja, ik weet, er ligt een dik draaiboek klaar met alle scenario's.
1: Ja.
0: Wat je gaat doen.
1: Ja.
0: Is er een draaiplan voor een Chinees bedrijf?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Is er niet?
0: Is er gewoon niet.
1: En hoe komt dat? Wat is het verschil tussen die twee dan?
0: Je ziet ze gewoon niet als gelijke.
1: Er wordt een beetje op neergekeken.
0: Ja. En dit zie je overal. Hè? Dus dan kijk je naar, wat doet Shein fout? Niet duurzaam, gif in de kleren. Als op de vlucht, ze vernietigen de wereld sneller. Het rare is, of het eigenlijk bijzondere is, ze doen ook iets supergoed. Maar dat stuk zien we niet. Daar wordt niet over gepraat. Want wat doen ze extreem goed? Want iedereen heeft het tegenwoordig over, we moeten meer AI gebruiken. Shein zuigt onze social media's leeg. Dat is gratis data op straat. Dat gaat voor hun een AI-model in. Er werken dan in Quanzhou zogenaamd 2000 designers. Die 2000 designers die ontwikkelen 6000 kledingstukken per dag. Per dag.
1: Ja.
0: Dan kijken naar Zara, H&M, zeg maar de andere fast fashion wereldvernietigers. En die werken nog steeds in collecties per maand. Dit gebeurt als je de mens uit de keten haalt en AI het werk laat doen.
1: Ja, dan, de kritiek is dus inderdaad dat het gewoon kwalitatief rommel is.
0: Ja, dus,
1: dat fast fashion is die de wereld met de kloten helpt. Ja, ik gebruik nu ook maar even stevige woorden.
0: Ja, maar dat is waar. Dat is helemaal waar. Alleen de goede kant zien we niet. De goede kant is, dit is een bedrijf wat AI tot de kern heeft.
1: Ja.
0: Kijk, het middel wat ze gebruiken is slecht, maar de methode is extreem bijzonder. En er is nog dit moeten we op scholen leren. Hoe bouw je zo'n bedrijf op zo'n manier, alleen dan wel met een goed doel?
1: Het is toch interessant, want er zit iets laconieks in de reactie dan op Chinese bedrijven, zoals jij dat omschrijft. Waar zou dat in zitten?
0: Ja, dus het rare is, mijn oma die is hier toen net na de Tweede Wereldoorlog ook restaurants begonnen en zo. Ja. Typisch Chinees verhaal.
1: Ja.
0: En de Chinees kwam hier op deze markt. Nou, hoe was de uitetenmarkt toen? Duur, chic, eigenlijk alleen als jij plebs was, kon je niet uit eten. Je moest rijk zijn in Nederland.
1: Toen kwam het Chinese restaurant.
0: Het was, je kreeg veel eten voor je geld. Het was sowieso goedkoop. Het is altijd beschikbaar en supersnel. Eigenlijk kan het niet waar zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus mijn oma zei ook, toen werd in de lokale kranten werd gezegd, er zit hond in, kat, rattengif, slang. Er werd ook niet gezien als gelijke. Er werd op neergepraat, continu. Dus mijn oma zegt tegen mij ook de laatste tijd, wat toen over ons als Chinese restaurant werd verteld, is nu niet anders hoe wij praten over Chinese e-commerce en Chinese auto's. Het is hetzelfde, alleen op een ander tijdstip. Dus het rijmt met de historie.
1: Het heeft iets discriminerends, als je het zo beschrijft.
0: Ja, dus in Chinees zeggen we Kambodji. En Kambodji is heel letterlijk verteld, ziet ons niet als gelijk. Dus ze kijken op je neer.
1: Ja, ja.
0: En met Chinese restaurants, het is nu Nederlands cultureel erfgoed. Alleen geen enkele Chinees heeft meer zin om te runnen. Dat is de schuld van mijn generatie. Dus je ziet ze langzaam verdwijnen.
1: Ja.
0: En nu vindt iedereen het jammer. Dus dit soort dingen hebben heel veel tijd nodig.
1: Ja, en misschien is het ook omdat wij in Nederland zo lang gericht zijn geweest op Amerika, wat onze natuurlijke partner leek te zijn. Nou, kun je nu ook je vraagtekens bij stellen. Dat we cultureel gezien nou eenmaal meer naar het westen kijken dan naar het oosten. En dus ook als het om zakelijke kansen gaat.
0: En dit is ook Amerika, dus dit noemen ze dus de soft power. Dus Amerika heeft China in soft power, was eigenlijk geen bondgenoot. Dus ze hebben dat altijd klein gehouden. Ze hebben Japan en Zuid-Korea extreem gepromoot. Ja. Anime, K-pop, dus Japan is een van de populairste vakantiebestemmingen voor westerlingen. Dat komt omdat Amerika hun geholpen heeft om het te promoten wereldwijd.
1: Mm-mm.
0: China werd nooit iets geroepen, terwijl als toerist, en ik heb mijn huwelijksreis naar die hele Japan, China, Korea allemaal gedaan. China is leuker op dit moment.
1: Ja, ja.
0: 10 jaar geleden was het niet zo, maar nu wel.
1: Ja. Is China als consument sowieso leuker? Als we het hebben over retail, want we hebben het over het nieuwe winkel. Als we het op dat vlak kijken.
0: Als consument is de Chinese consument, nee, die wil je eigenlijk helemaal niet hebben, joh. Extreem kritisch, kan alleen maar zeiken.
1: Nee, ik bedoel meer, is het voor de consument leuker?
0: Voor de consument is het zeker leuker. Ja. Het is veel meer entertaining. Ik zat gisteren van de week nog te scrollen, toevallig. En toen kwam ik een livestream van een dierenwinkel tegen. En denk, oh ja, je kan direct met die verkoper interacten. Mag ik die kat even zien? Hoe ziet hij eruit? En dan bezorgen ze ook daadwerkelijk bij je.
1: Ja, ja.
0: Denk, oh ja, dat kan niet helemaal niet, joh.
1: En wat ik wel het idee heb, in ook hoe jij het beschrijft, maar jij weet het beter dan ik, is een maatschappij waarin je vooral consument bent. Je bent of werknemer, want je hebt de 996-regel, die bekend, misschien wel hier in Nederland zelf berucht, hè? Je werkt van 9 tot 9 en dat 6 dagen per week. Dat is ook echt zo, toch? In veel
0: ja, zeker bij de staatsbedrijven niet, maar bij de techbedrijven zeker.
1: Ja, dus je werkt hard en naast dat harde werken consumeer je. Je bent vooral consument. Terwijl wij hier in Nederland ons vaak ook burger voelen. Daar zit een verschil tussen misschien.
0: Ja, in China ben je vooral familielid.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel familiaire verplichtingen.
1: Ja.
0: Dus mijn druk om te trouwen en kinderen nemen was gigantisch.
1: Ja.
0: Dat kennen wij hier ook niet. Dus je hebt daar veel meer de bondgenootschap, kameraderie met je familie en met je klasgenoten ook. Dus je ziet dat de meeste bedrijven die daar opgericht worden ex-klasgenoten van elkaar zijn. Dus dat zie je, veel meer hechtheid daarmee. Ja, en als consument, de Chinese consument spendeert nog steeds 3-4 keer minder dan de gemiddelde Amerikaanse of West-Europese consument.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zit.
1: Nee, maar ik bedoel meer in al de ontwikkelingen die jij beschrijft, van het gemak van een koffer kunnen bestellen die er 20 minuten later is, of je zit in de trein in de KFC-bucket en wat dan ook. Daar zit iets in dat het wordt je allemaal frictieloos, komt het je toe, wat ontzettend makkelijk is, maar je bent ook vooral dus dan, je wordt benaderd als consument.
0: Ja, iedereen is heel dienstbaar.
1: Ja.
0: Het is een hele dienstbare maatschappij. Service is daadwerkelijk goed. Dat staat bovenaan. Dus dat, als consument is dat extreem fijn.
1: Ja.
0: Want het lijkt erop alsof de mensen om je heen daadwerkelijk zin hebben om werk goed te doen.
1: Mm-hmm.
0: Als je hier uit eten gaat, dan moet je maar hopen dat de part-time die er rondloopt daar zin in heeft.
1: Ja. Dus het is voor een consument, zeg je. Nee, dat is eigenlijk. Daar kun je als Nederlands bedrijf zou je eens moeten kijken naar hoe consumenten in China worden behandeld.
0: Ja, dus en ook hoe de bedrijven het inrichten en daarop innoveren. Dus extreem consumentgericht hun innovaties doen. Dus één grappig voorbeeld dat ik altijd gebruik is Li Auto, een Chinese automerk. Bijna elke Chinese luxe elektrische auto heeft een koelkast erin zitten, onder de armsteun. En meestal associeer je een koelkast in een auto met champagne. Dat is hoe de Duitsers het ons verkocht hebben.
1: Oh ja? Oh, dat wist ik niet.
0: Als je een luxe Mercedes S-klasse of 7C, BMW 7C...
1: Dan kijk ik nooit naar, John.
0: Ja, er zit een koelkast in, of een Rolls Royce, dan haal je champagne eruit. Ja. In China hebben ze gedacht, ja, waarom is zo'n koelkast alleen voor de elite? Wat een onzin. Iedereen kan zo'n koelkast gebruiken.
1: Ja.
0: Dus Li Auto verkoopt ook die koelkastfeature in hun auto. Ja, je krijgt hem gratis bij als je de auto koopt. En het grappigste is, zij doen er geen champagne in, maar net afgekofte moedermelk.
1: Oh.
0: Het wordt verkocht aan de jonge moeder.
1: Ja, ja.
0: Want die heeft het echt nodig. Fok die champagne.
1: Ja, ja, ja. En dat geeft me aan, zo denk je vanuit de consument in plaats van vanuit je product.
0: Precies, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Later deze week praat ik met Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de ACM. Vandaag de gast John Lin, China retail deskundige. We begonnen gisteren over TikTok Shop, omdat het in Nederland begon. We hadden het net over consument zijn. Er zijn angsten hier in Nederland. Er zijn allerlei waarschuwingen van ja, dit gaat leiden tot veel meer impuls aankopen. Dit gaat leiden tot nog meer kopen van producten die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Je kijkt een beetje meewarig als ik dit zo opsom.
0: Ja, ik heb het argument heel vaak al gehoord.
1: Ja.
0: Ja, het interessante is, heel vaak wordt TikTok nog steeds verkeerd gecategoriseerd. Je ziet het vaak als vergelijking van, oh ja, het moet. De reden dat je naar een Bol of Koelen of Amazon gaat of een Weekamp is vaak, ik heb nu iets nodig.
1: Mm-hmm.
0: Dus Pampers, whatever. Ja. Dan ga ik daarheen. En als je kijkt naar de traditionele sales funnel, wat is ontdekken, oriënteren en aankoop. de webshops die wij nu kennen zitten allemaal aan het einde. Ik heb iets nodig, ik ga daarheen, ik tik zoekopdracht in, dan komt die conversie weer naar boven en binnen 2 minuten ben je weer bezig met wat je aan het doen was.
1: Ga je weer TikTokken.
0: Dus die dus dat is wat die jongens heel goed in zijn, maar het is heel utilitair. Het is heel totaal niet inspiratief. Daarvoor die stap oriënteren, dan zit je een beetje op Google, misschien een beetje Marktplaats, waar je een beetje rondscrollt. Wat is nou, waar kan ik de beste pamperdeal vinden? Als ik bij die pampers blijf, die heb ik heel vaak nodig tegenwoordig. Maar dan ga je die stap daarvoor is, daar zit dus TikTok, dat is ontdekken. Ik weet niet wat het is, maar dan zit je op TikTok te scrollen. En dan kom je tegen, oh ja, wacht, ja, al die pampers voor jou, die van een of ander klein pamper, ja, luiermerk, al die pampers voor jou, dat is slecht voor de natuur, niet recyclebaar, noem het maar op. En hier heb je een hele goede wasbare luier. Ja, die zie je niet bij de Kruidvat, Ethos of Albert Heijn liggen. Want dat, zo'n kleine partij die dat goed doet, die komt daar niet. Maar dan kom je dat filmpje tegen, die legt dan uit. Expertise doet het heel goed op TikTok. Hoe het werkt, wat het is het. En dan kan ik hem eventueel direct kopen. Of niet, en misschien ga ik later. Dat kan ook nog.
1: Ja, maar dit is hyper gepersonaliseerd, want het algoritme van TikTok...
0: Weet dat ik een baby heb.
1: Weet dat jij een baby hebt. Weet ook dat je misschien wat zoekend daarin bent. Van wat is nou het goede product? Je wil het goed doen als vader. Nou, wie kent het niet? Dus dat wordt helemaal... En dat is het verschil met die traditionele winkelstraat... waar we het eerder over hadden. Daar loop je als relatief anonieme consument loop je daar rond en stel jezelf je vragen. Maar nu word je hyper gepersonaliseerd, word jij getarget, zoals dat dan heet.
0: En het interessante van hyperpersonalisatie is... de kans dat je dan iets koopt wat je niet wilt, is ook kleiner. Kijk, ze zien in China ook, TikTok Shop creëert gewoon meer retouren. Want dat is meer impuls, dus je kan vaker teleurgesteld zijn. Maar tegelijkertijd, je wordt minder lastiggevallen met dingen die niet in jouw interessegebied liggen. Ik ga nooit... vishengels aangeboden krijgen in TikTok.
1: Nee? Nee, je weet het niet. Je bent nog jong.
0: Ja, precies. Maar dus die hyperpersonalisatie is in het belang van TikTok. Ja. Want TikTok heeft één doel. Jou zo lang mogelijk in die app houden. Dus als ze jou dingen voorschoten die jij niet in geïnteresseerd bent... dan ga je die app een keer dicht doen. Dus dat kunnen ze niet maken, want dat ondermijnt hun eigen businessmodel.
1: Ja, want ze willen jou zo lang mogelijk daar houden. Dat blijft ook zo, of willen ze zorgen dat je zoveel mogelijk koopt?
0: Een combinatie, maar die op een gegeven moment bijten ze elkaar. Yeah. Dus je moet daar het juiste balans in vinden. Yeah. Dus je ziet in China dat je bij TikTok dus ook diensten kan kopen, maaltijden. Yeah. Dus dan ben je aan het scrollen, dan zie je ineens een barista om de hoek die een camera op zijn kop heeft geplakt. Die gewoon continu. Ja, je ziet gewoon die barista aan het werk. En dan zie je een paar honderd mensen aan de livestream kijken. Die wordt ook lokaal voorgepusht. Yeah. En dan kan je een koffie bestellen.
1: Ja, ja, ja. Maar al die. Want dat vroeg ik me nog af. Al die data die je dus dan eigenlijk bij TikTok neerlegt. Over. Nou, ik ben John en ik ben op zoek naar luiers. Want ik heb een jong kind. En et cetera, et cetera. Dat gaat nu naar TikTok toe. Als je voorheen kocht bij Bol of bij Kruidvat.
0: Die
1: of
0: was
1: wat
0: al
1: dan
0: bij
1: ook,
0: TikTok had die zeg maar. De persoonsdata hadden ze al.
1: Nee, dat weet ik. Maar als je het voorheen kocht bij Kruidvat of bij Bol. Hadden zij die gegevens ook. Je adresgegevens, noem maar op en zo. Waarop ze je dan kunnen targeten. Dus bedrijven raken ook dat stukje data aan TikTok kwijt, toch?
0: Die raak je ook al kwijt als je nu een Bol verkoopt. Ook als je zeg maar als verkoper. Ja. Bol geeft een geanonimiseerd e-mailadres terug. Je kan eigenlijk helemaal geen contact opnemen met die klant. Amazon doet al die platformen.
1: Dus bij alle platforms maakt niks uit.
0: Want een platform wil gewoon niet dat de verkoper direct in contact komt met de klant. Nee. Want de platform wil ook dat jij steeds terugkomt bij het platform. Ja. Dus de incentives achter het businessmodel zorgen ervoor dat dat eigenlijk nooit gebeurt. Ja, en als je dat wil, dan moet je wetgeving veranderen. Maar ja, dan zegt een Bol, ja, sorry, GDPR. De klant heeft geen toestemming gegeven om het e-mailadres met jou te delen.
1: Ja, dan is het ook. En is het dan zo, want dat is dan over de data. Maar zou het in Nederland zo zijn... want je had het over die super-apps die wij dus niet hebben. En dat gecombineerd met wat je net zei, dat beetje laconieke, een beetje toch ook, ja, misschien... Ik weet niet of het minachting is, maar neerkijken.
0: Is gewoon neerkijken. Tot nu toe is het beste woord dat ik heb kunnen vinden.
1: Ja, neerkijken op. Zou er dan misschien ook nog een huiver zijn bij Nederlandse consumenten om dan via TikTok dingen te kopen? Omdat je bang bent, ja, waar blijven die gegevens van mij dan?
0: Ja, het grappige met dat hele GDPR gegevens. De gemiddelde burger hier denkt er helemaal niet over na, joh. Die gemiddelde burger zit op TikTok. Oh, dit is een influencer die ik al 2 jaar volg. Die vertrouw ik. Mm-hmm. Want ik heb daar al langer, weet ik veel, kooktips van gevolgd. Mm-hmm. En als die dan een coole pan aanbiedt, dan vertrouw ik die influencer toch, die ik al 2 jaar volg.
1: Ja. Ja, maar dat je dus dan je betaalgegevens, je adresgegevens, dat het bij TikTok belandt, dat denk je van, Nederlands consument gaat er echt zich niet druk om maken.
0: Nee, want weet je, we vinden het ook geen probleem om Amazon neer te gooien.
1: Nee. Ja, maar ja, je zei net zelf al, er zit een verschil blijkbaar in hoe wij naar Amerikaanse bedrijven kijken en naar Chinese bedrijven.
0: Ja, en het grappige is dat die. Je hebt zeg maar de elite, witte, opgeleide bubbel. Die kan er wel zo naar kijken. Ik koop liever Europees. Maar die laag daaronder, die is er helemaal niet bezig. En het bewijs zit hem in dat Shein en Temu zo groot zijn geworden.
1: Ja, die willen gewoon een product, een aantrekkelijk product.
0: Ik heb het een keer mijn DL en PostNL bezorger gevraagd. Van, hey, zie je dat je andere ritten rijdt nu die Chinezen groter worden?
1: Ja.
0: En zei, ja, ik kom meer in wijken zoals de Bijlmer en Kanaaleiland. Want die lui kochten helemaal niet bij Bol of Coolblue of Amazon. Dat is te duur.
1: Ja.
0: Maar die hebben nu een alternatief.
1: We zijn hier een beetje, we zijn met jou de toekomst aan het verkennen in die zin dat we zo'n beetje ons hoofd in China in de winkelstraat eens rondkijken en online rondkijken. En dan zeg je, je bent een tijdreiziger. Als je van China terugkomt of daarheen gaat, ze lopen daar zo voor. Maar er zijn ook zaken natuurlijk waarvan je denkt, dat moeten we misschien helemaal niet overnemen dan. Van die Chinese retail-economie, van die winkelstraat, van die online winkelstraat. Wat zeg jij van ontwikkelingen, daar moeten we echt scherp op zijn.
0: Ja, wat je daar ziet is extreem binnen die techbedrijven die dit allemaal uitrollen. Die, wat we hadden net over, die extreem harde werkcultuur. Die 996. Denk, ja, China is een maatschappij met een geboortecijfer onder de 1. Zeker in die grote steden. Ja, op lange termijn gaat dat heel fout. Dus dit is niet haalbaar.
1: Mensen werken zo hard dat ze geen tijd hebben voor een kind. Dat breng je met elkaar in verband, bedoel je?
0: Ja. Dus ze werken zo hard. Kinderen nemen is te moeilijk, te zwaar, te duur.
1: Ja.
0: Dus dat zie je minder gebeuren. Die innovatie na innovatie na innovatie komt uit. Maar dat gebeurt alleen op je huidige populatie.
1: Mm-hmm.
0: En over 20, 25 jaar komt dat in de knel.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat... Ja goed, ik zit in China altijd, vind ik het heel fijn als toerist. Oh ja, de winkels zijn 7 dagen in de week open. Van 10 tot 10.
1: Yeah.
0: En sommige winkels, gewoon weet ik, de Miniso in China. Dit hebben we ook in Nederland. De Miniso's in China zijn tot 12 uur open, 's nachts. Ja, ik vind dat ergens heel fijn als toerist.
1: Ja, en fijn dat je als je in je hotelkamer zit en 3 uur 's nachts denkt, ik wil iets laten bezorgen, kan dat gewoon.
0: Ja, het nadeel is, ja, die mensen nemen die daar werken, die nemen dan geen kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is een groot probleem.
1: Ja, dus dat is iets voor... Maar zijn wij dan hier een beetje lui eigenlijk misschien?
0: Dus ik denk dat er ergens een middenweg is. Ik vind in Nederland te extreem de andere kant op. Denk ik, oh ja, dan is het zondag en ik kan heel veel dingen... Ja, kan je niet regelen,
1: ja.
0: Weet je? Waarom staat de hele economie stil op zondag? Maar ergens is het omdat wij van origine hier natuurlijk christelijk waren.
1: Mm-hmm.
0: En in China natuurlijk, ja, het is atheïstisch daar. Dus
1: mm-hmm.
0: Dat maakt er niet zoveel uit. Dus ergens moet een middenweg zijn van... Ja, ik vind het... waarom kan een autogarage niet in de avond ook open zijn als ik tijd heb?
1: Nee. Maar als tijdreiziger ga ik je deze vraag stellen. Want jij kent de winkelstraten in China. Jij kent onze winkelstraten. Hoe zien die er hier uit over 10 jaar?
0: Twee scenario's. Aan de ene kant is gewoon halve leegstand. Als er niet geïnnoveerd wordt. En als er wel geïnnoveerd wordt, veel meer experience. Dus eindelijk wordt dat experience beter en groter. En het is leuker om naar de winkelstraat te gaan. De grote bottleneck daarvoor zijn onze wethouders. Als jij gewoon het bestemmingsplan van de winkel hebt, dan mag je niet eens een koffiemachine neerzetten. Dat is een groot probleem. Dus dat soort dingen moet je als wethouders gaan... Ja, je moet die ondernemers gaan helpen dit mogelijk te gaan maken. Niet tegenhouden, maar zolang ze dat tegenhouden, dan gaat de winkelstraat leegstaan.
1: Ja, dat zie je nu dus al gebeuren met die cijfers van vandaag die we eerder dit uur bespraken, die 20% die al verdwenen is.
0: Ja, dus als overheid, kijk, we hadden net over subsidie, maar niet elk subsidie is een vorm van geld. Dit is ook een vorm van subsidie. Je moet die markt steunen. Je moet die wetgeving vrijmaken. Dat is wat je overheid zou moeten doen. Dat moeten we hier ook gaan doen.
1: Ja. Kunnen we die concurrentie eigenlijk nog aan hier in Europa met China?
0: Ja, maar we moeten samenwerken.
1: Ja.
0: Ook onderling.
1: Ja. Nou, succes daarmee, hè? Ja. Ik zag net dat de Frans-Duitse... zouden een opvolger van een gevechtsvliegtuig maken. Is ook alweer gestrand. Dat ze het onderling niet eens werden, Frankrijk en Duitsland. Dus nou ja, het is maar de vraag of dat lukt. Morgen is mijn gast Margriet Sitkoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Je mag haar een kettingvraag stellen.
0: Ja, dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen, het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
1: Heb jij er een idee van hoe je dat doet? Want je bent ook vader.
0: Hoe
1: je dat gaat doen, hij is nu nog te jong.
0: Hij krijgt nu al geen screentime.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is extreem lastig, want hij ziet ons op die telefoons. Dus hij weet dat die telefoon belangrijk is. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nou, misschien Margriet Sitkoorn wel. Ja. Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Gaat morgen in ieder geval vragen, die kent de vraag.
0: Leuk.
1: John Lin, dank voor de komst vandaag en het interessante gesprek.
0: Dankjewel.
1: China retail deskundige John Lin was de gast vandaag. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast via onze eigen app. Kan ook een ander podcastkanaal trouwens. Maar je wil dan geen aflevering missen. Bijvoorbeeld is ook die van gisteren met Liam Choa van Go Spooky over TikTok Shop, dat gisteren is gelanceerd in Nederland. En hoe zij daarmee omgaan als bedrijf. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
1: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
2: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
3: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
4: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek hoe op rma.nl.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat de Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Ja, wordt het over. Firma Solvinity, DigiD-beheerder, spant een kort geding aan tegen het overnameverbod door de overheid. Amsterdamse IT-bedrijf wil helderheid. Grote vraag is, houden de argumenten van de overheid wel stand in de rechtszaal? We gaan het zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws met Ben van den Burg.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
11: China was geen probleem, China was geen gevaar.
10: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: kozijnen. Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
13: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
14: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 17 juni 2026. Zo langzamerhand hobbelen we naar de langste dag toe. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. 21ste is dat. Maar daar zijn we nog niet. Er is nog een hele hoop nieuws wat door dit kanaal zal vloeien voordat we zover zijn. En Iwan weet wat.
15: Pas goedemorgen. Zometeen praten we over de Belastingdienst. Want gisteren kwam het nieuws dat mensen die geen aangifte doen, die krijgen massaal een te hoge aanslag opgelegd. Omdat de fiscus dan je inkomen gaat schatten. En dat doen ze notoire slecht. Ja, wat moet er gebeuren om dat te verbeteren? Dat bespreken we zometeen. En het is woensdag, dus halverwege de week. Dus een column van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
8: Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Amsterdam. En dan gaat het over de firma Solvenity, Amsterdams IT-bedrijf. Want die is beheerder van onze DigiD. En dat bedrijf heeft een kort geding aangespannen tegen het overnameverbod dat door de overheid is ingesteld. Het Amsterdams IT-bedrijf doet dat trouwens samen met zijn meerderheidsaandeelhouder. Dat is een Britse private equity club. Die heet Vitruvian Partners en die willen meer uitleg. Want dan kunnen ze een weloverwogen vervolgstap zetten richting de best mogelijke uitkomst voor het IT-bedrijf. Omdat er banden zouden zijn met Amerika en wij dus niet zeker zijn of onze gegevens wel in Nederland blijven, heeft de minister besloten om, de staatssecretaris van Economische Zaken Willemijn Aerts, om de stekker uit de deal te trekken met Solvenity. We praten er verder over met techcommentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
8: Een kort geding door Solvenity, is dat een manier om inderdaad antwoord te krijgen? En het antwoord wat zij graag horen?
16: Ja, want nu zitten ze in limboland. Ze weten natuurlijk helemaal niet waarom. Dus weet je, misschien gaat het slecht met Solvenity. Het personeel wil weten wat ze moeten doen. De private equity partij wil natuurlijk voornamelijk weten wat er gaat gebeuren. Want die moeten hun geld moeten ze natuurlijk meer dan verdubbelen. Dus dit is de manier, dan krijgen ze helderheid om uiteindelijk te weten van, hey, hoe gaat het met het bedrijf en hoe moeten we in de toekomst verder?
8: Toch, je zou zeggen, bel even met Willemijn Aerts en je krijgt antwoord.
16: Ja, maar ja, dat zou helemaal handig zijn. Maar ook er zijn ook heel veel partijen die het ook willen weten. Weet je, je hebt de Firebase, die nieuwe club van Erik Smit, die wil ook weten hoe het zit. Het zijn publieke partijen. Dus eigenlijk, dus mensen willen het weten. Die partijen mogen er waarschijnlijk ook bij zijn. Die publieke partijen die al de rechten hebben gevraagd van het moet worden verboden. Mm-hmm. Waarschijnlijk zijn er wel heel veel stukken, want het is ook allemaal verboden. Want de nationale veiligheid, dat het achter gesloten deuren is. Ja. Maar ja, weet je, het is toch, ja, waarschijnlijk moeten rechten dat beslissen, ja.
8: Ja, want
16: wat openbaar is.
8: Even voor de weten, mensen die het niet helemaal helder op de bril hebben, dat Solvenity, wat nu dus echt de uitvoerder is van die DigiD-acties van de overheid, dat zou worden overgenomen door een Amerikaanse partij, door Kyndryl. Nou, dat is dus verboden. Er is weinig naar buiten gekomen over de juridische basis waarop Willemijn Aerts, van de staatssecretaris, zich beroept. Denk je dat dat wel boven tafel gaat komen? Want in principe kan de staat gewoon zeggen van, nou, we vinden het niet wenselijk, we achten het niet wenselijk uit veiligheidsoverweging om inderdaad met zo'n partij in zee te gaan. En daarmee is de kous toch gewoon af, Ben?
16: Ja, kijk, nu is het voornamelijk, Aerts heeft voornamelijk het publieke belang wordt geschaad. Maar ja, we willen natuurlijk allemaal weten wat dat is. Kijk, aan de ene kant zou de reden kunnen zijn van, Kinderen gaat namelijk niet zo goed. Ze hebben dus de boekhoudonderzoek, dus de boeken kloppen niet. En ze kunnen gewoon op basis van dat Kinderel, nou, niet zo'n stabiel bedrijf is op dit moment, kunnen ze zeggen het mag niet. Aan de andere kant zou het kunnen zijn dat de reden is Amerikanen zijn niet te vertrouwen. Mm-hmm. Ze kunnen het sluiten. Dus dat is een extreme reden. Wij willen heel graag weten waar het precies zit. En het zit natuurlijk ergens tussenin. Kijk, er is 5 maanden gewerkt om dit te beslissen. 5 maanden. Die ambtenaren die wisten van tevoren, hier komt een rechtszaak over. Want het is, want dit is zo belangrijk. Dus het is heel zorgvuldig gebeurd. Daar zit het ergens tussen. Maar inderdaad, wat je zegt, de rechter dus je kan gewoon zeggen van, het is op. Het gaat er ook om welke gronden het gaat. En de rechter kijkt veel meer naar dingen als van, is het onderzoek volkomen dus volgens de wet gebeurd?
17: Ja.
16: Of is het, weet je, dus klopt het wettelijk? Dat gaat natuurlijk de rechter zeggen.
15: Hebben we sindsdien nog iets van dat Kindrail gehoord? Want dat lijkt me ook wel relevant.
16: Ja.
15: Die partij, ja, daar, inderdaad, het zou kunnen liggen aan hun financiële situatie waarom het niet mag. Ja. Die zijn ook wel een beetje door het slijk gehaald. Hebben we sindsdien nog iets van hen gehoord?
16: Jawel, want kijk, dus na 25 mei werd besloten, nou, het mag niet.
15: Ja.
16: Kindrail, ik ben teleurgesteld. Dus Kindrail, ja, naar mijn idee, Kindrail, die baalt natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Die denkt van, ik zou, als ik Kindrail zou zijn, van, laat me zitten. Weet je, dit is zo'n gedoe. Dit is te veel van, ja, weet je, want je schiet er niks meer mee op.
15: Ja.
16: Of, maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe het met Sovinity gaat. Ja. Dus wat de backlash is, in goed Nederlands, van Sovinity. Want ja, weet je, daar zit ook het personeel en alle mensen. Wat moeten we nu? En daarom is je rechtszaak goed, want dan komt de duidelijkheid.
8: Ja, in kort geding. Als de rechter nou Sovinity gelijk geeft, hè, het is niet een bodemprocedure, maar een voorlopige voorziening, hè, dat is een kort geding uiteindelijk.
16: Ja.
8: Ja, dan heeft Sovinity wellicht in het stok om mee te slaan. Dan is het dossier nog niet klaar. Eén ander ding blijft dan wel overeind. Zijn onze gegevens dan nog steeds veilig bij dat Sovinity, Ben?
16: Als het niet wordt overgenomen?
8: Ja.
16: Ja, als het niet wordt overgenomen, dan zijn we, dan zijn onze gegevens veilig.
8: Ja, precies.
16: En, maar het gaat er natuurlijk, ja, veilig, wat is veilig? Maar het gaat er natuurlijk inderdaad om, wat is de toekomst van Sovinity? De overheid moet natuurlijk zo snel mogelijk met degelijke, zorgvuldige, door de overheid geregelde alternatieven komen en met een oplossing komen. Maar ja, het contract is weer verlengd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal af gaat lopen.
8: Wij ook, dankjewel. Tech-commentator Ben van den Burg. De reflecting pool in Washington zou zo mooi worden.
18: It will look far more beautiful, much more beautiful.
8: Ja, en die enorme vijver is nu eindelijk klaar. Maar is het heel mooi geworden? Hoor je over een minuut of 10.
19: Ochtendnieuws.
15: Mensen die niet of te laat belastingaangifte doen, die krijgen massaal een te hoge aanslag opgelegd. Dat gebeurt tienduizenden keren per jaar. Mensen die dus geen aangifte doen, dan gaat de fiscus schatten wat je inkomen is geweest. Nou, daar blijken ze vrij slecht in te zijn, stelt de inspectie belastingen, toeslagen en douane. Het kan duizenden euro's schelen, weten we, door mensen die later alsnog aangifte doen. En die dan dus blijken veel te veel hebben betaald. Wat moet hier aan gebeuren? Praat erover met Henk-Jan Oosterhuis, Tweede Kamerlid, woordvoerder financiën bij D66. Meneer Oosterhuis, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
15: Ja, toch wel een opvallend verhaal. Overheid die heeft zoveel informatie en dan blijkt zo slecht in het inschatten van mijn inkomen. Hoe kan dat?
20: Ja, het is inderdaad, als mensen geen aangifte doen, dan blijkt er toch wel informatie te missen. En dat gaat toch om bijna 80.000 mensen die geen aangifte doen. En dan moet de Belastingdienst het inkomen schatten.
15: Ja.
20: Ja, en de Belastingdienst heeft natuurlijk niet alle informatie over bijvoorbeeld aftrekposten en dat soort zaken. En die schat dan het inkomen, dat is vaak te hoog. En dan betalen mensen te veel belasting. En ze krijgen ook dan vaak nog minder andere steun, zoals bijvoorbeeld een te lage toeslag.
15: Ja.
20: Of een te hoge eigen bijdrage voor de zorg.
15: Ja, ik kan ook zeggen, had je maar aangifte moeten doen? Of is dat te makkelijk?
20: Nou, in sommige gevallen zal dat vast het geval zijn. En het is ook belangrijk dat mensen dus altijd zelf aangifte doen. Maar je ziet ook dat het vaak om mensen gaat die een hele lage belastingaanslag krijgen. Dus vaak ook een heel laag inkomen hebben. Dus ik denk ook dat we zeker niet moeten onderschatten dat er echt nog een grote groep mensen is die het gewoon echt heel moeilijk vindt om dit soort dingen zelf te regelen.
15: Mm-hmm. Oké, dus daar zullen we misschien bij moeten helpen. Digitale vaardigheid, dat soort zaken. In de tussentijd, wat moet de fiscus doen om dit probleem op te lossen? Want ja, het zou toch beter moeten?
20: Ja, dat klopt inderdaad. Het blijkt ook uit het onderzoek van de inspectie Belastingdienst dat binnen de Belastingdienst nog niet altijd de werkinstructies goed worden gevolgd. Dat ook niet altijd goed wordt vastgelegd hoe nu dat inkomen wordt geschat. Dus ik denk echt dat daar dingen beter zouden moeten bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Tegelijkertijd ook die andere instanties die bijvoorbeeld over de toeslagen gaan en ook met dat geschatte inkomen werken, die kunnen nu niet zien dat het over een geschat inkomen gaat. Dus dat is ook een aanbeveling en dat vind ik een hele interessante. Dat de Belastingdienst een signaal zou kunnen geven aan die andere organisaties van, goh, weet dat het hier over een geschat inkomen gaat. Misschien kunnen jullie ook nog mensen erop attenderen dat ze dan mogelijk recht hebben op meer als ze zelf hun inkomen doorgeven.
15: Ja, ook om te voorkomen dat mensen later in de problemen komen, inderdaad met terugbetalen van allerlei zaken. Nu zei je al, allerlei mensen die hebben ook moeite met het doen van die aangifte vanwege tegen kennisachterstand, beperkte digitale vaardigheden, mensen met gezondheidsproblemen, speelt allemaal mee. Is dat ook iets waar de fiscus en het ministerie meer aandacht voor zouden moeten hebben om proactiever naar die mensen toe te gaan bijvoorbeeld?
20: Dat zou inderdaad nog kunnen helpen. Er gaat dit najaar ook een initiatief van start, waarbij ook mensen met dreigende financiële problemen de Belastingdienst dat ook eerder gaat doen. Nou ja, ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk ook dus dat het helpt om mensen via zoveel mogelijk kanalen te bereiken, dat ze zelf aangifte moeten doen, zelf hun inkomen moeten doorgeven. En ook achteraf, als blijkt dat dat mensen dat toch niet hebben gedaan, is ook nog wel wat verbetering mogelijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen werken met een voorwaardelijke boete als mensen in plaats van een zekere boete. Dus als mensen het echt niet kunnen, dat ze niet direct worden gestraft met ook nog een boete, dat ze extra geld moeten betalen wat ze al niet hebben.
15: Ja, en misschien iets conservatiever schatten dat inkomen. Als we weten dat het nu stelselmatig te hoog wordt ingeschat, dat je dan even daarvoor corrigeert iets.
20: Nou, inderdaad, die schatting zou inderdaad beter kunnen. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel belangrijk dat mensen zelf hun aangifte doen. Ja. Dus ik snap ook wel dat de Belastingdienst ook niet het inkomen te laag schat. Maar iets beter in de buurt van de werkelijkheid zou wel absoluut helpen.
15: Dank, Tweede Kamerlid Henk-Jan Oosterhuis van D66.
8: Gaan we even kijken naar de beurs en wat mogen we verwachten vandaag. Milou Brandt van BNR Beurs.
17: Het draait eigenlijk maar om één ding en dat is de Federal Reserve. Om 8:00 onze tijd presenteert de nieuwe voorzitter zijn rentebesluit. En die blijft vrijwel zeker onveranderd. De inflatie is ondertussen wel aan de hoge kant met 4,2% in mei. En meevaller is natuurlijk wel de verwachting dat de olieprijzen weer wat gaan normaliseren. Maar of die inflatie dan ook echt meezakt, dat is natuurlijk wel de vraag. En we kunnen nu ook gaan zien, wie is deze nieuwe voorzitter nu echt? Hè? Is het een waardig vervanger voor Jerome Powell? Nou, wij wensen Warsh veel wijsheid en succes bij zijn nieuwe baan. En dan nog een speciale vermelding voor de aandeelhoudersvergadering van eBay die op de planning staat. Heel misschien zitten daar nog wat boze beleggers bij die graag de overname door GameStop realiteit hadden zien worden. Je weet maar nooit, maar ik zou er mijn geld niet op inzetten.
8: Zegt Milou Brandt. 6:30 vanavond nieuwe BNR Beurs. Kun je daarna vinden als podcast, die je favoriete podcast hebt. En dat is er maar één, dat is de BNR-app uiteraard. En even nog, voor de mensen die het echt willen weten, $78,63 betaal je voor het Brent crude. We zijn nog niet terug op de $60 voor het conflict in Iran begon. Maar toch een significante daling ten opzichte van vorige week vrijdag. Toen stonden we nog op $94.
15: En van onze beurscollega's naar onze Haagse collega's, wat kan je vandaag verwachten in Politiek Den Haag? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
21: De parlementaire enquêtecommissie, die namens de Tweede Kamer onderzoek doet naar het coronabeleid, houdt zijn openbare verhoren op maandag, woensdag en vrijdag. En dus staan er ook vandaag weer twee verhoren op het programma. De focus ligt deze week op de impact op de zorg. In de ochtend verschijnt microbioloog Amrish Baiju voor de commissie. Baiju was een van de oprichters van het Red Team, een groep deskundigen die zich kritisch uitliet over het coronabeleid van het kabinet, het Outbreak Management Team en het RIVM. In de middag hoort de commissie nog een criticaster, maar wel van een hele andere orde. Huisarts Rob Elens kreeg het aan de stok met de gezondheidsinspectie nadat hij het niet bewezen geneesmiddel hydroxychloroquine aanprees. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer staan vooral veel 2-minuten debatten op de agenda. En premier Jette ontvangt een groep Amerikaanse senatoren en is aanwezig bij het staatsbanket als onderdeel van het staatsbezoek aan Nederland van de Japanse keizer Naruhito. Dat en meer vandaag in Den Haag.
8: Politiek verslaggever van de Jurjens. We gaan naar de kranten zoals je hoort. Iwan, wat staat erin?
15: In de Telegraaf. Het kabinet wil een inhaalslag maken op veiligheid, schrijft de krant. Over 4 jaar moet ons land minder afhankelijk zijn van Amerika voor inlichtingen en luchtverdediging. En ook worden er gesprekken gevoerd met de Fransen over afschrikking door middel van kernwapens die ze hebben, zo weten we. Blijkt uit de nieuwe veiligheidsplannen die het kabinet vandaag presenteert.
8: Ja, en dan in het FD nog. Amerika en Europa hebben gesproken over het opzetten van een regeling voor het toepassen van geavanceerde AI-modellen. Dus je weet, Amerikanen hebben ons weggeblokt, alle buitenlanders eigenlijk, van Mythos en Fable 5, dat zijn die 2 omstreden modellen van Anthropic. Daar zouden nu nauwe bondgenoten van Amerika wel bevoorrecht toegang krijgen tot die nieuwste modellen. De Amerikaanse handelsminister Lutnick heeft dat voorstel besproken met Europese diplomaten op de G7-top die nu in Frankrijk is.
0: In de Financiële Telegraaf. Het kabinet moet heel snel de portemonnee trekken om te voorkomen dat de wegen rondom Rotterdam volledig dicht slibben. En daarnaast moeten politie of personenauto's de spits mijden en innovaties als autonoom rijdende trucks groen licht krijgen. Stellen DeltaLinks, dat is de ondernemersorganisatie van bedrijven in de haven, Transport en Logistiek Nederland en de rijvereniging in een gezamenlijk stuk richting Den Haag.
8: In NRC dan, de voorzitter van de commissie die schikkingen van het OM keurt, stapt op. Oud-rechter Marcel van Oosten die zegt dat het OM ontwijkt toezicht van de toetsingscommissie hoge transacties. Door grote strafzaken met strafbeschikkingen af te doen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, zegt hij. En daarom stapt hij op, gefrustreerd en wel.
0: Tot slot in de Volkskrant. Rechtszoekenden met een laag inkomen zijn te afhankelijk van de regio waarin zij wonen, is een conclusie van voormalig SP-leider Lilian Marijnissen, die tegenwoordig kwartiermaker is en voor de overheid onderzoek doet naar landelijke sociaal-juridische en financiële hulp. Met name dus voor mensen die dat zelf minder goed kunnen regelen. Volgens haar is er ongelijkheid in toegang tot rechtsbescherming. Haar belangrijkste aanbeveling is dat regelingen, toeslagen en wetten simpeler moeten. En in iedere regio zou ook basishulp aanwezig moeten zijn.
8: Ja, en dan, ken je de Reef? Ben je ooit in Washington geweest of niet?
1: Nee.
8: Nou, heel mooi, die heb je dat Lincoln Memorial. Mm-hmm. Dat is een heel groot, wit, granieten gebouw. Daar zit Abe Lincoln in een stoel. Die kijkt uit over een hele grote vijver. Die is 600 meter lang, ruim 51 meter breed. En je kent hem ongetwijfeld. Daar kijk je uit op de Lincoln Memorial Needle, die naald die daar staat. En heel ver weg zie je dan het Witte Huis.
1: En de plaatjes, nou, zeker. Ja.
8: Die pool, heel belangrijk, want Martin Luther King hield daar zijn one-day speech, weet je wel. Helemaal vol met mensen. We hebben er regelmatig hippies ook in gezien. Daar is altijd grappen mee gemaakt. En nou, die reflecting pool, die was niet mooi. Hij was goor en hij lekte als een zeef, zei president Trump onlangs. En daarop besloot hij dat die vijver hoog nodig moet worden gerenoveerd. Ja, en als je dan vastgoedbaron bent, dan bel je een paar vriendjes, aannemers die eerder aan je zwembad werkten. Want de granieten vloer van die vijver vervangen, dat kost $300 miljoen. Dit kan veel goedkoper, joh. Gewoon verven die handel.
22: On which we're putting a industrial grade swimming pool tapping.
8: Ja. En zo werd de hele vloer, het ding werd leeggepompt, 600 bij 50, en aangesmeerd met American Flag Blue coating. En dus, waterdring, klaar is Kees. Althans, Donald.
22: It will look far more beautiful. More beautiful than it did in 1922 when they built it. Much more beautiful.
8: En nu is hij helemaal klaar. Mm-hmm. Inderdaad, al het water eruit. Ding is met die blauwe coating. Hij is nu dicht.
1: Ik heb de foto's gezien. Zag je vanaf het begin, hè, toen het net gedaan was. Ja. Nou, zag er best aardig
8: mooi
1: uit toen.
8: Water erin, hè. Dan denk je, nou, nu wordt het mooi. Een paar dagen is hij nu helemaal af. $15 miljoen gekost. En hoe ziet het er dan uit?
23: What color would you describe the pool?
24: It's green. I think it's dirty.
25: Green with algae floating on top.
26: Right now it's like a murky greenish light blue color.
23: It's kind of a bluish.
25: They have some workers trying to suck out the algae. Even if it did the job for today, the algae would be right back.
23: I've seen it this color many times before without 10, 15, whatever the number was, $1 million having been spent on it. So I don't get it.
8: Ja, de algen zijn terug.
1: Dit ding is gewoon weer goor.
8: Hij is groen en hij zit vol met algen. En dat krijg je als je wel eens een zwembadje hebt gehad in de zomer en je zet dat weg dan, en je zwemt er niet in, dan wordt het vanzelf groen met algen. Krijg je er ook nooit meer uit. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt nu nee, die algen zijn restanten die nog in de leidingen zaten. Nou denk ik dat Trump nog wel een mannetje kent die ook dat kan wegkrijgen voor weinig.
27: De column van Bernard Hammelburg.
28: Donald Trump heeft sinds het eerste schot op 28 februari 39 keer het bereiken van een wapenstilstand, vrede of in zijn terminologie een deal met Iran aangekondigd. Nu ook Iran zegt dat er vrijdag in Genève een overeenkomst wordt ondertekend, kunnen we de Amerikaanse president in elk geval het voordeel van de twijfel geven. Maar wat er wordt getekend is niet meer dan een memorandum of understanding van 2 pagina's met 14 punten waarover daarna 2 maanden wordt onderhandeld. Zo'n memorandum is niet meer dan een intentieverklaring. Trump en Netanyahu, die de oorlog gezamenlijk begonnen, hebben volledig gefaald in het bereiken van hun doelstellingen. Dit wordt een totale en volledige overwinning, zei Trump aan het begin van de oorlog. Netanyahu voorzag dat het Iraanse volk zich aangemoedigd zou voelen om de macht te grijpen, zeker na de liquidatie van geestelijk leider Khamenei en diens coterie. Dat uitschakelen van het Iraanse leiderschap lukte, maar de Phoenix die uit zijn as herrees is politiek en strategisch zeer behendig en veel vreder. De macht van het gevreesde eliteleger, de revolutionaire garde, nam toe. In het memorandum staat naar verluid dat Iran geen atoombom kan maken en dat het hoogverrijkt uranium dat ergens in een onderaards gewelf is verborgen wordt vernietigd. Maar het recht om kernenergie te produceren wordt niet ontnomen, evenmin mogen we aannemen het recht om ballistische raketten te bezitten. Het wordt daarmee een minder drastische overeenkomst dan die Obama in 2015 tekende en die in 2018 door Trump werd verscheurd. Met de afsluiting van de Straat van Hormuz, een strategisch wapen dat Iran met groot succes in de strijd wierp, stond plotseling de wereldeconomie op het spel. Komt er een soort Iraanse tolheffing? Dat zou best kunnen. Ook een saillant detail, tot 27 februari was de Straat van Hormuz nog gewoon open. Trouwens ook tijdens de onderhandelingen in 2014 en 2015 met Obama. Waar het alle schijn van heeft, is dat Trump de crisis op transactionele wijze aanpakt. Tegenover Iraanse concessies staan het opheffen van sancties en het ontdooien van miljarden aan Iraanse tegoeden. Wat cynischer gezegd, Trump koopt simpelweg Iraanse concessies, want Trump heeft verloren. Voor Bibi Netanyahu is deze oorlog uitgedraaid op een nachtmerrie. Trump dwingt hem de strijd tegen Hezbollah op te geven, inclusief de al maandenlang bezette Libanese grensstreek. Daarmee verliest hij de aura van Mr. Security, waarmee hij zich al die jaren staande heeft gehouden, en waarschijnlijk de verkiezingen van oktober. De onmiskenbare winnaar van 4 maanden oorlog is Iran. Wat te denken geeft over wat een militaire supermacht, en dat zijn Amerika en Israël beide, anno 2026 eigenlijk betekent.
2: En dan een Russisch oorlogsschip dat waarschuwingsschoten lost richting een Brits jacht. Een stel wat er fijn aan het varen is in het kanaal. Gisteren gebeurde dat. Hoe moeten we daar nou naar kijken? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Van showvol tot hoogwerker, van design.
10: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Heel sterk in is de bloemen. Dus wat doet Royal Flora Holland met digitalisering en dan vooral AI, maar ook cyberveiligheid? Dat vragen we aan een van hun topmensen in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: BNR Verkeer.
5: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat nog hartstikke goed onderweg op de meeste plekken. Er zijn nog geen noemenswaardige files. En ook bij de flitsers is het een korte lijst. Flitsmeister heeft nog geen enkele flitser gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat de Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Een Russisch oorlogsschip heeft waarschuwingsschoten gelost richting een Brits jacht in het kanaal gisteren. Moeten we daar nou eens naar kijken? Gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
9: Met het WK voetbal in volle gang vroegen wij ons af: kun je als belegger een beetje scoren in de voetbalaandelen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de vleessector en de arbeidsomstandigheden in slachthuizen. En een gesprek met Jacques Buit, topman van accountantskantoor Flint. Hoe behoudt dat bedrijf zijn eigen karakter in een wereld waar AI, consolidatie en personeelskrapte schering en inslag zijn? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl.

0: Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, goedemorgen. Het loket is open. We gaan beginnen met de nieuwsdag op woensdag 17 juni 2026. En naast me zit Iwan Verrips en die weet precies wat we gaan doen het half uur.
2: We hebben veel te doen. We gaan praten over het concurrentievermogen in Europa. De Poolse minister van Financiën die zegt tegen BNR dat we maar eens wat meer moeten gaan doen. Maximale economische groei op inzetten, zegt hij in aanloop naar die EU-top van morgen. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die sprak hem en wij spreken Geert-Jan zo meteen alweer. Dan wordt het vanaf morgen warm. Tropische temperaturen. Vanaf gisteren trouwens ook al, vandaag ook al. Maar morgen tropische temperaturen met ook wel wat waarschuwingen. Het kan een beetje benauwd aanvoelen. Kans op felle onweersbuien, dat soort zaken. Waar moeten we rekening mee houden? Even een korte weerupdate met Reinhard van der Born zo meteen. En afgelopen nacht om 3 uur was Argentinië-Algerije. Dat eindigde in 3-0 met goals in de 17e minuut, de 60e minuut en de 76e minuut. Allemaal van Lionel Messi, die überhaupt, geloof ik, op allerlei vlakken geschiedenis schrijft. Hij is inmiddels ook de eerste voetballer die nu aan 6 WK's heeft meegedaan. Nou, al dat soort zaken gaan we zo meteen bespreken met Jaap de Groot, onze sportverslaggever.
1: Maar we gaan eerst naar dit verhaal. Russisch oorlogsschip dat gisteren in het kanaal waarschuwingsschoten afvuurde op een Brits jacht. Volgens het Russisch ministerie van Defensie zat dat jacht op een gevaarlijke koers. Het waren gewoon man en vrouw die waren aan het varen in het kanaal. En de Britten doen nu onderzoek naar het incident. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, die oorlogsbodem, Russisch, fregat admiraal Grigorievich. Wat doet dat ding in het kanaal?
3: Ja, dat is een goede vraag. Hè. De Britse marine was het schip al 2 weken lang aan het volgen. Nu is dat niet nieuw, dat gebeurt wel vaker, dat er Russische oorlogsbodem rondom Groot-Brittannië in het kanaal en de Noordzee verschijnen. Maar ja, 2 weken lang, dan ben je dus niet op doorroute, zeg maar, op doorvaart. Dat betekent dus toch dat het daar iets aan het doen was. En de vraag is natuurlijk, waarom is dat? En dat is natuurlijk de meest indringende vraag, denk ik, op dit moment. Van ja, waarom is dat schip daar? Hè? Het incident is gebeurd en dat kan een soort misrekening zijn van dat jacht. Heeft het misschien niet gezien dat daar die oorlogsbodem lag, die Russische oorlogsbodem. Maar dit is de grootste vraag van ja, wat deed het schip daar eigenlijk?
1: Precies. Kunnen we daarnaar gissen? Want we weten ook, hè, de Russen die proberen van alles wat op de zeebodem ligt in kaart te brengen. Is dit misschien een soort verkenningsmissie of hoe moeten we het zien?
3: Dat zou heel goed kunnen. Kijk, aan de westkant van het Verenigd Koninkrijk liggen bijvoorbeeld bij Schotland liggen kabels, internetkabels op de zeebodem. Daar zijn ze ook al vaker gesignaleerd in het verleden. Je kunt het misschien zien in het licht van de hybride oorlogsvoering die Rusland al tegen Europa min of meer begonnen is. Hè. We zien in het oosten van Europa het Baltische gebied voortdurend gevechtsvliegtuigen, Russische gevechtsvliegtuigen en drones binnendringen, die daar ook niet horen natuurlijk. Cyberattacks, dat soort dingen. En ik denk dat je dat in het licht hiervan toch wel moet zien.
1: Nou gebeurt dit in internationale wateren, neem ik aan. In het kanaal, dat is best breed, daar kan je nog een stukje gewoon, daar mag je wel varen als Rus. Maar schieten op schepen, zeker op een burgerschip, kan dat zomaar?
3: Nou ja, het was net buiten de territoriale wateren van Groot-Brittannië. Uh-huh. Dat ten eerste. En daarnaast heeft het schip ook geprobeerd om met radiosignalen en sirenes en lichtkogels het jacht te waarschuwen. En een Russische deskundige zei tegen het persbureau TASS, ja, dit is het enige wat een marineschip kan doen en moet doen als het op deze manier misdreigt te gaan. Hè? Aan de andere kant, ja, er zijn schoten gelost en die zijn niet gericht gelost. Ja. Het zijn schoten in de lucht geweest. Maar het maakt natuurlijk zeker in dit tijdsgewricht, waarin er bijvoorbeeld ook afgelopen zondag net een Russisch schip door de Engelse commando's, Britse commando's is geënterd. Hè, dat maakt het allemaal extra pikant, denk ik. Maar goed, we hebben dit vaker meegemaakt. Helemaal in het verleden, ook al 20 jaar, zijn er indringingen van Russische gevechtsvliegtuigen in het luchtruim van Europa. Europa. Dat is op zich niet nieuw, maar het is dit tijdsgewricht, na de invasie in Oekraïne, ja, na de verscherpte verhoudingen tussen de NAVO en Rusland, dat dit weer extra opvalt.
1: Ja, is dit dat zegt Bloomberg, een nieuwe escalatie tussen de Russen en de NAVO? Kunnen we dat inderdaad zo zien, of is dat wat opgeblazen door het persbureau?
3: Nou ja, wat ik zei net, tegen het licht van al die incidenten die er al zijn geweest en de gespannen verhoudingen, kun je dit wel een beetje zo noemen. Maar goed, de Britse autoriteiten onderzoeken het op dit moment. Ze hebben ook nadrukkelijk gezegd, dit hoort niet, dit is niet gelieerd, dit incident, aan dat van afgelopen zondag toen die olietanker werd geënterd. Dat staat er los van. Dus ja, ze zullen het onderzoeken. Misschien is er iets gewoon niet goed gegaan aan boord van dat jacht. En moeten we dat onderzoek eerst even afwachten.
1: Ja. De crew van het jacht zegt, ja, we hebben inderdaad die blast gehoord van die toeter tot twee keer toe. Hebben bijgedraaid, hebben het schip gezien, maakten ons uit de voeten. En toen werden er waarschuwingsschoten gelost. Die zijn erg geschrokken, die meneer en die mevrouw.
3: Ja, dat geloof ik zeker. Dat is hun kant van het verhaal.
1: Ja,
3: de Russen vertellen natuurlijk hun zijde. De Britse marine of de Britse autoriteiten, nogmaals, moeten het onderzoeken. En daar moeten we op wachten.
1: Duidelijk, dankjewel. Correspondent Joost Bosman.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Europa moet de volle bak inzetten op maximale economische groei om zo de concurrentiestrijd met Amerika en China aan te kunnen gaan. En wij met z'n allen hier in Europa zitten veel te veel op ons spaargeld, zegt Andrzej Domański, de Poolse minister van Financiën, tegen BNR.
4: Let's convince European citizens that it's best to invest in Europe. The money is here. The savings are huge.
2: Ja, en als we dan beleggen, dan vloeit dat geld veel te snel naar Amerika.
4: Unfortunately, a huge chunk of these savings is transferred to stock markets, equity markets in US, and is providing funding for growth of US companies, not European ones. And I want these assets to work for the benefit of European companies, for the benefit of European economies, for the benefit of European citizens.
2: Nou, dus de minister van Financiën van Polen, momenteel van alle grote economieën hier, veruit de snelst groeiende. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die sprak met Domański. En Geert-Jan is nu bij ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, en deze oproep komt niet toevallig nu, in aanloop naar die Europese top van morgen in Brussel.
5: Zeker belangrijk, want de economische staat van Europa staat volle bak op de agenda. Op de top in Brussel, morgen en overmorgen. Maak de EU nou competitiever. Maak nou werk van de rapport van Draghi en Letta, die in februari nog de Europese leiders in Aldenbiesen op hun donder gaven. Daar was ik bij, dat was inderdaad een donderpreek. En wat ik ook heb begrepen van bronnen rond de Europese Commissie is dat tijdens het diner morgenavond in Brussel, met ook natuurlijk Rob Jetten erbij, dat er dan echt wordt gekeken naar de economische strijd tussen de VS, China en de EU. In het kort, China valt ons lastig met een overcapaciteitsuitdaging, doet aan dumping. De VS mobiliseren veel meer kapitaal en zijn een fiscaal walhalla. En naast die externe uitdagingen weet de EU, wij hebben eigenlijk alles in huis om zelf een succes te zijn, maar we mobiliseren dat kapitaal maar niet. Kortom, aan de bak.
2: Ja, en het onderwerp is hot, want jij was vorige week ook al in Brussel. Toen werd er een rapport gepresenteerd van de Europese Bankenfederatie. Toen zei CEO Wim Meijs het volgende.
6: Een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen. En zeker in Europa, waar je naast de Europese Commissie, Europees Parlement en de Europese Raad natuurlijk ook Europese toezichthouders hebt en andere Europese instanties, stapelt veiligheid zich vaak op veiligheid. En dat haalt iedere ondernemerszin eruit.
2: Nou, dat sluit eigenlijk één op één aan bij dat verhaal van Domański, bij die Poolse minister van Financiën.
5: Ja, die heeft niet zoveel op met veiligheid. En hij heeft ook wel recht van spreken. Een paar voorbeelden. De Poolse economie groeit dus als kool, is qua omvang nu een $1 trillion economy. Mm-hmm. Terwijl ze in 1989, net na de val van de muur, nog op $67 miljard zaten. Dat is een bizarre groei. En qua koopkracht zijn ze Spanje voorbij, die Polen. Nou, de verwachte groei zit voor dit jaar op 3,5%, terwijl het gemiddelde van de eurozone op 1% zit, misschien 1,1. Nou, dan wil je weten, wat doen jullie zo goed? Deze Domański is naast minister van Financiën ook minister van Economische Ontwikkeling geworden. Krijgt het volste vertrouwen van Tusk. Was voorheen fondsmanager in Polen, beleggingsdirecteur. wordt in Brussel ook gezien als de drijvende kracht achter de pogingen tot een Europees defensiefonds. En hij vertelde me ook dat hij 15 jaar terug volle bak heeft geïnvesteerd in de voorloper van InPost, wat we nu kennen als het grote pakketkluizenbedrijf, ook aan onze AEX. Ja. En hij zit net als Ilko Heijnen, dit is belangrijk, in de E6. De club van de grootste economieën van Europa. Daar zitten de ministers van Financiën in. Die zijn een kopgroep gevormd om die kapitaalmarktunie te versnellen. Om die spaar- en investeringsunie van Letten nou eens van de grond te krijgen. Nou, belangrijke achtergrond. En ja, wat Wim Meijs zegt van de Europese Bankenfederatie klinkt Domanski dan als muziek in de oren.
4: I just don't want Europe to be too conservative. You know, in banking you need to be conservative to some extent, but we need to have liquidity for our companies. I'm thinking above about equity and debt. And so we can provide it all here in Europe.
5: Ja, en we weten dat de Europese Commissie volgende maand met een rapport komt om de concurrentiekracht van Europese banken te analyseren, met aanbevelingen te komen. En die banken hebben vorige week al tegen ons gezegd: wij willen wel bijdragen aan die groei van Europa. Wij willen wel minder risico nemen. We willen meer schaalvergroting, meer integratie. En de Poolse minister wil dat ook. En hij legt ook uit dat dat precies het accent is dat hij als minister van Financiën legt binnen die belangrijke E6-groep in Brussel.
4: Each country in this group represents slightly different approach to economy. Poland is a country with strong focus on GDP growth. We believe that GDP growth must be a goal in itself, not only a, let me call it, byproduct of smart and clever policies designed in Brussels. It must be our goal, as without GDP growth, there we don't have enough tax revenues, for example, to fund the programs that are needed for our societies.
7: Dan bespraken we ook al dat als er dan Europees geld wordt belegd, dan vloeit dat vaak naar Amerika. Hoe kijkt hij daarnaar?
5: Nou, hij noemde dat onlangs op een podium in Polen nog een grove schande. Domański zegt ook, laten we wel vooral naar onszelf kijken. Niet altijd afgeven op wat Trump doet met zijn Liberation Day, maar vooral het rapport van Enrico Letta nou eens omarmen.
4: We have internal tariffs. Between Poland and Netherlands, we have actually kind of tariffs. I mean, the fact that the single market is not working is like a tariff. And there is, it's not mine estimates, it's estimates by ECB and IMF, that the internal tariffs, internal barriers for the market of goods are equivalent to the tariff of 40%. It's huge. Let's focus on that.
7: Tot slot, jij hebt geschetst, Polen gaat als een raket. Wat kunnen wij hier in Nederland leren van Polen?
5: Nou, deze man wil volle bak vooruit. Daar zal niet elke econoom hetzelfde over denken. Vorige week hebben we daar op BNR ook discussies over gevoerd. Maar in Polen is wel ook, wordt ook er werk van gemaakt. Daar gaat het om. Er is onlangs een innovatieplan opgezet, geïnspireerd ook op wat in Frankrijk is. Dan heb je het over een overheidsgestuurd programma om institutioneel kapitaal te mobiliseren voor investeringen in bijvoorbeeld innovatieve techbedrijven, scale-ups en durfkapitaal.
4: In Poland, we introduced so-called Innovate Poland, which is based on the French experience of the so-called TIBI plan. Right now, we have 1 billion euro of assets in this fund that will invest further in the venture investments. We are also creating special savings account that will be very attractive from the tax perspective, and we try to encourage Polish people to invest more on the Warsaw Stock Exchange.
5: Ja, benieuwd of Rob Jette na dat diner morgenavond met Donald Tusk ook bijvoorbeeld tegen ons gaat zeggen: jongens, gaan we allemaal eens beleggen aan de AEX. Ja. Het doet een beetje denken aan InvestNL, Bas. Ja. Maar dat is wel veel meer publiek-privaat. En dit is echt overheidsgestuurd kapitaal. Mm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de overheid wil het goede voorbeeld geven.
7: Jorde Andrzej Domański in een gesprek met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dankjewel.
1: Dag, door 7 gaan naar Tim Schaap van de AWB. Tim, is er iets aan de hand op de weg?
8: Ja, nog weinig gelukkig. Wel een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Wel geteld 5 minuten tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. File van 3 kilometer. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht. File voor Papendrecht 3 kilometer en ook 10 minuutjes extra. Over de flitsers kunnen we kort zijn. Die zijn nog niet gemeld door Flitsmeister.
9: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
10: Het zou gaan om een drievazentraject. En nu dat ontwikkeling staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon.
11: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten... dit land kan zoveel eerlijker.
12: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan.
1: Blijf scherp. Ja, we gaan daar weken van druilig weer. Eindelijk weer tropische temperatuur in. Dat is misschien lekker optisch, maar helemaal niet. Want de luchtvochtigheid is enorm hoog. Wat er in Zuid-Europa gebeurt, dat kan ook bij ons gebeuren. Temperaturen van boven de 35 graden geven felle onweersbuien, plaknachten. Enfin, warm komt tegen een prijs. Reinhard van der Born, meteoroloog van Weerverteller.nl. Reinhard, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, hoe ziet het de komende dagen in Nederland uit? Tropisch?
13: Ja, het wordt een hele felle en snelle overgang van dat koele weer dat we de eerste 2 weken van juli hebben gehad naar echte grote warmte. Dat begint vandaag al. Daar hoort een klein beetje regen bij en bewolking. Maar morgen kan het in het zuiden van het land al 32 graden worden en vrijdag 35 graden. En ja, dat met de hoge luchtvochtigheid bij die je al noemde maakt dat die hitte ook meteen heel erg, bijna ondraaglijk is. Heel erg benauwend in ieder geval. En morgen al ontstaan de eerste onweersbuien. En vrijdag komen er nog meer achteraan. Nou, met een atmosfeer die gevuld is met energie op die momenten, kunnen dat natuurlijk ook forse onweersbuien zijn. Dus het zal een vrij steile overgang zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. En het blijft dus ook de komende dagen echt heel erg warm. En met de kans op dit soort ellendige onweersbuien, hagel, dat soort toestanden.
13: Ja, klopt. De buien van vrijdag hebben waarschijnlijk in het weekend wel een heel licht temperend effect op de warmte. Zaterdag en zondag lijkt het nu 25 tot 30 graden te worden. Wat nog steeds heel warm is. Maar de echte hitte boven Frankrijk ligt heel dichtbij. Ja. En het blijft ook heel de volgende week zo warm. En ja, dan is het wachten op het moment dat het warmtereservoir ten zuiden van ons weer een keer overloopt en onze kant op komt.
1: Ja, nou dan eventjes, hoe voelt dit? Want inderdaad, we zeiden het al even, het is onprettig. Het is benauwd en je zal maar op de steiger staan om te moeten schilderen of metselen. Dat lijkt me niet zo'n feest, hè?
13: Nee, het is voor buitenwerken is het niet ideaal. Je kunt het vergelijken met die hete dag die we eind mei al hebben gehad. Toen werd het ook een keer 34 graden met een hoge luchtvochtigheid daarbij. Ja, als je toen buiten was, dat was eigenlijk bijna niet te doen. Nee. We zitten dan nu nog met een temperatuur die mogelijk iets hoger wordt. Dus ja, beperk extreme activiteit buiten bij die grote hitte. Dat gaat niet lekker. We hebben er nog niet echt aan kunnen wennen dit jaar.
1: Nee, zeker niet. En dan, 's nachts, het koelt ook niet echt geweldig af, hè, geloof ik.
13: Nee, ik denk zeker dat in de nacht naar vrijdag en ook in de nacht naar zaterdag de plekken zullen zijn die nauwelijks beneden de 20 graden komen. Dan is het ook lastig om je huis te koelen. De luchtvochtigheid blijft ook hoog in het weekend. Pas ergens volgende week zou die luchtvochtigheid omlaag kunnen gaan, terwijl het wel warm blijft. Nou, dan koelt het 's nachts in ieder geval beter af en kun je het huis weer wat afkoelen.
1: Ja, zeker. Hup aan de airco. Dankjewel. Reinhard van der Born, meteoroloog van Weerverteller.nl.
7: Ja, nou kwam vannacht Lionel Messi, volgens velen de grootste voetballer aller tijden, voor het eerst in actie op het WK voetbal van dit jaar. Zijn Argentinië won met 3-0 van Algerije en Messi scoorde alle 3 de doelpunten.
14: Eén passe por adentro, una, con el Lucas, con el Messi, con el Lucas, con el Messi, con el Lucas, dice el arco!
7: Ja, zo klonk het op de Argentijnse tv. Er was zelfs nog een bijna 4e doelpunt, maar die werd afgekeurd. Het is volop Messi-mania bij de fans, in de media. En dat is op zich ook wel logisch. Het is dus zijn eerste hat-trick op een wereldkampioenschap ooit. 16 WK-goals in totaal gescoord, ook een record. Zijn 200ste Interland. De eerste voetballer die op 6 verschillende WK's in actie kwam. En toch, de grap is, op commercieel gebied zie je Messi nauwelijks. Daar draait het allemaal om de...
1: Chip-reclame, geloof ik alleen.
7: Ja, maar niet in de onderbroekreclame waar we David Beckham ooit nog wel gezien hebben. Nou, hoe dat kan, gaan we aan sportverslaggever Jaap de Groot vragen. Was net bij de wedstrijd van Argentinië in Kansas City. En daar zit Jaap ook. Jaap, goedemorgen.
15: Ja, ik zit letterlijk in Kansas City, want ik zit op een steen, ja? Midden in het centrum. omdat door de enorme stroom aan Argentijnen bij de wedstrijd staat alles vast. En ik ben uit de bus gesprongen en ik zit nu op straat verslag te doen. En, zo kan het dus ook.
7: Ja, fijn.
15: Maar wat je zegt klopt. Het is heel verrassend dat... Kijk, ook met de Super Bowl kijk je altijd naar de commercials. Wie zijn de prominenten? En Messi komt in Amerika in precies 4 commercials voor. Mm-hmm. En wordt daarmee gewoon duidelijk geklopt door iemand van wie je het eigenlijk niet verwacht. En dat is David Beckham.
7: Ja.
15: Die in werkelijk overal opdoemt. En of het nou Verizon is, of het is Adidas, of het is Lace, of het is Lenovo of Bank of America. Overal zie je Beckham.
7: Ja, en waarom zien we Messi dan niet? Want die is toch vast ook wel geïnteresseerd om een zakcentje bij te verdienen.
15: Ja, nou, precies. Maar ik denk toch dat twee zaken. A, dat Messi nog steeds onvoldoende de Engelse taal beheerst. Dat zie je ook aan de commercials. Hij zegt weinig, hij doet wat in de bal, hij lacht een beetje. Maar Beckham bijvoorbeeld, die acteert echt een beetje in zijn items. En daar komt bij dat je nu toch een beetje de gevolgen ziet van het contract dat David Beckham... En dat was een behoorlijk dubieus contract. In 2022 heeft afgesloten met de FIFA en Qatar. En dat was een 10-jarig contract waarmee hij het voetbal voor FIFA wereldwijd en voor Qatar.
7: Even de verbinding weg.
1: Nou, je hebt niet van de steen gevallen, hoop ik.
7: Kansas City? Nee, dat hoop ik ook niet. Dat zou een pijnlijke exercitie worden. Maar we hadden net al wat moeite met het krijgen van verbinding, omdat hij in die bus zat dus.
1: Ja,
7: dus gaan even kijken of we hem nog te pakken krijgen. Desnoods via de telefoon. Maar het was überhaupt een dag van giganten. Messi dus, maar ook nieuwkomers. En Mbappé die moest optreden. 58 Interland goals. Topscorer aller tijden voor de Franse nationale ploeg.
1: Ja.
7: Erling Haaland.
1: Ja, dat vind ik wel mooi.
7: WK voor Noorwegen.
1: Ja, en
7: zeker scoren.
1: Ook een hat-trick. Drie keer gescoord.
7: Twee keer, geloof ik.
1: Ook dacht, of via het been van iemand anders, bijna een hat-trick.
7: Ja. Nou ja, het was een beetje dus het heden en verleden, namelijk Messi en de toekomstige spelers, Mbappé, Haaland, mm-hmm. Die kwamen allemaal tegelijk in actie. We gaan het, geloof ik, niet lukken om met Jaap opnieuw verslag contact te leggen. Wel jammer, want we wilden nog wel even kijken ook wat levert zo'n reclamecampagne dan op, hè, als je bij het Lees lekker chipje zit eten. Nou, hij schijnt er toch te zijn.
1: Kijk.
7: Jaap, je bent er weer, geloof ik.
15: Ja, precies. Er kwam een wolk overdrijven.
7: Gelukkig. We hadden het even over Messi, waarom we hem niet zoveel terugzien. Beckham dus wel. Die man is inmiddels 51, is hoog bejaard voor de voetbalwereld. Waarom is hij... verbinding
1: is weg.
7: Weet je, we laten het zitten. Waarom lukt het bij Beckham dan wel zo goed? En wat houdt hij daaraan over? Weten we dat?
15: Jazeker, hij krijgt per merk, afhankelijk van de volume van het contract, tussen de 2 en 9 miljoen euro.
7: Oh.
15: Dus dat tikt lekker aan.
7: Mm-hmm.
15: En goed, hij krijgt ook nog eens een keer van dat contract waar we het net over hadden met FIFA en Qatar. Mm. Dat 10-jaar contract krijgt hij ook nog eens een keer 15 miljoen per jaar. Dus hij is aardig aan het cashen. En dan zie je dus ook weer met dat met die Simon Fuller. Die heeft dan om toch een beetje Messi op de kaart te zetten in Amerika. Heeft hij van de week kunnen regelen dat dat Beckham als eerste voetballer ooit... Een op de Walk of Fame in Hollywood een tegen met de ster heeft gekregen.
1: Okay.
15: En dat is zelf Pelé niet gelukt.
7: Ja. En Messi is geloof ik 38. Dit is zijn, dat is dan wel zijn laatste WK, denk ik, toch?
15: Ja, tuurlijk. Ja.
7: Dus kan hij dat nog later gaan omzetten in goede reclameinkomsten?
1: Moet hij eerst Engels leren.
15: maar wat hij wel heeft gedaan... hij heeft wel 18 global contracten getekend. Oh. Dus dat er wereldwijd... in Azië en andere landen wordt er wel behoorlijk commercieel met hem wordt het uitgebaat. Maar in Amerika zelf, wat toch een hele grote markt is... schiet hij minder wortel dan David Beckham.
7: Nou, we hoeven geen medelijden met hem te hebben, dat denk ik over niet.
1: We hadden voetballer moeten worden.
7: Dankjewel, vanaf een steen in Kansas City. BNR sportverslaggever Jaap de Groot.
1: Amerika en Iran... Amerika en Iran werken aan een particulier fonds van $300 miljard... om in Iran te investeren. Hoe gaat dat fonds eruit zien? Wat kunnen ze daarmee? En dit is natuurlijk een onderhandelingsdingetje. We gaan er zo over praten met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
16: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
17: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
18: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
19: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
20: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
19: Ontdek hoe op rma.nl.
18: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Miljarden mensen zijn deze weken weer aan de buis gekluisterd, want het WK voetbal is los. Maar hoe creëer je anno 2026 nog de ultieme sportbeleving en krijg je ook die ongrijpbare Gen Z'ers mee? Danny Menke van Advanced Capital kraakt de code van de moderne sportbusiness. Luister naar baanbrekende businessmodellen vanmiddag om 14:30 op BNR.
23: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Nu in de BNR-app.
2: DigiD-beheerder Solvinity zoekt via kort geding helderheid over overnameverbod. Iraanse president Pezeshkian over de overeenkomst met Amerika. We mogen deze deal niet aan ons voorbij laten gaan. En Amerika en EU praten over een betrouwbare partnersregeling voor geavanceerde AI-modellen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Gaan we naar Tim Schaap. Ja, je kan lekker doorrijden, Tim, volgens mij. Want zijn er al files of wat mee?
8: Nee hoor, we zijn momenteel filevrij. Althans, geen van de files is langer dan 5 minuten. Dus neem er vooral gebruik van. En ga vooral vroeg op pad, zou ik willen zeggen. Let onderweg wel op een paar flitsers die gemeld zijn door Flitsmeister. Maar ook die zijn lokaal. Er is er geen enkele op de Nederlandse snelweg te vinden.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. Je kunt pakketjes kopen die retour zijn gestuurd naar webshops of niet afgeleverd konden worden. Maar verkopers daarvan houden zich niet altijd aan de regels. Het programma Pointer is erachter gekomen. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag volgens de privacyregels niet. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Gaan we naar de beurs. Azië doet het niet gek. De Nikkei, 16e hoger. Hang Seng daarentegen 0,5% naar beneden. En de Kospi, nou, normale getallen voor een keertje, 0,9% winst. Wel leuk is als je even kijkt naar de Brent Crude Future. Op dit moment $78,47 voor een vat olie. En dat betekent dat we sinds vorige week vrijdag toch wel een serieuze hoeveelheid dollars zijn teruggelopen. Van 94 toen naar 78. Dus nu heeft dat wat te maken met een aanstaand akkoord. Of, laten we het hopen, in ieder geval de Memorandum of Understanding, wat aanstaande vrijdag getekend gaat worden. Volgens functionaris van de Europese Centrale Bank zal een vredesakkoord tussen Amerika en Iran de bank er niet per se van weerhouden de rente verder te verhogen. Want, zegt de ECB, die oorlog in het Midden-Oosten heeft enorme economische schade aangericht. En dus hebben ze geen spijt van het besluit vorige week inderdaad de rente met 25 basispunten te verhogen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En Amerikanen en Iraniërs die werken aan een particulier fonds van $300 miljard voor investeringen in Iran. Hoe dat fonds eruit gaat zien, gaan we zo bespreken met onze Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
0: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
23: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
0: Vijfhart, dat klopt voor jou.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
29: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5:05. Het is woensdag 17 juni 2026. En we hebben een vol programma. Beginnen meteen. Wat gaan we doen?
7: We gaan zometeen praten over de bijeenkomsten tussen Trump en Macron vanavond. Je weet, hij was bij een G7-top. Daar zagen we all smiles en fotomomentjes enzovoorts. Maar ja, die relatie die is toch niet zo heel erg warm. En zometeen blikken we maar eens vooruit op dat diner. Of dat nou een beetje gezellig wordt of niet. En we praten over Moerdijk. Want het kabinet wil de plannen in de regio Moerdijk afschalen. We hebben het verhaal gehoord, nou, misschien kan het dorp zelfs wel blijven bestaan. Dat is best opvallend, want eerder bleek dat de plannen die er lagen, dat die al een compromis waren, dat die al gehalveerd waren en dat eigenlijk nog veel meer moest verdwijnen, blijkbaar. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen van onze collega's, de makers van de BNR-podcast. Moerdijk, dorp van de rekening.
1: Maar eerst naar de vredesdeal, althans de Memorandum of Understanding, de MOU, die aanstaande vrijdag getekend gaat worden in Genève, 1,5 kantje lang, waar ja, nog niet allerlei inhoudelijke zaken in staan, zo weten we inmiddels. Het wordt wel vrijdag getekend, maar er staat wel in dat er mogelijk een particulier fonds komt van $300 miljard. En dat geld moet investeringen in Iran stimuleren. En meer dan de helft van die investering zal al zijn toegezegd, zegt persbureau Reuters, op basis van een anonieme bron die weet heeft van de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. En niemand weet dat. Het is steeds gevraagd aan Trump. Wanneer komt het? Nee, zegt hij, vrijdag komt het echt. We zagen wel Mark Carney van de premier van Canada, die al zei, ik heb de deal gezien. En daar staat niet zo gek van in. We gaan het bespreken met Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuis. Tarek, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
1: In dat stuk zou dus een particulier fonds staan. Dat is dus niet iets wat de overheid doet, maar waar bedrijven instappen. Hoe moet dat zien?
31: Ja, het zou gaan om een ontwikkelingsfonds of een wederopbouwfonds van 300 miljard dollar dus. En particulieren kunnen daar dan in investeren om bij te dragen aan de wederopbouw van Iran. Mm-hmm. Maar Iran zou hier alleen toegang toe krijgen als ze zich houdt aan de afspraken in het memorandum. Ja. We weten niet wat die afspraken zijn en de details zouden ook nog helemaal moeten worden uitgewerkt. Zoals wie dit fonds dan gaat beheren, over welke tijdsperiode Iran de tegoeden krijgt. En of er bijvoorbeeld vanuit de VS wel garantie is gesteld voor dat fonds en dat die 300 miljard worden opgehaald.
1: Dit is een ander fonds dan het fonds van 400 miljard, hè, aan Iraanse tegoederen wat geblokkeerd is.
31: Ja, precies. Naar verluid hebben de Iraanse onderhandelaars eerst 400 miljard aan schadebetalingen geëist tijdens de onderhandelingen. Dat heeft de VS geweigerd. En in plaats daarvan zou dit particuliere fonds opgezet zijn. Mm-hmm. En dan zijn er ook nog 24 miljard bevroren tegoeden. Die zouden naar verluid worden vrijgegeven na het tekenen vrijdag. Althans, dat zegt de Iraanse staatstelevisie. Maar J.D. Vance heeft dat gisteren ontkend. Dus ook daar is nog veel onduidelijkheid.
1: Zeg maar, als nu de helft van dat particuliere fonds is toegezegd, wie investeren daarin? Jij zegt particulieren, maar dat zijn ook bedrijven, neem ik aan.
31: Ja, precies. Dus bedrijven gevestigd in de VS, de Golfstaten, Azië, Zuid-Amerika en Afrika, die zouden al hebben toegezegd om de financiering te verstrekken. Ja. Althans, dat zegt die bron, die dus ook weet dat inmiddels al bijna de helft is toegezegd.
1: Ja, en is dit ook iets waar Europese bedrijven uitgenodigd worden om in te investeren?
31: Dat zou kunnen, maar dat heb ik op dit moment nog niet gezien. Bovendien heeft Europa natuurlijk nog een heel aantal sancties op Iran. Dus is het voor bedrijven op dit moment eigenlijk heel moeilijk, slash onmogelijk, om te investeren in Iran. En pas als die opgeheven worden, dan kunnen veel bedrijven en particuliere zaken doen in Iran.
1: Ja, en dan zijn eigenlijk, hè, dat is dan de bottom line na deze oorlog, alle sancties opgeheven tegen een regime wat we bestreden hebben toen we de oorlog begonnen.
31: Ja, precies. Iran komt goed uit deze deal. En heeft natuurlijk ook die economische impuls nodig. Het verschil is natuurlijk wel dat alle toezeggingen van de Amerikaanse kant, economische toezeggingen, die kunnen allemaal weer omgekeerd worden. Terwijl wat er eventueel aan toezeggingen van uit Iran komen in de komende 60 dagen, bijvoorbeeld over het verdunnen van de nucleaire stockpile, dat zijn allemaal maatregelen die niet meer kunnen worden teruggekeerd. Nee. Dus je kan eigenlijk denk ik wel zien dat wat er nu gebeurt is dat er eerst een aantal stappen worden gezet door de VS om vertrouwen te bouwen en om ervoor te zorgen dat Iran ook daadwerkelijk die niet omkeerbare stappen gaat zetten in de volgende fase van het akkoord.
1: Ja, dan dat heel belangrijke punt, de Straat van Hormuz. CNN meldt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten op basis van onderzoek zeggen dat Iran de straat zo vaak kan afsluiten als ze willen. Dat lijkt me niet een hele fijne garantie.
31: Nee, dat is geen hele fijne garantie. Nee. En dat is eigenlijk ook niet heel verrassend. Want dat heeft Iran natuurlijk de afgelopen maand gedaan. Afgelopen 2 maanden gedaan. De straat is nu deels open. De Amerikaanse blokkade is opgeheven. De Iraanse blokkade zou er vrijdag van afgaan. Maar de vraag is nog hoe die controle van Iran en Oman, die ze zouden moeten gaan delen, daaruit gaat zien. En dat inlichtingrapport in de VS, waar de CNN het over heeft, dat zegt dus dat Iran heeft laten zien dat ze de controle heeft. En dat dus ook in de toekomst weer terugpakken.
1: Dankjewel. Tarik Enkhuis, onze Midden-Oosten correspondent.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: En dan schuift de Amerikaanse president Trump vanavond aan bij de Franse president Macron op het Paleis van Versailles voor een diner, officieel ter ere van het 250-jarige onafhankelijkheid van Amerika. En ja, Versailles, dat is natuurlijk ook om Trump een beetje te imponeren. En dat lijkt te lukken, want volgens persbureau AFP noemde hij Versailles deze week de real deal, het echte werk. En hij was graag wat langer in Frankrijk na die G7-top om dit diner mee te kunnen maken. Maar ja, er moet ook nog wel wat gelijmd worden als het gaat om de banden tussen Frankrijk en Amerika. We gaan erover praten met Eva Ramelow, onze Frankrijk-correspondent. Eva, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Ja, Macron zei eerder tegen TF1 dat hij hoopt op een respectvolle maar stevige discussie met Trump. Ook als je bij jou in de media kijkt, hoe beladen is deze ontmoeting dan later vandaag?
11: Ja, toch wel een beetje beladen hoor. Ze hebben elkaar gisteren natuurlijk de hand geschud in Evian. Macron met een hele diplomatieke brede lach. Nou, bij Trump kon er nog geen glimlachje vanaf. Dus het is op zijn minst ongemakkelijk. Maar ja, voor de Fransen is dit nog veel ongemakkelijker eigenlijk. Een jaar geleden deed Macron heel erg zijn best, hè, om de Amerikaanse president te vleien. Mm-hmm. Trump is daar heel gevoelig voor, dat gaf hij ook eerlijk toe. Maar sinds die hele situatie rondom Groenland, hè, de dreiging om het eiland in te nemen, waren de Europese leiders eigenlijk gestopt met al die vleierijen. Ze gingen op hun strepen staan. Macron en Trump liggen elkaar ook helemaal niet. Trump heeft Macron een aantal keer gepersifleerd de afgelopen maanden. Met zijn accent, een beetje zeurderig. Nou ja, dat viel hier helemaal niet lekker. Dus ja, het is erg ongemakkelijk dat Macron hier nou toch meer mee doorgaat. Er zijn ook politici in Frankrijk die dit geen goed idee vinden. Ja, want met Trump weet je het maar nooit. Hè. Dus ja, als je hem nu gaat vleien, en het ergste zou ook nog zijn dat uiteindelijk dat hij niet komt. En dat is natuurlijk helemaal erg. Een vleier die wordt afgewezen. Dat wordt hier ook wel gezegd. Dus ja, Macron zei in april nog dat het geen show moet worden. Met al dat praten. Maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje een show.
7: Ja, wat staat er op de agenda? Of formeel, weten we dat?
11: Nee, ja, de oorlogen staan natuurlijk bovenaan de agenda. Hè. We wachten nog steeds op details over die zogenaamde deal die Trump met Iran zou hebben gesloten. Voor Frankrijk is de oorlog in het Midden-Oosten, met name de aanvallen op Libanon, vanuit Israël erg gevoelig. Libanon is een voormalig protectoraat van Frankrijk. Maar ik denk dat Oekraïne bovenaan de agenda van Macron staat. Dat is toch een soort prestigeproject voor hem aan het worden. Afgezien van dat het natuurlijk enorm belangrijk is dat Oekraïne meer concrete steun nodig heeft en dat de VS aan boord moet blijven bij die steun. Ja, Macron heeft hier heel veel moeite in gestoken, heel veel tijd in gestoken. En volgend jaar treedt hij af, dus dan wil hij wel dat al die moeite iets oplevert. Ja, Trump heeft gisteren 20 minuten met Zelensky gesproken. Ja. Hij lijkt onder de indruk van, nou ja, van al die jonge Russen, las ik, die iedere maand sterven. Ook van de Oekraïnse slachtoffers en van de bombardementen op het klooster. Maar ik meen dat hij specifiek die Russische slachtoffers noemde. Hij is bereid om de druk op te voeren op Moskou. Hij wil meer sancties op olieleveranties. Ik denk dat Macron nu alles op alles zet om dat momentum vast te houden en Trump aan boord te houden voordat zijn aandacht weer is afgeleid.
7: Ja, Macron wil doorpakken dus. En dat zal misschien ook gelden als het gaat om het Midden-Oosten. Veel ontwikkelingen daar. Een document dat wellicht vrijdag getekend wordt. En hoe nu verder met de Straat van Hormuz. We weten dat Trump eerder zei, even geparafraseerd, ja, al die Europese NAVO-landen die doen niks, zijn te laat, laat maar zitten, bekijk het maar. Maar er is ook een soort missie die moet starten als die oorlog voorbij is. En Macron wil daaraan meedoen. Hij zei gisteren dat die missie binnen 2 tot 3 dagen zou kunnen starten. Denk jij dat hij dus inderdaad zijn hulp aan Trump gaat aanbieden? En gaat Trump dat ook accepteren? Of zal hij zeggen, joh, bekijk het maar?
11: Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje afgesproken. Frankrijk en meerdere Europese landen zouden gaan helpen bij het openhouden van die Straat van Hormuz. Maar op de hele duidelijke voorwaarde dat dat pas gebeurt als er vrede is, als er een plan ligt. Frankrijk gaat niet actief meevechten. Dat plan zal niet veranderen. Maar ik denk wel dat Macron nu heel erg dat inzet als wisselgeld op betrokkenheid bij Oekraïne.
7: Ja. Tot slot, ik zei het al, de Franse media, allerlei kritiek. Ik zag ook van François Hollande en dergelijke, die zien het allemaal niet zitten. Denk jij dat Macron daar vanavond toch met een klein beetje kotsen in zijn mond dit charme-offensiefje zal moeten uitvoeren?
11: Ja, nou, ik kan niet voor Macron spreken natuurlijk. Maar het is toch duidelijk wel een charme-intensief. Ja. Versailles is het chicste wat je kunt krijgen. Hè? Het paleis van de zonnekoning. Overal goud, daar krijg je Trump wel mee onder de indruk. Het is ook meerdere keren al gebeurd dat het Versailles wordt ingezet als grote troef om mensen mee te imponeren. In het specifieke geval van de Verenigde Staten is het ook wel bijzonder. In 1783 werd daar de Vrede van Versailles getekend. Het einde aan de onafhankelijkheidsoorlog, waarmee de VS officieel onafhankelijk werd. Ja, en dit is het jaar waarin het 250 jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring wordt gevierd. Dus ja, dat bezoek aan Versailles is natuurlijk ontzettend symbolisch. Ik hoop dat Macron het voor elkaar krijgt, dat hij Trump kan imponeren.
1: Ja. Te hopen dat hij de decoraties met rust laat, Trump. Voor die het weet hangt het in het Oval Office.
7: Ja, of worden allerlei poeltjes en vijvers opnieuw.
11: Kandelaar meenemen.
7: Ja, blauw gemaakt. Dankjewel, Frankrijk Rosman met Eva Ramelow. We gaan het diner met jou volgen vanavond.
1: We gaan de Tim Schaap van de ANWB. Tim en file op de A73, waar precies?
12: Jazeker, de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 4 kilometer en 10 minuten. Daarmee is ook wel de enige file van het land boven de 5 minuten. En er is zowaar een flitser gemeld door Flitsmeister langs een van de Nederlandse snelwegen. Dit keer de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Hectometerpaal 12,0.
25: BNR Nieuwsradio.
2: De Ochtendspits.
1: Nederland gaat flink inzetten op de veiligheid van ons eigen land. En die van Europa bereikt uit de veiligheidsplannen die het kabinet vandaag presenteert. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, zegt dat het kabinet heeft in ons land in 2030 genoeg macht en kracht om het grondgebied te kunnen verdedigen. Zegt hij tegen de Telegraaf. Nog een paar jaar dus. Veiligheid wordt daarom voortaan de belangrijkste prioriteit van buitenlandse zaken, blijkt uit de nieuwe strategie. Kern daarvan is dat we het zonder de Amerikanen zouden moeten doen. Zo wil het kabinet de komende jaren zelf meer inlichtingen verzamelen, intensiever samenwerken met andere Europese inlichtingendiensten. En daartoe moeten we ook het aantal satellieten dat we in de ruimte hebben gewoon laten toenemen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de Fransen over gezamenlijke inzet van nucleaire wapens, want die hebben zij. Bij Defensie heet dat project intern toepasselijk operatie Baguette. Nee, momenteel is ons land nog afhankelijk van die Amerikaanse kernwapens, maar de Fransen hebben aangegeven, we willen best met jullie bespreken hoe wij onze nucleaire capaciteit kunnen delen. Ook luchtverdediging moet op orde worden gebracht. Daar hebben we een flink tekort aan. Tenminste, als de Amerikanen wegblijven. Maar, zegt Berendsen, de Amerikanen blijven betrokken totdat Nederland op volle oorlogskracht is. Maar, zoals gezegd, dat duurt nog een paar jaar. Op Europees niveau moeten belangrijke besluiten over de veiligheid niet spaak lopen door een enkele dwarsligger, zoals de Hongaren destijds onder Orbán. Berendsen, als voormalig Europarlementariër, pleit ervoor dat je zulke onderwerpen met een ruime meerderheid moet kunnen aannemen. Dus niet met een vetorecht van een van de staten, maar als er een gekwalificeerde meerderheid is, dan is het helaas, moet meneer Orbán, althans, die zit er niet meer gelukkig, maar een van zijn vrienden, die moet er dan maar even een plasje gaan doen, terwijl er gestemd wordt.
7: Operatie Baguette, zei je?
1: Operatie Baguette, ja.
7: Ik zou het operatie Raket noemen, iets realistischer.
1: Nou, het is een beetje hetzelfde, maar als je het goed schildert, lijkt het een hele grote baguette te zijn die op jou afkomt.
7: We gaan naar de regio Moerdijk, want de plannen met die regio waren aanvankelijk bijna twee keer zo groot. Dat vertelt de gemeente Moerdijk in de nieuwste aflevering van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Opmerkelijk, omdat staatssecretaris Johannes de Bat van KGG, Klimaat en Groene Groei, nu onderzoekt of de plannen nog verder afgeschaald kunnen worden. En ja, moet Moerdijk eigenlijk wel verdwijnen, is nu opeens weer de vraag. We gaan praten over hectares met verslaggever Jorik Simonides, maker van die BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Jorik, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ik wil het ook best in voetbalvelden uitleggen. Dat is misschien wel toepasselijk.
7: Betrekt hij daar zeker bij als we het zo meteen over hectares gaan hebben. Want er vallen nu dus plannen uit de kast waar we het niet eerder van weten. Nieuwe plannen, of eigenlijk oude plannen, maar nu onthuld. Waar komen die opeens vandaan?
13: Ja, nou dat is hebben we gereconstrueerd met de gemeente. Die vertelt hoe die plannen waar het dorp misschien mogelijk voor moet verdwijnen, of dus nu dus misschien niet. Vandaan kwam dat, begon eigenlijk een aantal jaar geleden met allerlei losse energieplannen. De energieinfrastructuur rond Moerdijk moest versterkt worden. Eigenlijk vooral bedoeld voor dat nabijgelegen industriegebied. Dat moet verduurzamen en daar heb je stroomcapaciteit voor nodig. Maar het is ook wel gewoon voor de versterking van het stroomnet van Brabant. Mm-hmm. Nou, dat vraagt al om heel veel ruimte, die energieprojecten. Maar de gemeente zag eigenlijk dat het vooral steeds meer projecten werden, waarna ze zich mee zijn gaan bemoeien. Want ze dachten, als we dat niet doen, dan worden het allemaal losse projecten die heel veel ruimte vragen hier in de regio. De wethouder had het over koloniseren van de energieprojecten in de regio. Dus ze zijn zich er tegenaan bemoeien en toen liep het al snel op. Want als je de energieinfrastructuur aanlegt, ja, dan kun je ook windenergie aan land brengen bijvoorbeeld. Dat kan daar ook heel makkelijk, want dat kan dan zo vanaf de Noordzee aan land gebracht worden. En de energieinfrastructuur ligt er dan toch al. En als je de industrie dan toch wil verduurzamen, ja, dan moet je dat eigenlijk ook bij de bedrijven zelf doen. Dus moet de industrie uitbreiden, kost ook weer extra ruimte. En we willen in Nederland idealiter ook dat al deze industriële bedrijven hun afval recyclen. En ook dat vraagt gigantisch veel ruimte. Dus die optelsom liep al snel heel erg op. En dan kom je dus al snel in de getallen van ja, wel 1300 hectare uit, zegt burgemeester Aartje Moerkerke van de gemeente Moerdijk.
14: Je begint met een discussie van er moet hier iets komen. Dan krijg je al die losse projecten, daar krijg je een optelsommetje van. En dan kom je op een gegeven moment op een getal wat ergens 180, 200 die kant op gaat. En dan ga je in discussie met provincie en met het Rijk. En dan zie je dat dat aantal oploopt. Totdat er op een gegeven moment sprake was van zelfs 1300 hectare. Ja, als we dat plaats moeten geven, dan weet je wat je nog meer kwijtraakt. Maar uiteindelijk in alle gesprekken is er gekeken van wat is hier nu echt nodig. En toen kwamen we op die 600 zoveel hectare voor het hele gebied en 400 zoveel hectare voor de gemeente Moerdijk.
7: Ja, nou, belofte maat schuld. 1300 hectare, dat is ongeveer 1800 voetbalvelden, zoiets. Maar het werd uiteindelijk dus minder.
13: Ja, de gemeente kreeg het terug naar onderhandelingen, want die aantallen waren ook voor de gemeente Moerdijk wel even schrikken. Dus je hoort het de burgemeester al zeggen, er is gekeken en onderhandeld. Wat heb je nou echt nodig in dit gebied? Nou, toen is het flink afgeschaald. Vooral die plannen met de circulaire economie zijn behoorlijk afgeschaald. En toen kwamen ze uit op ongeveer de helft. Dus dat is 700 hectare in totaal, waarvan de gemeente Moerdijk dan 450 zou moeten huisvesten. En wethouder Danny Dingemans vertelt hoe ze dat omlaag kregen en hoe dat tot stand kwam.
2: Dus we hadden 180 hectare energieinfrastructuur. Daar kwam bij ongeveer 110 hectare voor de bestaande industrie die wat ruimte nodig had om zeg maar naast hun huidige systeem een nieuw systeem te hebben. En toen kwam het vraagstuk van circulaire economie. Uiteindelijk hebben we daar met elkaar ook al een gesprek over gehad. Van ja, kan alles? Wil je alles? Welke type circulaire economie wil je dan ruimte geven? En die is in de loop van de gesprekken teruggebracht naar grofweg een 120 hectare. Waarvan we zeggen van ja, voor de echt meest kritische en waardevolle grondstoffen, daar is ruimte voor nodig. Maar meer moet dat dan ook niet zijn. En dat zul je dan op andere plekken moeten faciliteren.
7: Ja, en nu denkt de staatssecretaris dus dat het met nog minder ruimte kan. Eigenlijk het hele plan verdwijnt zo langzamerhand.
13: Ja. We gaan eigenlijk weer terug naar de contouren waarmee het ooit begon. Waarmee de gemeente dus voor het eerst geconfronteerd werd. De opgave in de gemeente Moerdijk is ongeveer 450 hectare. Maar de nieuwe staatssecretaris die denkt dat het ook met grofweg daar de helft weer van kan. 240 hectare. En dat zou dus echt betekenen dat die plannen gigantisch uitgekleed worden. Dat is ook niet helemaal onmogelijk. Die energieplannen die zijn eigenlijk inmiddels wel redelijk een gegeven. Die zijn grotendeels al ingevuld. En daarbij is iedereen het er ook wel over eens dat die redelijk noodzakelijk zijn. We kennen de problemen met netcongestie. Ja. Die zijn er ook in Brabant. Maar die andere onderdelen van de plannen, dus dan met name de uitbreiding van de industrie en dat stukje circulaire economie, ja, daar zou je dus nog flink wel wat vanaf kunnen snoepen, denkt de staatssecretaris. Waarbij de industrie dan misschien zelfs helemaal niet gaat uitbreiden. Nou ja, dan is het misschien de logische vervolgvraag die je na dit gesprek krijgt. Ja, hoe gaat die industrie dan verduurzamen? Ja. En ook die circulaire economie, die wordt echt fors afgeschaald. Ja, ook die plannen zijn nog niet ingevuld. Het zijn meer ambities, meer wensen waar ze naartoe willen. Dus dat is niet onmogelijk. Maar aan de andere kant, als je de gemeente zo hoort, hoor je eigenlijk al wel dat het dus al behoorlijk omlaag afgeschaald is. En dat de kritische vraag, wat heb je nou echt nodig in dit gebied, nou eigenlijk jaren geleden al gesteld is.
7: Dankjewel, verslaggever Jorik Simonides, maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening.
1: Ja, dan nog even naar dit. Want stel, je brommer wordt gepikt, dan denk je waarschijnlijk,
8: die zien we nooit meer terug.
1: Nou nee hoor, hoop houden, want we hebben een mooi verhaal in dit verband. Een Italiaanse meneer die had een brommer. Hij woonde in 1984 in het kustplaatsje Vado Ligure aan de Ligurische kust. Hij was toen 16 jaar oud en natuurlijk de trots van zijn leven was een Garelli Monza GT. Het jaar dat dit disco-hitje de disco binnenkwam.
7: Ja. En lekker cruisen langs de kust.
1: Ja, lekker. Hup. Nou, parkeer je hem, weg. Gepikt. Maar nu, uiteindelijk recent, dook het voertuig ineens onverwacht op tijdens een verkeerscontrole in Volpiano, in de buurt van Turijn. Dat is een andere kant uit. Carabinieri hield er een 64-jarige man aan die zonder kentekenplaat rondreed op die brommer. En toen agenten het frame-nummer controleerden, bleek dat hij sinds 1984 als gestolen geregistreerd stond. Nou, waarop de bestuurder, 64 jaar oud, voor heling is aangeklaagd. En de oorspronkelijke eigenaar, die slechts 58 is, een telefoontje kreeg dat hij nooit meer had verwacht. Hij dacht eerst, dit is een spamtelefoontje. Maar het was echt, de brommer is nog steeds in keurige staat. Hij vertelde dat hij destijds dagenlang verdriet had gehad van de diefstal. Het was zijn eerste brommer ooit. Hij had er zelf voor gespaard, geld verdiend in cafés aan de kust. En de terugvondst van de brommer bracht hem in één keer terug aan zijn jeugd en de Italiaanse Riviera. Na 4 decennia is de Garelli nu terug bij de rechtmatige eigenaar. Volgens de Italiaanse media wil iemand de brommer nu laten nakijken door een monteur en daarna lekker naar de kust. Op de brommer, waar die nog regelmatig komt. Na 42 jaar, je bromfiets terug. JP Morgan Chase onderzoekt wederom uitbreiding in Europa. Volgens onze huiseconoom Han de Jong kan Europa wel wat meer Amerikaanse banken krijgen. En gebruiken ook. Waarom, hoor je zo meteen.
15: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
16: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
15: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF, of Paris Proof Real Estate Finance,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Rekenen. Forvis Mazaar. Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn twee files te melden deze ochtend. Allereerst een ongeluk bij Hilversum Noord op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Baarn een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht rijdt het langzaam tussen Kuik en Boksmeer. 6 kilometer, een kwartier extra. Vermoedelijk zijn daar nog gaten in de weg te vinden. Verder één flitser, gemeld door Flitsmeister, staat langs de A13 naar Rotterdam vanuit Den Haag bij 12,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. Je kunt pakketjes kopen die retour zijn gestuurd naar webshops of niet afgeleverd konden worden. Maar verkopers daarvan houden zich niet altijd aan de regels. Het programma Pointer is erachter gekomen. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag volgens de privacyregels niet. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Amerikaanse bank JP Morgan Chase onderzoekt uitbreiding in Europa. Ja, en Han de Jong, onze huisgenoot, zegt Europa kan best wat meer Amerikaanse bank gebruiken. Waarom dat is, hoor je hem zo zelf vertellen.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de vlees.

0: sector en de arbeidsomstandigheden in slachthuizen en een gesprek met Jacques Buit, topman van accountantskantoor Flint. Hoe behoudt dat bedrijf zijn eigen karakter in een wereld waar AI, consolidatie en personeelskrapte scheringen in slag zijn? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, het is 7:55 alweer. Het gaat hard, het is woensdag 17 juni. Buiten nog een beetje druilerig, maar het wordt de komende dagen echt tropisch warm, letterlijk, met een hoge luchtvochtigheid. Lekker alsof je in Jakarta rondloopt, maar dan hier thuis. Wat gaan we de komende half uur doen, Iwan?
9: Ja, vanuit onze geërcode studio gaan wij het hebben over zometeen over Japan. De keizer van Japan is in Nederland. Was die al tijdens die WK-wedstrijd in Japan? De koning en de keizer hebben samen gekeken. Maar nu begint ook het formele staatsbezoek. 3 dagen, wat gaan ze doen? En ook met name, uiteraard de economische belangen bespreken we zo meteen. En een tech-update met Joe van Buurik straks.
8: En dan de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, met name de digitale tak, die wil de komende 5 jaar uitbreiden in Europa. Na lancering in het VK en in Duitsland onderzoekt de bank nu ook of ze naar Frankrijk, Spanje en Italië moeten als volgende markt, meldt de Financial Times. Uitbreiding van JP Morgan Chase in Europa is goed voor ons continent, zegt BNR's huiseconoom Han de Jong. En we gaan hem dat nu laten verklaren. Han, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
8: Waarom is dat? Waarom kunnen wij best een beetje JP Morgan Chase gebruiken?
10: Nou ja, er wordt veel gesproken in Europa dat we een bankenunie willen en een kapitaalmarktunie willen. Ja. Waar het op neerkomt is dat de bankenmarkt in Europa die is helemaal versnipperd. En dat komt doordat de regelgeving en het toezicht heel erg nationaal gericht zijn en gebaseerd zijn. Maar er is ook relatief weinig concurrentie tussen Europese banken over de landsgrenzen heen. En als er dan een grote speler komt uit Amerika, in dit geval JP Morgan Chase, dat is de grootste Amerikaanse bank. Dus dan komt er op de Europese markt een hele krachtige speler met een sterke naam en diepe zakken en ambitie om In verschillende Europese markten tegelijkertijd bezig te zijn. Ja, dus ja, ik juich dat toe.
8: Ja, zou dat kunnen leiden tot een consolidatie van Europese banken door Europese banken zelf of doordat JP Morgan Chase banken gaat overnemen?
10: Nou, ik geloof niet dat ze dat willen gaan doen, banken overnemen. Ze willen, wat ze noemen, organisch groeien. En dat er dan misschien in dat hele proces ook hier en daar wat kleinere financiële instellingen worden overgenomen, dat is zeker mogelijk.
8: Ja, ja.
10: Maar ik geloof niet dat ze significante financiële instellingen in Europa willen gaan overnemen. We moeten natuurlijk afwachten waar het allemaal toe leidt. Wat mij betreft is eigenlijk het grootste euvel van de Europese bankenmarkt dat je eigenlijk heb je geen pan-Europese spelers.
8: Nee.
10: Als je nou naar Nederland kijkt, wij hebben ING, Rabo, ABN AMRO en dan op een afstandje de Volksbank en dan nog wat kleinere spelers, Triodos, misschien nog een paar. Maar dat is het eigenlijk wel. En als je je afvraagt hoeveel mensen ken ik nou, kijk ik ook naar mezelf, Die in Nederland bij een buitenlandse bank bankieren, ja, dat is toch wel heel erg weinig.
8: Ja, zeker.
10: En als je dan naar het Europese bankenlandschap kijkt, dan zijn er wel wat banken die pan-Europees werken. ING is een goed voorbeeld, maar BNP Paribas, Santander, Unicredito misschien ook wel. Maar die bieden toch niet in alle landen een heel breed dienstenpakket aan.
8: Mm-hmm.
10: En dat is toch eigenlijk wel nodig, lijkt mij, als je zo'n Europese bankenunie wilt laten tot bloei wilt laten komen. Dus Ja, een speler van buiten die kan misschien wat voor opschudding zorgen. Dat lijkt mij goed nieuws.
8: Ja, maar toch eventjes. Nou komt JP Morgan dus van over de plas naar ons toe. Die gaat Europa in. Die loopt daar niet alleen tegen het verhaal dat er heel veel verschillende Europese banken zijn. Dat is mooi, dat is voor het concurrentieveld leuk. Maar regelgeving is ook in alle landen een beetje anders. Lijkt me wel lastig voor ze.
10: Ja, dat is natuurlijk ook het grote probleem, hè. Kijk, niemand zit natuurlijk te wachten op financiële instabiliteit in zijn eigen land. Ja. Je wilt hebben dat de banken in jouw land, die moeten gezond zijn. Maar bankieren is in de kern eigenlijk een heel risicovolle activiteit. En omdat die financiële stabiliteit zo belangrijk is, hechten nationale autoriteiten er natuurlijk aan om in ieder geval voor te zorgen dat de banken in hun land gezond zijn. Ja. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze dat in elk land gelden er andere regels. In elk land willen de nationale toezichthouders graag dat de buffers die banken aanhouden. Hè, want als je bezig bent met een risicovolle activiteit, dan is je beste bescherming is buffers aanhouden. Nou, dat gaat dan in het bankwezen vooral om buffers op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit. En dan willen die nationale regelgevers, die willen graag dat die buffers in hun eigen land worden aangehouden. Ja. En dat die ook niet zomaar over de landsgrenzen heen kunnen worden verplaatst. Maar ja, dat betekent wel dat als je pan-Europees wilt opereren, dan ben je zo gedwongen om in elk land allerlei buffers aan te houden. Ja. Die je dus niet, je kunt niet een voordeel eruit halen door ze te spreiden over landen. In sommige landen moet je jezelf ook eigenlijk organiseren in separate delen. Nou, dat is ook eigenlijk inefficiënt en duur. En dat betekent, hè, nou is het natuurlijk wel zo dat alle banken hebben met die regels te maken. Maar wil je tot een markt toetreden, dan zijn de toetredingskosten natuurlijk heel erg relevant. En dit soort regels die verhogen eigenlijk de toetredingskosten voor nieuwkomers. Dus daarom is een van de redenen waarom het lastig is voor nieuwkomers om die markt te betreden en waarom de concurrentie dus toch eigenlijk vrij beperkt is over het algemeen.
8: Ja. Nou, eventjes tenslotte nog, JP Morgan Chase is al actief in Engeland bijvoorbeeld. Hoe doen ze het daar? Want ook daar hebben ze gewoon last van inderdaad lokale banken, lokale sterke concurrenten, regelgevingen.
10: Ja, zeker. Je ziet eigenlijk aan hun ontwikkeling daar dat het allemaal niet meevalt. Nee. En er is nog een ander probleem, Bas. En dat is dat mensen, ik weet niet hoe dit bij jou is, maar mensen zijn over het algemeen hondstrouw aan hun bank.
8: Ja.
10: Als je kijkt naar wat hebben ze nou weten te bewerkstelligen. Nou, JP Morgan Chase is in het Verenigd Koninkrijk actief sinds 2021. Ze schijnen nu 3 miljoen rekeninghouders te hebben. Dus retail praat ik dan over.
8: Ja.
10: En een depositobasis van 30 miljard. Als je dat vergelijkt met de grootste retailbank op de Britse markt, dat is Lloyds. Ja, die heeft 10 keer zoveel retailklanten. En een depositobasis die tussen de 15 en 20 keer zo groot is als die van JP Morgan Chase. Met andere woorden, JP Morgan Chase, hoewel het de grootste Amerikaanse bank is en kennelijk ambitie heeft op de Europese markt, ja, is toch na 5 jaar nog altijd een kleine speler. Dus het is wel een proces van lange adem.
8: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong. En dan is 12 minuten over 7:30 geworden. En we gaan eventjes naar de ANWB. Tim Schaap is bij ons. Ongeluk op de A1.
4: Ja, klopt inderdaad. De A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam was bij Hilversum Noord een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 1 uur vanaf Baarn. Het is daarmee dan ook de langste file van het land. Dat is verder niet zo moeilijk, want op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee qua spits. Je hebt nog 1 file langer dan 10 minuten en dat is de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Boksmeer 9 kilometer en dik 1 kwartier. Vermoedelijk door gaten in het wegdek. Dan over naar de flitsers, gemeld door Flitsmeister. Een korte lijst, daar is er geen 1 gemeld op de snelwegen.
11: De ochtendspits.
9: En dan begint de Japanse keizer Naruhito vandaag met zijn 3-daagse staatsbezoek aan Nederland. Ze waren dit weekend al in Nederland. Hebben samen met de koning naar het WK-wedstrijd gekeken, Nederland-Japan. Maar vandaag begint dus het bezoek met de welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. En alle andere plichtplegingen die daarbij horen. Ik praat erover met Casper Witz, Japan-expert verbonden aan de Universiteit Leiden. Casper, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Ja, een staatsbezoek. En als ik zo even naar het programma kijk, Deltares, dus we gaan praten over water, Rijksmuseum, een boomplant in het Amsterdamse bos, en ze komen bij jou langs op de Universiteit Leiden.
12: Klopt. Dus het is een beetje combinatie symboliek met dingen die over handel gaan, wetenschap. Het gaat ook deels over veiligheid. Dus er is een grote groep bureaucraten, ambtenaren ook meegekomen uit Japan om het over veel dingen te hebben.
9: Ja, reist er ook een grote economische delegatie mee of is dat niet het geval hier?
12: Ja, ook wel. Dus je hebt eigenlijk veel mensen, zowel van het ministerie van Buitenlandse Zaken als van Economische Zaken in Japan, die hier inderdaad komen om met hun Nederlandse collega's te praten over economische samenwerking, wetenschappelijke samenwerking, et cetera. En de keizer zal vooral zich richten op activiteiten samen met de koning bijvoorbeeld. En inderdaad komen ze bij ons langs op de Universiteit Leiden, omdat wij al lange tijd een traditie hebben van Japan kennis opbouwen. En je kan ook Japan studeren in Leiden.
9: Ja. Die keizer heeft binnenlands eigenlijk geen macht. Het is vooral een symbool, geloof ik.
12: Klopt, ja. Dus wat dat betreft is de situatie best wel anders dan in Europa. Mm-hmm. Dus Europese monarchen hebben wel degelijk een zekere mate van macht en invloed. En dingen zoals de troonrede doet onze koning bijvoorbeeld. Nou ja, al dat soort dingen is niet het geval in Japan. Dus dan gaat het echt vooral om lintjes knippen. Als er een ramp is, langskomen om steun te betuigen. Dat soort dingen.
9: Ja, dus hij gaat geen politieke uitspraken doen of zelf deals sluiten, maar de mensen om hem heen wellicht wel. En dan moeten we even kijken naar die relatie tussen Japan en Nederland. Want die relatie die is al oud, maar die is ook niet altijd goed geweest. Ik denk even aan de Tweede Wereldoorlog, Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Is dat nog een onderwerp wat ter sprake zal komen de komende dagen?
12: Ja, absoluut. Het is pas het derde staatsbezoek van een Japanse keizer na de oorlog. En zeker de eerste in 1971 was erg controversieel, om precies die reden. Maar ook de tweede in het jaar 2000 waren er nog steeds wel demonstraties ook tegen de komst van de keizer. Dat zal inmiddels bij vrijwel niet meer zo zijn, omdat er best wel veel verzoening heeft plaatsgevonden. Maar de keizer en de koning zullen hier wel aandacht aan besteden. Dus ze gaan ook vandaag, als het goed is, naar het oorlogsmoment, een monument op de Dam. Volgens mij een krans leggen. En dat is ook als teken van respect van de Japanse keizer naar de Nederlandse slachtoffers, vooral in Nederlands-Indië. En dat is natuurlijk slachtoffers van de Japanners. Want we stonden aan de andere kant in de Tweede Wereldoorlog.
9: Ja. Maar is dat nog een gevoelig of pijnlijk onderwerp, of valt dat wel mee?
12: Ik denk wel dat het een gevoelig onderwerp is. Ja, zeker voor mensen die natuurlijk roots hebben in het huidige Indonesië. Ja. Nederlanders die vroeger, of in ieder geval waarvan de voorouders in de vreselijke kampen daar hebben gezeten, of die te werk werden gesteld in Burma aan de spoorlijn. Veel van die generatie leeft niet meer, maar sommigen nog wel. En zeker hun kinderen, kleinkinderen zijn daar nog wel erg mee bezig. Ja. Dus die verzoening gaat nog steeds door. En het is ook wel zo dat de Japanse ambassade zich daar ook best wel al jaren voor inzet, hoor. Om toch contact te leggen met die gemeenschap en met mensen die hebben geleden onder dat Japans bewind.
9: Ja. Je zei al, het programma, merabouar van politiek, economie, universitaire wereld enzovoorts. En hierna gaan ze door naar België. Is het een soort Europa-toertje die ze aan het doen zijn, het keizerlijk paar?
12: Eigenlijk een Benelux-toertje. Dus het blijft wel bij deze twee landen. Maar het is denk ik ook wel slim, omdat het behoorlijk gepland is. Dat je twee landen even pakt. Volgens mij is het eigenlijk niet heel gebruikelijk om twee landen te doen. Maar het is op zich wel slim qua dat je dan ook die twee landen kan voorbereiden. En als we heel eerlijk zijn, lijken Nederland en België natuurlijk, denk ik, vanuit Aziatisch perspectief best wel op elkaar.
9: Dankjewel, Casper Witt, Japan-expert, verbonden aan de Universiteit Leiden.
13: Tech-update.
14: En dan zijn we bij Jo van Buurik hier in de studio. Jo, goedemorgen.
15: Dag Bas en Iwan.
14: In Amerika wordt, althans tussen Amerika en Europa, wordt gesproken over een speciaal soort verdrag. Het is niet in Amerika, het is gewoon in Frankrijk. Om de beste AI-modellen ook voor onze instanties beschikbaar te houden. Maar wel met restricties, hè, geloof ik.
15: Het zijn in ieder geval interessante gesprekken daar in de G7... waar AI hoog op de agenda staat. En dat wisten we ook al dat het zou gebeuren, hè. Juist tegen de achtergrond van die modellen van Anthropic, Mythos en Fable, sinds afgelopen weekend niet meer te gebruiken. In eerste instantie alleen voor niet-Amerikanen, op last van de regering Trump. Dus dat is onderwerp van gesprek op die top, waar ook Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick bij aanwezig is, die trouwens zelf ook nog druk bezig is om überhaupt met Anthropic te onderhandelen over die toegang. En nu ligt er dus een plan waarbij vertrouwde partners kunnen worden aangewezen. Dat zouden dan specifieke bedrijven kunnen zijn, maar ook landen in Europa dus. Melden bronnen aan onder meer de Financial Times en Reuters. En het Witte Huis erkent ook, er is open communicatie met onze bondgenoten in zaken de zorgen over nationale veiligheid rond Anthropic's modellen.
8: Ja, en dan houdt Anthropic, wat dat betreft, gewoon toch de deur voor een groot deel dicht. Is dit kansrijk? Want meneer Lutnick, notabene de minister van Handel, zit dit uit te onderhandelen.
15: Ja, waarbij nog de vraag is of dat juridisch de weg is. Want wat keer
8: dat zou je ook zeggen,
15: deze week zei van eigenlijk gaat het niet om export. Het is remote access, zo'n AI-model. Maar goed, semantiek zou je haast zeggen. Nou ja, wie weet gaat het werken. Het is in ieder geval een interessant idee. Ik denk dat je altijd moet afvragen wat een verdrag met de regering Trump echt waard is. Hè, zeg ik erbij. Kijken naar andere landen in de wereld. Maar goed, eurocommissaris Vierkoenen van Digitale Soevereiniteit, die heeft dat ook wel in de smiezen. En die tekent aan, laten we nou eerst eens horen van de Amerikanen wat nou echt de problemen zijn met die modellen van Anthropic. Waarom er steeds zoveel gedoe is, hoe dat nou echt goed geadresseerd kan worden. En daar heeft ze een uitstekend punt, denk ik, want de werkelijke aard van de problematiek blijft steeds in nevelen gehuld. Is er nou echt een technisch risico? Is er toch ook een beetje schimmige hype? Maar goed, natuurlijk kunnen we ook beginnen over de blijvende afhankelijkheid van onze Amerikaanse AI-modellen, die we dan toch steeds in Europa willen blijven gebruiken. Want we hebben hier alleen maar Mistral als alternatief. Maar als we zelf AI-innovaties willen blijven bouwen en gebruiken, heb je toch iets van een verzekeringspolis om bij het Amerikaanse spul te kunnen. Dus daar zal vandaag over gesproken worden. Nou, met de leiders van Europese landen, met Lutnick en ook de topmensen van Anthropic, en trouwens ook OpenAI en Google erbij aangeschoven. Gezellig lunchen met een glaasje rode wijn in Frankrijk.
8: Dan, in de categorie Amerikaanse AI-modellen, heb je ook nog grok van Elon Musk. Dat klinkt toch een beetje een drankje blijft na een dat beetje, rode wijn. Ja. De regering Trump zegt nu, grok is gebruikt voor de oorlog in Iran. Vertel.
15: Ja, nou, dan stel je even voor dat je 1000 raketten wil lanceren binnen vier dagen. Dan wordt er AI voor gebruikt, dat weten we ook al lang. Maar vaak is dat een systeem aangedreven door Claude van Anthropic. Maar grok is ook echt voor dat soort dingen gebruikt. Dat lezen we nu in een document dat net is ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Bij het Amerikaanse ministerie van Justitie moet ik zeggen. Aanleiding is een beetje curieus, want dit gaat om een rechtszaak over een milieugeschil, aangespannen tegen xAI, onderdeel van SpaceX immers, hè, dus van Musk. Namelijk de datacenters van xAI die halen energie uit gasturbines en die zorgen voor vervuiling. Notabene in een gemeenschap waar mensen van kleur wonen, dus burgerrechtenbeweging en AACP heeft daar een zaak tegen aangespannen. Zeggen, er zijn niet eens vergunningen voor. Dus wat is nu in het verweer opgevoerd? Een verklaring opgetuigd vanuit het Pentagon, die zeggen, het is, ik citeer, van enorm nationaal belang dat grok kan blijven doordraaien. Tuurlijk. Dat gebruiken wij voor onze wapensystemen. En dat verhaal heeft een luchtje, Bas, want het is niet heel lang geleden dat er juist een rapport verscheen dat eigenlijk alle overheidsinstanties die überhaupt de enige echte klant zijn die grok gebruikt, het eigenlijk niet willen gebruiken omdat het gewoon niet zo goed is. Dus ook dat is wel een beetje een verhaal met een luchtje. Ja. En dan heb ik niet over die gasturbines.
8: Nee, precies. Maar dat weten we ook van Iran, want alleen maar ingangen van de grote opslagcomplexen zijn geraakt en verder niks.
15: Nou ja, misschien ook een school, helaas.
8: Dat dan weer wel. Meer vanmiddag om 3:00 op BNR, de grote techshow, die kun je ook als podcast beluisteren. Wat hebben jullie, jij en Ben van den Burg, deze week in de show?
15: Een bloemenveiling. En waarom dat is weer eens wat anders, maar dat past wel op Ben's achtergrond. Als familie van tuinders in het Westland, komt hij vandaan. Nee, je spreekt met de CIO van Royal Flora Holland. Immers de corporatie waar de meeste bloemen ter wereld verhandeld worden, hè, in ons eigen land. Dat doen ze via een digitaal platform. En daar komt uiteraard tegenwoordig ook AI bij kijken. Maar hoe werkt het dan precies? En hoe krijg je die ongelooflijk conservatieve branche mee om die modernste innovatieslag te maken? Dus dat is wel een interessant verhaal.
8: Vanmiddag om 3:00 in de grote techshow hier op BNR. Dankjewel, Jo van Buurik.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
17: De column van Bernard Hammelburg.
18: Donald Trump heeft sinds het eerste schot op 28 februari 39 keer het bereiken van een wapenstilstand, vrede of in zijn terminologie een deal met Iran aangekondigd. Nu ook Iran zegt dat er vrijdag in Genève een overeenkomst wordt ondertekend, kunnen we de Amerikaanse president in elk geval het voordeel van de twijfel geven. Maar wat er wordt getekend is niet meer dan een memorandum of understanding van 2 pagina's met 14 punten, waarover daarna 2 maanden wordt onderhandeld. Zo'n memorandum is niet meer dan een intentieverklaring. Trump en Netanyahu, die de oorlog gezamenlijk begonnen, hebben volledig gefaald in het bereiken van hun doelstellingen. Dit wordt een totale en volledige overwinning, zei Trump aan het begin van de oorlog. Netanyahu voorzag dat het Iraanse volk zich aangemoedigd zou voelen om de macht te grijpen, zeker na de liquidatie van geestelijk leider Khamenei en diens coterie. Dat uitschakelen van het Iraanse leiderschap lukte, maar de Phoenix die uit zijn as herrees is politiek en strategisch zeer behendig en veel wreder. De macht van het gevreesde eliteleger, de revolutionaire garde, nam toe. In het memorandum staat naar verluid dat Iran geen atoombom kan maken en dat het hoogverrijkt uranium dat ergens in een onderaards gewelf is verborgen wordt vernietigd. Maar het recht om kernenergie te produceren wordt niet ontnomen, evenmin, mogen we aannemen, het recht om ballistische raketten te bezitten. Het wordt daarmee een minder drastische overeenkomst dan die Obama in 2015 tekende en die in 2018 door Trump werd verscheurd. Met de afsluiting van de Straat van Hormuz, een strategisch wapen dat Iran met groot succes in de strijd wierp, stond plotseling de wereldeconomie op het spel. Komt er een soort Iraanse tolheffing? Dat zou best kunnen. Ook een saillant detail, tot 27 februari was de Straat van Hormuz nog gewoon open. Trouwens ook tijdens de onderhandelingen in 2014 en 2015 met Obama. Waar het alle schijn van heeft, is dat Trump de crisis op transactionele wijze aanpakt. Tegenover Iraanse concessies staan het opheffen van sancties en het ontdooien van miljarden aan Iraanse tegoeden. Wat cynischer gezegd, Trump koopt simpelweg Iraanse concessies, want Trump heeft verloren. Voor Bibi Netanyahu is deze oorlog uitgedraaid op een nachtmerrie. Trump dwingt hem de strijd tegen Hezbollah op te geven, inclusief de al maandenlang bezette Libanese grensstreek. Daarmee verliest hij de aura van Mr. Security, waarmee hij zich al die jaren staande heeft gehouden, en waarschijnlijk de verkiezingen van oktober. De onmiskenbare winnaar van 4 maanden oorlog is Iran. Wat te denken geeft over wat een militaire supermacht, en dat zijn Amerika en Israël beide, anno 2026 eigenlijk betekent.
8: Ja, Solvinity, veel gehoord. Hè? Onze beheerder van DigiD zou worden gekocht door Amerikaans bedrijf Kyndryl. En daar heeft de overheid een stokje voor gestoken. Nu spant Solvinity een kort geding aan tegen het overnameverbod. Want wil wel eens weten waarom dan. Zijn er argumenten aan te voeren waarom ze dat moesten doen? Ze zijn er niet zo blij mee. We gaan zo bespreken met techcommentator Ben van den Burg.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
22: Een legendarisch bedrijfsfeest. Maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
21: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
23: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. private banking.
0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
5: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
27: Nu in de BNR-app.
9: DigiD-beheerder Solvinity zoekt via kort geding helderheid over overnameverbod. Ruim 1 op de 3 bestelwagens vanaf volgend jaar geweerd uit zero-emissiezones. En Amerika en EU praten over een betrouwbare partnersregeling voor geavanceerde AI-modellen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
8: En dan gaat er Tim Schaap van de AWB. Tim, hoe staat het op de A1?
4: Nog niet al te best, helaas. De langste file van het land nog altijd. Op de A1 dus richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord. 3 kilometer en dik een half uur extra. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Verder ook drukt op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Boksmeer gaten in het asfalt. Daarom nu 20 minuten vertraging vanaf Malden. En iets lokaler de N33 dan. Veendam richting Eemshaven. Voor Schildwolde. 4 kilometer en een half uurtje door een ongeluk. Dan meerdere flitsers nu. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Amstelveen bij 29,1. En ook de A27 naar Almere bij 108,1.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd in mei bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Kijken we naar de beurs. In Azië staat het redelijk keurig in de plus. Althans, de Nikkei, 0,8% komt erbij. De Hang Seng verliest 17e daarentegen. De Kospi wint 1,4%. Ja, daar is toch wel wat rust weer gekeerd nadat er een mogelijk akkoord gaat komen tussen Amerika en Iran. Dat gaan we vrijdag getekend zien. In ieder geval de olieprijzen dalen. Nadat die Ja, die voorstel van Trump er was dat de straat van Hormuz open zou gaan. We zien nu $78,93 voor een vat Brent crude in the future. En functionarissen van de Europese Centrale Bank zeggen dat een vredesakkoord de bank niet van gaat weerhouden de rente verder te verhogen. Want, zeggen ze, die oorlog heeft van het Midden-Oosten heeft aanzienlijke schade aangericht. En dus hebben we geen spijt van het besluit dat we vorige week de rente verhoogden. Nou, dan weten we dat. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En we gaan het zo hebben over DigiD-beheerder Solvinity. Het bedrijf dat overgenomen zou worden door het Amerikaanse Kindrill. Maar daar start de staatssecretaris een stokje voor. En nu wil het Amsterdamse IT-bedrijf helderheid over waarom dat niet mocht. Houden de argumenten van de overheid dan wel stand? Gaan we zo bespreken met tech-commentator Ben van den Burg.
10: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
11: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
10: Vijfhart, dat klopt voor jou.
12: En, hoe ging je leestoets?
13: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
12: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
12: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: In 14 weken begrijpend leren lezen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
17: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
17: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: En zo zijn we op de helft van deze ochtendspits. 6 over 8, woensdag 17 juli 2026. Daarmee zijn we ook officieel op weg naar het weekend. Ja, andere helft van deze week nog. Iwan, wat gaan we doen?
9: Ja, altijd mooi om dat te beseffen. Dat
8: ja, je is fijn, ja.
9: Net over de helft bent. Ja, ja. Klopt. Langzaam de goede kant op. We gaan zo meteen praten over mensen die geen belastingaangifte doen. Om welke reden dan ook. Die krijgen dan een belastingaangifte gebaseerd op een geschat inkomen. En wat blijkt nu? Ja, dat wordt veel te vaak te hoog geschat, waardoor mensen ook te veel betalen. Ja, dan zou je misschien denken, dan moet je maar aangifte doen. Ja, zo makkelijk ligt het misschien niet. Wat daar tegen moet en of kan gebeuren, hoor je zo meteen. En zo meteen gaan we nog praten met onze Spanje-correspondent Jorn Lucas, die trouwens even in Nederland is. Dus ja. Hij is zo meteen bij ons in de studio over een verhoor van voormalig premier Zapatero in een grote fraudezaak. Nou, wat daar precies aan de hand is, dat gaat Jorn ons zo vertellen.
8: Ja, hij had geen boodschappentas, maar gewoon een kluis gevuld met geld. Ja, ook wel handig. We gaan eerst naar dit, want DigiD-beheerder Solvinity heeft een kort geding aangespannen tegen het overnameverbod dat de overheid instelde. Je weet het, Solvinity wilde worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf, Kindrill. En daar stak onze staatssecretaris Aart een stokje voor, Willemijn Aarts. Amsterdamse IT-bedrijf doet nu samen met het meerderheidsaandeelhouder, een Brits PE-huis, Vertroeven die partners, de stap naar de rechter. Ze willen in kort geding weten waarom dit gebeurd is. En pas dan, zeggen ze, kunnen we wel overwogen vervolgstappen zetten richting de best mogelijke uitkomst. Volgens tech-commentator Ben van den Burg weet men bij Solvinity gewoon simpelweg te weinig over de beweegredenen van de staat.
30: Het personeel wil weten wat ze moeten doen. De private equity partij wil natuurlijk voornamelijk weten wat er gaat gebeuren. Want die moeten hun geld natuurlijk meer dan verdubbelen. Dus dit is de manier, daar krijgen ze helderheid om uiteindelijk te weten van, hey, hoe gaat het met het bedrijf en hoe moeten we in de toekomst verder?
8: Toch, je zou zeggen, bel even met Willemijn Aarts, je krijgt het antwoord.
30: Ja, maar ja, dat zou helemaal handig zijn. Maar ook, er zijn ook heel veel partijen die het ook willen weten. Hè? Weet je wel, je hebt de Firebasers, die nieuwe club van Erik Smit, die wil ook weten hoe het zit. Het zijn publieke partijen. Dus eigenlijk, dus mensen willen het weten. Die partijen mogen er waarschijnlijk ook bij zijn. Die publieke partijen die al de rechten hebben gevraagd van het moet worden verboden. Mm-hmm. Waarschijnlijk zijn er wel heel veel stukken, want het is ook allemaal verboden. Want de nationale veiligheid, dat het achter gesloten deuren is. Ja. Maar ja, weet je, het is toch, ja, waarschijnlijk moeten rechten dat beslissen, ja.
8: Ja, want
30: wat openbaar is.
8: Even voor de weten, mensen die het niet helemaal helder op de bril hebben, dat Solvinity, wat nu dus echt de uitvoerder is van die DigiD-acties van de overheid, dat zou worden overgenomen door een Amerikaanse partij, door Kyndryl. Nou, dat is dus verboden. Er is weinig naar buiten gekomen over de juridische basis waarop Willemijn Aerts, van de staatssecretaris, zich beroept. Denk je dat dat wel boven tafel gaat komen? Want in principe kan de staat gewoon zeggen van nou, we vinden het niet wenselijk, we achten het niet wenselijk uit veiligheidsoverweging om inderdaad met zo'n partij in zee te gaan. En daarmee is de kous toch gewoon af, Ben?
30: Ja, kijk, nu is het voornamelijk, weet je, Aerts heeft voornamelijk het publieke belang wordt geschaad. Maar we willen natuurlijk allemaal weten wat dat is. Kijk, aan de ene kant zou de reden kunnen zijn van, ja, weet je, Kyndryl gaat namelijk niet zo goed. Ze hebben dus de boekhoudonderzoek, dus de boeken kloppen niet. En ze kunnen gewoon op basis van dat Kyndryl, nou, niet zo'n stabiel bedrijf is op dit moment, kunnen ze zeggen het mag niet. Aan de andere kant zou het kunnen zijn dat de reden is van, ja, weet je, Amerikanen zijn niet te vertrouwen. Mm-hmm. Weet je, ze kunnen het sluiten. Dus maar dat is een extreme reden. Wij willen heel graag weten waar het precies zit. En het zit natuurlijk ergens tussenin. Kijk, er is 5 maanden gewerkt om dit te beslissen. 5 maanden. Die ambtenaren die wisten van tevoren, hier komt een rechtszaak over. Want het is, ja, want dit is zo belangrijk. Dus het is heel zorgvuldig gebeurd. Daar zit het ergens tussen. Maar inderdaad, wat je zegt, de rechter, dus je kan gewoon zeggen van, ja, weet je wel, het is op, het gaat er ook om welke gronden het gaat. En de rechter kijkt veel meer naar dingen als van, weet je, Solvinity, hebben ze, is het onderzoek voorkomen, dus volgens de wet gebeurd? Ja. Of is het, weet je, dus klopt het wettelijk? Dat gaat natuurlijk de rechter zeggen.
9: Hebben we sindsdien nog iets van dat Kyndryl gehoord? Want dat lijkt me ook wel relevant.
30: Ja.
9: Die partij, ja, daar, inderdaad, het zou kunnen liggen aan hun financiële situatie waarom het niet mag. Ja. Die zijn ook wel een beetje door het slijk gehaald. Hebben we sindsdien nog iets van hen gehoord?
30: Jawel, want kijk, dus na 25 mei werd besloten dat het mag niet. Ja. Kyndryl, ik ben teleurgesteld. Dus Kyndryl, ja, naar mijn idee, Kyndryl, die baalt natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Die denkt van, ik zou, als ik Kyndryl zou zijn, van, laat me zitten. Weet je, dit is zo'n gedoe. Dit is te veel van, ja, weet je, want je schiet er niks meer mee op. Mm-hmm. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe het met Solvinity gaat. Mm-hmm. Dus wat de backlash is, in goed Nederlands, van Solvinity. Want ja, weet je, daar zit ook het personeel en alle mensen. Wat moeten we nu? En daarom is die rechtszaak goed, want dan komt de duidelijkheid.
8: Ja. In kort geding, als de rechter nou Solvinity gelijk geeft, het is niet een bodemprocedure, maar een voorlopige voorziening, dat is een kort geding uiteindelijk.
30: Ja.
8: Dan heeft Solvinity wellicht in het stok om mee te slaan. Dan is het dossier nog niet klaar. Eén ander ding blijft dan wel overeind. Zijn onze gegevens dan nog steeds veilig bij dat Solvinity, Ben?
30: Als het niet wordt overgenomen?
8: Ja.
30: Ja, als het niet wordt overgenomen, dan zijn we, dan zijn
8: dan
30: onze
8: is er dus niks
30: veilig.
8: Ja, precies. En,
30: maar het gaat er natuurlijk, ja, veilig, wat is veilig? Maar het gaat er natuurlijk inderdaad om, wat is de toekomst van Solvinity? De overheid moet natuurlijk zo snel mogelijk met degelijke, zorgvuldige, door de overheid geregelde alternatieven komen en met een oplossing komen. Maar ja, het contract is weer verlengd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal af gaat lopen.
8: Dat zijn wij ook, uiteraard. Kort geding dient en dan krijgen we een uitspraak. Nou, dan weten we hoe en wat. Tech-commentator Ben van den Burg. 8:13. En we gaan naar Tim Schaap van de AWB. Er zijn gaten in de weg gevallen op de A73. Dat is niet spontaan gebeurd, hoop ik.
4: Nee, inderdaad. Dat hoop ik ook niet. Maar ja, je weet het maar nooit. Gisteren tijdens de avondspits was het ook al aan de hand. En nu hebben we er wederom vertraging door. We hebben het dan over de A73. Komende vanuit Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer. Een file van 9 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook blijft daar voorlopig dicht. Verder ook andere zaken. Zo heb je bergingswerk na een kapotte vrachtwagen op de A12. Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. 10 minuten over 7 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 richting Den Haag bij Zoetermeer. Hectometerpaal 13,4.
28: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
0: Het zou gaan om een drie-fase-traject. En nu dat ontwikkeling staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon.
1: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten... dit land kan zoveel eerlijker.
2: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan niet.
9: Ja, als je niet of te laat belastingaangifte doet... dan krijg je een belastingaangifte gebaseerd op het geschatte inkomen. En wat blijkt nu als dat gebeurt? Dan krijgen mensen massaal te hoge aanslagen opgelegd. Tienduizenden per jaar. De fiscus doet dat dus. Die schatting valt vaak te hoog uit. En dat moet beter, zegt de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Kan duizenden euro's schelen in wat je uiteindelijk moet betalen aan de Belastingdienst. Ja, en als mensen geen aangifte doen, dan blijkt er toch behoorlijk wat informatie te missen, vertelt Henk-Jan Oosterhuis. Hij is Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën bij D66.
3: Dat gaat toch om bijna 80.000 mensen die geen aangifte doen. En dan moet de Belastingdienst het inkomen schatten. Ja. Ja, en de Belastingdienst heeft natuurlijk niet alle informatie over bijvoorbeeld aftrekposten en dat soort zaken. Mm-hmm. En die schat dan het inkomen, dat is vaak te hoog. En dan betalen mensen te veel belasting. En ze krijgen ook dan vaak nog minder andere steun. Zoals bijvoorbeeld een te lage toeslag. Ja. Of een te hoge eigen bijdrage voor de zorg.
9: Ja, ik kan ook zeggen, had je maar aangifte moeten doen? Of is dat te makkelijk?
3: Nou, in sommige gevallen zal dat vast het geval zijn. En het is ook belangrijk dat mensen dus altijd zelf aangifte doen. Maar we zien ook dat het vaak om mensen gaat die een hele lage belastingaanslag krijgen. Dus vaak ook een heel laag inkomen hebben. Dus ik denk ook dat we zeker niet moeten onderschatten dat er echt nog een grote groep mensen is die het gewoon echt heel moeilijk vindt om dit soort dingen zelf te regelen.
9: Mm-hmm. Oké, dus daar zullen we misschien bij moeten helpen. Digitale vaardigheid, dat soort zaken. In de tussentijd, wat moet het fiscus doen om dit probleem op te lossen? Want ja, het zou toch beter moeten?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Het blijkt ook uit het onderzoek van de inspectie Belastingdienst dat binnen de Belastingdienst nog niet altijd de werkinstructies goed worden gevolgd. Dat ook niet altijd goed wordt vastgelegd hoe nu dat inkomen wordt geschat. Dus ik denk echt dat daar dingen beter zouden moeten bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Tegelijkertijd ook die andere instanties die bijvoorbeeld over de toeslagen gaan en ook met dat geschatte inkomen werken, die kunnen nu niet zien dat het over een geschat inkomen gaat. Dus dat is ook een aanbeveling en dat vind ik een hele interessante. Dat de Belastingdienst een signaal zou kunnen geven aan die andere organisaties van, goh, weet dat het hier over een geschat inkomen gaat. Misschien kunnen jullie ook nog mensen erop attenderen dat ze dan mogelijk recht hebben op meer als ze zelf hun inkomen doorgeven.
9: Ja, ook om te voorkomen dat mensen later in de problemen komen, inderdaad met terugbetalen van allerlei zaken. Nu zei je al, allerlei mensen die hebben ook moeite met het doen van die aangifte, vanwege kennisachterstand, beperkte digitale vaardigheden, mensen met gezondheidsproblemen, speelt allemaal mee. Is dat ook iets waar de fiscus en het ministerie meer aandacht voor zouden moeten hebben om proactiever naar die mensen toe te gaan bijvoorbeeld?
3: Dat zou inderdaad nog kunnen helpen. Er gaat dit najaar ook een initiatief van start, waarbij ook mensen met dreigende financiële problemen de Belastingdienst dat ook eerder gaat doen. Nou ja, ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk ook dus dat het helpt om mensen via zoveel mogelijk kanalen te bereiken dat ze zelf aangifte moeten doen, zelf hun inkomen moeten doorgeven. En ook achteraf, als blijkt dat het dat mensen dat toch niet hebben gedaan, is ook nog wel wat verbetering mogelijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen werken met een voorwaardelijke boete als mensen in plaats van een zekere boete. Dus als mensen het echt niet kunnen, dat ze niet direct worden gestraft met ook nog een boete dat ze extra geld moeten betalen, wat ze al niet hebben.
9: Ja, en misschien iets conservatiever schatten dat inkomen. Als we weten dat het nu stelselmatig te hoog wordt ingeschat, dat je dan even daarvoor corrigeert iets.
3: Nou, inderdaad, die schatting zou inderdaad beter kunnen. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel belangrijk dat mensen zelf hun aangifte doen. Ja. Dus ik snap ook wel dat de Belastingdienst ook niet het inkomen te laag schat. Maar iets beter in de buurt van de werkelijkheid zou wel absoluut helpen.
9: En dat zei Henk-Jan Oosterhuis, Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën bij D66.
28: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
8: En dan gaan we om 9:12 naar Spanje. Want daar begint vandaag het verhoor van de voormalige premier Zapatero in een grote fraudezaak. Zoals je weet, hij is partijgenoot van de zittende premier Pedro Sánchez, die nogal onder vuur ligt. En Zapatero moet vandaag en morgen onder meer vooral antwoord geven op de vraag waarom hij voor een miljoen euro aan juwelen in zijn kantoorkluis had liggen. Een miljoen, je hoort het goed. Tegelijkertijd worden in het Spaans parlement plannen gesmeed om Sánchez met een motie van wantrouwen weg te krijgen. We gaan erover praten met correspondent Jorn Lucas, onze vaste Spanjeman, en even in Amsterdam en nu in de studio. Jorn, fijn dat je er bent.
5: Goedemorgen, jongens.
8: Waar wordt hij precies van verdacht, Zapatero? Want een miljoen in je kluis, ja, dat kan zomaar eens gebeuren, hè?
5: Ja, dat kan zomaar gebeuren. En uiteindelijk, het zijn in totaal 7 dingen waar hij van voor wordt verdacht. Mm-hmm. Waar hij vandaag antwoord op moet gaan geven. Corruptie, machtmisbruik, dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen die meest in het oog springen. Daar, om die reden is ook een maand geleden zijn er invallen gedaan in zijn kantoor. Documenten, papieren, computers, van alles is meegenomen. Mm-hmm. En dat heeft allemaal te maken met de redding van een luchtvaartmaatschappij, Plus Ultra. Een maatschappij die eigenlijk alleen maar tussen Madrid en Zuid-Amerika vliegt. Niet eens een hele grote maatschappij, die moest gered worden tijdens de coronatijd. En daar heeft Zapatero en zijn dochters, die hebben daar miljoenen aan overgehouden. En daar zouden hij dus,
8: voor betaald overheid,
5: ja, maar ook gewoon publiek geld voor hebben misbruikt.
8: Ja, ja, precies.
5: Op die manier, die routes heeft hij gepakt. Nou, en dan komen we heel simpel uit bij die diamanten. Want bij die kantoordoezoeking kwam ze een kluis tegen. En in die kluis, dat lag dus chockvol met juwelen. En als je denkt aan juwelen, dan, nou ja, als jij een kind vraagt, teken een berg met juwelen, dan tekent hij dit, zeg maar.
8: Zo, dus het was niet weinig.
5: Nee, dat was zeker niet weinig. Ja,
8: en dat is dus inderdaad ruim een miljoen, 1,3 miljoen euro in die kluis.
5: Ja.
8: En dat zou dus mogelijk verband moeten houden met die redding van dat Plus Ultra.
5: Ja, nou, daar moet hij antwoord op geven. Of dat daarmee te maken, of dat het een totale losse zaak is.
8: Ja.
5: Er zijn dus heel veel. Je moet denken aan smaragden, kettingen vol met robijnen en saffieren en diamanten.
8: Mag je ook oorbellen, horloges, van alles en nog wat.
5: Alles en nog wat. Overigens ook dingen die totaal waardeloos waren. Maar goed, het lag allemaal daar. Volgens een woordvoerder van Zapatero, nou ja, meer dan 50.000 is het niet. Maar dat werd getaxeerd. Een ketting werd getaxeerd. Bijna 3 ton. Dus dat moet je wel kunnen verklaren. Of je dat nou hebt gekregen als privépersoon nadat die premier af was.
8: Ja.
5: Of tijdens zijn premierschap heeft hij het van een staatshoofd gekregen. Ja, dat moet je wel kunnen verklaren. Daar moet je belasting over betalen. Als het een erfenis was, moet je er erfenisbelasting over betalen.
8: Laat maar bonnetjes zien dus.
5: Dus laat maar bonnetjes zien. Daar moet hij dus. Het is een aparte zaak. Of het is omkoping geweest. Ja. Dus hij zal daar deze dagen. Dus vandaag begint hij dat verhoor. Mm-hmm. En dat duurt 2 dagen. Daar zal hij antwoord op moeten gaan geven. Maar saillant is die hele diamantenvondst wel.
8: Absoluut. Ja. Je moet al aan kunnen tonen van hoe kom je eraan. Hè?
5: Ja.
8: Stel dat hij zegt, van, ja, ik heb het uit het buitenland betrokken, dan heeft hij ze dus gesmokkeld. Dus anyway,
5: which is dus een van die 7.
8: Hij hangt altijd.
5: Je zou het bijna zeggen, hij hangt altijd. En hij zou ook toen, na die doorzoeking van zijn kantoor, heeft hij een verklaring afgelegd en hij zei, ik zal binnenkort meer uitleg geven. Nou, sindsdien is het stil rond deze man. Hij heeft helemaal niets meer gezegd. En hij heeft wel gisteren gevraagd nog, kan mijn verhoor uitgesteld worden, want ik zoek nog naar mijn papieren. Nou, daar heeft de rechter van gezegd.
8: Ligt hier klaar.
5: Misschien naast je.
8: Ja, precies.
5: Dus nee, maar dat heeft hij. Dat is geen gehoor aangegeven. Dus hij zal vandaag gewoon moeten voorkomen bij het gerechtshof.
8: Je zou nog kunnen zeggen dat dit epidemisch is voor die partij. Hè? Want ook hier, Sánchez ligt ook onder druk vanwege corruptie.
5: Ja.
8: Maar dan zijn vrouw. Die zou op positie zijn gezet en betaald zijn met overheidsgeld. Ook, zonder dat ze iets deed.
5: Precies. Zijn broer. Die heeft een positie aangenomen in een gemeente. Zijn vrouw, Begoña Gómez, die zou ook overheidsgeld hebben misbruikt, of haar positie hebben misbruikt om een luchtvaartmaatschappij Air Europa, die van op Amsterdam vliegt ook, te redden, ook tijdens die coronatijd. Dat verhaal wordt eigenlijk steeds gezegd, ja, het klinkt allemaal heel goed, maar daar is geen bewijs voor. Stop daar nou met dat verhaal. Dat verhaal over zijn broer, dat loopt nog. En dit verhaal van Zapatero is dus eigenlijk feitelijk pas een maand geleden bezig. En Sanchez zelf zegt, ja, het is allemaal hartstikke vervelend, maar deze mensen die hebben niets met mijn beleid, niets met mijn kabinet te maken. Dus als er strafbare feiten zijn gepleegd, ja. dan moet het gerecht
8: zijn
5: beloop hebben.
8: Precies. Ja, ja. Maar welke opties zijn er? Want Sanchez ligt onder vuur, dat weten we. Hè?
5: Ja.
8: Nu, dat zei ik al even in de intro, wordt er nagedacht over een motie van wantrouwen. Op basis daarvan.
5: Dat begint deze week echt tot een soort van kookpunt te komen. Je ziet allerlei allerlei verbonden worden gesloten. De Partido Popular die zoekt steun bij Junts. Dat zijn de Catalanen. Die Catalanen zijn heel belangrijk voor steun aan het kabinet van Sanchez. Dus de oppositie zoekt met de primaire partij die Sanchez nodig heeft, zoeken ze steun om een motie van wantrouwen in te gaan dienen. Die lijkt het nog niet te gaan halen. Want als die Catalanen iets niet willen, is samenwerken met de Partido Popular. Maar dat wordt wel op de achtergrond wordt dat nu allemaal gesmeed. En er wordt zelfs plannen gesmeed om Sanchez te dwingen om eerder verkiezingen uit te schrijven. Die staan nu gepland voor de zomer van 2027. En de kans bestaat dus dat ze hem gaan dwingen met een motie binnen het parlement, of met een wetsvoorstel, of hoe dat ook gaat.
8: Nieuwe verkiezingen. Vervroegde
5: verkiezingen uit. Want zelf opstappen, dat denk ik niet dat hij dat gaat doen. Nee. Want in de peilingen ligt hij op zich nog wel oké voor.
8: Ja, maar even kijken. Dus zijn toekomst staat op het spel. Het kabinet mogelijk, nieuwe verkiezingen. Ja. En meneer Zapatero, wat gebeurt er als die de rechter voor zich krijgt? Waar kan hij toe voor dat worden?
5: Dat hangt een beetje vanaf welk verhaal die ophoudt over zijn. Over de diamantenvondst en de juwelenvondst. Denk aan enkele jaren tot ruim 10 jaar gevangenisstraf. Dat hangt heel erg af van de strafmaat. De verhoren beginnen nu. Uiteindelijk zal dit, ik vrees, een langlopend proces worden. Maar als inderdaad bewezen wordt dat hij misschien zelfs als premier zich schuldig heeft gemaakt aan smokkel van juwelen, dan heb je wel een probleem. Ja. Hij zal hoe dan ook, zal die vandaag, tenzij hij zich berust op het zwijgrecht en gewoon zijn mond houdt. Maar hij zal dan toch iets moeten gaan zeggen over waar de 1,3 miljoen euro aan diamanten vandaan komt in je kantoorkluis.
8: Ik denk dat Spanje daar inderdaad wel antwoord op wil hebben. En dan krijg je misschien dezelfde situatie als meneer Sarkozy. Die ging voor, 8 jaar de bak in?
5: Ja,
8: na 3 weken buiten. Ja, en heeft toen meteen memoires over geschreven. Ja, verdient hij meer dan 1,3 miljoen mee. Dankjewel. Spanje-correspondent Jorn Lucas. Het kabinet wil dat Nederland over 4 jaar minder afhankelijk is van Amerika op het gebied van inlichtingen, luchtverdediging, kernwapens, presenteert het kabinet vandaag in een nieuwe veiligheidsstrategie. Al in 4 jaar, 2030 dus. Is dat een haalbaar plan? Gaan we zo bespreken met defensiespecialist Peter Weininga.
6: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
7: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
19: Banky, dat is toch geen woord?
7: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
21: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
22: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
21: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
23: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
25: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
24: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
25: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
23: ICN, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
11: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
12: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
11: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.wnr.nl/exact.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen.
16: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Komt daar dus door een kapotte vrachtwagen. Die berging is wel bijna afgerond. Duurt nog maximaal een half uurtje. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer een half uur over 9 kilometer. Er zijn gaten in het wegdek geconstateerd en de rechterrijstrook is dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A28 Zwolle-Assen bij 157,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd in mei bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ja, het kabinet wil dat Nederland over 4 jaar minder afhankelijk is van Amerika als het gaat om inlichtingen, luchtverdediging, kernwapens. En dus presenteert het kabinet vandaag een nieuwe veiligheidsstrategie. Binnen 4 jaar al die zaken aftikken, gaan we dat halen. Zometeen defensiespecialist Peter Weininga.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
12: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Nextview Consulting. De Salesforce partner.

0: voor corporate en private equity.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 9:05 geworden. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
3: Zometeen aandacht voor het banket vanavond met Trump en Macron.
2: Ja, en een banket op stand. Ja,
3: precies, bij het Paleis van Versailles. Ik zag trouwens dat voor het Paleis van Versailles zijn ook nog twee meertjes. Misschien moet Trump die niet zien voordat hij die ook wil gaan verven.
2: Oh, ja.
3: Maar daar hebben we misschien later nog wel even over. De reflecting pool, die inmiddels weer vol met algen zit. Dat terzijde, we blikken zo meteen vooruit over een enkele minuten op dat banket. Want ja, echt gezellig wordt het misschien niet. Want de twee, Trump en Macron, die hebben het wel eens beter gehad. En we hebben een vooruitblik op de aankomende beursdag. Martine Hafkamp is zo bij ons. En Nout met een mobility update. Veel te doen dit half uur.
2: Dat wou ik zeggen, maar eerst gaan we naar dit. Want het kabinet wil een flinke inhaalslag maken op het gebied van veiligheid. Maar eigenlijk tot een nieuwe veiligheidsstrategie, nieuwe plannen van het kabinet, die worden vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En wat is de ambitie van Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken, om over 4 jaar veel minder afhankelijkheid van de Amerikanen als het aankomt op inlichtingen, luchtverdediging en kernwapens. En zo moet dat inderdaad zijn belangrijkste prioriteit worden. Nou, is dat haalbaar, dat binnen 4 jaar te doen? Want ja, kernwapens hebben we niet, mogen ook niet. We hebben wel onder auspicie van de Amerikanen op onze vliegvelden. Maar de Fransen hebben bijvoorbeeld kernwapens. Hoe gaat dat allemaal lopen? Peter Weininga is bij ons, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, nou, dat streven onafhankelijkheid te hebben ten opzichte van de begin lijkt me goed, hè? Maar ja, is dat een haalbare kaart 4 jaar tijd?
4: Nee, volledige onafhankelijkheid is zeker niet haalbaar in 4 jaar tijd. Maar je kunt natuurlijk wel een begin maken.
2: Ja.
4: Het begin is deze veiligheidsstrategie. En nu moet die natuurlijk worden uitgevoerd.
2: Mm-hmm.
4: De veiligheidsstrategie moet nog wel door de Kamer heen. Dus dat is het eerste hobbel die moet worden genomen. Nou lijkt het erop dat er wel een meerderheid voor te vinden is. Dus dat is een goed begin. Maar ja, je kunt natuurlijk wel al een flinke aanzet geven door bijvoorbeeld inderdaad te investeren in middelen die ons op termijn minder afhankelijk van de Amerikanen zullen maken.
2: Ja, en dat zou, nou, laten we even de koe bij de horens vatten. Als je praat over inlichtingen, ik hoor dan ook in de zijlijn, we moeten dus meer satellieten de ruimte in hebben als Nederland.
4: Ja, er is nu het plan om in totaal 4 militaire satellieten in de ruimte te brengen.
2: Mm-hmm.
4: Op dit moment vliegen er al 2, geloof ik. Daar is de luchtmacht hard mee bezig. Dat zou moeten worden uitgebreid. Als 4 dan voldoende is om die onafhankelijkheid te bereiken, dat weet ik niet.
2: Ja.
4: Misschien moet er nog wel meer bij. Een ander aspect is luchtverdediging. We hebben eigenlijk veel te weinig luchtverdediging in Europa.
2: Ja.
4: Dus dat moet je niet alleen als Nederland aanpakken, maar dat moet je zeker ook gezamenlijk doen.
2: Mm-hmm.
4: Dan is er sprake van het kunnen enteren van schepen op zee. Nederland zegt dat het nationale wetgeving nodig heeft om dat mogelijk te maken.
2: Ja.
4: Ook dat moet nog door de Kamer heen. Mm. Dus ja, er moet nogal wat gebeuren. Maar goed, het zijn wel eerste aanzetten. En dat is hoopvol.
2: En het punt is, we zijn natuurlijk best goed onderweg. Hè? Want even in de Europese gedachte, het hoofdkantoor van de Belgische marine staat in Den Helder. Onze belangrijkste basis voor de landmacht staat in Münster in Duitsland. We werken samen met de Duitsers als het gaat om tankbataljons. En er wordt nu met de Franse kennelijk gesproken over het gezamenlijk hebben van nucleaire wapens. Of althans, de inzet van die wapens, mochten we bedreigd worden. Is dat inderdaad een optie? Zou je veel meer gaan kijken naar een wat Europese aanpak van veiligheid? Mogelijk zelfs leidend uiteindelijk tot een gezamenlijk leger. Maar ja, dat is 5 stappen verder.
4: Ja, dat is inderdaad 5 stappen verder. Ik denk dat het op zich heel goed is. Hè. Je noemt net al wat voorbeelden van Europese samenwerking waar Nederland een belangrijke rol in speelt.
2: Ja.
4: Dat gebeurt inderdaad op het gebied van landmacht, marine en luchtmacht. En dat is dat zijn op zich weliswaar, het zijn kleine stappen, maar het zijn wel belangrijke stappen.
2: Ja,
4: die kernmacht, die Franse kernmacht, dat is inderdaad een punt. De Fransen hebben dat aangeboden. In Europa hebben we nog een kernmacht, dat zijn de Britten.
2: Hm.
4: Je zou, denk ik, best wel naar een Europese aanpak van een soort van nucleaire paraplu kunnen spreken.
2: Mm-hmm.
4: Ja, of dat de Amerikaanse paraplu zeg maar snel zal kunnen vervangen, dat denk ik niet.
2: Nee.
4: Daar zijn ook investeringen voor nodig. En je moet het vooral inderdaad Europees aanpakken. Dat betekent dat met niet alleen met Frankrijk, maar misschien ook wel met de Britten, ondanks het feit dat ze geen lid van de EU zijn. Ze zijn natuurlijk nog wel NAVO-lid. Dan zou je dat een soort Europese nucleaire strategie overeind kunnen lopen. En ik denk inderdaad ook wel dat dat belangrijk is dat je dat doet.
2: Ja, wat hebben wij te bieden aan andere landen? Want dat is ook wel belangrijk. Hè? We zeggen 2030 moet ons eigen grondgebied kunnen verdedigen. Dat kan je inderdaad doen door allerlei partnerships. Wat hebben wij te bieden voor andere landen?
4: Vooral onze industrie. En we zijn vooral goed zeg maar in elektronische geavanceerde systemen.
2: Mm-hmm.
4: En soms maken we deelproducten. Hè? Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen voor ruimtesatellieten. Die worden in Nederland gemaakt en vliegen het hele heelal door eigenlijk.
2: Mm-hmm.
4: Dus dat soort dingetjes zeg maar, zijn heel belangrijk voor de Nederlandse industrie. Maar die kunnen we ook bijdragen aan Europese partners.
2: Ja.
4: Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen, hoor. Mm. Maar... Dus dat is een belangrijk punt.
2: Ja.
4: Denk ook aan de civiele producten, of je zou eigenlijk moeten zeggen dual-use producten. Zoals de chipsmachines, die door AMSL worden gemaakt.
2: Ja.
4: Dat is ook een belangrijk element. Want ja, weet je, al dat spul wat nu wordt geproduceerd, zeker in de toekomst, gaat in steeds grotere mate gebruik maken van chips. Dus daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
2: Ja, duidelijk. Nou, nu dus naar de Kamer met een aantal punten. Prioriteit voor de minister. 2030, je zei al even, dat wordt best een lastig ding. Wat gaat het ons kosten, weten we dat? Want ja, het is allemaal leuk. En we hebben natuurlijk een NAVO-opgave om 3,5% van het BBP in defensie te stoppen. Dekt dat de lading een beetje?
4: Nou kijk, die zal daaraan moeten worden besteed, onder andere. In die zin is het een richtinggeving voor bestedingen die er in de toekomst moeten worden gedaan. En zo moet je dit document denk ik ook zien. Het moet richting geven aan onze investeringen op veiligheidsgebied. En die zijn veel breder eigenlijk dan Defensie alleen. Ik noem net al wat civiele voorbeelden, zeg maar. Die ook een militaire toepassing kennen, zeg maar. En ja, weet je, daarin zal moeten worden geïnvesteerd. En dus in die zin is het document richtinggevend. We kunnen die weg inslaan. Ik denk dat het een goede stap is. Maar over 4 jaar zijn we zeker nog niet klaar.
2: Dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Vanavond gaat president Trump langs bij president Macron op het paleis van Versailles om daar formeel glas te heffen op 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Wordt ook gedaan om Trump een beetje te paaien. Want die relatie tussen Macron en Trump die is wel eens beter geweest. En dat lijkt ook te lukken. Versailles is the real deal, zo zei Trump. En hij was graag bereid om nog wat langer te blijven na die G7-top om dit diner mee te kunnen maken. Nou, dat is in de pocket. Maar toch is het een ontmoeting waar veel druk op ligt, ziet onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
5: Ze hebben elkaar gisteren natuurlijk de hand geschud in Evian. Macron met een hele diplomatieke brede lach. Nou, bij Trump kon er nog geen glimlachje van. Dus het is op zijn minst ongemakkelijk. Maar voor de Fransen is dit nog veel ongemakkelijker eigenlijk. Een jaar geleden deed Macron heel erg zijn best om de Amerikaanse president te vleien.
3: Mm-hmm.
5: Trump is daar heel gevoelig voor, dat gaf hij ook eerlijk toe. Maar sinds die hele situatie rondom Groenland, de dreiging om het eiland in te nemen, waren de Europese leiders eigenlijk gestopt met al die vleierijen. Ze gingen op hun strepen staan. Macron en Trump liggen elkaar ook helemaal niet. Trump heeft Macron een aantal keer gepersifleerd de afgelopen maanden. Met zijn accent, een beetje zeurderig. Nou ja, dat viel hier helemaal niet lekker. Het is erg ongemakkelijk dat Macron hier nou toch meer mee doorgaat. Er zijn ook politici in Frankrijk die dit geen goed idee vinden. Met Trump weet je het maar nooit. Hè. Dus ja, als je hem nu gaat vleien, en het ergste zou ook nog zijn dat uiteindelijk dat hij niet komt. En dat is natuurlijk helemaal erg. Een vleier die wordt afgewezen. Dat wordt hier ook wel gezegd. Macron zei in april nog dat het geen show moet worden. Mm-hmm. Met al dat praten. Maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje een show.
3: Ja, wat staat er op de agenda? Of formeel, weten we dat?
5: De oorlogen staan natuurlijk bovenaan de agenda. Hè. We wachten nog steeds op details Over die zogenaamde deal die Trump met Iran zou hebben gesloten. Voor Frankrijk is de oorlog in het Midden-Oosten, en met name de aanvallen op Libanon, vanuit Israël erg gevoelig. Libanon is een voormalig protectoraat van Frankrijk. Maar ik denk dat Oekraïne bovenaan de agenda van Macron staat. Dat is toch een soort prestigeproject voor hem aan het worden. Afgezien van dat het natuurlijk enorm belangrijk is dat Oekraïne meer concrete steun nodig heeft en dat de VS aan boord moet blijven bij die steun. Macron heeft hier heel veel moeite in gestoken, heel veel tijd in gestoken. En volgend jaar treedt hij af, dus dan wil hij wel dat al die moeite iets oplevert. Trump heeft gisteren 20 minuten met Zelensky gesproken. Ja. Hij lijkt onder de indruk van al die jonge Russen, las ik, die iedere maand sterven. Ook van de Oekraïense slachtoffers en van de bombardementen op het klooster. Maar ik meen dat hij specifiek die Russische slachtoffers noemde. Hij is bereid om de druk op te voeren op Moskou. Hij wil meer sancties op olieleveranties. Ik denk dat Macron nu alles op alles zet om dat momentum vast te houden en Trump aan boord te houden voordat zijn aandacht weer is afgeleid.
3: Ja, Macron wil doorpakken dus. En dat zal misschien ook gelden als het gaat om het Midden-Oosten. Veel ontwikkelingen daar. Een document dat wellicht vrijdag getekend wordt. En hoe nu verder met de Straat van Hormuz. We weten dat Trump eerder zei, even geparafraseerd, ja, al die Europese NAVO-landen die doen niks, zijn te laat, laat maar zitten, bekijk het maar. Maar er is ook een soort missie die moet starten als die oorlog voorbij is. En Macron wil daaraan meedoen. Hij zei gisteren dat die missie binnen 2 tot 3 dagen zou kunnen starten. Denk jij dat hij dus inderdaad zijn hulp aan Trump gaat aanbieden? En gaat Trump dat ook accepteren? Of zal hij zeggen, joh, bekijk het maar?
5: Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje afgesproken. Dat Frankrijk en meerdere Europese landen zouden gaan helpen bij het openhouden van die Straat van Hormuz. Maar op de hele duidelijke voorwaarde dat dat pas gebeurt als er vrede is, als er een plan ligt. Ja. Frankrijk gaat niet actief meevechten. Dat plan zal niet veranderen. Maar ik denk wel dat Macron nu heel erg dat inzet als wisselgeld op betrokkenheid bij Oekraïne.
3: Ja. Tot slot, ik zei het al, de Franse media, allerlei kritiek. Ik zag ook van François Hollande en dergelijke, die zien het allemaal niet zitten. Denk jij dat Macron daar vanavond toch met een klein beetje kotsen in zijn mond dit charme-offensiefje zal moeten uitvoeren?
5: Ja, nou, ik kan niet voor Macron spreken natuurlijk. Maar het is toch duidelijk wel een charme-intensief. Ja. Versailles is het chicste wat je kunt krijgen. Hè? Het paleis van de zonnekoning. Overal goud, daar krijg je Trump wel mee onder de indruk. Ja. Het is ook meerdere keren al gebeurd dat Versailles wordt ingezet als grote troef om mensen mee te imponeren. In het specifieke geval van de Verenigde Staten is het ook wel bijzonder. In 1783... werd daar de Vrede van Versailles getekend. Het einde aan de onafhankelijkheidsoorlog. Waarmee de VS officieel onafhankelijk werd. Ja, en dit is het jaar waarin de 250 jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring wordt gevierd. Dus ja, dat bezoek aan Versailles is natuurlijk ontzettend symbolisch. Ik hoop dat Macron het voor elkaar krijgt, dat hij Trump kan imponeren.
2: Ja, dat hij ook alle gouden zaken heeft geteld daar.
3: Ik ben benieuwd wat er op het menu staat. Hamburgers en weer croissant na. Nou, goed. We gaan het morgen wel horen van Eva Rabelo, onze Frankrijk-correspondent.
2: En eerst naar de stand van zaken op de A73. Waar gaat in de weg zijn gevallen, Tim? Hoe staat het erbij,
6: ja,
2: Tim Schaap?
6: Zeker. Ja, nog niet al te best daar. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een file van 35 minuten tussen Kuik en Boxmeer. De rechterrijstrook is daar dus inderdaad dicht door gaten in het wegdek. En het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. Verder ook een file op de A29 vanuit Rotterdam. Er staat file voor de Heinoordtunnel, dat moet ik zeggen. Vertraging is ongeveer 10 minuten lang over 3 kilometer file daar. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A28, de Zwolle-Assen bij Dwingelo. Hectometerpaal 157,5.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, we gaan weg van 1070 vandaag, over een kwartiertje. Bij ons Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer. Martine, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Wat zegt de future?
7: Nou, we gaan ongeveer onveranderd aan de dag beginnen. En dat is natuurlijk ook weer niet zo heel verwonderlijk. Op zich kan je zien, Amerika gaf een beetje gemengd beeld. Ja. Dow was natuurlijk hoger. Nou, chips die blijven lekker volatiel. Dus niks nieuws onder de zon eigenlijk van de afgelopen dagen.
2: Ja.
7: Nee, en in Azië zie je voor overwegend groen. Alleen Softbank sprong er dan wat negatief uit. Hè, want daar werden cijfers van OpenAI waren uitgelekt. Omdat, we weten natuurlijk, die willen ook heel graag naar de beurs. Die investeren natuurlijk tegen de klippen op. En die hadden een netto verlies geleden vorig jaar van 38,5 miljard. Terwijl er nog maar een omzet van 13 miljard tegenover staat. Ja. Dus daar schrokken beleggers dan toch een beetje van, omdat SoftBank daar fors in investeert. Maar verder zijn we eigenlijk overwegend groen. Dus vandaar, we zijn allemaal in afwachting van het rentebesluit van de Fed.
2: Ja, zeker. Nou, wat gaan we daarvan verwachten?
7: Nou, je verwacht, de markt gaat bijna unaniem vanuit dat het
2: een
7: pas op de plaats. Oh, ja, nou, maar nu nog een pas op de plaats natuurlijk. Want Boris zal niet gelijk tegen beginnen met we gaan nu de rente verhogen. Helemaal niet als er zo'n potentiële vredesdeal ligt. En hij sowieso al gezegd heeft van inflatie is tijdelijk. Dus dat kunnen we best even aanzien. Belangrijker wordt nog wel dat er natuurlijk ook een dotplot is. En natuurlijk de nieuwe economische ramingen. Dus wat zijn de verwachtingen van de leden van de Fed voor de economische groei, voor de inflatie, voor de werkloosheid? Dat is natuurlijk wel redelijk belangrijk. En we hebben nog het definitieve cijfer van de inflatie in de eurozone. Nou ja, de voorlopige schatting kwam uit op 3,2%. Dat is ook fors hoger dan 2.
2: Ja.
7: Maar ik denk niet dat dat echt heel anders zal zijn.
2: Nee, we gaan kijken naar een gemengd dagje, denk ik inderdaad. Martine Hafkamp, dankjwel. Directeur van Vitesse Vermogensbeheer.
1: Mobility Update.
2: Ja, onze mobiliteitsexpert is dan ook weer gewoon van de partij op woensdag. Nou, Broekhoff, goedemorgen.
8: Goedemorgen, hoi.
2: Ja, en we weten hoeveel bestelauto's, dat is echt een perfect al aantallen, vanaf 1 januari 2027 niet meer welkom zijn in zero-emissiezones. En het zijn er nogal wat, kom maar.
8: Het zijn er zeker nogal wat. Dat hebben we laten uitzoeken door voertuigdatabureau RDC. En het gaat om 206.000 bestelwagens met emissieklasse 5. Want dat gaat vanaf 1 januari veranderen. Ja. Emissieklasse 5 mag ook niet meer in die milieuzones. Maar emissieklasse 0 tot 4 mag al niet meer. Dus ook die cijfers hebben we laten onderzoeken. En dat zijn 182.700 bestelwagens. Kom je dus uit op 390.000.
2: Bijna 400.000 auto's die niet meer mogen.
8: Die niet meer in de milieuzone mogen komen.
2: Van de totaal? Hoeveel bestelauto's
8: er zijn
2: dat?
8: Er zijn 1,1 miljoen bestelwagens in Nederland. Dus ja, ruim 1 op de 3 mag niet meer.
2: Een derde mag niet meer straks 3.
8: Nee, per 1 januari. Ja. Dus daar komen dus gewoon 206.000 bestelwagens bij. De RDW stuurt nu waarschuwingsbrieven naar die mensen met een bus met emissieklasse 5. Emissieklasse 0 en 4 worden al vanuit gegaan dat je weet dat je niet daar naar binnen mag rijden. Dus die worden niet meer gewaarschuwd, want dat is al eerder gebeurd natuurlijk. Die ontheffing kun je wel nog aanvragen, ook voor emissieklasse 5. Maar ja, eigenlijk willen ze dat je over gaat stappen naar naar een elektrische bus.
2: Ja.
8: Nou, dan ben ik eens gaan kijken naar de cijfers van elektrische bestelwagens in Nederland. 59.000 momenteel geregistreerd. Dat is helemaal niks. Kortom, die overstap, dat gaat ook nog niet zo hard. Dus ik ben bang dat toch heel veel ondernemers de boete van €130, want dat kost het nu, lekker meenemen op de prijs die ze calculeren.
2: Ja, ja. Anderzijds, er zijn ook ondernemers die zijn heel slim, die bieden nu hun klanten een verlaagd lease-tarief voor een elektrisch busje aan als ze bijvoorbeeld hier Amsterdam in moeten. Dat is leuk, hè?
8: Dat is ook leuk, ja.
2: Met de bouwmaat.
8: Je wordt creatief. Ja, je wordt creatief met dit soort maatregelen. Omdat je mag niet meer het stadscentrum in. Dus je moet of buiten de stad gaan werken, of je moet op een andere manier gaan oplossen.
2: Ja, precies. Nou, Vincent Karremans dan. Onze minister van Infrastructuur en Waterstaat verdedigt de goedkeuring van Tesla's full driving systeem. Want daar heeft Tesla toch een beetje de hand mee gelicht, hè?
8: Ja, nou ja, goed, Karremans moest zich verantwoorden gisteren tijdens het vraaguur. Reuters bracht inderdaad, daar doe je op naar buiten deze week, dat Tesla misleidende veiligheidsclaims heeft gedeeld met toezichthouder RDW. Nou, de gebruikte datasets zouden niet goed met elkaar te vergelijken zijn geweest. Het is ook niet onafhankelijk getoetst. De minister die geeft toe dat hij ook bedenkingen heeft bij die claims die Tesla doet. Maar hij zegt, er is geen sprake van misleiding.
9: Het gaat over de conclusie op basis van cijfers die door Tesla zijn aangeleverd, waarbij je inderdaad, nou, dat zeggen mijn mensen ook tegen mij, je vraagtekens bij kan stellen. Maar de vraag die natuurlijk eronder ligt, is op basis van die cijfers een beoordeling gedaan om die Tesla's toe te laten tot de Nederlandse weg. Het antwoord daarop hebben we natuurlijk navraag bij gedaan bij het RDW en dat is niet het geval.
8: Ja, en toen ontstond er echt wel een heel interessant debat. Want Haptouma de Hoop van Pro, Kamerlid, die ging doorvragen. Die vroeg echt herhaaldelijk aan Karremans, ga je die goedkeuringsprocedure, ga je die nog een keer tegen het licht houden om te kijken of er niks verkeerds is gegaan? Ja. Nou,
9: Waar ik bezwaar tegen maak is dat er de hoop nu twijfels zaait over de verkeersveiligheid van dit rijhulpsysteem. Terwijl het onafhankelijk door de RDW is getest en zij ook niet politiek tot een oordeel zijn gekomen. Nogmaals, ongeacht wie dit systeem heeft geïntroduceerd in Nederland. En daar hou ik me aan vast. En ik vind het belangrijk om het ook dit proces niet politiek te maken.
8: Dus hij gaat dat niet doen. Nee. De RDW krijgt niet de opdracht om nog eens
2: te testen op basis van de andere data.
8: Nee. Karmans vroeg...
2: Is dat handig? Jij als mobiliteitsexpert?
8: Kijk, we hebben de RDW destijds te gast gehad. Ja. Ze hebben Tesla onder het zwaarste regime van toezicht geplaatst. Dus ze kunnen real-time meekijken in die auto's. Maar dat zegt natuurlijk niks over het proces wat daaraan vooraf is gegaan. Nee. En daar ben ik niet bij geweest. Er zijn duizenden kilometers afgelegd, maar... Ja, ik neem aan dat de RDW niet over één nacht ijs is gegaan om dit goed te keuren. Want het ligt onder een enorm vergrootglas, dit systeem. Dus ik mag hopen dat ze hier hun werk goed hebben gedaan.
2: Maar het is niet gepolitiseerd, hè, voor RDW. Dat is het prettig.
8: Ja, dat is wat dat betreft onafhankelijk van iedereen en alles.
2: Heel kort, noodkreet van diverse organisaties. Bereikbaarheid van Mainport Rotterdam staat onder druk. Dus minder rijden en alleen maar elektrische trucks naar binnen. Toen dacht ik, hoe kom je daar naar binnen?
8: Het haven Rotterdam dreigt helemaal vast te lopen. Drie organisaties trekken de bel. Delta Links, ondernemersvereniging, TLN en de Rijvereniging. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in de infrastructuur. En er zijn ook wat voorgestelde maatregelen. Inderdaad, stimuleer ander reisgedrag. Het beter delen van data met elkaar. Maar ook het gebruik maken van spoor en dat goedkoper maken. En de inzet van autonoom transport. Maar dan wel... in de nacht. Dus daar gaan we overdag geen last van krijgen. Nou, om 9:30 gaan jullie Delta Links hierover spreken. Want daar zijn inderdaad nog wel wat vragen over te stellen.
2: Dankjewel, Noud Broekhoff, mobiliteitsexpert. En dan, Europa moet volle bak inzetten op maximale economische groei om de concurrentiestrijd met Amerika en China aan te kunnen gaan. En dat zegt niemand minder dan Andrzej Domański. Dat is de Poolse minister van Financiën tegen BNR. Je hoort hem zo meteen in de ochtendspits.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
12: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
15: China was geen probleem, China was geen gevaar.
14: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Heb jij nog dromen?
0: over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de vleessector en de arbeidsomstandigheden in slachthuizen. En een gesprek met Jacques Buit, topman van accountantskantoor Flint. Hoe behoudt dat bedrijf zijn eigen karakter in een wereld waar AI, consolidatie en personeelskrapte schering en inslag zijn? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
3: In het Oekraïne Live-blog. G7-landen willen druk op Russische economie opvoeren en sancties aanscherpen. Ruim 1 op de 3 bestelwagens van volgend jaar geweerd uit zero-emissiezones. En de Iraanse president Pezeshkian over de overeenkomst met Amerika. Hij zegt, we mogen deze deal niet aan ons voorbij laten gaan. Deze verhalen en nog veel meer trouwens vind je allemaal in de BNR-app.
2: We gaan naar de ABB, naar Tim Schaap. Tim, staat het nog ergens vast?
6: Ja, helaas wel. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boxmeer. 8 kilometer en 30 minuten extra. Het wegdek is daar in slechte toestand en daarom is er 1 rijstrook dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij 29,1.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. Een bewoner wordt vermist nadat in het Brabantse Rijen zijn huis was uitgebrand. Het historische gebouw stortte ook deels in. Er wordt later vandaag gezocht in het uitgebrande gebouw. De bewoner zou niet meer zijn gezien sinds de brand en buurtbewoners maken zich zorgen. Het is voor de brandweer nog wel te gevaarlijk om naar binnen te gaan. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, laat de honger klinken. Ajax is open. 1071 punten. 0,1% winst. Ja, ja. Even naar de stijgers en dalers. UMG, de Universal Music Group. 1,1% omhoog. Adyen, weer een procentje winst. Gaat de laatste dagen lekker met Adyen. Relics, 0,9% erbij. ASM International, 0,9%. Bezig gisteren, grote verliezer, 0,8% omhoog. Dat rijtje met dalers. Magnum, 1,7% lager. SBM Offshore, 1,3%. RMCD, 1,2, Exor 1,1 lager en Ahold Delhaize 0,7. Shell staat ook in dat rijtje, 17e lager. En dat komt waarschijnlijk door de olieprijs, want die is inmiddels wat teruggezakt naar, nog niet helemaal naar oude niveaus, $78,23 voor een vat Brent crude in the future. Als het, al het beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Europa moet volle bak inzetten op maximale economische groei om de concurrentiestrijd met Amerika en China aan te kunnen gaan. Hé, dat lazen we toch al in de rapporten van Draghi en Letta. Ja, maar daar doen we veel te weinig mee. En dus moeten we aan de bak, zegt de Poolse minister van Financiën tegen BNR. En je hoort hem zo in de ochtendspits.
26: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
7: En ik ben er ook.
8: Het is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
28: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
27: En naar wat er o zo fout is gegaan.
29: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
27: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
30: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
32: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: En daarmee is het 8:55. Het laatste uurtje van deze ochtendspits. Woensdag 17 juni 2026 is een feit. Nou Iwan, we hebben een paar mooie dingen op het programma staan. Onder meer naaktfietsen.
3: Ja, onder andere naaktfietsen. Het was weer de Naked Bike Ride dag in Londen recent. Mm-hmm. Er is een nieuw fenomeen wat mensen in Londen zorgen doet baren. Ja? Namelijk waarop die mensen dat naaktfietsen precies doen.
2: Oh.
3: Namelijk op een fiets die je vaker dan eens wordt gebruikt.
2: Nou, oh, een deelfiets?
3: Ja, een deeldeelfiets. Ik ga daar zo meteen meer over vertellen aan het einde van dit half uur. Een deelfiets inderdaad.
2: Oh.
3: Zeg ik iets anders?
2: Ja, ik weet het niet. Oh. Ik hoorde het. Nou,
3: okay. Nou verder hebben we het toch over de krappe arbeidsmarkt. Die was natuurlijk een tijdje geleden heel erg krap. Nou, nog steeds wel meer vacatures dan handjes. En de oplossing die ligt misschien om de hoek. Want dat blijkt nu. 250.000 jongeren wil wel meer werken dan ze nu contractueel doen. Dus daar ligt een enorme kans. Hoor je zo meteen.
2: Maar eerst gaan we naar Europa.
3: Je hebt te lachen nog?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik lach naar collega's. Europa moet volle bak inzetten op maximale economische groei om de concurrentiestrijd met Amerika en China aan te kunnen gaan. En Europeanen zitten wat dat betreft veel te veel op hun spaargeld, zegt Andrzej Domański, de Poolse minister van Financiën tegen BNR.
33: Let's convince European citizens that it's best to invest in Europe. The money is here. The savings are huge.
2: Ja, we hebben heel veel geld, zegt hij, maar als er dan belegd wordt, dan doen we dat in Amerika.
33: Unfortunately, a huge chunk of these savings is transferred to stock markets, equity markets in US, and is providing funding for growth of US companies, not European ones. And I want these assets to work for the benefit of European companies, for the benefit of European economies, for the benefit of European citizens.
2: Ja, dat zou mooi zijn, zegt de Poolse minister van Financiën. Polen is momenteel van alle grote economieën van Europa veruit de snelst groeiende. En onze Europa-verslaggever Gert-Jan Haan sprak met Domański. Volgens hem is die oproep van Domański een belangrijk onderwerp in aanloop naar de Europese top die morgen in Brussel wordt gehouden.
34: De economische staat van Europa staat volle bak op de agenda. Op de top in Brussel, morgen en overmorgen, maakt de EU nou competitiever. Maak nou werk van de rapporten van Draghi en Letta die in februari nog de Europese leiders in Aldenbiezen op hun donder gaven. Daar was ik bij, dat was inderdaad een donderpreek. En wat ik ook heb begrepen van bronnen rond de Europese Commissie is dat tijdens het diner morgenavond in Brussel, met ook natuurlijk Rob Jetten erbij, dat er dan echt wordt gekeken naar de economische strijd tussen de VS, China en de EU. In het kort, China valt ons lastig met een overcapaciteitsuitdaging, doet aan dumping. De VS mobiliseren veel meer kapitaal en zijn een fiscaal walhalla. En naast die externe uitdagingen weet de EU, wij hebben eigenlijk alles in huis om zelf een succes te zijn, maar we mobiliseren dat kapitaal maar niet. Kortom, aan de bak.
3: Ja, en het onderwerp is hot, want jij was vorige week ook al in Brussel. Toen werd er een rapport gepresenteerd van de Europese Bankenfederatie. Toen zei CEO Wim Meijs het volgende.
0: Een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen. En zeker in Europa, waar je naast de Europese Commissie, Europees Parlement en de Europese Raad natuurlijk ook Europese toezichthouders hebt en andere Europese instanties, stapelt veiligheid zich eigenlijk op veiligheid. En dat haalt iedere ondernemerszin eruit.
3: Nou, dat sluit eigenlijk één op één aan bij dat verhaal van Domenski, hè, bij die Poolse minister van Financiën.
34: Ja, die heeft niet zoveel op met veiligheid. En hij heeft ook wel recht van spreken. Een paar voorbeelden. De Poolse economie groeit dus als kool. Is qua omvang nu een $1 trillion economy. Mm-hmm. Terwijl ze in 1989, net na de val van de muur, nog op $67 miljard zaten. Dat is een bizarre groei. En qua koopkracht zijn ze Spanje voorbij, die Polen. Nou, de verwachte groei zit voor dit jaar op 3,5%. Terwijl het gemiddelde van de eurozone op 1% zit. Misschien 1,1. Nou, dan wil je weten, wat doen jullie zo goed? Deze Domański is naast minister van Financiën ook minister van Economische Ontwikkeling geworden. Krijgt het volste vertrouwen van Tusk. Was voorheen fondsmanager in Polen, beleggingsdirecteur. Wordt in Brussel ook gezien als de drijvende kracht achter de pogingen tot een Europees Defensiefonds. En hij vertelde me ook dat hij 15 jaar terug volle bak heeft geïnvesteerd in de voorloper van InPost, wat we nu kennen als het grote pakketkluizenbedrijf, ook aan onze AEX. Ja. En hij zit net als Ilko Heijnen, dit is belangrijk, in de E6. De club van de grootste economieën van Europa. Daar zitten de ministers van Financiën in. Die zijn een kopgroep gevormd om die kapitaalmarktunie te versnellen. Om die spaar- en investeringsunie van Letten nou eens van de grond te krijgen. Nou, belangrijke achtergrond. En ja, wat Wim Meijs zegt van de Europese Bankenfederatie klinkt Domański dan als muziek in de oren.
33: I just don't want Europe to be too conservative. You know, in banking you need to be conservative to some extent, but we need to have liquidity for our companies. I'm thinking about equity and debt, and so we can provide it all here in Europe.
34: Ja, en we weten dat de Europese Commissie volgende maand met een rapport komt om de concurrentiekracht van Europese banken te analyseren, met aanbevelingen te komen. En die banken hebben vorige week al tegen ons gezegd: wij willen wel bijdragen aan die groei van Europa. Wij willen wel minder risico nemen. We willen meer schaalvergroting, meer integratie. En de Poolse minister wil dat ook. En hij legt ook uit dat dat precies het accent is dat hij als minister van Financiën legt binnen die belangrijke E6-groep in Brussel.
33: Each country in this group represents slightly different approach to economy. Poland is a country with strong focus on GDP growth. We believe that GDP growth must be a goal in itself, not only a, let me call it, byproduct of smart and clever policies designed in Brussels. It must be our goal, as without GDP growth, there we don't have enough tax revenues, for example, to fund the programs that are needed for our societies.
3: Nou, we spraken wel ook al dat als er dan Europees geld wordt belegd, dan vloeit dat vaak naar Amerika. Hoe kijkt hij daarnaar?
34: Nou, hij noemde dat onlangs op een podium in Polen nog een grove schande. Domański zegt ook, laten we wel vooral naar onszelf kijken. Niet altijd afgeven op wat Trump doet met zijn Liberation Day, maar vooral het rapport van Enrico Letta nou eens omarmen.
33: We have internal tariffs between Poland and Netherlands. We have actually kind of tariffs. I mean, the fact that the single market is not working is like a tariff. And there is, it's not mine estimates, it's estimates by ECB and IMF, that the internal tariffs, internal barriers for the market of goods are equivalent to the tariff of 40%. It's huge. Let's focus on that.
3: Tot slot, jij hebt geschetst, Polen gaat als een raket. Wat kunnen wij hier in Nederland leren van Polen?
34: Nou, deze man wil volle bak vooruit. Daar zal niet elke econoom hetzelfde over denken. Vorige week hebben we daar op BNR ook discussies over gevoerd. Maar in Polen is wel ook, wordt ook er werk van gemaakt. Daar gaat het om. Er is onlangs een innovatieplan opgezet, geïnspireerd ook op wat in Frankrijk is. Dan heb je het over een overheidsgestuurd programma om institutioneel kapitaal te mobiliseren voor investeringen in bijvoorbeeld innovatieve techbedrijven, scale-ups en durfkapitaal.
33: In Poland we quite recently we introduced so-called Innovate Poland, which is based on the French experience of the so-called TIBI plan. Right now we have 1 billion euro of assets in this fund that will invest further in the venture investments. We are also creating special savings account that will be very attractive from the tax perspective. And so we try to convince, encourage Polish people to invest more on the Warsaw Stock Exchange.
34: Ja, benieuwd of Rob Jetten na dat diner morgenavond met Donald Tusk ook bijvoorbeeld tegen ons gaat zeggen: jongens, gaan we allemaal eens beleggen aan de AEX. Ja. Het doet een beetje denken aan InvestNL, Bas. Ja. Maar dat is wel veel meer publiek-privaat. En dit is echt overheidsgestuurd kapitaal. Mm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de overheid wil het goede voorbeeld geven.
2: En dat zei Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. En dat brengt ons bij de ANWB, bij Tim Schaap. Tim gaat in het wegdek op de A73. Kan je daar inmiddels weer doorrijden of is het nog steeds file?
4: Nee, helaas nog steeds een file, maar wel korter dan eerst. De A73 Nijmegen-Maasbracht hebben we het dan over. Tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer en 20 minuten nu. Eerder zaten we ruim boven de 35 minuten. Daar blijft voorlopig wel één rijstrook dicht, onbekend hoe lang precies. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Groningen bij 205,3. Maar ook eentje langs de A50... Zwolle-Arnhem bij Apeldoorn-Noord bij 209,3.
6: Blik op de beurs.
2: Ja, de beurs is niet heel erg spannend vanmorgen. 1073 punten, 0,3% komt erbij. En stijgers en dalers in diverse hoek. ASM International, 2,4% winst. Adyen wisselt nu van stuivertje, staat 2,5%. Besi staat op een winst van 1,6. UMG 1,4 en ASML pakt bij met 1,4%. Nou, dat zijn even de sterkste stijgers en dalers. Je ziet het, de chippers doen het beter. Gisteren aarzelde de markt in Amerika. Vanmorgen wat pijn in Japan. SoftBank is erachter gekomen dat ze een enorme investering hebben in OpenAI. En OpenAI geen winst maakt. Nee, dat wisten we wel. Maar ja, daar komen beleggers dan ook ineens achter. Zien de reality check. Het levert nu nog niet zo gek veel op. Het kost meer dan het oplevert. Maar wat zeiden we altijd al, de kosten gaan voor de baat uit. Gek genoeg, dat geldt ook in Japan. Dalers, Magnum 1,7% lager. IMCD 1,3% lager. Shell daalt 1,1% en KPN 1,1%. Nou, SBM Offshore komen we ook nog tegen met een verlies van een procentje. Heeft alles te maken met de Brent. Want we zijn inmiddels onder de $78. Net hoor, 77,96, 95 en counting. Voor een vat Brent crude in the future.
3: En dan Gen Z'ers, die willen het liefst allemaal zo min mogelijk werken en de hele dag latte macchiato's drinken, is een beetje het beeld.
2: En nomaden zijn, hè?
3: Ja, digital nomad inderdaad. Maar wat blijkt, het tegenovergestelde is waar. Onderzoek van de Intelligence Group. Meer dan 250.000 jonge werknemers die wil graag meer werken dan ze momenteel contractueel doen. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid arbeidspotentieel momenteel niet benut wordt. Hè? Dus al die vacatures die we hebben, misschien zit de oplossing daarvan zit al bij je aan tafel, maar moet die even wat meer gaan werken en wil die dat dus ook? Ja, hoe dat kan, deze mismatch, bespreken we met Geert-Jan Waasdorp. Expert in arbeidsmarkttrend, CEO van die Intelligence Group. Meneer Waasdorp, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Ja, waar gaat dit dan mis? Die jongeren die werken dus al, die willen meer werken. Maar blijkbaar komen vraag en aanbod daar niet bij elkaar. Hoe komt dat?
11: Ja, ik denk dat je het makkelijkst kunt uitleggen dat er heel veel vacatures eigenlijk voor te weinig uren in de markt worden gezet. Dus ik noem maar een zorgvacature voor 24,3 uur of een functie, een formatieplaats voor 31 uur in het onderwijs. En daar solliciteren mensen op, daar worden ze op aangenomen, maar werken op dat moment niet fulltime, dus 36 uur of meer. Ja. En zeggen eigenlijk, ik wil meer werken, maar ik kan in deze rol waar ik op aangenomen ben, niet meer werk. Want de formatieplaats beperkt dat, of de uren die daaraan gekoppeld zijn. Ja. En dus zitten ze eigenlijk in te kleine banen, terwijl ze meer willen werken.
3: Ja, zonde. En u hebt ook berekend hoeveel er daarmee verloren gaat, hè?
11: Ja, dat is gigantisch. En het is 250.000 jonge mensen die wil meer werken. Mm-hmm. En ik zeg even uit mijn hoofd dat bijna 60.000 FTE verloren gaat alleen al bij jongeren.
3: Zo, ja.
11: 64.000 zelfs.
3: Ja, ja, nou nog meer. In welke sectoren speelt het bijvoorbeeld? In de zorg met name ook, hè? Dus dat is zo'n sector.
11: Ja, dat is nummer 1. Zowel over de hele Nederlandse beroepsbevolking. Dan gaat het dan over meer dan 36.000 FTE wordt daar onderbenut. Oftewel zijn mensen die gewoon in een contract zitten en meer willen werken of fulltime willen werken. En bij jongeren gaat het daar over bijna 20.578 FTE. Om heel erg specifiek te zijn.
3: Ja, ja. Oké, waar zit nou het begin van de oplossing? Want zit dat dan dus bij die werkgever die anders moet nadenken over contracten? Of moet je al die jongeren eens bij je aan bureau roepen en zeggen van, goh, wat wil jij nou eigenlijk? En wat hebben wij te bieden? Want die blijven enorme kansen liggen.
11: Nou, ik denk sowieso, zelf roosteren is denk ik heel erg belangrijk. De systemen inrichten dat je niet stringent vast moet houden aan de uren die bij formatieplaatsen horen. Jongeren informeren over het recht dat zij hebben, het wettelijke recht dat ze hebben om meer uren te maken. Hè. Dus je kunt gewoon bij je werkgever aanvragen, zeker als je daar al op contract zit, dat je meer uren wil maken. En een werkgever moet daar ook op reageren. Wat ook wil helpen is met andere werkgevers gaan samenwerken, zodat je de onderbenutting en de overcapaciteit van de een en de ander kunt uitruilen. Dat zie je ook al gebeuren bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, dat ziekenhuizen dat met elkaar doen. Je ziet dat er heel veel technische oplossingen zijn die het mogelijk maken, maar dat ook heel veel werkgevers nog zitten met legacy systemen die dat vervolgens weer beperken. Dus de system says no, terwijl misschien werkgevers wel willen en zeker de werknemers, maar dat het gewoon het systeem waarin bijvoorbeeld de planningen worden georganiseerd, dat systeem kan niet meebewegen met de flexibiliteit die zowel werkgevers willen als werknemers willen. En wat ook niet helpt, is dat als jij bij de ene werkgever, ik noem maar eventjes iets, 26 uur werkt, en je weet een andere werkgever te vinden waar je die andere 14 uur zou mogen werken of 10 uur zou mogen werken, ja, dan is het fiscale systeem in Nederland er niet goed op ingericht dat je twee banen met elkaar kan combineren. Dus ook fiscaal is het best lastig om banen te stapelen, zoals we dat noemen. Een fenomeen wat misschien al 30 jaar groot is in Amerika en ook al 30 jaar hier in Nederland wordt aangegeven, daar moeten we iets mee doen. Maar dat we fiscaal nog niet met elkaar hebben geregeld.
3: Ja, in Amerika vaak uit noodzaak en hier dus eigenlijk als wens. Nou, oproep aan Den Haag en misschien ook aan de HR-afdeling in ons land om eens daarin te innoveren en dit mogelijk te maken. Dank, Geert-Jan Waasdorp. Hij is de CEO van Intelligence Group.
2: Ja, en dan heb je verschillende manieren van protesteren. In Nederland gaan mensen dan naar het Malieveld. In Londen doen ze dat enige tijd al anders, want daar fietsen mensen een rondje door de stad om te protesteren tegen al die vieze, stinkende auto's in Londen en de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ja, toetertje erbij en Elbert rondje, want het zijn niet alleen maar fietsen en toetertjes, maar mensen zitten naakt op de fiets.
3: Oh, het is dat jaarlijkse naaktfietsen.
2: Naked Bike Ride.
3: Hij was weer.
2: Hij was weer. In The Guardian kunnen we het lezen. Meer dan 1000 fietsers deden dit jaar mee. Sommige mensen houden dan een onderbroek aan, maar de meeste die kiezen er toch voor volledig piemelnaakt op de fiets te zitten. Pikant dat heel wat deelnemers dat doen. Piemelnaakt op een deelfiets. Nog erger, ze hadden lang niet allemaal een doekje of een regenhoosje op het zadel gelegd. En de organisatie had er wel specifiek om gevraagd. Leg er nou wat op. Inwoners van Londen vinden het vies en walgelijk dat mensen naakt op een deelfiets door Londen fietsen. Grote vraag is natuurlijk, gaan de deelfietsbedrijven nu massaal de zadeltjes poetsen? Ja, een woordvoerder laat de metro weten dat de deelfietsen geregeld onder hoge druk met regenwater worden afgesproeid. Maar er wordt niet gezegd over wanneer dat dan is. En of dat meteen na de Naked Bike Ride was. Ja,
3: als je het heel duurzaam wil doen, kan je het ook met ander deelvervoer doen. Bijvoorbeeld met van die deelauto's. En dan doe je een naakt rit over de A10 met allemaal van die share-nows. En iedereen dan naakt erin. En dan achteraf kijken wie van tevoren goed gedoucht had. Nee, dit ga ik nog even verder uitdenken voor een andere keer, denk ik, dit idee.
2: Ik vind het zo goor.
3: Dat het bijna een goed idee is.
2: Gore Wheels.
1: De column van Bernard Hammelburg.
12: Donald Trump heeft sinds het eerste schot op 28 februari 39 keer het bereiken van een wapenstilstand, vrede of in zijn terminologie een deal met Iran aangekondigd. Nu ook Iran zegt dat er vrijdag in Genève een overeenkomst wordt ondertekend, kunnen we de Amerikaanse president in elk geval het voordeel van de twijfel geven. Maar wat er wordt getekend is niet meer dan een memorandum of understanding van 2 pagina's met 14 punten, waarover daarna 2 maanden wordt onderhandeld. Zo'n memorandum is niet meer dan een intentieverklaring. Trump en Netanyahu, die de oorlog gezamenlijk begonnen, hebben volledig gefaald in het bereiken van hun doelstellingen. Dit wordt een totale en volledige overwinning, zei Trump aan het begin van de oorlog. Netanyahu voorzag dat het Iraanse volk zich aangemoedigd zou voelen om de macht te grijpen, zeker na de liquidatie van geestelijk leider Khamenei en diens coterie. Dat uitschakelen van het Iraanse leiderschap lukte, maar de Phoenix die uit zijn as herrees is politiek en strategisch zeer behendig en veel wreder. De macht van het gevreesde eliteleger, de revolutionaire garde, nam toe. In het memorandum staat naar verluid dat Iran geen atoombom kan maken en dat het hoogverrijkt uranium dat ergens in een onderaards gewelf is verborgen wordt vernietigd. Maar het recht om kernenergie te produceren wordt niet ontnomen, evenmin, mogen we aannemen, het recht om ballistische raketten te bezitten. Het wordt daarmee een minder drastische overeenkomst dan die Obama in 2015 tekende en die in 2018 door Trump werd verscheurd. Met de afsluiting van de Straat van Hormuz, een strategisch wapen dat Iran met groot succes in de strijd wierp, stond plotseling de wereldeconomie op het spel. Komt er een soort Iraanse tolheffing? Dat zou best kunnen. Ook een saillant detail, tot 27 februari was de Straat van Hormuz nog gewoon open. Trouwens ook tijdens de onderhandelingen in 2014 en 2015 met Obama. Waar het alle schijn van heeft, is dat Trump de crisis op transactionele wijze aanpakt. Tegenover Iraanse concessies staan het opheffen van sancties en het ontdooien van miljarden aan Iraanse tegoeden. Wat cynischer gezegd, Trump koopt simpelweg Iraanse concessies, want Trump heeft verloren. Voor Bibi Netanyahu is deze oorlog uitgedraaid op een nachtmerrie. Trump dwingt hem de strijd tegen Hezbollah op te geven, inclusief de al maandenlang bezette Libanese grensstreek. Daarmee verliest hij de aura van Mr. Security, waarmee hij zich al die jaren staande heeft gehouden, en waarschijnlijk de verkiezingen van oktober. De onmiskenbare winnaar van 4 maanden oorlog is Iran. Wat te denken geeft over wat een militaire supermacht, en dat zijn Amerika en Israël beide, anno 2026 eigenlijk betekent.
2: Ja, en dan is zojuist de tekst uitgelegd van dat Memorandum of Understanding tussen Amerika en Iran. Nou, dat is een anderhalve kant inderdaad, zoals J.D. Vance heeft gezegd. Zoals we snel kunnen zien, 14 punten. We gaan zo meteen, als alles goed is, even verder praten over de inhoud, want die kennen we dus, met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
9: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal, voor de energietransitie.
13: Wij willen niet weg, hè?
14: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
15: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
17: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
16: Ja, flexibel ticket, hè?
17: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
16: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
10: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
8: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
13: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
22: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
23: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
24: Een diploma en klaar.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 18,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. Een bewoner wordt vermist nadat in het Brabantse Rijen zijn huis was uitgebrand. Het historische gebouw stortte ook deels in. Er wordt later vandaag gezocht in het uitgebrande gebouw. De bewoner zou niet meer zijn gezien sinds de brand en buurtbewoners maken zich zorgen. Het is voor de brandweer nog wel te gevaarlijk om naar binnen te gaan. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ja, zometeen uiteraard over het uitgelekt akkoord tussen Amerika en Iran. Gaan we op door straks, 9:30 ongeveer, met onze buitencommentator. En we praten over het plan van een aantal partijen als Delta Links, TLN, de rijvereniging, om te zorgen dat de dichtslibbende wegen rond Rotterdam niet nog verder dichtslibben. Wat voor stint gaan ze plaatsen? Gaan we zo over praten met de directeur van Delta Links.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Jij onderneemt. Wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
8: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 9:54. En het is woensdag 17 juni 2026. Overmorgen wordt in Genève een memorandum of understanding getekend, waarvan we de tekst nog niet kenden tot 10 minuten geleden. Want Iwan Reuters heeft hem uiteindelijk gekregen. Heel kort, want we gaan er straks over praten met BNR's buitenlandcommentator Bert Hammelburg. Wat staat er zo'n beetje in, ja, nieuwe dingen?
9: Het 14-puntenplan is inderdaad uitgelegd via Bloomberg. Allerlei zaken die we eigenlijk al wel wisten. Iran kan weer olie gaan exporteren. De Amerikaanse marineblokkade wordt opgeheven. Er komt een economisch steunpakket voor Iran ter waarde van $300 miljard. Al dat soort zaken wisten we eigenlijk al wel. Ja. Maar het geeft wel een beeld van inderdaad, wat er dus overmorgen ondertekend zou worden. Er wordt nog gewerkt aan technische details en dergelijke. Je zei het al, over een paar minuten gaan we dit akkoord vooralsnog doornemen met Bernard Hammelburg, onze

0: buitenlands commentator. Dan kunnen we ook beter opmaken van oké, wie geeft wat toe? En wie is hier misschien netto de winnaar? Mm-hmm. En de eerste kritieken zijn er ook al. Bijvoorbeeld van Mike Pence, de voormalige vice-president van Amerika. Nou, die gaan we zo meteen ook even laten horen.
1: Maar we gaan eerst even naar Rotterdam, want het kabinet moet de portemonnee snel trekken om te voorkomen dat de wegen, en dat zijn echt verkeersaders rond Rotterdam, volledig dicht slibben. Ja, en je moet je echt denken aan maak een plaatje van een hart, met in het midden als hart Rotterdam, en alle verkeersaders daar naartoe. Ja, dan begint het toch wel een beetje eng te worden. Zou je wat moeten stinten? Dat zeggen althans Delta Links, ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven, maar ook TLN, Transport Logistiek Nederland en de RAI-vereniging, die gezamenlijk een brief opstelde richting het kabinet Jetten. En de Telegraaf schrijft er vanmorgen over. We gaan praten met Bas Jansen, directeur van Delta Links. Meneer Jansen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want dit probleem moet opgelost worden. Hoe erg is het nu?
2: Nou, het is nu erg omdat een aantal onderhoudsprojecten stilgelegd zijn. Mm-hmm. En dat zijn echt cruciale onderhoudsprojecten. Haringvlietbrug, dus naar het zuiden. Ja. De A15 richting Duitsland. Maar op de langere termijn maken we ons hele grote zorgen. Mm-hmm. Want zoals bekend, weg, water, spoor, maar vooral de weg slipt helemaal dicht.
1: Ja, en nu komt u met een plan. U heeft gezegd, persoonauto's moet je spits laten mijden. Een oproep die al vaker gedaan is, maar ja, wacht even. Als je kijkt naar de bedrijvigheid in Rotterdam, dat kunnen we niet allemaal dekken met openbaar vervoer. Er zijn gewoon mensen die rijden met een auto naar hun werk, punt.
2: Klopt. En ja. dat moeten we allemaal veel slimmer gaan doen. Aha. Dus er zijn gewoon veel slimmere oplossingen die niet altijd hele grote hoeveelheden geld hoeven te kosten op de korte termijn mogelijk.
1: Mm-hmm. En hoe ziet u dat voor zich?
2: Nou ja, door met alle partijen heel snel echt te komen tot concrete maatregelen. Dus echt stappen te gaan zetten. Dat kan. We zien dat de minister van Infrastructuur de goede dingen zegt, maar niet de handvatten heeft om de goede dingen te doen. Hij heeft dus gewoon in het coalitieakkoord heeft hij niet de financiële middelen of onvoldoende. Daarom zijn ook een aantal onderhoudsprojecten dus al stilgelegd. Dat is uitzorgelijk. Maar er wordt gewoon, kan niet geïnvesteerd worden. Dus moet op korte termijn gewoon een aantal hele slimme dingen doen. Ja, en we weten dat 80-90% van het verkeer op de weg is personenvervoer. En dat is niet het goederenvervoer. Nee. Dus we moeten echt kijken hoe kunnen we slimmer van die weg gebruik gaan maken. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor het spoor. Dat moet betaalbaarder. Hetzelfde geldt voor de binnenvaart. Dan moeten we zorgen dat alle congestie dat veel efficiënter kan gaan varen.
1: Ja, precies. Maar juist, het is een efficiëntieslag die u wil maken. U zegt ook spitsmijden. Dan heb je niet zo gek veel geld voor nodig. Wat kan u als ondernemersvereniging, eigenlijk als grote werkgever in de haven, daarin betekenen?
2: Nou, wat wij doen al, en misschien nog wel veel meer moeten doen, is al die partijen bij elkaar aan tafel krijgen. Ja. Om echt concreet te worden, om stappen te zetten. Het is niet zo dat naast dat er een publieke rol is richting de infrastructuur van overheden, dat wij ook met een hele grote zak geld klaarstaan. Nee. Want juist wat wij vragen is ten nutte van onze economie en onze welvaart. Mm. Nu, maar ook in de nabije toekomst.
1: Ja, nou, het zegt de minister van Financiën altijd, jammer, hartstikke leuk, maar kosten gaan voor de baten uit. Alleen, ja, we hebben al een commitment, meer schulden gaan we niet maken.
2: Nou ja, maar we zijn even een paar dingen erover. De investeringen in infrastructuur hebben altijd gebleken heel veel op te leveren. Ja. Het faciliteert onze economie. Mm-hmm. Dus het is ongelooflijk belangrijk om daarin te investeren. En uiteindelijk is het niet alleen onze huidige, maar ook onze toekomstige welvaart. En daar komt nog een ander ding bij. Is dat we nu in een enorme verbouwing zitten van het havengebied. We worden steeds duurzamer. Hè, dus die oplossing moet ook gericht zijn op duurzaam transport. Mm-hmm. Ja. En ja, als je gaat verbouwen, als je huis gaat verbouwen, doe je het ook niet uit de lopende rekening. Dus we moeten daar nu extra geld voor vrijmaken.
1: Duidelijk. Nog even één dingetje, wat u heeft ook gezegd. De autonoom rijdende truck moet groen licht krijgen. Dan denk ik, ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
2: Nou ja, het is allemaal en. Het klopt dat er geen silver bullet is. Er is niet één oplossing. Maar het zijn een heleboel oplossingen waarvan er een aantal op korte termijn realiseerbaar zijn.
1: Ja, en die autonoom rijdende truck is er daar niet één van, denk ik, meneer Jansen, wel.
2: Nou, dat zou er één kunnen zijn. Ja. Er zijn hele slimme oplossingen, ook met technologie mogelijk, om ervoor te zorgen dat ook gaat bijdragen aan een veel efficiënter vervoer. Okay,
1: volgende week dinsdag is het debat in de Tweede Kamer over infrastructuurbereikbaarheid. En dan hopelijk wordt uw brief meegenomen. Dank u wel, Bas Jansen, directeur van Delta Links.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dan, we zeiden het al, de tekst van het voorlopig vredesakkoord of Memorandum of Understanding tussen Amerika en Iran is uitgelegd. Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben en heeft het ook gepubliceerd. Wat lezen we daarin? Nou, dat die twee landen afspreken dat de oorlog op alle fronten, inclusief Libanon, voorbij is en dat ze elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit zullen respecteren. Iran herhaalt dat het nooit kernwapens zal produceren. En wat krijgt Iran daar dan voor terug? Nou, dat ze weer olie kunnen gaan exporteren. Dat de Amerikaanse marineblokkade wordt opgeheven. Er komt een economisch steunpakket voor Iran ter waarde van $300 miljard minstens. En de bevroren Iraanse fondsen die worden allemaal vrijgegeven. Ja. Uiteindelijk moet er binnen 60 dagen een definitief akkoord komen. Dat moet goedgekeurd worden via een bindende resolutie bij de VN-veiligheidsraad. Even in het kort wat die 14 punten inhouden. We gaan erover praten met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, leg dat eens op de weegschaal als je wil. Wie profiteert er het meest van dit akkoord?
4: Iran, zonder enige twijfel. Ja, want die krijgen echt heel veel. In de eerste plaats even, de inzet was steeds dat nucleaire programma. Wat hier staat, als ik goed lees, en op zichzelf is dat niet eens onredelijk, is dat Iran op zichzelf wel het recht behoudt om kernenergie te ontwikkelen. Maar dat niet een atoombom wordt. Nou hebben ze dat altijd gezegd. Dus hiermee zeggen ze niet nieuws. En waar je dan meteen op let, wat gebeurt er dan met dat materiaal dat al is verrijkt? Daar wordt in die komende periode nog over gesproken. Dus daar zijn ze helemaal nog niet uit. Dus dat ligt er nog. Dat is het eerste wat opvalt. En het tweede wat mij opvalt is dat er staat in een van de punten dat ze zich niet zullen bemoeien met de interne aangelegenheden van de ander. Dat is nogal wat, want jullie herinneren je ongetwijfeld dat die oorlog eigenlijk begon met een opmerking van Trump dat hij onderweg was om de bevolking daar te komen redden. En het is één litanie al jaren over dat schrikregime in Iran. En dat moet verdwijnen, dat was een hoofdeis. Hierin staat, daar gaan we niet meer over praten. Dus dat is ook een enorme overwinning. En dan dat geld. Alles wat Amerika voor elkaar krijgt, is gewoon gekocht. Het is een transactionele overeenkomst. Ja. Die 300 miljard die wordt vrijgemaakt. En het opheffen van de sancties. Dat is nogal wat. Ja. Dat betekent dat op alle punten Iran precies krijgt wat het wil.
1: Nou, en meer dan het had toen het de oorlog inging.
4: Ja, toen meer dan het had toen het de oorlog inging. En ook meer dan het had destijds in 2015 met de overeenkomst met Obama.
1: Ja.
4: Dus
1: ja.
4: In feite is, als je ze naast elkaar legt, dan is dit voor de Amerikanen een stuk slechter uitonderhandeld dan destijds. En dat is alleen maar omdat Trump haast heeft en eraf wil. Ja. Hij moet eraf. Ja. En de enige manier om dat te doen is op deze, klaarblijkelijk. Ja.
0: Hoe zal hier in het Amerikaans parlement op gereageerd worden? Want nou, ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier heel blij mee is.
4: Nee, ik ook. Ja. Maar dit is best een interessante test. De vraag is of het onder deze omstandigheden al aan het parlement moet worden voorgelegd. Want dit is alleen maar een memorandum. Dat is niet bindend, hè, per definitie. En het is de opening van een periode van onderhandelingen van 60 dagen. Maar er staat ook in deze, ik geloof in artikel 3, dat ook nog wel kan worden verlengd. Ja. Als ze de aanleiding toezien. Ja. En ik denk dat voordat, staat dus ook in, de zaak wordt voorgelegd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en goedkeuring, dat het ook nog wel naar het Amerikaanse congres moet. Ja. Maar niet nu. En dat is voor Trump wel belangrijk. Alleen, wat me onvermijdelijk lijkt, is een discussie zoals wij die nu ook hebben.
1: Ja.
4: Ook de Amerikaanse politiek en de media zullen zeggen, vriend,
1: wat heb je toegegeven?
4: Jouw beste prestatie tot nu toe.
1: Dit is niet van de dealmaker van de wereld. Even één ding wat ook staat in het eerste artikel meteen. Hè. We zeggen dat we geen schermutselingen meer zullen doen, maar een permanent end to the war on all fronts, including Lebanon.
4: Ja.
1: En ik neem aan dat Israël dit ook wel met enig pijn in het hart, met name Netanyahu, zal lezen.
4: Jazeker.
1: Ja, hallo, wat gaan we doen?
4: Die is woedend. En het gaat om twee dingen. Hè. In de eerste plaats om een afspraak om niet meer te schieten. Nou, daar moet Hezbollah ook aan meedoen.
1: Ja.
4: Het woord Hezbollah is in de afgelopen periode, inclusief in dit document, nog niet gevallen.
1: Nee.
4: Het woord Israël trouwens ook niet, eerlijk is eerlijk. Hm. Maar er staat, ja, de kwestie Libanon, wat is dat? Ja, dat is de confrontatie tussen Hezbollah en Israël. Libanon zelf is daar net zoveel slachtoffer van, zal ik maar zeggen. Maar de vraag is, wat bedoelen ze hier nu mee? Dat het alleen maar een eind is aan de schermutselingen? Dat zal vast het geval zijn. Maar betekent het ook ontruiming van dat gebied tussen de grens en de Litani-rivier dat de Israëliërs nu in handen hebben als, wat ze zeggen, veiligheidszone. Ik denk dat ze bedoelen dat ze daar ook uit moeten.
1: Ja.
4: En dat is inderdaad een enorme dreun voor Netanyahu. Want ook die, je kunt zeggen, de Amerikanen hebben deze slag verloren, maar uiteindelijk heeft Israël deze slag dan ook verloren.
1: Dus,
4: ja. En dit allemaal voor een enorme bak geld. Ja. Het is niet anders uit te drukken.
0: Of gaat Israël en ook Hezbollah zich hier niets van aantrekken? En wat zou dat dan betekenen voor dit hele voorlopig akkoord?
4: Nou, als die zich er niks van aantrekken, dan zal Iran onmiddellijk zeggen, dit is null and void. Ja. Dus die zullen zeggen, het geldt niet. Maar dit is een confrontatie tussen in de eerste plaats Netanyahu en Trump. En ik kan me niet voorstellen dat de Israëliërs uiteindelijk niet door de knieën zullen gaan. Mm-hmm. Want dan, ze zijn al behoorlijk geïsoleerd, politiek. Maar dan als Amerika zich daarbij voegt, dan houden ze niks over. Nee. En ze zijn wel voor een groot deel afhankelijk van de relatie met Amerika. Dus dat, uiteindelijk kiezen ze eieren voor hun geld. Ze hebben geen keus.
1: Over eieren voor je geld kiezen, dat doet Teheran wellicht ook. 300 miljard privaatfonds, 400 miljard aan sancties worden opgeheven. Dat is 700 miljard euro voor een land wat nooit wat had. Hè, wat echt onder de plak geleefd heeft van die sancties. Eigenlijk weer vrijheid koopt. Die zullen er ook wel wat baat bij hebben om tegen hun proxies nu te zeggen, hou je even in, doe normaal. Zeker. Want daar hebben wij last van. Dus dat is misschien wel een mooie garantie.
4: Zeker.
1: Dat ze daar tegen Hezbollah zullen zeggen, één keer schiet is afgelopen, vrienden.
4: Ja, en dan zijn we dat geld kwijt. Ja, dus wees er alsjeblieft voorzichtig mee. Het zou kunnen. En je moet het ook hopen. Het is ook logisch wat jij zegt, hoor. Dus ik denk dat het best zo zal gaan. Mm-hmm. Maar ja, dat staat niet in deze 14 punten. Dat is onderdeel van die onderhandelingen.
1: Ja, exact. Dat staat ook keurig dat je in dat laatste artikel 1 inderdaad hebt van the final agreement will confirm the provisions of this article and the remaining articles.
4: Ja, en dan staat er dat het moet worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Precies. Dat vind ik weer wel slim. Want als je zegt, we komen tot een overeenkomst, dan moet het iets zijn waar de hele wereld achter staat. En zo'n veiligheidsraadbesluit is in principe een besluit van de hele wereld. Ja. Dus dat vind ik wel goed.
0: Nou, overmorgen dus ondertekening door Vance en Ghalibaf in Zwitserland. Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Handelburg.
1: Ja, je had nog één dingetje. Mike Pence heeft al gereageerd, geloof ik.
0: Eerder al bij CNN. Die zei, als dit het is, dan is het een waardeloos verhaal. Wat natuurlijk best pijnlijk is, want dat is een voormalig vicepresident.
1: Ja, bedankt. We gaan eventjes bij Tim Schaap, buurten van de ANWB. Tim, hoe staat het erbij op de weg?
5: Ja, eigenlijk kun je diezelfde quote ook koppelen aan de file op de A73. Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer. Daar heb je die gaten in de weg. En voorlopig blijft het nog wel even zo duren. Die gaten worden namelijk op dit moment nog niet gevuld. Er moet nog even worden gekeken van welk budget dat af kan. Hoe dan ook, voorlopig dus daar files tijdens de spitsen. De rechterrijstrook is dicht en nu nog 10 minuten vertraging tussen Kuik en Boksmeer. Nou, dan kijken we even vooruit naar de avondspits van vandaag. De meeste files staan in de Randstad. Door werkzaamheden op de A12 kan er extra vertraging voorkomen rond Utrecht. En na de spits gaan er meerdere wegen dicht vanwege werkzaamheden. Bijvoorbeeld de A10, daar wordt gewerkt aan de Zeeburgertunnel, die gaat vanavond dicht. En ook op de A28 tussen Hoevelaken en Nijkerk. Daar is de weg ook dicht op de A28, komende vanuit Amersfoort. Verder nog meer werkzaamheden. Kijk daarvoor even op de site of app. Dan meerdere flitsers, nu gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A13 Den Haag-Rotterdam bij 13,1.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Het zou gaan om een driefasentraject. En nu dat ontmikkelijk staakt het vuren op alle fronten, inclusief Libanon.
7: Verandering hangt in de lucht. Mensen hunkeren naar vooruitgang. Want heel veel Nederlanders met ons die weten, dit land kan zoveel eerlijker.
8: Mijn blaadjes zitten aan elkaar geplakt. Dat kan niet.
1: En dat kan als je gewoon blijft luisteren naar BNR, dat weet je. Zometeen tijd voor BNR's Big Five deze week in het kader van het nieuwe winkelen. Art Rooijakkers, wie heb je vandaag te gast? Gisteren had je John Lin, heel mooi retail-expert over China. Ja. Vandaag ga je meer op de neuropsychologische zaak in.
9: Margriet Sitskoorn is vandaag te gast, is hoogleraar klinische neuropsychologie. Mm-hmm. Nou, dan denk ik meteen al, ik ben blij dat ik goed ben opgestaan vanochtend.
0: Dat was leuk.
9: Want dan weet je dat je scherp moet zijn. Aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen en ons gedrag. Ze schreef er ook verschillende boeken over. Ze heeft bijvoorbeeld over de pijnprikkel die je ervaart wanneer je iets koopt en je fysiek geld moet geven. Dan voel je dat je ook iets kwijtraakt. Maar online ben je die pijnprikkel kwijt. Je drukt alleen maar op een knopje, je ziet geld nergens naartoe gaan. Het is gewoon als je achteraf betaalt, dan zie je het niet eens van je rekening verdwijnen in eerste instantie.
0: Want er staat geen saldo, dan doet het opeens heel veel pijn.
1: Nou zeg. Ja,
0: gek is dat.
1: Ja. Weet je, in de kroeg staat ik weer die over. Ja, ik ken dat wel.
9: Nou,
1: neuropsychologie.
9: Ja, toch? Klaarna. Zo los je het dan op. Ja.
1: Café Klaarna. We gaan het straks beluisteren, 10 uur, in de neuropsychologie. Zit je er een beetje lekker in of niet?
9: Ik hoop het, ja. Ik heb me vannacht ik heb goed geslapen, dat scheelt. Ja, ja. Gisteravond gewoon een spoedcursus gedaan. Ja.
1: Heel goed, Art Rooijakker, zometeen geheel voorbereid in het nieuwe winkelen. Zometeen, om 10 uur.
3: Tech-update.
1: In BNS Big 5. We gaan eerst naar Joe van Buurik over technieuws. Om te beginnen bij de nieuwste slimme bril. Die willen sommige mensen. En dan kom je uit bij Meta. Al heeft nu ook het bedrijf achter Snapchat een nieuw model onthuld.
10: Ja.
1: En nu vragen de techies zich af, wat moet je daarmee?
10: Nou, dat vraag jij je vooral af. En dat vind ik een terechte vraag. Want dat weten de techies tegenwoordig ook niet meer. Nee. Het argument is dan wel eens, dan zit je minder op je smartphone. Dus de oplossing is om blijkbaar een scherm op je oogballen plakken. Maar goed, dat is wat ze wel denken bij het moederbedrijf van Snapchat. Dus de nieuwe specs, een nieuwe versie die publiekelijk beschikbaar komt van de slimme bril, die ze al een aantal jaar achter de scherm ontwikkelen. Ben van den Burg en ik hebben hem wel eens opgehad 2 jaar geleden. En dat moet toegeven, het was heel leuk, maar meer voor het entertainment dan dat hij echt praktisch nut heeft. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, hij is wel echt anders dan die brillen van Meta en Ray-Ban. Alleen al het prijskaartje, hou je even vast, Bas. $2,200.
1: Mozes.
10: Ja, en dan vonden we de Apple Vision Pro duur. Nou, die is ook nog veel duurder, $3,500. Maar ja, dit is dus eentje van formaat dik donker montuur. Eigenlijk zoals de bril die Ben van den Burg al op heeft.
9: Ja,
10: maar die
9: letterlijk. Ik zet een foto hier. Ja. Maar hij heeft hem al op, pardon. Ja,
10: hij heeft hem op en dan zonder camera-sensoren en infrarood en microfoons en speakers en al die dingen. Dus dat heeft die specs van Snap wel. Overigens ook geen kabeltje naar een losse accu. Zoals de Vision Pro hebben ze benadrukt. Willen ze dus ook iets meer duidelijk maken. Nou, het idee is dus, de brilgrazen zijn ook schermpjes, kun je augmented reality mee gebruiken. Daarmee zijn ze dan ook alweer anders dan de meeste bekende brillen van Meta. Hoewel daar ook hebben ze, die heb je getest, Bas, vorig jaar, hè, die Meta Ray-Ban display. Die kost $800, maar dat was eigenlijk ook niet echt een succes. Nee. Dit najaar moeten de specs van Snap al op de markt komen. Dat is wel snel in de VS, maar ook het VK en Frankrijk. En dan is Nederland niet heel ver weg. Dus misschien komen ze ook daadwerkelijk wel dit najaar. En dan blijft de vraag, wat moet je ermee? Nou, Bas, dan mag je deze misschien ook wel een keertje op voor de schaal van hebben. Oh. Kun je kijken of je het wat vindt.
1: Af, ik vind het echt een van de allerlelijkste brillen die ik ooit gezien heb.
10: Hij is ook heel erg lelijk.
1: Moos.
10: En weet je wie hem ook heel erg
1: het
10: lelijk...
1: Het is een hulpstuk.
10: Ja, weet je wie hem ook heel erg lelijk en suf vinden? Nee. Aandeelhouders van Snap. Want de koers staat 10% in de min sinds de aankondiging van dit ding. Mm-hmm. Dus dat is geen goed nieuws. Het is meer het idee van een slimme bril dat ergens nog steeds interessant zou kunnen zijn. Ja. Maar ik ben me met de jaren ook steeds meer gaan afvragen, wat moet je ermee?
1: Je hebt die serie Kingsman. Kijk je die films?
10: Ja, fantastisch. Ja,
1: nou, de hoofdrolspeler die heeft daar
10: Taron Egerton.
1: Die heeft zo'n enge bril ook.
10: Ja, klopt. Maar dat is dan ook een slimme bril, maar in een James Bond persiflage. En dan is het leuk.
1: Precies.
10: Dus ja, voor carnaval is dit een hele leuke bril.
1: Een spiegel heet in die spiegelbril. Ja. Ik vind het verschrikkelijk.
10: Ja, oké. Okay. Nou goed, wie weet is het toch leuk. Maar we gaan het merken als je dit najaar op de markt komt, ook in Europa dus.
1: Dan nog even naar irritatie bij mensen die het WK voetbal kijken. Tenminste hier in Nederland. Als je uitzendingen van de wedstrijd kijkt via de NPO, krijg je waardeloze beelden.
10: Ja, jij kijkt er denk ik helemaal niet, Bas.
1: Ik zelf niet, nee.
10: Iwan, jij kijkt vast wel.
11: Ja hoor, ik heb wel wat gezien, ja.
10: Ja, en wat vind je van de beeldkwaliteit?
11: Nou, ik dacht altijd dat het WK een soort feest was van nieuwe tv's en hoger, sneller, beter.
10: Nou ja, voor jou om een nieuwe te kopen, ja, dat wel.
11: Ja, nou,
1: UHD, 4K.
11: Ja, precies. 8K, 16K, 32, 64, 128K. Maar
10: hier wringt de schoen dus.
11: Ik vond het bij, dat zei mijn vriend om eerlijk te zijn, die zei dat oranje, dat ziet er niet uit op tv.
10: Nou, dat is dus één probleem. Mijn vrouw merkte het ook op. Inderdaad, spelers van Nederlands elftal zijn een soort oranje blobs. Ja. Dat komt vooral door hun teamkleding. Daar kom ik zo op. Nee, dit gaat om de beeldkwaliteit aan zich. Blokkerig, te fel, eigenlijk ook helemaal vaak niet scherp. Hoe komt dat nou? Nou, het signaal wordt gewoon in 4K vanuit de VS naar ons doorgestraald.
1: Ja.
10: Maar wat doen ze bij de NPO? Ze schroeven het terug naar HD.
1: Want?
10: Zo bevestigt een woordvoerder tegen de Telegraaf. Nou, het is te duur. 4K vinden ze te duur. Dus wat ze dan wel, ja, wat ze dan wel zeggen, we hebben, ik citeer, slimme beeldbewerking, zodat de kwaliteit goed blijft. Ik zeg, dat is onzin. Want het is eigenlijk niet om aan te zien. In Frankrijk zetten ze het wel door in 4K, maar dat kost dan een paar ton. En de NPO had dat er niet voor over. Dus daar heb je dan je gloednieuwe tv voor gekocht.
1: We betalen toch belastinggeld om dit te zenden?
10: Ja, er worden andere keuzes gemaakt.
11: En je krijgt het beeld toch binnen via 4K, dus dan ga je downscalen en dan uitzenden.
10: Ja, nou ja, downscalen en weer upscalen waarschijnlijk, afhankelijk van hoe je kijkt. Nu kijk ik via NPO Start, dus dan kom je sowieso niet boven HD uit. Ja. Want ik heb al 10 jaar geen lineaire tv-abonnement meer. Maar goed, streamingplatforms zoals Netflix, die doen het eigenlijk ook in HD. Moet je bijbetalen voor 4K. Maar daar is de processing en compressie oneindig veel beter. Wat ook niet meehelpt, het signaal vanuit de VS komt komt vaak in 60 hertz, terwijl wij in Europa 50 hertz hebben. Dus dat zorgt dan weer voor stotteringen. Maar die oranje blobs, hè, die dan blijkbaar Memphis Depay en Virgil van Dijk heten, dat is toch de schuld van Oranje zelf. Die hebben een knal oranje outfit, vinden ze prachtig. Maar dat werkt niet op tv. En ze hebben geen rekening gehouden met het kleurenpalet dat standaard gebruikt wordt. Dan denk je, nou, ga dan in het uitshirt spelen. Maar ja, dat is wit met een beetje oranje.
1: Oh, dat geeft fikt uit.
10: En de volgende wedstrijd is tegen Algerije en die spelen in het wit.
11: Ik zat even te kijken. Okay. Kan je dan ergens anders kijken? BBC iPlayer doet het in 4K. Alleen, ik weet nog niet helemaal of je dat geografisch hier kan kijken. Je zit hier een VPN'tje.
10: Ja, dan moet je aan je tv gaan hangen. En dan heb je een gloednieuw apparaat van €2000
1: gekocht. Wat je moet doen?
11: Niet kijken.
1: Dankjewel. Jo van Buurik.
11: Graag te groot luisteren.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Toch niet slaap je dan toch slecht. Dat was weer voor vandaag, deze ochtendspits. Zometeen BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Art Royakker spreekt dan met Margriet Sitskoorn. En die is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University. En wij zijn er gewoon morgen weer om 6:00.
11: Tot morgen in 4K.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar NCOI.nl.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
16: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
17: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
15: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
20: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Met het WK voetbal in volle gang vroegen wij ons af: kun je als belegger een beetje scoren in de voetbalaandelen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of nu in je podcast-app.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
23: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Nu in de BNR-app.
11: Lees in de BNR-app nu de 14 punten uit het akkoord dat Iran en Amerika overmorgen gaan tekenen, uitgelekt via Bloomberg. 250.000 jongeren in Nederland wil meer werken. Veel arbeidspotentieel blijft daardoor onbenut.
0: En in ons Oekraïne Live blog G7-landen willen druk op Russische economie opvoeren en sancties aanscherpen. Deze verhalen en vele andere vind je nu in de BNR-app dus.
1: En dan gaan we naar de ANWB. Tim Schaap is bij ons. Tim, hoe staat het erbij?
2: Ja, op de meeste plekken hartstikke prima en soepel. Alleen nog viel op die A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Haps en Boksmeer. 3 kilometer en 5 minuten. Door gaten in het wegdek is daar voorlopig nog 1 rijstrook dicht. De vertraging is dus 5, max 10 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A9 vanuit Alkmaar bij 29,3. De A27 naar Almere bij 108,1. En langs de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,3.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Hoe webshops jou verleiden om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te kopen. Ik bespreek het zo meteen in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. En dat doe ik met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: Digitale innovatie is niet alleen ontwikkelen, maar ook toepassen in een van de belangrijkste sectoren waar Nederland traditioneel heel sterk in is, de bloemen. Dus wat doet Royal Flora Holland met digitalisering en dan vooral AI, maar ook cyberveiligheid? Dat vragen we aan een van hun topmensen in de Grote Techshow vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
28: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Rojakkers.
9: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. En hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Ze schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhack. Goedemorgen. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst twee dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren. Doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
3: Meer verveling.
9: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
3: Onder andere. En genot.
9: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
3: Ja.
9: Ja, dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
3: Heerlijk.
9: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
3: Je kan het vergelijken. Kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
9: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
3: Ja.
9: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
3: Inderdaad.
9: Hm. Tweede vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
3: Absoluut niet.
9: Nee?
3: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops, maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig dus voor aankopen.
9: Hoe wapen jij je daartegen?
3: Nou, ik heb zelf geen social media.
9: Geen enkele.
3: Dus dan,
9: en dat is bewust, neem ik aan?
3: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
9: Nee, ben je toch wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
3: Wat mis ik? Vertel het me.
9: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn. En
3: ja,
9: zo.
3: Ik denk dat ik er zonder kan.
9: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè, als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
3: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
9: Oké, kom maar op.
3: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wil je dat hebben?
9: Ja.
3: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Mm-hmm. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. Blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
9: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
3: Ja,
9: zeg dat niet uit eigen ervaring natuurlijk.
3: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd.
9: Ja.
3: En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Mm-hmm. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste. Terwijl we nu ten aanzien van spullen, kopen, consumeren,
9: tijd van overvloed leven.
3: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
9: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
3: Ja, dat komt omdat genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, daar gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
9: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
3: Ja, inderdaad. Het zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken.
9: Mm-hmm.
3: Maar dat ontwikkelt pas later. Dat ook in de mensenleven.
9: In de mensenleven.
3: Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt het systeem beter.
9: Mm-hmm.
3: En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
9: Ja, maar het is eigenlijk een systeem, dat brein van van ons, dat gilt gewoon. We moeten nu iets ervaren. Ja. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons weer voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
3: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. Zelf blijven leven en voortplanten. Ja. Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
9: Ja. En is dat dan zo? Zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
3: Ja. Online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al het tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. Mm-hmm. Die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, wil ik dit eigenlijk wel?
9: Je ziet maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
3: Ja, dan ben je al een heel eind. Ja. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen.
9: Ik heb het echt nodig.
3: Ja, we hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken. Ja. En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
9: Nee, want die TikTok Shop staat zegt, ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad, daar wordt het nog frictielozer, maar één klik op de knop en je hebt je artikel binnen.
3: Ja. Ja.
9: Wat een service.
3: Ja, als service toch is het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen, wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
9: Die ene influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
3: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots, wie het hoogste zit, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok Shop bijvoorbeeld wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
9: Nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt, dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
3: Ja, je kan nog lekker doorklikken. Ja, inderdaad. En het staat ook bij dit. En hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
9: Ja. Ideaal toch? Want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook. Het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst, die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan. En dan moeten ze daar vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok Shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd, dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer, deze manier van kopen.
3: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
9: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
3: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
9: Ja.
3: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornis?
9: Ja, of en, allebei.
3: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact. Mm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
9: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
3: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
10: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
9: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar. Over dat, als je het over dat online winkelen hebt. Er zijn ook services waarmee je achteraf kan betalen. Klarna is een bekende. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het online winkellandschap. Je had het net over die pijnprikkel die je ervaart wanneer je bij een kassa staat en je pasje moet swipen. Of in een uniek geval ook nog eens cash betaald. Dat achteraf betalen, heeft dat ook invloed op ons brein?
3: Heel erg. We noemen dat eigenlijk temporal discounting. En dat betekent, als je meteen een pijnprikkel hebt, dus jij geeft mij nu een klap, heb ik nu die pijnprikkel, ga ik daarop handelen. Mm-hmm. En als je achteraf moet betalen, dan wordt eigenlijk de pijnprikkel uitgesteld. Hoe werkt het nou in de hersenen? Als je nu genot kan hebben waarvan je later de pijn voelt, ga je toch eerder voor dat genot. En dat is eigenlijk wat bedrijven als Klarna doen.
9: Dat is ook het succes van alcohol.
3: Inderdaad. Ja, en van vreemdgaan en van te veel eten. Ja. Van alles wat, ik noem dat korte termijn fijn, lange termijn pijn.
9: Ja.
3: En Klarna die speelt daar perfect, en anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg.
9: Mm-hmm.
3: Die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan. Je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je.
9: Mm-hmm.
3: En dan komt er eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet mm-hmm. waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later, dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Mm-hmm. Dus een eerste prijs, dan is er een termijn, dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken.
9: Mm-hmm.
3: En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
9: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
3: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen.
9: Mm-hmm.
3: En een langzaam systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel.
9: Ja.
3: Nou, die is in dat korte, in dat snel systeem helemaal weg. Maar die dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte, die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
9: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. Omdat je veel moeilijker.
9: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
3: Inderdaad.
9: Ja, ja. Ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikTok-shop. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop, dat komt in Nederland, gaat leiden tot meer impuls aankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn er zorgen die jij deelt?
3: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit, ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
9: Ja, Zero Poverty Lab. Ja, ja.
3: Waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is.
9: Mm-hmm.
3: Omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op, hè, genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan.
9: Ja.
3: En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen, schulden omhoog gaan.
9: Er zijn meer jongeren met schulden.
3: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Hè, er zijn veranderingen in...
9: Dat online gokken.
3: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen... dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent... je eigen gedrag goed te reguleren.
9: Ja, want wat doen jullie dan, wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
3: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is... we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen... wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen... en dus hun gedrag die in armoede opgroeien. Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld. Mm-hmm. Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen... die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
9: vader op kind of moeder op kind.
3: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving... eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit, zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden, die het slechtst zijn voor hersenen in armoede. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken... als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is... dan ontwikkelen je hersenen anders.
9: Ja?
3: Ja, dat weten heel veel mensen
9: fysiek?
3: Niet. Fysiek anders. Je hersenen die zijn eigenlijk plastisch, die kunnen veranderen. Ja. En hersenen veranderen dus onder invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt.
9: Hersenen wordt wat je denkt in zekere zin.
3: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken. Er zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar. Dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar...
9: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen.
3: Ja, en jij de mijne. Dus echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen, in dit gesprek al bij. Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen... zich aan kunnen passen aan de omgeving.
9: Maar, ja, sorry, ga door.
3: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo... dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen... die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
9: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
3: Dat zie je fysiek in de hersenen.
9: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
3: Ja.
9: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
3: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten, maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer, niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
9: Ja.
3: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
9: We zijn achteruit aan het gaan in de ontwikkeling.
3: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
9: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online bitcoin allemaal tot je kan nemen als consument.
3: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
9: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
3: Ja, en dingen zijn niet, verandering is niet goed of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht. Mm-hmm. Maar het kan wel goed of slecht uitpakken. Mm-hmm. Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We bedenken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig.
9: Ja, maar jij zegt nee. Je zegt net, dat is, zoals je het omschreef, eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn. Ja, dat is de meest basale vorm van door het leven
3: basaal.
9: Gaan.
3: Is ontzettend basaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Dat is allemaal heel basaal.
9: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
3: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker. Ja. Ik bedoel, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
9: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
3: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
9: Dat is ook
3: weer
9: een term, inderdaad, zit een waardeoordeel in, maar dat een andere ontwikkeling.
3: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. He, ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen?
9: Ja.
3: Je hoeft het toch niet te doen?
9: Precies.
3: Je hoeft toch niet te scrollen? Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Mm-hmm. Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan ook, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
9: Ja, maar dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky-CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok, bij TikTok Shop. En hij zegt, het is toch ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig nu.
3: Ja, zoiets als vrije wil in de hersenen is heel erg moeilijk. Want wat weten we? Door neuroplasticiteit, dus hoe de omgeving, alles wat je meemaakt, alles wat je doet, hoe dat de hersenen verandert, dat is wat is.
9: Ja.
3: En dan kan je eerst de hersenen veranderen en dan zeggen je moet anders doen. Zo gaat het niet. Als je investeert in voetballen, word je beter in voetballen, maar ga je niet beter zingen. En ik denk dat is iets wat we met z'n allen veel beter moeten beseffen.
9: Mm-hmm. Op wat voor grote schaal dat nu gaande is.
3: Ja.
9: Ja, we gaan het zo verder hebben over ook de psychologische trucjes die webwinkels gebruiken en hoe je jezelf daar toch tegen kan beschermen. Wat kan je dan zelf eigenlijk doen? En ook of het iets heeft te maken met sociale status. Nou, er is genoeg te bespreken met Margriet Sitkoorn over online winkelen en wat dat met ons brein doet. Blijf luisteren.
12: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl en
14: DAB+. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
17: Yes!
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
19: onlineveilingmeester.nl.
16: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
17: Yes!
20: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland.
0: Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
13: Met het WK voetbal in volle gang vroegen wij ons af: kun je als belegger een beetje scoren in de voetbalaandelen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
19: BNR Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Een file tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle. 6 kilometer en 20 minuten. Komt door bergingswerken. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle file voor Epe. 6 kilometer en een half uurtje extra. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Amsterdam bij 21,5. En de A10 de ring van Amsterdam bij 4,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Een paar schoenen online bestellen vinden we hartstikke leuk. Soms zelfs leuker dan gewoon in een fysieke winkel. Nou, misschien is dat wel helemaal niet meer gewoon. Is dat online juist gewoon? En is dit de nieuwe werkelijkheid waar ook onze hersenen mee te maken hebben? Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn gaat er zo mee met mij over in gesprek.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
6: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
9: Miljarden mensen zijn deze weken weer aan de buis gekluisterd, want het WK voetbal is los. Maar hoe creëer je anno 2026 nog de ultieme sportbeleving en krijg je ook die ongrijpbare Gen Z'ers mee? Danny Menke van Advanced Capital kraakt de code van de moderne sportbusiness. Luister naar baanbrekende businessmodellen vanmiddag om 2:30 op BNR.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Tweede half uur. 5 kopstukken uit de wereld van het online winkelen. Morgen is het volgens mij, ja, dan praat ik of later deze week met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, over toezicht op e-commerce giganten. En vandaag de gast Margriet Sitskoorn. Weet alles van ons brein. Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. Wil nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Dus andere kleurtjes, andere knoppen, dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend. Je kent dit soort voorbeelden.
12: Ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het direct ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, nou, als je dit niet doet, dan... Nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm-hmm. Dus hè, pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè. Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is, en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten, dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard de sociale pijn.
1: Als je verstoten wordt,
12: verstoten wordt, uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt, is alles.

0: allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
1: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem?
0: Het overlapt vrijwel, echt. Ja. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep horen. Ze echt verstoten worden, dus heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
1: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken? Ja. Qua inrichting, ja. En al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid. We alleen maar saaie auto's zien rijden.
0: Ja.
1: We durven minder af te wijken.
0: Dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden we allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden.
1: Ja.
0: Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, ja, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
1: omdat die lekker net anders is.
0: Ja. Ja.
1: Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen doen. Ik zie een paar schoenen ergens. En ik denk, nou, gooi ik eens in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
0: Ja.
1: Want dan zit er, kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt. En hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
0: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, ja, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen, hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt, de betaalprikkel uitstellen, want dat is een pijnprikkel, zorgen dat dingen als status verhoogd worden, dat zijn eigenlijk, alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden die nadenken op de lange termijn? Die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de toekomst. Die niet consumeren als het hoogste goed in deze maatschappij zien.
1: Ja, maar wat er ook bijvoorbeeld online gebeurt, is schaarste. Toch het idee van, er zijn nog maar 2 kamers voor deze prijs beschikbaar. Ja. Denk, nou, snel
0: werkt
1: boeken.
0: Ook heel erg goed. Want dat, ik vertelde dat in het begin een beetje, die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste, dat heel veel schaars was. Eten, onderdak, partners, veiligheid. Dus op het moment dat je het zag, moest je meteen hebben.
1: Ja, toeslaan.
0: Doe het nu. Dat is eigenlijk wat onze hersenen de hele dag schreeuwen. En met name online. Doe het nu. Je kan de hele dag kopen, je kan de hele dag gokken, je kan de hele dag seks hebben online. Doe het nu.
1: Ja.
0: En hoe meer het geschreeuwd wordt naar je, hoe minder tijd je krijgt om na te denken, hoe sneller je het kan verkrijgen, hoe minder tijd je krijgt om na te denken en hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
1: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, dat
1: dus, en dat is precies waar wij het nu over hebben.
0: Precies waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
1: Ja.
0: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
1: Ja. Ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik in een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, nou, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, een soort.
0: Ja, ik vind het heel interessant dat hij, ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet, maar hoe definieert hij goed geregeld? Nee, wat is dan zijn definitie?
1: Dat je hier in de trein, als je honger hebt, ja. Dan moet je wachten.
0: Oké.
1: Ja, dus, en daar is gewoon, wordt, als je daar om 2:00 s'nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
0: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
1: Want wat is het verschil?
0: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen. Mm-hmm. Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
1: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
0: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen. Ja, dus
1: heeft
0: als
1: dat te maken ook misschien met dat in zo'n systeem, wat hij beschreef in China ook, waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over, dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik soms dat ik burger ben. En niet alleen consument.
0: Inderdaad.
1: Maar dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument, ga je misschien ook zo gedragen.
0: Ja, er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Mm-hmm. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
1: Honger heb.
0: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, hè, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt, dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdrage aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren. Mm-hmm. En ik wil daar geen waardeoordeel aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen, om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
1: Ja.
0: We weten dat uitsluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
1: Nee.
0: Dat weten we.
1: Ja. Dat weten we of dat weet jij?
0: Wetenschap. Dat weet men. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert, dat jij het ook weet. Hè? Het consumeren alleen.
1: Dat vraag ik me dus af.
0: Nou,
1: ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, welgeïnformeerde burger die hierover nadenkt. Maar dat voor veel mensen het een.
0: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
1: angststoornissen,
0: depressie wordt allemaal groter. Yeah. Dat ligt niet aan, aan mensen die weten hoe het zit.
1: Nee.
0: Dat komt hoe wij zijn en hoe wij handelen.
1: Ja. Hij heeft toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
0: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden die gebruiken we. En die gebruiken we steeds meer. En dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door.
1: Ja. En als ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
0: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè? Ja. Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet, is eigenlijk niet goed. Maar dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is, want we hebben het nu alleen nog over techniek, hè, maar met AI gaat er allemaal nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Mm-hmm. Wat willen we voor onszelf en wat willen we voor anderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ja, ik ga er niet over. Maar
1: ik
0: dan zou je dus met z'n allen
1: voorkeur ligt
0: over na kunnen denken.
1: Ja. Zometeen praat ik verder met neuropsycholoog Margriet Sixkoorn. We hebben het een paar keer over seks gehad. Nu wil ik sekscore zeggen. Zit dan voor mijn mond. Komt misschien ook omdat Thomas vanzelf is gestapt.
2: Hè? Ja, nou, wij gaan het hebben over accountancy. Ja, heel hier, sexy beroep.
1: Nu is het alweer weg. Ja. Ja,
2: zie je, dat nog gaat dan.
1: Dankjewel.
2: Nou ja, het moet wel een aantrekkelijke beroep worden voor veel mensen. Omdat er al jarenlang een schreeuwend tekort is aan accountants. Ja, en het is wel belangrijk.
1: Er is toch geen accountant meer nodig, of wel?
2: Jongen, jij, al die thema's, je lepelt het zo op. Want daar gaan we het natuurlijk wel over hebben. Ja. Maar ondertussen moet er natuurlijk wel ook een wettelijke controle plaatsvinden. Om zeker te weten of de cijfers van bedrijven kloppen. En of je nu al helemaal je lot in handen wil leggen van AI. Ja, ik ga er niet over. Maar
1: ja, die zin herken ik.
2: Nou, we gaan het er in ieder geval over hebben. Ja. En het lobbypanel is er ook. Onder andere over een voorstel van de scheidend vicevoorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. Om kabinetsvallen en verkiezingen los te koppelen van elkaar. Want je kunt ook zeggen.
1: Kabinetsvallen, maar we hoeven niet opnieuw naar de stembus.
2: Dat zegt hij. Dat is al eerder geopperd.
1: Andere landen is dat toch ook zo?
2: Het hoeft niet per se. Ja, en in Nederland natuurlijk ook op provinciaal niveau, op gemeentelijk niveau. Dus zou dat dan ook in Den Haag op landelijk niveau kunnen? Nou, het lobbypanel mag zich daarover uitspreken.
1: Oké.
2: En Edi Mujagic is terug van het WK voetbal.
1: Oh?
2: Ja, hij was in Canada voor de eerste wedstrijd Canada-Bosnië.
1: Ja, wie had er niet bij willen zijn?
2: Ja, hij had er graag bij willen zijn. Maar hij heeft ondertussen wel de ramingen van de Nederlandse bank gemist. Het rentebesluit van de ECB. Ik sprak hem net. Hij kan niet wachten.
1: Nou, jij ook niet, dus het wordt wat om 11 uur. Succes, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Het ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we... of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus... je zei al, weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken... want zo zal ik het dan maar vertalen... om dat een beetje, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
0: Ja, nou, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien... als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus bij opvoeden, er komt heel veel kijken... hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
1: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb twee dochters... die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
0: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen... of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan... ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op.
1: Ja.
0: Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze... ik heb het je al 100 keer uitgelegd, ga toch eens staan.
1: Ja.
0: Dat doe je niet,
1: Nee. Dat
0: doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat, dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
1: Blijven kruipen.
0: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens, snappen we allemaal.
1: Je begeleidt ze naar het lopen.
0: Inderdaad. En... wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal. Mm. Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen.
1: Mm-hmm.
0: Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
1: Ja.
0: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan... als leren lopen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten... en we zeggen, joh, kom je eten, en ze komen na 3 keer roepen niet... beginnen we te schreeuwen.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk voeden we door ze te laten zitten... door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen... de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
1: Ja, ja.
0: Dus als ouder... je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet, ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen... maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden... die later pas komen.
1: Ik vind
0: heel
1: het mooi,
0: veel tijd.
1: Ja, het kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook in de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin. Gisteren dus de gast. Retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen... en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en had daarom deze kettingvraag voor jou.
4: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven... dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben... om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen... Het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar de overheid gaan kijken?
0: Ja, nou, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden. Mm-hmm. Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism, als je mensen eerst verslaafd laat worden, als het systeem zo is ingericht dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort enzovoort, ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen? En daar moet je op ingericht raken.
1: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld het buy now, pay later, misschien dat je daar naar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
0: zeker,
1: dat soort
0: zeker.
1: Zaken.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
0: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorlezen.
1: Ja, ja.
0: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet. Mm-hmm. Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen, dan leer je hem schreeuwen.
1: Ja.
0: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen, ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
1: Ja.
0: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
0: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt, dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden.
1: Ja.
0: Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen.
1: Nee.
0: Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar.
1: Uh-huh.
0: Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
1: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulering, ja, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar je knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat
0: nou,
1: goed?
0: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar die regulering is pas veel later gekomen.
1: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
0: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
1: Ja, leg eens uit.
0: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer, meer, meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
1: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
0: Ja.
1: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
0: Ja.
1: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
0: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had het liever preventief gedaan. Ja. Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt.
1: Nee.
0: Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
1: Ja, ja, ja.
0: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
1: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
0: ook
1: van die roker.
0: Het is verslavend.
1: Ja, en dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
0: Ja, ja,
1: ja. Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
0: Ja.
1: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
0: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen.
1: Mm-hmm.
0: En dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. Dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
1: Mm-hmm. Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan ik nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen. Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Mm-hmm. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
1: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen.
0: Ja,
1: volgens mij, toch,
0: oktober een nieuw boekje.
1: Ja. Gaat er ook onder andere hierover?
0: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
1: Oké, okay. We gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. De afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens hoor, andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Maar nu op deze zender Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. En je had er zin in. Dus ik zou lekker blijven luisteren vandaag. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
7: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Nu in de BNR-app.
2: JP Morgan wil uitbreiden in Europa. Het vertrek van de zware industrie verhoogt de gasrekening voor andere bedrijven. En 250.000 jongeren wil meer werken. Veel arbeidspotentieel blijft op dit moment nog onbenut. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Tim Schaap. Er is een ongeluk op de A7 in Groningen. Wat is er aan de hand?
14: Ja, een ongeluk helaas op de A7 dus, als je onderweg bent vanuit Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Groningen Europa Park. Ongeveer 3 kwartier vertraging. Dan een berging van een vrachtwagen bij Lexmond op de A27 Utrecht-Gorkum. Vanaf Hagestein 20 minuten vertraging. En een lange file bij Zwolle. En dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A28. Komende vanuit het noorden van het land. Vanaf Nieuw-Leuzen een uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Amsterdam bij 21,5. Maar ook de A13 naar Rotterdam bij 12,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Ariep toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. We moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Naar de stembus als er weer eens een kabinet is gevallen. Wordt het niet eens tijd om dat anders te gaan regelen? Je hoort het zo meteen in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
18: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
17: Ja, flexibel ticket, hè?
18: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
17: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
20: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
23: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
24: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over onder andere de misstanden in de vleessector en wat eraan te doen in het lobbypanel. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En later een uitgebreid gesprek met Jacques Buit. Hij is de baas van accountantskantoor Flint. Maar nu eerst naar het economische nieuws van vandaag. En dat gaat over Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Want die laten hun vermogen steeds actiever beleggen, schrijft het Financiële Dagblad op basis van een rapport van vermogensbeheerder Schreuders. Zijn breuk met de voorgaande jaren. Passief beleggen was de afgelopen decennia een stuk gangbaarder. De reden om actiever te gaan beleggen heeft vooral te maken met de risico's die grote techbedrijven met zich meedragen. Het leidde eerder dit jaar ook al tot een waarschuwing van de Nederlandse Bank van de 150 miljard euro die pensioenfondsen in techbedrijven had geïnvesteerd, was bijna de helft geplaatst bij een van de techreuzen. En daarmee waren de pensioenfondsen kwetsbaarder bij koersschommelingen. Ook Amerikaanse staatsobligaties zijn minder in trek. Pensioenfondsen en verzekeraars wijken nu uit naar infrastructuur, naar vastgoed, defensievere aandelen en niet-Amerikaanse staatsobligaties. Het FD meldt dat niet enkel Schreuders tot die constatering komt. Ook vermogensbeheerder PGM herkent een vergelijkbaar patroon. Volgens hen is er een duidelijke verschuiving binnen Europa gaande, waarmee blootstelling aan de VS wordt verminderd. Nou, dat heeft al veel te maken met de financiële markt. Ik kijk daarom ook nog even naar de stand van de AEX. En ik zie een plusje van 0,5% op 1076 punten. Om 1 uur meer van onze beursnerd.
27: Lobbypanel.
2: Kan de vleesbranche nog van haar slechte imago afkomen? En na een gevallen kabinet naar de stembus, is dat zometeen verleden tijd? Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier partner van EPA. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie. Welkom, leden van het panel.
0: Goedemorgen, Thomas.
2: Goedemorgen. Zullen we maar eens beginnen met Tom de Graaf, de scheidend vicepresident van de Raad van State. Hij wil dat Nederland, als het even kan, minder vaak naar de stembus gaat. Vertelde hij afgelopen zondag in Buitenhof. De Graaf hoopt op meer politieke stabiliteit. Het patroon van verkiezingen na een kabinetsval draagt daar niet aan bij. Hij zei dit.
1: Als we nu een democratie hebben waarin elke twee jaar verkiezingen zijn, waarin Kamerleden nauwelijks de kans krijgen om te groeien in het vak, waarin meerderheden, voor zover ze er zijn, ogenblikkelijk weer overboord worden gegooid, in een tijd waarin de kiezers heel volatiel zijn, voortdurend wisselen van voorkeur, dan roept dat wel de vraag op, moet je met dat gebruik doorgaan?
2: Het komt wel eens in dezelfde tijd ter tafel. Mirjam Bikker heeft het onder andere ook nog bepleit bij de beschouwingen van vorig jaar, dacht ik. Is het tijd om hier weer eens serieus over na te denken, Nora?
4: Nou, het is een interessant voorstel van de scheidend vicepresident van de Raad van State. Interessant ook voor een democraat, voor minder verkiezingen pleiten natuurlijk. Maar het is interessant omdat enerzijds in historisch perspectief te zien. Hè, dus tot de jaren 60 was het heel gebruikelijk dat na een kabinetsval er gewoon een ander kabinet werd geformeerd zonder tussentijdse verkiezingen. Omdat heel veel van wat wij doen in onze parlementaire democratie niet per se in de wet of helemaal niet in de grondwet is geregeld, maar eigenlijk van gebruiken en gewoonten aan elkaar hangt. En ik kan ook wel onderschrijven dat de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden, dat die zo is afgenomen, dat dat niet per se bevorderlijk is voor de kwaliteit van de besluitvorming of van de representatie. Ik denk iedereen in het publieke versvak dat die daar wel tegenaan loopt, dat je wederom een nieuw Kamerlid spreekt. En die mensen kunnen er ook niks aan doen. Hè? Maar het duurt gewoon eigenlijk 4 jaar voordat iemand een beetje weet hoe het werkt, hoe de hazen lopen en hoe een onderwerp
2: betekent
4: werkt.
2: Betekent dat even tussendoor dat iemand die in de publieke vers zit ook meer invloed heeft, omdat je kennisvoorsprong steeds groter wordt?
4: Ja, dat wordt vaak gedacht. Ik ben daar eerlijk gezegd zelf een beetje sceptisch over. Het wil natuurlijk wel eens voorkomen, maar tegelijkertijd, ja, zogene luistert net zo goed naar de volgende die binnenkomt en de vorige, als ze al luisteren. En wat je ziet is, omdat die gemiddelde zittingsduur afneemt en omdat de omvang van fracties ook afneemt, dat ze überhaupt minder tijd hebben om met belanghebbenden te spreken.
2: Frits, de eerste schoten voor de boeg van Nora. Een democratie pleit voor minder verkiezingen. Zo kun je het ook plat slaan. Dat is toch vreemd? Maar zit er wel wat in?
5: Nou, het is natuurlijk helemaal geen voorstel. Het is gewoon eigenlijk hoe het feitelijk is geregeld. Het is niet nodig om verkiezingen te organiseren wanneer er een kabinet valt. Want dat mandaat van de kiezer is voor 4 jaar. Dus als je dan een andere coalitie kan samenstellen, dan heb je daar eigenlijk geen verkiezingen voor nodig. Kijk, ik snap wel dat mensen nu lopen te ageren tegen Tom de Graaf, omdat ze zeggen, ja, dat is lekker opportunistisch.
2: Die was weer de grootste op dit moment.
5: D66 is voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij en opeens hebben we geen verkiezingen meer nodig als het kabinet valt. Maar als we dat even buiten beschouwing laten, dan heeft hij feitelijk gelijk. En kijk, als hij zegt van ja, het zou fijn zijn als Kamerleden ook wat langer zitten. Ja, dat heeft met twee dingen te maken. 1, dat politieke partijen, als er dan weer verkiezingen zijn, andere mensen op de lijst zetten, waardoor mensen dus niet een tweede of een tweede helft van hun termijn kunnen
2: volmaken.
5: Maar
2: de mensen die niet hoog op zo'n nieuwe lijst komen, die hebben misschien ook onvoldoende laten zien dat ze iets in huis hebben.
5: Dat zou kunnen, maar dan is het maar de vraag of je dat allemaal in 2 jaar kan laten zien. De andere reden is natuurlijk de kiezer. De kiezer die als een zwerm spreeuwen. Spreeuwen gaan dan van de ene boom, gaan ze met z'n allen naar de andere boom. En kiezers die doen dat bij politieke partijen. Dus de ene keer is Baudet de grootste en dan is Caroline van der Plas de grootste. Je kan een partij oprichten en in 1 keer 20 zetels halen.
2: Is dat gebeurd?
5: En dat is wel eens gebeurd. Volgens mij heet het NSC.
2: Maar mag ik er wel eventjes Pieter bij opmerken dat toen Mirjam Bikker dit voorstelde, dat hij steun kreeg van 2 partijen. Forum voor Democratie en NSC.
5: Ja, nou, NSC snap ik dus wel, want die hadden op dat moment waarschijnlijk die 20 zetels en bij de verkiezingen daarna stonden ze weer op 0. Dus dat zou ik eerder opportunisme vinden dan dat Tom de Graaf dit nu voorstelt.
4: Ja, wat ik ook wel interessant vind is om door te denken, oké, wat zou dat betekenen voor de machtsdynamiek en wat betekent dat dan ook voor het publieke versvak? De pleidooi van Tom de Graaf is helder. Hij denkt dat het voor meer politieke stabiliteit zou zorgen, omdat er een prikkel wordt weggenomen om een kabinet op te blazen als jouw partij het goed doet in de peilingen.
5: In de peilingen, ja.
4: En dat is een interessante gedachtgang. Anderzijds kun je ook de andere kant op redeneren. Dat als je geen verkiezingen nodig hebt om een volgend kabinet te formeren, dat als jij in zo'n kabinet zit en je bent eigenlijk niet zo gelukkig met je coalitiepartners, dat je dan achter de schermen misschien een andere meerderheid kan gaan formeren, waardoor je juist weer een instabieler kabinet krijgt. Dus dat, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan die heel interessant zijn.
5: Maar dat is in feite hoe het in de lokale politiek ook gaat. Hè? Want we hebben gemeenteraadsverkiezingen, die zijn echt eens in de 4 jaar. En als een coalitie sneuvelt omdat ze niet langer met elkaar willen doorwerken, krijgen we geen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
2: Jij hebt enige lokale ervaring?
5: Ja, dat werkt dus wel. Precies wat Noornet zegt. 1, partijen blijven makkelijker bij elkaar, want investeren meer in elkaar. Maar als het onverhoopt wel gebeurt, ja, dan krijg je gewoon een nieuwe coalitie.
2: Maar wat voor formaties horen daar dan bij? Want je hebt eerst een paar jaar geprobeerd om het met de ene clubje voor elkaar te krijgen. Nou, dat lukt dan niet, dan valt dat. En dan ga je proberen met er dan nog over is, wel iets voor elkaar te krijgen.
5: Als dat valt, is het vrij logisch dat je dan denkt, ik moet naar andere coalitiepartners op zoek. En dan ga je kijken van wat daarvan kun je samenstellen, zodat er kwestie is van de meerderheid.
2: Maar dit is allemaal bedoeld om de stabiliteit
4: te... Want als de uitslag er niet naar is om, laat staan 1, maar laat staan 2 verschillende meerderheidsopties te formeren, dan zit je dus wel 4 jaar vast in een soort van deadlock, wat we bijvoorbeeld in Den Haag in de lokale politiek hebben gezien.
5: En daarom zie je dus ook dat bij na gemeenteraadsverkiezingen steeds vaker er niet alleen een collegeakkoord wordt gesloten, maar een raadsakkoord. Een raadsakkoord waaraan veel meer partijen zich verbinden dan dat nodig is voor een minimale meerderheid.
2: Dus als je het goed zou inrichten, dan ben jij wel voorstander van wat de Graaf hier suggereert?
5: Nou, ik ben geen voorstander van wat de Graaf suggereert, want ik denk dat je het per keer moet bekijken. Maar dat hij zegt, het is niet nodig om standaard verkiezingen te hebben nadat een kabinet is gevallen, heeft hij wat mij betreft helemaal gelijk in.
2: Overigens sprak Trouw, toen Mirjam Bikker dit voorstelde, nog met hoogleraar Wim Voermans. Die weet van alles over de grondwet. En die zegt dat de grondwet wel zou moeten worden aangepast. Nu heeft de regering namelijk de bevoegdheid om de Kamer te ontbinden. En een grondwetswijziging gaat in 2 stappen. Bij de laatste heb je dan een 2/3 meerderheid nodig. Dus, concludeerde Voermans, ik zie het niet gebeuren. Moet hier nu wel echt grondig iets voor worden aangepast of niet?
4: Nou, ik wil natuurlijk, ik ben geen jurist en zeker niet zo geleerd als Wim Voermans. Maar volgens mij is die passage uit de grondwet niet gewijzigd sinds de jaren 60. En in de jaren 60 kon dit ook gewoon. Het is overigens een discussie die elke keer opspeelt zodra er een kabinet valt. Het is formeel gezien niet nodig om die verkiezingen uit te schrijven. Dat staat helemaal nergens. Ja, de regering heeft die optie. Maar dat is wat anders dan dat het vereist is. Dus als er in de Tweede Kamer, want die heeft het initiatief, een initiatief wordt gestart om een ander kabinet te formeren naar een kabinetsveld, dan kan dat gewoon zonder dat we de grondwet moeten wijzigen. De vraag is natuurlijk wel, als we even kijken naar de kabinetsformaties van pak en beet de afgelopen 15 jaar, sinds ons staatshoofd daar geen rol meer in speelt, of we dan heel veel verder komen met die politieke stabiliteit.
2: Ja, de eerste politieke reactie kon daar aan tafel al worden opgehaald bij Jesse Klaver, leider van Pro, die zei aan, goed idee, maar we moeten er nog wel heel lang over praten.
5: Ja, nou ja, dat is natuurlijk, Pro wil sowieso over alles heel lang praten. Maar ik ben geen hoogleraar, maar volgens mij wat Voerman zegt is gewoon niet waar. Ik ben wel politicoloog. En ik heb nooit geleerd dat je de grondwet zou moeten aanpassen. En inderdaad, als je de Kamer ontbindt, dan krijg je een ander verhaal. Maar op zich, wat de Graaf zegt, volgens mij klopt dat.
2: Goed zo, dan gaan we naar deel 2 van het panel.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Wat klopt er wel of niet van het beeld dat veel mensen hebben van de vleesbranche? Ik bespreek het met het lobbypanel Nora van Elfris hier en Frits Hoefnagel. Natuurlijk ook om misstanden in de sector, die vleessector, te bestrijden, dreigt de minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een week of 2 geleden met een uitzendverbod. En hij eiste een voortgangsrapportage over de werk- en de leefomstandigheden. En die rapportage is net op tijd gekomen. Genoeg reden voor Nieuwsuur om Manon Hoebe uit te nodigen. Zij is de voorzitter van Vlees NL, de branchevereniging. En haar werd gevraagd of de sector terecht als rot wordt beschouwd.
0: Nou, dat is het beeld wat naar buiten geschetst wordt.
6: Ja, niet zonder reden.
0: Dat weet ik niet. Maar als we kijken naar wat wij weten over onze bedrijven, is het zo dat wij samen met de bedrijven afgesproken hebben dat wij werken met gecertificeerde bureaus. En dat die gecertificeerde bureaus en allerlei criteria doen, die gaan over hoe er met mensen omgegaan wordt, dat hoe er gekeken wordt naar huisvesting.
2: En dan zegt de interviewer van Nieuwsuur Jeroen Wollaars dat die certificaten vooral worden uitgedeeld door de sector zelf. En dan bestrijdt Manon Hoebe dat. En dan is het gevecht op televisie begonnen. Maar laten we dit vanuit een public affairs perspectief eens beschouwen. Want die vleesbranche die kan wel een likkie verf gebruiken. Of meer dan dat. Veel mensen hebben er toch al van tevoren verregaande ideeën over. Valt dat nog een beetje op te poetsen, Nora?
4: Ja, dat is natuurlijk lastig. En ik denk dat het frame van dat er allerlei misstanden in die vleessector zijn rond de arbeidsomstandigheden van de mensen die daar werkzaam in zijn, dat dat al vele jaren wordt opgebouwd in de media. Dat we allemaal direct beelden op ons netvlies hebben van mishandelingen van werknemers, van mensen die op straat gezet worden.
2: Maar de vakbond komt dan met cijfers die dat zouden kunnen illustreren.
4: Exact, dus er zijn cijfers, er zijn rapporten, maar er zijn ook hele visuele beelden. Dus ik vond het een onverstandige reactie van deze voorvrouw om niet eerst afstand te nemen van misstanden. Als je daarnaar wordt gevraagd, omdat het nu, ja, het klinkt gewoon als een ontkenning van iets wat iedereen in Nederland zelf op televisie heeft gezien. Even los van dat die certificaten en die zelfregulering, waar de sector nu toch al een tijdje op inzet, inderdaad nog niet het gewenste resultaat, tot het gewenste resultaat hebben geleid. En dat de misstanden, Nieuwsuur had er ook weer een aantal van. Ik meen dat er vanochtend in de krant ook weer wat stonden. Ja, je hoeft als journalist niet heel lang te zoeken om die weer boven tafel te krijgen.
2: Maar dan bestrijdt zij dat dat vooral is dat die branche zichzelf reguleert en dat er wel degelijk onafhankelijk toezichthouders ook zich mee bezighouden. Slaagt zij erin om overeind te blijven?
4: Nou, kijk, dat is natuurlijk een totaal procesantwoord wat allemaal waar is, maar wat niet ter zake doet als de misstanden in stand blijven. En dat niet erkennen is wat mij betreft niet goed. Daarbij zie je dat VleesNL, wat natuurlijk vorig jaar een naamswijziging heeft doorgemaakt, een soort rebranding heeft gedaan.
2: Het was Centraal
4: Overlegorgaan voor het vlees, inderdaad. Ja. Dat zij daar tegenover proberen te zetten, een soort positieve campagne rondom vlees. Nou, dat is op zich te begrijpen. Want dat moet je ook doen voor je eigen sector, zeker als brancheorganisatie. Maar het helemaal niet willen hebben over misstanden is wel heel bout.
2: Frits?
5: Nou, een positieve campagne rondom vlees lijkt mij inderdaad geen probleem. Bovendien, ik vind vlees lekker. Wat dat betreft had ik ook voor de Partij voor de Dieren kunnen zijn. Maar, wat er hier gebeurt is dat de minister constateert, en dat is niet voor het eerst natuurlijk, dat er misstanden zijn in die branche. Dan moet je niet zeggen als voorvrouw, nou ja, maar we zijn heel erg hard bezig en we doen zo ons best. Nee, dan moet je zeggen, daar waar er misstanden zijn, gaan we dat aanpakken.
2: Ja, ze heeft 16 vinkjes, had ze volgens mij in die voortgangsrapportage. Misschien vergeet ik er nog 2, die allemaal toch van rood naar oranje naar groen waren gegaan om aan te tonen dat ze inderdaad bezig waren.
5: Maar ze moeten op groen staan. En dit zijn misstanden waarvan je ook niet zegt oranje is genoeg. Hè? Maar het gaat over hoe lang moeten mensen werken. Wat zijn die arbeidsomstandigheden? Krijgen ze überhaupt wel uitbetaald?
4: Geweld, hè? Bedreigingen. Mensen worden in elkaar geslagen als ze een melding doen bij de politie of bij de arbeidsinspectie.
5: Weet je, dus dat is niet van we gaan akkoord met een vintje wat van
2: als je dit uitzendverbod nu te lijf wil gaan. En dat is volgens mij wel de boodschap. Hè? Dat willen wij niet. We willen geen generiek verbod. We willen kijken naar bedrijven die het goed doen en naar bedrijven die het minder goed doen. En daar moet je dan tegen optreden. Hoe kun je dat nog proberen af te wenden?
5: Nou, dan om te beginnen gooi je als branchevereniging zij die zich niet aan de regels houden, gooi je eruit. Dat lijkt me heel. Ik ben zelf ook wel eens voorzitter geweest van een branchevereniging. Dat was ook altijd mijn regel. Want als jij je niet aan de regels houdt, terwijl anderen dat wel doen, ben jij een schande voor de branche.
2: Waren dat de kansspelen of heb je het nu over een andere branchevereniging?
5: De autoschadeherstellers. Daar had ik natuurlijk ook nog. Ja.
2: Dus daar was veel rottigheid?
5: Nee, gelukkig niet, want ze hadden een voorzitter waarvan ze wisten dat als ze zich niet aan de regels hielden, dat ze er dan uit zouden.
4: Het is altijd lastig als branchevereniging, wordt altijd aangesproken op de rotte appels. In sommige gevallen zijn die niet eens lid bij jou, maar je bent er toch van, je wordt er toch op aangesproken en dan moet je ermee omgaan.
5: Dat moet je dan in ieder geval kunnen zeggen, hè? Zo van ja, maar deze is geen lid bij ons. En als er dan wordt geconstateerd dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, ja, dan moet er natuurlijk worden ingegrepen. Dus ik snap wel dat de minister zegt, ik ben er nou wel een beetje klaar mee, want dit is niet iets wat vorig jaar voor het eerst op is gekomen. Ja.
2: Maar goed, we hebben nu dus net op tijd die voortgangsrapportage kunnen laten zien. Er komt overigens nog over een week of 2, dacht ik, een rapport van de arbeidsinspectie. Wordt dat dan bepalend voor hoe dit nu politiek verder loopt?
5: Ligt eraan wat erin staat.
4: Ja, ik denk wel dat het een belangrijke rol zal gaan spelen. Een ander zal ook afhangen van hoe sterk de vleessector gaat aanzetten dat een uitzendverbod, zeker als dat vrij snel zou ingaan, de voedselproductie in gevaar zou brengen, of eventueel voedselveiligheid. Dat zijn natuurlijk wel kritieke processen waar ze in Nederland mee bezig zijn.
2: Het is in Duitsland al van kracht, zo'n verbod. En dan wordt er gezegd, nou, daar kunnen mensen toch ook nog altijd een braadworst eten en nog betaalbaar ook. Dus dat is wel lastig, denk ik, om dan te zeggen dat het in Nederland helemaal niet zou kunnen.
4: Dat denk ik ook. En daarom zei ik, het zal ervan afhangen hoe geloofwaardig ze dat argument weten over te brengen. Het is iets waar overigens echt al 15 jaar over gesproken wordt. En ik denk dat dit kabinet en deze minister daar in ieder geval iets meer op doorpakt dan het vorige kabinet. En het zal heel lastig zijn voor ze.
5: En je zal als branche en als vertegenwoordiger van de branchevereniging, zul je echt de minister moeten overtuigen van het feit dat je serieus bezig bent.
4: Ja, want die moet het weer aan de Kamer gaan verdedigen.
5: Want die moet namelijk tegen de Kamer vertellen, ja, nee, ik heb nu goede afspraken gemaakt en het wordt echt opgelost en de rotte appels die gaan eruit. Maar als je dat niet lukt, dan schaadt dat niet alleen de mensen die zich niet aan de regels houden, maar schaadt dat ook de nette ondernemer in jouw branche. Nou, dat is precies wat je niet wil.
2: Maar dat is ook exact waar Hoebe dat interview met Nieuwsuur mee begon. Er zijn veel goede bedrijven en er zijn een paar slechte bedrijven. En daar moet je tegen optreden.
5: En dat lijkt me terecht. Dat lijkt me een hele goede lijn.
2: Zo, dan gaan we nog eventjes naar een mestakkoord. Daar is ook heel lang over gesproken. Een grote doorbraak werd het genoemd. De mestcrisis die al jaren aanhoudt, wordt verlicht. Nederlandse boeren mogen aan de slag met Renewer. Dat is een groener alternatief voor kunstmest. Brancheorganisatie LTO Nederland noemt het een belangrijke stap. Wie wil er in deze stronthoop duiken om uit te leggen wat het precies is?
4: Nou, het is eigenlijk, er is een Europees verbod op het uitrijden van dierlijke mest. Hè. Daar zit een soort maximum op per hectare of per vierkante kilometer. Hou me de precieze cijfers naar goede, Thomas.
2: Ja, daar ga ik zo meteen even van Frits vragen hoe het echt zit.
4: Oké, okay, heel goed, heel goed. En dat geldt niet voor kunstmest. En er is al heel lang een innovatie in de markt die dus dierlijke mest omzet in een vorm van kunstmest renuren. Door Europese regels mocht dat eigenlijk niet worden toegepast. En oud-Europarlementariër Jan Huytema heeft hier echt, ik denk wel 10 jaar lang, heeft hij alle deuren open geprobeerd om open te maken om dit voor elkaar te krijgen.
2: Het stond ook groot in de Leeuwarden Courant, want het is een Friese oud-Europarlementariër.
4: Ja, er worden wel eens successen toegeschreven aan mensen dat je denkt, nou, dat valt wel mee. In dit geval is dit meer dan terecht. Dit was echt zijn topic. Alleen het viel in een wat andere aarde in Europa, omdat Nederland al veel vaker toezeggingen had gedaan voor stikstofreductie en voor innovaties die het uiteindelijk niet konden waarmaken. Waardoor deze, terwijl deze wetenschappelijk 300% onderbouwd is, veel langer heeft geduurd om toegestaan te worden. Maar
2: dan val je dus eigenlijk een beetje in je eigen mes, want dan heb je het in Europa blijkbaar ook jarenlang niet voldoende over de bühne kunnen brengen dat het dat het oprecht is en dat je niet opnieuw naar een geitenpaadje zoekt.
4: Nou ja, het is dus bij een dergelijk lobbytraject belangrijk om goed in het snotje te hebben van oké, hoe ziet dat nou dat krachtenveld eruit? En in welke hoe word ik ontvangen? En ik denk dat in het begin van deze lobby men dacht, ja, dit is zo evident effectief en zo evident zinvol en nuttig, dat krijgen we er wel door. Maar dat was niet het geval. Daar was nog veel meer en veel langer voor nodig.
5: En juist Nederland heeft dus heel veel mestoverschot. Ja. Dus juist voor Nederland is het zo belangrijk dat dit wordt toegestaan. En die andere landen hebben dat probleem minder. Dus het was eigenlijk werd ook wel een beetje gezien als van, nou, dan is het een gunst voor Nederland. Je kan je afvragen of dat echt zo is, maar zo werd het in ieder geval wel ervaren.
2: Want die mestafvoer, dat kost ontzettend veel, want dan moet je tegen de hoofdprijs.
4: Daar moet je voor betalen.
5: En daar moet je voor betalen, precies. En tel daar ook nog eens een keer bij op dat Jan Huytema zat voor de VVD, dus voor de liberalen in het Europarlement. Ja, dat is niet de grootste fractie, want dat zijn altijd de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Dus die moesten ook wel echt knokken om dit er doorheen te krijgen. Dus mooi dat je hem noemt, want dat verdient hij inderdaad ook wel. Maar het is ook niet heel raar dat dit wordt toegestaan. Het was eerder raar dat het zo lang duurde voordat het... Dat
2: toch nog even tussendoor. We gaan denk ik de komende weken heel veel boerenbelangenorganisaties horen. Hè? Want er komt ook steeds meer naar buiten over het grote stikstofplan van de nieuwe minister van Landbouw. Ja, wat mogen we daarvan verwachten?
4: Ja, de bedoeling is dat volgende week in de ministerraad op vrijdag dat daar een klap op wordt gegeven. De eerste details lekken nu uit, omdat we natuurlijk de eerste onderraden ook hebben deze week. Hè. Dus dat is een zonering wederom. 1000 meter of 500 meter rond bepaalde natuurgebieden. Nee. Echt hele harde reductie.
2: Die 1000 meter, dat is best fors.
4: Dat is inderdaad best fors in een dicht bevolkt en gebouwd gebied als Nederland. En dat betekent voor de boerenbedrijven die actief zijn in die parameter, dat echt wel een hele heftige stap gaat zijn. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van de precieze uitwerking. Er is wederom wel weer 20 miljard beschikbaar gesteld. Hoe gaat het kabinet daarmee om? Het heeft nog niet tot een grote opstand geleid. Maar het zal zeker interessant zijn. En daarom zag je natuurlijk ook wel dat de minister van Landbouw, Jamie van Essen, het nieuws over Renuren echt aangreep om heel positief...
2: En daarom dacht ik dat ik dit even moest noemen, positief, want we beginnen met iets blij. En dan uiteindelijk komt er nog iets...
4: Maar dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Hij heeft er natuurlijk zelf niet zo heel veel aan gedaan. Maar hij benadrukt hiermee wel dat dit kabinet wel degelijk zich wil inzetten en kijkt naar oplossingen die boerenbedrijven verlichting bieden.
5: En dat kabinet heeft er in ieder geval weer geld voor gereserveerd. Want het vorige kabinet heeft namelijk de 20 miljard die ervoor was gereserveerd in het laatste kabinet Rutte weggegeven. En daardoor...
4: Ja, wat was ook weer dat vreemde oprotpot? Of wat BBB ook weer bedacht daarvoor, om dat uit te leggen?
5: Ja, maar het resultaat was dat die boeren dus niet uitgekocht konden worden, want dat geld was aan iets anders uitgegeven. Dus wat dat betreft, het is een minderheidskabinet, maar ik mag toch hopen dat ze hier gewoon wel echt een meerderheid
2: hebben. Misschien dan goed dat we weer een keertje konden stemmen voor dit nieuwe kabinet. Of
5: ja,
2: niet?
5: Dat, ik weet niet of je kan herinneren, maar dat was vorig jaar november, dus laten we vooral hopen dat het nog even duurt.
2: Frits Hoefnagel was hier van Castro Communicatie en Nora van Elfra van EPPA. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Andere afleveringen of deze, als je er geen genoeg van kunt krijgen, kun je terugluisteren via je favoriete kanaal. Dan vind je namelijk de podcast. Straks door meer sluitingen van energieintensieve fabrieken in Nederland stijgen de gaskosten voor de resterende afnemers. En daar kan wellicht iets aan gedaan worden. Straks meer.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Hoge energieprijzen.
10: Oplopende kosten.
7: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
10: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
7: We stellen korte, gerichte vragen
10: over wat er speelt
7: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
10: Ben jij die beslisser?
7: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
13: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
12: En naar wat er o zo fout is gegaan.
14: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
12: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
3: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Groningen-Zwolle een lange file tussen Staphorst en Zwolle-Noord. 3 kwartier, 9 kilometer en dat komt door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ben je onderweg vanuit Groningen, dan kun je nog omrijden vanaf knooppunt Julianaplein over de A7, de A6 en de N50. Verder file op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten. Ook daar wordt een vrachtwagen geborgen. Je hebt 10 minuten vertraging. Vanaf Hagestein. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 Lelystad-Emmeloord bij 100,0 en de A28 vanuit Groningen bij 122,5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: In een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Vereniging voor Grootverbruikers van Energie, de FEMME, waarschuwt dat de grootte van het Nederlandse gasnet zorgt voor te hoge afneemkosten. En ik praat met een MKB'er die aan de lijve ondervindt hoe gevaarlijk verkeerde weggegooide batterijen kunnen zijn. Straks meer in BNR Zaken.
5: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
8: Met het WK voetbal in volle gang vroegen wij ons af: kun je als belegger een beetje scoren in de voetbalaandelen? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen. Het groeiende aantal sluitingen van energie-intensieve fabrieken in Nederland drukt op het verdienmodel van GasUnie. Daarover schrijft het FD. De toch al hoge transportkosten die het bedrijf in rekening brengt komen daardoor versneld bij steeds minder gebruikers te liggen. De toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, doet op dit moment onderzoek naar die zaak. Hans Grunveld is directeur van de FEMME, dat is de Vereniging voor Grootverbruikers van Energie. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Thomas.
4: Die kosten die nu eenmaal gemoeid zijn met het transport van gas, kunnen die überhaupt wel bij die minder gebruikers komen te liggen? Want je bent als GasUnie monopolist. Zijn er niet afspraken gemaakt over wat nog redelijk is en wat daar buiten valt?
12: Nee, de afspraak is dat de netbeheerders, waaronder GasUnie, de kosten die zij maken mogen verrekenen in de tarieven die de gebruikers betalen. Het probleem is dat het gasnet ooit gebouwd is om het Groningenveld leeg te pompen. In het verleden produceerden wij in Nederland zo'n 80 miljard kubieke meter gas, waarvan de helft ongeveer in Nederland verbruikt werd en de helft werd geëxporteerd. Nou, die export is nagenoeg heel stil komen te liggen. Het verbruik in Nederland is met een kwart afgenomen. Dus vandaar dat het net wat ruim is en de kosten daarvan hetzelfde zijn. En dus nu moeten worden afgewenteld op een steeds kleiner groep gebruikers. Ja, en dat levert heel veel problemen op. En die kan GasUnie op zich niet alleen oplossen.
4: Als je kijkt naar de gasrekening van bedrijven, hoe groot is dan het aandeel voor die transportkosten als je kijkt naar het totale geheel?
12: Nou, dat varieert natuurlijk heel erg van het gasverbruik. Voor huishoudens is het wat makkelijker te zeggen. En ook voor huishoudens geldt natuurlijk dezelfde problematiek. En daar zie je dat de kosten van het gasnet in 2025, vorig jaar, zo'n ongeveer 20% uitmaakten van de rekening. En naar verwachting in 2035 zal dat verdubbeld zijn. Dus die kosten die stijgen heel sterk. En dat zijn met name kosten die eigenlijk waar je als verbruiker ook weinig invloed op kan hebben. En daarom is dat dus echt een groeiend probleem.
4: Ja, nu begreep ik wel uit het artikel van het Financiële Dagblad dat het mogelijk is om extra kosten of eventuele financiële tegenvallers over meerdere jaren uit te smeren. Dus dat het niet zo is dat je bijvoorbeeld volgend jaar al tegen zeer onaangename verrassingen aanloopt.
12: Nee, dat klopt. Wij hebben afspraken gemaakt.

0: In het begin van het jaar met de toezichthouder en met betrokken organisaties van gebruikers van de netten en beheerders van de netten. En daar is in ieder geval afgesproken dat we GasUnie gaat voorkomen dat er, ja, bij wijze van spreken, volgend jaar de prijzen met 20% stijgen en het jaar erop met 10% dalen. Dus een grote volatiliteit in de tarieven die worden, ja, voorkomen door die kosten wat over een lange periode uit te smeren. Daar zijn afspraken over gemaakt. Maar dat laat onverlet dat de kosten van het gastransport gaan stijgen voor de verbruikers. Ja, omdat Nederland bijvoorbeeld bijna helemaal gestopt is... met het leveren van gas voor de kleinverbruikers in Duitsland, Frankrijk en België. Uiteraard ook minder gas wordt verbruikt, omdat bedrijven en instellingen en huishoudens, voor zover ze dat kunnen, ook gaan elektrificeren. Maar het is juist voor die groep die eigenlijk geen mogelijkheid heeft om te elektrificeren. Simpelweg omdat er ofwel geen capaciteit op het net is, of omdat, ja, hun processen zodanig zijn dat die gas nodig hebben vanwege de moleculen die gebruikt worden als grondstof. Ja, die dreigen dus het kind van de rekening te worden. En dat geldt ook voor kwetsbare huishoudens.
1: Maar wat
0: dus
1: zie jij dan probleem, als oplossing? Want we zijn aan het elektrificeren. Je zegt, er zijn bedrijven die nu helemaal nog heel erg afhankelijk zijn van gas. En dat blijft nog wel een tijdje zo. Waterstof wordt ook nog genoemd als andere optie. Dus je hebt zometeen verschillende infrastructuren nodig, of netwerken die dan naast elkaar blijven bestaan. Dat brengt kosten met zich mee. Hoe gaat het dan worden opgelost?
0: Nou ja, zoals ik al aangaf, de aanleiding is eigenlijk voor een belangrijk deel natuurlijk de ontmanteling van het gasgebouw. Dus de stopzetting van de productie van gas in Groningen. En daar zijn afspraken over gemaakt tussen de betrokken partijen, de Nederlandse staat, Shell, ExxonMobil. Maar eigenlijk heeft men nagelaten om dit probleem onderdeel te laten uitmaken van die afspraken. Dus voor een deel zal de staat toch die kosten voor een deel, of die versnelde afschrijving van die netten, simpelweg om dat die capaciteit dus niet meer nodig is, mm-hmm, ja, op een andere manier moeten bekostigen dan maar die rekening bij de gebruikers neer te leggen.
1: Hans Grunveld, directeur van de FEMWE, dat is de Vereniging voor Grootverbruikers van Energie.
2: Ongevraagd advies.
1: Mensen die via het platform Temper werken zijn geen zelfstandige ondernemers, maar uitzendkrachten, bepaalde het gerechtshof in Amsterdam gisteren. En die uitspraak kan grote gevolgen hebben voor duizenden mensen die via het platform werken of werkten. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Matthijs Tettero. Dat is de nog tamelijk nieuwe CEO van Temper. Dat komt van Martijn Arends, onderzoeker, expert op het gebied van de platformeconomie. Welkom.
3: Dankjewel.
1: In jouw eigen woorden, wat is Temper voor bedrijf?
3: Temper is een platform die freelancers en ook uitzendkrachten voor dagklussen in de to-business sector met elkaar verbindt. Vooral in retail en logistiek. En daar een digitale omgeving creëert waarin die partijen elkaar kunnen vinden en met elkaar een transactie kunnen afhandelen.
1: Maar je zegt freelancers. Mag ik dat ook vertalen als ZZP'ers?
3: Ja.
1: In jouw optiek wel?
3: Nou ja, in ieder geval, zoals het nu is wel. Kijk, als je nu kijkt naar het platform en ook hoe ze groot zijn geworden, ligt de focus inderdaad op de freelancers. Je ziet de laatste jaren bij Temper, maar ook bij vergelijkbare platformen, dat ze ook wat experimenteren met het uitzendmodel. Want die vragen ook natuurlijk vanuit hun klanten komt. Kijk, het grote verschil tussen Temper en bijvoorbeeld de Ubers en de Deliveroo's in deze wereld is dat zij natuurlijk een businessmarkt bedienen. Die uiteindelijk natuurlijk wat andere risicoafwegingen maakt dan de consument die het over het algemeen weinig uit kan maken. Hoe die werkende wordt geclassificeerd.
1: Ik ga jou niet duwen in de rol van jurist, want daar hebben we rechters voor. Maar het is wel opvallend dat er door verschillende rechters ook totaal verschillend is geoordeeld over wat nu de status is van de mensen die via Temper werken. Waarom valt nu het oordeel uit zoals het uitvalt? Namelijk, het zijn geen ZZP'ers, het zijn geen zelfstandige ondernemers.
3: Ja, zoals je zelf aangaf, ik ben het geen jurist, maar ik praat wel te veel met juristen af en toe. Dus uiteindelijk in deze zaak, wat ik hiervoor begrepen is dat de rechter een stuk breder kijkt naar de toetsing dan in het geval in de vorige zaak. Je ziet ook best wat kritiek van verschillende juristen voorbij komen op deze uitspraak. En uiteraard is nog de mogelijkheid om naar de Hoge Raad te gaan.
1: Nou, incassatie, dat wordt nu overwogen, geloof ik.
3: Nou, dat gaat gewoon gebeuren. Heel simpel. Of
1: daar
3: FNV...
1: ben je jurist genoeg voor.
3: Nou ja, in ieder geval, dat is meer common sense. Kijk, uiteindelijk, als FNV had verloren, hadden ze het ook gedaan. Uiteindelijk is dat natuurlijk de weg waar je naartoe gaat.
1: Ja. Want, dat is nog wel even goed om te noemen, de vakbonden die maken zich al heel lang hard om die status van mensen die werken via Temper te veranderen. Dit loopt al 5,5, 6 jaar minstens.
3: Ja.
1: Waarom loopt dit zo hoog op?
3: Omdat de vakbond vindt dat deze werkenden niet als freelancer werk mogen doen, maar in dienst moeten. In dit geval is het dus in een uitzendovereenkomst. En de platformen die vinden dat niet. En uiteindelijk zie je dat vooral FNV, maar ook CNV de weg hebben gekozen van wij gaan gewoon procederen binnen verschillende sectoren. Thuisschoonmaak, taxi, bezorging en ook deze de business platformen om te pleiten voor dat uitzendconstruct.
1: En waarom loopt het dan bijvoorbeeld in een geval als Uber, je haalde het net al aan, zo anders af?
3: Ja, het zijn natuurlijk hele andere soorten platformen. Kijk, als je kijkt Uber, maar ook voor Deliveroo, de bezorging. Ja, dan heb je
1: Deliveroo arrest hebben we tegenover.
3: Ja, zeker. Ja, die juristen, in ieder geval, als er één groep professionals is die rijk wordt van de platformeconomie, zijn het wel de juristen die de platformen verdedigen en de vakbonden. Nou ja, uiteindelijk, kijk, Uber is natuurlijk een zaak, een taxi. Daar is natuurlijk de impact van technologie enorm hoog. In zowel toegang tot als uitvoering, maar ook beoordeling, maar ook bijvoorbeeld het zetten van de prijs. Dat zie je bijvoorbeeld bij een temper, is die invloed van technologie gewoon veel minder. Daar is het veel meer technologie die wel faciliteert en bepaalde kaders stelt, maar niet zo sterk stuurt als je bijvoorbeeld ziet bij het algoritme met bezorging of taxi. Dus daarom kun je die zaken ook niet met elkaar vergelijken. En je ziet zelf dat tussen de buitenwereld gelijklijkende platformen, ook onder de motorkap, de constructie zo anders zijn ingericht dat ze ook in de rechtszaak toch ook weer anders kunnen vallen.
1: Temper zelf zegt overigens dat er tamelijk veel in handen blijft van degene die via Temper werkt. Als je wil onderhandelen over een loon, ga je gang. Als er iets is met vervanging of je kunt toch niet, ga je gang. Wij zijn niet zo heel veel meer dan een bemiddelaar. Wij zijn echt dat prikbord. Waarom houdt dat geen stand?
3: Nou ja, maar kijk, uiteindelijk in ieder geval heeft de werkende, maar ook de opdrachtgever of de werkgever, net welke vorm je hebt, natuurlijk heel veel ruimte voor eigen invulling. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk wel bepaalde regels die Temper opstelt. Kijk, uiteindelijk hebben ze bijvoorbeeld een minimumtarief. Uiteindelijk is ook die onderhandelingsruimte altijd beperkt. Want als je concurreert voor een klus waar misschien 20 mensen op reageren, zal het toch uiteindelijk ook wel vaak snel om prijs gaan. Dus uiteindelijk, ook al sturen ze niet direct in die transactie, alsnog stellen ze wel eigenlijk de voorwaarden waaronder die transactie kan plaatsvinden. Maar ook wat voorwaarden als je wat niet op komt dagen, stellen zij uiteindelijk ook in dienst van die transactie. Maar ja, dat is toch een vorm van bemoeienis.
1: Ik kan me wel voorstellen dat als je via Temper werkt en je komt niet opdagen, dat Temper zegt, hoor eens even, dat is niet de bedoeling, want dit gaat uiteindelijk ook ten koste van onze goede naam.
3: Ja, klopt. En daar zie je ook wel wat uitdagingen in de discussie tussen enerzijds de juridische werkelijkheid en anderzijds gewoon de echte werkelijkheid. En daar zie je ook natuurlijk dat enerzijds, kijk, de rechter doet natuurlijk uitspraken op wat er in de wet staat. En bijvoorbeeld in de helpingzaken heeft bijvoorbeeld ook de rechter gezegd van ja, maar als we dat maatschappelijk anders willen hebben, ja, dan is het aan de politiek om dat te veranderen. En daar zie je ook wel dat die discussies heel erg op schommelen. Enerzijds het juridische verhaal en anderzijds de werkelijkheid. Bijvoorbeeld ook bij Temper. Bijvoorbeeld in de vorige zaak was bijvoorbeeld ook aangedragen dat 15.000 freelancers die via het platform werken hebben aangegeven, wij voelen ons niet vertegenwoordigd door de vakbond. Dus dan heb je het ook over de discussie over hoe legitiem is een vakbond in vertegenwoordiging van deze groep werkenden. Dus uiteindelijk zie je dat ook heel veel maatschappelijke discussies ook samenkomen in deze zaak. Maar uiteindelijk wel natuurlijk de rekening in dit geval ook op één plek moeten liggen.
1: Helpling bestaat niet meer, als ik het goed heb.
3: Klopt.
1: Jouw ongevraagde advies aan Temper om misschien het toch anders aan te pakken.
3: Ja, ik denk ten eerste, ga in ieder geval op die twee sporen beleid. Enerzijds kijk naar het stuk wetgeving, dus ga in cassatie. Dat lijkt me eigenlijk gewoon een no-brainer, wat ik ook eerder aangaf. Maar ga ook vooral ook dat maatschappelijke debat ook meer aan. Kijk, Temper is, ook als je vergelijkt met concurrenten van Temper, eigenlijk wel degene geweest die eigenlijk altijd redelijk zich afzijdig heeft gehouden van onderzoek, van discussies. Hij natuurlijk wel wat eigen interne dingen heeft georganiseerd, maar uiteindelijk echt naar buiten toe behoorlijk stil is. Daarmee zijn ze eigenlijk heel vaak goed weggekomen door eigenlijk gewoon of niet te reageren of gewoon in één zin te reageren. Dus ga gewoon ook meer voor de schermen dat debat aan. Ga meewerken in onderzoek om de claims die je pretendeert te leggen, om die ook wetenschappelijk te valideren.
1: Je kunnen de onderzoekers rijk worden van de platformeconomie.
3: Nou, het algemeen zijn onderzoekers ook een redelijk precaire groep werken. Maar zorg er in ieder geval voor dat uiteindelijk je gewoon die ronde buiten ook gewoon veel meer gaat pakken. Dus enerzijds het spoor op het juridische, anderzijds ook meer op het maatschappelijk grote vraagstuk.
1: Dankjewel, Martijn Arends. Onderzoeker, expert op het gebied van die platformeconomie. Eerdere ongevraagde adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
2: Film en reclame.
1: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame. Vandaag met Bas Welling, natuurlijk van We Film. Ben je nou ook van We Agency of niet? Ben je van alles?
4: Ik ben van alles.
1: Ah, fantastisch, Bas. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over

0: ik heb je dringend nodig, want ik weet dat het Harry Styles is. Maar welk nummer? Is dit een hit of niet?
1: Ja, ook daar kan ik je niet bij helpen, Thomas. Maar kijk, wij gaan het natuurlijk hebben over film en reclame. Kijk, in de reclame merken we dat het de laatste tijd heel veel gaat over menselijkheid. In tijden waarin alles steeds digitaler wordt, waarin AI onze content bepaalt, waarin grote merken steeds minder persoonlijk contact hebben. Hoe blijf je nog, laten we zeggen, relatable? Hoe blijf je menselijk? Hoe blijf je persoonlijk? Nou, dat is best waar veel merken mee struggelen, zeker als ze groter worden. Wij zijn er ook veel mee bezig in ons vak. En ja, dan is die inmiddels het land uit en dan is het de tijd om het, laten we zeggen, het net even op te halen van wat heeft nou 2 weken Harry Styles in Amsterdam opgeleverd.
0: Hij was er best lang. Hij heeft 10 concerten gegeven. Hij heeft ook bedacht, we gaan het niet overal doen. Ik trek niet meer van stad naar stad. Ik kies een paar steden uit en daar ben ik dan wat langer.
1: Ja, ja. En om eerlijk te zijn, Thomas, ik was een beetje terughoudend om dit onderwerp hier aan te brengen, want mijn vriendin is eigenlijk zo enthousiast over Harry. Zeg maar, in die 2 weken dat Harry Styles in Nederland was, was ik niet meer de meest populaire man in huis. Laten we het daar even op houden.
0: Hoe vaak is ze geweest?
1: Ik heb een beetje, ja, 1 keer, maar ze wilde heel graag vaker. Beetje haat-liefdeverhouding. Maar ik moet dan toch wel zeggen, ik heb heel veel respect en bewondering voor de manier waarop dat team, naarmate het merk Harry Styles groter wordt, investeert om het zo persoonlijk en menselijk mogelijk te laten voelen.
0: Hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen?
1: Nou, eigenlijk als je kijkt, zijn die concerten bijna een soort van op een gegeven moment bijzaak, want er gebeurde gewoon van alles in Nederland. Hè. Er was, laten we zeggen, van alles gaande. Dus normaal lijkt de artiest mee te liften op de aantrekkingskracht van de stad, maar de stad allereerst begon campagnes over om al die bezoekers welkom te heten. Er was een pop-up store van Pleasing, dat is het lifestyle-merk. Hè, heel klein en persoonlijk. Vervolgens kwam hij natuurlijk liep hij door de stad, loopt hij door het Vondelpark zonder security, heel benaderbaar, ja, leuke vent.
0: En hoe heeft je vrouw dat dan aangegrepen om Harry toch nog enigszins te leren kennen?
1: Zij weer het Vondelpark in natuurlijk. Nee, en hij ging gewoon koffie halen. Op een gegeven moment had je gehoord.
0: Wat? Dat ging die koffie halen?
1: Diezelfde koffietent, daar mocht vervolgens heel Amsterdam een dag lang gratis koffie halen. Hij schreef natuurlijk die persoonlijke brief in het Parool, ja, waarin hij zei, dank je wel overal voor. En dat werd vervolgens een collectors item dat weer voor 200 euro op Marktplaats en op Vinted rondging. En uiteindelijk van de week kwam hier volgens mij op BNR de Nederlandse Bank vertellen dat Harry Styles hoogpersoonlijk de inflatie van Nederland flink omhoog heeft geholpen. Ja. Dat de hotelprijzen in die periode 20% zijn gestegen en daarmee 0,4 procentpunt de hele inflatie van het hele land omhoog heeft
0: getrokken. Ik ga dat nog even laten checken door het economenpanel, maar ik heb het ook gehoord.
1: Doe dat zeker, maar ik las dat toen dacht ik, ja, dit. Hè, dus aan de ene kant is dit een artiest die in staat is om de inflatie van een land te laten groeien. En aan de andere kant iedereen het gevoel te geven dat je een kopje koffie van hem krijgt, dat je een briefje van hem krijgt. Hij heeft ook in het verleden met voice memo's gewerkt. Dan kun je in WhatsApp groepen komen en dan krijg je een voice memo van Harry. In plaats van persberichten doet hij het op die manier. Ik vind het bijzonder hoe hij.
0: En je zegt, je begon met dat het moeilijk is om als je zo groot wordt als mens of als bedrijf om ook echt menselijk te blijven. Ja. Dit is menselijk, dit is oprecht, of is dit marketing?
1: Nou, kijk, dat idee van die koffietent en een dag lang gratis koffies uitdelen aan heel Amsterdam, dat zal vast niet uit Harry's koker zelf, althans misschien wel. Maar ik vermoed dat hij daar een goed team om zich heen heeft verzameld. Die denkt, wat kunnen wij nou bedenken om continu prikkels te geven om dit persoonlijk en menselijk te maken. En 800 koffies waren het, heb ik opgezocht. Nou, dat heeft ze dan 3000 euro gekost. Ja. Dat is een wel geïnvesteerde 3000 euro, want dat heeft zoveel publiciteit opgeleverd en maakt hem zo persoonlijk dat natuurlijk een hele slimme actie is. Hetzelfde geldt voor die brief in het Parool.
0: Heeft hij het nu ook een beetje overstretched? Want het was 10 keer, het was niet 10 keer uitverkocht. Moeten we dit met andere woorden nog een keer doen of niet?
1: Nou,
0: Styles dit nog een keer doen?
1: Wat ik interessant vind is dat als dat had er natuurlijk zo kunnen draaien naar de teneur van hey, er is eigenlijk te veel aanbod, te weinig vraag, die kaarten, het kelderen, het is allemaal één grote fiasco. Maar dat is niet gebeurd. Hè? In plaats van de volle focus op alleen dat muziekevenement in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik las bijvoorbeeld dat het Parool 25 artikelen heeft geschreven in 2 weken tijd over Harry Styles. En dat ging niet over de muziek. Hè? Dus het onderwerp wordt eigenlijk verplaatst van de muziek naar de persoon die hij is en het merk dat hij is, wat ook heel veel andere elementen heeft dan alleen die muziek.
0: Bas Welling, een zeer populaire man, in ieder geval hier in de studio van BNR.
1: Ja, en nu ook weer
0: nu
1: thuis.
0: Nu ook weer thuis, ja. Nou, fantastisch. Dan zou ik zeggen, ga lekker huiswaarts. En tot de volgende keer.
1: Goed zo, tot volgende week.
2: Het MKB praat mee.
0: Nog altijd belanden er ieder jaar zo'n 100 miljoen verkeerd weggegooide batterijen bij het restafval. En dat zorgt geregeld voor gevaarlijke branden en verspilling van zeldzame grondstoffen. Daarom is deze week weer de jaarlijkse campagne Doe Maar Apart van start gegaan. Dat is een initiatief van Stichting Open. Bij het grote publiek vooral bekend van de Recycle inzamelpunten. Contact met Erik Schalk, hij is oprichter van het recyclebedrijf Road to Work. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het gaat in jullie geval vooral om het zogeheten e-waste. Wat is dat allemaal? Wat valt daaronder?
2: Nou, eigenlijk kun je denken in alle breedte, overal waar een batterij in zit of een stekker aan zit, valt onder e-waste.
0: Dus dat wordt een steeds grotere stroom, denk ik. Als mensen steeds meer apparaten hebben en denken, ach, weet je wat, het heeft de langste tijd wel gehad, dan wordt dat e-waste.
2: Ja, dus de stroom groeit en dat zie je ook met de toepassing. De zonnepanelen vallen daar ook onder. En daar is een enorm volume de afgelopen jaren van op de markt gekomen. Dus dat is ook positief nieuws, dat we daarin een alternatief hebben gevonden qua energieopwekking.
0: Ja, dat klopt.
2: Maar het wordt een keer afval en dan komt het op de markt.
0: Ja, het wordt een keer afval en dan is de vraag hoe dat afval gescheiden wordt. Want ik geloof dat in 2025, dat is dus vorig jaar, 100 miljoen batterijen in het restafval terechtkwamen. 100 miljoen. Ja. Je zou toch bijna denken dat mensen inmiddels beter zouden kunnen weten.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet in de gedachten van de mensen kruipen. Maar je ziet eigenlijk dat mensen het zien als het is gewoon afval, waardeloos. En dan kiezen mensen voor het gemak, gooi maar weg. Maar wat zo zonde is dat je het niet alleen als je het weggooit en een risico in de keten oplevert. Hè, want het kan vervolgens bij jou thuis in de kliko gaan branden. Het kan onderweg gaan branden. Het kan bij de verwerkers, bij ons gaan branden. Wij hebben vorig jaar nog een brand erdoor gehad. Maar je gooit ook de grondstoffen weg.
0: Maar je gaat nu heel snel voorbij aan de brand die jullie hebben gehad. Want dat lijkt me iets wat je misschien toch altijd in gedachten houdt, dat iets is wat zou kunnen en dan gebeurt het. En wat dan?
2: Ja. Nou, wat je dan ziet, onze bedrijf 4:30 de deur dicht gedaan. 9:30 s'avonds is een batterij gaan branden. En dat maakt ze ontzettend moeilijk. Het is niet zo dat je op dat moment vaak gelijk gaat branden. Maar als je door een beschadiging eigenlijk instabiel wordt, kan die spontaan na x aantal uur gaan branden. En dat is het grote risico wat we vaak niet herkennen.
0: Hij kan gewoon spontaan, zonder dat er iets gebeurt, gaan branden. Ik neem aan dat jullie daar dan. Oh, dat ook weer niet.
2: Dat is er in het traject ervoor. Hè, in die uren ervoor, die dagen ervoor, is er waarschijnlijk wat gebeurd met die batterij. Hij is gevallen, hij is gestoten. Maar dat kun je toch niet altijd zien? En dan kan hij er gewoon echt soms 8, misschien 10, misschien wel 2 dagen later alsnog gaan branden. En dat is het grote risico wat we zien.
0: Ja, dat is het risico dat je dus aan de lijve hebt ondervonden. Maar je nam een aanloopje om ook iets te zeggen over wat je, terwijl je denkt dat het afval is, weggooit aan waardevolle grondstoffen. Waar moet ik dan aan denken?
2: Een voorbeeld, alhoewel het klein is. Elektrische tandenborstels. Heb jij al een gebruikte tandenborstel gekocht? Of misschien denk je, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Nou. Nee, wij verkopen toch aan een retailer tandenborstels die hij in staat is te refurbissen. En nou is tandenborstel misschien een heel klein product. Maar ik had dat een paar jaar terug niet kunnen denken dat ik ooit nog een refurbished tandenborstel zou kunnen verkopen. De andere kant, wij zien het met telefoons en laptops. Er zijn er meer producten met batterijen erin. Batterij leeg wil niet zeggen dat het product dan afval wordt. Want die batterij kunnen wij als experts prima vervangen. Andere batterij en je product kan weer mee. En dat is eigenlijk wat er nu vaak gebeurt. Mensen denken, hey, hij is leeg, ik krijg hem niet meer opgeladen, gooi maar weg. Ja. Dan zeggen wij, doe het alsjeblieft apart. Zorg dat je het inzamelt in zo'n inzamelbox van recycle. Kun je op alle plekken vinden in winkels. Dan komt het bij ons en hebben wij de kans om het nog een tweede leven te geven.
0: Maar als dat niet gebeurt, dan zou het kunnen, hebben we net besproken, omdat mensen zich toch nog onvoldoende realiseren wat er allemaal in zit. Zou het ook kunnen dat mensen het te veel moeite vinden om het apart in te zamelen, omdat er onvoldoende punten zijn waar dat kan? Of valt dat argument weg?
2: Eigenlijk valt het argument weg. Als je gewoon kijkt hoeveel inleverpunten er zijn, in ieder dorp zijn meerdere inzamelpunten. Denk aan kinderboerderij, iedere supermarkt, iedere bouwmarkt, iedere winkel waar elektronica verkocht wordt. Alleen we moeten eraan wennen dat wij, als we naar de winkel gaan, ons elektronisch afval meenemen en gelijk inleveren.
0: Het is gezegd.
2: Als je het niet alleen.
0: We komen nog een heel eind als we dat in de gaten houden. Erik Schalk, oprichter van het recyclebedrijf Road to Work. Ben je MKB'er? Wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen Edin Mujagic met het laatste macro-economische nieuws en een blik op de wereld.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
5: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
8: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
9: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
7: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Digitale innovatie is niet alleen ontwikkelen, maar ook toepassen in een van de belangrijkste sectoren waar Nederland traditioneel heel sterk in is, de bloemen. Dus wat doet Royal Flora Holland met digitalisering en dan vooral AI, maar ook cyberveiligheid? Dat vragen we aan een van hun topmensen in de Grote Techshow, vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: In de BNR-app.
0: De Sociale Verzekeringsbank wil een vereenvoudiging van het persoonsgebonden budget. Het CBS ziet een sterke groei van de online verkopen. En het vertrek van de zware industrie verhoogt de gasrekening voor andere bedrijven. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Tim Schaap. Er is een kapotte vrachtwagen op de A28...
15: Ja, en daarom een behoorlijk lange file daar. De A28 Groningen-Zwolle. Voor Zwolle-Noord file vanaf Staphorst. 10 kilometer en 50 minuten. Door de kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken daar dicht. Dan ook een pechgeval op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 1 rijstrook minder en vanaf Hagestein een kwartier vertraging. En ook een kwartiertje extra voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar is het aansluiten. 5 kilometer en dus 15 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens bij 237,9. En ook langs de A27 naar Almere bij 108,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de Straat van Hormuz, die gelijk na ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online? Vanmiddag is het zonnig en droog, het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hoe wil accountantskantoor Flint de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden? Straks meer in BNR Zaken doen. En Edin Mujagic is terug van het WK voetbal, schiet zometeen de verdediging van de ECB aan flarden. In BNR Zaken doen ook.
17: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
18: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
17: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
20: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jacques Buiten. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van Flint, grote accountant. Maar nu eerst.
24: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door terug van weg geweest Edin Mujagic.
25: Dag Thomas.
0: Goedemiddag. Terug uit Canada. Terug van het WK voetbal. Heb je ervan genoten?
25: Heerlijk was het.
0: Nou.
25: Ja.
0: Kort en bondig.
25: Het was gewoon heerlijk. Meer kan ik er niet van maken.
0: 1-1.
25: Voor herhaling vatbaar. 1-1 inderdaad. Canada tegen Bosnië. Dus,
0: Je hebt in de tussentijd wel van alles gemist. En dat gaan we nu goed maken. Onder andere de voorjaarsraming van de Nederlandse Bank. Toch maar eventjes, als we eraan toekomen, ook het rentebesluit van de ECB. Zullen we maar beginnen met de Nederlandse Bank en wat zij verwachten van de inflatieontwikkeling?
25: Nou, ik heb in ieder geval afgelopen dagen iets geleerd. Namelijk waarom de inflatie in ons land afgelopen tijd extra scherp is gestegen. Blijkbaar ligt het aan Harry Styles en zijn reeks concerten. Ja. Want dat heeft de prijzen van hotelkamers aangejaagd.
0: Is hier gezegd op BNR door de directeur Monetaire Zaken afgelopen vrijdag, Bas ter Wil?
25: Mijn reactie daarop zou zijn, ga toch fietsen.
0: Daar kan ik wel in meegaan.
25: Ik bedoel, Harry Styles. Als we het over inflatie hebben, heb ik het over hele andere zaken die achter inflatie zitten. Niet concerten van Harry Styles. Dus nu even naar inderdaad de voorjaarsraming van DNB. Hele korte samenvatting, net als mijn samenvatting van mijn WK-avontuur. Heel kort. Economische groei vertraagt. En inflatie blijft voorlopig aan de hoge kant.
0: 2,7%. Komt daarmee lager uit dan vorig jaar. Hè?
25: Ja, lager dan vorig jaar, maar nog steeds hoger dan wat we met z'n allen gewend waren.
0: Ik vond het opvallend dat die lager was dan vorig jaar, omdat we ons natuurlijk al een tijdje zorgen maken over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. En dan een inflatie die uitkomt op 2,7%.
25: Ja, dit zijn de ramingen. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat ramingen er vrijwel altijd ernaast hebben gezeten. En de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten, als we het over inflatie hebben, dat smeert zich uit in de loop der tijd. Het gaat in een soort slow motion. Dus het zou me niet verbazen als het toch wat hoger uitkomt. Nou, even over die economische groei of de vertraging daarvan. Nou, ook daar zegt DNB, Midden-Oosten inderdaad, en de gevolgen daarvan. Maar dan lees je toch dingen die je eigenlijk in zo'n raming niet wilt lezen. Er staat bijvoorbeeld dat wat er onder druk staat is de groei van de bedrijfsinvesteringen en de groei van de consumptie van huishoudens. Nou, dit zijn twee bronnen waar je echt hoopt dat de economische groei juist wel vandaan komt. Dit zijn de twee van de belangrijkste motoren van de economie. Nou, dan heb je dat gelezen, denk je, nou, dit is niet wat we willen lezen. Maar er is nog één ding wat je in zo'n raming niet wilt lezen. En helaas staat dat er wel in deze editie. De belangrijkste bron van die economische groei die we dan wel hebben in Nederland, dat is de overheid. De overheidsuitgaven, die gaan omhoog. Nou, ook dat is niet wat je wilt zien. Je wilt dat je economie groeit door consumptie van huishoudens, door dat bedrijven investeren. Niet dat de overheid meer geld
0: uitgeeft. Ja, dat komt volgend jaar weer, hè? Dan trekt alles weer een beetje aan.
25: Ja, dat heb ik vorig jaar ook gehoord, een jaar daarvoor ook al.
0: Ja, jij wilt het over die raming hebben, ik
25: nee,
0: niet.
25: Nee, maar ik wijs alleen erop dat die combinatie ontzettend ongelukkig is. Dit is niet waar je de groei van de economie vandaan wilt zien. Want als we het over groei van de overheid hebben, ja, dat betekent dat die overheid meer geld nodig heeft. Nou, daar komen we later op terug. Want als je dan doorleest in die ramingen van DNB, die consumptie van huishoudens stagneert door een aantal redenen, maar een van de belangrijke is hogere lasten. Belastingen gaan omhoog. Ja, dat krijg je als de overheid meer uitgeeft om de economische groei aan te jagen.
0: Robjet heeft overigens al wel gezegd dat, ook in het licht van deze ramingen en die oplopende inflatie, het feit dat er minder geld binnenkomt bij die overheid, dat er weinig ruimte is voor koopkrachtondersteuning.
25: Ja, dat merk je ook. Een andere reden waarom die economische groei stokt. Mensen zijn onzekerder. Ja, dat is logisch, met de oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen daarvan. Maar ook, laten we niet vergeten, onvoorspelbaarheid van het beleid van eigen overheid. Dat draagt er niet bij toe aan extra zekerheid. Nou, wat doen mensen als ze onzekerder zijn? Die geven minder uit en gaan meer sparen. Nou, dat is ook wat DNB zegt. Als we het over inflatie hebben, ook daar is het toverwoord Midden-Oosten en Harry Styles, blijkbaar.
0: Overmorgen, dan wordt er een akkoord gesloten over een mogelijke opening van de Straat van Hormuz. Nou, wie weet.
25: De ramingen op dit moment zijn zodanig dat de Nederlandse inflatie in zowel 2027 als 2028 aanmerkelijk hoger zal zijn dan de 2% waar we met z'n allen op hopen. Ja, dat betekent heel simpel, de inflatie is echt heel duidelijk gaan stijgen in 2021. Als dit een beetje uitkomt, dan hebben we gewoon een nieuw inflatiedecennium te pakken. We hoeven niet meer terug in de tijd in de jaren 70. We zitten er gewoon middenin.
0: We hebben een heel kordaat optredende Europese Centrale Bank. Voor het eerst in 3 jaar tijd de rente verhoogd.
25: Dat zijn jouw woorden, Thomas.
0: Nou ja, een renteverhoging.
25: Ja, de rente is verhoogd in reactie op die hoge inflatie. Maar ja, weet je, 25 basispunten, terwijl de inflatie rap marcheert richting 4%. En met die verhoging heb je rente gebracht van 2% naar 2,25%. Ik zou dat met hele andere woorden willen omschrijven dan kordaat optreden tegen inflatie. Dit is alles behalve kordaat optreden tegen
0: inflatie.
25: Natuurlijk
0: in de toelichting en dat is Lagarde wel duidelijk de deur heeft opengezet voor een verdere verhoging in september.
25: Nou, duidelijk de deur opengezet. De kans is er dat er nog een renteverhoging in september komt. Nou, stel dat dat gebeurt, dan zitten we op 2,5%, terwijl de inflatie tegen die tijd zo'n beetje 4% bedraagt. Dan zeg ik daar heel wetenschappelijk op poepoe. Nou, daarmee ga je de inflatie verslaan, zeg. Op zijn minst had de ECB duidelijk moeten zeggen, we zijn begonnen met een reeks renteverhogingen. Daarmee gaan we de inflatie verslaan. Ja, dat gebeurt gewoon niet. En dat is gewoon lachwekkend om dat te zien als kordaat optreden tegen die hoge inflatie. Hiermee ga je het niet winnen. Wat ik ook lachwekkend vind is dat in reactie op die verhoging van 25 basispunten, dat er dan wordt gezegd, ja, dit is heel onverantwoord van de ECB, want dit gaat recessie veroorzaken en allerlei andere nare dingen. Nou, een recessie op basis van een renteverhoging van 25 basispunten, waarbij de rente van 2 naar 2,25 gaat, als het al tot een recessie leidt, dan is het heel treurig gesteld met onze economie. Als hij dat niet aan kan.
0: Die groei is natuurlijk al nagenoeg afwezig op dit moment.
25: Ja, de groei
0: dus als je dan een klein tikje uitdeelt, dan kom je in de min uit. En als je dat twee kwartalen op een rij hebt, heb je volgens mij een recessie.
25: Maar de groei is afwezig in Nederland en in andere landen. Onder andere omdat de consument niet uitgeeft. Een consument geeft niet uit omdat die last heeft van hogere rentes. Omdat die last heeft van onzekerheid. Omdat die last heeft van hogere overheidsuitgaven. Die hogere rentes en die onzekerheid en die hogere uitgaven zijn het gevolg van al jarenlang te hoge inflatie. Dus wil je die economie in de toekomst wel keurig laten groeien met minder onzekerheid en laten groeien niet op overheidsuitgaven maar op consumptie van huishoudens en investeringen van bedrijven, dan moet je nu juist wel de inflatie aanpakken, naar de buitenwereld duidelijk maken dat het je menens is. En dan kun je hoop hebben dat het allemaal goed komt. Door nu de inflatie niet of te zacht aan te pakken, lok je gewoon langdurige economische ellende over je heen.
0: Morgen maar weer eens de Fed.
25: Zullen we dat maar doen?
0: Laten we dat doen. Edin, tot dan.
1: Blik op de wereld.
0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van André Gerrit, emeritus hoogleraar internationale politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kunnen grote mogendheden, en dan denken we meteen aan het China van Xi Jinping of het Rusland van Poetin, de Verenigde Staten van Trump, kleinere landen hun wil opleggen? En jij wil op deze plek antwoord geven op die vraag. Waarom?
2: Nou, omdat we er met van allen van overtuigd leken, nog niet zo heel erg lang geleden, onder andere rondom het gedoe van, ten eerste Ruslands oorlog tegen Oekraïne, maar ook Trump en Groenland, dat we eigenlijk met z'n allen overgeleverd waren aan de grillen van de grote mogendheden. De grote mogendheden en hun eigen invloedssferen. En dat voor kleinere landen, andere landen, eigenlijk niks anders overbleef dan zich te voegen naar die verlangens van die grote mogendheden. Nou ja, als je kijkt naar de huidige internationale situatie, het volstrekt mislukte militaire avontuur van de Verenigde Staten tegen Iran, de totaal vastgelopen oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Nou, China en Taiwan, de Chinezen beschikken over het algemeen over wat meer geopolitiek geduld dan wij dat doen. Maar ook daarvan is wel duidelijk dat China daar totaal niet meer lichtzinnig over denkt. Het is helemaal niet zo dat grote mogendheden hun wil zomaar aan anderen kunnen opleggen. Kleinere staten, maar zeker middelgrote staten, beschikken over allerlei mogelijkheden om voor hun eigen belangen op te komen.
0: Ja. Toch nog even om de context te schetsen. Ik heb niet het idee dat Oekraïne in zijn eentje vecht tegen Rusland. Ik heb wel het idee dat grote mogendheden, zoals jij ze noemt, zich daar stevig tegenaan bemoeien.
2: Zeker, dat is zeker zo. Het laat onverlet dat Rusland een volledige miscalculatie heeft gepleegd toen het land aanviel. Alleen al omdat Rusland dacht dat Europa met name het zou accepteren. De annexatie, min of meer de politieke annexatie van Oekraïne door Rusland. Dus dat was al een enorme misvatting. Die voortkwam uit zelfoverschatting, zou je kunnen zeggen. Nee, ik zeg ook niet dat de betrokkenheid van andere grote mogendheden bij het in toom houden van andere belangrijke landen, dat niet belangrijk zou zijn. Maar als je kijkt naar Oekraïne, maar je kunt ook kijken naar Turkije, naar Brazilië, naar Pakistan, naar Taiwan. Dat zijn allemaal landen die significant minder macht hebben dan grote mogendheden. Bijvoorbeeld met uitzondering van Pakistan, omdat ze niet over kernwapens beschikken. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat ze machteloos staan ten opzichte van de grote mogendheden die wellicht agressieve bedoelingen zouden hebben. Dus de wereldpolitiek versplintert eigenlijk nog meer dan we wellicht aanvankelijk hadden gedacht. Het is niet zozeer een kwestie van grote mogendheden die ons hun wil opleggen. Het is eigenlijk veel meer een ingewikkeld geheel van grote mogendheden, middelgrote staten. Turkije is een heel goed voorbeeld, vind ik. Het is een land dat op zich over een alleszins acceptabele militaire macht beschikt. Maar het is ook een land dat heel strategisch ligt. En juist vanwege zijn strategische ligging kan het ook invloed uitoefenen. Werpt het zich bijvoorbeeld op als bemiddelaar in de oorlog in Oekraïne. Maar Pakistan is eigenlijk hetzelfde. Pakistan is geen groot land. Pakistan heeft een redelijke militaire capaciteit. Maar Pakistan ligt vooral heel erg strategisch. Zeker als het gaat om de relatie tussen India en China. Maar ook nu in het geval van de oorlog in Iran. Dus het is een combinatie van macht waarover middelgrote staten beschikken, maar ook hun ligging, hun strategische ligging. En dat betekent dat ze wel degelijk invloed hebben op de wereldpolitiek.
0: Moet het ons geruststellen dat die grote mogendheden dus wat minder machtig zijn dan eerder wellicht werd gedacht?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel. Vooral als die grote mogendheden bestierd worden door lieden die zich over het algemeen wellicht niet zo heel veel gelegen laten liggen over wat wij met een zekere nostalgie de rules-based order zijn gaan noemen. Dus internationale betrekkingen die gebaseerd zijn op afspraken. Nou, dat is mooi, die afspraken, die zijn er ook. Maar in feite is de internationale politiek in essentie gebaseerd op macht en op machtsongelijkheid. Nou, nu blijkt in ieder geval dat die macht van die hele grote mogendheden, dat die toch niet zo doorslaggevend is dan wij de afgelopen jaren hebben gedacht. En dat is op zich voor kleinere landen, zoals Nederland, maar ook voor die middelgrote mogendheden, is dat goed nieuws. Ik bedoel, het zegt helemaal niet dat oorlog en conflict in het vervolg achterwege zal blijven.
0: Maar nee, want die middelgrote landen zijn zelf zo af en toe ook betrokken bij oorlogen, conflicten, zeker, die al langer duren.
2: Ja, en hier is Turkije ook weer een heel goed voorbeeld. Turkije zit al jaren diep in het Midden-Oosten. Zowel politiek, diplomatiek, maar ook militair. Het bezet zelfs nog steeds een deel van het noorden van Syrië. Nee, dat is zeker waar. Daarom zeg ik ook, de toekomst is waarschijnlijk van de wereldpolitiek is niet zoiets als grote mogendheden die het volstrekt voor het zeggen krijgen, maar een ingewikkeld samenspel van grotere mogendheden en middelgrote mogendheden, plus samenwerkende kleine mogendheden. Nederland hoort er ook bij, die tot een veel ingewikkelder geheel, de wereldpolitiek tot een veel ingewikkelder geheel maken. Dat is niet per se gunstig, want hoe meer machten en mogendheden iets te vertellen hebben, hoe groter de kans op ruzie, verschillen van mening, misverstanden of wat dan ook. Maar het is in ieder geval niet die wereldorde die wij dachten dat onze toekomst was, namelijk alleen maar grote mogendheden die het voor het zeggen hebben.
0: André Gerrits, emeritus hoogleraar internationale politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jouw blik op de wereld. En terugblik op de wereld, dat kan via de podcast-app.
1: De Zakenlunch.
0: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jacques Buit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint, en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martina, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Elon Musk blijft maar bezig. We hadden natuurlijk al die spectaculaire beursgang van SpaceX. En nu een overname?
3: Ja, dat was overname van Cursor. Dat is eigenlijk een beetje nieuws van gisteren, maar dat is dat niet. Cursor is eigenlijk het programma. Het gaat om Anysphere. De overname was eigenlijk in april al beklonken, maar het moest nog eventjes die beursgang tussendoor. Cursor stond ook in, of Anysphere stond dan ook in de belangstelling eerder al van Microsoft bijvoorbeeld. Dat werd allemaal afgeslagen. Maar in het kader van Elon Musk wil heel veel meer natuurlijk met kunstmatige intelligentie. Komt deze overname op dit moment? Dan zal je niet denken van dat dan van de 85 miljard die de beursgang opgehaald heeft, dat dat nu 60 miljard in één keer weer de deur uit is. Het zal waarschijnlijk wel met aandelen gebeurd zijn. Alleen, bedoel, daar zijn geen mededelingen over gedaan. Maar als hij een beetje slim is, doet hij het natuurlijk op die manier.
0: Wat kan hij dan met Cursor?
3: Nou, ik kan er heel veel mee, want het is vooral business to business. Het is, hij wil verder in de software, hè, want dit is dan een handig programma over dat je bugs kan oplossen, dat je snelle opdrachten kan geven. Dus dat er heel veel meer kan en dat de ontwikkeling heel veel sneller gaat. Als je dan ook nog xAI hebt ingeschoven in SpaceX, waar je datacentercapaciteit hebt, waar je ook bijvoorbeeld Starlink hebt, waardoor je datacenters op afgelegen locaties van verbinding kan voorzien. Dat je eigenlijk in die hele keten steeds belangrijker kan worden en ook de onderlinge delen van SpaceX ook meer met elkaar kan laten samenwerken.
0: Oh ja, dus dit zie je wel echt als iets wat de cohesie ten goede kan komen? Of kiest hij hiermee ook welke kant hij op wil? Nou, gaat hij dus volop inzetten op AI?
3: Dat wilde die natuurlijk sowieso al. Maar ik denk wel dat je dus de combinatie van de verschillende activiteiten, dat die daardoor ook wat duidelijker wordt. En natuurlijk wil die ook meedoen in die grote race om die rekencapaciteit en noem het allemaal maar op. Hij heeft ook niet voor niks, had hij contracten afgesloten, bijvoorbeeld met Anthropic en Google, om datacentercapaciteit die hij nu niet nodig heeft, om die dan te verhuren. Dat is dan tot 2029 en dan krijgt hij 26 miljard per jaar ervoor. Dat is toch serieus geld. Dus
0: met in het achterhoofd dat hij na 2029 dat voor eigen gebruik nodig zal hebben.
3: Nou ja, uiterlijk 2029, want het is een opzegtermijn van 90 60 dagen, die contracten. Dus het kan ook voor die tijd, zodra hij denkt van ik moet erbij zijn of ik heb het nodig, dan kan hij dat ook gewoon opzeggen. Dus ja, je ziet steeds duidelijker wat de interconnectie ook is, denk ik. Of steeds duidelijker, net of dat in 3 dagen gebeurt. Het is natuurlijk een plan wat langer doorgaat. Maar dan kan je aan de andere kant zeggen, als een bedrijf pas 2,6 miljard omzet maakt, maar het groeit echt heel hard. Het bestaat vanaf 2022, zeg maar dat Anysphere. Dan zie je wel dat er heel veel, dat het allemaal nog steeds, zoals het mooi heet, roversgoed is. Alles wat maar met kunstmatige intelligentie te maken heeft. En dat dit wel beide partijen een stap verder kan brengen.
0: Jacques, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ik kijk meteen naar jou, omdat jij ook iets wilde zeggen over AI en over Anthropic in het bijzonder. Want het is natuurlijk de tijd van de grote tenoren. Het zijn de grote bedrijven die er ook met grote investeringen proberen hun voorsprong alleen maar uit te breiden. We hebben natuurlijk veel Anthropic nieuws gehad de afgelopen dagen. Ja. Hoofdredactioneel commentaar van het FD wist jouw aandacht te grijpen. Waarom?
6: Absoluut, kans en een bedreiging, hè, wat ik las. Hè. Kans en een bedreiging. Ik hoor net Martine heel veel over de kansen praten en de mogelijkheden.
0: Jij bent er voor het half lege glas.
6: Nou, de risico's zijn er natuurlijk ook. Hè. Dus ik hoor over datacenters, dus dan denk ik meteen aan datasoevereiniteit. Hè. Moeten we alles overleveren aan de big tech? Hè, of hebben we er ook als Europa, Nederland een rol in? Andere wat me opviel, en dat was precies wat in dat artikel stond, is dat je flexibel moet zijn in welke modellen je onder je AI-toepassingen gaat gebruiken. Dus niet alles bij één, maar doe verschillende toepassingen met verschillende modellen. He, dat je niet helemaal afhankelijk bent van één van de grote leveranciers.
0: En wist jij dat al, of had je daar deze nieuwe saga rondom de Amerikaanse overheid en Anthropic toch nog wel even voor nodig?
6: Nee Thomas, nee, dit wist ik al.
0: De krant stond vol met bekend nieuws.
6: Dit is natuurlijk iets waar we zeker met de strategie waar ik ook heel duidelijk mee bezig ben in ons vakgebied naar aan het kijken zijn. He, zowel die datakant, al die flexibiliteitkant. Ondertussen, hè, niet om meteen de vreugde helemaal te drukken, maar ik denk dat we bij grote bedrijven met name nog zijn aan het proberen. We zijn aan het kijken, we zijn aan het proberen, we zijn dingetjes aan het doen en nog niet mainstream gebruikmakend in al onze processen.
0: Gaan we nog over doorpraten zometeen na 12:30. Eerst nog even naar het passieve beleggen, want Nederlandse pensioenfondsen veranderen hun beleggingsbeleid en kiezen juist voor een wat actievere houding. Waar heeft dat mee te maken?
3: Nou ja, het is überhaupt al bijzonder. Want ze werden jaren zijn ze gestimuleerd om passief te beleggen. En wat schetst de verbazing? DNB kwam natuurlijk vorig jaar al een paar keer mee dat de weging van technologiebedrijven, en dan vooral de grote Amerikaanse technologiebedrijven, dat die te zwaar zou worden. Nou, als je dan kijkt welk deel in aandelen belegd wordt ten opzichte van totale vermogen, vind ik dat allemaal nog wel meevallen. Maar ik denk ook dat er een aantal zegt, nu moet het naar wat actiever beheer. Dat zien de pensioenfondsen dan zelf ook. Maar als ik dan dat artikel lees, want er stond een artikel in het FD, dan zie ik toch ook een aantal redenen waarvan ik denk, nou, die is niet zo heel steekhoudend. Volgens mij heeft het er meer mee te maken dat je ook naar een nieuw pensioenstelsel gaat, waardoor er ook veel meer natuurlijk naar de individuele wensen van klanten of afgestemd in het kader van het lifecycle-principe, dat je veel meer moet afstemmen daarop. En met actief beheer kan je natuurlijk bedoelen, er is ook nog iets als duurzaamheid waar heel erg groot op ingezet wordt, waardoor er heel lang niet in bijvoorbeeld defensie is belegd. Of nog steeds heel veel in olie bijvoorbeeld. En dat je als je in een index belegt, dat soort bedrijven er ook altijd in zit. En dan dat technologie te groot zou zijn, nou, dan kan je, als je wel passief wil blijven beleggen, doe je gewoon een equal weight index. Dus dan dat alles op dezelfde manier meeweegt.
0: Dus je vond het gelegenheidsargument, die verandering van pensioenstelsel, weegt dan zwaarder?
3: Ja, nou ja, ja, ook. Maar als je ook kijkt, want dan zit het omdat de politiek in de Verenigde Staten zo volatiel is, zullen we maar zeggen. Maar ja, dit is in eigen land ook. Maar volgens mij moet je je nooit laten leiden door politiek. Beleggen gaat er, en als je namelijk naar de bedrijven kijkt, daar gaat het heel erg goed mee.
0: Nou, het ging over de blootstelling van bedrijven in Amerika.
3: Ook vooral met de Amerikaanse bedrijven gaat het heel erg goed als je kijkt naar de winstontwikkeling. Dus dan is het ook weer jammer als je dat dan weer mist.
0: En die Amerikaanse technologiebedrijven worden steeds sneller opgenomen in de index.
3: Ja, daarom. En dan zit je opeens in ruimtevaart. Ja. Oh jeetje, maar als je dus in een equal weight zit, dan valt het allemaal ook wel weer een beetje mee. Nee, maar als je wat verder kijkt, ik snap het argument op zich. Als je dan denkt van, nou ja, ik wil best dat pensioenfonds wat meer in bijvoorbeeld Nederland beleggen, in infrastructuur en noem het allemaal maar op. Dat snap ik. Dan heb je als gepensioneerde heb je daar ook nog wat aan. Want dan investeer je in de toekomst van je land. Maar aan de andere kant, dan moet je het dus ook accepteren. En dan komen we volgende, als je dus dan ook weer toch wel soevereine cloud, daar hadden we het net al over. En ook, maar in Europa zijn de beleggingsmogelijkheden toch een klein beetje minder als je in technologie wil gaan beleggen. Maar dan moet je ook accepteren dat dan zo'n datacenter bij jou ergens in de achtertuin komt, zeg maar, bij wijze van spreken. En dan
0: aan de Raad van State ga ik dat.
3: Dan is Leiden weer in last. En we moeten dan we moesten sowieso al heel erg veel investeren in energie en water en noem het allemaal maar op. Want die heb je er ook allemaal voor nodig. Dus het is iets. De argumenten de ene kant op zijn niet per se de argumenten van de andere kant op.
0: We gaan nog even, omdat Edin keurig is blijven staan, naar de Bank of Japan. Jacques, ik had het niet verwacht, maar jij wil het hebben over de renteontwikkeling in Japan?
6: Ja, de macro-economische aspecten. Hè? Nee, het ging me eigenlijk met name om Japan. Japan heeft een best wel een apart plekje in mijn hart. Hè. In mijn vorige carrière heb ik heel veel internationaal gewerkt. Kwam veel in Japan. Had ook de verantwoordelijkheid om de Japanse club mede vooruit te helpen. Dus daar heel veel vriendschappen aan overgehouden. En met name de cultuuraspecten van Japan is wat ik heel hoog waardeer.
0: Maar die renteontwikkeling is natuurlijk best bijzonder nu op dit moment.
6: Na 32 jaar, he, eindelijk boven de 1%. Dat is natuurlijk absoluut van belang. Komt denk ik door de zwakke yen. Zwakke yen, de balans tussen export, import-export, wat een probleem is in Japan. Dat is wel nu waar ze actie op ondernemen.
0: Jij staat ook niet helemaal te shaken, maar 1% rente in Japan na 32 jaar.
25: We hadden het net over de Nederlandse pensioenfondsen, maar voor de Japanse pensioenfondsen is er ook een gigantische verschuiving geweest. Want als ik naar de andere rentes kijk, naar de kapitaalmarktrentes, ja, voor het eerst kunnen ze beleggen in staatsobligaties van eigen land en daar keurig rendement aan overhouden. Dat is ook afgelopen 30 jaar heel anders geweest.
0: Ik bedank Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En ik kijk nog even naar de stand van de AEX. Ik zie 0,17% in de plus, 1077 punten. En zometeen dan gaat het met Jacques Buijs van Flint over. We hadden het er al even over AI, ook in de wereld van de accountants. Zijn er dan nog wel heel veel mensen nodig? Ja, je zou denken van wel, want de sector heeft nog wel wat behoefte aan vers bloed.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
26: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
27: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
26: En naar wat er o zo fout is gegaan.
28: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
26: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
29: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
30: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Daar heb je een kwartier vertraging. Er stond een pechgeval, maar de rijstroken zijn net vrijgegeven. En er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 10 minuten tijdverlies. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij hectometerpaal 237,9. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij 29,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog...
14: Wat je nu hoort... is jouw tijd en die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En dat was het ANP-nieuws.
2: De accountantsbranche kampt al tijden met personeelstekorten, maar bij Flint is de uitstroom gestopt. Hoe krijgen ze dat daar voor elkaar? Zometeen meer in BNR Zaken doen.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: De wereld van accountancy is in beweging. Niet alleen digitalisering en AI hebben een grote impact. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende rol van private equity spelen een rol. Accountant Flint is een vreemde eend in de bijt. Werkt met rentmeesterschap, niet met een partnerstructuur. Kan Flint daardoor stormen in de sector beter doorstaan? Ik vraag het aan Jacques Buit. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van Flint. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Thomas.
2: En met een glimlach op de lippen, omdat jullie gisteren de jaarcijfers naar buiten hebben gebracht. En
14: altijd een mooi moment. Ja, die mochten er zeker zijn. We hebben een stabiele groei. Zowel in aan de medewerkerskant. Medewerkerstevredenheid enorm gestegen. Zijn we heel erg blij en heel erg trots op. En ook de winstgevendheid is behoorlijk gestegen.
2: En wat is een stabiele groei? Waar moet ik dan aan denken?
14: Omzetgroei is eigenlijk een kleine plus. Van een paar miljoen. We zitten nu op rond 240 miljoen euro omzet. Zijn daarmee een grote speler. Maar niet de grootste speler. Maar wel een grote speler in het accountancy- en advieslandschap. En ik denk daar waar we ons richten op het MKB, het midden- en kleinbedrijf, zijn we een hele grote speler.
2: En omzetgroei is natuurlijk heel mooi. Uiteindelijk doet het er ook toe, neem ik aan, ook al zit jullie structuur iets anders in elkaar en hebben jullie geen partners tevreden te houden, wat er dan onderaan de streep overblijft, de winstontwikkeling.
14: Precies, die was heel erg goed, hè, die winst. En je duidt er al op, hè, we zijn geen partnerstructuur. En toch vinden wij winst enorm belangrijk. Want ik zeg altijd, winst geeft keuzes. Geeft keuzes om te gaan investeren in de medewerker, in innovatie, in onze klanten. Daar komt ook dat woord rentmeesters. Hè. Wij willen waarde creëren in het maatschappelijk verkeer door het zijn van die rentmeester. En het hebben van winst biedt keuzes.
2: Ja, rentmeesterschap, dat wordt ook wel eens politiek gebruikt. Ik hoor het nu ook in bedrijfsmatige zin. Het is ook wel een beetje een duizend dingen doekje. Wat versta je daar dan onder?
14: Dat is het ook wel een beetje. Wat wij daaronder zien is zorg dragen voor datgene wat ons is toevertrouwd. En dan moet je denken aan de medewerkers. We hebben ruim 2000 medewerkers bij Flint. Die komen bij ons na studie. En die bieden wij een carrière. We hebben heel veel learning. Hè, dus om ze een vak te leren. Zodat ze zowel bij Flint, maar misschien ook ergens anders dat vak
2: ze gaan na die jarenlange opleiding tot accountant het vak pas leren bij jullie.

0: Ja, dus op de universiteit leer je natuurlijk hele interessante dingen. Maar ik denk dat het echte werk leer je toch echt, Thomas, in de praktijk. Hè? In de advisering aan klanten. Het doen van de adviezen aan de keukentafel, hè, bij Flint.
1: Ja, ik snap dat dat anders is dan bij de hele grote kantoren die ook de hele grote klanten bedienen. Maar sommige zaken die je noemt en die belangrijk zijn om je winst op peil te houden, omdat je er wel in moet kunnen investeren. Dat zouden andere accountants ook kunnen zeggen. Wij vinden het belangrijk dat we er zijn voor onze klant. We vinden het belangrijk dat we uitdagend werk bieden voor de medewerker. Dat we die goed kunnen ondersteunen. Precies. Ja, tot zover de folder. Dat zegt toch iedereen?
0: Ja, dat zegt ook iedereen. Maar daarom proberen wij ook vanuit Flint met name die unieke aspecten te benadrukken. Hè? Dus die extra tijd die wij besteden aan opleiding. Maar ook het type klanten wat we bedienen. We zitten in het MKB. We kiezen voor food en agri. Hè? Wij kiezen ook duidelijk een ander marktsegment dan een aantal van de andere spelers.
1: Maar daar vindt het bedrijf toch ook zijn oorsprong?
0: Daar vindt het bedrijf zijn oorsprong. 109 jaar geleden zijn we in een soort coöperatieve setting daarmee begonnen. En daar is het om begonnen. En dat is een sector die enorm in beweging is, waar heel veel onzekerheid op dit moment plaatsvindt. Volgende week gaat de minister van Landbouw de stikstofnormen kenbaar maken.
1: Ze liggen al op straat.
0: Ze liggen al op straat, deel. Ik zag het ook al vanochtend wat komen. Hè? De cirkel van 1 kilometer buiten de bedrijven.
1: Ja, dat betekent veel onzekerheid. Ik denk dat je op de lange termijn toch ook wel kunt inschatten dat er wat bedrijven dit niet gaan redden. Die gaan kiezen voor want dat geld is ook weer beschikbaar, een uitkoopregeling. Zeker. Dat betekent dus op termijn ook minder klanten.
0: Minder klanten, maar wel die klanten die erover blijven hebben meer zorg en meer aandacht nodig. Ook een onderneming die niet verder gaat, dus die kiest voor de regeling om te stoppen, hebben ook aandacht nodig, hebben ook support nodig. Hè, van wat ga je dan doen? Hè, want er zit best veel kapitaal ook in het land. Dus daar waar er onzekerheid is er ook behoefte aan accountants en adviseurs.
1: Want waar begint in jouw optiek het werk van een accountant en waar houdt dat op? Je gaf al aan, jullie komen aan de keukentafel, er zijn veel zorgen, er moeten natuurlijk aan allerlei normen en wetten worden voldaan, duurzaamheid wordt belangrijker, continuïteit is in jullie branche, denk ik, een voornaam gesprekspunt. Maar je bent toch ook accountant, je bent er ook voor de cijfers.
0: Precies, precies. En daar begint het ook mee, hè, denk ik. Die compliance kant die we hebben, het cijfers, het duiden van de cijfers uit het verleden, het opstellen van de jaarrekening, het doen van aangiftes, dat is de basis. Dat is compliance. Ik denk dat we direct ook wel even over AI gaan hebben, want dat is met name daar natuurlijk wat ook impact gaat hebben. Maar daarna gaat het om de inzichten. Hè. Wat betekenen de cijfers daadwerkelijk? Hè? De inzichten die je kan geven aan die keukentafel, of denk aan opvolgingsproblematiek. Hè. Dat zijn zaken die bij MKB-ondernemingen soms 5 tot 7 jaar duren voordat ze daadwerkelijk tot uiting komen. Dat is veel meer dan alleen de cijfers.
1: Ja, het is veel meer dan de cijfers. Als je het heel streng wil bekijken, dan zou je ook kunnen zeggen, je moet dat echt scheiden. Het adviseren enerzijds en de scheiding anderzijds. Zie jij dat ook zo of niet?
0: Ja. Dat zie ik zeker zo. Dan heb je het met name over de wettelijke controletaak, hè, van de accountants, de registeraccountants, de controles van de jaarrekening. Maar daar is die scheiding ook heel erg de afgelopen 15 jaar al tot stand gekomen. Hè. Een accountant controleert de boeken, dan wel een adviseur adviseert over de cijfers.
1: Is het ook veel lucratiever om lekker te adviseren en dat met die cijfers, ja, dat is natuurlijk een beetje de kern, de basis ooit geweest van het beroep, maar dat doen we er dan een beetje bij en dat gaan we proberen te automatiseren?
0: Nou, denk ik niet. De afgelopen jaren, doordat die scheiding ook zo helder is geworden en ook het optimaliseren en standaardiseren van die processen, is de wettelijke controle moet kwalitatief op het allerhoogste niveau plaatsvinden, maar is nog steeds een dienstverlening waar een goede boterham mee te verdienen valt.
1: Ja. Jij hebt heel veel ervaring bij een nog weer groter kantoor. 33 jaar gewerkt bij Deloitte. Valt het MKB ook voor accountants nou toch weer onder een ander regime? Of moet je aan dezelfde kwaliteitsindicatoren kunnen voldoen?
0: Zelfde kwaliteitsindicatoren. We zijn allemaal, onder dezelfde wet en regelgeving. De grote kantoren hebben dan ook vaak nog internationale vertakkingen. Dus moeten ze ook aan de Amerikaanse wet en regelgeving voldoen. Dat geldt voor Flint niet. Hè. Maar de accountantswetgeving, ja, dat geldt voor alle accountants.
1: Ik kom er natuurlijk op, omdat er de afgelopen jaren, ik weet niet hoeveel kwartiermakers zijn geweest, commissies zijn geweest, ministers zijn geweest, die hebben gezegd over de branche, kom nou eens op, het moet vanuit jullie zelf komen. Die kwaliteitsverbetering, die scherpte op de controle. Als het niet vanzelf gebeurt, dan kom ik met wetten. Er is nu ook een nieuwe wet op de accountancy.
0: Precies.
1: Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Zijn er veel steken laten vallen?
0: Nou, in het verleden zijn er natuurlijk zeker incidenten geweest. Hè? Dus dat heb je iets in het nieuws ook veel kunnen lezen. Die nieuwe wet die per 1 januari 27 ingevoerd gaat worden, die gold eigenlijk altijd al voor de grote accountantskantoren. En wat er nu gebeurt is, nu gaat die ook meer gelden voor de reguliere vergunningshouders, waar Flint er ook eentje van is.
1: En moeten jullie dan ook echt een andere modus operandi vinden, of verandert er in de praktijk niet zo heel erg veel?
0: In de praktijk qua structuur niet. Want wat Flint gedaan heeft, dat was voor mijn tijd, hè, de afgelopen jaren, is omdat die wet die nu per 1 januari 27 ingevoerd wordt, die ligt al heel lang bij de Tweede Kamer, al heel lang bij de Eerste Kamer. Dus wij hebben ons als Flint enkele jaren geleden al klaargemaakt voor die wet. Eén ding bijvoorbeeld is het hebben van een onafhankelijke raad van commissarissen. En dat hebben wij ook.
1: Ja, er zijn ook wel critici die nog eens hebben gekeken naar die kwaliteitsindicatoren, die extra kwaliteitsindicatoren, die zijn opgenomen in die wet en die zeggen de rijkwijde daarvan, mwah, daar zijn we niet zo tevreden over. Het gaat niet echt een substantieel verschil maken, denk jij van wel?
0: Nou, ik denk dat het grote verschil al deels gemaakt is. He, dus dit gaat over, een heleboel van deze zaken gaan over cultuur en gedrag. He, en dat is niet iets waar je direct ook de uitkomsten van ziet, maar dat er al heel veel zaken.
1: Maar jij hebt heel veel jaren op de teller. Was er dan sprake van te weinig veranderingsgezindheid binnen die branche? Moest er echt wel te hard aangetrokken worden?
0: Ik denk als je terugfilmt naar, en zo lang ga ik inderdaad al mee, Thomas. Na 15 jaar geleden, ja, dankjewel daarvoor. Naar heel wat jaren geleden was dat ook het van. Maar ik denk wel dat de laatste, nou denk ik 10, 15 jaar, dat er al heel veel stappen gezet zijn.
1: Maar in de branche is er volgens mij al zo lang als ik erover praat, en dat is inmiddels ook al een flinke poos, sprake van een eeuwigdurende vertrouwenskloof. Er wordt van accountants van alles verwacht, en ergens gaat er, daar kan je op wachten, iets mis. Nee. En dan is de hele sector weer in last. Ja. Hoe kun je daarmee afrekenen?
0: Nou, en misschien kun je er niet mee afrekenen. Hè? Want het geeft mij ook het gevoel, hoe jij dat nu framet, is dat het er dus toe doet. Hè? Want mocht het er niet toe doen, zou je die discussie niet hebben. Dus het doet er toe. Hè? Dat vertrouwen in het maatschappelijk verkeer, wat die accountants en adviseurs hebben, dat is een groot goed. Hè? Dat moeten we ook echt zo als zodanig zien. En het uitleggen van die verwachtingskloof. Hè, wat doet een accountant wel en wat doet hij niet? Wat doet een adviseur wel en wat doet hij niet? Dat is waar we nog veel meer aan moeten werken.
1: Los je dat vertrouwen op door kunstmatige intelligentie een grotere rol te geven?
0: Deels wel. Het is niet een oplossing voor alles natuurlijk. Maar ik denk dat het wel een oplossing is voor het basiswerk. Ik noemde al het compliance werk. Waar het denk ik ook een oplossing voor is complexer wordende wet en regelgeving. Hè. Alsmaar veranderende wet en regelgeving. Dat zal zo blijven. En daar zie je nu al dat kunstmatige intelligentie daar een hele grote ondersteuning kan zijn. Hij kan het niet oplossen, maar hij kan wel een hele grote ondersteuning gaan vormen voor de professionals, voor de medewerkers in het vak, om sneller tot de kern van de zaak te komen.
1: Maar je gaf eerder in dit programma aan, natuurlijk hebben wij onze ogen ook gericht op AI. We doen er wat dingetjes mee. Het is nog niet de mainstream. Loop je dan achter in je eigen optiek?
0: Ik denk het niet. Die opmerking die ik maakte, die gold voor de hele economie. Ik denk niet eens voor de accountancy sector, maar die opmerking die doelde ik ook voor het totaal van het bedrijfsleven. Ook binnen de accountancy- en adviessector zijn we er absoluut naar aan het kijken. Zijn we er ook dingen mee aan het doen. In de tak van sport waar ik nu met name zit, hè, bij Flint, we hebben 35.000 klanten waar we samenstel van jaarrekening adviezen doen. Dus heel veel compliance-gericht werk. Kan het een grote versneller gaan zijn voor het doen van onze business?
1: Maar je moet er wel zeker van zijn. Ik meen me te herinneren dat bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten een paar weken geleden nog waarschuwde, omdat er toch bepaalde zaken terechtkwamen in juridische verslagen die bepaald niet deugden.
0: Nee, hallucinerende kunstmatige
1: en jullie zitten ook in een branche waarin vertrouwen een zeer groot goed is.
0: Ja. Ja, dus ik denk ook altijd dat de mens, de menselijke factor, de adviseur, die adviseur die van bij ons aan de keukentafel zit, dat dat een cruciale schakel is en een cruciale schakel zal blijven.
1: Er gaan niet minder mensen werken bij Flint omdat AI het voor een belangrijk deel overneemt.
0: Ik denk dat we met dezelfde mensen meer kunnen doen. Dat is een andere manier om een antwoord erop te geven, denk ik.
1: Ja, maar goed, dat betekent dat je niet per se uitgaat van een uitstroom.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Jullie hebben wel gekeken, en meer dan dat, naar wat je bijvoorbeeld ook buiten Nederland kunt doen. Het FD heeft daar een tijd terug nog een uitgebreid artikel over geschreven, wat er in Servië te halen valt. Met als tussentijdse conclusie dat jullie nog eens gingen nadenken over welke vorm dat in de toekomst zou moeten krijgen. Want wat doen jullie op dit moment al met Servische medewerkers?
0: Dat is eigenlijk wat we een flexibele schil, noemen we dat. Een flexibele schil om onze processen meer te gaan standaardiseren, op dezelfde wijze bepaalde werkzaamheden te gaan uitvoeren. En als je dat dan kan uitbesteden aan een locatie buiten Nederland, dan kan dat op een gestandaarde manier sneller gaan plaatsvinden.
1: Maar waarom zou je dat buiten Nederland doen?
0: We zijn er al een paar jaar ook mee bezig. Dat was natuurlijk met name ook ingegeven door talent. Dus de moeilijkheid om in Nederland aan het juiste talent te komen. De accountancy-studenten aan de hogescholen en de universiteiten gaan echt schrikbarend naar beneden. Dus het hebben van goed talent, het aantrekken van goed talent is voor ons van zeer groot belang.
1: Snap je dat de toezichthouder dan toch ook wel stevig meekijkt van wat gebeurt er daar in Servië? Wat kunnen we nog zeggen over de kwaliteit die we moeten kunnen garanderen?
0: Ja, maar dat moet ook. Daar moeten ze ook zeker naar kijken. Dat geldt voor ons als reguliere vergunningshouders. Het is niet anders, denk ik, dan bij ook de grote vier spelers, die dat ook al jarenlang doen. Maar dat daar goed en kritisch naar gekeken wordt en dat de kwaliteitsniveaus op hetzelfde zeer hoge niveau moeten blijven, is evident.
1: Maar toen het FD dat inventariseerde, was het nog even de vraag hoe en of jullie daarmee door zouden gaan. Jij zegt hier volmondig, die Servische tak, dat internationale element, dat houden we in stand.
0: Die flexibele schil houden we absoluut in stand, ja.
1: En
0: ja,
1: die schrikbarende daling van het aantal accountancy-studenten. Ja. Kun je dat oplossen door bijvoorbeeld het beroepsprofiel te herijken? Ik geloof dat dat gebeurd is.
0: Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus in het beroepsprofiel zou wat mij betreft ook veel meer moderne technologie komen. Hè. Dus het IT-component, artificial intelligence zou veel meer onderdeel moeten worden van de eindtermen. En ik denk ook dat je doelt op, dat stond volgens mij vandaag ook in de krant, een artikel van de MBA, hè, dat ze zeiden van de scheiding tussen AA-accountants en RA-accountants. Hè,
1: heel eventjes voor de mensen die wat minder ingelicht zijn, wat is een AA-accountant en wat is een RA-accountant?
0: Een RA-accountant is een registeraccountant die zich primair richt op de wettelijke controle, de accountantscontrole en de boekencontrole, daar waar een AA-accountant, die veel ook bij Flint zitten, zich richt op het samenstellen van de jaarrekening. Dus veel meer een adviserende taak.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Private equity stelt deze branche in staat om zich verder te ontwikkelen, of private equity, het is goed dat de AVM daar steviger op toe gaat zien.
0: Beide zijn natuurlijk waar, maar het is een dilemma, dus ik moet kiezen. Dan kies ik voor de tweede.
1: Want Jacques Buit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. De AVM heeft eerder deze week bekendgemaakt bepaalde Europese richtlijnen wat preciezer te gaan handhaven. Daar preciezer naar te gaan kijken. Met als belangrijkste conclusie: de centrale rol in accountancy-organisaties moet ook zijn weggelegd voor accountants. En dat moet niet alleen op papier zo zijn, dat moet in de praktijk ook zo zijn. Jullie hebben natuurlijk, zoals al eerder uitgelegd, die andere structuur. Dus private equity komt niet over de loopbrug.
0: Nee, niet bij Flint. Wij hebben een stichting Beheer Flint. Daar komt ook dat lange termijn waardecreatie vandaan. Dat woord rentmeester, hè, wat je net ook al even noemde. Dat is de structuur die wij hebben. Die is afwijkend, maar is wel een structuur die heel goed bij ons past en waar we ook de unieke aspecten van mee naar buiten willen brengen.
1: Nou, als je kijkt naar wat oudere kranten die inmiddels al voorbij de kattenbak zijn, dan zie je dat dat ook kan leiden tot stevige botsingen. Overigens, hè, ook Flint heeft wel wat turbulente tijden gehad.
0: Ja, de governance crisis binnen Flint. Hè, dus een behoorlijk aantal jaren geleden.
1: Nou, zes jaar geleden.
0: Ja.
1: Ja, toch nog wel zo recent dat ik dacht, ik kan het toch nog wel even noemen. Want ik denk dat veel mensen dat toen op de voet hebben gevolgd.
0: Ja.
1: Het zegt ook iets over de oorsprong van het bedrijf en de professionaliseringsslag die er volgens de Raad van Commissarissen destijds nodig was. Mm-hmm. Wat merk je daar nu nog van?
0: Nou, wat ik er nu van merk is de structuur die eigenlijk is opgezet naar aanleiding van die governance-crisis is een hele robuuste structuur van de Stichting Beheer Flint. Feitelijk de aandeelhouder van Flint, met een onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige raad van commissarissen. En de afgelopen anderhalf jaar ook een nieuw raad van bestuurteam gevormd, waar ik onderdeel van uitmaak.
1: Ja. Goed, nu eventjes jullie structuur daar gelaten. Je ziet dat private equity om zich heen slaat in deze branche en ook een gewillig oor vindt, warm welkom kent, omdat veel kantoren zeggen, ja, er komt veel op ons af. Je had het net al over nieuwe technologie, over noodzakelijke investeringen. Er is een consolidatieslag gaande. Dat is overigens in veel branches zo, maar accountants zijn er ook gevoelig voor. Mm-hmm. Begrijp je wel dat die noodzaak er is om te kunnen investeren en misschien ook wel met extern kapitaal?
0: Zeker, die begrijp ik heel goed. Daarom was dat dilemma wat jij had ook een moeilijke keuze. Ik zie heel goed dat vanuit private equity je een versnelling kunt krijgen op investeringen. Hè, met name gericht op die technologiekant. En wat je nu ziet is voor die technologiekant, die digitale transformatie in het MKB, wat je daarvoor nodig hebt is aantallen. Je hebt aantallen klanten nodig. Flint heeft al 35.000 klanten, dus voor ons is die noodzaak ietsje minder. Maar ik zie heel duidelijk dat consolidatie leidt tot hogere klantaantallen. En dat je van die hogere klantaantallen die enorme investeringen, want je hebt echt over tientallen miljoenen euro's aan investeringen in nieuwe technologie. Dat dan past.
1: Dus als je een eenpitter bent, of ook nog een formaatje groter dan een eenpitter bent, dan heb je gewoon geen toekomst.
0: Ik denk het niet. Daarom zie je nu ook heel snel die consolidatie ook in die MKB-branche doorgang vinden.
1: Nou, ik zou zeggen, Jacques, haal je lijstje maar tevoorschijn. Hoeveel overnamekandidaten tover jij nu uit je binnenjas?
0: Nou, dat is ook interessant natuurlijk.
1: Ja, dat
0: inderdaad private equity dat wel doet. Wij zetten met name in op autonome groei. Dus wij zien wel een toename van mensen uit de branche, accountants, ervaren medewerkers en ook jonge medewerkers naar ons. En dat is eigenlijk wat we in de strategie heel erg naar voren willen brengen. Autonome groei.
1: Maar Flint is nu de hoeveelste accountant van Nederland? Na die grote vier heb je?
0: Nou, we waren Flint altijd nummer 6 heel lang, maar er gebeurt zo enorm veel om ons heen. Hè, met ik denk 3-4 spelers minimaal, die allemaal dezelfde omvang, rond de 250 miljoen, als Flint gaan krijgen.
1: Ja, maar dan kun je dus wel zeggen, wij willen het autonoom voor elkaar boksen. Maar het kan zijn dat de omgeving waarin jij verkeert, de concurrentie er toch toe leidt dat je wat hongeriger kunt kijken naar eventuele overnamekandidaten. Of
0: maar niet tegen elke prijs. Ja, dan zit je er toch deels naast. Want je ziet ook door die overname van die kleinere, zie je toch ook de waarderingen, hè, die voor adviesbureaus, accountantskantoren nu in de markt neergelegd worden. Daar heb ik toch wel een beetje de twijfels bij.
1: Je werkt geen hengeltje meer uit.
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Want je zegt, we waren altijd nummer 5. Je hebt niet gezegd wat je dan nu bent, maar niet meer nummer 5 blijkbaar.
0: Nummer 6 of nummer 7, denk ik. Ja. Ja.
1: En dat doet geen pijn.
0: Dat doet deels pijn, maar omvang. Hè, je noemde het net ook al, omzet is één. Wat veel belangrijker.
1: Jij begon met de omzet, Jacques.
0: Kwalitatieve groei is natuurlijk ook van belang. Ja. Mensen is van belang. Dus ik denk dat je een nieuw speelveld gaat krijgen in de komende jaren.
1: En maakt het voor jouw gevoel veel uit of je bijvoorbeeld werkt bij zo'n Big Four, wat je dus jarenlang gedaan hebt, of dat je nu bij nummer, ik laat het midden 5, 6 of 7 werkt?
0: Ja, dat maakt absoluut verschil. Hè? En ik ben absoluut niet negatief over wat ik de afgelopen 34 jaar bij een grote speler heb geleerd.
1: Wat hij zegt.
0: Want dat is echt enorm. Maar ik ben ook heel erg happy en heel erg goed op mijn plek bij Flint.
1: Wat is het grote verschil?
0: Het grote verschil is ander type klanten. He, dus daar waar ik het advies vroeger deed, wereldwijd in de boardroom, doen we nu advies aan de keukentafel. MKB-ondernemingen, snelle beslissingen, beslissingen die ook meteen zichtbaar zijn.
1: Dat voelt niet als een stapje terug?
0: Absoluut niet, Thomas.
1: Van het wereldtoneel naar de keukentafel?
0: Absoluut niet. Nee, ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Daar ben ik absoluut zeer trots op. En dan kijk ik met enorm veel voldoening op terug. Maar het feit dat ik nu bij Flint beweging kan creëren in die grote transities die we nodig hebben, ja, maakt me absoluut gelukkig.
1: Jacques Buit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Janine Lute, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie, over de Pieperpiek en het feit dat er een negatieve aardappelprijs was. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Straks, BMW wordt afgestraft door beleggers vanwege een onverwachte tegenvaller. Je hoort het in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
7: Benky, dat is toch geen woord?
6: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
8: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: B-E-N-K-E-Y, Benky, steengoed in vermogen.
10: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
12: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
13: Digitale innovatie is niet alleen ontwikkelen, maar ook toepassen in een van de belangrijkste sectoren waar Nederland traditioneel heel sterk in is: de bloemen. Dus wat doet Royal Flora Holland met digitalisering en dan vooral AI, maar ook cyberveiligheid? Dat vragen we aan een van hun topmensen in de Grote Techshow vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
12: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: In de BNR-app.
1: De G7 wil de druk op de Russische economie opvoeren. Macron zet Versailles in voor een charme-offensief richting Trump. En het vertrek van de zware industrie verhoogt de gasrekening van andere bedrijven. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Bianca Damink. Staan er geen files?
14: Ja, het is momenteel niet druk op de weg. Op een paar wegen heb je enkele minuten vertraging, maar dat valt allemaal erg mee. Flitsmeister meldt wel flitsers. Op de A6 van Emmeloord naar Jouren bij hectometerpaal 27,3. En er wordt ook geflitst op de A28 van Assen naar Zwolle. En dat is bij hectometerpaal 165,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Beleggers straffen Europese autobouwers af. En het WK voetbal, dat mag dan wel tot eeuwige roem leiden, heeft het economisch ook zin om het toernooi te organiseren. Straks hoor je het in BNR Zaken doen.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
16: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
17: Benkie, dat is toch geen woord?
16: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
18: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
19: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
18: B-E-N-K-E-Y. Benkie. Steengoed in vermogen.
20: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
20: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
21: Yes!
24: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen... Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, mijn spiersom. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we beginnen dit half uur met een analyse van de financiële markten.
4: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag. Dat is mijn BNR-collega Donner Bakker. Donner, goedemiddag.
17: Thomas, goedemiddag.
1: Met natuurlijk onder jouw arm de stand van de AEX.
17: Nou, zeker. 1077 punten. Klein procentje in de plus. Grootste daler is ArcelorMittal. 1,7% in de min. Grootste stijgers, ik bundel ze een keertje. ASMI, 3,6% in de plus. En nou ja, kort daarachter Besi en ASML.
1: De chippers.
17: Ja, die doen het goed vandaag. ASML tikte vanochtend zelfs een nieuwe recordstand aan voor het aandeel. 1640 euro betaal je voor één aandeeltje ASML. Nou, een jaar geleden was dat nog iets minder dan 600 euro. Flinke stijging dus, ja. 144%. En daarmee laten die chippers de skepsis van de afgelopen weken ook weer wat achter zich. Want we vorige weken dalen, stijgen, dalen, toen toch weer stijgen. Wereldwijd, niet alleen in Nederland. Aanleiding was in het begin de cijfers van Broadcom, die voor beleggers toch wat minder waren dan verwacht. Dus er was wat twijfel van, zijn al die investeringen, gaat dat zich nou nog wel uitbetalen? Nou, toen volgde de klapper. SpaceX FTX afgelopen vrijdag.
1: Dat ging naar de beurs, geloof ik.
17: Zeker weten. Nou, dat weet je alles van ondertussen. Maar geld en vertrouwen genoeg, dat bleek dan weer wel. Want het aandeel steeg in 3 handelsdagen 25%. Nou, dat is best wel fors. En dat positieve sentiment rondom die tech-aandelen zet zich dus door. En daar plukken wij hier in Nederland dan weer de vruchten van.
1: Maar we laten dat positieve sentiment nu wel achter ons. Want we gaan naar Duitsland. Het gaat niet zo lekker bij BMW.
17: Nee, inderdaad, dat mag je wel zeggen. Sowieso een beetje het verhaal van die Europese autobouwers in zijn algemeniteit. Nou, dat is voor jou ook geen verrassing. Maar gisteren maakte BMW dan weer bekend dat ze verwachten dat de operationele winstmarge dit jaar zal uitkomen op 1-3%. En dat was eerder nog 6%, oftewel een winstwaarschuwing. En dat is geen lekker begin voor die nieuwe CEO, Milan Nedeljkovic. Doen we daar nog een schepje bovenop.
1: Klinkt als een international.
17: Ja, dat is het ook, ja. En BMW gaat namelijk ook het kostenbesparingsprogramma voor dit jaar uitbreiden. Of dat betekent dat er dan ook gesneden gaat worden in het personeelsbestand, dat wil de Duitse autobouwer nog niet zeggen. Maar ja, het betekent vaak weinig goeds. Reden voor die teruglopende winst is natuurlijk, het zijn twee opties. Heb jij een idee?
1: Ik denk wel iets met auto's, iets met China.
17: Dat is één inderdaad. Tweede is natuurlijk de gestegen prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten van de energie.
1: Had ik ook wel kunnen raden.
17: Inderdaad. En het was wel even schrikken voor analisten, want men zag dit toch niet helemaal aankomen, die winstwaarschuwing. BMW maakt namelijk brandstofauto's, hybrides en EV's op dezelfde productielijn. En daardoor kan het wat makkelijker inspelen op de wisselende vraag. Maar ja, het feit dat er dan een winstwaarschuwing wordt afgegeven zorgt er voor onzekerheid binnen de hele Europese autobouwsector. Nou, ga ik even een rondje maken. Zie ik BMW momenteel 7% in de min, maar ook een Mercedes 3%, Stellantis 1,8% en Volkswagen 2% dalen mee. Want ja, als het bij BMW al niet zo lekker gaat, dan zal het bij die andere autobouwers die wat minder flexibel zijn, misschien ook niet zo top zijn.
1: Tijd voor een rondje centrale banken. Er is al van alles gebeurd en er staat nog veel op het programma.
17: Zeker, het is met weekje wel. Rentebesluit uit Australië en Japan kregen we gisteren al. Australië houdt de rente op 4,25%. Japan verhoogt met een kwartje tot 1. En dan krijgen we ook nog Engeland, Zwitserland, Noorwegen en Zweden. Nou, bij bijna iedereen wordt verwacht dat de rente gelijk blijft of zelfs wordt verhoogd. Gemene deler is de oplopende inflatie door de stijgende energiekosten. Vergeet ik bijna het rentebesluit in de Verenigde Staten. Dan moet ik natuurlijk even noemen dat het de eerste is van voorzitter Kevin Warsh. En om alvast even te wennen, Thomas, hier een kort fragmentje uit de hoorzitting in de Senaat.
0: I'm deeply grateful to President Trump for asking me to take on this public trust. Because that's what it is, a public trust.
17: Nou, fijne stem. Kun je eraan wennen, denk je? Je gaat het nog vaak horen.
1: Die persconferenties, ik kan niet wachten.
17: Nou, gelukkig maar.
1: Volgens mij conflicteert het wel met bepaalde voetbalwedstrijden, maar...
17: Ja,
1: dat is een moeilijke keuze.
17: Maar goed, dat is gelukkig eindig. Dat WK voetbal in Wars, die zit er misschien wel 2 termijnen, dus je hebt toch tijd zat. Analisten weten het wel al zeker. De rente die zal ongewijzigd blijven op 3,75%. Logisch ook wel, hè, want als we het even uitpluizen, die Amerikaanse economie. De banenmarkt is op stoom. Afgelopen maand 172.000 banen erbij. Kwam vooral voort uit de healthcare, wat toch al maanden de motor is van die banencijfers. Grootste klapper was de leisure. Want zomerbaantjes en het WK voetbal, dan blijken er toch een stuk meer mensen nodig dan werd gedacht. Al kun je wel afvragen of die banenmarkt dan ook echt zo goed presenteert met banen die weer gaan verdwijnen. Is er ook nog de inflatie die afgelopen maand opnieuw steeg. In april 3,8% en liep in mei op tot 4,2%. Dat is toch een lastig pakket voor Warsh, want de dubbele mandaten, maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit. Voor die banenmarkt zou je de rente gelijk willen houden, maar de inflatie vraagt om een renteverhoging. Nou, we gaan zien wat het wordt. En ja, al met al is het lastig. We gaan kijken wat Warsh tegenwoordig gaat doen. En dan heb je nog de dalende olieprijs. Zou dat dan zorgen dat die Midden-Oosten-situatie echt afkoelt? En kan dat draaiboek voor langdurige energiecrisis, inclusief renteverhogingen voor centrale bankiers, dan toch terug de kast in? Dat moeten we volgende maand horen. Eerst maar eens kijken naar die presentatie van vandaag.
1: En als we Warsh horen, horen we dan Warsh of horen we Donald Trump?
17: Nou, dat is een beetje de grote vraag van het moment. Vanavond zal vriend en vijand inderdaad gaan kijken naar die eerste presentatie van Warsh. Houdt hij zijn rug recht of blijkt hij dan toch een ruggengraat van een banaan te hebben? Natuurlijk wordt het rentebesluit niet alleen genomen door Warsh, maar die presentatie vanavond kunnen we wel al een beetje uit opmaken waar we de komende maanden rekening mee moeten houden. En de notulen die dan later deze maand verschijnen zijn misschien nog wel spannender. Beginnen we maar met het rentebesluit. Vanavond weten we meer. Hopen dat het bij de Fed vuurwerk wordt, want op de beurs verwacht ik dat niet zozeer.
1: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel.
5: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer je op de podcast Beursnerd. Daar staan alle afleveringen.
6: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof. Van woningnood tot oorlogseconomie. En van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag over het WK voetbal, ver van huis in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Te gast is Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Al een wedstrijd overgeslagen of tot nu toe alles gezien?
6: Nee, zeker niet alles gezien. Midden in de nacht dan geloof ik er wel.
1: Want je bent meer een ochtendmens.
6: Ik ben een ochtendmens, ja. Dus ik heb wel een wedstrijd om 5 uur gezien. Toen was ik toevallig wakker en dacht ik, nou, gaan we een voetbalwedstrijdje kijken.
1: Was het de moeite waard?
6: Ja, redelijk, maar...
1: Ik denk dat je als sporteconoom ook met een heel andere blik kijkt dan SEC als sportliefhebber. Of zit ik er dan naast?
6: Nee, dat klopt. Dat klopt. Je kijkt toch hoe wordt zo'n toernooi georganiseerd. Wat voor soort stadions gebruiken ze. En dan valt het bijvoorbeeld op dat die American Football Stadions... worden gebouwd voor dit WK. En dat betekent dat er weinig is bijgebouwd in de Verenigde Staten.
1: Daar is veel voor te zeggen, denk ik.
6: Dat denk ik ook. Dus wat dat betreft is dat een efficiënte manier om een WK voetbal te organiseren.
1: Ja, want in het verleden is wel vaker gebleken dat die stadions dan alleen maar worden gebouwd voor dat toernooi. Er is later geen echte bestemming voor. Dat worden dan White Elephants. Weggegooid geld.
6: Ja, dat klopt. In Zuid-Afrika zijn er stadions die zijn nadien eigenlijk niet meer gebruikt. En ik heb een foto gezien van een stadion in Brazilië. Dat gebruikt werd als busremise. En ja, dat was ook niet het oorspronkelijke doel.
1: Een stadion als busremise. Ik zou die lijn wel willen pakken eigenlijk. Ja, de remise is natuurlijk eigenlijk als de lijn voorbij is. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan in de praktijk uitpakt.
6: Ja, het is gewoon jammer dat je dan zo'n stadion volgens moderne... criteria opbouwt en dan eigenlijk niet meer gebruikt.
1: Maar het zal toch steeds minder voorkomen. Ik denk dat het steeds ingewikkelder wordt om als overheden te zeggen... we hebben hier miljarden voor over en we bouwen een hele infrastructuur op... die een paar weken relevant is en daarna doen we er niks meer mee.
6: Dat klopt, dus er zijn een paar bewegingen. Eén beweging is dat men kijkt naar tijdelijke stadionfaciliteiten. Denk ook aan de ijshal in Milaan bij de Winterspelen... Die was er eventjes en nu is die er niet meer. Dus dat is geen witte olifant geworden. Ja. En aan de andere kant zie je het aan het soort landen wat een WK organiseert. Dat zijn landen met hele diepe zakken.
1: Maar toch, nu je die ijsbaan noemt, ik ben er zelf geweest... en ik dacht, nou, die kun je dan alle spelen uit de kast halen. En dan hoef je dus niet als organiserend comité ook nog zorg te dragen... voor een ijshal, voor een relatief kleine sport... waar je vervolgens niks meer mee doet. En wat schetst mijn verbazing, nu wordt er gedacht aan Heerenveen.
6: Ja, hartstikke leuk. Ik hoop dat het in Heerenveen gaat gebeuren... en dat ik dan een wedstrijdje kan bekijken. Maar
1: toch een heel principieel gesprek moet worden. Olympische Spelen moeten gewoon op één plek gebeuren... met al die sporters bij elkaar. En je hebt notabene die schaatsbaan in Milaan... die je uit de koffer kunt halen. Zet hem neer.
6: Dat is mogelijk met die schaatsbaan. Dus ik dacht ook dat de kansen van Heerenveen wel verkeken waren... naar de succesvolle spelen in Milaan. Maar dat soort multisport-events zijn heel duur om te organiseren. Je hebt veel verschillende sporten die allemaal hun eigen infrastructuur nodig hebben. En dan zijn er minder en minder en minder landen of steden die dat willen doen.
1: Maar daar heeft een WK voetbal dus ook minder last van, want dan draait het alleen maar om het voetbal.
6: Dat klopt. Dus die voetbalstadions die sluiten vaak aan bij lokale voetbalclubs. Dus daarom is er nu ook weinig bijgebouwd.
1: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, en zo wordt het wel eens verkocht... ook in landen waar dat voetbal nog niet zo populair is... of waar nog veel aan ontwikkeling mogelijk is... juist daar moet een WK naartoe om die sport zich te laten ontwikkelen. Zie een WK in Qatar. Valt daar nu nog een serieus verhaal over op te hangen of niet?
6: Nou, ik denk dat dat wel tegenvalt. Voetbal is meer en meer een televisiesport aan het worden. En die stadions in landen die eigenlijk geen voetbaltraditie hebben op dit ogenblik... gaan die dan vol zitten met 50, 60, 70.000 zitplaatsen.
1: Maar je zegt voetbal is meer en meer een televisiesport geworden. Op dit moment zitten die WK-stadions, ik weet niet wat er allemaal aan te pas gekomen is... maar best wel vol, toch?
6: Zeker tijdens het WK wel. Maar de vraag is, wat gebeurt er als de lokale club daar gaat spelen? Zitten ze dan nog vol? En dan... hebben we in corona gezien dat volle stadions, die visueel vol zijn... veel betere televisie oplevert dan lege stadions.
1: Dat kun je wel zeggen. Dat kun je inderdaad wel zeggen. Overigens, die volle stadions in Canada, in Mexico, in de Verenigde Staten... dat is ondanks de exorbitante prijzen... De bedragen die je moet betalen om aan een ticket te komen. Wat vind je daarvan als sporteconoom?
6: Dat het consumentensurplus, dus het voordeel dat consumenten hebben van zo'n wedstrijd, dat wordt meer en meer afgeroomd. Dit is een beetje de hoe zeg je dat, de supersterren van deze wereld. Taylor Swift en Mbappé. In zekere zin kunnen die allebei heel veel vragen voor hun diensten.
1: Ja,
6: en dat gebeurt dan ook, dat is de markt. En als je dat vindt, dat de manier is waarop die kaartjes moeten worden geallockeerd, Dan moet je dat doen op deze manier. Aan de andere kant denk ik wel, in West-Europa zijn er veel clubs die zo af en toe in financiële problemen komen. En de eerste waar ze naar kijken is de lokale gemeente. En dat is dan het volk. Om je op zo'n manier op te stellen, maak je dat wel moeilijker in de toekomst.
1: Dus je raakt ook iets kwijt?
6: Je raakt ook iets kwijt. Ik denk wel dat je een stukje draagvlak kwijtraakt.
1: Is het voetbal ook een sport die daar überhaupt iets minder makkelijk mee wegkomt met dat soort hoge prijzen, omdat het, zoals je zelf aangeeft, een volkssport is? Zijn er sporten die veel makkelijker een hoge ticketprijs kunnen vragen, omdat het nu eenmaal iets meer bij de cultuur hoort, of niet?
6: Ik denk dat het voor bijvoorbeeld golftoernooien, tenniswedstrijden, tennistoernooien, dat het iets gemakkelijker is, ja.
1: Dus het is duur, dat kunnen we wel stellen. Of het echt iets oplevert op de lange termijn aan infrastructuur, dat zouden we ons nog wel eens kunnen afvragen. Wie profiteert er dan uiteindelijk van het organiseren van een WK?
6: De FIFA. Dit is de grote inkomstenbron van de FIFA. En die delen die inkomsten weer uit aan de leden. Dat zijn de nationale voetbalorganisaties.
1: Ja, en daar kun je mooie
6: documenten over maken. Er zijn zoveel landen die meedoen, dat zal wel een blijvertje zijn. Want dat gaat heel moeilijk worden om dat weer terug te draaien.
1: Ja, behalve dat je zegt de FIFA verdient daaraan. En dat gebeurt dan door middel van reclames.
6: En tickets. Dus als lokale organisatie hou je niet vreselijk veel over aan de organisatie van zo'n wedstrijd.
1: Maar we hebben net een beetje afgepeld waarom je zo'n WK als land bijvoorbeeld niet zou moeten willen organiseren. Want je moet ook zelf behoorlijk in de buidel tasten. Komt er een moment dat de FIFA geld toe moet geven om ervoor te zorgen dat er überhaupt nog een WK georganiseerd wordt ergens?
6: Nou, op dit ogenblik nog niet. Alleen ik denk wel dat het soort landen waar het WK georganiseerd gaat worden, gaat anders worden. Dus Qatar, Saoedi-Arabië, dat ligt meer voor de hand dan Duitsland of Nederland en België.
1: Ja.
6: Afgezien van het feit dat met zoveel deelnemers en zoveel wedstrijden het logistiek heel moeilijk is om het WK te organiseren.
1: Maar er zijn nu nog regels die volgens mij voorschrijven dat een bepaald continent, als het helemaal aan de beurt geweest is, weer een poosje moet wachten. En als jij zegt het komt allemaal richting het nieuwe geld, dan is de spoeling wel dunner.
6: Dat klopt. En dat zal de toekomst laten zien. Maar je ziet ook dat bij het bieden op Olympische Spelen dat er ook minder en minder interesse is. Ja.
1: Maar een WK in Europa, om er iets te noemen, iets om je op te verheugen, dat wordt dus in de toekomst een absolute zeldzaamheid.
6: Nou, niet een WK in Europa. Hè? Een Europees WK, dat zou prima kunnen. Want dan organiseer je dat als EU. En dan heb je in Europa wel voldoende stadions om dat te doen. Maar dan moet je wel binnen Europa reizen.
1: Ja, precies. Maar dat je als Duitsland in Nederland zegt, of in
6: Duitsland of Engeland, dat wordt wel moeilijk met het aantal wedstrijden, ja, en de omvang van het WK op dit ogenblik.
1: Ja, maar het is nog redelijk recent natuurlijk voorgesteld, Nederland en België als organisator van het WK. We hebben toch verloren van, wat was het ook alweer?
6: Ja, Ik weet niet meer.
1: Gullet op een fiets, ja, kruip op een fiets. Ja. Oh, legendarische beelden. Zo kun je. Maar zou je daar nu nog politiek gezien draagvlak voor kunnen krijgen?
6: Nee, dat denk ik niet. Want ook het bod op Olympische Spelen, waar een tijdje sprake van is geweest, dat werd eigenlijk met één zin in het regeerakkoord afgeschoteld.
1: En dat is begrijpelijk?
6: Dat denk ik wel, ja. De samenleving vergrijst in Nederland. En dan is wel de vraag van, ja, waar wil je geld, hè? Waar wil je de middelen aan allokeren? Aan voetbalwedstrijden, aan vermaak of aan zorg en dat soort
1: dingen? Nou ja, maar goed, ik heb wel eens voor de grap in zo'n bitboek gekeken. En dan gaat het over de legacy. Dan gaat het over wat je neerzet en wat je belangrijk zegt te vinden. Namelijk vitaliteit en sport en beweging en veel sport zien. Dat leidt er uiteindelijk toe dat de samenleving ook gezonder wordt. Dat je andere prioriteiten legt. Is dat dan allemaal maar een luchtkasteel?
6: Bij Olympische Spelen is dat misschien wat minder een luchtkasteel, maar bij de FIFA heb ik daar nooit zo vreselijk veel van gezien van die legacy, om eerlijk te zijn. Wel lege stadions de afloop, ook volle stadions de afloop, maar die hebben wat dat betreft een wat minder strak record dan de IOC.
1: Maar je hebt die weken waar het om gaat wel volle stadions, je hebt volle hotels, volle restaurants. Kan het op die manier toch een enorme plus betekenen voor de economie? Op zo'n manier zelfs, dat je zou kunnen denken, ja, moet toch overwegen.
6: Als die hotels en die restaurants anders leeg waren geweest, wel. Maar als ze al vol zitten, dan niet. Dus ik denk voor een stad als Amsterdam is het moeilijk om te zeggen van ja, dat levert heel veel meer op, zo'n WK of een WK-wedstrijd. Want de hotels in Amsterdam in de zomer zitten al redelijk goed vol.
1: Ja, volgens mij was het bij die Spelen van Parijs ook dat musea minder bezoekers trokken. Dat ze in het Louvre zich zorgen begonnen te maken omdat al die voetbalfans daar wel waren, maar de cultuurminnende toerist Parijs links liet liggen. Dus ja, het is een verdringingseffect.
6: Verdringingseffect. En ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld in Mexico dat die daar wat anders in zitten dan de Verenigde Staten. Waar de bezetting best heel redelijk is. Maar Mexico die zal ongetwijfeld hebben gekeken naar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft het WK gebruikt om zich te tonen als een veilig land waar je prima naartoe kan gaan. Nou, dat zou Mexico
1: dat
6: ook kunnen gebruiken. Heeft goed gewerkt.
1: Maar Canada en de Verenigde Staten hebben niet op die manier PR nodig.
6: Nee. Maar volgens mij toen zij het bod uitbrachten op dit WK, en toen was er sprake van meer economische samenwerking tussen die drie landen. En dat was meer in dat licht. Dus dat is wel. Het klinkt als een hele tijd geleden.
1: Dat is een andere wereld. We gaan nog eventjes naar het laatste element waar economen zich op toeleggen. Namelijk voorspellen wie er wereldkampioen wordt. En we hebben in Nederland een Duitser ontdekt, omdat hij heeft aangetoond met een model dat het deze keer dan maar Nederland zou worden. Joachim Clement. Die heeft het al drie keer namelijk bij het rechte eind gehad. Slaat het ergens op?
6: Ik hoop dat hij gelijk krijgt.
1: Ja, ik ook.
6: Dus dat is één. Kijk, er zijn heel veel mensen en instellingen die zich bezighouden met het voorspellen van WK-winnaars.
1: Heb jij het wel eens gedaan?
6: Ja, ik heb dat wel. Ik heb dat zeker
1: gedaan. En wat was je track record?
6: Redelijk na de groepsfase en daarna zijn het individuele wedstrijden. En daar ben je toch heel erg afhankelijk van een bal op de paal of een blessures en dat soort dingen.
1: Maar hoeveel waarde moet je hechten aan modellen die hieraan te pas komen? Kunnen die de toets van de wetenschap doorstaan?
6: Niet zo vreselijk veel. Als heel veel mensen allemaal een verschillende mening geven wie de titel gaat winnen, dan is er altijd wel eentje die gelijk heeft. En er zijn inmiddels zoveel mensen die actief zijn in deze voorspelactiviteit en dat Clement kun je vinden. En misschien heeft hij nu gelijk. En misschien
1: maar
6: ook
1: jij
6: niet.
1: Zou zeggen, hij heeft er niet per se meer kijk op dan een octopus.
6: Octopus heeft er nog minder kijk op.
1: Oh, ja.
6: Maar ik denk dat. Kijk, op zich is het wel interessant om te kijken welke landen doen het goed op het WK. En zijn er verklarende variabelen die we kunnen interpreteren? Zoals bijvoorbeeld de openheid van de economie. Dat je talent, voetbaltalent binnenlaat om voor je nationale elftal te laten spelen. Kijk, zelf kijk ik altijd naar gokmarkten, want het zijn veel mensen die daar hun. Hun kennis.
1: We stoffen Polymarket weer af. Ja?
6: Dus Polymarket, Frankrijk 18% winstkans, Spanje 13%. En dat zijn denk ik hele redelijke inschattingen. Maar dat betekent dat Frankrijk dus de favoriet is om het WK te winnen. Maar dit zegt ook dat met kans 82% Frankrijk het WK niet wint.
1: En wat zegt Ruud Koning?
6: Ruud Koning die zegt alle bal op Clement en hopen dat hij gelijk krijgt. Want ik heb vier verloren WK-finales gezien, 3 mannen, 1 vrouwen. En dat is wel genoeg.
1: Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor je komst.
8: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je favoriete podcast-app. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis presenteren ook vandaag de avond.
9: Bonjour.
10: Goedemiddag.
1: Zo, bonjour.
9: Ik ben al een beetje in de vakantiestemming.
1: Ja, ga je naar Frankrijk?
9: Ja.
1: Dat niet.
9: Nee, dat niet. Nee, in mijn gedachten wel.
1: Oké. Lisbeth, wat ga jij doen vandaag?
10: Nou, gaan wij misschien collectief de sollicitatiebrief ten grave dragen. Omdat iedereen, ik heb niet gesolliciteerd onlangs, maar iedereen schijnt dat met AI te doen. Dus je krijgt hele saaie, eenvormige, middle of the road sollicitatiebrieven, waarbij werkgevers denken, wat heb ik hier aan? Want zo leer ik iemand niet kennen. Ik las zelfs iemand die zei, ik snak naar een spelfout.
1: Oh, ja. Nou, dan is het erg.
10: Nou, daar gaan we over praten. Moeten we op een andere manier mensen leren kennen als ze bij je bedrijf of organisatie komen werken?
1: Niels, je hebt wel gesolliciteerd op deze baan of ben je gevraagd?
9: Maar ik heb geen motivatie ingestuurd.
11: Misschien heb ik die ook helemaal niet.
10: Op zijn blauwe ogen.
11: Ik heb helemaal geen motivatie.
1: Nee, joh, gooi ook gewoon.
11: Nee, maar ik vind het heel leuk sowieso dat de dag met jou begint, Thomas. Dus daar heb ik al een hele belangrijke motivatie aan. Wij kijken ook even naar de deal met Iran. Er zijn wat details zijn nu bekend geworden. De tekst van die overeenkomst met de Verenigde Staten. En we willen onder andere een vergelijking doen met de situatie zoals die hiervoor was. Want vandaag krijgen we bericht dat de eerste Iraanse olietankers dus de straat van Hormuz door zijn gevaren. De Amerikanen hebben dus hun blokkade opgeheven. Ja, hiervoor was er een embargo tegen de Iraniërs. Ja, dus dit is wel een heel opmerkelijk onderdeel van die deal. Daar willen we wel even bij stilstaan.
10: Zeker. En er is een klein Brabants bandje. Ik ga dat niet in een Brabants accent proberen na te doen, maar ze heten de Kapotte Kachels. En die nemen het op tegen ABBA. Want ze hebben een carnavalskraker.
11: Tikke pens.
10: Zij dachten, kijk eens wat een vrolijke parodie wij hier schrijven. Maar ABBA dacht, nee, dit is plagiaat. Het moet onmiddellijk van alle socials afgehaald worden en Spotify.
1: Nou, jullie gaan ze toch aandacht geven. Mooi.
10: Zeker, en toch ook stiekem even draaien.
1: Oh, zelfs dat. Liesbeth en Niels met de avondspits zometeen. Dus om 4 uur is dat. Zometeen hoor je hier Boekestein in de Wijk. En morgen ben ik er weer met BNR Zaken doen. Tot dan.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
14: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
28: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
29: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
30: Voetnoten is een podcast van Energeia.
31: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
32: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
33: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
34: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
35: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
32: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
36: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim 20 minuten. In Brabant staat file op de N267 van Drunen naar Andel. Tussen Heesbeen en Wijk en Aalburg 2 kilometer met 10 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers. De A6 van Lelystad naar Emmeloord bij hectometerpaal 99,8. En op de A27 van Breda naar Gorkum bij 18,3.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporate en private equity.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Dinsdag 16 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En dan beginnen we bij Frans van der Vleuten vandaag, die jullie bedankt voor de dagelijkse updates en dit weekend in Armenië was, waar hij een Russische vriend collega sprak en die vertelde het volgende. In Rusland bestaat nu de schertsende term Schrödinger's Europe. Dit omdat er in westerse propaganda, tussen aanhalingstekens, aan de ene kant wordt beweerd dat de Russische economie op instorten staat, en aan de andere kant wordt gezegd dat de Russen binnenkort de Baltische Staten of Finland zouden binnenvallen. Zoals de kat in het gedachte-experiment van Schrödinger, tegelijkertijd dood en levend is. Twee zaken die elkaar natuurlijk uitsluiten, zegt Frank. Hoe krijgen jullie dit met elkaar verenigd?
5: Nou, hoeven wij niet te doen. Dat moeten de Russen doen. Want het verhaal is gewoon onvolledig. Die Russische economie die gaat bar slecht. Ik bedoel, dat weten we. Daar hebben we afgelopen zaterdag ook weer een uitzending over gemaakt. Dat weten we. Of hij nou op instorten staat, dat is echt punt twee. Ik heb ook al gezegd, het kan economisch heel slecht gaan, maar het beetje geld wat je hebt, dat kun je natuurlijk ook gewoon stoppen in je oorlogsinspanning. Is dat dan een rem om bijvoorbeeld een grotere aanval op de NAVO uit te voeren? Het antwoord is vermoedelijk wel, maar kan het? Ja, ook dat kan, maar dan heb je het over prikacties. Dat kunnen ze altijd doen, ook al hebben ze helemaal geen geld meer. Hier wordt een tegenstrijdigheid gesuggereerd in die Russische propaganda die gewoon niet klopt. Dus de kat is inderdaad niet dood en leven tegelijkertijd. Maar het kan allemaal wel tegelijkertijd samenvallen. Maar dat hangt er maar helemaal vanaf over wat voor aanval je denkt. Is dat een heel grootschalige aanval? Het antwoord is, nou, dat duurt 3 tot 5 jaar voordat de Russen daartoe in staat zijn. Dus dat kan nu niet. Prikacties kunnen die? Oh ja, zeker wel. Kan het ook wanneer je bijna failliet bent? Absoluut. Dat is denk ik de hele analyse. Arjan?
6: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, het gaat helemaal niet goed met Rusland, dat weten we allemaal. De druk op Poetin is heel groot. Een prikactie is relatief goedkoop. En dat zou ertoe kunnen leiden dat dus de eenheid in het Westen wordt doorbroken. En dat mensen gaan zeggen, nou ja, misschien moeten we maar een deal gaan sluiten met de Russen. En moeten ook de Russische beer niet onnodig kwaad maken. Dus ja, ik vrees dat de kat is niet levend en dood tegelijkertijd. Maar in dit geval is het dus zo dat het echt en-en is. Hè? Het kan heel goed zijn dat de Russische economie onder druk staat. Dat Poetin onder druk staat. Maar dat daardoor komt juist een prikactie. Wordt logischer in plaats van onlogischer.
4: Ik hoor deze vraag ook wel eens gesteld van mensen hier in het Westen die twijfelen aan wat er allemaal gebeurt. En die formuleren het dan misschien ietsje anders. Die zeggen van ja, maar hoezo moeten wij nou in Nederland 10 miljard euro extra uitgeven, als Europa honderden miljarden extra uitgeven? Ja, vanwege een mogelijke prikactie in Finland. Loopt het niet een beetje raar uit elkaar dan? Als dat het is wat de Russen ons kunnen aandoen?
5: Op korte termijn. Dus je investeert op de wat langere termijn. Je moet de investeringen op de korte termijn zijn met betrekking tot de prikacties. En op de langere termijn, dan zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat er een grootschalige operatie komt waar we niet goed op voorbereid zijn. Dat is eigenlijk wat het hele punt is.
6: En het mooie is, als je op defensie je zaakjes voor elkaar hebt, hè, dan zijn de kosten gewoon voor Poetin te hoog voor

0: allerlei avonturen. Ja. En dan bescherm je dus onze eigen burgers heel goed. Ik vind altijd macht vereist tegenmacht, hè? En afschrikking leidt tot vrede. In plaats van dat mensen denken dat het tot oorlog leidt.
1: Nou, als het goed is wel.
2: Maar, als het goed is.
1: Ja, je weet het wel nooit. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Als je uitgaat van het afschrikkingsdenken. Dan is het zo dat je geld moet investeren in spullen die je waarschijnlijk nooit inzet.
0: Exact.
1: En waarvan je ook mag hopen dat je nooit inzet. Als dat gelukt, als dat lukt, als je ze nooit inzet, dan heeft de afschrikking gewerkt. Dat is gewoon het hele idee daarvan. En dat was ook het idee tijdens de Koude Oorlog. En dat krijgen we nu weer.
2: Ja, het is ook een interessant gedachte-experiment naast dat van Schrödinger. Dat je dus heel veel geld moet uitgeven aan iets. En dat heeft dan gewerkt als je het niet gebruikt.
1: Ja, dat klopt. Dat is echt gewoon wat normaal. Dat hebben decennia lang gedaan tijdens de Koude Oorlog. Hmm. Ik herinner me dat ik ooit een keer bij een minister zat. Hier in Nederland. En dat ging ook over de defensienota die moest worden geschreven. Toen heb ik ook gezegd van, je ziet nu dat de hele wereld aan het veranderen is. En dat betekent dus nu dat je in tegenstelling tot voor kort geld moet stoppen in dingen waarvan je hoopt dat je ze nooit mag inzetten. En die dingen waarvan je ze hoopt dat je ze nooit mag inzetten, die zijn hartstikke duur. Die zijn veel duurder dan de capaciteiten die het mogelijk maakten om al die defensiebezuinigingen door te voeren van na het einde van de Koude Oorlog. Want toen hadden we een expeditionaire krijgsmacht die je inzette en waar je dus direct waarvoor je geld zag of niet als het misging. Ja. Maar nu moet je dat dus doen in spullen waarvan je hoopt dat je ze nooit mag inzetten.
2: Ja. Vraag van Eelco Romein sluit wel mooi aan bij deze problematiek. Hij zegt, Oekraïne slaagt er steeds meer in om het conflict te verplaatsen naar Rusland zelf. Dagelijks horen we van drone- en raketaanvallen op de olieindustrie en ook steden als Sint-Petersburg en Moskou worden getroffen. In de door Rusland aangepaste nucleaire doctrine wordt opgemerkt dat Rusland bij existentiële dreiging kan overgaan tot de inzet van kernwapens. Dit indien het bestaan van de staat zelf in gevaar is. Kunnen jullie duiden hoe Poetin dit zou kunnen interpreteren? Met andere woorden, in welke omstandigheden wordt dreiging existentieel en komt de legitimatie van de inzet van kernwapens dichterbij?
1: Moet ik het pakken? Het is namelijk gewoon al gebeurd. Dit gebeurde in oktober 2022. Toen in de buurt van Gersel Oekraïners enorme veroveringen deden. En dat was eigenlijk gewoon volgens de Russisch gebied. Dus op het moment dat er grote strategische doorbraken komen, misschien ook zelf wel operationele doorbraken, waarbij een heel stuk wordt terugveroverd van de bezette gebieden, waarvan de Russische wet nu zegt dat ze Russisch grondgebied zijn, wat natuurlijk totale flauwekul is. Maar goed, als je daarin gelooft in Rusland, dan is dat zo. Dan is dat een legitimering om na te denken over de inzet van kernwapens. En dat is natuurlijk eind 22 is dat ook gebeurd. En toen was volgens Biden de wereld even dicht bij de inzet van kernwapens als tijdens de Cuba-crisis van, 1962?
2: 62. Ja.
1: En toen was de inzetbereidheid van Poetin hoog. En toen werd de inschatting gemaakt door de inlichtingendienst in de Verenigde Staten, dat er gewoon echt 50% kans was dat hij dat zou gaan doen. En toen is de pleuris uitgebroken. En toen zijn de Amerikanen, Burns, de CIA-directeur, die is toen een hard woordje gaan spreken met zijn counterpart. Was dat niet Naryshkin? Volgens mij wel.
0: Ja, in Istanbul, geloof ik.
1: Ja, exact. Ja.
2: Ja. Ja, dus die Oekraïnse aanvallen op Russische steden, zouden die op een gegeven moment als een zodanige bedreiging kunnen worden aangemerkt?
1: Ja, in principe wel, want er is een amendement gekomen op dat hele denken. Namelijk dat als een land gesteund wordt door kernwapenmogelijkheden, dan wordt dat ook gezien als een nucleaire dreiging. Ja. En dan zou dus Oekraïne kunnen worden vergolden met kernwapens, omdat die gesteund wordt door landen als Amerika. Nou, dat is niet echt meer aan de orde. Maar zeker wel het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dus toen hebben we ook al even ons hart vastgehouden toen de Oekraïners zeiden van, nou, we gaan dat toch doen, we gaan ze lekker bestoken. En dat doen ze nu ook inderdaad, die Oekraïners. En dan zie je gewoon dat het helemaal geen fluit uitmaakt voor de Russen. Ze verhelden toch niet met kernwapens. Dus daar de Oekraïners die nemen het dus niet serieus op dit ogenblik. Maar het kan wel, ja, het kan op een gegeven moment wel serieus worden genomen. Als er strategische of dan wel tactische doorbraken komen, of operationele doorbraken komen aan het front. En Oekraïne dus echt grote stukken weer terug te veroveren.
0: Weet je, het ellende is, je kan dit soort dingen niet wegpoetsen. Hè?
1: Nee.
0: Het wordt gewoon logischer als de druk op Poetin toeneemt. Ook omdat hij het dus, Rob heeft wel eens uitgelegd 2 jaar geleden, je kan heel hoog in het universum kan je iets laten ontploffen zonder fallout.
1: Nou, het universum dan niet, maar boven.
2: laag in het universum.
1: Laag in
2: maar
1: hoog in het universum.
0: En dan laat je dus je spierballen rollen, weet je wel. En dat is allemaal niet ondenkbaar. Want, en ook als je dan bedenkt dat Poetins positie ontzettend afhangt van succes in die oorlog. Kijk, de kans op inzet van kernwapens wordt eigenlijk alleen maar groter de komende tijd. Ik zou ook willen dat het anders was. Maar dat is wel de wetten van de logica.
1: Ja, zou kunnen. Ja.
2: Interessante vraag van luisteraar Tommy. Die dankt ons voor de podcast die zijn wekelijkse reizen naar Den Haag en Brussel verlichten. Hij schrijft, ik werk al een aantal jaar voor het NATO Communication and Information Agency. En we zijn nu volop bezig met de ontwikkeling van en de implementatie van AI-toepassingen voor de rest van de NAVO.
1: Ja.
2: Recentelijk heeft de Amerikaanse overheid Anthropic verboden om zijn nieuwste modellen, Fable en Mythos, aan te bieden aan non-US persons. De oorzaak zou te maken hebben met de krachtige offensieve cyber capabilities van dat model. Denken jullie, vraagt hij, dat dit een eerste zet is in het strategisch inzetten van de toegang tot AI? En indien dit het geval is, in hoeverre is het nadelig voor Europa dat slechts een aantal non-frontier modellen heeft, zoals Mistral?
0: Het is al aan de gang, dat strategisch inzetten van AI. Ik bedoelde, Pentagon werkt heel erg. Spreekt met Palantir, spreekt met Anthropic. Ze hebben er al ruzie mee, maar ze probeert allemaal toe te passen. En natuurlijk is het antwoord ja, dat het erg jammer is dat Europa heeft eigenlijk alleen maar Mistral hier, hè?
1: Ja, Palantir, ja. Dat wordt niet, de inzet van Palantir is niet verboden. De Europeanen, nee, die zitten nu juist te discussiëren om Palantir eruit te gooien. En om een Palantir-vrij battlefield management of command and control systeem te ontwikkelen. Ook de Oekraïners gebruiken dat. Ik denk dat het grote kansen biedt voor Europa als je hier dus de rem op gaat zetten. En voor Mistral. Want het zal alleen maar de roep versterken om meer geld voor AI-toepassingen. Dat past ook wel in de onlangs aangenomen of gepresenteerde Technological Sovereignty. Initiatieven van de Europese Commissie. 2 weken geleden is dat geweest. Hoe dat precies in elkaar zit, gaat nu even te ver om dat uit te leggen. Maar waar het feitelijk heel kort gezegd op neerkomt, is dat AI daar centraal in staat. De Chips Act 2.0 die gaat daarover. Dus er moeten ook hier belangrijke chips worden gebouwd. Er moet een Europese cloud worden gebouwd. Dus we willen op technologisch gebied veel soevereiner worden. Dat gaat hier feitelijk ook over. En dat betekent dus dat dat alleen maar goed is in combinatie met het strategisch inzetten van de Verenigde Staten van, ja, van dit soort AI-modellen voor bedrijven als Mistral. Omdat er is gewoon geen keuze meer. Daar moet nu gewoon ook meer Europees geld naartoe om dat soort projecten verder te ontwikkelen, lijkt mij.
0: Lijkt mij ook, want Amerika heeft daar natuurlijk gewoon een voorsprong, hè? Ik las in de FT precies wat jij nu net zegt, Rob. Dat er zijn dus alternatieven voor Palantir in Duitsland. Kleinere bedrijven, ook in Tsjechië, geloof ik.
1: Ja.
0: En daar moet je dus nu echt extra geld in stoppen. Want het is natuurlijk volstrekt
1: duidelijk. Fransen zijn er ook mee bezig.
0: Fransen,
1: ik denk, ik heb vaak het gevoel dat het is technologisch is wel razend knap. En je doet dat niet op een zolderkamertje op een achternamiddag. Maar iedere keer zie ik weer dat als er dus dit soort modellen zijn van de Amerikanen, dan blijken ze eigenlijk ook wel in Europa aanwezig te zijn. Misschien niet 100%, maar dan toch, het komt er wel dichtbij. Op zich vind ik dat wel heel interessant. En dat biedt echt grote mogelijkheden om toch soevereiner, onafhankelijker te worden op dit gebied. En ook heb ik, ja, dat. Oekraïne die staat er hetzelfde in. Die probeert natuurlijk ook zijn AI-modellen zelf te maken voor zijn targeting, doelwit-erkenning, onderkenning en het beschieten van doelen. Nou, ik denk dat het heel erg lastig is om de directe gevolgen hiervan voor Europa uit te spellen. Maar één ding is zeker. Er is wel een beweging op dit ogenblik in Europa om het zelf te gaan doen.
2: Ja, en volgens mij technologisch is er niet zoveel dat ze in Amerika kunnen en wij niet kunnen.
1: Nee, dat denk ik dus ook.
2: De organisatie en het geld. Ja. En dus als we dat op orde krijgen, dan hoeft het verder geen.
1: Eens, het gaat om de massa. Ja, eens. Ja. En dit soort nieuwe initiatieven van de Europese Unie, die moeten ook veel meer geld genereren voor dit soort ontwikkelingen. Ja. Maar ja, dat gebeurt op dit ogenblik wel. Geen garantie voor de toekomst overigens. Hè.
2: Zoals altijd.
1: Ja.
2: Ik heb hier nog Hugo Edwin staan. Die is momenteel aan het lezen in Rob, jouw laatste boek. En is bij het hoofdstuk De EU en China. Daarin staat dat China niet meer als samenwerkingspartner gezien kan worden door ons vanwege de hechte samenwerking tussen Poetin en Xi. Hij begrijpt die keuze van Xi niet. China is een exporteconomie en Europa met afstand de grootste afnemer. Zeker als de VS een tarievenoorlog met China voert natuurlijk. Rusland heeft China relatief weinig te bieden. Xi, anders dan Trump, lijkt me strategische leider, zegt Hugo. Andere Hugo, wat kan dan toch zijn overweging zijn?
1: Nou, hij moet even doorlezen, denk ik nog. Dat wordt wel uitgelegd. Maar kijk, we moeten. Ik heb geschreven, je moet pragmatisch met China als samenwerkingspartner omgaan. Pragmatisch betekent dat je niet in alles mee moet gaan. Maar we hebben ze ook nodig. Omdat wij bijvoorbeeld Chinese technologie nodig hebben. Met betrekking tot de vergroening. We hebben Chinese kritieke grondstoffen nodig. Ook voor de vergroening en voor de high-tech-industrie. Dus je kunt China niet negeren. Het liefste zou je natuurlijk een land dat volledig steun verleent aan Rusland willen negeren. Maar dat kan niet. Je kunt Iran negeren in zijn doordat hij samenwerking heeft met Rusland. Maar dat kan met China niet. Dus je moet daar pragmatisch mee omgaan. Ik denk dat ik zie, inderdaad, wat hier wordt gevraagd, toch een merkwaardig beleid aan het voeren is, dat niet per definitie ongelooflijk goed is voor China zelf. Kijk, China heeft intern een geweldig probleem, omdat die interne markt gewoon niet goed draait. Hè. De gemiddelde Chinees houdt zijn hand op de knip. Dus intern economisch gaat het niet goed. En ze verdienen hun geld met de export. Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn de exporten met de Amerikanen met bijna 25% gedaald. Die naar Afrika zijn gestegen en die naar Europa zijn ook gestegen. Want die Chinezen moeten dus op een of andere manier ergens hun goederen kwijt zien te raken. Maar de Europeanen, nou, we hebben in vorige afleveringen er al over gesproken. Arjan heeft er ook iets over gezegd. Die zien natuurlijk ook in dat die Europeanen gewoon nu maatregelen gaan nemen. Want je kan hier niet mee doorgaan. Want de Europese auto-industrie die gaat kapot. We worden getroffen door allerlei beperkingen met betrekking tot de exporten van kritieke materialen. Dus wij moeten iets met China. Dus er ontstaat een handelsoorlog. Ja, uiteindelijk, weet je, als je binnenlandse economie niet goed draait en al die landen in de wereld, met name grote blokken als de Europese Unie, die gaan daar de rem op zetten. En Amerika heeft het al gedaan. Dat is niet goed voor China. Dus ik begrijp werkelijk niet waar Xi op dit ogenblik zo mee bezig is.
0: En dat betekent dus, omdat het Chinese beleid niet helemaal rationeel is, zou je denken, dat er toch ruimte overblijft voor Europa om te kijken of we dat toch iets dichterbij kunnen kruipen om een betere deal. Kijk, we krijgen nu een vreselijke handelsoorlog, hè, die ik zeer.
2: Ja, jullie zeggen dat al als.
1: Jan zegt dat vooral. Ik moet dat nog zien. Want er is ook voor China natuurlijk een belangrijke reden om het op te lossen. Om het niet helemaal uit de klauwen te laten lopen.
0: Zeker. Maar ik vind de oorlogszuchtige taal vind ik groot.
1: Ja.
0: En En Europa zit er ook heel geharnast in om zeer begrijpelijke redenen. Het kan dus goed derailleren. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Hè? Maar ja, het is heel merkwaardig dat Xi zo vasthoudt aan Rusland. Een land dat dat die oorlog niet echt gaat winnen. Dit gewoon vastzit. Hè?
1: Nou ja, dat brengt wel de verklaring. En de verklaring waarom hij dit doet is dat hij nu een kans ziet om tot een andere wereldorde te komen, waarbij de rol van de Verenigde Staten, maar ook van Europa, vermindert. Oh. Waarbij hij echt machtspolitiek kan voeren in de richting van Amerika en Europa. En daar heeft hij hele goede kaarten voor in handen. Hij heeft betere kaarten in handen dan, om maar even op zijn Trumps te zeggen, dan Trump zelf of Europa. En dat heeft alles te maken met technologie, met grondstoffen, gaan ze maar door. Mm-hmm. En hij probeert dus inderdaad op dit ogenblik ervoor te zorgen dat die wereldorde verandert zodanig dat het Chinese geluid daar veel dominanter in wordt. En dat zou hem nog eens een keer kunnen lukken ook. Behalve als hij zijn hand overspeelt met die exporten in de richting van bijvoorbeeld Europa, die daar nu een rol, een rem op aan het zetten is.
0: Maar weet je, het gekke is erop dat China heeft geen echte bondgenoten. Daar hebben we vaak over gesproken. Hè? Nee. En om die wereldorde te veranderen heb je meer nodig dan een Chinese-Russische as. Het zou bijvoorbeeld, als je er even op, met een Bismarck-manier mee gaat spelen, een Chinees-Indische toenadering zou natuurlijk geweldig zijn. Hè? Dat wordt een heel machtig blok. Dat kan om allerlei historische redenen niet. Maar ja, als je er echt in de 19e eeuw naar kijkt, dan word je wel, dan kun je wel de wereldorde veranderen.
1: Klopt, en het, India die trekt veel meer onze kant op. Ja. Er is ook net een mooi handelsakkoord mee gesloten en zelfs een veiligheidsovereenkomst mee gesloten. Een veiligheidsdefensieovereenkomst gesloten. En dat kan. Kijk, die probeert natuurlijk daar de BRICS voor te gebruiken. Daar zit India trouwens in. Maar ik heb het gevoel dat die steeds meer wordt uitgekleed. Ja. Ook door het gedrag van India. Dus heel erg effectief is die ook niet. Dus je moet het dus ook niet hebben van Noord-Korea en Rusland en Iran. Dat zijn ook niet landen die mateloos populair zijn in de rest van de wereld.
2: En zou het, dan zou het waarschijnlijk eerst wat slechter moeten gaan in China, maar dat er voor Europa ruimte zou ontstaan om een beetje een soort eigen Kissingertje te doen en tegen China te zeggen, laten wij het goed maken met elkaar, maar dan moet je wel Poetin laten vallen?
1: Ja, dat zou je verwachten dat een keer gaat te gebeuren. Maar dan moet het echt een stuk slechter gaan met Rusland. Dan moet Rusland echt op het punt staan van verliezen. En dan moet Poetin bereid zijn om een deal te gaan sluiten met Oekraïne, om die ook zijn gezicht redt. Ik denk dat de Chinezen echt zitten te wachten op het einde van die oorlog. En dat er normalisering kan optreden met de Verenigde Staten en met Europa.
2: Ze hoeven dat maar te eisen, toch? Ze kunnen, bedoel, dit kunnen ze toch gewoon afdwingen?
1: Ja, maar dan kom je op het ideologische punt. Het zijn wel twee broeders die echt een gezamenlijke agenda hebben, namelijk het veranderen van de wereldorde. En dat mogen we nooit vergeten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat hier op dit ogenblik speelt.
0: En er is een diep wantrouwen van de Chinezen naar het Westen toe vanwege de geschiedenis. Hè? Een enorm ressentiment. Ze vertrouwen ons voor geen meter.
1: Nou, de eeuw van vernedering. Ja. Dat poetsen wij allemaal maar weg. Halverwege de 19e eeuw tot 1949, het ontstaan van de Volksrepubliek China. Daarmee kwam de eeuw van vernedering ten einde.
2: Maar dat waren de Britten, hè? Hebben wij niet gedaan. Ze kunnen gewoon zeggen, dat waren die anderen.
1: Ja, maar zo simpel wordt daar niet over gedacht, denk ik.
2: Oh. Ja. Dat is toch wel jammer.
1: Ja.
2: Oké, nou, goed. Bedankt weer voor vandaag. Morgen weer?
1: Ja, tot morgen.
3: Naast Nieuwsradio kun je ook naar Muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
7: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Een diploma en klaar? Vergeet het maar. In de arbeidsmarkt van nu ben je nooit uitgeleerd. Leven lang ontwikkelen wordt de norm en soms word je zelfs al aangenomen voor je functie überhaupt bestaat. Wat betekent dat voor jouw werk en toekomst? Dat hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein heb je 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij hectometerpaal 32,3. En op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij 209,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. Het is een fabeltje dat door AI mensen hun baan verliezen. Er ontstaat juist een tekort aan personeel. Dat is althans de mening van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. Volgens hem stijgen de productiviteit en de welvaart door AI. En dat zorgt er weer voor dat mensen minder gaan werken en je dus een personeelstekort kunt krijgen. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
16: Voetbal, ja, dat is emotie. En beleggen ook. Verschillende grote voetbalclubs zijn beursgenoteerd. Waaronder Ajax. Kun je als belegger een beetje scoren met een voetbalaandeel? Dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
17: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
20: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
21: Banky, dat is toch geen woord?
20: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
22: Banky, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
22: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
27: Ajax werd de eerste Nederlandse voetbalclub met een beursnotering.
28: Shares in Tottenham Hotspur went on sale today on the stock exchange.
29: De bodem is bereikt bij Ajax dat er ingegrepen moet worden bij de directie en de raad van commissarissen.
30: And I know in the sports world we were both watching this Manchester United deal.
27: Ajax verkocht zijn ziel aan het grote geld en volgens sommigen aan de duivel.
16: Ja, het WK voetbal is bezig. We kunnen Oranje weer aanmoedigen. Maar voetbal is niet alleen een leuk spelletje. Het is ook keiharde business. Een business waarin je bij sommige clubs ook kunt beleggen. Maar kun je daar ook mee scoren? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op voetbalaandelen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat bijvoorbeeld een Ajax-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter de voetbalclubs. En we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Tehupoering van 1 Vermogensbeheer.
31: Hoi Nina.
16: En voetballiefhebber, kan ik meteen zeggen. Ajaxiet, ja. Ben jij, hè?
31: Zeker.
16: Al lang?
31: Al 40 jaar.
16: Ben je al zo oud?
31: Grapje, ik ben 45 en toen ik begon met voetballen, toen kwam Ajax een keer een oefenwedstrijdje spelen tegen de club waar ik speelde.
16: Ja?
31: Met Stanley Menzo.
16: Ja?
31: En vanaf dat moment was ik fan van Ajax.
16: Ja, en je hebt seizoenskaarten. Je gaat vaak met je kinderen, al dan niet.
31: Ja, certificaten, al 25 jaar of zo.
16: Oh, vet leuk. Ja, ik wou zeggen, heb je voetbalaandelen in je portefeuille als vermogensbeheerder?
31: Nou, dat is het antwoord simpel op. En we geven geen advies, maar mijn hele simpele antwoord is nee. En dat gaat ook niet gebeuren. Maar nogmaals, we geven geen advies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nee, en we kunnen in dit geval ook volstaan met deze disclaimer.
32: Ja, maar natuurlijk, elk nadeel heeft zijn voordeel.
16: Ja, precies. Het is natuurlijk een beetje een ding. Want we hebben het eerder gehad over aandelen waar je verliefd op kan worden. Omdat je bijvoorbeeld heel veel hebt met het merk. Is dit eigenlijk ook gewoon zoiets? Dat je bijvoorbeeld als Ajaxie denkt van ja, nee, maar dat is toch gaaf. Neem ik ook een paar aandelen in mijn clubpie?
31: Ik denk dat dat veel voorkomt. En niet alleen bij Ajax, maar ook bij andere beursgenoteerde clubs. Zoals Juventus, Galatasaray, Celtic. Zijn best wel veel beursgenoteerde voetbalclubs. Maar in dit geval het aandeel hebben in. Normaal doe je dat voor de winst in financiële zin. Mm-hmm. Maar in dit geval doe je het ook voor de winst op het veld.
16: Ja, en is het ook een beetje supporten letterlijk van je club, hè, hiermee?
31: Dus het is niet verkeerd, maar misschien een andere insteek. En dat is ook leuk, want we hebben nu het WK en dan kunnen we wel kiezen voor een andere insteek. Maar natuurlijk niet zonder dat wij een leuk feitje voor je hebben.
16: Nee.
31: Wist je bijvoorbeeld dat er, er zijn er meerdere geweest, maar een aparte voetbalindex is geweest?
16: Op de beurs. Ja, nee.
31: Ja, dat is de Stoxx, dus uitgegeven door Stoxx, die ook de Eurostoxx Composite bijvoorbeeld samenstellen. Mm-hmm. De Stoxx Europe Football Index. Nou, daarin zaten allemaal beursgenoteerde voetbalclubs bij elkaar.
16: Ja.
31: Uit Turkije, daar heb je een aantal. Ik noem nou even Galatasaray, Juventus, AS Roma, Benfica.
16: Paar Britten.
31: Ajax natuurlijk.
16: Ajax.
31: Ja. Maar ze zijn ermee gestopt. En de reden was heel simpel. De rendementen vielen tegen. En het was meer dan 6% slechter dan de Europese beurs op jaarbasis.
16: Nou, en dan stoppen ze er maar mee.
31: Het was een zijwaartse
16: lijn. Met zo'n voetbalindex. Maar goed, er zitten nog wel steeds veel clubs dus individueel op de beurs. Het is een mooie voorzet ook voor de rest van deze aflevering. Want waar begint de geschiedenis van de voetbalaandelen? Nou, bij de Engelse club Tottenham Hotspur uit Londen. Als eerste club gaan zij naar de beurs in 1983. Dat was ook het jaar van... Ga maar gauw weg. Dit was niet mijn muziek. Karma Chameleon van Culture Club. Grote hit. De Tottenham Hotspurs die zijn ook een hit. Maar dan dus in sportief opzicht. Financieel? Not so much. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben grote schulden door spelers aankopen. Ze hebben dringend geld nodig voor renovatie van het stadion. En de club is op dat moment in handen van een vastgoedontwikkelaar. En natuurlijk ook een fan. Irving Scholar. Hij besluit iets te doen dat revolutionair is voor die tijd. Hij ziet de Tottenham Hotspurs als een bedrijf en hij brengt ze dus naar de beurs. Als een PLC, dat is een Public Limited Company, noteert hij ze aan de London Stock Exchange. En ja, daar kunnen ze veel geld ophalen, zou je zeggen. Gebeurde dat ook, Jim?
31: Het viel allemaal een beetje tegen. Maar op de eerste dag ging het nog oké. Okay, want ze gingen voor meer dan 1 pond naar de beurs. 1 pond en 8 pence, om precies te zijn.
16: Ja.
31: En daarmee haalden ze 3,8 miljoen pond op.
16: Oh.
31: Dus niet een mega bedrag.
16: Maar er werden wel 3 miljoen aandelen verkocht.
31: Ja, toch lekker in dit geval voor Tottenham. Heel goed ging het niet, want ondanks dat het uniek was, zakte meteen. Toch was het wel een succes, want al die supporters die wilden wel aandelen Tottenham hebben. Om precies te zijn werd het 4 keer overtekend.
16: Ja.
31: Maar de eerste dag was harde realiteit meteen bekend van voetbalaandelen. Het zakte van 1 dollar of 1 pond en 8 pence naar 90 pence. Dus er ging eigenlijk gewoon 20% vanaf.
16: Zo, dat is veel. Dus succes bij de beursgang. Maar na dag 1 was het eigenlijk al niet meer zo'n succes.
31: Wat wel leuk is dat Tottenham nog wel steeds in de top 10 club staat met de hoogste omzet. Dus vanuit dat perspectief is het nog steeds een waardevol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ze verdienen ook dus door de verhuur van het stadion voor evenementen.
16: Hmm. Van het stadion terug naar de beurs. Het duurt bijna 10 jaar voordat Tottenham navolging krijgt. Maar in 1991 gebeurt dat. Manchester United gaat als tweede voetbalclub naar de beurs. Hoe ging dat, Jim?
31: Ja, in 1991, 10 jaar na Tottenham zo'n beetje. En dat was een succesvolle beursgang, zo kun je tenminste bekijken. Want er werd 7 miljoen pond opgehaald. En dat maakte dus ook meteen Manchester United 50 miljoen pond op dat moment waard.
16: Zo.
31: Inmiddels is het 3 miljard waard overigens. Maar het is wel 1991, dus een succesvolle beursgang, maar ook was er meteen heel veel kritiek, want er waren natuurlijk fans die zeiden van het is belachelijk, we gaan de club boycotten, want ze denken alleen maar aan winst en wij willen gewoon wedstrijden winnen.
16: Ja, precies. Dus er kwam ook wel gedoe. Maar goed, het was toch een soort beleggingskoorts die zich verspreidde over Europa wat betreft voetbalclubs. Er komen er meer. De Franse en Portugese clubs wagen de sprong. In 1998 is het dan de beurt aan de enige Nederlandse club die het aandurft. Ajax. De jaren 90 zijn voor Ajax dan ook de jaren van een groot sportief succes. Hè, met als hoogtepunt uiteraard 1995. Dan winnen de Amsterdammers de Champions League. En het Museumplein staat bomvol voor de huldiging.
0: Ajax onder leiding van Louis van Gaal. Dit is maar het begin. En dit is nog maar het begin. Wat moeten we nog doen? Naar
16: Want een half jaar later is in Tokio de strijd om de wereldbeker. En ja, Ajax pakt hem. Ze mogen zich dat jaar dus de allerbeste voetbalclub ter wereld noemen. Ja, dat sportieve succes willen ze uiteraard ook omzetten in commercieel succes. En dus volgt in 1998 de stap naar de beurs. Mede ingegeven trouwens door penningmeester Arie van Os, die voordat hij bij Ajax kwam een lange carrière op de beurs al had gehad. Ajax wordt dan het bedrijf AFC Ajax NV. Hoe ging die beursgang, Jim?
31: Nou, laat ik wel zeggen dat dit natuurlijk perfect gekozen is qua timing. Dat je, als alles voor de wind gaat, ervoor kiest om een publiek bedrijf te worden. En in dit geval ging Ajax naar de beurs met een introductiekoers van 25 gulden. Nou, ik weet dat Frank de Boer bijvoorbeeld ook meedeed. En op die manier wist Ajax dus 120 miljoen gulden op te halen. Zo'n 54 miljoen euro. Mm-hmm. Dus ja, wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk met Manchester United Day. Wat je ook ziet, als je 25 gulden hebben we het over, dat is dus, nou zeg eventjes, 11, 12 euro nu. Die koers is eigenlijk bijna nooit meer op dat niveau geweest. Ja, eventjes nog een aantal jaren terug. Maar ja, op dit moment 8,40 euro. Mm. En ja, 11,30 euro gingen ze naar de beurs. Nee. En dat is dus 30 jaar geleden.
16: Nou inderdaad, de beursgang van Ajax is natuurlijk op dat moment wel groot nieuws voor de spelers zelf. En jij had het al over de Boer. Is dat soms wel een beetje ongemakkelijk?
1: Ajax gaat naar de beurs. De belangstelling is enorm, ook bij de voetballers zelf. Maar in vragen over geld hebben ze weinig zin.
2: Het gaat toch over geld vandaag? Huh? Het gaat toch over Ajax? Ja, het gaat toch over geld?
4: Vrije normale dingen. Dan ga je niet van die
2: normale dingen.
16: Lul op. Het geld van de beursgang wil Ajax investeren in de jeugdopleiding. Maar zo simpel blijkt het toch niet te zijn. In de jaren daarna blijft groot sportief succes uit. Sterker nog, de sportieve belangen van de club die staan soms lijnrecht tegenover de financiële belangen. Want ja, als je een sterspeler voor heel veel geld kan verkopen, dan is dat natuurlijk heel leuk voor de aandeelhouders, maar niet voor de prestaties van Ajax op het veld. En de structuur van een beursgenoteerd bedrijf, hè, met een raad van bestuur, een raad van commissarissen, in combinatie met de structuur van een voetbalclub, die hebben gewoon een voorzitter, een trainer, een technische staf, et cetera, dat kan nogal botsen. Dat leidt nogal tot gedoe. En dat gedoe bereikt een kookpunt als in 2010 het clubicoon Johan Cruijff zich ermee gaat bemoeien.
6: De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010.
7: Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van.
6: Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over.
32: Je bent toch een blinde als je ziet dat het niet goed gaat? Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden.
16: Ja, jij hebt dit natuurlijk actief meegemaakt, Jim. Dit heeft ook een naam, wat hier gebeurde.
31: Ja, dat was de fluwele revolutie. Dus iedereen in het stadion was boos. Martin Jol die bakte er in een paar jaar niks van. We zaten te wachten op een kampioenschap en het kwam er niet. En toen kwam Cruijff de verlosser.
16: Een vreselijke tijd voor jou, denk ik, als voetballiefhebber.
31: Ja, een beetje zoals nu.
16: Ja, nu is het ook niet heel erg veel leuker. Je hoort ook, Cruijff gaat er met gestrekt been in. Dat leidt tot het opstappen van het bestuur en uiteindelijk ook de Raad van Commissarissen. Maar het fornuin blijft. Er zijn twee kampen ontstaan met twee verschillende visies op hoe Ajax nou gerund moet worden. Cruijff die blijft zich er ook tegenaan moeien, maar trekt uiteindelijk in 2015, slechts een paar maanden voor zijn overlijden, de handen af van Ajax. Nou, Ajax weet dan wel weer een paar jaar achter elkaar de landstitel te veroveren, maar Europees blijven de prestaties onder de maat. Uiteindelijk ontstaat er weer langzaam wat optimisme, doordat in 2017 Ajax de finale behaalt van de Europa League. Daarna wordt Erik ten Hag de trainer. En in 2019 bereiken ze dan de halve finale van de Champions League. Nou, dat ging dus weer goed. Dat zie je ook terug in de aandelenkoers, die verdubbelt in die periode. Maar goed, dan komt 2022. Ten Hag vertrekt naar Manchester United. Ook beursgenoteerd. Dan begint het gedoe weer. En in diezelfde periode moet Mark Overmars het veld ruimen als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je weet nog wel, de dickpics die hij verstuurd zou hebben naar collega's leidt tot een hoop hilariteit aan de talkshowtafels.
8: Op een gegeven moment zit je dus appjes te sturen naar meisjes. En dan zie je... Dan moet er toch ook een moment zijn dat je denkt, waar ben ik in godsnaam in deze... Ja, dat is toch ook geen gezicht, man. Ofwel op het Ajax-toilet. Kom op, hé. Waar zijn we maar vier nou mee bezig, joh?
29: Daar verraadde hij zichzelf mee, omdat ze daar rood-witte tegeltjes hebben. Ja. En die foto's die waren op het toilet genomen.
8: Ja. Ja. Zie je op het Ajax-toilet zit je af te trekken met je telefoon in je hand. Ja, maar, de oude rest buiten van Arsenal. Dat kan toch niet, Johan? Kom op, hé. Nee.
16: Goed, de mannen van VI die vonden er van alles van. En de rest van Nederland ook. Daarna, het blijft rommelen in de top van Ajax. Bestuurders, commissarissen en trainers die komen en gaan. Dieptepunt kan je ook zeggen, de aanstelling van Alex Kroes als directeur in 2024. Die moet al na 2 weken weg. Want het blijkt dat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Ja, dat is handel met voorkennis. Dat kost hem de kop. Hoe gaat het ondertussen met de andere clubs op de beurs? Nou, bij Tottenham Hotspur, de eerste voetbalclub op de beurs, liepen ze tegen vergelijkbare zaken aan als bij Ajax. Sportieve belangen. Ja, het is toch anders dan aandeelhoudersbelang. Dus wat hebben ze daar gedaan? In 2012 zijn de Spurs gewoon van de beurs afgegaan. Manchester United met een beurswaarde, Jim, jij zei het al, van ruim $3 miljard. De grootste club op de beurs. Je hoort het goed, dollar, want de Britse club is genoteerd aan de NYSE. Manchester is wel begonnen aan de London Stock Exchange, maar de Amerikaanse miljardair Malcolm Glazer, die had zoveel aandelen opgekocht dat hij in 2005 gewoon de hele club kon overnemen. Tot verbijstering van de Britse fans. Glazer financierde die overname ook nog met vreemd vermogen, waardoor Manchester werd opgezadeld met een schuld van 500 miljoen. Ja, lekker dan. Om weer geld op te halen ging de club in 2012 opnieuw naar de beurs. Dit keer dus aan de NYSE, Jim.
31: Ja, en het was natuurlijk uiteraard weer Glazer die daar wel bij voer. Want die heeft gewoon een groot deel gecashed. En ja, het gekke is dat ondanks dat er heel veel verwachting was van deze beursgang, het zou voor $20 naar de beurs gaan, hebben ze de prijs moeten verlagen tot uiteindelijk $14 om genoeg belangstelling te krijgen, om dan ook nog maar slechts $230 miljoen op te halen. Nou, daarvan ging de helft dus naar Glazer. Mm-hmm. Er was gewoon geen belangstelling. En je ziet dus eigenlijk ook heel vaak dat er een fan met veel geld is, of een oliesjark die dat wel leuk vindt. Een leuk
16: speeltje. Het is een soort hobby-achtig iets.
31: Ja, bij Tottenham is dat ook zo geweest. Dat is bij een aantal Portugese clubs dat er één hele grote aandeelhouder is.
16: Bij Ajax?
31: Ja, bij Ajax zit dus ook een 10% bij die Strating. Mm-hmm. Ja, in geval van Spurs gingen ze over in private equity. Maar nou, je merkt eigenlijk meteen al dat in dit geval het sentiment de overhand heeft.
16: Voor voetballiefhebbers lijkt het dus niet bepaald een succes als hun clubje naar de beurs gaat. Maar valt er als belegger dan helemaal niet te scoren met zo'n voetbalaandeel? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, dan gaan we even, Jim, een SWOT-analyse maken van voetbalaandelen. Dus sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die jij ziet. Dus we pakken niet Ajax, we pakken breed het voetbalaandeel. Ja. Sterke punten.
31: Nou, ik geef alvast een heel klein tipje van de sluier. Er is er ook één die er heel positief uitspringt.
16: Okay.
31: Ik ga even een paar namen noemen. Olympique Lyonnais, Lazio Roma, Ajax natuurlijk, Borussia Dortmund, Juventus, Fenerbahce, Galatasaray, Manchester United.
16: Ja, die springen er niet allemaal positief uit.
31: Maar
16: die ene naam hou je nog even voor je.
31: Ja, daar gaan we het straks nog even kort over hebben. Ja. Er zijn dus best wel wat beursgenoteerde voetbalclubs. En ja, daar kun je in beleggen. Je hoort al tussen de regels al een beetje door dat het niet altijd overal even goed gaat en dat er een behoorlijke discrepantie zit tussen winst op het veld en winst op de beurs.
16: Ja.
31: Sterker nog, ze verdienen eigenlijk allemaal niks op de beurs, die aandeelhouders. Nou, wat is natuurlijk het sterke aan beleggen in voetbalaandelen? We gaan er toch maar eventjes naartoe. De merkwaarde en de fanbase, dat is voetbal is een van de grootste sport ter wereld.
16: Belangrijkste bijzaak ter wereld, hè?
31: Absoluut.
16: Emotie.
31: Ja, en daarbij horen dus ook hele sterke merken. Want Barcelona of Manchester United, Madrid. Ja, dat zijn gewoon merken. En daar gaan
16: AC Milan
31: omzetten van een miljard in om.
16: Mm-hmm.
31: Ja, en nu de meest lastige component in de opbrengsten of verliezen. En dat neem je niet mee in de omzet, maar dat zijn eigenlijk de transferopbrengsten. Dus het jeugdspelertje dat de hele opleiding doorloopt en uiteindelijk voor 20, 30 of misschien wel 100 miljoen wordt verkocht. Dat is echt een sterk punt. Dat je dus mega klappers kunt maken.
16: Mm-hmm.
31: Op het moment dat zo'n speler doorbreekt. Dus je hebt best wel diversificatie van de omzet. Ik moet dat noemen als sterk punt.
16: Ja, maar er zijn dus ook een hele hoop zwaktes.
31: Ja, en de belangrijkste is natuurlijk dat je een fundamentele mismatch hebt tussen winst maken of
16: en het
31: winnen.
16: Sportieve belang, ja, precies.
31: Exact. En aandeelhouders die willen maximale winst, maar die voetbalclubs die willen natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Nou, dan krijg je hele rare dingen ook. Want namelijk als je eerste wordt in de eredivisie, neem maar even een simpel voorbeeld,
16: mm-hmm,
31: dan heb je een rechtstreekse plaatsing, maar dan ben je kampioen geworden en dan moet je dus ook je spelers allemaal bonussen betalen. Als je tweede wordt, kun je ook naar diezelfde Champions League, maar dan krijgen de spelers geen bonussen. Dus eigenlijk kun je zeggen als aandeelhouder van, nou, laat ze lekker tweede worden, op dit moment nog. Dat je wel naar de Champions League kunt, maar niet extra kosten hebt aan bonussen.
16: Nee.
31: Nou, dan een hele grote zwakte. Je hebt, ik noemde net al eventjes, meerdere voetbalindices. Aegon Asset Management heeft een slim marketing trucje bedacht. Die hebben de Pelé-index opgezet. En de Pelé-index, de grootste voetballer aller tijden. En die hele Pelé-index, die betekent eigenlijk ook dat als je vanaf de start kijkt, dat je verlies hebt gemaakt. En de start is dan begonnen in 1998, nu 30 jaar verder bijna.
16: Ja.
31: Heb je dus verlies.
16: Ja.
31: Eurostox 50 steeg bijna 300%. Dus ja, wat heb je dan liever? Aandelen die stijgen of voetbalaandelen die niks doen?
16: Ja, dat is wel duidelijk als belegger natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben toch wel heel benieuwd, welke club doet het dan wel heel goed? Waar had je dan lol als je als belegger instapte?
31: Nou, er zijn er een paar. En ook Ajax is op een gegeven moment wel interessant geweest. Want je hebt natuurlijk wel zoiets als de boekwaarde. Je kunt kijken wat het stadion waard, hoeveel cash is op de balans.
16: Mm-hmm.
31: En wat zijn die spelers op de mat ongeveer waard. Maar er zijn nog wel andere momenten. Namelijk dat er best wel vaak van dit soort clubs worden overgenomen. En dat is dan door een of andere, nou ja, Qatarese sheik of zo.
16: Ja.
31: En ja, op dat moment dat dat gebeurt en jij hebt net die aandelen daarvoor gekocht en er wordt een flinke premie betaald, dan ben je blij. Nou, zullen we de bedreigingen nog even doen?
16: Zeker.
31: Nou, eigenlijk is een hele simpele, is dat rationeel beleggen niet mogelijk is in voetbalaandelen. Je doet dat inderdaad uit emotie, uit voorliefde voor een club. Rationeel kun je hier eigenlijk niks als onderbouwing voor vinden. Dus dat is misschien wel de grootste bedreiging. En eigenlijk die Pelé-index vanuit 1998, die onderschrijft ook gewoon, doe het niet. Tenzij je gokt op die overname of de onderwaardering ziet, of gewoon heel veel van je club houdt en daar graag een paar aandelen van wilt.
16: Maar het was een club.
31: Ja.
16: Die het wel goed doet.
31: Ja, dan is dat Dortmund. Dat is een Duitse club.
16: Borussia Dortmund?
31: Borussia Dortmund.
16: Waarom?
31: Ja, waarom? En ze hebben het financieel heel goed op orde. Ook zonder grote verkopen van spelers zijn ze gewoon winstgevend. Maar hun beleid van opleiden en doorverkopen, dus die extra winst voor spelers, is de afgelopen jaren fantastisch geweest. Alleen die koers, ja, die is ook niet top.
16: Bij Borussia ook niet?
31: Nee.
16: Ah, zeg.
31: Nee, dat is heel jammer. Dan moet je echt gokken op de overname. En Manchester United moet gezegd worden, hè, na die beursgang in 2012, hard opgelopen. Benfica ook goed opgelopen. Dortmund doet het op papier heel erg goed.
16: Mm.
31: Maar ja, die Pelé-index die zegt gewoon, je verdient geen stuiver.
16: Nee.
31: Maar ja, hè, mocht je club een nieuw stadion willen of een geld nodig hebben, dan kun je via de beurs wel geld ophalen.
16: Gaan we naar een conclusie. Jim, voor wie kan een voetbalaandeel interessant zijn?
31: Nou, wij zijn, ik denk wel, een voetbalfamilie. In de zin dat bij ons iedereen thuis voetbalt.
16: De theopoeringetjes.
31: Ja, we hebben ook heel veel voetbalshirtjes van verschillende clubs.
16: Mm-hmm.
31: En ja, als je nou meer wilt dan een voetbalshirtje alleen van je favoriete club, dan is er ook nog zoiets als een aandeel. En dat koop je om steun te betuigen aan je club, of omdat je het heel erg mooi vindt. Je kunt nog speculeren op een overname, maar ja, dan ben je je club ook kwijt. Dus dit doe je uit liefde voor een club, maar niet uit rationele overwegingen of om winst te maken op de beurs.
16: Dit was Voetbalaandelen Doorgelicht. Mocht je dit op de radio hebben gehoord, dan weet je vast ook dat de podcastversie die we hebben een heel stuk langer is. Kun je lekker doorluisteren als je nog meer wil horen over allerlei soorten voetbalaandelen.
31: Lekker WK kijken.
16: Zeker. De volgende reguliere aflevering gaat over Eutelsat. Dat is het Europese, het Franse satellietbedrijf dat de concurrentie aan moet gaan met Starlink. En Jim en ik hebben nog een klein verrassingje voor je. We doen even wat leuks. Over een paar dagen staan wij namelijk op de IEX Beleggersdag in Theater Het Spand in
31: Bussum.
16: Hometown Bussum.
31: Ik kom op de fiets.
16: Ja, nou, ik moet wel even met de auto komen, maar dat maakt niet uit. We hebben een extra editie. Het wordt ook een beetje een andere aflevering. We gaan niet één bedrijf doorlichten. We houden het nog een beetje geheim wat we gaan doen. Maar zie het als een leuk extraatje. Dus leuk als je luistert. Vrijdag 19 juni in de middag. Dan komt hij online als podcast. En misschien
31: of langskomen.
16: Ja, ben je er zelf wel op de IEX Beleggersdag. Vinden we hartstikke leuk. Spreek je ons aan. Dat vinden we heel erg tof. Dus nou, niet tijdens de uitzending, maar ervoor of daarna. Spreek ons aan. We horen je graag. Ik ben Nina van den Dungen.
31: En ik ben Jim Theopoering.
16: Doei, doei.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
4: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boules, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
14: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
13: Ja, flexibel ticket, hè?
14: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
13: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum met wereldwijde community en €2 miljoen omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
17: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
15: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
18: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
19: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
21: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
33: BNR Verkeer.
34: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar opvallende files. De A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Die is in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. De slagboom is daar kapot gereden. Omrijden kan via Dordrecht, onder meer over de A16. De N31 in het noorden is dicht van Leeuwarden naar Drachten bij Drachten Noord door een ongeluk. En het ging mis op de N36 in het oosten, Almelo-Omme. Daar heb je bij Adorp in beide richtingen nu 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 83,6. En op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij 237,9.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
35: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. Het is een fabeltje dat door AI mensen hun baan verliezen. Er ontstaat juist een tekort aan personeel. Dat is althans de mening van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. Volgens hem stijgen de productiviteit en de welvaart door AI. En dat zorgt er weer voor dat mensen minder gaan werken en je dus een personeelstekort kunt krijgen. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het WK voetbal zorgt wereldwijd voor totale gekte. Alleen blijft dat in de toekomst ook zo? Is het langdurig kijken naar 22 spelers zonder extra features nog wel van deze tijd? Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Hoe transformeer je een simpel sportevent tot een flitsende, winstgevende jackpot die ook Gen Z raakt? Advanced Capital baas Danny Menke deelt met ons zijn businessmodel. Blijf luisteren.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
2: Luister De strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Naam van jullie bedrijf?
9: Advanced Capital.
8: Van welke sport gaat jouw hart nou echt snel kloppen?
9: Combat sports.
8: Wat is de grootste misvatting die traditionele sportbestuurders hebben over jonge fans?
9: Dat ze dat ze eigenlijk bereid zijn om bijvoorbeeld 90 minuten lang naar een voetbalwedstrijd te kijken.
8: Wat elke nieuwkomer die in de sportindustrie aan de slag gaat moet weten.
9: Dat het niet zo makkelijk is om als nieuwkomer binnen te komen. Dat het echt gaat om netwerk, expertise en operationele kennis.
8: En beste Danny, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
9: Wij geven toegang voor kapitaal tot de Europese sportmarkt. En wij voegen daar operationele kennis, netwerk en ervaring aan toe.
8: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen, en ook Patrick van der Pijl kwam zojuist deze kant opgehaast. Onze gast, je hoorde hem zojuist al, Danny Menke van Advanced Capital. Van harte welkom, Danny.
9: Dank je.
8: Het WK is begonnen, inmiddels alweer een paar dagen aan de gang. Leeft dat een beetje bij jullie eigenlijk?
9: Nou, bij mij niet per se.
8: Nee, ik merk
9: ver van mijn bedshow.
8: Ik merk dat het bij mij ook nog een beetje op gang moet
10: komen. Jij zit meer in de combat sports, maar het lijkt ook wel of het jaar na jaar minder wordt qua aandacht en interesse.
8: Misschien ook omdat het zo ver is en dat de wedstrijden vaak ook in de nacht plaatsvinden. Dus dat kan er iets mee te maken hebben.
9: Precies dat.
8: Danny, jij bent al heel lang actief binnen die sportwereld. Jullie hebben een volledig nieuw concept op de markt gezet. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar vind jij dat voetbalclubs, maar ook de FIFA en nationale bonden voldoende bezig zijn met de vraag van hoe houden wij dit spelletje relevant voor de toekomst? Misschien wel ook met andere kijkvormen?
9: Nou, totaal niet eigenlijk. De meesten zijn er helemaal niet mee bezig. Blijven heel erg hangen in oude, traditionele businessmodellen. En denken dat de komende 20 jaar zo lekker door blijft gaan. Dat is een absolute misvatting.
8: Wat is het risico?
9: Nou ja, dat ze de jongere generaties niet meer aan zich binden. En daar dus ook een afkalvende fanbase door krijgen. Ten tweede dat businessmodellen gewoon veranderen. Revenue streams veranderen. Waar heel veel grote sporten nu nog aan het infuus hangen van de mediarechten, zie je al in verschillende landen en bij verschillende sporten dat echt een aflopende zaak is.
8: Als de Franse voetbalcompetitie onder meer, las ik laatst iets over.
9: Absoluut, die hadden 1,2 miljard in de boeken voor de mediarechten. Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze nu 200-300 miljoen eraan overhouden. Ja. En dat geld is al uitgegeven in de hoofden van de clubs. Dus die hebben allemaal een gigantisch probleem.
10: Alleen als je het dan hebt over die businessmodellen die moeten veranderen, kun je ons dan eens meenemen? Want je hebt natuurlijk ook bij, pakken we een voetbalwedstrijd, een team die de prestaties moet laten zien. Maar waar zie je dan dat die businessmodellen gaan veranderen omdat er geen aanwas is van jong publiek?
9: Nou, ik denk dat je het heel duidelijk ziet dat je de laatste jaren heel veel nieuwe concepten op de markt krijgt, is die niet door de traditionele federaties of rechthouders in de markt zijn gezet, maar echt door nieuwkomers.
10: Dus niet in FIFA, en dan is een nieuw

0: komen.
1: Is niet een FIFA of een UEFA.
0: Ja.
1: Sterker nog, wij hebben daar gesprekken mee gehad. En die zeggen letterlijk van ja, wij snappen volledig waar jullie mee bezig zijn. En eigenlijk zouden we ook die kant op moeten gaan. Alleen in ons bestuur zitten heel veel conservatieve, wat oudere geesten. En die willen zich volledig focussen op het traditionele voetbal.
2: En het spelletje.
1: Absoluut.
2: Ja, dus dat betekent ook dat die jongere doelgroep op TikTok snelheid aan het swipen is. En dan niet meer 90 minuten achter elkaar de aandacht kan vestigen op een wedstrijd.
1: Absoluut.
3: Ja, want over die nieuwe concepten in het voetbal gesproken. Jullie hebben afgelopen week ook een nieuw concept gelanceerd.
1: Ja, Winner Stays heet dat. Dat is eigenlijk geboren uit wat er overal ter wereld al sinds jaar en dag op de straat wordt gespeeld. 3-3 voetbal. En zoals het al zegt, Winner Stays. Dus het is echt een afvalrace. Duurt 20 minuten lang. Per potje, met verschillende teams. En het team wat overblijft en de meeste punten heeft dus gewonnen. Dus
3: en daar komt een DJ bij, er is rook, er zijn lichten.
1: Absoluut.
3: Ja, absoluut. Dat kenmerkt zich heel erg aan jullie aanpak, hè?
1: Ja, kenmerkt zich zeker met onze aanpak. En het mooie hier aan is dat het wel institutioneel is. Dus we werken hier heel nauw samen met de Internationale Street Soccer Association. Street Football Association, moet ik zeggen. En die zijn dus wel heel vooruitstrevend. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in dit concept. We hebben ook heel veel grote wereldwijde influencers aan ons gebonden die echt uit die street soccer community komen. Dus niet influencers die we maar aan boord halen omdat het influencers zijn met een groot bereik. Nee, echt mensen die uit die community komen en daar dus ook een enorm respect hebben.
2: Wat wel interessant, hè? Want als je kijkt naar waar we onze uitzending altijd mee openen, welk probleem los je op? Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal het probleem bij het voetbal. Je hebt 11 man nodig, eigenlijk nog 2 wissels. Die komen eigenlijk nooit. Het spelletje duurt te lang, dus het kost te veel tijd.
3: Dat is in ieder geval wel op het niveau waarop ik gevoetbald heb, ja.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus kleinere teams. Makkelijker dus om in te stappen.
1: Ja, veel meer agile.
2: Ja. Ja, en dan zeg maar ook een stuk entertainment aan toevoegen. Want anders hebben we toch wel oordoppen in waar we naar luisteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n concept, hoe maak je dat dan commercieel? Want puur het faciliteren van een paar voetbalveldjes en een paar teams die met elkaar iets doen, ga je dan weer contributie heffen? Hoe ziet dat model
1: eruit? Nee, maar dit is natuurlijk, kijk, we beginnen. Het wordt natuurlijk vanuit de onderkant gedreven, maar wij focussen ons heel erg op de top. Dus wij gaan. We hebben eigenlijk 8 stedenteams. Daar zit Amsterdam bij, daar zit Tokio bij, daar zit New York bij, daar zit Luanda bij. Eigenlijk, en nog vele andere. Allemaal grote steden waar de straatvoetbalcultuur echt ontwikkeld is. Daar gaan we de beste teams selecteren en die gaan tegen elkaar spelen op iconische locaties. Ook in die steden, maar kan ook ergens anders zijn. Steden betalen daar vaak ook voor. Dus dat noem je een host city fee. En dat is al een hele mooie inkomstenstroom.
2: Ja, ja.
1: Dan heb je natuurlijk ticketing. Je hebt je sponsorship, advertising eromheen. Je hebt je merchandise. Je hebt tv-rechten, media rights sales. Dat zal moeten groeien. Dat is natuurlijk niet, dat begint niet op een heel hoog niveau meteen. Maar dat is een leuke additionele inkomstenstroom.
2: En Wesley Sneijder kan ineens weer een balletje gaan trappen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
3: Dat zou kunnen. Even terug naar de kern. Jij zelf hebt een lange loopbaan in de sportindustrie. Jij was directeur van Eurosport, medeoprichter van Eleven Sports. Dat werd in 2023 verkocht aan hoe spreekt dit eigenlijk uit?
1: DAZN.
3: DAZN.
1: AZN. Ja, is inmiddels de grootste sportstreamer ter wereld.
3: Ja.
1: Gaan dit jaar zo'n 6 miljard omzet doen.
3: Ja, was een grote deal destijds. En nu ben je dus actief met Advanced Capital.
1: Ja.
3: En aan die boom hangen dan weer verschillende activiteiten. Jullie zijn in feite een investeringsmaatschappij die zich richtte op de sportwereld.
1: Klopt.
3: Ik kende het niet, maar in Amerika is dit al common good, hè?
1: Zeker. Wij zijn een Europees sportinvesteringsfonds. Een soort private equity venture capital fonds. Wij richten ons eigenlijk op de hele investor lifecycle. Dus wij doen vanaf idee, seed, tot aan IPO. En we bouwen echt ecosystemen per sport. We hebben nu momenteel 4, wij noemen dat flagship verticals. Dus 4 sporten waar we ons op richten. Voetbal, padel, combat sports en dan volleybal. Met name beachvolleybal.
3: Zullen we dit even vastpakken aan de hand van een heel concreet voorbeeld? We noemden net voetbal, maar bijvoorbeeld Padel Copa. Dat is een sport-IP waarvan jullie hebben gezegd... padel is nog tamelijk ondergewaardeerd in Europa... als je het hebt over een kijksport. En jullie hebben dat vastgepakt en een concept in de markt gezet.
1: Ja, dus wij zijn, zoals ik al zei, wij bouwen ecosystemen per sport... omdat we geloven dat je daarmee het meeste synergie... tussen de verschillende bedrijven kunt creëren. En dus ook het meeste waarde kunt creëren. Als we kijken naar onze padel vertical. Padel is de snelst groeiende sport wereldwijd. Vooral in Europa, begint nu ook in Amerika heel erg op te komen... en in Azië, Midden-Oosten gaat heel goed... Wat hebben wij daar? We hebben inderdaad Padel Coppa. Dat is een internationale pro-padel tour. Dat doen we onder auspiciën van de FIP, de Internationale Padel Federatie. We organiseren dat overal ter wereld. Onder andere we hebben net Hamburg achter de rug. In september doen we dat in Utrecht. We hebben een heel mooi stadion op het Jaarbeursplein. We doen dat in Doha en op vele andere locaties.
3: Ja, en even voor de duidelijkheid, zo'n stadion, het ziet er echt wel heel vet uit. Het is een soort pop-up stadion met heel hoog, zag ik, hoge tribunes.
1: Klopt.
3: Wij noemen dat een bovenop, hè?
1: Wij noemen dat een urban pop-up arena. En je kan het echt zien. We organiseren daar van alles in. Ook boksen en MMA en beachvolleybal. 3x3 basketbal. Het is echt een soort colosseum. Misschien is het goed om even terug te gaan naar mijn verhaal... over onze padelvertical. Want we hebben dus dat Padel Coppa. Dat gaan we nu ook... doorontwikkelen naar een amateurcompetitie. Zodat je, padel is echt vooralsnog een hele grote amateursport. Op professioneel gebied blijft het lastig. Waarom? Het bestaat al 40 jaar in Spanje en Argentinië.
3: Daar is het heel groot. Daar komen geloof ik ook alle wereldtoppers vandaan, toch?
1: Precies. Dus als je kijkt naar de top 100... Nou, ruim 90% daarvan zijn Spaans of Argentijns. En het is natuurlijk heel lastig om daar een wereldtour mee te bouwen. Dus waar wij ons vooral op focussen zijn local heroes. Dus als wij het in Hamburg doen, speelt de top van Duitsland tegen elkaar. Met wat top 50 spelers vanuit de hele wereld. Dat zijn dus meestal Spanjaarden of Argentijnen. Als we dat in Utrecht doen, speelt de top van Nederland daar, et cetera. Dus zo proberen wij echt talent een podium te geven, een kans te geven om te groeien. En uiteindelijk meer Nederlanders, meer Duitsers, meer whatever in de top 100 te krijgen. Dus dat is eigenlijk het ene pijler van ons ecosysteem. Daarnaast hebben we ook een paddle tech bedrijf. Dat heet Paddle Play. Daarmee hebben we een sensor ontwikkeld. Die doe je onder je padelracket aan de onderkant, onder je buttcap. En die trackt al je performance data. En op basis van AI wordt dat meteen geanalyseerd. En krijg jij feedback wat jij anders kan doen om je spel te verbeteren. En je kan het ook als een soort van Strava of Whoop voor padel gebruiken. Dus je kan ook met je peers met wie je speelt... kan je vergelijken wie het best gespeeld had... hoe jij gespeeld zelf hebt ten opzichte van de vorige 10 keer. Het kan gebruikt worden om ranking- en ratingsystemen te verbeteren. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook bij Padel Coppa. De pros die spelen daarmee. En we kunnen de data visualiseren op schermen in het stadion... maar ook in de broadcast feed, dus op tv. Dus... doordat je die datavisualisatie hebt... je ziet dat filmen natuurlijk met Formule 1 of met wielrennen... daardoor raak je als fan veel meer geëngaged. Je bent veel meer betrokken. Dus dat is onderdeel eigenlijk van het ecosysteem... waarmee de twee dingen elkaar versterken. Nou, daarnaast zijn we ook bezig met een consolidatie van Europese padelclubs. Dat we geloven dat daar heel veel potentie in zit. Ja, en zo nog een aantal dingen. Dus dat is voor ons eigenlijk... we hebben Content Stadium net geacquireerd. Dat is een bedrijf wat... contentdiensten verleend voor veel clubs en rechtenhouders en broadcasters. Nou, dat past ook weer perfect in dit ecosysteem.
3: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Advance Capital. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor gaan we naar investeerder Quinten Schevernels.
0: Vandaag wil ik het graag hebben over het businessmodel van het Amerikaanse bedrijf FIA... PHIA, dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Opvallend, de founder, moet ik dan zeggen, van dit bedrijf is de dochter van Bill Gates. En dit is een AI shopping platform. Wij zijn natuurlijk gewend inmiddels om heel veel van het kopen dat wij online doen, om daar zoekmachines zoals Google bij te betrekken. Maar dit bedrijf richt zich eigenlijk helemaal op AI, dus op de ChatGPT-achtige. En te zorgen dat jij daar eigenlijk als gebruiker voor de producten die jij ziet... de best mogelijke prijs krijgt. Maar bijvoorbeeld ook alternatieven van tweedehands producten te zien krijgt. En als je het nieuw koopt, ook te zien krijgt wat jouw product, wat de restwaarde is. Dus stel dat je het over 1 of 2 jaar zou willen verkopen. Wat levert het dan eigenlijk nog op? Dus helemaal ingezet op de ver-AI-isering van onze maatschappij eigenlijk. Dus eigenlijk als er via hun platform een doorverwijzing plaatsvindt en dat leidt dan tot een aankoop op de site waarnaar wordt doorverwezen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor. Wellicht dat model in de toekomst nog wat anders wordt, maar dit is eigenlijk een heel gebruikelijk model binnen de e-commerce wereld. We hebben echt al meer dan een miljoen mensen die dit platform echt regelmatig gebruiken. Hebben ook al meer dan 50 miljoen funding opgehaald. Niet bij haar vader, dat was misschien heel makkelijk geweest. Maar echt bij een aantal hele vooraanstaande venture capital bedrijven. En ook een aantal bekende Amerikaanse celebrities. Dus Paris Hilton, Jessica Alba. Ze hebben ook een hele mooie lijst met mensen die dat merk gewoon meteen bekendheid geven.
3: Wij praten verder met Danny Menke van Advance Capital. Het WK voetbal is weer begonnen en wij praten met hem over de ultieme sportbeleving. Je gaf net al helemaal in het begin aan MMA. Dat heeft wel echt, daar gaat jouw hart sneller van kloppen. Hè?
1: Absoluut.
3: En daar hebben jullie ook een specifiek concept voor ontwikkeld.
1: Nou, we hebben recent een significant aandeel gekocht in Levels Fight League. Levels Fight League is de marktleider op MMA-gebied in Nederland en België. En dat gaan we eigenlijk vanuit daar verder schalen naar nieuwe landen. Als je kijkt naar combat sports in zijn geheel, hè, dus we hebben MMA, we hebben boksen, we hebben nog een aantal andere dingen. Heeft een ongelooflijk geëngageerde fanbase. En daar begint het uiteindelijk bij. Hè, want als je de fans hebt, dan kun je ze gaan monetizen. Dan kun je
2: ik heb het
1: geld
2: gezien aan de hand van die documentaire van Hulk Hogan, hoe groot dat is. En volgens mij is die partij Endeavor in de US die merkrechten daarvan heeft.
1: Ja, TKO heet dat in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk UFC en WWE zijn samengegaan. Ja. Die zijn nu listed. Ik geloof 40 miljard waard. Echt niet normaal. Maar daar zie je dat in Amerika dat combat sports ontzettend geprofessionaliseerd zijn, gigantische waardering en multiples heeft. En in Europa loopt dat heel erg achter. Het is een heel versnipperd landschap. Er zijn verschillende promoters in heel Europa. Het wordt relatief onprofessioneel aangepakt.
3: Nou, dat klinkt als iets waar jullie potentie in zien.
1: Absoluut.
2: Ja, dus jullie zien correlatie tussen de professionaliteit van zo'n specifieke sector, om het zo te noemen. Zeker. Om dan daarin te investeren.
1: Het begint bij de fanbase. En als de fanbase er is, als je die geëngageerde fans hebt, dan weet je zeker dat je er een goede business omheen kan bouwen.
3: Ja. Ik wil even van MMA en combat sports ook weer even terug naar voetbal. Dat is een beetje mijn sport, zeg ik er heel eerlijk bij. Hoe kijk jij naar de Eredivisie is net weer afgelopen? En wat jij nu schetst, en met name, ik heb ook die YouTube-filmpjes zitten kijken van events die jullie organiseren. Daar is entertainment en sport is continu in elkaar verweven. Nou, dat kennen we natuurlijk ook al uit Amerika. Ja. NBA, de Honkbal League. Dit zien we nauwelijks nog terug in de Nederlandse voetbalstadions. Verbaast jou dat?
1: Nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niets. Voetbal is natuurlijk een hele conservatieve wereld. Wij geloven dat er binnen het voetbal heel veel waarde gecreëerd kan worden. En dan heb ik het niet over de topclubs, de tier 1 trophy assets, zoals ze dat zo mooi noemen, waar heel veel grote private equity partijen en rijke Amerikanen en
3: Arabieren
1: in investeren. Die zijn, als je kijkt naar de waarderingen daar en de multiples, die zijn beyond reasonability.
3: Maar wat zou bijvoorbeeld een willekeurige voetbalbestuurder in Nederland, een Go Ahead Eagles, een Feyenoord, een Ajax, een AZ, wat zouden zij kunnen doen om die fanbase, zoals jij dat steeds noemt, om die engagement, die sportbeleving te kunnen verhogen?
1: Nou, ik zou sowieso zeggen, ga echt het gesprek aan met je jongere doelgroep. Zorg voor een goede narrative rondom je club. Zorg ervoor dat je de juiste influencers aan boord hebt. Dat je de juiste content op de juiste tijden. Eigenlijk, wij zeggen altijd always on. Je moet always on zijn. Je moet altijd in gesprek zijn met je fanbase. We hebben 16 maanden geleden onze eerste voetbalclub gekocht in Cascais in Portugal. Lagere divisie club.
3: We gaan het nu hebben over jullie andere tak. Hè? Dit is inderdaad jullie investerings. vehicle?
1: Nou, het valt allemaal onder ons
3: investeringsvehicle.
1: Het is één geheel, maar dit is bijvoorbeeld onderdeel van ons voetbal-ecosysteem.
2: En waarom heb je die gekozen? Want ik zat ook te kijken, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, dan denk je, is nou een NAC Breda juist zo'n partij? Of is het juist een Excelsior? Of is het juist een Ajax?
1: Nou, dus een van onze bedrijven is Estrella Football Group. Die is dus onderdeel van ons voetbal-ecosysteem. Wat we daar aan het bouwen zijn, is het eerste horizontale multi-club ownership model.
3: Dit zijn wel tamelijk ingewikkelde woorden die jij gebruikt hier.
1: Dus je hebt een traditionele MCO's, de multi-club ownerships. Heb je bijvoorbeeld Man City Group. Daar heb je Manchester City op de top. Nou, dat is natuurlijk een tier 1 trophy asset, zoals ik al zei. En daaronder heb je lagere divisieclubs die allemaal upstreamen. Nou, wij geloven dus niet in dat model. Wij geloven niet in die trophy asset. Wij geloven dus wel in clubs die op lagere divisies actief zijn, maar die iets speciaals hebben waar je een verhaal omheen kan vertellen. Dus Cascais bijvoorbeeld hebben wij 16 maanden geleden gekocht. We hebben geen extra geld in het team gestopt, want we geloven daar niet in. We geloven niet dat je maar ongelimiteerd geld in spelers moet stoppen en dan hopen dat het ergens gaat komen. Wij geloven juist eerst bouwen van je fanbase. Eerst bouwen van een gezond model.
2: Ja, dus wat je ook niet in gelooft is het aanvullen van de exploitatie bij voetbalclubs. Nee, dat zag ik ook voorbij komen.
1: Absoluut. Dus wat wij doen, wij hebben eigenlijk onze bedrijven die specifieke sport, tech en services leveren voor voetbalclubs, die hebben wij allemaal gecombineerd in één product. Dat heet Club OS. OS staat voor Operating System. En dat helpt clubs om zowel on the pitch als off the pitch hun performance te verbeteren. Nou, we hebben dat dus bij Cascais, zijn we daar 16 maanden geleden.
3: Maar geef ze een of twee voorbeelden. Hoe kunnen zij daarmee hun prestaties verbeteren?
1: Nou, wij zijn bijvoorbeeld bij Cascais heel erg op het verhaal gaan zitten. Het is een club met heel veel legacy, heel veel heritage.
3: Historie?
1: Dus bestaat al sinds 1915. Waanzinnig mooie locatie. Het stadion ligt 200 meter bij het strand vandaan. Nou, Cascais is een van de mooiste plekken. Is zo niet het mooiste plekje van Portugal. Ook heel veel kapitaal zit. En wij zijn daar dus het verhaal omheen gaan vertellen. En we hebben in 16 maanden tijd de fanbase weten te vertwintigvoudigen.
3: Maar hoe doe je dat dan? Heb je zeg maar de social media afdeling bij elkaar geroepen en gezegd, vanaf nu gaan we elke dag 5 keer iets posten en dit moeten de verhalen worden?
1: Precies dat. Dus wij zetten de juiste teams daarop, zowel intern als gewoon lokale mensen. Selecteren we de juiste agencies waarmee we willen samenwerken.
3: Danny Menke van Advance Capital. Dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan!
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
5: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
8: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
7: Obli. Meer rust, meer rendement.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
17: Op zoek naar tompoes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
16: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: Het Europees Parlement stemt in met de omstreden terugkeerverordening die hubs buiten de EU mogelijk maakt. Adviesbureau PwC vindt het investeringsklimaat voor techbedrijven in Nederland te onzeker. En is het einde van de sollicitatiebrief nabij? Dat en meer zometeen vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op de radio en in de stream van de app.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met vertraging op de A29. Rotterdam richting het zuiden bij de Haringvlietbrug was even de weg helemaal dicht door een kapotte slagboom. De weg is weer vrij, maar de vertraging is een kwartier. In het noorden van het land is de N31 helemaal dicht van Leeuwarden naar Drachten na een ongeluk bij Drachten. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. In het oosten is de N36 Ommen Almelo in beide richtingen dicht bij Almelo door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij de Drechttunnel een pechgeval. Parallelbaan is dicht en de vertraging is nu 10 minuten. En Flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 245,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waarvan het brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. En dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP nieuws.
23: Het verhandelen van bloemen, dat gaat pas sinds enkele jaren via een online platform. Wat kwam daar allemaal bij kijken? En hoe ga je daar nu ook nog eens AI aan toevoegen? Daar weten ze alles van. Bij Royal Flora Holland, de grootste plek waar bloemen verhandeld worden ter wereld. En dus willen we horen hoe de innovatie daar wordt toegepast. In de grote techshow, na de break. Blijf luisteren.
0: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl. Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
24: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Straks in gesprek met de Chief Information Officer van Royal Flora Holland over welke rol tech speelt bij de grootste bloemveiling ter wereld. Een interessante sector waar juist innovatie ook een steeds belangrijkere rol speelt. Daar willen wij alles over weten en wij zijn in elk geval Joe van Buurik.
25: En Ben van der Burg.
24: Is er ook weer. Net zoals elke donderdag, als wij de wereld in tech verder doornemen, Ben.
25: En deze week is die goed, man.
24: Ja, en Topic. En de Amerikaanse overheid. Heel en Nvidia is dingen aan het doen.
25: Ja.
24: En in Amsterdam gebeuren ook dingen waar we met mensen over gaan praten. En dus
25: Topweek was het deze week.
24: Precies, en dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show. Volg hem in je favoriete podcast app, dan hoor je elke aflevering. Royal Flora Holland begon een aantal jaar geleden aan een enorme transformatie. Het was voor de grootste bloemenveiling ter wereld namelijk een hoogste tijd om te digitaliseren. En om die reden werd het digitale platform Floriday opgericht om de koper en verkoper van planten en bloemen digitaal bij elkaar te brengen. Nou, interessante situatie. Hoe ingrijpend is dat nou, het digitaliseren van zo'n enorme en ook heel erg nadruk op fysieke sierteeltmarkt? En hoe krijg je iedereen mee aan boord van zo'n digitale marktplaats? Dat en veel meer gaan we bespreken met André van der Linde, Chief Information Officer van Royal Flora Holland. Welkom, André.
26: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
24: Ja, goed dat je er bent. Jij bent al een jaar of vijf, sinds 2021 als ik goed heb, bezig met het leiden van de digitaliseringsslag bij Royal Flora Holland. Wat omvat dat allemaal? Hoe groot is die taak?
26: Ik ben exact vanaf vandaag 7 jaar in dienst van
25: Gefeliciteerd.
26: Vandaag.
24: Mooi.
25: Feest.
26: 2019 begonnen, zeker feest.
24: Ja.
26: En ik heb daarvoor 26 jaar in de financiële sector gewerkt.
24: Mm-hmm.
26: En de overstap naar de sierteeltsector, het contrast kan niet groter zijn. Van de financiële sector, alles op basis van aantoonbaarheid, naar een sector met familiebedrijven aan zowel de producerende kant als de kopende kant.
24: Mm-hmm.
26: Die handel drijven op basis van vertrouwen.
24: Ja.
26: Omdat ze elkaar kennen. 1 telefoontje is genoeg om een aantal karren van bloem of plant af te leveren en een prijs met elkaar af te spreken.
24: Ja, dus alles wat een beetje ruikt naar innovatie is ingewikkeld en eng.
26: Ja, dus in die context proberen te digitaliseren, dat is best wel een uitdaging.
24: Ja.
26: Maar daardoor wel extra leuk om te doen.
25: Ja. Wat was er al? Dus wat stond er al toen je begon? En wat heb je veranderd?
26: Nou, het Floriday als digitaal platform was al aangekondigd. Was al gelanceerd tijdens de een bijeenkomst in 2017.
24: Mm-hmm.
26: En eigenlijk is het toen pas begonnen. Zijn we het echt gaan bouwen. Misschien een klein beetje context terug. Hè. Wat is de rol van de Flora Holland? We zijn een coöperatie van kwekers.
24: Mm-hmm.
26: Kwekers zagen begin vorige eeuw in dat ze samen de krachten moesten bundelen. Aanbod bij elkaar brengen. Zo zijn marktplaatsen ontstaan.
24: Ja.
26: Op Floriday doen we precies hetzelfde, maar dan digitaal. Dus wij brengen op Floriday het aanbod van de kwekers en de vraag van de kopers bij elkaar. Dus wij verbinden kwekers en kopers op dat digitale platform.
24: Ja.
26: En zorgen dat ze handel kunnen drijven.
25: Ja.
24: En dat bestaat nu dus al een tijdje.
25: Maar de vraag was natuurlijk, wat heb je veranderd toen je kwam? Weet je, want ja, er stond er heel veel.
24: En is Floriday daar dan centraal in of komt daar nog veel meer bij kijken eigenlijk?
26: Ja, er zijn 2 manieren hoe kwekers kunnen handel drijven. De klok, zoals je misschien wel kent van vroeger van schoolreisjes.
24: Zeker.
26: Maar ook de zogenaamde directe handel tussen kwekers en kopers.
24: Ja.
26: Daar is Floriday voor bedoeld. Dus die directe handel tussen kwekers en kopers vond met name plaats via de telefoon. Dus Florida is gelanceerd om ervoor te zorgen dat die directe handel via het platform kon plaatsvinden.
25: Okay.
26: Dat was er dus niet, zeg maar, in 2019 toen ik begon. Dus we zijn begonnen met een platform neerzetten en kwekers en kopers op het platform te krijgen.
25: Ja.
26: Met de belofte, je kunt via het platform grow your business, dus makkelijke handel bedrijven, en je processen efficiënter maken. Want heel veel van die processen, telefonisch, is natuurlijk handmatig en foutgevoelig.
25: Ja, maar waarom hebben ze jullie dan nodig? Want als je direct een kweker kopen, kan ook een derde partij, kan ook gewoon zeggen van, ik maak zo een platform, is interessant, want ik heb dan een beetje commissie en ik verdien er geld mee. Dus waarom hebben ze jullie nodig dan?
26: Ja, dat is de kracht van de coöperatie. De coöperatie, de leden. We hebben als coöperatie het breedste en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld. Dat trekt koopkracht aan. Want uiteindelijk wil een consument een bosje bloemen op tafel. En een bosje bloemen, dus je hebt een assortiment. Ergens moet je nodig. Je hebt meerdere bloemen nodig om een totaal boeket te kunnen maken. Dat is ook een van de rollen die wij spelen. Wij hebben een totaal aanbod van bloemen en planten.
23: Ja.
26: Dat trekt de kopers aan.
23: Ja, maar precies wat je net ook al zei. Hè? Het ging heel erg vanuit netwerk, heel erg vanuit sociaal contact. Nou, ik denk terug aan mezelf tot, laat ik toch zeggen, iets meer dan 10 jaar geleden vond ik het ook nog steeds best een eng idee om via eBay, Marktplaats of zelfs Amazon dingen te kopen. Tegenwoordig vinden we dat ongelooflijk normaal. Hoe gaat die normalisering bij juist deze bloemenhandel?
26: Nou, in het begin ging dat helemaal niet goed. Want we kregen behoorlijke opstand in onze broek van de kwekers. En die kopers die vonden dat wij veel te snel wilden gaan. Zelfs een petitie werd er gestart, Florinee.
23: Oh.
26: Van kwekers die zeiden van, ik weet niet wie dit heeft bedacht. Maar dit gaan we dus niet doen met z'n allen.
23: We blijven gewoon lekker ouderwets met in het gezicht, deal sluiten, handje contantje.
26: Ja.
23: Bij wijze van spreken.
26: Wat we toen gedaan hebben, is met kwekers en kopers in gesprek gegaan. Van, waar zat de weerstand? Waar komt het vandaan? En het mooie van die gesprekken was dat iedereen de digitale droom omarmde.
23: Okay.
26: Maar de snelheid waarmee wij het wilden doen, dat
25: de snelheid kan niet, er moet een andere weerstand zijn. Dat het niet makkelijk is of te veel commissie moesten ze betalen. Het zit al meer daarin dan.
26: Nee, wij wilden in één stap van de huidige manier van doen, het bellen, naar een digitale manier van zaken door mijn platform. Dat was een te grote stap.
25: Ah, dus je had en moeten bellen en ook dat platform gebruiken.
26: Ja. Dus wat we geleerd hebben van die gesprekken is, we moeten iedereen in staat stellen op zijn eigen tempo die digitalisering te gaan doen. Dus kleine stapjes mogelijk maken, dat degene die snel willen, snel kunnen gaan. Maar degene die meer tijd nodig hebben, ook daar meer tijd voor krijgen.
25: Ja.
26: Dus
25: ja,
26: dat is de belangrijkste les die we getrokken hebben. En vervolgens zijn we in kleine stapjes begonnen om het digitaal te maken. Een belangrijke rol die we hebben als Flora Holland is, wij bieden financiële zekerheid aan onze leden. Als je handel bedrijft, garanderen wij de inkomsten.
25: Mm-hmm.
26: Dus de eerste stap die we gedaan hebben is de verrekening van die directe handel via platform laten verlopen. En zo zijn we elke stap voor stap verder gegaan in de functionaliteiten die we op het platform hebben gezet.
23: Ja. Ja. En toch vind ik het interessant, want je noemde net de klok al, inderdaad. Ja. Ik weet nog van vroeger op de basisschool, sterker nog, we hadden een serious game, moet ik zeggen. Ik ben van de games immers, waarbij je zelf een bloemenhandelaar speelde en ook de hele supply chain moest bepalen. Zo. Nou, daar komen we misschien nog op. Maar dat juist altijd iets is wat altijd onder druk gebeurde, per definitie. Ja. Want zo werkt een bloemenveiling. Maar dat juist bij de digitaliseringsslag, het platform, de drempel zo laag mogelijk moest en er geen druk gevoeld moest worden bij alle aangesloten partijen om maar in vertrouwen hierin mee te gaan.
26: Ja, maar
23: zie ik dat verkeerd?
26: Nee, er zijn verschillende instrumenten.
23: Mm-hmm.
26: Dus de klok bestaat nog steeds. En bij de klok is het nog steeds dit.
23: Ja.
26: De markt die bij elkaar komt.
23: En de klok zit ook op het platform, zal ik maar zeggen.
26: Nog niet.
23: Oh,
26: bijna.
23: Kijk, nee, bijna. Dit is mijn punt.
26: Bijna. Die komt dan in de loop van dit jaar zit het erop.
23: Ja.
26: Die klok is nog wel steeds heel belangrijk, ook voor die directe handel. Want namelijk op die klok wordt de prijs gezet. Wordt een marktprijs bepaald.
23: Exact.
26: Die ook gebruikt wordt in die directe handel.
23: Ja.
26: Maar we zijn Florida begonnen vanuit die directe handel. Op dit moment, dit jaar, zijn we bezig om de bestaande klok te vervangen. Dat wordt een nieuwe klok, die gaat landen op Florida.
23: Okay.
26: Dus aan het eind van dit jaar zit alle dealmaking mechanismes, dus zowel die directe handel als de klok, als klokvoorverkoop, wat er ook nog ertussenin zit, zit dan op het platform.
23: Ja.
25: Nou. Ja, ik zit heel erg met de architectuur, want het 10 jaar, dus het was meer de mensen meekrijgen dan dat het echt moeilijk was om te maken. Kun je iets meer vertellen van over het platform zelf? Over de architectuur, wat je daar allemaal tegen, dus waar je daar tegenaan liep?
26: Ja, en dan is dan niet zozeer het platform zelf. Hè. Dat zijn van scratch begonnen op AWS, helemaal goed, services-based opgezet. Continu load testen, hè, want de sector kenmerkt zich ook in piekgedrag.
23: Mm-hmm. Ja.
26: Pieken in het jaar, pieken in de week.
25: Moederdag.
23: Opeens moederdag, zit iedereen erop, wil iedereen alles hebben.
26: Dus het drukste moment is 2000 transacties per minuut.
23: Ja.
26: Dat is wat anders dan zeg maar als je het uitspreidt.
23: Ja.
26: De grootste uitdaging is de rest van het landschap laten aansluiten op het digitaal platform. Want natuurlijk het hele IT-landschap van Flora Holland was opgebouwd rond die klok, waarbij zowel de commerciële als de logistiek als de financiële processen door elkaar liepen. Dus om je dealmaking te kunnen laten landen op het platform, moet je wel zorgen dat je onderliggende IT-landschap qua architectuur uit elkaar wordt gevlocht.
25: En uiteindelijk moet natuurlijk de leden moeten dat betalen.
26: Ja.
25: Dus je kan investeren, maar de leden moeten betalen. Was er weerstand? Vonden ze normaal? Moest je daar voor lobbyen? Hoe ging dat?
26: Nadat we zeg maar de fase van Florine hadden gehad en zeg maar de acceptatie er was, is dat helemaal weg. Sterker nog, we hebben recent discussies gehad tijdens ledensessies over kijk naar de kosten van Flor Holland. Wat zou nou in de collectieve kosten moeten zitten en wat moet in de dienstenspecifieke kosten zitten? De overgrote meerderheid van de leden zegt Floridé hoort in de collectieve kosten.
25: Ja.
26: Want dat is wat ons als collectief helpt en wat we ook als collectief moeten betalen.
25: Ja, en ik zit er nog steeds mee. Het is natuurlijk verplicht hè, voor de leden. Maar jij zegt, ja, ze doen het graag, maar het is verplicht. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, er was ook weerstand dat ze denken van, joh, ik heb dat niet nodig. Ik ga direct met die handelaar zaken doen. Dus, maar is die weerstand er nog steeds? Of is dat helemaal weg? Zijn er alternatieven voor ze?
26: Ze kunnen nog steeds gewoon, dat heet dan zelfs BVO, hè, buiten de veiling om.
25: Ja.
26: Kan men nog steeds handel doen met elkaar?
25: Oh,
26: dat bestaat.
25: Ja, en dan doen ze en de veiling, en ze doen Floridé, en ze doen het
26: apart.
25: Buiten.
26: Ja.
25: Oké, dus dat is helemaal niet.
26: Dus bijvoorbeeld een handelaar die niet op Floridé zit, of niet op Floridé wil zitten, daar kan wel zaken mee worden gedaan, maar dat zijn dan aparte stromen. Wat ik de laatste jaar met name hoor, is waar het in het begin begon met de grow your business. Je krijgt meer handelsmogelijkheden. Zie je nu dat simplify your process, process efficiency, dat een hele belangrijke reden aan het worden is voor kwekers en kopers om het platform te gebruiken.
25: Ja, maar is het niet die hele efficiëntieslag, is dat niet naar de kweker juist gegaan? Ze moeten nu alles invullen op het platform. En vroeger deden jullie dat, want je bracht die bloemen naar die veiling. En het was die klok en je was klaar, in principe. Maar nu moeten ze het zelf invullen. Dus het moet meer administratie doen.
26: Dat was ook een van de weerstanden. Hè. Dus ik moet nu werk gaan doen. Hè. Ja. Maar dat was dan met name tussen kweker en koper. Want op het moment dat via de telefoon een transactie werd afgesloten, was de kweker degene die de transactie opvoerde.
25: Mm.
26: Op het moment dat je gaat zeggen kopen op het platform, dan verwacht je dat de koper gaat kopen op aanbod op het platform. Dan zijn we dus werk aan het verschuiven van de kweker naar de koper.
25: Ja.
26: Het voordeel voor de koper is dat hun logistieke processen daardoor een stuk efficiënter kunnen worden. Van de inmelding van de kar tot en met de afhandeling ervan.
23: Ja. Ja, goed. Dit is dus heel erg iets wat, nou, laten we het ruim benaderen, 10 jaar geleden min of meer begonnen is, maar eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar pas echt is gebeurd.
26: Versneld.
23: Nou, dat heeft een flinke investering met zich meegebracht. En juist in de periode dat jij zat, zijn er ook nog roerige tijden geweest. We denken aan corona, we denken aan de energiecrisis. Er is verlies geleden, maar toch moest je blijven investeren in een nieuw platform. Ja. Want dat was voor jullie cruciaal om ook op lange termijn door te kunnen.
26: Ja, en daar is ook nooit discussie over geweest.
23: Nee, ook niet vanuit de coöperatie, omdat er zoveel stakeholders zijn.
26: Nee, juist niet over het digitale platform. En natuurlijk in corona hebben wij ook de boel behoorlijk teruggeschroefd. Maar niet de investeringen in het digitale platform Floridé. Omdat dat zeg maar als cornerstone van onze strategie, dat moest doorgaan. En hebben we ook altijd doorgezet. Sterker nog, corona heeft op ons een aantal punten ook wel geholpen om de digitalisering te versnellen.
23: Want het moest wel. Want mensen konden niet meer bij elkaar komen.
26: Maar ook bijvoorbeeld kijken naar het veilen. De overstap naar kopen op afstand. Hè. Nederlands bedrijf, COA heet dat.
23: Mm-hmm.
26: Daar hebben we een versnelling kunnen aanbrengen tijdens corona. Want we liepen natuurlijk het risico dat we de afmijnzalen moesten gaan sluiten. Dus toen hebben we ook de stap kunnen zetten dat iedereen op afstand is gaan inkopen.
23: Ja. Dus toen kwam er opeens een versnelling en toen was iedereen ook sneller mee dan voorheen, kan ik me voorstellen.
26: De acceptatie, dat was makkelijker acceptatie, omdat we gewoon door de omstandigheden gewoon gedwongen werden om die stappen te zetten.
23: Ja. Wat ik nou zo interessant vind, André, is we hebben het juist dagelijks juist bij BNR over iedereen moet veel meer met AI gaan doen.
26: Ja.
23: Jullie zijn net met het digitale platform een beetje up to speed. Je zei al, de klok komt er dit jaar ook bij.
26: Ja.
23: In hoeverre is het dan ook, nou, misschien loop ik op de zaak vanuit weerstand om ook een kunstmatige intelligentie slag te gaan maken? Of zie je daar juist dat men welwillender is omdat het met het platform ook lukt?
26: Nee. Juist nu het platform voldoende body krijgt, zie je dat er ruimte ontstaat voor experimenten. Bijvoorbeeld dynamische pricing.
23: Juist.
26: Hebben we recent geïntroduceerd.
23: Ja.
26: Dat de prijs die je vraagt als kweker mee beweegt met de markt.
23: Ja, zal niet iedereen leuk vinden, of juist wel?
26: Nou, dit is vaak als we nieuwe functionaliteiten introduceren, hebben we best wel wat tijd nodig om het uit te leggen.
23: Mm-hmm.
26: Deze begreep men in 2 minuten.
23: Oh, toch wel?
26: En iedereen, kom maar.
23: Ja.
26: Dit wil ik graag gebruiken.
23: Omdat het ook lucratief kan uitpakken?
26: Ja, omdat ze nu heel vaak zitten kwekers continu te kijken. Wat vraag ik voor mijn product? Wat doet de markt? Moet ik mijn prijs aanpassen?
23: En dat zijn ze gewend handmatig te doen en dat hoeft
25: maar
23: niet.
25: Maar dat heb je niet met een klok. Want met een klok is heb je eigenlijk ook dynamic pricing.
26: Ja, dat klopt.
23: Op een ouderwetse manier, zou ik maar zeggen.
25: Ja, op een ouderwetse manier. Maar, dus, en dat
26: maar
25: is
26: dit
25: niet
26: is voor de directhandel. Okay. Directe handel is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk altijd, we hebben verschillende dealmaking mechanismes naast elkaar.
23: Ja.
26: Dus de kweker bepaalt vanuit zijn commerciële strategie, wat wil ik via de klok doen? Wat wil ik direct doen?
23: Mm-hmm.
26: En natuurlijk in die directe handel, dan in dit geval klok voorverkoop, hebben we die dynamische pricing geïntroduceerd.
25: En is dat altijd een voordeel voor die kweker? Ik heb vaak het idee dat is een nadeel. Voor die kweker dan, hè?
26: Wat is een nadeel, Ben?
25: Dat het, zeg maar, dat dynamic pricing is. Want ik weet uit persoonlijke ervaring met die klok, ja, weet je, altijd, dan draait het weer door. En weet je, dus die kweker is uiteindelijk altijd de pineut. En die koper, die, weet je, dus er zit heel veel tussen. Dus die kweker die heeft altijd het minste, nemen die tussenhandel. En uiteindelijk 2 kilometer verderop wordt het voor 5 keer zoveel verkocht.
26: Ja.
25: Dat krijg je ook door dynamic pricing. Want bij die klok gebeurde dat. Dus als je dat ook direct gaat doen, krijg je dat ook. Of niet? Ja, dat is de vraag.
23: Ik ben zo blij met jouw achtergrond, Ben.
26: Ja,
25: ja, ik hoor mijn hele jeugd is dit.
23: Ja.
26: Nee, dat een van de kweker kan kiezen of dat de prijs zich ook naar beneden aanpast.
25: Dat hij een, zeg maar, minimum...
26: Ja, dus hoe werkt dat? Je zet een basisprijs in als kweker. Plus je geeft aan hoeveel die omhoog en naar beneden mag.
25: Ah, oké. Okay.
26: En er zijn ook kwekers die hier nu aan het experimenteren zijn, die het naar beneden hebben uitgezet. Dus die alleen naar boven met de markt meebewegen. Dus het is niet zo dat dit automatisch leidt, zeg maar, tot een soort race to the bottom. Dat
25: precies. En als ze dan niet worden gekocht, dan gaan ze naar de klok bijvoorbeeld.
26: Ja, dus dit is klok voorverkopen. Dus je brengt als kweker zegt 3 karren en zegt ik wil een deel via klok voorverkoop verkopen. En ik zet de prijs met dynamische pricing. Als wat je niet verkoopt, gaat naar de klok.
25: Ja.
23: Ja. Goed, jullie hebben dus een aantal jaar hierin flink geïnvesteerd. In hoeverre kun je nou ook, al dan niet financieel, zeggen dat dit zijn vruchten afwerpt, los van we moeten wel mee met innovatie?
26: Dat zit met name in de efficiëntie in de processen wat ik terugkrijg nu vanuit de handel. Mm-hmm. Waarom begint de handel nu in één keer te trekken aan het kopen op Floriday? Omdat ze zien dat hun logistieke en financiële processen veel efficiënter worden op het moment dat ze digitaal inkopen.
23: Omdat de supply chain ook veel meer daaraan gekoppeld kan worden.
26: Ja, dus op het moment dat er een kar binnenkomt bij de binnenmelding bij de handel, is het meteen gekoppeld aan de orders die ze hebben geplaatst.
23: Ja.
26: En dus gaat het beter hun logistieke proces in en gaat het ook beter hun financiële proces in.
25: Ja, en kun je dat meetbaar maken? Want dit is altijd het verhaal. Ja. We maken de supply chain effectiever en daar hebben we winst. Maar kun je dat kwalificeren?
23: Ja, kwalificeren graag ook.
26: Nee, dit is puur we krijgen de kwantitatieve feedback. Okay. Aan de kwekerkant is het wel te kwantificeren. Dus ik heb verhalen gehoord van kwekers. Ik had 4 man. Die waren alleen maar bezig om transacties in te voeren. Sinds ik Floriday gebruik, heb ik nog 1 persoon.
23: Hmm.
26: Die dat doet. En ik heb die 3 andere personen vervangen door iemand die mijn commerciële strategie, die commercieel voor mij nadenkt.
23: Okay.
26: Dus aan de kwekerkant is heel duidelijk ook te kwantificeren wat het gebruik aan Floriday oplevert.
25: Ja. Dus gewoon minder mensen.
26: Minder mensen.
25: Ja. Hey, kun je ook iets vertellen over, dus dan hebben ze bijvoorbeeld een QR-code, weten ze van ik heb zoveel bloemen. En nee, want dan moeten ze natuurlijk wel invullen hoeveel ze er hebben natuurlijk. Dus dat is...
23: Of wordt die data allemaal aangeleverd vanuit de kwekers?
26: Ja, welke?
25: Ja. Nee. Dus die kweker heeft bijvoorbeeld bloemen. Ja. En die moet natuurlijk ingeven van hoeveel bloemen hij heeft.
26: Ja.
25: En wat hij ermee wil doen.
26: Ja.
25: Dus daar zie ik geen winst. Waar zit dan voor die kweker precies de winst?
26: De winst zat in die directe handel die telefonisch plaatsvond. Er waren belletjes aan de kant van de kweker. En de kweker ging de transactie invoeren in het systeem.
25: Ja.
26: En vervolgens de afhandeling doen.
25: En dan hebben we gelijk dat vertrouwen. Hoe is dat vertrouwen? Dus dan heb je eigenlijk dat telefoontje niet nodig. Hoe wordt dat vertrouwen nu gemaakt? Of hoe ontstaat dat nu?
26: Ik denk dat er nog steeds heel veel handel wordt bedreven met kwekers en kopers die elkaar kennen. En de zorg in het begin was, jullie willen dat wij niet meer gaan bellen. Ja, we willen dat jullie niet meer gaan bellen over die transactie. Dat betekent dat je nu veel meer tijd hebt om met elkaar te bellen over...
25: Ja, koffie drinken.
26: Ja. En hoe doet mijn product het in het schap?
23: Precies, ja, waar heb je behoefte aan? Wat wil je anders?
26: Dus het gesprek vindt nog steeds plaats, hoop ik. Ja. Maar dan zeg maar over een hele andere onderwerp. Maar het hoeft niet meer te gaan over... doe maar toch maar zoveel van die steellengte. En als je dat niet hebt, doe geen blauw meer hebt, doe maar gele.
25: Ja.
26: Et cetera. Dat kan op het platform.
23: Ja. In hoeverre ben je hier nou ook misschien toch ook kwetsbaarder door geworden? Want digitalisering brengt bijvoorbeeld cyberveiligheidsrisico's met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?
26: Ja, de digitalisering, zoals je zelf al aangeeft, is prachtig. Maar het moet het wel doen. Dus beschikbaarheid en veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.
23: Ja.
26: Dus we hebben maatregelen genomen in zeg maar, hoe de setup van Floriday. Floriday is volledig ABS-based. We hebben een high availability setup gedaan.
23: Mm-hmm.
26: Maar dat niet alleen. We hebben een heel klein kopietje van Floriday in Azure gebouwd.
23: Oké, okay. Multicloud.
26: Het scenario van stel, hè, dus wij doen ze nu dan, noemen dan doomsday, gaan we denken.
23: Ja.
26: Wat is het ergste wat ons kan gebeuren?
23: Ja.
26: En hebben een alternatief. Nou, daarom hebben we besloten voor Floriday om te kijken, wat zijn nou de meest kritieke functies? Als AWS compleet uitvalt, dat we in ieder geval een alternatief hebben.
23: Maar het zijn nog steeds twee Amerikaanse providers.
26: Dat klopt.
23: Ja, bewuste keuze.
26: Dat is een bewuste keuze.
23: Want?
26: Althans, destijds een bewuste keuze. In de context van nu met geopolitiek, ja. Et cetera. Nee, dit is van... kijk, en wat ik het lastige vind aan deze discussie is, wij hebben heel veel snelheid kunnen maken dankzij de innovatiekracht van die grote big tech.
23: Mm-hmm.
26: En we zijn daardoor wel afhankelijk geworden.
23: Juist.
26: Dat klopt.
23: Ja.
26: Wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken, hoe zit het met onze portabiliteit? Hoe makkelijk kunnen wij verschuiven van de ene cloud provider naar de andere cloud provider?
23: Ja.
4: En?
26: En dat is op een aantal punten, is dat heel lastig, omdat we gebruik gemaakt hebben van AWS-diensten. Maar op een aantal punten zijn we nu ook echt keuzes aan het maken van, maak maar niet gebruik van die diensten, want portabiliteit wordt steeds meer een thema.
4: Ja, geef eens een voorbeeld van zo'n dienst.
23: Dus je gaat hele mooie features opzettelijk niet gebruiken, want je wil ook
26: In ieder geval bewuste keuze maken, de afweging maken. Welk gebruik wil, wat gebruik
4: je niet. Ja, maar geef
23: eens
4: een voorbeeld.
23: Mooi voorbeeld,
4: ja.
26: Het bouwen van de nieuwe klok wordt gebruikt van lambda's, et cetera, binnen AWS, waardoor we er wel van afhankelijk zijn. Nou, dat is een keuze die we nu gemaakt hebben en gaan we nu ook niet meer omdraaien. Maar de vraag is of dat een keuze is die we naar de toekomst ook zullen laten houden.
23: Ja. Ja.
26: We zijn al volledig containerized, hè, dus dat is helemaal oké. Maar ja, je kan snelheid maken door die diensten binnen public cloud, maar je wordt ervan afhankelijk. Daar zijn we nu gewoon echt aan het kijken van, en wat hebben we een alternatief.
4: Ja, en ja, precies, zijn er alternatieven.
26: Zijn er alternatieven.
4: Want heel vaak is dat het niet natuurlijk.
26: Nee, kijk, Europese cloud providers wordt nu vaak over gesproken. Maar ja, is er al een grote Europese cloud provider die enterprise ready is? Nee. Het antwoord is nee.
23: Nee, voor wat jou betreft bieden ze nog niet de schaal en de functies en de kosten.
4: De functies natuurlijk.
23: Nou ja, de optelsom van het geheel.
26: En denk ook naar al die engineers zijn opgeleid. Grote big
23: met certificeringen
26: tech, dus
23: voor AWS.
26: Dus hoe gaat dat? En hoe aantrekkelijk ben je straks van onze werkgever?
23: Ja.
26: Als je zeg maar naar andere cloud providers gaat. Dus
23: ja.
26: Ik volg die ontwikkelingen zeker. Alleen wij hebben ook niet de omvang om hier zeg maar een leidende of een invloedende rol te spelen. We hebben zelf heel goed onze afhankelijkheden in kaart.
23: Ja.
26: En we zijn aan het nadenken van, stel er gebeurt wat. Hè, dus het scenario, stel we worden van AWS afgetrapt. Wat gaan we doen?
23: Ja.
26: Dat is wel waar we over nadenken.
23: Ja, precies. Nou, en dat is dus goed om in het achterhoofd te houden als we het hebben over innovatie en alle uitdagingen die we daarbij moeten beetpakken. Zoals dat gebeurt bij Royal Flora Holland. Dankjewel, André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal Flora Holland. Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg onze podcast in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je ook vanaf elke donderdag de analyse van Ben en van mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nog veel meer dingen. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Hoge energieprijzen.
7: Oplopende kosten.
6: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
7: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
6: We stellen korte, gerichte vragen
7: over wat er speelt
6: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
7: Ben jij die beslisser?
6: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
8: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
13: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
16: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl, NEX.
15: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
20: Straks om 4:00 in de avondspits.
19: Het Europees Parlement stemt in met de omstreden terugkeerverordening die hubs buiten de EU mogelijk maakt. Adviesbureau PwC vindt het investeringsklimaat voor techbedrijven in Nederland te onzeker. En is het einde van de sollicitatiebrief nabij? Dat en meer zometeen vanaf 4:00 in de BNR Avondspits op de radio en in de stream van de app.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam alweer wat drukker op de weg aan het begin van de avondspits. Je hebt nu vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwedijk door een pechgeval. Het oponthoud is 20 minuten, er is één rijstrook dicht. De N31 in het noorden van het land is helemaal dicht, van Leeuwarden naar Drachten. Bij Drachten is een ongeluk gebeurd. Je kunt daar wel langs, het verkeer wordt omgeleid. De vertraging is nog 20 minuten. En de N36 in het oosten van het land is ook helemaal afgesloten na een ongeluk bij Wierden. En het verkeer wordt omgeleid via de routes U44 en U45. En Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 41,9. En op de A50 Arnhem-Os bij 158,7.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft twee studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waarvan het brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. En dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen, nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
23: 1. Leven lang ontwikkelen, oftewel LLO. Investeren in mensen, zodat zij kunnen meebewegen met verandering en organisaties kunnen blijven presteren. Maar hoe faciliteer je dit als werkgever en hoe maak je als medewerker dit onderdeel van je dagelijkse werk? Daarover praten we vandaag in BNR at Work.
0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers en te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock, en Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
4: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
0: Wat doen jullie concreet?
4: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen Vermaat. Maar ik kan het denk beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. Hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen Vermaat beet gepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
0: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
1: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
4: Ja.
1: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak in het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen, het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
0: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
1: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is, want de ene rechter zegt, ja nee, het zijn gewoon zelfstandigen. Maar eergisteren werd er dus gewoon besloten, nee, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
0: Want een kopje onder?
1: Nou, het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestempeld.
0: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
1: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
0: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan en dan komen weer stakingen aan.
1: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogisterijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
0: Een soort sigaar uit eigen doos.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
1: Dat kan ik je niet vertellen.
0: Ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
1: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, joh, WK voetbal, een heel groot

0: event. Maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? We hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Nou, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
1: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
2: Dag, goedemiddag.
1: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd?
2: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
1: Oké, nou dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
2: Ja, in feite is dat heel eenvoudig. Je moet het er met elkaar even over hebben. En dat kun je beter vooraf doen. Er zijn natuurlijk veel werknemers die wedstrijden in de nacht willen volgen. Zeker als Nederland een ronde verder is, zo heb ik begrepen. Dan wordt het echt een nachtwedstrijden. Ja, dan moet je het even over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als het heel laat in de nacht wordt, en mensen die halen de hele nacht door. Ja, dan moeten ze echt maar een dag vrij nemen als ze de volgende dag niet kunnen werken. Dat kunnen ze zelf ook aangeven. Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een arbeidscontract met elkaar. Daar staat dat die werkgever een salaris betaalt en dat die werknemer daarvoor een bepaalde prestatie moet leveren. Nou, kan hij dat niet, dan is er een uitzondering. En die uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat die werknemer een vrije dag neemt. Want daar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig
1: flexibel. Wat adviseer jij, bijvoorbeeld thuis. Jannes, wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
2: Nou, eerst maar eens even polsen of zich mogelijk problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik vermoed zelfs dat dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst maar eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
1: Helder,
2: als
1: Jannes.
2: Als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is dat hun verantwoordelijkheid.
1: Super, nou, advies klinkt als houd simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
3: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
4: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
0: Eindelijk weten we het.
4: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie. Welke senior collega's hebben daar veel ervaring in. Zouden het tof vinden om dat te delen met de Next Gen. En daarmee eigenlijk een platform te creëren. Hè, zodat zij didactisch onderlegd via onze academy. Uiteindelijk een nieuwe generatie op kunnen leiden. En ik denk dat een van de vormen is die het meest rechtstreeks bijdraagt ook aan onze groei en wat we natuurlijk dagelijks doen en waar we vooral ook goed in moeten blijven.
1: En nu draagt dit bij aan jullie groei? Dus dan kijk je nog steeds als organisatie van oké, wij zijn formaat en wat zien we dat mensen of na een tijdje uitgeblust raken of dat wij als organisatie veranderen. Dus ik wil dat mijn mensen meegroeien voor onze, voor mijn groei, hè, dus voor formaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dusdanig willen ontwikkelen dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook buiten formaat. Want als jullie besluiten om op een dag de hele keuken te automatiseren, wie weet kan dat over een tijdje, dat die mensen dan ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan, misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
4: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer heel goed bij je passen. Hè. Dus zo proberen we dat intern goed te faciliteren, in de hoop dat je natuurlijk bij ons blijft. Aan de andere kant zijn we natuurlijk inmiddels ook een grote werkgever in Horeca Nederland, hebben we daar ook gewoon simpelweg een plicht in. Dus je ziet dat we heel bewust kiezen voor landelijk erkende mbo-diploma's, waarbij we uiteindelijk collega's laten starten, zonder dat we daar enorme verplichtingen aan stellen of lastige betalingsregelingen aan de achterkant. Maar dat we ook gewoon zeggen, we hopen dat het volgen van de opleiding leidt tot een langer verblijf bij ons. If not, dan is het ook hartstikke goed dat je wel binnen de branche blijft en dat je daar gecertificeerd voor bent. En wie weet tot in de toekomst.
1: Hoe kijk jij naar LLO, Arjan?
0: Nou, ik snap wel dat de regering het zo belangrijk vindt dat LLO echt een strategisch punt is. Als je gaat kijken ook naar de hele BV Nederland die werkt en de snelheid van hoe werk verandert met automatisering, met AI, dan zie je dat een baan van vandaag er over 5 en over 10 jaar anders uitziet. Dus het gaat eigenlijk continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener en nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
1: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling? Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
5: Ja, dankjewel, Nigayo. Er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? En zoals Arjan zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen. Je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
1: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. En dan heb je een D&I-coach en dan kun je dat afvinken en dan kun je weer lekker naar de borrel.
0: Zo'n KPI.
1: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt?
5: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
4: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
5: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat, is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen, doen. En ook delen over, ja, oké, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen. En overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig. Die weten we uit psychologisch onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische veiligheid en non-violent communication, als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes, dat resultaat oplevert.
1: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
5: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat. Net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu gemotiveerd door een systeem. Zijn collega's, zijn manager. Als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hey, wat doe je raar.
1: Arjan, jij hebt ook een poll uitgezet. Neem ons mee.
0: Jij zei terecht net, Nigayo, LLO is hot. Dat is letterlijk het geval. En de poll had ik al een klein beetje de uitkomst kunnen voorspellen. Morgen is er namelijk een groot LLO-congres in het congrescentrum van Burgers' Zoo. Dat is binnen no time uitverkocht. En daar staat echt centraal. Hoe moeten we ermee omgaan? En wij vroegen aan onze panelleden op LinkedIn. Onze organisatie heeft een visie en ook de bijbehorende acties. Die horen op het gebied van LLO. Ja, zegt 13%. Maar 63% zegt ja, maar het staat nog in de kinderschoenen. En nee, totaal niet, nog nooit van gehoord, zegt 25%. Wat ik ook merk op het congres van vorig jaar was dat heel veel bedrijven echt nog aan het zoeken zijn. We moeten iets met LLO, en niet omdat de regering het zegt, omdat we zelf moeten weten hoe dat we mensen moeten kunnen blijven begeleiden. Maar hoe en wat, dat weten we nog niet precies.
1: Hoe ver zijn jullie, Niels, bij Vermaat?
4: Ja, nou, ik denk dat we op de goede weg zijn, hoewel ik nog heel veel wensen en ambities heb. Maar ik denk, als je nog naar twee voorbeelden kijkt vanuit dit vraagstuk, hoe we dat binnen Vermaat doen. Van de 7000 collega's hebben we 11% van de collega's is in dienst vanuit de brede doelgroep, dus met een ondersteuningsbehoefte. Dus dat is een manier met een vast jobcoachteam vanuit onze HR-afdeling die dat dan weer begeleidt. Nou, dat werkt heel erg goed binnen Vermaat. Dat is denk ik ook een vorm van een leven lang ontwikkelen en werken. Ja, en anderzijds, we hebben natuurlijk een heel tastbaar product. En we zijn natuurlijk altijd in een setting van een restaurant of een koffiebar. Dus neem bijvoorbeeld onze barista's. Ja, hoe bereik je nou dat werken op de leerwerkplek? En hoe doe je dat dan? Want een gast gaat natuurlijk altijd voor. En wat we daar bijvoorbeeld doen, is dat we heel bewust kijken naar, ja, welke collega's kunnen bijvoorbeeld, wat jij net zei, Nigayo, een hele mooie latte art maken. En we hebben een eigen cameraman in dienst die content maakt voor binnen en voor buiten. Dus eigenlijk filmen we de skills in korte tutorials en die delen we dan eigenlijk weer via een leerplatform rechtstreeks naar de 500 barista's die we in dienst hebben. En dan zien we steeds vaker dat mensen eigenlijk naast de espressomachine hun smartphone neerleggen en vervolgens inderdaad proberen en de tutorial bekijken. Nou, ik denk dat daar voor Vermaat heel veel toekomst in zit.
1: En als je dan kijkt, want dit is, je hebt het heel erg over barista's, hè, en dus in de restaurants, maar op corporate niveau doen jullie dat daar ook? Dus iemand die jurist is bij jullie en die na 3 jaar denkt, jezus, ik bloed hier dood. Is daar ook een LLO-programma voor? Kan die ook stappen maken? Kun je ook daarop inzoomen?
4: Ja, ik denk dat het dan zich echt richt op bijvoorbeeld persoonlijk leiderschapsprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook op ontwikkelassessments en coaches met wie we al lang werken. Om dat verder te ontluiken. En ja, ook met de groei van de organisatie groeit het servicekantoor natuurlijk ook. En ontstaan daar natuurlijk nog mooi meer brede paden. Maar er ligt zeker nog wel een kans om dat nog beter te doen.
1: Mark, wat adviseer jij bedrijven die echt concreet werk willen maken van LLO? Want Arjan zegt net terecht, bij 63% staat het nog in de kinderschoenen. 25% doet het totaal niet. En dan heb je natuurlijk nog de corporate bedrijven, maar je hebt ook meer praktische bedrijven. Wat zou je deze partijen die er iets mee willen adviseren?
5: Ja, ik adviseer altijd, kijk, er zijn heel veel tools. Hè. Ook mensen maken, zoals Niels net zei, foto's met op basis van assessment van waar is iemand goed in, wat is zijn profiel, et cetera. Vaak zijn er ook leiderschapsprofielen of competentieprofielen in de organisatie, in een company organisatie, waarbij nagedacht is over hoe gaan wij met z'n allen ons gedragen, of wat willen we graag zien aan values. Maar mijn advies is altijd, gebruik de dingen die je al hebt en laat het met elkaar communiceren. Dus zorg dat het assessment wat je doet met iemand of de performance review, dat die gekoppeld is aan het nieuwe gedrag wat je wil zien van dat individu in zijn team. Dus maak de investeringen iets breder en niet alleen, oké, ik heb nu een opleiding en iedereen doet die en dan is het goed. Nee, maak de brug naar de werkvloer, naar de werkcontext en de doelen van een team. Om je een voorbeeld te noemen, als het gaat over feedback geven. Kijk, als één iemand dat doet, dat is niet zinvol. Maar als een heel team tegelijkertijd een inspirerende training of sessie krijgt over hoe je feedback geeft, en vervolgens allemaal met elkaar aan de slag gaan om dat te oefenen en op hun bek gaan, hè, want dat hoort er nou eenmaal bij. Als je daarmee begint, dan gaat het een keer mis. Dan zijn er veel meer kansen op succes met een team, en om dus ook die doelstelling van zo'n team en dus organisatie te realiseren. Dus hou het klein en doe niet aan one size fits all. Want voor een marketingafdeling klantgerichtheid of klantgericht gedrag vertonen is anders dan voor iemand in ops en IT. Dus vertaal je values, vertaal je leadership profile naar een team en maak daarin concrete gedragsexperimenten met collega's om echt te oefenen.
1: Duidelijk. Arjan, jij hebt morgen een congres dat hierover gaat. Wat hoop je daar terug te zien of te horen?
0: Ik hoop dat we een stapje verder zijn dan vorig jaar. Dus dat iets meer scholen, want ook mbo's zijn er veel mee bezig, en iets meer werkgevers mee bezig zijn. Ik mag morgen een groot panel hosten met onder andere NS en DHL en Veolia. Die gaan vertellen hoe LLO bij hun is georganiseerd en wat het inhoudt, ja, om die ontwikkelbaarheid continu aan te hebben staan. Dus het is ook echt een mindset. En het zijn inderdaad niet alleen trainingen, maar het zijn ook cursussen, workshops, alles wat ermee te maken heeft.
1: Niels, waar ben jij momenteel jezelf in verder naartoe aan te ontwikkelen? Ik begrijp dat jij volgend jaar iets totaal anders doet met dit prachtige programma.
4: ze noemen me soms een dromer, maar wat me echt heel tof lijkt, als we op die drie vakgebieden waar we het van moeten hebben, en dat we ooit naar een situatie toe gaan met echt een eigen school in het midden van het land, en dat we vanuit daar dagelijks trainingen kunnen gaan organiseren.
1: Je wordt leraar.
4: Wie weet. Ik sluit het niet uit, die guy.
1: Dankjewel. Mark Koenen van Unlock en Niels Gerritsen van Vermaat. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat daar mee over de onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugluisteren in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ruud Hendricks. Hij vertelt hoe hij als eenvoudige jongen opgroeide aan de Kinkerstraat en hoe hij zich aan dat milieu wilde ontworstelen en zichzelf laten zien. Totdat het misging met betaalzender Sport 7.
6: Die avond dat Sport 7, 8 december 1996, ten onder ging, zat ik in Tokio, dus een foto van mij gemaakt. Nou, dan zie je een heel klein, zielig mannetje waarvan wiens bravoure helemaal niets over is. Kijk, want dat is ook wel interessant. Dat jongetje uit de Kinkerstraat, weet je, dat zijn gelijk wilde halen, dat haalde zijn gelijk en ging daarna in zijn eigen mythe geloof. En ik herken het bij veel mensen in de media. Ze hebben een tijd succes en ze denken werkelijk dat ze...
0: Het gouden pik-syndroom.
6: Ja. Het gouden pik-syndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Nu in de BNR-app.
15: Groen licht van het Europees Parlement voor strengere EU-regels rond uitgeprocedeerde asielzoekers. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran dreigt een olieoverschot te veroorzaken, meldt het Internationaal Energieagentschap. En volgens Amazon-oprichter Jeff Bezos zorgt AI niet voor banenverlies, maar juist voor een personeelstekort. Dat is een opmerkelijk verhaal. Een van de verhalen die je vindt in de BNR-app.
16: En voor het verkeer gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, hoe is de situatie op de weg?
17: Nou, het wordt langzaam maar zeker drukker, want de spits is begonnen. De meeste vertraging is er door ongelukken op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, daar sta je een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht ging het mis bij Bilthoven. Daar is de vertraging een kwartier. In het noorden is de N31 bijna dicht van Leeuwarden naar Drachten na een ongeluk bij Drachten. Het verkeer wordt daar omgeleid en de vertraging is 20 minuten. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam staat een lange file voor de aansluiting met de A15. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. Komt er een gekantelde vrachtwagen op de A15? Daardoor sta je vast van Rotterdam naar Europoort tussen de afritten Brielle en Oostvoorne. Daar heb je een half uur tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 205,8. En op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij 96,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst en daarbij zijn zeker 2 truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg en daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Een opmerkelijke move in de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Het heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van kook. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's kook binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De beurs die kleurt groen op dit moment. De AEX staat 0,8% in de plus op 1079 punten. Grootste stijger daar, Universal Music Group, 3,1% omhoog. En ArcelorMittal is de grootste daler, bijna 4% in het rood. De Dow Jones opent 0,2% in de plus.
19: Definitief vredesakkoord tussen Amerika en Iran kan volgend jaar zorgen voor een flink olieoverschot, meldt het Internationaal Energieagentschap. Het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zijn belangrijke verhalen en je hoort er veel meer over de komende uren op BNR.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
21: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
22: Benki, dat is toch geen woord?
21: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
14: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: B-E-N-K-E-Y, Benki, steengoed in vermogen.
24: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax, energie die vooruitkijkt.
25: Thomas van Zeil.
26: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders. En een gesprek met Bert Bakker. Hij is CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
17: Goed dat je luistert. Het is woensdag 17 juni en dit is het nieuws om weer thuis te komen. In het Europees Parlement is vandaag de wet aangenomen die het mogelijk maakt uitgeprocedeerde asielzoekers in de EU uit te zetten naar zogenoemde terugkeerhubs in bijvoorbeeld Oeganda. En een klein Brabants bandje neemt het op in de rechtszaal tegen het grote ABBA in een zaak over dit liedje.
30: Ik ben zo blij met de band van mij.
17: Klinkt wel een beetje bekend, inderdaad. Nou, daar gaan we zo uitgebreid over praten. Maar we beginnen met een olieoverschot dat er aan lijkt te komen.
19: Wekenlang hebben we hier de wereldwijde olietekorten en de stijgende prijs aan de pomp besproken. Maar als een eind aan de oorlog in het Midden-Oosten komt, staan de zaken er weer heel anders voor. Volgens het Internationaal Energieagentschap dreigt er dan volgend jaar zelfs een olieoverschot. Lucia van Geuns, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
31: Goedemiddag.
19: Ja, hoe kunnen we nou ineens dit totaal tegenovergestelde bericht ontvangen?
31: Ja, dat is interessant. Het IEA, dus het Internationaal Energieagentschap, heeft net zijn olie-juni-rapport uitgebracht. En eigenlijk voorspellen zij voor 2027 wat ze ook aan het begin van dit jaar hadden voorspeld voor dit jaar. Namelijk dat er meer zou worden geproduceerd wereldwijd dan dat er zou worden geconsumeerd. Maar toen kwam natuurlijk eerst de problemen met Venezuela en later de Iran-oorlog. En toen is dat eigenlijk volledig omgekeerd. En eigenlijk voorspellen zij nu, als als dat akkoord inderdaad stand houdt, en dat is natuurlijk nog maar te bezien, en dat mogelijk de hele export en de productie in de golfregio weer geleidelijk gaat herstellen, dan verwachten zij dat in 2027 er mogelijk zelfs echt veel te veel wordt geproduceerd, omdat er tegelijkertijd ook wel wat minder vraag is ontstaan, met name in Azië, vanwege de crisis die daar op dit moment heerst. En dat is aan de ene kant een goed verhaal, want we hebben heel erg veel reservecapaciteit in het systeem, oftewel voorraden, commerciële voorraden, maar ook strategische voorraden gebruikt om deze crisis enigszins te kunnen verlichten. En dat kan dan eventueel volgend jaar met zeer waarschijnlijk een veel lagere olieprijs worden hersteld en weer worden gevuld.
19: Ja, dat gaat dan om het vullen van de voorraden, maar tegelijkertijd is er dus ook meer productie dan er vraag is volgend jaar, is nu de voorspelling. Hoe kan dat eigenlijk, wetende dat bijvoorbeeld een oliekartel als de OPEC altijd zinspeelt op dat soort, of inspeelt op dat soort ontwikkelingen, en ook kan zeggen, oké, dan schroeven we de productie omlaag bijvoorbeeld, zodat de prijs weer omhoog gaat?
31: Ja, dat zou eventueel kunnen, maar OPEC heeft natuurlijk nu wel andere problemen aan zijn hoofd. Namelijk eerst om die hele olieproductie, met name in de golfregio, weer te herstellen. En je ziet dat Saoedi-Arabië dat waarschijnlijk, en dat hebben ze ook al gezegd, mogelijk binnen 3 weken, als de straat van Hormuz weer open is, dat ze dat weer eventueel hersteld hebben. Voor landen als Kuwait en Irak geldt dat niet. Maar Iran mag nu ook vrij exporteren, zit dan niet meer onder de sancties. Dat is nu het idee van de Memorandum of Understanding, oftewel de deal, zoals dat wel wordt genoemd, wat vrijdag eventueel bekend wordt gemaakt. En tegelijkertijd heb je ook gezien dat de afgelopen 3 maanden dat de Verenigde Staten, maar ook Brazilië en Venezuela veel meer hebben geproduceerd. En dat willen ze natuurlijk blijven doen. Maar voorlopig denk ik dat OPEC echt niet minder gaat produceren, puur en alleen maar omdat ze natuurlijk nu heel graag willen exporteren om ook weer hun financiën op orde te krijgen.
19: Maar dan mogen we dus ook verwachten dat de olieprijs flink omlaag gaat. En we mogen dan hopen, velen hopen dat, de benzineprijs ook.
31: Ja, nou dat zit er dan misschien volgend jaar ook wel in. Maar ik denk voor de komende maanden moeten we nog even een beetje afwachten. Ten eerste moeten we kijken of dat akkoord stand houdt. We moeten kijken hoe lang het duurt voordat echt die balans tussen de productie en de export en later ook weer de vraag enigszins is hersteld. Dus die internationale toeleveringsketens die moeten weer normaliseren. Eerst moeten natuurlijk die mijnen worden opgeruimd in de straat van Hormuz. Ja. Dus om die vaarroutes weer gangbaar te maken. Dus daar gaat nog wel wat tijd overheen. Ja. Maar toch wel, waarschijnlijk naar het eind van het jaar toe en begin volgend jaar, dan kan eventueel dat overschot gaan ontstaan en daardoor die olieprijzen ook significant verlagen.
19: Ja, tegelijkertijd is dat dus slecht nieuws voor de mensen die de omslag naar de afkeer van fossiele brandstoffen willen versnellen. Dus de omslag naar niet-fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. Dat wordt dan niet geholpen door deze marktontwikkeling.
31: Nee, mogelijk niet door die lage prijzen. Maar ondertussen heeft natuurlijk deze, noem het maar, dit aanbodschok, zoals dat wel wordt genoemd, dus de Iran-oorlog, toch ook wel een heleboel teweeg gebracht in een heleboel landen. Die heroverwegen als het ware hun energiebeleid. Die proberen de energietransitie te versnellen. Hè, zodat ze uiteindelijk niet meer in een situatie komen als zich weer een crisis aandient. Dat ze weer met zo'n, en vooral dan in Azië, met zo'n probleem van doen hebben. Dus ik denk wel degelijk dat het een heleboel landen heeft doen nadenken dat energietransitie toch wel de beste vlucht voorwaarts is.
19: En dan blijft ook de vraag van de activistische beleggers aan Shell van hoe gaan jullie over 25 jaar je geld verdienen, blijft wel actueel.
31: Dat denk ik wel, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk toch iets waar we vanaf willen, fossiele brandstoffen. Maar we weten ook dat wereldwijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zowel gas als olie, nog steeds daar is. Ja. He, dus er is nog wel degelijk voor in ieder geval internationale oliebedrijven, maar ook nationale oliebedrijven, nog wel wat geld aan te verdienen.
19: Energie-expert Lucia van Geuns, hartelijk dank.
0: Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft defensieminister Dylan Jezelges zojuist bekendgemaakt. De helft van dat bedrag wordt besteed aan de aankoop van Nederlandse drones.
19: Ja, de andere helft wordt gebruikt voor het kopen van Amerikaanse wapens, zoals Patriot-raketten en munitie voor de F-16's. 2 maanden geleden kondigde Jezelges al aan bijna 250 miljoen euro te investeren in de Oekraïnse droneproductie.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: En van Den Haag naar Brussel, want het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de nieuwe regels voor het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die regels bieden de mogelijkheid om asielzoekers die niet mogen blijven in een EU-land naar zogenoemde terugkeerhubs te sturen in landen buiten de EU. Oeganda wordt bijvoorbeeld genoemd. Het is een belangrijk onderdeel van het nieuwe asiel- en migratiepact. VVD-Europarlementariër Malik Asmani is hoofdonderhandelaar op dit dossier en is nu bij ons. Welkom.
2: Dank u wel.
0: Wij wilden eerst even met u luisteren naar wat er gebeurde nadat de regels voor die hubs werden aangenomen in het Europees Parlement.
19: Send them back wordt er gescandeerd.
0: Ja, wat gebeurde hier precies?
2: Je merkt toch dat het een gevoelig thema is. Dus met andere woorden, er wordt gepolariseerd, zowel vanuit de rechterkant als wel ook aan de linkerkant, hoor, die dan vervolgens ook keihard scanderen, shame on you. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet de manier waarop ik als politicus in het leven sta. Ik wil graag problemen oplossen en concrete dingen leveren. En dat heb ik vandaag gedaan. Maar ja, dit is niet mijn stijl. Ik probeer hier een wet doorheen te krijgen die ervoor zorgt dat we weer grip krijgen op migratie. En ik denk dat dat nu gelukt is. Of ik weet wel zeker dat het nu gelukt is.
0: Ja, want deze hervormingen die voert dus nieuwe verplichtingen in voor mensen die hier niet mogen blijven in de EU. En dan moeten ze meewerken met de terugkeerautoriteiten. Ze kunnen maximaal 24 maanden in detentie verblijven en dus naar zo'n terugkeerhub in niet-EU-landen worden gestuurd. Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, deze strenge regels zijn echt nodig om grip te krijgen op migratie. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen. Ook voor draagvlakken natuurlijk van migratie in onze samenleving. Ook in Nederland werken we als VVD hard aan effectieve migratieoplossingen. Om ervoor te zorgen dat we gewoon grip krijgen op de aantallen en wie we toelaten tot Nederland en daarmee ook tot de Europese Unie. En dat was exact ook mijn reden. Ik heb hiervoor ook in de Tweede Kamer gezeten. En dat is ook een reden geweest dat ik naar Europa ging. Omdat ik merkte dat ik ook in Europa het verschil zou kunnen maken als het gaat om hoe zorg je nou voor dat we als Europa grip krijgen op migratie.
0: Denkt u dan dat met deze maatregelen ook de instroom wordt beperkt?
2: Ja, op dit moment gaat er nog maar 28% verlaat daadwerkelijk de Europese Unie. Dus dat betekent dat zo'n 72% in de Europese Unie blijft. Dus dat gaat van één lidstaat naar een andere lidstaat. Nou, deze regeling wil ervoor zorgen dat we grip krijgen erop en dat we er ook weer voor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk teruggaan en dat alle 27 landen ook het op eenzelfde manier gaat doen. Wat hiervoor eigenlijk niet het geval is. Omdat elk lidstaat heeft zijn eigen praktijk. Sommige landen doen helemaal niks. Andere landen doen meer. Nu zorgen we ervoor dat het geuniformeerd wordt. En zorgen we ervoor dat we ook zoiets als een terugkeerhub hebben. Waarbij dat natuurlijk ook een incentive is, gevoeligheid is voor iemand om gewoon mee te werken met terugkeer. Doet men dat niet, dan wordt iemand in een derde land geplaatst.
0: Ja, want hoe moet ik dat dan zien als iemand dus uitgeprocedeerd is en die komt in contact met autoriteiten, die wil niet meewerken, dan vaart Nederland zo iemand naar zo'n terugkeerhub in bijvoorbeeld Oeganda?
2: Nou, hoe het eruit ziet is, als iemand echt niet meewerkt, dan hebben we ook nog altijd detentie. En dat gebeurt nu ook al in Nederland, dat er sprake is van detentie. Dat is ook een mogelijkheid. Of er zijn ook andere vormen waarop je druk kan uitoefenen op iemand die echt terug moet en niet terug wil. Maar het kan dus ook zo zijn met deze regeling dat inderdaad Nederland afspraken kan maken met veilige derde landen om ervoor te zorgen dat iemand dan naar een derde land wordt geplaatst.
19: Ja, en die mogelijkheden worden ook uitgebreid. Hè? Dus opsporingsdiensten krijgen ook meer bevoegdheden.
2: Ja, dat klopt ook. Natuurlijk altijd ook wel weer met de toestemming natuurlijk. Dus je loopt niet zomaar een huis binnen. Maar inderdaad, als mensen bijvoorbeeld liegen over hun eigen identiteit en je weet dat iemand een paspoort heeft liggen, dan moet het ook zo kunnen zijn dat je die paspoort gaat vinden, zodat je ook kan zorgen dat zo iemand dat werkt teruggaat.
19: Critici noemen dat een soort Europees ICE.
2: Ja, dat is echt volstrekte onzin. Ze hebben dat eerst op een ander artikel geplaatst. In instantie was er nog wel een voorstel waarin landen actief beleid moesten gaan voeren om mensen op te sporen die illegaal zijn. Nou, dat artikel zit er niet in. Daar had men dan ook het. Nee, dat zit er helemaal niet in. Dus daar was in instantie dat hele ICE-frame door mensen die helemaal niet willen dat er streng terugkeerbeleid komt opgeplaatst. Nu doen ze dat hierop. Ik zie niet in waarom dit met ijs te maken heeft. Ijs is iets anders en dat zit niet in deze wet.
19: Uit de berichtgeving bleek dat u aanvankelijk de hoofdonderhandelaar was vanuit het Europees Parlement en ook met Sociaaldemocraten hierover sprak. Vervolgens heeft het EVP, Christendemocraten, die hebben het initiatief overgenomen en die zijn nu over radicaal uiterst rechts gegaan. Dat zijn ook de mensen die hier net hoorden scanderen. Daar heeft u ook weer mee ingestemd met die rechtsere deal, zal ik maar zeggen.
2: Ja, zien, ik was en ik ben de hoofdonderhandelaar.
19: Waarom is dan deze deal over uiterst rechts voor u acceptabel, terwijl u zelf aanvankelijk door het midden wilde?
2: Omdat ik naar de inhoud kijk. Dus ik kijk niet naar alle frames die er worden opgeplaatst, politieke frames. Ik kijk alleen naar de inhoud. En als ik naar die inhoud kijk, dan was ik zowel voor de inhoud. De VVD was altijd voor de inhoud. Want inhoudelijk is het niet extreem. Inhoudelijk voldoet het gewoon ook aan het verdragen, aan het recht. Daar heb ik ook altijd op toegezien.
19: Ja, maar we hadden vorige week nog een migratie-expert in de uitzending. En die zei, als jij eenmaal in zo'n terugkeerhub zit, hè, en je wil protesteren tegen de behandelingen, je vindt die onmenselijk bijvoorbeeld, hè, je wil je dus beroepen op Europees recht, hoe moet dat dan eigenlijk?
2: Nou ja, voordat je wordt gezonden naar een terugkeerhub, dan wordt dat ook opgenomen natuurlijk in het besluit. En dat is gewoon, iemand kan dat aanvechten als men dat wil. Dus daar zal een rechter naar kijken of het inderdaad wordt voldaan aan de eisen die wij zelf ook in deze nieuwe wet stellen.
0: Want nog dus even daar liggen ook allemaal voorwaarden aan vast. Juridische haalbaarheid. Asieladvocaat Lieneke Blijdorp die zei eerder dit over die terugkeerhubs bij de collega's van Dit is de Dag.
1: Een rechter zal nooit toestaan dat mensen worden uitgezet naar een land waar hun veiligheid niet gegarandeerd is. Dat kan je in een land als Oeganda, waar zoveel mensenrechtsschendingen plaatsvinden, kan je dat gewoon niet garanderen. Dus die kans is heel klein.
0: Ja, bent u niet bang dat dit weer voor een enorme juridische hoop en file aan dossiers gaat zorgen?
2: Nee, ik ben daar eigenlijk niet zo bang voor. Natuurlijk wordt dat eens wel uitgetest. En ik ken ook de advocatuur wel in Nederland als het gaat om migratieadvocatuur. Dus ook mevrouw Blijdorp ken ik. Dus ik weet precies wat men gaat doen. Maar dit gaat gewoon gebeuren. Ik bedoel, we hebben dat ook eerder kunnen zien met de zogeheten Turkije-deal. Waar ik natuurlijk ook met mijn plan Asmani al van tevoren daarop heb die idee heb gelanceerd. Dat je gewoon afspraken moet maken met die derde landen. Nou, volgens mij hebben we het Turkije-deal gezien. Heeft dat ook de rechtelijke toets gewoon kunnen doorstaan. En dat gaat hier ook met gebeuren, met die terugkeerhubs.
0: Ja.
2: Het is afhankelijk natuurlijk van met welk land je het afspreekt, onder welke voorwaarden. Er staan allemaal eisen ook in deze regelgeving. Dus je brengt echt niet mensen in gevaar als je ze naar een returnhub stuurt. Dus daar staan ook gewoon eisen aan. En dat is ook helemaal niet in het belang van welk land dan ook.
0: Maar u spreekt daar voor vertrouwen over de juridische haalbaarheid. Eerder had Italië ook zo'n soort project, een detentiecentrum in Albanië. Greep ook een rechter in, die legde het hele project stil. En bij de Rwanda-deal heeft toen het Europees Hof gezegd, dit mag niet voor de rechten van de mens. Terwijl, wat maakt dit dan anders?
2: Nou, omdat ik met deze Europese wet, die gaat gelden, juist de juridische basis leg. Wat miste ook in Italië, waarom de Italiaanse rechter zei dat dat niet kon in Albanië. Juist door deze nieuwe wet leg je de juridische basis dat het wel kan.
0: Dank, Malik Asmani, Europarlementariër namens de VVD.
4: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
19: Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels stond vandaag in de Utrechtse rechtbank tegenover ABBA.
0: Wie kent ze niet? De Kapotte Kachels.
19: En daarbij draaide het om dit liedje.
5: Ik ben zo blij met de band van mij. Eerst was ik te dik, jawel, maar nu heb ik...
19: Ah, goed. Nou, het rijmschema zit allemaal prima in elkaar. Maar dat lijkt natuurlijk heel veel op. Sterker nog, het is gewoon op de melodie van deze ABBA-hit. Ja, toch? Muziekuitgever Universal Music noemt het een cover en dat willen ze niet op Spotify hebben. Maar de Kapotte Kachels zeggen, nee, dit is een parodie en dan mag het wel. Hoe zit het, techjurist Christian Albeding-Tijm van bureau Brandeis? Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
19: Ja, om meteen te zaken te komen, wat speelt hij nou? Want je mag toch gewoon een bestaande melodie nemen en daar een leuk nieuw liedje op maken, of niet?
6: Ja, dat mag nou juist niet. Hè. Oh. Dus dan moet je toestemming vragen aan de makers of aan Buma Stemra. Maar er zitten verschillende rechten op zo'n liedje. Dus de melodie is auteursrechtelijk beschermd en de tekst. In dit geval gaat het natuurlijk alleen maar om de melodie. Want ze hebben er dikke pens van gemaakt.
19: Goed verstaan.
6: Maar wat wel mag, is je mag op grond van het auteursrecht mag je in sommige gevallen mag je iets doen zonder toestemming te vragen. Bijvoorbeeld citeren, dat hebben jullie net gedaan. Jullie hebben net een klankcitaat laten horen van het nummer. En dat mag, hoef je geen toestemming te vragen. Nou, wat de kapotte kachels doen, is die zeggen, ja, dit nummer dat wij via Spotify openbaar maken, is een parodie. En dan moet je kijken naar de regeltjes in de auteurswet en naar de jurisprudentie van het Europese Hof in Luxemburg. En dan is een van de vereisten dat je in zo'n parodie ook echt een dialoog aangaat met het oorspronkelijke nummer.
19: Ja, precies. Het moet een parodie zijn op het liedje en niet op...
6: Exact, ja. Exact. En dit is weliswaar humoristisch, maar uiteindelijk profiteren ze wel van de bekende melodie van ABBA. Dus mijn oordeel is dat ze het niet gaan redden.
19: Oeh, goh, dat verbaast me eigenlijk wel. Want dit gebeurt toch wel vaker, dat cabaretiers of zo.
0: Precies, bij carnavalskrakers, dat
19: ja,
0: we altijd gebruiken.
19: Ja, maar ook in, hoe heet dat, even tot hier?
6: Vaak. Ja, nee, bij carnaval gebeurt het super vaak. En Universal heeft ook gezegd, jongens, als jullie dit gewoon in een tent willen opvoeren of met carnaval, ga je gang. Maar als je geld gaat verdienen via Spotify, ja, dan is het voor de kapotte kachels kassa. En dat willen we niet.
19: Maar zit daar ook een belangrijke voorwaarde dat je er geld mee gaat verdienen? Dus als je het belangeloos doet of je hebt gewoon weinig omzet van zo'n liedje?
6: Het is wel natuurlijk één. Op zichzelf is het feit dat je er geld mee verdient, maakt niet per se dat het geen parodie kan zijn. Maar het zal natuurlijk wel een factor zijn waarnaar gekeken wordt. Hè. Dus op het moment dat je het echt aan het commercialiseren bent, aan het meeliften bent op het succes van anderen, ja, dan is het al veel snel geen parodie meer.
19: En hier is natuurlijk veel jurisprudentie over, dat zei je al.
6: Hier wordt, nou, dit is echt voor auteursrecht-experts is dit om je vingers bij af te likken. dus wat waarschijnlijk wel kon, hè, zo'n Henk Westbroek carnaval Wie Viert Het Niet maakte, op basis van zijn eigen nummer Sinterklaas Wie Kent Hem Niet, maar dat had hij geschreven met Henk Temming. Ja. Dat is misschien dan wel weer een parodie. Hè? Want dan parodieer je het oorspronkelijke nummer. Maar ga je dus een dialoog aan met dat oorspronkelijke nummer.
19: Oh, dat is wel een hele goede tip ook voor andere mensen, asking for a friend, die wel eens nieuwe teksten op een bestaande melodie maken. Maar het is weer anders als het hele oude muziek is, hè? Waarvan de componist al meer dan 75 jaar dood is.
6: Nou, ik vrees dat het auteursrecht super lang duurt. Dus het duurt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Ja, ja. Dus dan hebben we het echt wel over hele oude muziek.
19: Ja, gaan meer.
0: En ABBA leeft nog.
19: ABBA leeft nog.
6: ABBA is nog geen streamlevend. En anders hebben ze wel een AI-versie.
19: Ja,
0: AI, ja, oh ja, die hologrammen. Ja.
19: Maar je moet dus eigenlijk een liedje maken op de melodie van kijk eens hoe ik sta in mijn glitterpak. En dan gaat het al meer richting ABBA belachelijk maken.
6: Precies. He, dus als zo moeilijk was dat eerlijk gezegd ook weer niet geweest.
19: Nee, zeker niet.
6: Als de kapotte kachels. Nee. Iets meer originaliteit hadden toegepast. Ja. En iets meer een knipoog naar ABBA hadden gemaakt. Dan had het misschien wel gekund. Nou ja, we weten het niet. Het oordeel is natuurlijk uiteindelijk aan de rechter.
19: Ja, dat moet er zeker bij vermelden. Maar dit kunnen ze wel vast meenemen. Dit belangrijke advies van techjurist Christian Alberding-Tijm, bureau Brandeis.
0: Nederland gaat dus een €500 miljard uittrekken voor een nieuw steunpakket aan Oekraïne. Voor wapens is het geld bedoeld. Onze Europa-verslaggever Michael van der Toorn is bij de bekendmaking daarvan door defensieminister Jezelgus. En we spreken haar, Michael dus, zometeen.
3: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
10: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
11: Bestel nu jouw editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs op quotenet.nl/actie.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
14: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
13: Ja, flexibel ticket, hè?
14: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
13: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
15: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
16: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
18: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
20: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
16: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
21: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
18: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
16: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
23: BNR Verkeer.
32: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Het wordt steeds drukker op de weg. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam. En ook ten zuiden van Rotterdam staat veel file. Het komt ook door een ongeluk op de A15. Ter hoogte van de afrit Briele is een vrachtwagen gekanteld. Dat gaat nog de rest van de dag duren waarschijnlijk, voor alles daar is opgeruimd. En op de A15 is bij Briele in beide richtingen de afrit dicht. Levert veel vertraging op. Van Rotterdam naar Europoort sta je ruim een uur in de file tussen Rozenburg en Oostvoorne. Van Europoort naar Rotterdam heb je tussen de havens en Spijkenissen 20 minuten vertraging. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam loopt het ook vast voor de aansluiting met de A15. Daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A12, daar staat file door de grenscontroles. Vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 40 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij 96,3. En op de A59 van Den Bosch naar Os bij 148,6.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
34: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Een opmerkelijke move in de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Het heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van kook. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's kook binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het Economisch Instituut voor de Bouw is kritisch op het kabinet. Het kabinet geeft namelijk te vaak groen licht aan infrastructuurprojecten die de economie en samenleving te weinig rendement opleveren. Dat moet anders, vinden ze. Zometeen spreken we de directeur van dat instituut. Een paar minuutjes.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Goedemiddag. Middag. Het is 16:55. En Niels, we moeten het hoognodig over sollicitatiebrieven hebben.
4: Oh, ik schrik helemaal. Moet ik solliciteren?
3: Nou,
4: ik wil nog helemaal niet weg.
3: Nee, je moet wel met je schrikken. Want mensen die solliciteren, die grijpen massaal naar AI om die brief te formuleren.
4: Ah ja.
3: Dat gaat nogal goed, tenminste als je een goede sollicitatiebrief wil schrijven. Maar werkgevers zeggen, ja, wat hebben wij aan die identieke, kleurloze AI-geschreven brieven? Want dan leer je de werkgever helemaal niet kennen.
4: Nee.
3: Maar ik dacht, ik geef AI een opdracht. Schrijf nou zo'n een sollicitatiebrief voor de functie van presentator van de Avondspits.
4: Oh ja, ja.
3: Nou, dat klinkt toch heel goed, moet je horen.
4: Ja?
3: Met groot enthousiasme solliciteer ik naar de functie van presentator voor het programma De Avondspits bij BNR Nieuwsradio. Als gepassioneerd radiomaker met een scherpe blik op de actualiteit en een natuurlijk gevoel voor verhalen vertellen, zie ik deze rol als de perfecte kans om mijn vaardigheden en energie in te zetten. Voor een van de meest invloedrijke nieuwsprogramma's van Nederland. Nou, die mag meteen binnenkomen. Ja.
4: Zeker, ja, hele goeie. Je bent aangenomen.
3: Daar zitten dus ook heel veel nadelen aan. Gelukkig voor ons gaan we zo over praten. We beginnen met Oekraïne.
4: Nederland geeft 500 miljoen euro uit aan een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft defensieminister Dylan Jezelgus zojuist bekendgemaakt tijdens een bezoek aan haar Oekraïnse collega Fedorov. De helft van het geld gaat naar drones van Nederlandse bedrijven en de andere helft naar wapens uit de VS. Europa-verslaggever Michal van der Toorn is bij dat bezoek. Michal, Nederland stopte al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse droneproductie. Er komt dus nog een 500 miljoen bij.
5: Ja, ik ben niet alleen aanwezig geweest daarnet bij het bezoek. Ik zit nu aan het tafeltje waar de letter of intent is getekend. Fedorov, de Oekraïense minister van Defensie, die is hier op bezoek in Nederland. Mm-hmm. Hij heeft met Jette gepraat en dus ook net met onze minister van Defensie, zijn collega Dylan Jessicus. En ze hebben een letter of intent ondertekend. En die gaat heel erg over de innovatie, want dat weten we is heel belangrijk in de oorlog. Met Rusland van Oekraïne. En verder trekt Nederland dus de portemonnee. 250 miljoen euro gaat naar de defensieindustrie. Dus eigenlijk dat bedrag wat besteedt aan de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. Dus dat is echt een samenwerking. Steun in de vorm van samenwerking. En de andere helft gaat naar het Pearl-programma. Dat is een programma van de NAVO, waarbij Amerikaanse wapens kunnen worden gekocht. En die gaan dan direct naar Oekraïne. Nederland heeft daar inderdaad eerder ook al veel geld aan besteed. En volgens Jezelgus komt dat nu uit op totaal 1 miljard euro. Er is weer extra steun naar Oekraïne. Dus het was een mooi moment wat dat betreft.
4: En moeten we ons daar dan bij voorstellen dat er aanvalsdrones van worden gemaakt? Of drones voor de luchtverdediging? Of mag Oekraïne dat zelf weten?
5: Dat mag Oekraïne zelf weten. Het gaat om van alles. Het gaat in de samenwerking met Nederland ook om onderdelen van drones. Maar ook bijvoorbeeld drones die detectiedrones. Dus drones die andere drones kunnen identificeren. Anti-drones. Het is echt het hele scala. Veel Nederland die wil zich flink gaan profileren op het gebied van drones en andere innovatie. En ja, we weten dat is Oekraïne op dit moment aan het doen.
4: Ja.
5: Dus het werkt twee kanten op. Wij kijken naar Oekraïne voor innovaties en Oekraïne kijkt ook naar ons, naar onze bedrijven.
4: Ja, en precies, want Nederland heeft dus ook al wat bedrijven die drones of onderdelen daarvoor maken. Hoe zijn de reacties?
5: Nou, Nederland en Oekraïne zijn, weten we, goede partners. Werken nauw samen op militair gebied. Er is ook al een 10-jarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne gesloten. Fedorov die is hier blij mee, de Oekraïnse minister van Defensie. Die heeft Nederland natuurlijk ook bedankt. En hij zei er ook bij, inderdaad, wat ik net zei, het werkt twee kanten op. Dus wij willen ook graag jullie land helpen met dus kennis over het slagveld, kennis over drones. Het werkt twee kanten op.
4: De Oekraïnse minister van Defensie, Fedorov, is dus op bezoek. Wat gaat hij verder nog doen?
5: Ja, hij heeft dus ook al met de premier gesproken. Morgen gaat

0: Vooral Jessicus die gaat door. De twee gaan ook nog op bezoek bij wat bedrijven vanmiddag. Ik kan niet zeggen welke dat precies zijn, maar dat horen we later. Maar die voegen gelijk de daad bij het woord, laten we maar zeggen. En morgen gaat Dylan Jessicus door naar de NAVO-bijeenkomst van defensieministers, want die is morgen in Brussel. En wat daar op tafel ligt is ook natuurlijk weer de steun aan Oekraïne. Maar er zijn ook heel veel landen in de NAVO die niet zoveel geld geven aan Oekraïne. Nederland is een van de landen die echt heel veel geeft. Dus daar wringt de schoen wel een beetje binnen de NAVO-landen. Dus ik ben benieuwd of dat nog op tafel gaat liggen. Met name Zuid-Europese landen toch een beetje met de nek aan worden gekeken.
1: Dankjewel, Michal. Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Bruggen, wegen, aquaducten, viaducten. Niet alleen trekt het kabinet jaarlijks structureel te weinig geld uit voor belangrijke infrastructuurprojecten, maar de projecten die dan wel worden uitgevoerd zijn vaak helemaal niet de projecten met het hoogste rendement voor de economie en de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Taco van Hoek is directeur van dat instituut. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe kan dat? Want je zou toch zeggen, er worden keurige kosten-batenanalyses gemaakt als er zo'n groot project wordt aangevangen?
4: Ja, dat klopt. Vooraf worden kostenbatenanalyses gemaakt. Je ziet alleen in de praktijk dat ook projecten die niet gunstig scoren in die kostenbatenanalyses toch niet zelden wel doorgang vinden.
1: Ja, en hoe heeft u dit onderzocht?
4: Er zijn allerlei kostenbatenanalyses gemaakt. Wij hebben een selectie eruit bekeken van 36 kostenbatenanalyses. En dan zie je dat er een toch wel behoorlijk aantal projecten zijn die ofwel alleen maar bij gunstige uitgangspunten nog scoren. En er ook nog wel projecten zijn die zowel bij hoge als lage groei eigenlijk geen gunstig rendement kennen. En dat is inderdaad toch wel opvallend, want aan de andere kant is het verschil tussen de opgaven die we hebben en de middelen die beschikbaar zijn, daar zit eigenlijk een groot gat tussen. Dus je zou verwachten dat er dan vervolgens wel heel selectief met die beschikbare middelen wordt omgegaan en de meest rendabele projecten ook worden uitgevoerd.
1: En dat gebeurt dan niet? En hoe verklaart u dat?
4: Dat heeft iets te maken met aan de ene kant zijn er natuurlijk toch uiteindelijk politieke beslissingen die over de projecten gaan. Elementen van bijvoorbeeld verdelende rechtvaardigheid speelt soms een rol. Hè? Ja. Een bepaalde regio of is iets toegezegd. Dat zal ook niet helemaal te vermijden zijn. Het is ook niet zo dat een ongunstige kostenbatenanalyse altijd een reden is om er vanaf te zien. Er kunnen bijzondere redenen zijn dat te doen. Maar zeker als de middelen ook zo schaars zijn en je moet eigenlijk zo selectief met je middelen omgaan.
1: Ja, zou je verwachten dat het toch beter naar die kostenbatenanalyse wordt gekeken?
4: Het goede nieuws is natuurlijk ook wel dat hier wel ook wel degelijk een mogelijkheid ligt om die euro's voor de infrastructuur beter te laten renderen die we wel hebben.
1: Ja, precies. En dat is dan ook noodzakelijk, omdat nu wordt gezegd door de Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ook, we hebben geen geld meer voor onderhoud. Hè. We stellen dus noodzakelijke onderhoud eigenlijk uit. Kunt u tot slot nog even een voorbeeldje geven van zo'n project dat dan eigenlijk helemaal niet doelmatig was, maar om andere redenen?
4: Dat doen wij ook nooit. Ik hou niet van om over individuele projecten te spreken. Maar wat ik nog wel wou meegeven is, als je naar de opgave kijkt, is toch wel opvallend dat het eigenlijk over de hele linie speelt. Je ziet het bij de aanlegprojecten. Want soms is het idee, ga er maar voor onderhoud en stel die aanleg maar even uit. Maar er zijn ook soms projecten in de aanlegsfeer die zeer rendabel zijn. We zien het ook over de verschillende modaliteiten. Er zijn bijvoorbeeld vele kleine projecten in de sfeer van de binnenvaart die ook prima scoren. De echte uitdaging voor het afwegingskader is om gewoon niet op thema's te kiezen of op terreinen, wel of niet corridors of andere overwegingen, maar om binnen ieder terrein de best renderende projecten ook te selecteren. Daar ligt echt een enorme kans. Naast het feit dat er toch ook echt meer middelen nodig zullen zijn, want we zijn inderdaad toch wel behoorlijk achterop geraakt op een aantal terreinen.
1: Dank, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, Taco van Hoek.
3: En over de kwaliteit van de weg gesproken, Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op die weg? En er zijn een paar flinke problemen tijdens deze avondspits. Onder meer door werkzaamheden op de A12. Bij Utrecht sta je een half uur vast richting Arnhem. En op de A15 bij Brielle is een vrachtwagen gekanteld. En de afritten daar die zijn in beide richtingen dicht. Veroorzaakt veel vertraging op die A15, vooral richting Europoort. Daar sta je een uur in de file tussen Rozenburg en Oostvoorne. En op de N57 loopt het ook vast richting Rotterdam. Voor de A15 heb je daar bijna 3 kwartier tijdverlies. En Flitsmeister meldt een flitser op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 15,1.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
6: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
7: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
3: Een beetje van jezelf en een beetje van Maggie. Of heel veel van Maggie. Nou, met een quote uit deze reclame verraden we meteen ook onze leeftijd. Maar goed, het gaat erom dat de helft van de sollicitanten gebruik maakt van een AI-bot, de Maggie of AI-tool, bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Dus adieu en weg, persoonlijk tintje. Werkgevers zien door die eenvormige grijze brei het bos niet meer en zijn op zoek naar oplossingen. Want als de motivatie voor een baan moet komen van een chatbot, hoe selecteer je dan nog de beste kandidaat? Kortom, is de sollicitatiebrief bezig aan zijn laatste ronde? Dat vraag ik aan Jesse Geul, die werkgevers adviseert in hun recruitmentbeleid en het boek schreef Waarom niemand bij je wil werken. En aan Ngaio Wijnen, je kent hem als een van de presentatoren van de BNR-podcast BNR at Work. En hij is ook arbeidsmarktcommunicatiestrateeg en eigenaar van Creative Content Agency Oehoe. Welkom.
8: Dankjewel.
3: Ngaio, ja, de helft van de werkzoekenden, las ik dus, gebruikt AI. Ja. Bij het schrijven van een motivatiebrief.
8: Fantastisch, toch?
3: Ja? Dat wou ik je net vragen. Wat vind je ervan?
8: Ik vind het, ik juich het toe. Kijk, motivatiebrieven lijken natuurlijk al jaren altijd op elkaar. Dus er was vroeger dan één iemand en die had een motivatiebrief en die werkte heel goed. En dan ging de rest van de trainees of studenten die ook kopiëren. Dus daar zat natuurlijk altijd al een hoge eenheidsworstgehalte aan. Mm. En nu denk ik dat zo'n LLM die weet gewoon heel veel over jou als persoon. En die kent jou door en door, want je chat er de godganse dag mee. Dus,
3: In het geval dat je dat doet, ja.
8: In het geval dat je dat doet, ja. Hebben we het over die 50%. Dus ik denk dat voor mensen die heel veel identiteit in zo'n chatbot weten te stoppen en op een juiste manier kunnen prompten, dat een motivatiebrief misschien ook nog wel interessanter kan worden. Dus ik snap, als je zegt, schrijf een motivatiebrief en de groeten, ja, dan komt daar een standaard iets uit. Alleen zo'n LLM is in staat om, als je er goed mee omgaat, om misschien wel meerwaarde te bieden. Dus ik zou de motivatiebrief zeker niet dood verklaren. Mm. Maar ik zou kandidaten, maar ook werkgevers willen uitdagen van til die motivatiebrief naar een ander niveau. Het gaat uiteindelijk om de motivatie. En de brief is het middel.
3: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd hoe je dat doet, maar misschien eerst even naar Jesse. Ja.
3: Jesse, hoe kijk jij naar de sollicitatiebrief met AI?
9: Ja, ik denk dat wat Ngaio terecht zegt is dat de sollicitatiebrief was natuurlijk al eigenlijk niet zo heel goed. Hè. De gemiddelde brief begon met ik kwam de vacature tegen op Indeed en ik was direct enthousiast. En dat kopieerde men allemaal van elkaar. Dus het niveau was al heel laag. Ik denk dat het niveau nu zelfs omhoog gaat door AI. Maar het grote probleem met AI is dat het is te generiek. Dus als je een motivatiebrief genereert, ook al kent de LLM je wel goed, het is natuurlijk heel moeilijk om te achterhalen waarom wil jij dit. Dus je krijgt vaak je krijgt gewoon dat jargon wat uit de vacature, dat kopiëren ze. En dat is waar managers, want ik zit vaak bij managers, die vinden dat gewoon heel vervelend. Want die zien dat.
1: Maar die hebben ook al hele slechte vacature tekst opgesteld. Hè?
8: Via de AI.
3: Ja, die doen er zelf aan mee.
9: Ja, dat klopt.
3: Maar Jesse, als je zegt, oké, die brief in potentie wordt die beter. Hè? Zeker als zo'n chatbot jou kent.
9: Ja.
3: Maar dan heb je heel veel goede brieven.
9: Dat klopt.
3: En die lijken ook nog op elkaar. Ja. Dus wat ben je daar dan mee? Precies.
8: Maar we komen dus uit een wereld waar alles op elkaar leek.
3: En maar nu ook.
8: Nu lijkt ook alles op elkaar. Alleen ik denk door de technologie dat we in staat moeten kunnen zijn om het creatiever, specialer, boeiender te maken. En dat komt omdat die technologie daar gewoon goed in kan ondersteunen. En ik denk als je een motivatiebrief of een andere vorm van motivatie via een LLM maakt. Je kan gewoon heel creatief prompten. Waardoor het misschien niet eenheidsworst is of niet te veel vakjargon. Dus ik zie dat daar wel echt kansen liggen. En zeker ook omdat, als je kijkt naar wat werkgevers doen, die zijn ook alleen maar bezig, hoe kunnen we AI integreren in ons recruitmentproces? Hoe kunnen we het integreren in employer branding? Dus die doen exact hetzelfde. En dat ziet er ook best wel goed
9: maar dat,
8: en oké
9: okay
8: uit.
9: Dat is dus de mooie paradox. Hè? Want werkgevers willen graag met AI dingen doen. Hè? Ze willen ook mensen die met AI kunnen werken. Maar ze willen niet iemand die AI gebruikt om te solliciteren.
8: Ja. Dan ben je af. Dat mag niet.
9: Ja, dat is zo. Ze willen namelijk zeggen, ja, dan is het niet van jou. Met wie heb ik dan gesproken? Dat valt echt. Dan ben je eigenlijk gelijk af. Dat is mijn ervaring. Ja.
3: Ik las een quote van een werkgever. Die zei, ik snak een beetje naar een spelfout.
9: Ja,
3: in een sollicitatie.
9: Ik adviseer sollicitanten ook. Als je nu een brief schrijft, nou ja, doe er maar iets heel unieks in, en dat kan bij wijze van spreken een spelfout zijn, een typo, dan weten mensen gewoon, dit is niet door AI gedaan.
3: Ja, maar
8: dat is dus in een brief, maar je kan, want je kent die vervelende AI of ChatGPT streepjes, dan soms heb ik een prachtig stukje proza wat ik even prompt, en daar ben ik echt trots op, omdat er ook heel veel van mezelf in zit. Dat is echt uniek. Bijna een soort dichtwerkje. Maar dan zeg ik dus...
3: Trots op de bot.
8: Ja, trots op mijn bot, want al mijn data en al mijn identiteit zit er deels in. Maar dan vraag ik wel, kun je die voice prompt, kun je die ChatGPT streepjes verwijderen, omdat ik dan denk van ja, als mensen het dan lezen, denken ze zo, Dini Gaio, godverdikkie.
9: Ja.
8: Dus dat wel. Dus
9: jij bent handig met AI, jij bent niet de gemiddelde sollicitant. Dat moet
8: maar iedereen is, mee eens, maar je kan heel snel heel handig worden met AI, want prompten is wat dat betreft ook best wel creatief.
3: Ja, en Jesse, ik las in het FD dat steeds meer werkgevers ook de video sollicitatie overwegen.
9: Ja.
3: Wordt dat persoonlijker of kun je dat ook door AI laten dicteren?
9: Nou, nog niet, denk ik. In theorie zou dat in de toekomst misschien kunnen. Maar kijk, het probleem met video is gewoon, dat is trouwens al een paar jaar, dat mensen roepen, de brief is ouderwetse, schrijvers ouderwetse, willen nu een video zien. Maar voor mij is dat de verkeerde oplossing voor het probleem. Want met video vergroot je in mijn ogen de risico's op vooroordelen en biases. Want het probleem is nu, als je een brief hebt, of die goed of niet is, je beoordeelt op de inhoud, op de woorden. Dus er zit niet heel veel vooroordelen bij. Op het moment dat je gaat beoordelen op een video, dan gaat het niet meer zozeer om de inhoud, maar dan gaat het erom, hoe zie jij eruit? Hoe presenteer jij? Wat is de achtergrond? Wat is de kwaliteit van de video? En dat is alleen interessant als dat ook daadwerkelijk een kwaliteit is die je nodig hebt in de functie. Maar dat doen we vaak niet. Dus we gaan zeggen, voor een administratief medewerker, ja, je mag solliciteren met een motivatievideo.
3: Ja, dus dan beoordeel je iemand op een skill die helemaal niet nodig heeft voor de baan. Ja, en de
8: maar je zou nu dus kunnen denken van die werkgever die denkt vast dat ik een motivatiebrief met AI heb gemaakt. Weet je wat? Ik maak gewoon een leuk videootje van mezelf, want dan ziet hij in ieder geval dat het authentiek is. Dat bedoel
9: je? Dat klopt. Dat klopt.
3: Ben je daarmee eens? Denk je dat dat werkt?
8: Nou ja, ik denk dat dat goed kan werken. En ik vind het ook heel leuk, omdat het een bepaalde drempel van initiatief overgaat. Hè? Dus die werkgever denkt, oh leuk, en die wordt toch op een andere emotionele manier geraakt, waardoor dat jou in je sollicitatieproces kan helpen. Aan de andere kant, ja, slaat het natuurlijk nergens op, want iemand maakt dan een keuze van, god, die zag er leuk uit en die had
3: precies,
8: een leuk.
3: Ja, dat is het probleem. Dat is het vooroordeel, de bias. Dus maar nog even, is niet gewoon de oplossing dan om als eerste regel in je brief te zetten, beste toekomstige werkgever, deze brief heb ik niet met AI geschreven.
8: Bewijs dat maar.
3: Ik heb mijn eigen hersenen aan de opdracht gegeven.
9: Ja, dat kan. Kijk, het gaat er uiteindelijk om, wat wil een werkgever? En ik denk inderdaad dat een werkgever gewoon moe wordt van al die AI-brieven.
3: Ja, dat is de klacht.
9: Dat is de klacht. En die gaan daardoor andere dingen doen. Dus de vraag is, wat gaan ze zo direct inzetten? En er zijn andere instrumenten, de video is er één van, maar er zijn andere manieren hoe je dit kan gaan doen. De vraag is een beetje, wat gaat men nu inzetten? En dat is interessant. Want waar ik wel voor wil waken, dat heb ik wel ook echt, dat adviseer ik bedrijven. Soms zeggen van, we laten het aan de sollicitant. Dus we hebben een factuur, je mag solliciteren. Dat mag met een brief, mag ook met een video. En dat moet je dus niet doen, want dan ga je appels met peren vergelijken. Mm. Want geheid, als je dat doet, dat diegene met video de beste kans heeft.
3: Ja.
9: Want video vinden we leuk. Dus iemand heeft de moeite gedaan om een video te nemen. Die staat 2-0 voor. En iemand die een brief
8: tenzij
9: staat,
8: je denkt, dat klikt niet. Dat je iemand ziet en dat je denkt van, nee, voelt niet goed.
9: Dat kan. Maar ik denk in theorie, als je een brief met een... Als je een test zou doen en je zou allemaal brieven vergelijken met video's, denk dat mensen over het algemeen het meest aangaan op een video.
8: Ja, niemand leest meer, hè?
3: Maar ja, dat is een ander probleem trouwens. Maar een video, ja, dan ga je mensen beoordelen, wat jij net zei, op dingen die ze helemaal niet nodig hebben.
9: Klopt.
3: Dus dan wordt solliciteren eigenlijk nog moeilijker.
9: Ja. Dus ik adviseer dat ook niet.
3: Ik wil gewoon bij de Albert Heijn werken en dan moet ik opeens ook nog een soort video-artist zijn. Ja.
9: Kijk, ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld, het hangt er vanaf wat je wilt testen. Dus als jullie een redacteur zoeken, dan snap ik dat je een motivatiebrief vraagt. Dat is prima, want schrijfvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het vak. Ja. Stel je voor, jullie zoeken een nieuwe presentator. Dan snap ik ook wel dat je bij wijze van spreken een video vraagt. Want dat is dan weer onderdeel. Maar als jij gewoon een accountmanager zoekt, of jij zoekt een administratief medewerker of een recruiter, ja, waarom zou je dan een video moeten vragen? Ja.
8: Maar ik vind het ook een beetje laf van werkgevers dat ze nu zo paniekerig doen van, oh, solliciteren via AI, we worden er gek van. Maar het is eigenlijk gewoon een evolutie. Want eerst schreef je met een veer in een inkpotje. Ja. Daarna kwam er een typemachine. En nu is er een snellere manier om content, geschreven content, samen te vatten.
3: En de uitdaging is dus om dat allemaal zo creatief mogelijk te doen.
8: Nou ja, zo eigen. Ja. Ik voel een afronding aankomen.
3: Zeker. Dank dat je die oppikt.
8: Ik prompt alle informatie die ik hier vergaard heb straks.
1: Zo zie je maar, je kan toch best met elkaar in één ruimte zitten.
3: Een heel eind komen. Dank jullie wel, Nicaio Wijnen en Jesse Gul.
8: Graag gedaan.
2: Tech Update.
1: Ernstig nieuws uit de cyberwereld, want een bende claimt meer dan een terabyte aan data van de Deense farmaceut Novo Nordisk gestolen te hebben. Een groot deel daarvan staat al op het dark web. En dat komt dan omdat Novo Nordisk, volgens de bende, weigert om losgeld te betalen. Daar moeten we het over hebben met tech-redacteur Niels Koloos. Niels, om wat voor data gaat het?
10: Nou, het gaat om echt van alles. Je kan denken aan een broncode, informatie over nog niet aangekondigde medicijnen, testuitslagen van testpatiënten, gegevens over doktoren en ook weer over die patiënten, en ook over werknemers. En zelfs interne AI-modellen van Novo Nordisk zijn buitgemaakt. Oh. En de cybercriminelen hebben al die informatie naar eigen zeggen weten te bemachtigen, omdat ze zeker 2 maanden in het netwerk van Novo Nordisk gezeten hebben. Op het dark web claimen ze dat er op een 2-tal websites van Novo Nordisk wachtwoorden in de broncode te vinden waren. Dus dan kon je gewoon de website inspecteren en op de achtergrond kijken. En daar stonden dan wachtwoorden. En met die wachtwoorden konden ze weer inloggen op databases. En daar stonden nog meer wachtwoorden. En toen is er een soort sneeuwbal gaan rollen die ondertussen dus ruim een terabyte groot is, als je het zo kan uitdrukken. De criminelen vroegen om $25 miljoen losgeld van Novo Nordisk om te voorkomen dat de boel dus gelekt zou worden. Maar dat is volgens de criminelen dus niet gebeurd. Dus is er nu iets meer dan een kwart van de data al online gezet op het dark web. De persoonsgegevens zitten daar opvallend genoeg niet tussen, want Novo Nordisk en de criminelen zouden weer een soort afspraak gemaakt hebben wat betreft de verificatie van de data. De criminelen zeiden op hun site, we hebben gevraagd, klopt deze data? Zijn Novo Nordisk, dat klopt. En daarom hebben ze dus nu niet die persoonsgegevens online gezet, want ze dat heel netjes vonden.
1: Dus er zit nog iets van een ethische pendant aan deze bende.
10: Ethische criminelen, die staan dus blijkbaar ook. En daarnaast, de interne AI-modellen staan ook nog niet online. En die maken het grootste deel van die data uit. Die zijn op zichzelf al bijna een terabyte. Maar de rest is ook heel erg veel. Dat zijn natuurlijk al die testuitslagen en de medicijnen die nog niet onthuld zijn. Dus ook hele waardevolle data die nu dus gewoon online staat.
1: Ja, en wat zegt Novo Nordisk verder? Want zij zijn de maker van Ozempic.
10: Van Ozempic onder andere. Ook van Viagra, leuk feitje. Ander feitje. Novo Nordisk meldde afgelopen week al een beveiliging. Incident, maar toen nog niet waar het dan precies om ging en wie erachter zaten. Maar nu zijn die cybercriminelen dus zelf in de lucht gekomen en hebben ze dus gezegd, deze data staat nu online, want Novo Nordisk wilde geen losgeld betalen. Daarover zegt Novo Nordisk nu weer, dat kunnen we nog niet bevestigen. We zijn er nog mee bezig.
1: Sommige klanten van het Belgische telecombedrijf Telenet krijgen facturen uit 1900.
10: Ja, het 1900. Ik denk niet dat Telenet toen al bestond. Ik heb het ook even opgezocht. Oprichtingsdatum is 1996, dus 96 jaar later. Dan zijn er eigenlijk 2 opties, Niels. Of er gaat iets fout, of Telenet heeft misschien de tijdmachine uitgevonden en zijn ze heel ver teruggegaan om marktaandeel te winnen. Ik zou mijn geld inzetten op die eerste optie.
1: Ja,
10: want
1: in 1900 bestond de tijdmachine ook nog niet.
10: Nee, dat is waar. Hij bestaat nog steeds niet trouwens. Telenet meldt namelijk dat er een 2-tal fouten zijn ontdekt in de IT-systemen die het bedrijf nu dus probeert op te lossen. Maar ik vind het toch wel knap, want dit incident speelt blijkbaar al jaren. Een klant van Telenet die meldt dat ze al 3 jaar betaalherinneringen uit het jaar 1900 krijgt. En al die tijd heeft ze ook haar situatie aan de klantenservice proberen uit te leggen, vertelden ze ook bij onze collega's in België van de VRT.
11: Aan de telefoon heb ik altijd een nieuwe medewerker, je kent dat wel. Dan, of soms met de chatfunctie, maar dat krijg je altijd iemand nieuw. Of en altijd maar dat verhaal opnieuw doen. En in het begin zeggen ze, het is een openstaande factuur. Maar dan zeg ik altijd, nee. Kijk het een keer goed naar de datum. Januari 1900, denk niet dat Telenet al bestond, dat er dan al telefoon was.
1: En hoe loopt dat dan af?
10: Nou ja, de Telenet heeft hier dus nu eindelijk op gereageerd. En ze hebben ook gezegd, oké, vanaf nu gaat het echt stoppen. We gaan echt veranderen. Ja. En er blijken dus ook meer klanten te zijn die nu dus tegen VRT zeggen, wij hebben ook facturen uit 1900 gehad met betaalherinneringen. Dus ook daar zou nu een einde aan moeten komen volgens Telenet.
1: Back to the future, terug naar de onze. Dankjewel, Niels.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Als het aan de G7-landen ligt, nu bij elkaar in Evian in Frankrijk, komt er over een paar jaar nog maar maximaal 60% aan kritieke grondstoffen uit China. Maar dat is wishful thinking, zegt een expert. Helemaal niet haalbaar namelijk. Zometeen hoor je waarom niet.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
15: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
17: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
16: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
17: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
18: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
18: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
20: In de Friday Move gaat het over tv.
21: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
20: Politiek.
22: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
20: En ik ben er ook.
21: Dat is toch heerlijk.
20: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Nu in de BNR-app.
3: Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor Oekraïne. De helft gaat naar Nederlandse drones. Uit het Iran live blog. Er is meer duidelijkheid nodig voordat Duitsland deelneemt aan een missie in de straat van Hormuz. Dat zegt de Duitse buitenlandminister. En een renteverhoging van 25 basispunten is niet echt een kordaat optreden van de ECB, zegt macro-econoom Edin Mujagic. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: 5 uur, ja, kunnen we spreken van een echte avondspits. Bianca Damink bij de ANWB.
3: Ja, de spits is zeker begonnen en in volle gang. Er zijn veel vertragingen in het westen en zuiden van het land. En vooral door een ongeluk op de A15 staat het verkeer helemaal vast. Daar is het gebeurd ter hoogte van de afrit Brielen. Die is in beide richtingen dicht. En op de A15 heb je daardoor ruim een uur vertraging van Rotterdam naar Europoort. Tussen de havens en Oostvoorne. De andere kant op is het oponthoud een half uur. En ook op andere omliggende wegen loopt het vast, zoals op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 sta je ook 3 kwartier vast. Verder staan er vooral veel dagelijkse files en werkzaamheden veroorzaken oponthoud op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Utrecht heb je een half uur tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 17,3 en op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij 32,3.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van 2 verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard, heeft defensieminister Jerzilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Een jongen van 12 is nooit teruggevonden. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. De loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AX staat momenteel op 1079 punten. Dat is 0,8% meer dan het slot van gisteren. Grootste stijger is ASM International, ASMI. 4,8% krijgt het aandeel erbij. En ArcelorMittal, daar gaat 2,6% af. Want dat is de grootste daler op dit moment. De Dow Jones staat 0,3% in de plus. En over minder dan een half uur dan horen we hoe het definitief afloopt vandaag op de beurs.
3: Het ondernemersklimaat voor techbedrijven en start-ups staat onder druk in Nederland. En dat heeft Politiek Den Haag aan zichzelf te wijten. Dat staat in een rapport van adviesbureau PwC. Zijn de waarschuwingen geland in Den Haag? En waar leidt dat dan toe? Dat hoor je zo in Studio Den Haag.
0: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
4: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Het investeringsklimaat voor techbedrijven moet beter. De overheid zorgt voor te veel onzekerheid, zegt adviesbureau PwC. Daar zal VVD-Kamerlid Claire Martens zich in herkennen, zo dadelijk in Studio Den Haag. Maar welke verantwoordelijkheid heeft de VVD de afgelopen jaren genomen? Eerst gaan we naar nieuws van de G7.
3: Ja, de G7-bijeenkomst in Frankrijk is zojuist afgesloten. En ze verlaten Evian Le Bain met de mededeling dat de G7-landen in 2030 nog maar maximaal 60% van hun kritieke materialen uit China zouden moeten halen. Dat hebben ze vandaag afgesproken. René Klein is hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
3: 3,5 jaar, 2030 hebben ze dan vastgesteld. Is dat haalbaar?
28: Nee, dat is niet echt haalbaar. Inderdaad, wat je zegt, het is 3,5 jaar. En er moet van alles en nog wat gebeuren. Je moet nieuwe mijnen openen. Je moet zorgen voor veel betere recycling. En hogere circulaire strategieën, zal ik maar zeggen. Dus er moet van alles en nog wat gebeuren.
3: Nou ja, dan is het een beetje wishful thinking misschien. Over wat voor grondstoffen en kritieke materialen hebben we het eigenlijk?
28: Het gaat over allerlei materialen die gebruikt worden als een soort van ingrediënten van grotere producten. Dan moet je denken aan batterijen, windmolens, dus elektrische auto's, elektronica. Al dat soort zaken. Daar zit altijd een heel klein beetje van die kritieke materialen in, maar wel heel essentieel voor de toepassing.
3: Ja, en we horen dan wel eens lithium, gallium. Moet ik daaraan denken?
28: Ja, gallium en germanium, dat zijn stoffen die gebruikt worden in elektronica inderdaad. Lithium wordt gebruikt in batterijen. Maar je kan ook denken aan zeldzame aardmetalen bijvoorbeeld. Vaak wordt dat verward met kritieke materialen. Maar dat is een speciale groep die gebruikt wordt in bijvoorbeeld magneten, die heel belangrijk zijn in windturbines en ook elektrische auto's.
3: Maar goed, ze hebben het wel afgesproken dus vandaag, die G7-landen. Wat hopen ze dan in gang te zetten?
28: Nou, ik denk dat het ook wel een signaal is. Landen zijn al veel langer bezig met dingen zoals het veiligstellen van continue grondstofstromen voor hun eigen industrie. En we zien dat die afhankelijkheid van China heel groot is. En dan gaat het niet alleen om de mijnbouw, hè, want daar wordt vaak aan gedacht van dan moet je gewoon nieuwe mijnen openen. Maar het gaat ook over de raffinage en de halffabrikaten. Bij zeldzame aardmetalen gaat het bijvoorbeeld over magneten en die worden vrijwel allemaal in China gemaakt.
3: En mijn openen of plannen, dat duurt toch al 10 tot 20 jaar?
28: Zeker. En als je inderdaad een nieuwe mijn wil openen, dan gaat er gewoon heel veel tijd overheen. Want ja, je moet je voorstellen, je moet natuurlijk eerst weten, nou, precies uitzoeken wat zit er in de grond. Dan moet je vervolgens door een heel traject van investeerders vinden, vergunningen regelen, infrastructuur aanleggen. Dus dat duurt gemiddeld zo'n 10 tot 20 jaar voordat je een nieuwe mijn open hebt. En daarnaast heb je dan nog raffinagecapaciteit nodig, capaciteit om die magneten te maken. Dus dat heeft gewoon echt tijd nodig. Maar het feit dat we daarover nadenken is natuurlijk wel op zich heel goed.
3: Ja, maar dan zijn er ook altijd nog materialen die wij gewoon in Europa niet hebben in de grond, toch?
28: Nee, in precies. En daarom zeggen ze natuurlijk ook 60% afhankelijkheid van China. Dat zetten ze als een soort van maximum. Je kan ook die materialen uit andere landen halen. Canada is een groot mijnbouwland, Australië is een groot mijnbouwland. Mm-hmm. Maar toch ook wel in Europa hebben we ook wel een aantal landen, bijvoorbeeld in Scandinavië, die ook best wel goed zijn in mijnbouw. En ook vaak nog wel voorraden zitten van een aantal van die materialen.
3: Die landen hebben vandaag ook afgesproken om meer mineralen uit recycling te halen. Kun je daar veel winst mee behalen?
28: Zeker, en dat is ook heel belangrijk, en zeker op de langere termijn. Je moet je voorstellen, we hebben ontzettend veel energie en milieuvervuiling zit er vast aan het winnen van die materialen. Er wordt ook wel veel geld in geïnvesteerd en dan hebben we ze uiteindelijk in onze maatschappij in de vorm van windmolens, elektrische auto's en zonnecellen bijvoorbeeld. En dan moeten we er natuurlijk voor zorgen dat die materialen zo lang mogelijk in die maatschappij blijven en nuttig blijven en niet ergens verloren gaan. Het is wel natuurlijk zo dat op het moment dat je voorraad aan het opbouwen bent, we bouwen nu heel veel windmolens, bouwen heel veel elektrische auto's, dat in die periode heb je natuurlijk veel meer vraag dan dat er een aanbod is einde van leven producten. Dus je moet wel voorstellen dat dat met name op termijn significant kan worden. Maar je moet er nu al wel over nadenken.
3: En dat hopen ze dus dat dat gaat gebeuren. Dank René Klein, hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening aan de Universiteit Leiden.
8: Studio Den Haag.
1: Nederland heeft alles in huis voor een sterke en groeiende techsector, maar dreigt innovatieve bedrijven en talent toch kwijt te raken. Daarvoor waarschuwt adviesbureau PwC in een nieuw rapport, mede bedoeld voor Politiek Den Haag. Dus praten we met politiek verslaggever Michiel Jurjens en met Claire Martens, Tweede Kamerlid voor de VVD, namens die partij ook woordvoerder op het gebied van start-ups en het investeringsklimaat. Ja, goedemiddag allebei. Michiel, waar zitten de zorgen van PwC?
9: Nou, laten we positief beginnen. Er gaat veel goed in Nederland. PwC ziet dat er bijna 2500 middelgrote of grote tech- en platformbedrijven zijn. En dat aantal dat neemt ook nog steeds toe. Moet je denken aan bekende namen als Adyen, TomTom, Coolblue. Maar ook kleinere bedrijven, misschien qua naam minder bekend, in software, in AI, in zorgtechnologie. Zij zien ook dat er veel nieuwe bedrijven ontstaan. Die worden dan opgezet door bijvoorbeeld oud-medewerkers. medewerkers van grotere bedrijven. Dus zij zeggen ook, als er grote, succesvolle bedrijven zijn, dan zorgt dat ook weer dat er nieuwe, mooie start-ups ontstaan. Maar tot zover het goede nieuws, want PwC ziet ook dat het aantal nieuwe start-ups dat afneemt. Dat start-ups minder vaak doorgroeien. Ook dat er al 5 jaar bijvoorbeeld geen beursgangen zijn geweest vanuit Nederlandse start-ups. En ook dat het sentiment, het algehele sentiment over het ondernemingsklimaat, dat slechter wordt. Dat internationaal talent aantrekken moeilijk is. Bijvoorbeeld door regelingen, bijvoorbeeld rondom expats die versoberd worden. Ja, en beleid dat vaak verandert. Onzekerheid die er is, te weinig stabiliteit. En dat maakt ondernemen moeilijk.
1: Is dat rapport in uw opdracht geschreven, mevrouw Martens? Want het is wel uit het boekje van de VVD, hè, deze opmerkingen.
8: Ja en nee. Ik ben blij dat het rapport er ligt. Aan de andere kant, het is ook wel het zoveelste rapport dat wij hebben gekregen wat eigenlijk hetzelfde onderschrijft. In navolging op natuurlijk Wennink, Draghi, Letta. En wat mij betreft gaan we nu aan de slag. Want deze aanbevelingen, het goede nieuws, ze zijn natuurlijk niet opgeschreven vanuit een politieke partij, maar vanuit het bedrijfsleven, vanuit onderzoekers. Dus volgens mij kunnen we hier een apolitiek debat over voeren en gewoon met z'n allen besluiten dat we dit moeten gaan versterken.
1: Nou ja, kijk, overal waar besluiten over worden genomen, moet een afweging worden gemaakt. Hè? Op het moment dat je expertregeling minder toegankelijk maakt, bijvoorbeeld, dan is dat omdat er op dat moment meer belastinginkomsten van worden verwacht. Dat soort afwegingen worden toch gemaakt in Den Haag. In die zin is het altijd politiek, toch?
8: Uiteindelijk hebben wij schaarste. Dus zullen we moeten besluiten waar we de middelen aan uitgeven. Alleen wat je ziet, wat heel veel gebeurd is de afgelopen jaren, is dat middelen, bijvoorbeeld de expertregeling die u hier aanhaalt, tijdens een nachtelijk debat werden gebruikt om een andere rekening mee te betalen. Waardoor je zowel het bedrijfsleven geheel hebt overvallen. Dus als je het hebt over dat we niet heel stabiel zijn. Als dat wij niet vaak overzien wat de gevolgen zijn voor vaak kleinere bedrijven. Want wij hebben het heel vaak over, die bedrijven hebben dit niet nodig. Maar goed, we hebben het nu over de start- en scale-ups. Een expertregeling bijvoorbeeld is voor hun essentieel. Dus we begrijpen ook onvoldoende de materie en de gevolgen van de besluiten die wij hier nemen, vind ik.
3: Michiel, vindt het kabinet dan ook dat zo'n PwC-rapport eigenlijk een soort herhaling van zetten is? Van ja, vriendelijk bedankt, maar wij weten dit al.
9: Nou ja, het is wel interessant als je bijvoorbeeld het coalitieakkoord, wat nog een vrij recent document uit dit voorjaar is, erbij pakt. Dan lees je daarin dat ook VVD, D66 en CDA daarin zeggen dat technologie en innovatie juist essentieel zijn om de economie te laten groeien. Dat deze coalitie wil inzetten juist op die rust, op die stabiliteit, op voorspelbaarheid. Een nationale investeringsinstelling, daar is men mee bezig. Die wordt opgezet, zodat start-ups in Nederland makkelijker en meer financiering kunnen krijgen. Regeldruk aanpakken, dat is een ambitie. Investeren in research and development, in R&D, dat fiscaal aantrekkelijk houden, liever nog aantrekkelijker maken zelfs.
8: Klopt.
9: Het rapport Wennink, het werd door mevrouw Martens al genoemd. De economie moet 1,5% per jaar groeien, het liefst nog meer. En daar moet de overheid dan randvoorwaarden voor creëren. En het liefst ook bijsturen als die groei niet wordt gehaald. Dus als je naar het coalitieakkoord kijkt, nou ja, dan onderschrijft dat eigenlijk ook gewoon wat PwC vandaag weer zegt.
3: Claire Martens, het werd net al even gezegd, niemand is natuurlijk tegen een beter investeringsklimaat. De VVD zat de afgelopen 16 jaar onafgebroken in het kabinet. Volgens PwC heeft het vertrouwen van investeerders ook te maken met voorspelbaarheid van beleid, een instabiele overheid, een instabiele politiek klimaat. Moet de VVD dan niet ook een beetje naar zichzelf kijken?
8: Volgens mij moet je altijd naar jezelf blijven kijken in dit huis. En zal ik dat ook zeker blijven doen. Laten we niet vergeten dat de Nederlandse economie, in tegenstelling tot heel veel landen om ons heen, er de afgelopen jaren natuurlijk heel sterk is uitgekomen. We hebben behoorlijk veel crisissen gehad. Dus dat is heel knap. Dat zijn besluiten die wij hier hebben genomen in de politiek. Alleen wat je ziet met de grote geopolitieke onrust op dit moment, dat onze economische groei stagneert. Dat we die 1,5% niet halen die we nodig hebben voor onze welvaart. En ja, dan zullen we nu moeten gaan kiezen. Zullen we besluiten moeten gaan nemen, waar gaan we geld mee verdienen? Ja, soms moet je die fiscale voordelen geven die misschien op links wat pijn doet, maar daardoor houden we die bedrijven hier. En dat zijn de debatten die we moeten gaan voeren.
3: Ja.
8: Maar heel eerlijk, rapport Wennink is 6 maanden geleden uitgekomen. Ik heb gisteren hier weer gevraagd om dit debat hier te voeren na de zomer. Hebben we nog niet gedaan. En ook de minister heeft nog geen reactie gegeven.
1: De term vestigingsklimaat en minder regeldruk, dat is natuurlijk handboek VVD. En de VVD Absoluut. Is dus al 16 jaar aan de macht. Dus dan kan je wel afvragen van waarom is daar dan niks van terechtgekomen?
8: Ik denk niet dat er niets van terecht is gekomen. De eerste regels die worden
1: Ik dacht dat als je dat woordje niks eruit ging pikken. Mijn fout, maar
8: ja, dat is natuurlijk mijn baan. Nee. Laten we eerlijk zijn, daar hebben mensen die nu meeluisteren helemaal niets aan. Volgens mij de afgelopen jaren hebben we de ambitie en is de realisatie doorgedrongen dat ook deze Kamer, elk debat dat wij voeren hier, daar komt een motie uit voort die heel vaak oproept voor een extra onderzoek, een extra regel, een extra wet, een extra toezichthouder. Ik doe ook elk debat de oproep, laten we ook naar onszelf blijven kijken en alle ministers er scherp op houden dat wat zij naar de Kamer sturen niet voor extra regels zorgt. Nou, volgens mij van links tot rechts is die realisatie nu wel binnengekomen. Ik ben heel hoopvol, maar laten we eerlijk zijn, er zijn ook goede dingen gebeurd. Toen ik hier de overstap maakte vanuit Start and Scale-ups naar Politiek Den Haag, want ik heb daar 10 jaar mogen werken, voerden we al deze debatten niet. Dus we zijn pas vorig jaar begonnen met aparte debatten over groeibedrijven. Dus ze krijgen steeds verder een hele prominente plek op de agenda. En we zien ze niet langer meer als een klein middenklein bedrijf, want dat zijn deze bedrijven gewoon niet. Ja. Dus ik denk dat ze een steeds belangrijke rol krijgen in alle debatten hier.
10: En u zei net al, ja, je moet altijd naar jezelf blijven kijken. Wat ziet u dan als u naar de VVD kijkt in dit specifieke debat en in dit onderwerp?
8: Nou ja, we hebben een aantal dingen heel goed gedaan. Een aantal fiscale zaken die werden weggestemd of werden versoberd als de expertregeling, maar ook de WBSO wordt door de linkerkant in dit huis nu eigenlijk weer...
10: Wat is dat, de WBSO?
8: In twijfel getrokken. Nou, we hebben een aantal stimuleringsmaatregelen, fiscaal, die het aantrekkelijk maakt om te blijven investeren in het aantrekken van nieuwe talent, in onderzoek en research and development. En dat wordt vaak neergezet als een belastingvoordeel. Terwijl alle rapporten zeggen, dit soort kleine bedrijven hebben dit nodig om mee te kunnen doen in de wereld, om te kunnen groeien. En daar hebben wij denk ik hele belangrijke stappen op gezet, net als het herstellen van de expertregeling die was afgeschaft. Aan de andere kant, je moet ook heel kritisch naar jezelf kijken. We hebben de afgelopen jaren bezuinigd op onderwijs. Er wordt ook gezegd, investeer. Het lastige is alleen, wij gaan niet over waar het geld heen gaat binnen het onderwijs. En er zijn heel veel onderzoeken die zeggen, we weten niet of het op de juiste plek terechtkomt. Dus ik denk ook ik ben er anders naar gaan kijken, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. En ik hoop dat we dat hier met z'n allen gaan doen. Want ja, die economische groei is absoluut geen vanzelfsprekendheid meer op dit moment.
1: Michiel, ja, mijn favoriete onderwerp, blok 3, heeft hier ook nog mee te maken. Er wordt vaak gezegd, hè, want start-ups willen bijvoorbeeld hun jonge, of ja, werknemers zijn allemaal jonge werknemers, want die werken, want het is een start-up. Die willen ze graag belonen met aandelen in het bedrijf. Hè. Maar goed, in box 3 ga je in de huidige systematiek of de voorgestelde systematiek op belasting betalen, ook al keert zo'n aandeel nog niks uit. Hè, hebben ze nog niet verkocht. Maar in het voorstel van het kabinet wil men daar toch al wat aan doen? Die start-ups worden daar toch al in tegemoet gekomen? Wat is de politieke onzekerheid daaromheen?
9: Nou ja, het is zo inderdaad dat die definitie van een start-up, die zal mogelijk aangepast worden. Dus dan inderdaad die belasting over papieren winst, waar de discussie de hele tijd over gaat, die zou dan niet gelden voor investeringen in start-ups. Dan komt de rekening dus pas wel als je je aandeel verkoopt. Dan gaat het dus eigenlijk meer op een vermogenswinstbelasting lijken dan die vermogensaanwasbelasting. Maar ook dit weer, en ook wat PwC over box 3 zegt, ja, het sluit eigenlijk ook weer aan bij die onzekerheid, die voorspelbaarheid. Wat gaat er nou precies gebeuren? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat er op 30 juni, dus over 2 weken, in de Eerste Kamer in ieder geval het debat gevoerd gaat worden. Maar het is ook nog niet zeker of er een week later dan een stemming zal volgen. Dat kan ook nog steeds later zijn. Dus kortom, ja, we weten het nog steeds niet waar dat nou precies naartoe gaat.
1: Nee, die onzekerheid blijft dus. Ja, heel kort nog, mevrouw Martens. Die wet werkelijk rendement is ook wel mede door de VVD door de Tweede Kamer gekomen. Heeft u daar dan nou spijt van?
8: Nee, volgens mij zijn wij altijd heel duidelijk geweest over dat wij uiteindelijk willen belasten op werkelijk rendement. Waar we het nu over hebben is een tussenstap. Het is verre van ideaal. Er is natuurlijk ook gezegd, hij gaat weer terug naar de tekentafel. Ik denk wel belangrijk om aan te merken dat wij vorig jaar heel druk bezig geweest om te zorgen dat het geven van aandelen aan je medewerkers met een aparte wet die 1 januari 2027 ingaat aantrekkelijker wordt. Juist omdat deze groeibedrijven die hoge salarissen niet betalen kunnen. En dat gaat wel door. Dus er worden wel degelijk belangrijke stappen gezet op dit onderwerp. En daar kijk ik dan enorm naar uit.
1: Claire Martens, dank. Tweede Kamerlid voor de VVD. En politiek verslaggever Michiel Jurjens.
10: Eén slecht bericht van BMW bepaalt de sfeer voor de gehele autosector op de beurs. Hoe kan dat? Wat staat erin? Dat hoor je zo.
11: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
12: Het is ongekend wat hier gebeurt.
11: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
13: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
11: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
16: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
29: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
30: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
31: 52 min 40.
32: 12 natuurlijk.
31: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
32: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
31: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
31: In 12 weken leren rekenen?
32: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
35: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
36: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
37: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
38: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
39: Thomas van Zijl.
40: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders. En een gesprek met Bert Bakker. Hij is CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
41: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
42: BNR Verkeer.
43: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat 350 kilometer file in totaal. Het staat vooral behoorlijk vast door een ongeluk op de A15. Eerder vanmiddag kantelde er een vrachtwagen ter hoogte van de afrit Brielen. Die is in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid en het veroorzaakt veel vertraging. Van Rotterdam naar de Maasvlakte is het oponthoud ruim een uur. Van Europoort naar Rotterdam sta je tussen de havens en Spijkenissen 40 minuten vast. En ook op omliggende wegen staan veel files. Zoals op de N57 van Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies. Verder zit er een gat in de weg bij Boksmeer op de A73. Daardoor staat er file van Nijmegen naar Maasbracht. De vertraging is ruim een half uur. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem zijn werkzaamheden ter hoogte van Utrecht. Ook daar is het oponthoud een half uur. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2. Eindhoven-Maastricht bij 181,4. En op de A28 wordt geflitst van Amersfoort naar Zwolle bij 92,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van 2 verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen, en van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Een jongen van 12 is nooit teruggevonden. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. De loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
43: Zometeen, wij weten inmiddels natuurlijk wat er in dat 14-puntenplan staat voor een akkoord tussen Amerika en Iran. De Iraniërs lijken hiermee als grote winnaar uit de bus te komen. Maar wat zegt dat dan over de toekomstige relatie tussen beide landen? Gaan we zo bespreken.
2: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
3: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
4: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
3: Vijfhart, dat klopt voor jou.
4: Fraude, we staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
8: Wie nog twijfelt over de vraag of het regime in Iran goed uit de strijd is gekomen, moet even naar de punten in het voorlopige akkoord met de VS kijken. Opheffing van alle sancties, inclusief die op olie uit Iran, en het vrijgeven van geblokkeerde tegoeden. Valt er voor de wereldgemeenschap ook iets te vieren? Daarover zometeen een uitgebreid gesprek met Erwin van Veen, de Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal. Eerst de beurs.
43: Want daar op die beurs is het nog steeds het gesprek van de dag onder beleggers, de beursgang van SpaceX. We gaan kijken hoe het bedrijf ervoor staat met collega Maxime van Meel van BNR Beurs. Ha, Maxime.
9: Hey, goedemiddag.
43: Nou, weer iets spectaculairs te melden?
9: Het leek wel even te worden. Het stond 4% in de plus bij de opening, maar toen sloeg de sfeer toch wel om.
43: Oh.
9: Die beursgang was natuurlijk al een groot succes. Afgelopen dagen waren echt een groot succes. Sinds de IPO heeft dat aandeel al bijna 50% gewonnen. Dan denk je, wanneer houdt het op? Het lijkt er nu toch wel een beetje op te houden. Want er komt toch even een einde aan die goede stemming. Het staat vandaag 4,5% in de min. En het stond net zelfs nog even lager. Maar goed, dit aandeel dat zal nog wel een tijdje op en neer gaan. Het was ook wel dus heel erg opgelopen. $222 betaalde je tijdens de piek gisteren voor een aandeel. En ik denk dat het enthousiasme van die beursgang nu eindelijk, zo'n grote beursgang, dat een paar dagen duurt en dat het enthousiasme er nu een beetje uit begint te sijpelen. Ondertussen staan we op, wat zal het zijn, $193, ietsje meer. En als dat enthousiasme eruit gaat, dan wordt het dus echt wel de spannende periode die nu aanbreekt. Want het enige wat dan nog overblijft is de cijfers erachter. Mm-hmm. Een bedrijf dat geen winst maakt, dat xAI, dat echt miljarden kost gewoon per jaar. En dat hele plan met die datacenters in de ruimte, dat is allemaal heel veel geloof in de plannen van Elon Musk. Maar zelfs,
10: hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Een winstwaarschuwing af en dat gaan ze dus merken in de marge. De verwachting van die marge wordt bijgesteld van 6% naar ergens tussen de 1 en de 3%.
2: Oh.
1: Dat is een stevige bijstelling.
2: Bijna de helft.
1: Inderdaad. En nou ja, goed, aan de positieve kant bijna de helft. En ik heb collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow even gepolst. Die zegt ook, ja, dit moet echt beter.
3: Het is niet best. Een autofabrikant als BMW zou moeten streven naar een winstmarge die richting de 10% gaat. Maar je ziet dat dit al wat langer onder druk staat. En dat komt vooral door geopolitieke spanningen. De importheffingen in Amerika die hakken er echt wel flink in. En de hevige concurrentie op de Chinese automarkt, waar een deel van de markt gewoonweg is weggevallen.
1: Ja, die winstmarge is dus echt niet goed. 10% de verwachting, of de hoop in ieder geval. En 1% dat het daadwerkelijk misschien wordt in het ergste geval. BMW is natuurlijk in zekere zin een luxe merk. Een van onze analisten, Han Dieprink, die zegt ook altijd, ja, mensen die een BMW kopen, die doen dat voor de merknaam ook echt. Mm. Dus ja, als merk kun je dan ook wat meer omzet pakken per verkochte auto ten opzichte van een doorsnee autobouwer. Maar het lukt dus allemaal niet, want die winstmarge is dus echt heel matig. En dat wordt nog verder verlaagd. En dan is dus ook de oorlog in het Midden-Oosten een probleem, maar misschien wel zorgwekkender, zoals Nout ook zegt, China. De verkopen daar die zitten in een stevige dip en BMW die weet daar eigenlijk maar geen antwoord op te vinden. Oh ja. Dat is het korte verhaal. Ze gaan nu verder bezuinigingen doorvoeren. Dat is dan een soort plakbandje aan de kant van de kosten. Maar het lost dat hele probleem natuurlijk niet op. En in dit geval leidt het er zelfs toe dat ook de andere auto-aandelen van westerse autobouwers in ieder geval echt toch wel flink te verduren krijgen.
2: Want, hoe zit dat dan? Waarom zien de beleggers die bui dan ook al hangen?
1: Ja, die hebben eigenlijk ook wel het idee dat zij datzelfde probleem hebben, dat ook die Chinese markt daar een zorg is. De Chinese overheid heeft natuurlijk heel erg hun eigen autobouwers, vooral elektrische autobouwers, steun gegeven de afgelopen jaren. Ze zijn volop in die prijzenoorlog gedoken. Vervolgens die autobouwers hebben die prijzen heel erg verlaagd, zodat al hun auto's maar gekocht worden als eerste. En er komt ook nog bij dat in China ook een beetje dat sentiment heerst. Die Chinese producten die krijgen de voorkeur. Hè, eigen land eerst. En dat maakt het toch wel een groot probleem. Want China was juist een enorme markt voor al die westerse autobouwers. Bij BMW zelfs de grootste markt. En dat probleem is dus terug te zien in de koersen. BMW heeft echt een slechte dag. Dat staat bijna 10% in de plus. 8,4 lijkt het op te eindigen.
2: In de min.
1: Ja, in de min, sorry, inderdaad. Dan daalt het naar het niveau van 2020 aandeel, dus dat is echt niet best. En ook bij Mercedes bijvoorbeeld gaat het niet goed vandaag, 4% eraf. En bij Stellantis is dat een beetje hetzelfde verhaal, 3,2%. Dus die voelen eigenlijk allemaal die twijfels van beleggers.
2: Nog even kort, kunnen we het hebben over Snapchat? De appmaker komt met wat nieuws.
1: Ja, ik zal het heel kort houden. Dus Meta, Google, Huawei, ze hebben het allemaal al gedaan.
2: Wat?
1: Maar Snapchat zegt, wij doen het ook, maar wij doen het anders. Ze hebben een bril gemaakt. Een VR-bril.
2: Een bril.
1: Ja, augmented reality bril moeten we het dan eigenlijk noemen. De Snapchat specs. De Snap specs. Ik zou ze vooral even opzoeken. Het is echt het lelijkste ding dat je ooit kan bedenken. Maar ze hebben daar heel veel geld in gestopt. En dat is wel nog leuk om even te noemen. Dat aandeel van Snap is in het afgelopen jaar 40% sinds begin van het jaar al verloren. En dat is omdat zij dus iets van een half miljard per jaar hierin geïnvesteerd hebben. En die topman die zegt, ja, maar hier is echt publiek voor. Mensen zoeken hiernaar, want ze willen geen scherm. Ze willen niet meer de hele dag op hun scherm kijken. Oftewel, ze willen door een scherm naar de wereld kijken in zijn ogen. En de oplossing is dan dus die bril.
2: Ik ben benieuwd.
1: Hij is heel lelijk. En het mooiste is nog dat dat ding kost $2200.
2: Okay.
1: Dus ja, goed. Dat
2: succes,
1: is zorg van beleggers.
2: Snapchat. Heb je nog de slotstand?
1: Zeker, die heb ik voor je. De AIX die eindigt in de plus. 1,2% zelfs komt erbij. Dat zijn 1082 punten. 1083 zelfs bijna. ASM International stijgt het meest met 5,9%. En ArcelorMittal daalt het hardst met 2,4%.
2: Dankjewel, Maxime van Mil.
4: Ja, het blijft bar en boos op de A15. De N15 moeten we daar zelfs mee rekenen, denk ik. Bianca Damink bij de ANWB, Europoort.
5: Ja, het loopt eigenlijk door in de hele omgeving nadat er op de A15 vanmiddag ter hoogte van Brielen een vrachtwagen kantelde. De afritten Brielen zijn in beide richtingen dicht. En op de A15 heb je ook in beide richtingen veel vertraging. Richting Europoort is dat ruim.

0: een uur tussen de havens en Oostvoorne. En de andere kant op sta je 3 kwartier vast. En op veel omliggende wegen, zoals de N57, loopt het ook helemaal vast. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies voor die aansluiting met de A15. En Flitsmeister meldt ook flitsers op de A28. Van Zwolle naar Groningen bij 96,7. En op de A59 naar Den Bosch bij 98,7.
1: Ja, door een defecte bovenleiding rijden tussen Utrecht en Arnhem tot 7 uur geen treinen.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Wij vinden sowieso dat we natuurlijk te hoog zitten op vaccins in ons land, op de benzine.
4: The US and Iran say they have reached an agreement to halt the war and reopen the Strait of Hormuz.
5: Ik denk niet per se dat dit hele grote gevolgen gaat hebben voor Tesla, omdat toezichthouder RDW is echt heel streng geweest bij de goedkeuring.
2: BNR.
1: Iran is de grote winnaar na de oorlog. Zo kun je opmaken uit het uitgelekte 14-puntenplan in handen van persbureau Bloomberg. Iran belooft geen kernwapens te ontwikkelen, krijgt economische hulp ter waarde van $300 miljard... en mag weer olie exporteren. De overeenkomst is nog niet definitief. Binnen 60 dagen moet er een bindend akkoord komen. Punt 14 zegt dat de definitieve overeenkomst zal worden goedgekeurd door middel van een bindende resolutie van de VN-veiligheidsraad. Dus ook de VN wordt bij dit akkoord betrokken. Wat betekent dit allemaal voor de relatie van Iran met de VS, maar ook met de rest van de wereld? Dat gaan we bespreken met Erwin van Veen, conflictonderzoeker bij Instituut Klingendaal. Fijn dat u in de uitzending bent. Goedemiddag.
6: Met genoegen, goedemiddag.
1: Ja, ik zei al, ja, wie nog twijfelt dat Iran, het regime, als grote winnaar uit dit conflict komt, dan die moet het plan even lezen, denk ik.
6: Nou, het is zeker zo dat Iran zich strategisch de winnaar mag noemen, in de zin dat ze natuurlijk de underdog waren in dit conflict. Hè. Volstrekt niet bestand tegen de conventionele militaire macht van Israël en de Verenigde Staten. En ze komen toch uit deze episode tevoorschijn zonder dat ze concessies moeten doen onder dwang die ze voor het conflict niet al hadden willen doen. Dus in die zin is het wel een prestigieuze overwinning. He, er is natuurlijk wel heel veel schade in Iran. Dus het is niet zo dat ze er zonder kleerscheur vanaf zijn gekomen.
1: Nee.
6: Maar dat moet dan afgezet worden tegen de verschillende voordelen die in de deal, zoals die in concept bestaat, te vinden zijn.
1: Nou, je kunt je zelfs afvragen of ze niet beter af zijn dan voor de oorlog, voordat de bombardementen van Israël en VS begonnen. En misschien ook beter dan de deal die onder Obama is gesloten. Toen zouden er ook controles komen op hun nucleaire programma. Trump heeft daar in zijn eerste termijn een streep doorheen gezet. Nu heeft hij zelfs gebombardeerd en komt dit uit de bus.
6: Ja, er zijn twee verschillende antwoorden op, denk ik. In zekere zin gaan we nu terug naar de periode direct voorafgaand aan het afsluiten van de nucleaire deal van 2015. Hè, omdat de Amerikanen en de Iraniërs nu zeggen, we nemen 60 dagen verlengbaar om het nog eens een keer te gaan hebben over de nucleaire ontwapening, als het ware, van Iran. Ik bedoel, ze hebben geen nucleaire wapens, maar om te voorkomen dat ze die ooit zullen krijgen. Nou, dan krijg je dus precies dezelfde thema's weer waar ze al 5 keer over gesproken hebben. Onder Obama, dan onder Biden, en dan nog een paar keer onder Trump. En de laatste 2 keer werden ze gebombardeerd terwijl ze nog aan het praten waren. Dus daar liggen alle ingrediënten wel op tafel. En met een beetje flexibiliteit zouden ze daaruit moeten kunnen komen. Maar dan ben je eigenlijk terug naar 2015... wat een dikke oplossing was, 100+ pagina's... om te komen enerzijds tot verifieerbare afspraken dat Iran zijn nucleaire programma niet militariseert en een geleidelijke afbouw van de sancties van Amerika. Dus dat is allemaal een herhaling van zetten, helaas. Dus daar hadden we in 2015 al vanaf kunnen zijn, in plaats van 2026.
1: We zijn eigenlijk 11 jaar terug in de tijd gebombardeerd.
6: Terug in de tijd gestapt. En maar het probleem van die bombardementen is natuurlijk hoofdzakelijk dat het vertrouwen in afspraken met de VS natuurlijk onder het dieptepunt gezakt is in Iran. Hè. Wat ik al zei, 2 keer gebombardeerd terwijl ze nog keurig aan het praten waren. En daar eisen ze nu wel wisselgeld voor. Hè. Dus de VS betaalt eigenlijk een prijs voor het opstarten van dit toch wat roekeloze en illegale conflict overigens met Iran. En dat zie je terug in de bepalingen van dit conceptarrangement.
1: Hoe zal dat vertrouwen met de VS hersteld moeten of kunnen worden? Ja, ik weet niet of dat noodzakelijk is, maar ze willen nog verder onderhandelen. Dus zal toch enig vertrouwen verder moeten worden opgebouwd?
6: Nou, kijk, de manier waarop ik dit arrangement lees is dat er zijn een aantal stappen die moeten worden gezet in de eerste 30 dagen. Hè. Dus ja. Het opheffen van de maritieme blokkade van de Verenigde Staten, het opheffen van Iraanse beperkingen op het maritieme verkeer in de Straat van Hormuz, terugtrekken van VS-troepen uit de regio. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal een soort van vertrouwwekkende maatregelen, in de zin van dat als die uitgevoerd worden, het een stuk lastiger wordt om gelijk weer te gaan schieten. Om het even simpel te zeggen, want dan moet je wel militaire assets voor prepositioneren, en als die weg zijn, dan wordt het gewoon moeilijker.
1: Je kunt er geen druk meer
6: op
1: zetten.
6: Dus dat is één. Nee. Ja, precies. En twee is denk ik, Libanon is natuurlijk een belangrijke testcase. Mm. Dus er is ook een staakt het vuren en een permanent einde van het conflict in Libanon opgenomen in deze set afspraken. Dus dat is voor Iran een hele belangrijke test. Zijn de Verenigde Staten in staat en willen ze Israël daarin het gereel houden? Want Israël heeft daar een hele andere agenda. En tot slot is er voor de lange termijn, dus mocht er zo'n final agreement komen na 60 dagen eventueel verlengbaar, dan is het hele doel van dat via de VN laten lopen natuurlijk, dat de VS daarna niet meer direct over kan gaan tot militaire actie, maar dan ook via de VN zal moeten gaan. En op zijn minst, net zoals Trump dat deed in 2018... eerst de bestaande resolutie zal moeten opzeggen. He, want ditzelfde patroon heeft zich natuurlijk met het nucleaire deal van toen ook voorgedaan.
1: Ja.
6: En daarna kunnen ze pas in actie komen. Dus dat geeft dan waarschuwingstijd. He, dus dat zijn allemaal manieren om weer een klein beetje vertrouwen, transactioneel natuurlijk, op te bouwen.
0: Maar nog even terugkomend op dat punt over Libanon in die deal. Is dat niet meteen het zwakste punt of de zwakste schakel? Want nou, de afgelopen dagen en weken hebben aangetoond dat daar nog helemaal geen sprake is van een staakt het vuren.
6: Nee, dat is op korte termijn inderdaad het hete hangijzer wat deze deal kan maken of breken. Kijk, we zien denk ik twee interessante ontwikkelingen. Dus één, in de deal zelf staat vooralsnog in de conceptversie dat er sprake is van een onmiddellijk einde van de vijandigheden in Libanon. Er staat niet in dat Israël zich zal terugtrekken uit Zuid-Libanon naar de posities die het voor 2023 in handen had.
0: Mm.
6: Dus dat biedt eventueel een geitenpaadje voor de Israëli's ook, om het offensief te staken, maar wel gewoon in Zuid-Libanon aanwezig te blijven.
1: Israël heeft ook al gezegd dat ze werden aangevallen door Hezbollah, hè, de laatste dagen. En dat ze daarom moesten reageren. Ja, Hezbollah zegt dat natuurlijk omgekeerd. Maar ga door.
6: Ja, dat zullen alle strijdende partijen denk ik blijven zeggen. Dat het natuurlijk altijd de schuld van de ander is. Maar en de tweede interessante ontwikkeling is dat Trump zich publiek steeds geïrriteerder uitlaat over Israël en over minister-president Netanyahu in het bijzonder. En voorsorteert, als zo zou je het kunnen lezen in ieder geval, op maatregelen mocht Israël inderdaad militair actief blijven.
1: Wat moeten we dan aan denken? Want dan moet je echt gaan dreigen om militaire steun in te trekken of zoiets dergelijks. Want tot nu toe heeft die boosheid van Trump niet echt zo aan de dijk gezet, of wel?
6: Nou, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, toen Israëlische gevechtsvliegtuigen, wat was het, anderhalf jaar geleden op weg waren naar Iran, heeft Trump zijn mid-air teruggeroepen. Hij heeft ook Netanyahu terecht gewezen naar die laatste bombardementen op Beirut, waardoor een volgende ronde aannemelijk weer voorkomen is. Van beschietingen tussen Israël en Iran. Dus het is niet geheel zonder effect. Maar het is in de huidige vorm waarschijnlijk onvoldoende om Israël te dwingen tot een beperkte terugtocht uit Libanon. Dus de vraag is een beetje wat hier gaat gebeuren. Gaat Trump inderdaad dreigen met het stopzetten van de export van wapens of het onderschrijven van Israëlische warbonds, dus de financiering van de oorlog, en andere maatregelen? De VS heeft natuurlijk genoeg invloed op Israël om dat erg kostbaar te maken. Dat soort deviant gedrag van wat Washington wil. Maar dan moet je het wel willen. En je zou Trump's opmerkingen kunnen lezen als een opmaat daarnaartoe. Maar de daadwerkelijke actie zal in Teheran natuurlijk op de voet gevolgd worden.
1: Ja, en goed, dat gaat over de relatie met de Verenigde Staten. Maar het opmerkelijk is natuurlijk wel dat nu ook de Verenigde Naties in dit akkoord zijn geschreven. Hè? Dus de VN Veiligheidsraad moet met een definitieve deal instemmen. Dat maakt het allemaal weer wat officiëler. Brengt het in elk geval weer binnen het internationale recht. Is dat inderdaad een interessante ontwikkeling?
6: Ja, het is een beetje copy-paste van het draaiboek van 2015. Hè? Want uiteindelijk is die nucleaire deal van toen ook omgezet in een resolutie van de VN Veiligheidsraad. Dus dat recept wordt hier nogmaals geprobeerd. En dat is natuurlijk, heeft als doel om het breder te verankeren in een grotere groep landen. En dat niet alleen maar afhankelijk te maken van het humeur van de Verenigde Staten op een blauwe maandag. Dus in zoverre is dat wel een beproefde methode. En het bouwt vooral een buffer in. He, want als de VN-veiligheidsraad eenmaal heeft gezegd... oké, dit is in orde en op de basis hiervan gaan we verder... Ja, dan moet je daar eerst op terugkomen voordat je weer iets anders kan gaan doen. Dus het bouwt een extra stap in, mocht de Verenigde Staten zich in de toekomst ooit nog eens een keer bedenken.
1: Ja, hoewel dat ze dit keer ook niet tegen heeft gehouden om Israël te gaan steunen bij die bombardementen. Want dat was in strijd met het internationale recht, zeiden vele deskundigen. Dus daarmee is zijn resoluties ook overtreden, zou je kunnen zeggen.
6: Oh, absoluut. Kijk, dat gebeurde in 2018 al, toen Trump uit de nucleaire deal stapte.
1: Ja.
6: Maar het heeft vervolgens wel tot, wat is het uit mijn hoofd, 2025 geduurd voordat de eerste Amerikaanse bommen vielen. Hè, dus met andere woorden, de VS heeft natuurlijk heel lang economische oorlogvoering geprobeerd in de vorm van sancties tegen Iran. Nou, dat werkte niet. En toen zijn ze op Israëlische instigatie overgegaan tot directe oorlogvoering in twee reprises, hè, dus vorig jaar en dit jaar. Maar ook Trump zag zich toen genoodzaakt om eerst terug te gaan naar New York en te zeggen van, hè, naar de VN dus, te zeggen van ja, we stappen hier uit. En dat is natuurlijk een heel duidelijk signaal, dat op het moment dat hij dat nog een keer zou doen, of een andere Amerikaanse president, ja, dan zullen de Iraniërs direct de conclusie trekken, oké, we gaan weer terug naar een scenario waarin er direct klappen kunnen worden uitgedeeld.
1: Ja, ook weer in de straat van Hormuz natuurlijk. Dat hebben ze nu wel in de praktijk bewezen dat ze dat kunnen. Dank conflictonderzoeker bij het instituut Klingendaal, Erwin van Veen.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: We gaan het hebben over ons drinkwater. Waterleidingbedrijf Dunea heeft na 5 jaar onderzoek besloten om brak grondwater uit de duinen niet te gebruiken als drinkwater. Brak grondwater is water dat diep in de grond is. En in zoutgehalte valt het tussen zoet water en zout zeewater in. Hoewel het technisch wel mogelijk is om dat water dan te zuiveren, is de impact op de natuur te groot en zijn de energiekosten te hoog, zegt Dunea. Bij ons is Willemijn Bouwland van Dunea. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, de pilot noemen jullie alsnog zeer nuttig. Maar ja, de uitkomst is misschien niet wat je gehoopt hebt.
7: Ja, dat klopt. Ja, dus we hebben echt heel veel geleerd van deze pilot de afgelopen jaren. We weten nu, hè, dat brak grondwater een mooie bron kan zijn en dat je het goed kan zuiveren. En tegelijkertijd hebben we ook gezien dat het in ons gebied niet opschaalbaar is vanwege effect op onze mooie natte duinvalleien en de grondwatergevoelige natuur in de duinen.
0: Ja, en daar was dus 5 jaar onderzoek voor nodig.
7: Ja, dat klinkt heel lang, maar grondwater is echt een heel traag proces. Dus voordat je resultaat ziet van monitoring in de praktijk, ben je echt al maanden bezig. Dus als je echt goed onderzoek wil doen en in de praktijk wil aantonen, ja, dan duurt dat gewoon lang. Ja.
0: En jullie conclusie somt ook de voordelen op, hè? Brak grondwater kan omgevormd worden tot drinkwater technisch. Het is een betrouwbare bron, drinkwaterbron, soort reserve. Het gaat ook de verzilting van het landschap tegen. Maar dan zijn de nadelen dus toch groter.
7: Ja, ik denk dat het heel erg regionaal bepaald wordt of je het kan toepassen. Het wordt al wereldwijd toegepast, bijvoorbeeld in Californië of in Spanje. En ook in België zijn ze ermee bezig. En ook hier bij ons, bijvoorbeeld in Brabant en in Noord-Holland, zijn we het aan het testen. Maar het hangt heel erg van af wat er dan aan de oppervlakte zit. En omdat er nou net bij ons die grondwatergevoelige natuur zit, willen wij dat eigenlijk niet verstoren door brakwaterwinning.
0: Nee.
7: Dus het kan wel, maar niet bij ons, is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, ja. Maar goed, onze bevolkingstoename gaat door. Drinkwater staat onder druk. We hebben meer nodig, zelfs 10 miljard liter meer tussen 2030 en 2040. Als dat niet met brak grondwater kan, hoe gaan jullie er bij Dunea dan wel voor zorgen?
7: Ja, het brak grondwateronderzoek was eigenlijk onderdeel van een breder onderzoek naar heel veel nieuwe bronnen voor de toekomst. We hebben bijvoorbeeld ook naar zeewater gekeken en naar lokaal oppervlaktewater. En daar is eigenlijk onze keuze op gevallen. Mm. Dus wij gaan voor de toekomst drinkwater maken uit onder andere ook de Vliet. Dat is een kanaal hier in Zuid-Holland in de buurt van Leidschendam-Voorburg. Ja, Leiden. Ja, en dat water dat gaan we dan brengen naar onze productielocaties in de duinen. En dan met innovatieve technieken daar drinkwater van maken.
0: Bijna water naar de zee dragen, maar dan naar de duinen. Ja,
7: ja, precies.
0: Maar dan anders.
7: En dan met grote leidingen. Ja, ja. Klopt. Ja.
0: Dank. Ja. Willemijn Bouwland van Dunea.
1: Nederland trekt nog eens 500 miljoen euro uit voor extra steun aan Oekraïne. Wat wordt er voor dat geld gekocht? Dat hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
8: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
22: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
2: Nu in de BNR-app.
1: Nederland trekt 500 miljoen uit voor Oekraïne. De helft gaat naar Nederlandse drones. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran dreigt een olieoverschot te veroorzaken, meldt het Internationaal Energieagentschap. Code geel geldt vanaf morgen donderdag vanwege hoge temperaturen. Ook het Nationaal Hitteplan is actief. Deze verhalen en meer vind je in de BNR.
0: Bianca Damink bij de ANWB. Ja, het verhaal van deze avondspits speelt zich af op de A15 en de N15. Begrijpen wij dat goed?
7: Ja, op de A15, daar gebeurt het helaas allemaal. Er is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag ter hoogte van de afrit Brielen. Die afrit is voorlopig in beide richtingen dicht. En dat veroorzaakt veel oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte heb je ruim een uur vertraging. Tussen de havens en Oostvoorne staat de langste file. En van Europoort naar Rotterdam op de A15 sta je ook bijna een uur vast. Op de N57 loopt het ook vast van Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting
0: met de A15. Oponthoud is daar ook ruim een uur. Verder staat het vast op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Want bij Boksmeer zit een gat in de weg. Daar is de vertraging 25 minuten. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem sta je bij Utrecht 20 minuten vast door werkzaamheden. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam.

0: hectometerpaal 41,9. En de A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de Universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Instagram gezet. Ze schrijven: we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet. En nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: De Ajax is in een klein plusje gesloten op 1083 punten. Grootste stijger ASM International, een plus van bijna 6%. Grootste daler was ArcelorMittal, 2,4% in de min. De Dow Jones staat een 0,5% in de plus.
4: De week is vanavond gericht op Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de federale bank in Amerika, de Fed. Komt over 2 uur met een nieuw rentebesluit. Laat hij zijn oren hangen naar Trump en verlaagt hij de rente, of is daar eigenlijk geen ruimte voor? Dat bespreken we over een paar minuten.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
7: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: En, hoe ging je leestoets?
10: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
9: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: In 14 weken begrijpend leren lezen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Hallo. We hebben nog een half uur avondspits voor je, met onder andere Michal van der Toorn over die 500 miljoen euro van Nederland voor Oekraïne, werd vandaag bekend. Philip Marij van de Rabobank, die praat ons bij over het eerste rentebesluit van Fed-voorzitter Kevin Warsh. Je weet wel, de nieuwe voorzitter die er kwam op voorspraak van Donald Trump. En in de tech-update gaat het over Blue Origin. Origin? Nee, Origin.
16: Ja, toch?
3: Ja. Origin, ja. Iedereen roept in ons oor Origin. Goed zo. Nou, die willen dit jaar nog een nieuwe raket de lucht insturen. Want de vorige keer ging het mis.
4: Nederland geeft 500 miljoen euro uit aan een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat maakte defensieminister Dylan Jezukus vanmiddag bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega Fedorov. Europa-verslagger Michal van der Toorn, waar zal het geld aan besteed worden?
16: 250 miljoen euro gaat naar de defensieindustrie. Dus eigenlijk dat bedrag wordt besteed aan de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. Dus dat is echt een samenwerking, steun in de vorm van samenwerking. En de andere helft gaat naar het Pearl-programma. Dat is een programma van de NAVO waarbij Amerikaanse wapens kunnen worden gekocht. En die gaan dan direct naar Oekraïne. Nederland heeft daar inderdaad eerder ook al veel geld aan besteed. En volgens Jezukus komt dat nu uit op totaal 1 miljard euro. Dus ja, er is weer extra steun naar Oekraïne. Dus het was een mooi moment wat dat betreft.
4: En moeten we ons daar dan bij voorstellen dat er aanvalsdrones van worden gemaakt? Of drones voor de luchtverdediging? Of mag Oekraïne dat zelf weten?
16: Dat mag Oekraïne zelf weten. Het gaat om van alles. Het gaat in de samenwerking met Nederland ook om onderdelen van drones. Maar ook bijvoorbeeld drones die detectiedrones. Dus drones die andere drones kunnen identificeren. Anti-drones. Het is echt het hele scala. Veel Nederland die wil zich flink gaan profileren op het gebied van drones en andere innovatie. En ja, we weten dat is Oekraïne op dit moment aan het doen. Ja. Dus het werkt twee kanten op. Wij kijken naar Oekraïne voor innovaties en Oekraïne kijkt ook naar ons, naar onze bedrijven.
4: Ja, en precies, want Nederland heeft dus ook al wat bedrijven die drones of onderdelen daarvoor maken. Hoe zijn de reacties?
16: Nou, Nederland en Oekraïne zijn, weten we, goede partners. Werken nauw samen op militair gebied. Er is ook al een 10-jarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne gesloten. Fedorov die is hier blij mee, de Oekraïnse minister van Defensie. Die heeft Nederland natuurlijk ook bedankt. En hij zei er ook bij, inderdaad, wat ik net zei, het werkt twee kanten op. Dus wij willen ook graag jullie land helpen met dus kennis over het slagveld, kennis over drones. Dus ja, het werkt twee kanten op.
4: De Oekraïnse minister van Defensie, Fedorov, is dus op bezoek. Wat gaat hij verder nog doen?
16: Ja, hij heeft dus ook al met de premier gesproken. Morgen gaat vooral Jessica's die gaat door. De twee gaan ook nog op bezoek bij wat bedrijven vanmiddag. Ik kan niet zeggen welke dat precies zijn, maar dat horen we later. Maar die voegen gelijk de daad bij het woord, laten we maar zeggen. En morgen gaat Jessica's door naar de NAVO-bijeenkomst van defensieministers, want die is morgen in Brussel. En wat daar op tafel ligt is ook natuurlijk weer de steun aan Oekraïne. Maar er zijn ook heel veel landen in de NAVO die niet zoveel geld geven aan Oekraïne. Nederland is een van de landen die echt heel veel geeft. Dus daar wringt de schoen wel een beetje binnen de NAVO-landen. Dus ik ben benieuwd of dat nog op tafel gaat liggen. Met name Zuid-Europese landen toch een beetje met de nek aan worden gekeken.
4: Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Meer Europees nieuws uiteraard in de podcast. Make Europe Great Again.
14: BNR Nieuwsradio. De avondspits.
3: Nog een uur of twee en dan komt de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. En daarbij zullen alle ogen gericht zijn op de kersverse voorzitter van de Fed, Kevin Warsh. We gaan erover praten met Philip Marij, stratege Verenigde Staten van de Rabobank. Goedenavond.
17: Goedenavond.
3: Ja, waar gaat u op letten? Ook op deze Kevin Warsh vooral?
17: Ja, we krijgen sowieso natuurlijk een rentebesluit. Nou, we verwachten daar geen renteverlaging. Maar wel verandering in het statement. Hè. Dus op dit moment heeft het statement eigenlijk standaard een soort verruimingsvoorkeur. Waarmee men aangeeft dat de volgende verandering een verlaging is. Nou, daar wil men eigenlijk vanaf.
3: Okay.
17: En dat betekent waarschijnlijk ook dat men in de renteprojecties van de Fed eigenlijk ook de renteverlaging voor dit jaar uit gaat halen. Dus en dat qua besluit. En dan de persconferentie, ja, dat wordt natuurlijk interessant. Want ja, Warsh die gelooft niet zo in het duidelijk aangeven van het rentebeleid van de Fed. Hij wil wat dat betreft wat meer vrijheid houden. Dus dat gaat wel een grote verandering worden van ten opzichte van de afgelopen jaren van Powell, Yellen en Bernanke.
3: Ja, en ook hoe hij dat dan gaat formuleren in die persconferentie. Trump, die noemde ik net al even, die noemde Warsh al de perfecte kandidaat voor dit voorzitterschap van de Fed. In hoeverre is dat een druk voor Warsh om nog onafhankelijk beleid te kunnen voeren?
17: Nou ja, er wordt ook wel impliciet van hem verwacht dat hij de rente gaat verlagen. Nou, dat is op dit moment heel moeilijk met die hoge inflatie.
3: Ja.
17: Dus wat Wars waarschijnlijk vooral gaat doen is, laat zeggen, het grondwerk alvast verrichten. Dus een soort raamwerk presenteren. Waardoor de Fed mogelijk later dit jaar of waarschijnlijk volgend jaar pas de rente kan verlagen. En dat gaat hij waarschijnlijk doen door aan te geven dat de hoge inflatie vooral komt door een pure aanbodschok. En dat de centrale bank daar doorheen moet kijken. Omdat uiteindelijk die inflatie wel weer zal dalen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft vooral daarop gaat voorzitten.
3: Oké, dus dan luistert hij dus wel naar Trump en zijn wensen?
17: Ik denk dat die kans wel groot is dat hij dat uiteindelijk wel gaat proberen om Trump tevreden te stellen. Hij heeft natuurlijk gezien wat er gebeurt als je dat niet doet. We hebben met Jerome Powell gezien hoe die is aangepakt. Warsh is ook een vriend van de familie, van de familie Trump. En ja, er wordt toch wel verwacht dat hij zal proberen in ieder geval om die rente te verlagen. Maar ja, in de huidige omstandigheden is dat heel lastig. Ja. Om de rest van de beleidsraad mee te krijgen. Dus het zal eerder een marathon dan een sprint worden.
3: Ja, en hij gaat daar dan tegemoetkomen aan de wensen van Trump. Terwijl alle economen zeggen nee, maar hou die centrale bank nou onafhankelijk van de regering, welke regering dan ook. En ga niet die de rente verlagen.
17: Nee, goed, het probleem is dat zien we eigenlijk ook op andere vlakken. Niet alleen met de centrale bank, we zien het ook op andere fronten. Dat wat dat betreft de huidige regering de grenzen een beetje probeert op te rekken. En dat de instituties onder druk staan. Powell heeft natuurlijk sterk tegengeduwd. Maar goed, die is nu geen voorzitter meer. Hij zit er nog wel, maar dan als gewone gouverneur. En Warsh, die zal proberen daar toch een beetje tussendoor te laveren. Dus hij wil wel in ieder geval proberen te tonen dat de Fed onafhankelijk is. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk echt wel vraagtekens in de markt of hij dat ook daadwerkelijk is.
3: Ja, aan de andere kant, Warsh is niet in zijn eentje het bestuur van de Fed. Dus hij moet ook nog dealen met de rest van de board.
17: Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat markten geruststelt. Hè, dat de overgrote meerderheid op dit moment geen renteverlaging wil. En dus dat geeft ook wel aan hoe lastig het is voor Warsh om eigenlijk zijn missie uit te voeren. En dat hij toch langzaamaan zou moeten proberen om de mening van de beleidsraad te veranderen. Dat kan pas op het moment dat de inflatie weer gaat dalen. Want op dit moment heeft de beleidsraad er echt geen zin in.
3: Dank, vanavond 8:00 dus. We gaan luisteren. Dank voor nu, Philip Marij.
4: Nog even naar de weg kijken. Zijn er problemen al aan het oplossen, ook op die A15, Bianca Damink?
18: Nee, dat is nog niet aan de hand, want er staan nog steeds hele lange files met zelfs meer dan een uur vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort, nadat er bij Brielle een vrachtwagen kantelde vanmiddag. Die afrit bij Brielle is in beide richtingen dicht en de vertraging richting Europoort is dus ruim een uur. De andere kant op sta je ook nog zo'n 3 kwartier in de file. Rijkswaterstaat verwacht nog bijna de rest van de dag nodig te hebben om alles daar op te ruimen. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook nog een uur vertraging. En dat is voor de aansluiting met de A15. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2. Eindhoven-Maastricht bij 181,4. En op de A7 Groningen-Heerenveen bij 182,1.
4: Ja, dan gaan we naar Europa. Daar heeft het Europees Parlement namelijk ingestemd met nieuwe regels voor het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die regels bieden de mogelijkheid om asielzoekers die niet in een EU-land mogen blijven naar zogenoemde terugkeerhubs te sturen in landen buiten de EU. Het is een belangrijk onderdeel van het nieuwe asiel- en migratiepact. Dit werd er gescandeerd door leden van uiterst rechtse fracties nadat de regels van die hubs werden aangenomen in het Europees Parlement. Send them back, wordt er geroepen. Ja, dat verklaarde VVD-Europarlementariër Malik Asmani, die overigens zei dat hij zelf niet aan meedeed, uit de emoties die verbonden zijn met dit gevoelige onderwerp. Maar zoals gezegd, het was niet zijn stijl.
19: Dit is niet mijn stijl. Ik probeer hier een wet doorheen te krijgen die ervoor zorgt dat we weer grip krijgen op migratie. En ik denk dat dat nu gelukt is. Of ik weet wel zeker dat het nu gelukt is.
3: Ja, want deze hervormingen die voert dus nieuwe verplichtingen in voor mensen die hier niet mogen blijven in de EU. En dan moeten ze meewerken met de terugkeerautoriteiten. Ze kunnen maximaal 24 maanden in detentie verblijven en dus naar zo'n terugkeerhub in niet-EU-landen worden gestuurd. Waarom is dat belangrijk?
19: Nou, deze strenge regels zijn echt nodig om grip te krijgen op migratie. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen. Ook voor het draagvlak natuurlijk van migratie in onze samenleving. Ook in Nederland werken we als VVD hard aan effectieve migratieoplossingen. Om ervoor te zorgen dat we gewoon grip krijgen op de aantallen en wie we toelaten tot Nederland en daarmee ook tot de Europese Unie. En dat was exact ook mijn reden. Ik heb hiervoor ook in de Tweede Kamer gezeten. En dat is ook een reden geweest dat ik naar Europa ging. Omdat ik merkte dat ik ook in Europa het verschil zou kunnen maken als het gaat om hoe zorg je nou voor dat we als Europa grip krijgen op migratie.
18: Denkt u dan dat met deze maatregelen ook de instroom wordt beperkt?
19: Ja, op dit moment gaat er nog maar 28% verlaat daadwerkelijk de Europese Unie. Dus dat betekent dat zo'n 72% in de Europese Unie blijft. Dus dat gaat van één lidstaat naar de andere lidstaat. Nou, deze regeling wil ervoor zorgen dat we grip krijgen erop en dat we er ook weer voor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk teruggaan. En dat alle 27 landen ook het op eenzelfde manier gaan doen. Wat hiervoor eigenlijk niet het geval is. Omdat elk lidstaat heeft zijn eigen praktijk. Sommige landen doen helemaal niks. Andere landen doen meer. Nu zorgen we ervoor dat het geuniformeerd wordt. En zorgen we ervoor dat we ook zoiets als een terugkeurhub hebben. Waarbij dat natuurlijk ook een incentive is. Gevoeligheid is voor iemand om gewoon mee te werken met terugkeer. Doet men dat niet, dan wordt iemand in een derde land geplaatst.
18: Ja, want hoe moet ik dat dan zien als iemand dus uitgeprocedeerd is en die komt in contact met autoriteiten, die wil niet meewerken, dan vaart Nederland zo iemand naar zo'n terugkeerhub in bijvoorbeeld Oeganda?
19: Nou, hoe het eruit ziet is, als iemand echt niet meewerkt, dan hebben we ook nog altijd detentie. Dat gebeurt nu ook al in Nederland, dat er sprake is van detentie. Dat is ook een mogelijkheid. Of er zijn ook andere vormen waarop je druk kan uitoefenen op iemand die echt terug moet en niet terug wil. Maar het kan dus ook zo zijn met deze regeling dat inderdaad Nederland afspraken kan maken met veilige derde landen om ervoor te zorgen dat iemand dan naar een derde land wordt geplaatst.
4: Ja, en die mogelijkheden worden ook uitgebreid. Hè? Dus opsporingsdiensten krijgen ook meer bevoegdheden.
19: Ja, dat klopt ook. Natuurlijk altijd ook wel weer met de toestemming natuurlijk. Dus je loopt niet zomaar naar huis binnen. Maar inderdaad, als mensen bijvoorbeeld liegen over hun eigen identiteit en je weet dat iemand een paspoort heeft liggen, dan moet het ook zo kunnen zijn dat je die paspoort gaat vinden, zodat je ook kan zorgen dat zo iemand daadwerkelijk teruggaat.
4: Critici noemen dat een soort Europees ICE.
19: Ja, dat is echt volstrekte onzin. Ze hebben dat eerst op een ander artikel geplaatst. In instantie was er nog een voorstel waarin landen actief beleid moesten gaan voeren om mensen op te sporen die illegaal zijn. Nou, dat artikel zit er niet in. Daar had men
4: in.
19: Dan ook... Nee, dat zit er helemaal niet in. Dus daar was in instantie dat hele ijsframe door mensen die helemaal niet willen dat er streng terugkeerbeleid komt opgeplaatst. Nu doen ze dat hierop. Ik zie niet in waarom dit met ijs te maken heeft. Ijs is iets anders en dat zit niet in deze wet.
4: VVD-Europarlementariër Malik Asmani.
20: Tech-update.
18: Je weet het nog wel, eerder deze week meldde Reuters dat Tesla, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, misleid zou hebben met veiligheidsstatistieken over hun zelfrijhulpsysteem. Die zouden beter zijn dan daadwerkelijk het geval is. Nu heeft de RDW opnieuw benadrukt dat het niet in de maling is genomen door Tesla. Niels Koloos, je moet dat allemaal even bij ons komen uitleggen. Welkom, de RDW zegt dus, die full self-driving supervised, zoals dat officieel heet, is veilig. Met welke argumenten dan?
21: Nou ja, we wisten al dat de RDW niet alleen de statistieken van Tesla gebruikt heeft bij de beoordeling van FSD supervised, even afgekort. Maar we weten dus nu ook hoe de RDW zelf het systeem heeft getest. Er zou in totaal meer dan 3000 uur getest zijn met FSD supervised, zowel op testbanen als op openbare wegen in Europa. En dan ook echt nadrukkelijk in verschillende omstandigheden, schrijft de RDW in een bericht. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan Tesla's die rondrijden in drukke steden, op verschillende soorten wegen, door de polder, allerlei weersomstandigheden.
18: Maar heeft Tesla dat onderzoek gedaan of de RDW?
21: Nee, de RDW gaat het hier dus om. Dat omschrijven ze nu dus in het bericht van vandaag. En daarnaast heeft de RDW ook nog eens data van bijna 2 miljoen gereden kilometers verzameld, die dus met FSD Supervised in Europa gereden zijn. En die hebben ze dan weer gebruikt voor meer analyses, om dus te bepalen of het systeem veilig is. Maar wat heel erg opvalt aan dit bericht van de RDW van vandaag, is dat er ook in staat staat dat ze de data van Tesla zelf gebruikt hebben en dat die dus ook is gecontroleerd door externen en voldoet aan alle regels. Dus daarmee lijken de beweringen van Reuters, waarin al die experts worden aangehaald die dus zeggen, hey, iedereen is in de maling genomen, RDW lijkt dat een beetje tegen te spreken. Hoewel het ook alweer een beetje dubbelzinnig geformuleerd is in dat bericht van de RDW, want het zou namelijk ook zo kunnen met de formulering dat ze niet alle data van Tesla gebruikt hebben. Maar ja, waarom zou je daar dan zo vaag over zijn, denk ik dan? Zeg dan gewoon even duidelijk.
18: En wat betekent dat voor ons, dat voor in Europa en in Nederland? De RDW geeft toestemming?
21: Nou, de RDW heeft natuurlijk al toestemming gegeven en die lijkt ook niet ingetrokken te gaan worden, want ze hebben ook benadrukt dat het allemaal gewoon hartstikke veilig gaat tot nu toe. Er zouden meer dan 40.000 Tesla's met FSD Supervised in Nederland rondrijden. Samen al 24 miljoen kilometer gereden, zonder dus dat iemand zelf het stuur vast hoefde te houden. En daarbij zijn er geen relevante incidenten waargenomen, zegt het RDW.
4: Als zo'n auto in Nederland wordt toegelaten, dan kan je er toch ook mee de rest Europa in rijden?
21: Ja, ik vraag me af hoe dat werkt. Volgens mij stopt FSD Supervised daar dan wel weer mee. Het hangt dan van de landen af waar het wel goed
4: natuurlijk,
21: is.
4: Dat kan stoppen
21: bijvoorbeeld,
4: natuurlijk.
21: Als je bij de Franse grens komt, dan zegt je Tesla inderdaad, pak jij het stuur maar weer even over. Gaan we niet doen. Inderdaad. Nee.
18: Dan, er moet dit jaar nog een nieuwe raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin opstijgen. Dat zegt de eigenaar, Jeff Bezos, die kennen we van Amazon. Nou, dat is toch wel een ambitieuze claim, want een paar weken geleden nog ontplofte er een raket van dat bedrijf op het enige lanceerplatform dat Blue Origin heeft. Is dat grootspraak of serieuze ambitie?
21: Ja, het is een beetje vaag. Jeff Bezos was vandaag op een techconferentie in Parijs en die begon gelijk dus daarmee met die explosie. Hoe zit het nou? Wat gaan jullie doen? En toen zei hij samen met de CEO van Blue Origin alleen dit erover.
0: Just yesterday we started the reconstruction and we're gonna fly this year.
1: We'll fly before the end of the year.
21: Ja, heel kort maar krachtig. We zijn gisteren begonnen met het opnieuw bouwen van dat lanceerplatform. En dit jaar gaan we nog vliegen. Maar dat is heel erg ambitieus, zoals je al zei. Want ook NASA-baas Jared Isaacman die vroeg zich al af en die zei, is 2028 niet wat realistischer? Dat we dan pas weer met een nieuw Glenn, zoals de raket heet, kunnen vliegen. Dus de vraag is nu een beetje, wie heeft er dan gelijk? Ja. Gaat Blue Origin inderdaad dit jaar nog weer raketten de ruimte inschieten, of gaat het allemaal wat langer duren? Het zou natuurlijk kunnen dat de schade toch wat meevalt. Want wat Isaacman zei over 2028 zei hij begin deze maand, vlak na de explosie. Toen was er ook nog niet zoveel duidelijk. En nu hebben ze bij Blue Origin ontdekt dat er ook nog veel infrastructuur bij dat lanceerplatform nog heel is. Zoals de tanks waar brandstoffen in worden opgeslagen. Die zijn er gelukkig nog.
18: Dus de schade valt misschien een beetje mee.
21: Ja, en die infrastructuur is natuurlijk ook heel erg belangrijk, hè, als ruimtevaartbedrijf. Je bouwt alles om je lanceerplatform heen. En je kan niet zomaar verhuizen naar een ander lanceerplatform. Want dan heb je ook al die infrastructuur nodig. Dus het is belangrijk dat het platform goed werkt. Ook voor NASA. Want Blue Origin werkt natuurlijk mee met het Artemis-programma. Hè, waarmee Amerika dus ook weer mensen op de maan wil zetten. Mm-hmm. En volgend jaar al moet er een derde missie uitgevoerd worden in een baantje rond de aarde. En dan willen ze een landingsvaartuig van Blue Origin koppelen dan weer met een Artemis-capsule, of een Orion-capsule van de NASA, moet ik zeggen. En dan is het toch fijn als jouw lanceerplatform het gewoon doet en jouw raketten ook vanaf daar kunnen opstijgen.
18: Maar dit is ook allemaal in die strijd, die ruimtewedloop tussen die grote bedrijven, toch? Iedereen wil als eerste.
21: Ja, SpaceX dingt ook mee, hè, met de NASA voor dat Artemis-programma. Alleen zij zijn dus niet geselecteerd om hun landingsvaartuigen op de maan te laten landen. Het is Blue Origin geworden. Maar als je het aan mij vraagt, ik verwacht dat hier vertraging in gaat komen. Ik geloof niet dat er in 2028 een Blue Origin lander op de maan staat.
18: We zetten het in de agenda.
21: Nou, ik ben benieuwd in ieder geval. Ik hoop het wel natuurlijk als ruimtevaartfan.
18: Dankjewel, Niels.
22: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Ja, en dan gaan we zo meteen naar BNR Beurs met Jelle en Maxime.
18: Die gaan het ook hebben over SpaceX. Ja, dat verhaal
4: van
18: SpaceX.
4: Daar heb je niet over uitgepraat, hè?
18: Precies, bepaalt de beurs. Het waren drie fantastische dagen alvast, maar nu gaat het aandeel flink naar beneden. Hoe kan dat? Dat hoor je van Jelle en Maxime. Fijne avond.
23: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
24: Het is ongekend wat hier gebeurt.
23: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
25: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
23: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
26: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
2: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar fivehart.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivehart.ai, dat klopt voor jou.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Vijfhart, dat klopt voor jou.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
13: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
28: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
30: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
29: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
30: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
28: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
31: BNR Verkeer.
32: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer 25 minuten op onthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
33: Blijf
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de Universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Instagram gezet. Ze schrijven: we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks BNR Beurs, waarin BMW 5 jaar terug in de tijd gaat. Het aandeel dondert naar beneden na een waarschuwing voor dramatische marges. En Trump dreigt ook alweer een beschaving terug naar de oertijd te bombarderen. Klassieke aflevering dus van BNR Beurs. Blijf luisteren.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
22: Welkom op deze woensdag 17 juni, een gekke dag. Want ja, er is een akkoord tussen Iran en de VS, waar beleggers blij mee zijn. Maar ondertussen zaait president Trump onrust over diezelfde deal.
33: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
22: deze aflevering kijken we wat die deal tussen Iran en de VS nu echt voor jou als belegger betekent.
3: En dan hebben we het ook over auto's, want het is weer raak. Er is weer een winstwaarschuwing.
2: BMW has slashed its profitability forecast for the year following, worsening demand in China, its biggest market, as well as negative sentiment from the war in the Middle East.
3: En niet alleen BMW, maar ook een hele reeks andere auto-aandelen krijgen ervan langs. Je hoort zo of dat terecht is.
22: En je hoort meer over Snapchat. Het bedrijf wil iedereen van zijn telefoonverslaving afhelpen met een nieuw scherm.
3: De Amsterdamse beurs sloot dik in de plus. 1,2% erbij. Op 1083 punten eindigt hij. Winnaar van de dag is ASM met 5,9%. En Wall Street staat helemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Niels Koers van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
4: Dankjewel voor de uitnodiging.
22: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met het bedrijf waar we het helemaal nooit over hebben. SpaceX. Daar kunnen ze opgelucht ademhalen, want Michael Burry gaat niet achter ze aan. Nou, voor wie Michael Burry niet kent, dat is die man die wereldberoemd werd omdat hij de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt aanzag komen. Hij voorspelde die neergang, het begin van de financiële crisis. Hij ging short en verdiende bakken met geld. Waar later...
20: Wat je nu hoort... is jouw tijd en die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Van de waarheid, dat is aangebroken. Niet voor jou of voor mij, maar wel voor chipmaker Intel. De beurskoers van het bedrijf heeft een spectaculaire stijging achter zich. 460% afgelopen jaar. Maar nu moeten de Amerikanen bewijzen dat ze dat ook echt waard zijn met een nieuwe serie chips. De A18P-processoren, om precies te zijn. Ja, moeilijke naam, maar goed. Vergeet dat verder maar. Dat moet, want dit is het belangrijkste, de meest geavanceerde chip worden die ze ooit hebben gemaakt. En ook de chip die bijvoorbeeld Apple gaat overtuigen om weer zaken met Intel te gaan doen. En ze zijn nu begonnen met het produceren van dat ding. Risk production heet dat dan. Op kleine schaal produceren ze die chips om te bewijzen dat dat proces werkt. En daarna is het opschalen geblazen. Dan moeten ook de orders voor de datacenters binnen gaan komen. En dat is belangrijk. Laat die dus maar binnenstromen. Maar ja, dan moet dus eerst allemaal wel goed gaan lopen nu.
2: Heb ik ook nog een Hollands aandeel voor je. Aalderhaize. Een aandeel dat het al sinds de kwartaalcijfers van 6 mei slecht doet. Eigenlijk alleen maar daalt. En vandaag ging er weer wat van de koers af. Een verlies van ruim 2%. Dit keer omdat zakenbank Jefferies hun koersdoel aanpast. Volgens de analisten daar is het vooruitzicht voor de Amerikaanse markt slechter dan in Europa. Komt door de Amerikaanse wetgeving. Daar hebben meer concurrenten last van in de VS, maar Aalderhaize, zeggen die analisten, presteert dan alsnog slechter dan de rest. En, zeggen ze bij Jefferies, er zijn zorgen over de managementwijzigingen. CEO Frans Muller, we weten het, die gaat volgend jaar weg. Maar ook de topmannen van de Amerikaanse en Europese takken. En dus zijn er dus zorgen, Niels, bij Jefferies. Maar deel jij die ook?
3: Ja, kijk, je hebt het over zorg van Jefferies. Maar hun koersdoel van 43 ligt nog steeds boven die van ons bij Stockwatch. Dus het is wel zo, de koers is nu van 35 naar 43. Er zit nog wel een gat. Kijk je naar die vraag, ja, de zorg zit met name om de nieuwe topman. Die moet zich bewijzen, Thierry Garnier. Ja, de kijk, bij Frans Muller wisten we natuurlijk gewoon, die levert altijd. Mm-hmm. En bij deze man, ja, is dat gewoon onzeker. En ja, we hebben wat meer koersdoelverlagingen gezien. Dat is ook de reden waarom Aalt de laatste paar maanden wat lager staat. Maar we moeten ook allemaal niet overdrijven. De jaarcijfers waren heel goed. Q1-cijfers waren gewoon uitstekend. Dus voor de lange termijn is dit gewoon een uitstekende belegging voor in de beleggingsportfolio.
2: Ja, toch ging het aandeel een kleine 10% naar beneden. Kan Frans Muller in zijn laatste maanden nog wat betekenen? Kan die tijd nog keren?
3: Ja, dat is altijd lastig. Ik zeg altijd, prijs en waarde, daar zit altijd een verschil in. Als ik echt puur kijk naar de cijfers, vind ik het zelf 42,50 waard. Ja, dat de koers dan wat is gecorrigeerd naar 35. Ja, dat zie ik eerder als een interessant instapmoment.
1: Jij zegt, Thierry Garnier moet bewijzen dat hij het waard is.
3: Ja.
1: Zou een leuke slogan zijn voor Garnier.
2: Oh, ja, maar goed. Ik moest heel lang nadenken. Ja, leuk.
1: Ik denk, ik ken het ergens van. Heb ik tot slot nog even de oplossing voor iedereen die zijn geld niet aan Mark Zuckerberg wil geven. Hij heeft natuurlijk met Meta die Ray-Ban slimme bril. Voor €450 kun je dat goedkoopste model daarvan krijgen. Maar goed, niet iedereen wil zijn zielzaligheid en al zijn data aan Meta verkopen. Dus is er nu een alternatief van Snap. Ja, het bedrijf achter Snapchat, de Snap Specs heten die dingen. Het levenswerk van topman Evan Spiegel, zegt hij zelf tegen CNBC. 20 jaar na de lancering van de iPhone, zegt hij, is het publiek klaar voor iets nieuws.
4: I think it's something that people are really looking for in this moment, where they feel like screens are distracting them. People are spending on average more than 7 hours a day staring down at screens instead of connecting with their friends and staying present in the world. And we think Specs offer a totally new opportunity to bring computing into the world around you and help computing feel more human and more personal.
1: Ja, dus in plaats van het scherm van je telefoon, doe dan maar dat scherm voor je neus de hele dag. Een goede oplossing. En iets nieuws dus, dat wel door Meta, Google en Huawei al wel langer gedaan wordt. Maar goed, Snap denkt dus dat dit een hit wordt, want dit is echt heel erg anders.
4: Specs occupy a totally new category of computing. So whether you want to bring a private display on the road with you, whether you want to play games together with your friends, or just use real-world utilities like, you know, navigation or real-time translation, Specs are incredibly capable of bringing computing into the world around you.
1: Nou, het enige ding is, hij gaf dit interview met die dingen op zijn neus, en het ziet er echt niet uit. Het is echt een soort Prins Bernard model meets Tron, zo ongeveer. Beleggers die maken zich ook zorgen, want die vinden de $500 miljoen die Snap daar jaarlijks aan uitgaf wel erg veel. En dat helpt dan ook niet dat die dingen toch wel lang gaan duren voordat ze zich terugverdienen. Want ik denk niet dat heel veel mensen dit kunnen betalen. Zo'n bril kost $2.195.
2: Wat een geld. Zometeen hoor je meer over de treurige marges van BMW.
1: En je hoort hoe het meest bekeken aandeel van de afgelopen jaren en misschien wel ooit ervoor staat.

0: Eerst naar vrede op aarde. Dat lijkt een stukje dichterbij nu Iran en de VS tot een akkoord zijn gekomen.
1: More than 107 days after the US began its war with Iran, the first concrete steps to bring the conflict to an end were taken over the weekend.
2: The two sides have finally negotiated a Memorandum of Understanding, or MOU, to extend the fragile ceasefire and hopefully pave the way to a more permanent agreement.
0: Details van de deal zijn er niet, maar persbureau Bloomberg heeft het voorlopige vredesakkoord in handen. Een plan dat volgens hun uit 14 punten zou bestaan. Eén van die punten is de belangrijke straat van Hormuz. Die gaat direct na ondertekening open. En de VS werken aan de wederopbouw van Iran mee.
3: Maar er staat wel in dat er mogelijk een particulier fonds komt van $300 miljard. En dat geld moet investeringen in Iran stimuleren. En meer dan de helft van die investering zou al zijn toegezegd, zegt persbureau Reuters.
0: $300 miljard voor Iran. Ja, kost wat, maar heb je ook wat. Of nou ja, de vraag is of dat hele akkoord stand houdt. Want Trump die waarschuwt Iran nog even.
4: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Ja, hoe slim is dat, Niels, dit dreigement?
5: Ja, kijk, weet je, af en toe denk ik hierover van ja, als belegger, wat kun je hiermee? Het gaat al de ene naar de andere kant, gaat het op. Je ziet eigenlijk altijd de beurzen als het gaat om de Iran-oorlog, dat ze er al niet echt heel erg meer bezig zijn. Want ja, er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Nee. En dat is met deze deal ook. En dan hoor je, ja, er is een deal. Maar als je ziet hoeveel losse eindjes er nog allemaal aan zitten, ja, dan denk je toch van, nou, het kan ook zo weer klappen.
0: Maar ik heb altijd geleerd dat beleggers rust en duidelijkheid willen. Ja. Die is er nog steeds niet. Dus hoe kan het dat beleggers eraan voorbij gaan eigenlijk?
5: Ja, maar dat komt omdat de focus vooral ligt op die chipbedrijven die het gewoon heel erg goed doen. Tech, dat gaat heel erg goed. En de bedrijfswinsten nemen toe. En dat is de reden waarom die koersen heel goed gaan. Dat is gewoon puur omdat bedrijfswinsten stijgen. En ja, dan is dit conflict staat dan wat meer langs de zijlijn. Dat wordt gewoon minder naar gekeken.
6: En als je dan nu kijkt wat er ingeprijsd wordt, wordt het dan, denk jij, een soort best case scenario ingeprijsd met dat die oorlog snel voorbij is, of een worst case dat het echt nog lang gaat duren?
5: Hoe de markt het nu inprijst, is dat het uiteindelijk wel goed komt. En als het niet nieuw is, dan is het over een aantal maanden. Maar de brede verwachting is wel dat uiteindelijk wel een deal komt. Dus en daarom zijn die markten ook relatief rustig.
0: Er zijn dus veel dingen al uitgelekt van dat plan. Wat betekent deze deal uiteindelijk voor beleggers, volgens jou?
5: Op zich wel, als het terecht komt, is het wel positief. Sowieso, er is wel duidelijkheid. En op het moment dat ook de sancties voor Iran worden opgeheven en zij ook weer olie kunnen exporteren, ja, dan ga je veel meer aanbod van olie krijgen. En dan kunnen ook die olieprijzen kunnen omlaag. En dat is natuurlijk goed voor energie-intensieve bedrijven. Dus in principe, voor de beurs zou dit dan wel goed nieuws moeten zijn. Maar ja, aan de andere kant, het zit alweer grotendeels ingeprijsd. Dus het is niet zo dat dan nog eens even verder omhoog gaan. Ik denk eerder dat de koersbewegingen de komende maanden, dat die vooral bepaald wordt als het rondom AI.
0: Ja, en de VS geeft ze wel veel geld, die $300 miljard uiteindelijk, waardoor die economie misschien ook weer op de rit gaat. Dat zou dan weer een potentiële handelspartner worden.
5: Nou, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Iran, het is natuurlijk nog wel gewoon een terreurstaat. Dus of je daar nou echt zaken mee wil doen, dat is weer een tweede.
0: Ja, ze willen ook servicekosten gaan heffen, hè, bij die staat van Hormuz.
5: Ja, god. Ja, het is allemaal drama.
0: Verwacht je dat die straat van Hormuz nu wel voor langere tijd open gaat? Want dat was elke keer wel het ding wat we de afgelopen maanden horen. Van die straat moet open, dat is goed voor die oliehandel. Is uiteindelijk goed voor wereldwijde economieën en dus voor de beurs.
5: Ja, kijk, er kan wel open gaan, maar dat betekent niet dat de schepen er ook meteen doorgaan. Want ja, als je vreest dat er misschien nog een paar verdwaalde mijnen liggen, ja, die wil je niet op je schip hebben. Dus het is niet zo dat als die officieel dan, of dat iedereen zegt hij is open, dat er ook doorheen gevaren wordt. Dat is helemaal niet het geval.
0: Dus jij denkt dat we daar nog wel daar even gaan we mee nog wel, bezig
5: het gaat
0: zijn.
5: Zeker nog wel maanden duren, absoluut.
0: Dus, over wat maanden gaat duren gesproken. Ondertussen denkt de ECB dat het openen van die straat niet gelijk ineens een positief effect heeft op de inflatie. Ze zeggen, die daalt niet snel. Ben je het met ze eens?
5: Klopt, de inflatie is gewoon te hoog, zowel in Amerika als in Europa. En daardoor zag je ook vorige week dat de ECB de rente wat heeft verhoogd. En dat is ook belangrijk.
0: Gaan ze dat nog een keer doen?
5: Ik denk dat het wel de verwachting is, want de inflatie is gewoon structureel te hoog. Ze kijken ook altijd naar de inflatieverwachtingen. Als die ruim boven de 2% is, ja, dan moet uiteindelijk de ECB gewoon de rente verhogen. Zodat die inflatie wat afkoelt.
0: Wel weer minder voor de beurs.
5: Ja, normaal gesproken is inderdaad een hoge rente slecht voor de beurs. Maar als dat het gevolg is van juist verbeterde economische activiteit en veel hogere bedrijfswinsten, ja, dan hoeft dat niet per se een probleem te zijn. In 2022 was het wel een probleem, want toen zag je dalende winsten en stijgende rentes. Mm-hmm. Ja, dat is echt een hele giftige cocktail. Maar nu zie je en stijgende bedrijfswinsten en winsten, en als dan de rente wat stijgt, is dan minder problematisch.
7: BNR Beurs.
6: Of die oorlog in Iran nu eindigt of niet, één sector is al slachtoffer. De koersen van autobouwers die tuimelen massaal omlaag. En dat gebeurt na een winstwaarschuwing van BMW. De Duitse bouwer verwacht een lagere operationele winstmarge dit jaar tussen de 1% en 3%. Terwijl die verwachting eerder nog op 6% lag. En dat moet allemaal beter, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
8: Het is niet best. Een autofabrikant als BMW zou moeten streven naar een winstmarge die richting de 10% gaat. Maar je ziet dat dit al wat langer onder druk staat. En dat komt vooral door geopolitieke spanningen. De importheffingen in Amerika die hakken er echt wel flink in. En de hevige concurrentie op de Chinese automarkt, waar een deel van de markt gewoonweg is weggevallen.
6: Ja, en op dat laatste weet BMW maar geen antwoord te vinden. En ondertussen blijven ze wel volop investeren.
8: BMW houdt voorlopig vast aan alle aandrijflijnen. Benzine, diesel, vol elektrisch. Daar is echt enorm veel geld in geïnvesteerd. Maar ook waterstof. Dat is een bewuste keuze om de wereldmarkt te kunnen bedienen. Maar je moet wel blijven ontwikkelen. En dat vergt investeringen. En die moet je uiteindelijk wel gaan terugverdienen. Voor nu de juiste keuze. Maar met alles wat er in de wereld aan de hand is, staan de resultaten toch behoorlijk onder druk.
6: Ja, de winstwaarschuwing trekt het aandeel van BMW 8,5% naar beneden, naar het laagste punt sinds 2020. Maar ook andere autobouwers dalen dus. Mercedes dik 4% en Stellantis en Volkswagen 3% beide. Niels, twee oorzaken dus bij BMW, China en die oorlog in het Midden-Oosten hoofdzakelijk. Zitten andere autobouwers ook met beide problemen?
5: Ja, kijk, sowieso als het bouwen van auto's, ja, dat is vrij energie-intensief. En als je dan inderdaad te maken hebt met hele veel hogere olie- en gasprijzen, dan zie je dat terug in de marges van het bedrijf. En sowieso, voor die autobouwers, die marges zijn van nature al heel erg laag. En dan hoeft er maar iets te gebeuren wat tegen zit. En dan verdampt gewoon de winst als sneeuw voor de zon. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet graag in dit soort bedrijven beleg. Oh. Nee, dus je hebt en slechte vooruitzichten, moordende concurrentie en lage marges. Ja, dat is niet, dan zijn dit niet de type aandelen waarmee je op lange termijn geld gaat verdienen.
6: Nee, dus lijkt wel in ieder geval in die situatie van het Midden-Oosten misschien wel iets te gebeuren. Is dat ook gelijk vooruitgang voor die autobouwers? Je zei net, die inflatie die gaat echt nog wel lang aanhouden.
5: Ja, kijk als uiteindelijk die energieprijzen omlaag gaan, dan is dat wel goed natuurlijk voor de autobouwers. Maar het lange termijn probleem is nog steeds gewoon die overgang van de gewone brandstofmotoren naar elektrische motoren. Daar zit gewoon de pijn ook voor de hele Duitse auto-industrie.
6: Ja, maar BMW investeert er dus wel in te zorgen dat ze die hele brede range van verschillende opties hebben. Is dat dan nog belangrijk dat ze die investering houden? Want ze zijn wel ook met een bezuinigingsprogramma bezig. Ja, moeten ze niet op korten.
5: Ja, maar ze moeten wel, want ze worden gewoon aan alle kanten voorbij gestreven. Bijvoorbeeld in China wordt er natuurlijk ook extreem in geïnvesteerd. Dus om enigszins bij te blijven, moeten ze forse investeringen doen. En als belegger is dat gewoon heel vervelend. Want al die euro's die zij moeten investeren, ja, die gaat niet direct naar jou als belegger.
6: Ja, dan dus dat probleem in China, zwakke vraag daar, is een dip, hebben ze al lang mee te maken. Is daar überhaupt een oplossing voor die westerse autobouwers?
5: Met simpele prijsverlagingen, daar ga je het niet mee redden. Hoe ik het vooral zie, is dat als je daar wat wil doen, moet je toch vooral de samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld Nissan heeft dat gedaan met Dongfeng. Dat Dongfeng bijvoorbeeld voor de techniek zorgt en dat er dan zo'n Nissan logo bij komt, waardoor je toch nog wat kan verkopen in China. Dus je zou het vooral moeten zien dat Europese autobouwers meer zouden moeten samenwerken met de Chinezen. Ja. Dat is de manier.
6: Maar is dat mogelijk voor iedere autobouwer? Denk je?
5: Nee, niet alle autobouwers zullen daarvoor kiezen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de Nissan dat wel doet. En het fijn is ook bijvoorbeeld, als jij zo'n samenwerking hebt, het is ook weer het voordeel van de Chinese autobouwers. Want buiten China, ja, hebben die natuurlijk niet zo goed imago. En als je dan de krachten kan bundelen, dan kun je als geheel gewoon meer verkopen. Dus dat is wel echt the way to go.
0: Ja, want er is ook wel een gigantische concurrentie van een BYD bijvoorbeeld, die voor veel goedkoper kunnen produceren, die ook wel gematst worden door de overheid met de mogelijke subsidies. Dan is het best wel moeilijk om dat tegenop te boksen.
5: Nee, dat is het ook. Nee, dat is ook echt. Ja, ik zeg al, het is niet voor niets dat ik hier echt niet in wil beleggen. En dat is gewoon, ja, dat is echt een hele giftige cocktail van eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Alles komt samen als het gaat bij die Duitse autobouwers.
0: Luchtvaart op wielen. Hè?
5: Ja, ja. Nou, dat is wel een goeie, ja.
6: De tijdelijke oplossing van BMW is in ieder geval naar het kostenplaatje kijken, bezuinigen. Waar kunnen ze verder nog op de centen gaan letten? Die investeringen kunnen ze dus niet gaan zitten, want daar moeten ze bij blijven, zeg.
5: Ja, ja, goed, het is inderdaad efficiënter opereren, dat is altijd. Dus dan ga je naar het productieproces kijken. Ja, daar zal ook nog wel wat te halen zijn. Ja, het is echt een grote uitdaging. Eerlijk, ik zou het zelf ook niet weten hoe ze dat moeten oplossen.
6: Ja, en op termijn, want ze willen dus, en Nout zegt al, ja, eigenlijk wil je een marge, een winstmarge van 10% hebben.
5: Ja.
6: Ja, ze gaan nu in het slechtste geval naar 1%. Wanneer kunnen ze die 10% dan wel weer halen?
5: Nou, ik denk dat op korte termijn onhaalbaar is. Dus ik zie het niet snel gebeuren.
0: Ja. En Volkswagen is ook zo'n bedrijf waar we het vaak over hebben gehad. Han Tiepering heeft al heel vaak het faillissement van de grote Duitse autobouwer voorspeld. Als jij, nou ja, ik wil niet zeggen pistool tegen je hoofd, maar je moet kiezen welke van de autobouwers denk je dan van, daar zou ik
5: van de
6: grootste kans van overleven.
0: Van Europese merken, ja.
5: Pff, ja, ik hoef ze echt niet te hebben. Zou ik eerder nog nog eerder Ferrari doen, omdat dat zo'n sterk merk is. Maar ja, die hebben het ook weer verprutst met zo'n elektrische auto. Maar dan zou ik nog eerder voor Ferrari vanwege de merchandise.
0: En die hele goede en nette marges nog steeds.
5: Ja, zeker. Die verdienen wel geld. Dus als je dan moet kiezen, zou ik voor die alleen. Ze zijn wel weer heel duur. Ja, dat dan wel weer.
7: BNR Beurs.
0: Aandelen worden ook duurder op Wall Street. Laten we daar eens naartoe gaan. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 staat onveranderd. En de Nasdaq staat ook onveranderd. Nou, laten we nog gelijk even kijken hoe het aandeel SpaceX ervoor staat. Nou, het waren 3 fantastische dagen, maar het aandeel gaat naar beneden. Vrijdag natuurlijk het beursdebuut. Ging het flink omhoog. Maandag ging het omhoog. Dinsdag gaat het omhoog. Ging het omhoog. En vandaag gaat het aandeel 2,6% naar beneden. Het stond zelfs even 6% in de min.
6: Hij dacht dat het einde der tijden was aangebroken natuurlijk. Toen ze 6% in de
5: dat kan over 1 minuut weer anders zijn, hè, bij dit aandeel.
6: Ja, dat is waar.
0: Het staat nu 3% lager. Dus het is een beetje, maar nog steeds niet heel schokkend. Nog steeds genoeg
5: het
0: waar.
5: Het staat veel hoger dan ik ooit had gedacht.
0: Ja, dat denken wij ook met jou.
6: Goed, dan het positieve nieuws. Een ontwikkeling in een van mijn favoriete beursverhalen van de afgelopen maanden. Je herinnert je vast nog Allbirds. Dat schoenenmerk dat zichzelf besloot om te dopen tot een AI-bedrijf. Mm-hmm. Omdat ze ergens een magazijn hadden. Nou, dat zou dan een datacenter worden. En dat aandeel staat weer dik in de plus en wel 51% op dit moment. Dat komt doordat ze hun naam veranderen. Ja, dat kan veel teweeg brengen. Ze deden dat al. Ze gingen van Allbirds naar Newbird AI. En nu wordt het toch weer wat anders, namelijk Smartbird. Ze kunnen er niet helemaal een beslissing over nemen, maar het lijkt dan nu dan toch wel te lukken. En iedereen is weer enthousiast. Wat ook misschien helpt. Ze krijgen een nieuwe CEO. Een oud Amazon-bestuurder neemt de leiding over. En ze hebben nog wat extra geld opgehaald om die schuur, dat magazijn dat ze hebben, om te bouwen tot dat datacenter.
0: Misschien moet BMW zich AI, BMW AI noemen. Of smart BMW. Ja,
5: dat werkt misschien voor een paar dagen. Maar ik denk op lange termijn gaat dat niet werken.
0: Over auto's gesproken. Ik heb nog een mededeling van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Die reageren dan weer op een bericht van persbureau Reuters eerder deze week. Reuters zei dat Tesla statistieken rond veiligheidsclaims heeft opgesmukt om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's in Nederland. Nou, de RDW zegt nu dat dat verhaal niet waar is. Tesla heeft de RDW niet misleid met data voor zelfrijdende auto's. Aldus de RDW zelf. Er rijden op dit moment, zeggen ze, 40.000 Tesla's met het zelfrijhulpsysteem rond in Nederland. Bij elkaar goed voor 24 miljoen kilometers zonder, zeggen ze, relevante incidenten.
6: Nou, wat fijn. Nou, en de Tesla die niet crasht,
0: zijn we daar ook achter.
6: Godzijdank. Genoeg over vandaag. We gaan nog even kijken wat je van morgen kan verwachten. Veel is het niet, maar er zijn 2 dingen waar je zeker op moet letten. En het zijn 2 gelegenheden waarbij aandeelhouders bij elkaar komen. De eerste is Volkswagen. De autobouwer verwelkomt investeerders op de aandeelhoudersvergadering. En die investeerders zullen vast meer willen weten over het lopende bezuinigingsprogramma daar. En nog een saillant detail dat je terug kan vinden in de agenda heeft te maken met Dieselgate. In 2021 trof Volkswagen daarvoor een schikking met oud-CEO Martin Winterkorn voor 11 miljoen euro. Een waar aandeelhouders massaal mee instemden, maar die dan weer sneuvelde bij de rechter. En daarover moet nu nogmaals gestemd worden. En dan is er ook nog een beleggersdag bij chipmachinemaker Besi. En daar zullen vast vragen zijn over de overnamegeruchten van een paar maanden terug. Verschillende Amerikaanse partijen zouden bij Besi aangeklopt hebben. Geruchten waar topman Richard Blickman niet op in wilde gaan. Maar misschien moet hij nu toch iets erover loslaten. Verder hebben beleggers daar niks te klagen. De koers is dit jaar al verdubbeld.
0: Ja, luister vooral morgen, want dan hebben we het dus over Bezi. En dan hebben we het ook over de Fed vanavond om 8 uur. Dus net na deze uitzending. Verwacht je nog vuurwerk in het...
5: Ja, dat zal vooral in de toespraak moeten zijn van de nieuwe...
0: Kevin Warsh.
5: Juist, van de nieuwe Fed-voorzitter. En de rente zal onveranderd blijven. Dus daar zal het hem niet in zitten. Dus we kijken vooral uit naar de persconferentie.
0: Zeker. Dit was de BNR Beurs van woensdag 17 juni. Betekent dat je alweer over de helft van de beursweek bent. Hoe mooi is dat? En daar werden we naartoe geholpen door Niels Koerts van Stockboards.nl. Dank je wel weer.
5: Graag gedaan.
6: En jij hielp ons er natuurlijk ook doorheen door te luisteren. Dank weer daarvoor. En alvast ook voor het abonneren, het volgen, het reageren. Want dat ga je natuurlijk allemaal doen. En dan zien we je morgen weer.
0: Tot en kijk vooral ook op YouTube. Daar staan we ook op.
6: Ja, inderdaad.
0: Kunnen mensen naar jouw leuke koppie kijken.
6: Ja, en jouw leuke koppie. En die van Niels.
0: Tot morgen.
9: Doei. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
13: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
17: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
18: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
19: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, op ons kan je rekenen. Forvis Mazar.
19: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
21: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Liem, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
22: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
21: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
23: BNR Verkeer.
24: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regio-omroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Woensdag 17 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg publiceerde de 14 punten. Belangrijkste daarvan: een eind aan de oorlog. Ook in Libanon, heropening van de Straat van Hormuz, een plan voor wederopbouw van Iran ter grootte van zo'n $300 miljard. Het opheffen van sancties tegen Iran en later vrijgaven van bevroren tegoeden. Later ook gesprek over het nucleaire programma. Veel losse eindjes, maar laten we eens even kijken hoe jullie daar nu tegenaan kijken.
4: Nou, misschien dat we even beginnen met die 300 miljard, hè, rehabilitatiefonds. Want daar, ik zag nu net in de FT, net dat dus Trump dat allemaal ontkent, dat Amerika daaraan betaalt. Maar er staat wel gewoon letterlijk in dat Amerika daaraan meedoet. Dus dat is een grote ruzie nou met de conservatieven in de Amerikaanse politiek. Maar het is ook wel, het is wel wat bijzonder, hè, Rob. Het is en... Ja, en dus investeren van 300 miljard. En de sancties gaan er op termijn vanaf. Het is een geweldige deal voor Iran. Ja,
23: ik kan het. Ik las het. Ik kon er bijna niet geloven wat daar stond. Als dit doorgaat. Dus inderdaad die 300 miljard. Toegang tot de bevroren tegoeden. Alle sancties worden op termijn opgeheven.
4: Ja.
23: En de Iraniërs mogen ook weer olie gaan verkopen.
4: Ja, heel belangrijk.
23: Dat zijn de 4.
4: Ja.
23: Wat heeft Trump nou bereikt dan hiermee?
4: Helemaal niks. Kennelijk wilde hij zo graag een deal, hè, dat hij gewoon overal ja op heeft gezegd.
23: Nou ja, en dat heeft hij afgekocht.
4: Ja.
23: Dus kijk, dat Iran geen kernwapens gaat fabriceren, dat roepen ze al jaren. Dat ze het kunnen, dat is ook al jaren bekend. Dus er is helemaal niks veranderd wat dat betreft. En ja, je zou denken dat er dan ook afspraken zouden moeten staan over ballistische wapens.
4: Niks.
23: Ik heb het niet gezien. Steun aan de strijdgroepen, de proxies. Ik heb het niet gezien.
4: Nee.
25: Ja, misschien is dat wel ook de reden waarom dit uiteindelijk straks niet doorgaat. Hè? Want Iran heeft ook gezegd, dit betekent uitdrukkelijk ook een eind aan de oorlog in Libanon. Netanyahu heeft gezegd, ik ga onze troepen niet terugtrekken. Dus ja, dan houdt het misschien wel vrij snel op met dit akkoord.
23: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want eigenlijk wordt Trump nu verantwoordelijk gemaakt voor het beëindigen van de strijd in Libanon. Dat is wel curieus. Ja. Dat is wel curieus wat hier gebeurt.
4: Hoewel, gek genoeg. gek genoeg, Rob, eigenlijk is dit akkoord zo gunstig voor Iran, dat Iran er eigenlijk wel graag mee door wil zo. Want dit is wel een goede deal.
23: Nee, dus maar eens. Ik bedoel, je moet even nadenken ook wat dit betekent ook voor de Iraanse bevolking.
4: Ja.
23: Dus daar, het begon allemaal met steun aan de bevolking in januari van die verschrikkelijke protesten. Ik hoorde die prins Reza Pahlavi hoorde ik het getal van 40.000 noemen. Nou, of dat waar is, het aantal doden, dat weet ik niet. Maar ja, dan krijg je dus nu honderden miljarden voor de wederopbouw van je land. Ja, jongens, maar dit, op deze manier verstevig je natuurlijk ook het regime. En ik kan me niet voorstellen dat je dat doet als Amerika. En ik kan me dan voorstellen dat Netanyahu ongelooflijk chagrijnig wordt bij zo'n uitkomst. Ik snap het niet hoor.
25: Dat is hij al.
23: Ja, dat is hij al. Maar als je dit doet, dan faciliteer je natuurlijk dat regime. Want in de eerste commentaar werd natuurlijk ook al gezegd, die deel ik wel. Als er dus geld beschikbaar komt, het eerste wat Iran natuurlijk doet, is zijn defensie wederopbouwen.
4: Ja, en Trump heeft ook gezegd zondag in Fox, we hebben het al eerder opgemerkt, hè, dat die regime change kan mij geen bal schelen.
23: Nee.
4: Terwijl hij toen heeft dus gezegd van, luister eens, hou het vol, we will come to the rescue. Dus het is echt heel ernstig dit allemaal.
23: Ik denk dat ze helemaal compleet lachen, die Ayatollahs en de pers van het regime. In,
4: en ik moet je ook zeggen, dat de buitenlandse politieke scherpte van de VVD kan ook nog een beetje verbeterd worden. Want weet je nog dat Brekel mensen in het begin zei van, nou, we kunnen wel wat meer begrip voor Amerika en Israël opbrengen ten aanzien van deze oorlog. Nou, dat blijkt dus nu allemaal niet allemaal onzin te zijn.
25: Hé, waar komt die 300 miljard eigenlijk vandaan?
23: ik heb geen idee. Ik denk dat er weer naar de Europeanen of zo wordt gekeken om dat voor elkaar te krijgen. Of naar de Golfstaten, want die zijn ook heel erg rijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat Amerika dat gaat betalen. Als dat klopt hoor, de bericht.
4: Ja, er staat dus letterlijk Amerika met zijn regionale partners. Dan zou je dus kunnen zeggen dat zijn dan de Golfstaten.
23: Ja.
4: Nou goed, die willen best wel wat fondsen niet meer bevriezen. Dus ontvriezen, zeg maar. Hè. Maar om dan 300 miljard te gaan betalen, daar staan ze niet op te wachten, denk ik. Dus dat is ook allemaal nog.
23: Ik vind eerlijk gezegd dat de Golfstaten zelf wel zelfbestalingen mogen eisen. Ja. In de richting van de Verenigde Staten. Want die zijn onwaarschijnlijk hard getroffen. Dan moeten ze ook nog een keer gaan betalen. Ja. Voor de shit die een ander heeft aangericht. Nou.
4: Ik denk ook dat de
23: G7... Ik moet wel zien dat gaat gebeuren.
4: De G7-lidstaten hebben ook niet zoveel zin om daar aan mee te doen. Die willen wel wat mijnenjagers sturen, maar dat is het dan denk ik wel. Dus ook dat is allemaal nog heel dubieus.
25: Ja. We kunnen er dus weinig positiefs van zeggen. Toch wel fijn als die Straat van Hormuz inderdaad open gaat.
23: Ja,
25: toch,
23: maar dat duurt lang hoor. Dat duurt lang. Dat kost zeker nog een maand. Ja. Dat is ook gezegd dat dat nog wel een maand gaat duren. En dat heeft ook gewoon technische redenen. Die schepen moeten worden opgestart. Als ik goed ben geïnformeerd, moeten die romp worden gepolijst. Want er zit natuurlijk allemaal aangroei in. Exact. De propellers die moeten worden gepolijst. Nou ja, ga zo maar door. Ik bedoel, het groeit natuurlijk allemaal aan. Want die onderwaterschepen, die blijven schoon als je ermee vaart. En als je niet mee vaart, dan groeien ze toch uiteindelijk weer aan. Oh. Dus dan kan je misschien maar op halve kracht varen. Ik noem maar wat. Dus hier ben je nog niet vanaf. En dat betekent natuurlijk ook dat schepen leeg liggen. En aan moeten komen en gevuld moeten worden. En in ieder geval, het duurt dus vermoedelijk toch 4 maanden voordat al die schepen weg zijn op deze manier. Want er is natuurlijk ook een enorm tekort aan mensen die schepen kunnen schoonmaken.
4: Exact.
23: Trump die zei al, start de motoren, laat de olie vloeien op through social. Maar dat slaat helemaal nergens op. Dat kan dus technisch helemaal niet naar het schijnt.
4: Ja. Trump leeft in zijn eigen werkelijkheid, hè? Zijn eigen realiteit.
23: Ja, dat mag je wel zeggen eigenlijk. Ja.
25: Komen we zo verder op als we het hebben over de G7 in Evian. Laten we eerst eventjes door naar Oekraïne. Oekraïne heeft gisteren een olieraffinaderij getroffen in Moskou. Een van de grootste raffinaderijen van het land. Die met een dagelijkse productie van zo'n 250.000 vaten... 35% tot 40% van de brandstofbehoefte van Moskou zou voorzien. Er ontstond daar brand volgens Reuters, even kijken hoor, in een raffinage-unit. Ik weet niet eens wat dat is, maar goed, ik geef het maar even door. Die dan dus in die fabriek voor meer dan de helft van de productiecapaciteit zorgde. Productie is stilgelegd, zegt Reuters. Door de aanvallen op olieinfrastructuur en de bevoorrading, natuurlijk ook steeds die drone-aanvallen waar wij het veel over hebben, steeds meer berichten over tekorten en rijen bij tankstations in Rusland en in bezet gebied. Op de Krim is ter ondersteuning van de luchtverdediging een verbod uitgevaardigd tegen nachtelijke ritjes op de brommer. Want dat klinkt heel erg als een drone. Een adviseur van de door Rusland geïnstalleerde gouverneur sprak de verdenking uit dat de vijand kinderen ertoe aanzet 's nachts op de brommer te gaan rijden. God, het zou kunnen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn opnieuw zeker 8 doden gemeld. In het westen van het land kwamen 2 Oekraïnse piloten om toen hun gevechtsvliegtuig door nog onbekende oorzaak neerstortte. Van het front heb ik geen bevestigde terreinwinst of verlies gemeld gezien.
23: Nee, wat je dus aan het front ziet op dit ogenblik is dat de infiltratiemissies doorgaan. Er is weer een bevestiging gekomen dat in Konstantinivka dat daar 100 tot 150 Russische soldaten zijn geïnfiltreerd. En dat betekent dus eigenlijk dat die stad met zo weinig mensen gewoon behoorlijk onder controle kan worden gehouden. Als ze eenmaal geïnfiltreerd zijn, zijn ze ontzettend moeilijk uit te halen. En je ziet dus nu dat die infiltratiemissies die gaan gewoon door. Dat zien we dus nu in het noorden gebeuren, in het noordelijke Kharkiv oblast. In de stad Kozakka Lopan. Kupiansk, daar zien we het in de richting van Kupiansk gebeuren, bij Podoli. En we zien het wederom gebeuren in Konstantinivka, maar ook in de richting van Pokrovsk. Dus overal zie je dus dat die Russen dezelfde tactiek toepassen. Op een andere manier komen ze hier doorheen. Het is in die zin effectief dat uiteindelijk, na heel veel moeite, ben je dan wel in staat om zo'n stad onder controle te krijgen. Nou, wat je dan tegelijkertijd ziet, is dat de Oekraïners gewoon doorgaan met die Battlefield Air Interdiction. Dus ze zijn buitengewoon effectief in het bestoken van de aanvoerlijnen van Rusland. Dus ook in bezet gebied. Je ziet dat in toenemende mate AI wordt gebruikt om die drones te sturen voor dit soort taken. Wat ze ook doen, dat is ook heel interessant, is ze gebruiken nu ook AI om die Shahed-drones uit de lucht te halen. Dus je hebt nu een Skyfall-systeem. Uiteindelijk kunnen ze daar 50.000 antidrone-drones voor fabriceren. Die worden dus gevoed met beelden van Shahed's. Dus die kunnen worden onderkend door AI. En dan kan een antidrone-drone kan er naartoe vliegen. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Maar het werkt het allemaal wel, kennelijk. Nog een aardigheidje wat die Russen aan het doen zijn in het kader van de altijd maar doorgaande propaganda, is dat ze nu AI-gestuurde beelden, bijvoorbeeld van Konstantinivka, de wereld in sturen, waarbij vlaggen worden gehesen in delen van de stad. Dat is helemaal niet zo, maar dat zijn gewoon AI-gegenereerde beelden. En dat wordt natuurlijk weer ingezet voor propagandadoeleinden. Nou, voor de rest, ja, de Russen komen niet veel verder. Ze proberen het nu ook met verkleinde compagnieën, met 1 tank, een paar gevechtsvoertuigen, wat auto's, motoren en wat een enkele tientallen militairen op de grond infanteristen. Proberen ze dan bij Sloviansk een voortgang te creëren, maar Dat lukt ook niet op dit ogenblik. De hele boel die wordt gewoon door die drones gewoon afgemaakt. Daar komt veilig op neer.
25: Misschien moeten ze de rest van die oorlog toch met AI proberen te faken. Dat zou wel een hele hoop oplossen. Ja.
23: Dan gaan ze met AI de overwinning afkondigen. Ja, we zijn tot alles in staat. Ja.
25: Er was iets met Lukashenko.
23: Ja.
25: Wat was er met Lukashenko?
23: Ja, dat is wel echt geestig hoor. Lukashenko heeft zijn excuses aangeboden aan Zelensky. Die heeft gezegd, nou ja, misschien zijn we toch een beetje te hard van stapel gelopen. Ook met de dreigementen in de richting van Oekraïne. Dat is opmerkelijk dat hij dat doet hoor. Dus sorry wat ik gezegd heb. Dat zijn de teksten die dus nu op papier staan. Goed. En dan zegt hij ja, aan de andere kant, kijk, Zelensky is natuurlijk ook een beetje jong. Het is ook geen militair. Dus ja, dan krijg je dus dit soort harde opmerkingen. En Lukashenko heeft ook gezegd, nou, je moet wel een beetje je inhouden, hoor. Want je bent nu preventieve maatregelen aan het nemen tegen ons. Terwijl er helemaal geen dreiging is. Nou ja, ik weet dus niet wat hier aan de hand is. Als Lukashenko het meent, dan betekent dat een enorme scheuring met Rusland. Als Lukashenko het niet meent, dan probeert hij waarschijnlijk de druk op dat noordelijke mogelijke front af te laten nemen. En dat doet hij dan op verzoek van Poetin. Dus waarom hij het heeft gezegd, dat staat er niet bij. En ik heb daar twee verklaringen voor. En ik weet niet wat de juiste verklaring is.
25: Nee, interessant. Daar was nog iets nieuws met dat Russische fregat in het kanaal. Arjan, weet jij dat scherp?
4: Het is een merkwaardig verhaal. Er was dus een gepensioneerd echtpaar. Zat op een heerlijk zeilschip. Het was allemaal leuk. Ja. En hun verhaal, ik geloof ze trouwens wel, is dat Russische fregat heeft helemaal geen contact gezocht. Heeft eigenlijk helemaal niks gedaan. En die begon vrij snel te schieten. Tot hun grote horreur, hè? Nou, wat is hier aan de hand? Dat schijnt vaker voor te komen. De Russische schepen die hebben een soort 500 meter zone die ze aanhouden. En als je daar binnenkomt, dan kunnen ze zomaar gaan schieten. Niet raak, gelukkig. Er wordt in de Britse pers ook een beetje gedownplayed. Want dit komt allemaal wel vaker voor. En dus misschien ook niet echt een hele serieuze operatie. Het lijkt me voor dat gepensioneerde echtpaar geen prettige ervaring.
25: Dat was niet. Ja. Nee. Maar ik geloof dat vooral werd benadrukt dat er geen verband was met het daar vlak in de buurt ook een dag eerder opgebrachte Russische schaduwvlootschip.
4: Ja. Ja.
25: Dat daar geen verband mee zou zijn. Ja. Laten we even kijken naar de G7 in Frankrijk. Afgelopen nacht zag ik een gezamenlijke verklaring binnenkomen van de leiders, waarin de onverminderde steun aan Oekraïne werd herbevestigd, meer hulp beloofd, meer druk op Rusland. En dat alle dus ook mede namens meneer Trump.
23: Ja, ik was echt verbaasd toen ik dat zag. Ik denk, je kon me toch niet vertellen dat de relatie goed is. Ja, ik vond het heel opmerkelijk als dit zo is. Want er staat namelijk ook een verklaring in. Er staat een geopolitieke verklaring in. En een verklaring over wederzijds voordelige samenwerking, partnerschappen. Ja, die eigenlijk ogen die als normale communiqués.
4: Ja.
23: Ja, ik was aangenaam verrast. Maar met Trump weet je het natuurlijk nooit. Dus er staat wel een rare zin in bijvoorbeeld. Over bijvoorbeeld het Midden-Oosten in de geopolitieke verklaring. Dat ze ontzettend blij zijn met het resultaat van het Memorandum of Understanding, wat dus nu getekend is met Iran, of getekend gaat worden aan de overkant van het meer. En dat komt door de geweldige leiderschap van Trump.
25: Meneer Trump. Ja,
23: maar dat, ja, weet je, kijk, dit slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. En hier blijkt dus weer uit dat er helemaal niks is veranderd. Want die Trump, daarvan weten we dat hij de afgelopen dagen ongelooflijk beslijmd is. En dat gebeurt hier dus ook. Dus Trump die gaat een oorlog beginnen. En vervolgens wordt hij onder zijn leiderschap beëindigd. En wordt hij er ook voor geprezen. Straks krijgt hij hier ook nog de Nobelprijs voor. Omdat hij eerst een oorlog heeft begonnen en hem nu beëindigd heeft. Dit is echt heel erg merkwaardig. Maar ik begrijp hem wel. Ik begrijp hem wel. Het hoort natuurlijk wel bij de slijmerij om Trump bij de les te houden. Maar ik moet zeggen, als ik de tekst lees, er staat bijvoorbeeld ook het een en ander in over de armste landen, ontwikkelingssamenwerking. Er staat het een en ander in over financiële gevaren, macro-economische stabiliteit. Nou, vind ik dat heel erg positief wat hier allemaal in staat. Maar ja, nou is maar afwachten of iedereen zich er ook aan gaat houden.
4: Ja. De reden dat, heb je die foto's gezien met Trump, met Macron en met Merz en zo? Het is prachtig om te bekijken. En ze zijn natuurlijk zo beleefd allemaal, omdat ze toch heel graag willen dat Amerika meer luchtsteun aan Oekraïne geeft. Hè? Er zijn wat hints, of het waar is, weet ik niet, dat Amerika toch nog iets gaat doen. Hè?
23: Ja.
4: Macron was wel zo vilijn om te zeggen dat ik heb eigenlijk niks gelezen over die Iraanse ballistische raketten. Hè? Dus dat was natuurlijk ook een probleem van die deal. Maar ze zijn allemaal heel beleefd. En Mertz zei als commentaar volgens leuk... ja, ik heb goed op Trump gelet en hij luisterde heel aandachtig en heel intens. Alsof je dat dus niet altijd doet, weet je wel. Het zijn gewoon ook mensen die gewoon de grote Trump helemaal omzichtig benaderen. Omdat we natuurlijk afhankelijk nog zijn. Hè,
23: voor op een aantal punten wel, ja.
25: Trump en Zelensky hebben elkaar ook gesproken. Hè? Een half uur, begreep ik, en ze lieten... elkaar positieve verhalen daarover achteraf. Het was hun eerste gesprek in 4 maanden tijd. Ja. Trump zei dat de sancties tegen Russische olie... die hij had opgeschort vanwege de gesloten straat van Hormuz... binnenkort weer van kracht kunnen worden. En ik vond eigenlijk nog het meest opvallende... ja, misschien heel simpel, maar dat hij werd ergens geciteerd... Russia should make a deal. Hij zei natuurlijk altijd, Ukraine should make a deal.
23: Ja. Ja. Weet je wat ik denk dat er aan de hand is, jongens? En dat is dat... hij is zo onderuit gegaan in Iran. En we hebben natuurlijk net al gehakt gemaakt van wat wij weten. Althans denken te weten van dat Memorandum of Understanding. Die heel erg in het voordeel is van Iran. Wil hij nog iets van zijn erfenis overeind houden? En toch nog worden gezien als een president die in het buitenlands beleid nog iets voor elkaar krijgt. Dan zal hij zijn houding ten opzichte van Oekraïne moeten veranderen. Ja. Dus het zou mij niet verbazen... Als Oekraïne hier uiteindelijk toch iets mee begunstigd wordt. Of wat het juiste woord daar ook voor is. Het zou me niet verbazen, want dit gaat niet goed voor Trump. En dat weet natuurlijk iedereen. Iedereen lag zich helemaal wild als ze dat MOU zien. Maar wil hij nog wat? Dan moet hij dus echt vooruitgang maken met de Oekraïne.
4: En weet je, bij Trump is het ook zo, die wil zo graag als dealmaker bekend staan, dat als er ergens een deal dreigt gesloten te worden, dan moet hij zijn handtekening erop kunnen zetten. En daarom doet hij ook dit soort dingen.
23: Ja. Ja, maar hij is natuurlijk enorm verzwakt. Dus in die zin, dit verklaart misschien ook waarom die Evian-top van de G7 behoorlijk...
25: Traditioneel is verlopen
23: en het een traditionele uitkomst heeft... omdat Trump zo verzwakt is. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met Trump bij Xi. Ja. Daar was hij ook zo'n mak als een lammetje... omdat hij gewoon geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. En iedereen weet dat. En ze doen een beetje aarde tegen hem. Maar iedereen weet natuurlijk dat de olifant in de kamer is.
25: Ja. Goed. Ja. We zitten een beetje krap in de tijd. Ja. Dus laten we de rest van de punten eventjes puntsgewijs doen. Arjan, Amerika.
4: Ja, 2 dingen. De Republikeinen hebben weer geprobeerd om die War Powers Resolution doorheen te krijgen. Dat is dus weer niet gelukt. Dat wil zeggen dus dat Trump nog steeds veilig zit op dat gebied. Hè? Je weet, die War Powers Resolution was van 1973, hè, na de Vietnamoorlog. Nou, en verder wat ik heel grappig vind, Cash Patel, die FBI-director... dat is een beetje een merkwaardige mevrouw, laat ik het zo formuleren. En die heeft dus de hele geheime dienst...
25: Een man, toch?
4: Een man. En die heeft dus de hele geheime dienst tot wanhoop gebracht. Namelijk, zij sprak... Ja, er is dus een plot geweest om de White House, UFC... weet je wel, dat event allemaal op te leggen. En
25: tien, dat was een heel wild verhaal. Ja.
4: Ja, en op social media heeft ze dat... In dinsdag, er zijn 10 verdachten zijn gearresteerd. En dat heeft ze dus allemaal veel te vroeg gedaan. Snap je? Dus ze heeft haar mond voorbij gepraat. En daardoor is iedereen nu boos.
23: Oh. Ja. Nou, erg.
25: Oké. nog wat Europese dingen, Rob? Heb jij nog wat Europese dingen voor ons?
23: Interessante toenadering tussen Polen en Polen-Duitsland. Waarbij Merz heeft gezegd... we moeten nu echt veel nauwer gaan samenwerken... met betrekking tot defensie. Dat gaan ze dus ook doen. Duitsland heeft natuurlijk een belangrijke rol te spelen... in de verdediging van de Baltische Staten. Polen ook. Dus ze hebben eigenlijk elkaar ook wel nodig. Er komt niet een echt formeel verdrag tussen beide landen. Want dat zou door Nawrocki, de president... die rechtse rakker van de PIS... zou dat worden geblokkeerd. Want die haat formeel nog voor zijn achterban Duitsland. Dus, maar goed, daar gebeurt dus wel het een en ander. En je ziet dus ook dat in Duitsland gebeurden echt interessante dingen... ook op defensiegebied. Daar wordt nu vaart gemaakt met het verder ontwikkelen van de IRIS-T. Dat is ook een luchtdoel gedoe. Niet vergelijkbaar met Patriot. Patriot is beter, heeft ook een langere dracht. Maar IRST is ook redelijk effectief voor de luchtverdediging. En er wordt nu, en dat is interessant, degene die dat maakt in Duitsland, Defense. Die is nu bezig met Firepoint in Oekraïne om te kijken of ze die Flamengo gezamenlijk kunnen gaan produceren. Hè. Dat ding heeft, dat is eigenlijk een kruisraket, daar komt veilig op neer met een straalmotor. 3000 kilometer bereik. Ja. Heel erg gevaarlijk voor de Russen. Daar zijn ze niet blij mee dat ding bestaat. Ja, daar zijn dus nu bewegingen om dat gezamenlijk te gaan produceren. Dat is echt interessant hoor, wat hier gebeurt. En het is ook allemaal conform met de wensen die wij eigenlijk de afgelopen maanden hebben uitgesproken. Van ga samenwerken en produceer dit soort zaken samen. Of laat het ook bijvoorbeeld in Duitsland of in Nederland of waar dan ook maken. En dat gebeurt dus nu.
25: Mooi. Okay. Dank voor vandaag. Morgen meer.
0: Yes. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
9: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
26: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
27: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
28: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
30: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
31: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
32: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
33: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
34: Kozijnen. Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Briele en Spijkenisse is de vertraging een kwartier. De andere kant op zelfs een half uur vertraging. En dat komt omdat in beide richtingen de afrit Briele nog dicht is. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en ze zijn nu aan het opruimen. Daardoor ook file op de N218 Spijkenisse Oost-Voorne bij Geervliet. Daar sta je ook nog 10 minuten in de file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regio-omroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
14: Naam van jullie bedrijf?
15: Advanced Capital.
14: Van welke sport gaat jouw hart nou echt snel kloppen?
15: Combat sports.
14: Wat is de grootste misvatting die traditionele sportbestuurders hebben over jonge fans?
15: Dat ze, dat ze eigenlijk bereid zijn om bijvoorbeeld 90 minuten lang naar een voetbalwedstrijd te kijken.
14: Wat elke nieuwkomer die in de sportindustrie aan de slag gaat, moet weten.
15: Dat het niet zo makkelijk is om als nieuwkomer binnen te komen. Dat het echt gaat om netwerk, expertise en operationele kennis.
14: En beste Danny, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
15: Wij geven toegang voor kapitaal tot de Europese sportmarkt. En wij voegen daar operationele kennis, netwerk en ervaring aan toe.
14: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen, en ook Patrick van der Pijl kwam zojuist deze kant opgehaast. Onze gast, je hoorde hem zojuist al, Danny Menke van Advanced Capital. Van harte welkom, Danny.
15: Dank je.
14: Het WK is begonnen, inmiddels alweer een paar dagen aan de gang. Leeft dat een beetje bij jullie eigenlijk?
15: Nou, bij mij niet per se.
14: Nee, ik merk
15: ver van mijn bed, ja.
14: Ik merk dat het bij mij ook nog een beetje op gang
16: moet
14: komen.
16: Jij zit meer in de combat sports, maar het lijkt ook wel of het jaar na jaar minder wordt qua aandacht en interesse.
14: Misschien ook omdat het zo ver is en dat de wedstrijden vaak ook in de nacht plaatsvinden. Dus dat kan er iets mee te maken hebben.
15: Precies dat.
14: Danny, jij bent al heel lang actief binnen die sportwereld. Jullie hebben een volledig nieuw concept op de markt gezet. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar vind jij dat ja, voetbalclubs, maar ook de FIFA en nationale bonden voldoende bezig zijn met de vraag van ja, hoe houden wij dit spelletje relevant voor de toekomst? Misschien wel ook met andere kijkvormen.
15: Nou, totaal niet eigenlijk. De meesten zijn er helemaal niet mee bezig. Blijven heel erg hangen in oude traditionele businessmodellen. En denken dat dat de komende 20 jaar zo lekker door blijft gaan. Dat is een absolute misvatting.
14: Wat is het risico?
15: Nou ja, dat ze de jongere generaties niet meer aan zich binden. En daar dus ook een afkalvende fanbase door krijgen. Ten tweede dat businessmodellen gewoon veranderen, revenue streams veranderen. Hè, waar heel veel grote sporten nu nog aan het infuus hangen van de mediarechten, zie je al in verschillende landen en bij verschillende sporten dat echt een aflopende zaak is.
14: Als ja, de Franse voetbalcompetitie onder meer, las ik laatst iets over.
15: Absoluut, die hadden 1,2 miljard in de boeken voor de mediarechten. Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze nu 200-300 miljoen eraan overhouden. Ja. En dat geld is al uitgegeven in de hoofden van de clubs. Dus die hebben allemaal een gigantisch probleem.
16: Alleen als je het dan hebt over die businessmodellen die moeten veranderen, kun je ons dan eens meenemen? Want je hebt natuurlijk ook bij, pakken we een voetbalwedstrijd, een team die de prestaties moet laten zien. Maar waar zie je dan dat die businessmodellen gaan veranderen omdat er geen aanwas is van jong publiek?
15: Nou, ik denk dat je het heel duidelijk ziet dat je de laatste jaren heel veel nieuwe concepten op de markt krijgt. Die niet door de traditionele federaties of rechthouders in de markt zijn gezet, maar echt door nieuwkomers.
16: Dus niet een FIFA en dan is een nieuwkomer.
15: Precies, niet een FIFA of een UEFA.
16: Ja.
15: Sterker nog, wij hebben daar gesprekken mee gehad. En die zeggen letterlijk van ja, wij snappen volledig waar jullie mee bezig zijn. En eigenlijk zouden we ook die kant op moeten gaan. Alleen in ons bestuur.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Er zijn lichte...
2: Absoluut.
1: Absoluut. Dat kenmerkt zich heel erg aan jullie aanpak, hè?
2: Ja, kenmerkt zich zeker met onze aanpak. En het mooie hier aan is dat het wel institutioneel is. Dus we werken hier heel nauw samen met de Internationale Street Soccer Association. Street Football Association, moet ik zeggen. En die zijn dus wel heel vooruitstrevend. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in dit concept. We hebben ook heel veel grote... wereldwijde influencers aan ons gebonden die echt uit die street soccer community komen. Dus niet influencers die we maar aan boord halen omdat het influencers zijn met een groot bereik. Nee, echt mensen die uit die community komen en daar dus ook een enorm respect hebben.
3: Wat wel interessant, hè? Want als je naar kijkt naar waar we onze uitzending altijd mee openen, welk probleem los je op? Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal het probleem bij het voetbal. Je hebt 11 man nodig, eigenlijk nog 2 wissels. Die komen eigenlijk nooit. Het spelletje duurt te lang, dus het kost te veel tijd.
1: In ieder geval wel op het niveau waarop ik gevoetbald heb, ja.
3: Zeker.
1: Ja.
3: Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus kleinere teams. Makkelijker dus om in te stappen.
2: Ja, veel meer agile.
3: Ja. Ja, en dan zeg maar ook een stuk entertainment aan toevoegen. Want anders hebben we toch wel oordoppen in waar we naar luisteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n concept, hoe maak je dat dan commercieel? Want puur het faciliteren van een paar voetbalveldjes en een paar teams die met elkaar iets doen, ga je dan weer contributie heffen? Hoe ziet dat model
2: eruit? Nee, maar dit is natuurlijk, kijk, we beginnen. Het wordt natuurlijk vanuit de onderkant gedreven, maar wij focussen ons heel erg op de top. Dus wij gaan. We hebben eigenlijk 8 stedenteams. Daar zit Amsterdam bij, daar zit Tokio bij, daar zit New York bij, daar zit Luanda bij. Eigenlijk, en nog vele andere. Allemaal grote steden waar de straatvoetbalcultuur echt ontwikkeld is. Daar gaan we de beste teams selecteren en die gaan tegen elkaar spelen op iconische locaties. Ook in die steden, maar kan ook ergens anders zijn. Steden betalen daar vaak ook voor. Dus dat noem je een host city fee. En dat is al een hele mooie inkomstenstroom.
3: Ja, ja.
2: Dan heb je natuurlijk ticketing. Je hebt je sponsorship, advertising eromheen. Je hebt je merchandise. Je hebt tv-rechten, media rights sales. Dat zal moeten groeien. Dat is natuurlijk niet, dat begint niet op een heel hoog niveau meteen. Maar dat is een leuke additionele inkomstenstroom.
3: En Wesley Sneijder kan ineens weer een balletje gaan trappen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat zou kunnen. Even terug naar de kern. Jij zelf hebt een lange loopbaan in de sportindustrie. Jij was directeur van Eurosport, medeoprichter van Eleven Sports. Dat werd in 2023 verkocht aan hoe spreek ik dit eigenlijk uit?
2: DAZN.
1: DAZN.
2: DAZN. Ja, is inmiddels de grootste sportstreamer ter wereld.
1: Ja.
2: Gaan dit jaar zo'n 6 miljard omzet doen.
1: Ja, was een grote deal destijds. En nu ben je dus actief met Advanced Capital.
2: Ja.
1: En aan die boom hangen dan weer verschillende activiteiten. Jullie zijn in feite een investeringsmaatschappij die zich richtte op de sportwereld.
2: Klopt.
1: Ik kende het niet, maar in Amerika is dit al common good, hè?
2: Zeker. Wij zijn een Europees sportinvesteringsfonds. Een soort private equity venture capital fonds. Wij richten ons eigenlijk op de hele investor lifecycle. Dus wij doen vanaf idee, seed, tot aan IPO. En we bouwen echt ecosystemen per sport. We hebben nu momenteel 4, wij noemen dat flagship verticals. Dus 4 sporten waar we ons op richten. Voetbal, padel, combat sports en dan volleybal. En dan met name beachvolleybal.
1: Zullen we dit even vastpakken aan de hand van een heel concreet voorbeeld? We noemden net voetbal, maar bijvoorbeeld Padel Copa. Dat is een sport-IP waarvan jullie hebben gezegd, padel is nog tamelijk ondergewaardeerd in Europa, als je het hebt over een kijksport. En jullie hebben dat vastgepakt en een concept in de markt gezet.
2: Ja, dus wij zijn, zoals ik al zei, wij bouwen ecosystemen per sport. Omdat we geloven dat je daarmee het meeste synergie tussen de verschillende bedrijven kunt creëren. En dus ook het meeste waarde kunt creëren. Als we kijken naar onze padel vertical. Padel is de snelst groeiende sport wereldwijd. Vooral in Europa, begint nu ook in Amerika heel erg op te komen. En in Azië, Midden-Oosten gaat heel goed. Wat hebben wij daar? We hebben inderdaad Padel Coppa. Dat is een internationale pro-padel tour. Dat doen we onder auspiciën van de FIP, de Internationale Padel Federatie. We organiseren dat overal ter wereld. Onder andere we hebben net Hamburg achter de rug. In september doen we dat in Utrecht. We hebben een heel mooi stadion op het Jaarbeursplein.

0: doen dat in Doha en op vele andere locaties.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, zo'n stadion, het ziet er echt wel heel vet uit. Het is een soort pop-up stadion met heel hoog, zag ik, hoge tribunes.
0: Klopt.
1: Wij noemen dat een, echt bovenop, hè?
0: Wij noemen dat een urban pop-up arena. En je kan het echt zien. We organiseren daar van alles in. Ook boksen en MMA en beachvolleybal, 3x3 basketbal. Ja, het is echt een soort colosseum. Misschien is het goed om even terug te gaan naar mijn verhaal over onze padel vertical. Want we hebben dus dat Padel Coppa. Dat gaan we nu ook doorontwikkelen naar een amateurcompetitie. Zodat je, padel is echt vooralsnog een hele grote amateursport. Op professioneel gebied blijft het lastig. Waarom? Het bestaat al 40 jaar in Spanje en Argentinië.
1: Daar is het heel groot. Daar komen geloof ik ook alle wereldtoppers vandaan, toch?
0: Precies. Dus als je kijkt naar de top 100, nou, ruim 90% daarvan zijn Spaans of Argentijns. En het is natuurlijk heel lastig om daar een wereldtour mee te bouwen. Dus waar wij ons vooral op focussen zijn local heroes. Dus als wij het in Hamburg doen, speelt de top van Duitsland tegen elkaar. Met wat top 50 spelers vanuit de hele wereld. Dat zijn dus meestal Spanjaarden of Argentijnen. Als we dat in Utrecht doen, speelt de top van Nederland daar, et cetera. Dus zo proberen wij echt talent een podium te geven, een kans te geven om te groeien. En uiteindelijk meer Nederlanders, meer Duitsers, meer whatever in de top 100 te krijgen. Dus dat is eigenlijk het ene pijler van ons ecosysteem. Daarnaast hebben we ook een paddle tech bedrijf. Dat heet Paddle Play. Daarmee hebben we een sensor ontwikkeld. Die doe je onder je padelracket aan de onderkant, onder je buttcap. En die trackt al je performance data. En op basis van AI wordt dat meteen geanalyseerd. En krijg jij feedback wat jij anders kan doen om je spel te verbeteren. En je kan het ook als een soort van Strava of Whoop voor padel gebruiken. Dus je kan ook met je peers met wie je speelt, kan je vergelijken wie het best gespeeld had, hoe jij gespeeld zelf hebt ten opzichte van de vorige 10 keer. Het kan gebruikt worden om ranking- en ratingsystemen te verbeteren. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook bij Padel Coppa. De pros die spelen daarmee. En we kunnen de data visualiseren op schermen in het stadion, maar ook in de broadcast feed, dus op tv. Dus doordat je die datavisualisatie hebt, je ziet dat filmen natuurlijk met Formule 1 of met wielrennen, daardoor raak je als fan veel meer geëngaged. Je bent veel meer betrokken. Dus dat is onderdeel eigenlijk van het ecosysteem waarmee de twee dingen elkaar versterken. Nou, daarnaast zijn we ook bezig met een consolidatie van Europese padelclubs. Dat we geloven dat daar heel veel potentie in zit. Ja, en zo nog een aantal dingen. Dus dat is voor ons eigenlijk. We hebben Content Stadium net geacquireerd. Dat is een bedrijf wat contentdiensten verleent voor veel clubs en rechtenhouders en broadcasters. Nou, dat past ook weer perfect in dit ecosysteem.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Advance Capital. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor gaan we naar investeerder Quinten Schevernels.
2: Vandaag wil ik het graag hebben over het businessmodel van het Amerikaanse bedrijf FIA. PHIA, dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Opvallend, de founder, moet ik dan zeggen, van dit bedrijf is de dochter van Bill Gates. En dit is een AI shopping platform. Wij zijn natuurlijk gewend inmiddels om heel veel van het kopen dat wij online doen, om daar zoekmachines zoals Google bij te betrekken. Maar dit bedrijf richt zich eigenlijk helemaal op AI, dus op de ChatGPT-achtige. En te zorgen dat jij daar eigenlijk als gebruiker voor de producten die jij ziet de best mogelijke prijs krijgt. Maar bijvoorbeeld ook alternatieven van tweedehands producten te zien krijgt. En als je het nieuw koopt, ook te zien krijgt wat jouw product, wat de restwaarde is. Dus stel dat je het over 1 of 2 jaar zou willen verkopen. Wat levert het dan eigenlijk nog op? Dus helemaal ingezet op de ver-AI-isering van onze maatschappij eigenlijk. Dus eigenlijk als er via hun platform een doorverwijzing plaatsvindt en dat leidt dan tot een aankoop op de site waarnaar wordt doorverwezen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor. Wellicht dat model in de toekomst nog wat anders wordt, maar dit is eigenlijk een heel gebruikelijk model binnen de e-commerce wereld. Je hebt echt al meer dan een miljoen mensen die dit platform echt regelmatig gebruiken. hebben ook al meer dan 50 miljoen funding opgehaald. Niet bij haar vader, dat was misschien heel makkelijk geweest. Maar echt bij een aantal hele vooraanstaande venture capital bedrijven. En ook een aantal bekende Amerikaanse celebrities. Dus Paris Hilton, Jessica Alba. Ze hebben ook een hele mooie lijst met mensen die dat merk gewoon meteen bekendheid geven.
1: Wij praten verder met Danny Menke van Advance Capital. Het WK voetbal is weer begonnen en wij praten met hem over de ultieme sportbeleving. Je gaf net al helemaal in het begin aan MMA. Dat heeft wel echt, daar gaat jouw hart sneller van kloppen.
0: Absoluut.
1: En daar hebben jullie ook een specifiek concept voor ontwikkeld.
0: Nou, we hebben recent een significant aandeel gekocht in Levels Fight League. Levels Fight League is de marktleider op MMA-gebied in Nederland en België. En dat gaan we eigenlijk vanuit daar verder schalen naar nieuwe landen. Als je kijkt naar combat sports in zijn geheel, hè, dus we hebben MMA, we hebben boksen, we hebben nog een aantal andere dingen. Heeft een ongelooflijk geëngageerde fanbase. En daar begint het uiteindelijk bij. Hè, want als je de fans hebt, dan kun je ze gaan monetizen.
3: Ik heb het gezien aan de hand van die documentaire van Hulk Hogan, hoe groot dat is. En volgens mij is die partij Endeavor in de US die merkrechten daarvan heeft.
0: Ja, TKO heet dat in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk UFC en WWE zijn samengegaan. Ja. Die zijn nu listed. Geloof 40 miljard waard. Echt niet normaal. Maar daar zie je dat in Amerika dat combat sports ontzettend geprofessionaliseerd zijn. Gigantische waardering en multiples heeft. En in Europa loopt dat heel erg achter. Het is een heel versnipperd landschap. Er zijn verschillende promoters in heel Europa. Het wordt relatief onprofessioneel aangepakt.
1: Nou, dat klinkt als iets waar jullie potentie in zien.
0: Absoluut.
3: Ja, dus jullie zien correlatie tussen de professionaliteit van zo'n specifieke sector, om het zo te noemen. Zeker. Om dan daarin te investeren.
0: Het begint bij de fanbase. En als de fanbase er is, als je die geëngageerde fans hebt, dan weet je zeker dat je een goede business omheen kan bouwen.
1: Ja. Ik wil even van MMA en combat sports ook weer even terug naar voetbal. Dat is een beetje mijn sport, zeg ik er heel eerlijk bij. Hoe kijk jij naar de Eredivisie is net weer afgelopen? En wat jij nu schetst, en met name, ik heb ook die YouTube-filmpjes zitten kijken van events die jullie organiseren. Daar is entertainment en sport is continu in elkaar verweven. Nou, dat kennen we natuurlijk ook al uit Amerika. Ja. NBA, de Honkbal League. Dit zien we nauwelijks nog terug in de Nederlandse voetbalstadions. Verbaast jou dat?
0: Nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niets. Voetbal is natuurlijk een hele conservatieve wereld. Wij geloven dat er binnen het voetbal heel veel waarde gecreëerd kan worden. En dan heb ik het niet over de topclubs, de tier 1 trophy assets, zoals ze dat zo mooi noemen, waar heel veel grote private equity partijen en rijke Amerikanen en
1: de Manchester City's van deze wereld
0: in investeren. Die zijn, als je kijkt naar de waarderingen daar en de multiples, die zijn beyond reasonability.
1: Maar wat zou bijvoorbeeld een willekeurige voetbalbestuurder in Nederland, een Go Ahead Eagles, een Feyenoord, een Ajax, een AZ, wat zouden zij kunnen doen om die fanbase, zoals jij dat steeds noemt, om die engagement, die sportbeleving te kunnen verhogen?
0: Nou, ik zou sowieso zeggen, ga echt het gesprek aan met je jongere doelgroep. Zorg voor een goede narrative rondom je club. Zorg ervoor dat je de juiste influencers aan boord hebt. Dat je de juiste content op de juiste tijden. Eigenlijk, wij zeggen altijd always on. Je moet always on zijn. Je moet altijd in gesprek zijn met je fanbase. We hebben 16 maanden geleden onze eerste voetbalclub gekocht in Cascais in Portugal. Lagere divisie club.
1: We gaan het nu hebben over jullie andere tak. Hè? Dit is inderdaad jullie investeringsvehicle.
0: Nou, het valt allemaal onder ons
1: Het is
0: één geheel, maar dit is bijvoorbeeld onderdeel van ons voetbal-ecosysteem.
3: En waarom heb je die gekozen? Want ik zat ook te kijken, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, dan denk je, is nou een NAC Breda juist zo'n partij? Of is het juist een Excelsior? Of is het juist een Ajax?
0: Nou, een van onze bedrijven is Estrella Football Group. Die is dus onderdeel van ons voetbal-ecosysteem. Wat we daar aan het bouwen zijn, is het eerste horizontale multi-club ownership model.
1: Dit zijn wel tamelijk ingewikkelde woorden die jij gebruikt hier.
0: Dus je hebt een traditionele MCO's, de multi-club ownerships. Heb je bijvoorbeeld Man City Group. Daar heb je Manchester City op de top. Nou, dat is natuurlijk een tier 1 trophy asset, zoals ik al zei. En daaronder heb je lagere divisie clubs die allemaal upstreamen. Nou, wij geloven dus niet in dat model. Wij geloven niet in die in die trophy asset. Wij geloven dus wel in clubs die op lagere divisies actief zijn, maar die iets speciaals hebben waar je een verhaal omheen kan vertellen. He, dus Cascais bijvoorbeeld hebben wij 16 maanden geleden gekocht. We hebben geen extra geld in het team gestopt, want we geloven daar niet in. We geloven niet dat je maar ongelimiteerd geld in spelers moet stoppen en dan hopen dat het ergens gaat komen. Wij geloven juist eerst bouwen van je fanbase, eerst bouwen van een gezond model.
3: Ja, dus want wat je ook niet in gelooft is het aanvullen van de exploitatie van bij voetbalclubs. Nee, dat zag ik ook voorbij komen. Nee,
0: absoluut. Dus wat wij doen, hè, wij hebben een eigenlijk onze bedrijven die specifieke sport, tech en services leveren voor voetbalclubs, die hebben wij allemaal gecombineerd in één product. Dat heet Club OS. OS staat voor Operating System. En dat helpt clubs om zowel on the pitch als off the pitch hun performance te verbeteren. Nou, we hebben dat dus bij Cascais, zijn we daar 16 maanden geleden.
1: Maar geef ze een of twee voorbeelden. Hoe kunnen zij daarmee hun prestaties verbeteren?
0: Nou, wij zijn bijvoorbeeld bij Cascais heel erg op het verhaal gaan zitten. Het is een club met heel veel legacy, heel veel heritage.
1: Historie.
0: Dus bestaat al sinds 1915. Waanzinnig mooie locatie. Het stadion ligt 200 meter bij het strand vandaan. Nou, Cascais is een van de mooiste plekjes. Zo niet het mooiste plekje van Portugal. Ook heel veel kapitaal zit. En wij zijn daar dus het verhaal omheen gaan vertellen. En we hebben in 16 maanden tijd de fanbase weten te vertwintigvoudigen.
1: Maar hoe doe je dat dan? Heb je zeg maar de social media afdeling bij elkaar geroepen en gezegd, vanaf nu gaan we elke dag 5 keer iets posten en dit moeten de verhalen worden?
0: Precies dat. Dus wij zetten de juiste teams daarop, zowel intern als gewoon lokale mensen. Selecteren we de juiste agencies waarmee we willen samenwerken.
1: Danny Menke van Advance Capital. Dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan!
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
9: Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over bonussen voor topbestuurders. En een gesprek met Bert Bakker. Hij is CEO van energiedienstverlener Fudura. Ik vraag hem hoe bedrijven toch kunnen groeien ondanks het volle stroomnet. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
13: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne is de vertraging 3 kwartier. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In het huis in het Brabantse Rijen waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo hevig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt
18: en of waarom?
9: In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen.
18: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Lobbypanel. Kan de vleesbranche nog van haar slechte imago afkomen? En na een gevallen kabinet naar de stembus, is dat zometeen verleden tijd? Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier partner van EPA. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie. Welkom, leden van het panel.
19: Goedemorgen,
20: Thomas.
10: Goedemorgen. Zullen we maar eens beginnen met Tom de Graaf, de scheidend vicepresident van de Raad van State. Hij wil dat Nederland, als het even kan, minder vaak naar de stembus gaat, vertelde hij afgelopen zondag in Buitenhof. De Graaf hoopt op meer politieke stabiliteit. Het patroon van verkiezingen na een kabinetsval draagt daar niet aan bij. Hij zei dit.
21: Als we nu een democratie hebben waarin elke 2 jaar verkiezingen zijn, waarin Kamerleden nauwelijks de kans krijgen om te groeien in het vak, waarin meerderheden, voor zover ze er zijn, ogenblikkelijk weer overboord worden gegooid, in een tijd waarin de kiezers heel volatiel zijn, voortdurend wisselen van voorkeur, dan roept dat wel de vraag op, moet je met dat gebruik doorgaan?
10: Het komt wel eens in dezelfde tijd ter tafel. Mirjam Bikker heeft het onder andere ook nog bepleit bij de beschouwingen van vorig jaar, dacht ik. Is het tijd om hier weer eens serieus over na te denken, Nora?
19: Nou, het is een interessant voorstel van de scheidend vicepresident van de Raad van State. Interessant ook voor een democraat, voor minder verkiezingen pleiten natuurlijk. Maar het is interessant omdat enerzijds in historisch perspectief te zien. Hè, dus tot de jaren 60 was het heel gebruikelijk dat na een kabinetsval er gewoon een ander kabinet werd geformeerd zonder tussentijdse verkiezingen. Omdat heel veel van wat wij doen in onze parlementaire democratie niet per se in de wet of helemaal niet in de grondwet is geregeld, maar eigenlijk van gebruiken en gewoonten aan elkaar hangt. En ik kan ook wel onderschrijven dat de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden, dat die zo is afgenomen, dat dat niet per se bevorderlijk is voor de kwaliteit van de besluitvorming of van de representatie. Ik denk iedereen in het publieke versvak dat die daar wel tegenaan loopt, dat je wederom een nieuw Kamerlid spreekt. En die mensen kunnen er ook niks aan doen. Hè? Maar het duurt gewoon eigenlijk 4 jaar voordat iemand een beetje weet hoe het werkt, hoe de hazen lopen en hoe een onderwerp
10: betekent
19: werkt.
10: Betekent dat even tussendoor dat iemand die in de publieke vers zit ook meer invloed heeft, omdat je kennisvoorsprong steeds groter wordt?
19: Ja, dat wordt vaak gedacht. Ik ben daar eerlijk gezegd zelf een beetje sceptisch over. Het wil natuurlijk wel eens voorkomen, maar tegelijkertijd, zo'n luistert net zo goed naar de volgende die binnenkomt en de vorige, als ze al luisteren. En wat je ziet is, omdat die gemiddelde zittingsduur afneemt en omdat de omvang van fracties ook afneemt, dat ze überhaupt minder tijd hebben om met belanghebbenden te spreken.
10: Frits, de eerste schoten voor de boeg van Nora, een democraat die pleit voor minder verkiezingen. Zo kun je het ook plat slaan, dat is toch vreemd, maar zit er wel wat in?
22: Nou, het is natuurlijk helemaal geen voorstel. Het is gewoon eigenlijk hoe het feitelijk is geregeld. Het is niet nodig om verkiezingen te organiseren wanneer er een kabinet valt. Want dat mandaat van de kiezer is voor 4 jaar. Dus als je dan een andere coalitie kan samenstellen, dan heb je daar eigenlijk geen verkiezingen voor nodig. Kijk, ik snap wel dat mensen nu lopen te ageren tegen Tom de Graaf, omdat ze zeggen, ja, dat is lekker opportunistisch.
10: Nu was het weer de grootste op dit moment.
22: D66 is voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij en opeens hebben we geen verkiezingen meer nodig als het kabinet valt. Maar als we dat even buiten beschouwing laten, dan heeft hij feitelijk gelijk. En kijk, als hij zegt van ja, het zou fijn zijn als Kamerleden ook wat langer zitten. Ja, dat heeft met 2 dingen te maken. 1, dat politieke partijen, als er dan weer verkiezingen zijn, andere mensen op de lijst zetten, waardoor mensen dus niet een tweede of een tweede helft van hun termijn kunnen volmaken.
10: Maar de mensen die niet hoog op zo'n nieuwe lijst komen, die hebben misschien ook onvoldoende laten zien dat ze iets in huis hebben.
22: Dat zou kunnen, maar dan is het maar de vraag of je dat allemaal in 2 jaar kan laten zien. De andere reden is natuurlijk de kiezer. De kiezer die als een een zwerm spreeuwen. Spreeuwen gaan dan van de ene boom gaan ze met z'n allen naar de andere boom. En kiezers die doen dat bij politieke partijen. Dus de ene keer is Baudet de grootste en dan is Caroline van der Plas de grootste. Je kan een partij oprichten en in één keer 20 zetels halen.
0: Is dat gebeurd?
22: En dat is wel eens gebeurd. Volgens mij heet het NSC.
0: Maar mag ik daar wel eventjes bij opmerken dat toen Mirjam Bikker dit voorstelde, dat hij steun kreeg van twee partijen. Forum voor Democratie en NSC.
22: Ja, nou, NSC snap ik dus wel. Want die hadden op dat moment waarschijnlijk die 20 zetels. En bij de verkiezingen daarna stonden ze weer op nul. Dus dat zou ik eerder opportunisme vinden dan dat Tom de Graaf dit nu voorstelt.
19: Ja, wat ik ook wel interessant vind is om door te denken. Oké, wat zou dat betekenen voor de machtsdynamiek? En wat betekent dat dan ook voor het publieke versvak? De pleidooi van Tom de Graaf is helder. Hij denkt dat het voor meer politieke stabiliteit zou zorgen. Omdat er een prikkel wordt weggenomen om een kabinet op te blazen als jouw partij het goed doet in de peilingen.
22: In de peilingen, ja.
19: En dat is een interessante gedachtegang. Anderzijds kun je ook de andere kant op redeneren. Dat als je geen verkiezingen nodig hebt om een volgend kabinet te formeren. Dat als jij in zo'n kabinet zit en je bent eigenlijk niet zo gelukkig met je coalitiepartners. Dat je dan achter de schermen misschien een andere meerderheid kan gaan formeren. Waardoor je juist weer een instabieler kabinet krijgt. Dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan die heel interessant zijn.
22: Maar dat is in feite hoe het in de lokale politiek ook gaat. He, want we hebben gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn echt eens in de 4 jaar. En als een coalitie sneuvelt omdat ze niet langer met elkaar willen doorwerken, krijgen we geen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
0: Jij hebt de enige lokale ervaring?
22: Ja, dat werkt dus wel. Precies wat Noor net zegt. 1, partijen blijven makkelijker bij elkaar, want investeren meer in elkaar. Maar als het onverhoopt wel gebeurt, ja, dan krijg je gewoon een nieuwe coalitie.
0: Maar wat voor formaties horen daar dan bij? Want je hebt eerst een paar jaar geprobeerd om het met de ene clubje voor elkaar te krijgen. Nou, dat lukt dan niet, dan valt dat. En dan ga je proberen met er dan nog over is, wel iets voor elkaar te krijgen.
22: Als dat valt, is het vrij logisch dat je dan denkt, ik moet naar andere coalitiepartners op zoek. En dan ga je kijken van wat daarvan kun je samenstellen, zodat er kwestie is van de meerderheid.
0: Maar dit is allemaal bedoeld om de stabiliteit...
19: Uitslag af, ja, want als de uitslag er niet naar is om, laat staan 1, maar laat staan 2 verschillende meerderheidsopties te formeren. Dan zit je dus wel 4 jaar vast in een soort van deadlock, wat we bijvoorbeeld in Den Haag in de lokale politiek hebben gezien.
22: En daarom zie je dus ook dat bij na gemeenteraadsverkiezingen steeds vaker er niet alleen een collegeakkoord wordt gesloten, maar een raadsakkoord. Een raadsakkoord waaraan veel meer partijen zich verbinden dan dat nodig is voor een minimale meerderheid.
0: Dus als je het goed zou inrichten, dan ben jij wel voorstander van wat de Graaf hier suggereert?
22: Nou, ik ben geen voorstander van wat de Graaf suggereert, want ik denk dat je het per keer moet bekijken. Maar dat hij zegt, het is niet nodig om standaard verkiezingen te hebben nadat een kabinet is gevallen, heeft hij wat mij betreft helemaal gelijk in.
0: Overigens sprak Trouw, toen Mirjam Bikker dit voorstelde, nog met hoogleraar Wim Voermans. Die weet van alles over de grondwet. En die zegt dat de grondwet wel zou moeten worden aangepast. Nu heeft de regering namelijk de bevoegdheid om de Kamer te ontbinden. En een grondwetswijziging gaat in 2 stappen. Bij de laatste heb je dan een 2/3 meerderheid nodig. Dus, concludeerde Voermans, ik zie het niet gebeuren. Moet hier nu wel echt grondig iets voor worden aangepast of niet?
19: Nou, ik wil natuurlijk, ik ben geen jurist en zeker niet zo geleerd als Wim Voermans. Maar volgens mij is die passage uit de grondwet niet gewijzigd sinds de jaren 60. En in de jaren 60 kon dit ook gewoon. Het is overigens een discussie die elke keer opspeelt zodra er een kabinet valt. Het is formeel gezien niet nodig om die verkiezingen uit te schrijven. Dat staat helemaal nergens. Ja, de regering heeft die optie. Maar dat is wat anders dan dat het vereist is. Dus als er in de Tweede Kamer, want die heeft het initiatief, een initiatief wordt gestart om een ander kabinet te formeren naar een kabinetsveld, dan kan dat gewoon zonder dat we de grondwet moeten wijzigen. De vraag is natuurlijk wel, als we even kijken naar de kabinetsformaties van pak en beet de afgelopen 15 jaar, sinds ons staatshoofd daar geen rol meer in speelt, of we dan heel veel verder komen met die politieke stabiliteit.
0: Ja, de eerste politieke reactie kon daar aan tafel al worden opgehaald bij Jesse Klaver. Leider van Pro, die zei aan, goed idee, maar we moeten er nog wel heel lang over praten.
22: Ja, nou ja, dat is natuurlijk, Pro wil sowieso over alles heel lang praten. Maar ik ben geen hoogleraar, maar volgens mij wat Voermans zegt is gewoon niet waar. Ik ben wel politicoloog en ik heb nooit geleerd dat je de grondwet zou moeten aanpassen. En inderdaad, als je de Kamer ontbindt, dan krijg je een ander verhaal. Maar op zich, wat de Graaf zegt, volgens mij klopt dat.
0: Goed zo, dan gaan we naar deel 2 van het panel.
16: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Wat klopt er wel of niet van het beeld dat veel mensen hebben van de vleesbranche? Ik bespreek het met het lobbypanel. Norre van Elver is hier en Frits Hoefnagel natuurlijk ook. Om misstanden in de sector, die vleessector, te bestrijden, dreigt de minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een week of twee geleden met een uitzendverbod. En hij eiste een voortgangsrapportage over de werk- en de leefomstandigheden. En die rapportage is net op tijd gekomen. Genoeg reden voor Nieuwsuur om Manon Hoebe uit te nodigen. Zij is de voorzitter van VleesNL, de branchevereniging. En haar werd gevraagd of de sector terecht als rot wordt beschouwd.
3: Nou, dat is het beeld wat naar buiten geschetst wordt.
20: Ja, niet zonder reden.
3: Dat weet ik niet. Maar als we kijken naar wat wij weten over onze bedrijven, is het zo dat wij samen met de bedrijven afgesproken hebben dat wij werken met gecertificeerde bureaus. En dat die gecertificeerde bureaus en allerlei criteria doen, die gaan over hoe er met mensen omgegaan wordt, dat hoe er gekeken wordt naar huisvesting.
0: En dan zegt de interviewer van Nieuwsuur, Jeroen Wollaars, dat die certificaten vooral worden uitgedeeld door de sector zelf. En dan bestrijdt Manon Hoebe dat. En dan is het gevecht op televisie begonnen. Maar laten we dit vanuit een public affairs perspectief eens beschouwen. Want die vleesbranche die kan wel een likkie verf gebruiken. Of meer dan dat. Veel mensen hebben er toch al van tevoren verregaande ideeën over. Valt dat nog een beetje op te poetsen, Nora?
19: Ja, dat is natuurlijk lastig. En ik denk dat het frame van dat er allerlei misstanden in die vleessector zijn rond de arbeidsomstandigheden van de mensen die daar werkzaam in zijn, dat dat al vele jaren wordt opgebouwd in de media. Dat we allemaal direct beelden op ons netvlies hebben van mishandelingen van werknemers, van mensen die op straat gezet worden.
0: De vakbond komt dan met cijfers die dat zouden kunnen illustreren.
19: Exact, dus er zijn cijfers, er zijn rapporten, maar er zijn ook hele visuele beelden. Dus ik vond het een onverstandige reactie van deze voorvrouw om niet eerst afstand te nemen van misstanden. Als je daarnaar wordt gevraagd, omdat het nu, ja, het klinkt gewoon als een ontkenning van iets wat iedereen in Nederland zelf op televisie heeft gezien. Even los van dat die certificaten en die zelfregulering, waar de sector nu toch al een tijdje op inzet, inderdaad nog niet het gewenste resultaat, tot het gewenste resultaat hebben geleid. En dat de misstanden, Nieuwsuur had er ook weer een aantal van. Ik meen dat er vanochtend in de krant ook weer wat stonden. Ja, je hoeft als journalist niet heel lang te zoeken om die weer boven tafel te krijgen.
0: Maar dan bestrijdt zij dat vooral is dat die branche zichzelf reguleert en dat er wel degelijk onafhankelijk toezichthouders ook zich mee bezighouden. Slaagt zij erin om overeind te blijven?
19: Nou, kijk, dat is natuurlijk een totaal procesantwoord wat allemaal waar is, maar wat niet ter zake doet als de misstanden in stand blijven. En dat niet erkennen is wat mij betreft niet goed. Daarbij zie je dat VleesNL, wat natuurlijk vorig jaar een naamswijziging heeft doorgemaakt, een soort rebranding heeft gedaan.
0: Het was Centraal Orgaan,
19: Overleg voor het vlees. Inderdaad. Ja. Dat zij daar tegenover proberen te zetten, een soort positieve campagne rondom vlees. Nou, dat is op zich te begrijpen. Want dat moet je ook doen voor je eigen sector, zeker als brancheorganisatie. Maar het helemaal niet willen hebben over misstanden is wel heel bout.
0: Frits?
22: Nou, een positieve campagne rondom vlees lijkt mij inderdaad geen probleem. Bovendien, ik vind vlees lekker. Wat dat betreft had ik ook voor de Partij voor de Dieren kunnen zijn. Maar wat er hier gebeurt is dat de minister constateert, en dat is niet voor het eerst natuurlijk, dat er misstanden zijn in die branche. Dan moet je niet zeggen als voorvrouw, nou ja, maar we zijn heel erg hard bezig en we doen zo ons best. Nee, dan moet je zeggen, daar waar er misstanden zijn, gaan we dat aanpakken.
0: Ja, ze heeft 16 vinkjes, had ze volgens mij in die voortgangsrapportage. Misschien vergeet ik er nog twee, die allemaal toch van rood naar oranje naar groen waren gegaan om aan te tonen dat ze inderdaad bezig waren.
22: Maar ze moeten op groen staan. En dit zijn misstanden waarvan je ook niet zegt oranje is genoeg. Hè? Maar het gaat over hoe lang moeten mensen werken. Wat zijn die arbeidsomstandigheden? Krijgen ze überhaupt wel uitbetaald?
19: Geweld, hè? Bedreigingen. Mensen worden in elkaar geslagen als ze een melding doen bij de politie of bij de arbeidsinspectie.
22: Weet je, dus dat is niet van we gaan akkoord met een vinkje wat van.
0: Als je dit uitzendverbod nu te lijf wil gaan, en dat is volgens mij wel de boodschap, hè? Dat willen wij niet. We willen geen generiek verbod. We willen kijken naar bedrijven die het goed doen en naar bedrijven die het minder goed doen. En daar moet je dan tegen optreden. Hoe kun je dat nog proberen af te wenden?
22: Nou, dan om te beginnen gooi je als branchevereniging zij die zich niet aan de regels houden, gooi je eruit. Dat lijkt me heel. Ik ben zelf ook wel eens voorzitter geweest van een branchevereniging. Dat was ook altijd mijn regel. Want als jij je niet aan de regels houdt, terwijl anderen dat wel doen, ben jij een schande voor de branche.
0: Waren dat de kansspelen of heb je het nu over een andere branchevereniging?
22: De autoschadeherstellers.
0: Dat had ik natuurlijk ook nog. Ja. Dus er was veel rottigheid?
22: Nee, gelukkig niet, want ze hadden een voorzitter waarvan ze wisten dat als ze zich niet aan de regels hielden, dat ze er dan uit zouden.
19: Het is altijd lastig als branchevereniging, wordt altijd aangesproken op de rotte appels. In sommige gevallen zijn die niet eens lid bij jou, maar je bent er toch van, je wordt er toch voor op aangesproken en dan moet je ermee omgaan.
22: Dat moet je dan in ieder geval kunnen zeggen, hè? Zo van ja, maar deze is geen lid bij ons. En als er dan wordt geconstateerd dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, ja, dan moet er natuurlijk worden ingegrepen. Dus ik snap wel dat de minister zegt, ik ben er nou wel een beetje klaar mee, want dit is niet iets wat vorig jaar voor het eerst op is gekomen.
0: Ja, maar goed, we hebben nu dus net op tijd die voortgangsrapportage kunnen laten zien. Er komt overigens nog over een week of twee, dacht ik, een rapport van de arbeidsinspectie. Wordt dat dan bepalend voor hoe dit nu politiek verder loopt?
22: Ligt eraan wat erin staat.
19: Ja, ik denk wel dat het een belangrijke rol zal gaan spelen. Een ander zal ook afhangen van hoe sterk de vleessector gaat aanzetten dat een uitzendverbod, zeker als dat vrij snel zou ingaan, de voedselproductie in gevaar zou brengen, of eventueel voedselveiligheid. Het zijn natuurlijk wel kritieke processen waar ze in Nederland mee bezig zijn.
0: Het is in Duitsland al van kracht, zo'n verbod. En dan wordt er gezegd, nou, daar kunnen mensen toch ook nog altijd een braadworst eten en nog betaalbaar ook. Dus dat is wel lastig, denk ik, om dat te zeggen dat in Nederland helemaal niet zou kunnen.
19: Dat denk ik ook. En daarom zei ik, het zal ervan afhangen hoe geloofwaardig ze dat argument weten over te brengen. Het is iets waar overigens echt al 15 jaar over gesproken wordt. En ik denk dat dit kabinet en deze minister daar in ieder geval iets meer op doorpakt dan het vorige kabinet. En het zal heel lastig zijn voor ze.
22: En je zal als branche en als vertegenwoordiger van de branchevereniging zul je echt de minister moeten overtuigen van het feit dat je serieus bezig bent.
19: Ja, want die moet het weer aan de Kamer gaan verdedigen.
22: Want die moet namelijk tegen de Kamer vertellen, ja, nee, ik heb nu goede afspraken gemaakt en het wordt echt opgelost en de rotte appels die gaan eruit. Maar als je dat niet lukt, dan schaadt dat niet alleen de mensen die zich niet aan de regels houden, maar schaadt dat ook de nette ondernemer in jouw branche. Nou, dat is precies wat je niet wil.
0: Maar dat is ook exact waar Hoebe dat interview met Nieuwsuur mee begon. Er zijn veel goede bedrijven en er zijn een paar slechte bedrijven. En daar moet je tegen optreden.
22: En dat lijkt me terecht. Dat lijkt me een hele goede lijn.
0: Zo, dan gaan we nog eventjes naar een mestakkoord. Daar is ook heel lang over gesproken. Een grote doorbraak werd het genoemd. De mestcrisis die al jaren aanhoudt wordt verlicht. Nederlandse boeren mogen aan de slag met Renewer. Dat is een groener alternatief voor kunstmest. Brancheorganisatie LTO Nederland noemt het een belangrijke stap. Wie wil er in deze stronthoop duiken om uit te leggen wat het precies is?
19: Nou, er is een Europees verbod op het uitrijden van dierlijke mest. Hè. Daar zit een soort maximum op per hectare of per vierkante kilometer. Hou me de precieze cijfers naar goede, Thomas.
0: Ja, daar ga ik zo meteen even van Frits vragen hoe het echt zit.
19: Oké, okay, heel goed, heel goed. En dat geldt niet voor kunstmest. En er is al heel lang een innovatie in de markt die dus dierlijke mest omzet in een vorm van kunstmest renuren. Door Europese regels mocht dat eigenlijk niet worden toegepast. En oud-Europarlementariër Jan Huytema heeft hier echt, ik denk wel 10 jaar lang, heeft hij alle deuren open geprobeerd om open te maken om dit voor elkaar te krijgen.
0: Het stond ook groot in de Leeuwarden Courant, want het is een Friese oud-Europarlementariër.
19: Ja, er worden wel eens successen toegeschreven aan mensen dat je denkt, nou, dat valt wel mee. In dit geval is dit meer dan terecht. Dit was echt zijn topic. Alleen het viel in een wat andere aarde in Europa, omdat Nederland al veel vaker toezeggingen had gedaan voor stikstofreductie en voor innovaties die het uiteindelijk niet konden waarmaken, waardoor deze, terwijl deze wetenschappelijk 300% onderbouwd is, veel langer heeft geduurd om toegestaan te worden. Maar
0: dan val je dus eigenlijk een beetje in je eigen mes, want dan heb je het in Europa blijkbaar ook jarenlang niet voldoende over de bühne kunnen brengen dat het dat het oprecht is en dat je niet opnieuw naar een geitenpaadje zoekt.
19: Nou ja, het is dus bij een dergelijk lobbytraject belangrijk om goed in het snotje te hebben van oké, hoe ziet dat nou dat krachtenveld eruit? En in welke hoe word ik ontvangen? En ik denk dat in het begin van deze lobby men dacht, ja, dit is zo evident effectief en zo evident zinvol en nuttig, dat krijgen we er wel door. Maar dat was niet het geval. Daar was nog veel meer en veel langer voor nodig.
22: En juist Nederland heeft dus heel veel mestoverschot. Ja. Dus juist voor Nederland is het zo belangrijk dat dit wordt toegestaan. En die andere landen hebben dat probleem minder. Dus het was eigenlijk werd ook wel een beetje gezien als van, nou, dan is het een gunst voor Nederland. Je kan je afvragen of dat echt zo is, maar zo werd het in ieder geval wel
0: want die
22: ervaren.
0: Mestafvoer, dat kost ontzettend veel, want dan moet je tegen de hoofdprijs.
19: Moet je voor betalen.
22: En dan moet je voor betalen, precies. En tel daar ook nog eens een keer bij op dat Jan Huytema zat voor de VVD, dus voor de liberalen in het Europarlement. Ja, dat is niet de grootste fractie, want dat zijn altijd de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Dus die moesten ook wel echt knokken om dit er doorheen te krijgen. Dus mooi dat je hem noemt, want dat verdient hij inderdaad ook wel. Maar het is ook niet heel raar dat dit wordt toegestaan. Het was eerder raar dat het zo lang duurde voordat
0: Nog even toegestaan. Tussendoor. We gaan denk ik de komende weken heel veel boerenbelangenorganisaties horen. Hè? Want er komt ook steeds meer naar buiten over het grote stikstofplan van de nieuwe minister van Landbouw. Wat mogen we daarvan verwachten?
19: Ja, de bedoeling is dat volgende week in de ministerraad op vrijdag dat daar een klap op wordt gegeven. De eerste details lekken nu uit, omdat we natuurlijk de eerste onderraden ook hebben deze week. Hè. Dus dat is een zonering wederom. 1000 meter of 500 meter rond bepaalde natuurgebieden. Echt hele harde reductie.
0: Die 1000 meter, dat is best fors.
19: Dat is inderdaad best fors in een dicht bevolkte en gebouwd gebied als Nederland. En dat betekent voor de boerenbedrijven die actief zijn in die perimeter, dat echt wel een hele heftige stap gaat zijn. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van de precieze uitwerking. Er is wederom wel weer 20 miljard beschikbaar gesteld. Hoe gaat het kabinet daarmee om? Het heeft nog niet tot een grote opstand geleid. Maar het zal zeker interessant zijn. En daarom zag je natuurlijk ook wel dat de minister van Landbouw, Jamie van Essen, het nieuws over Renuren echt aangreep om heel positief...
0: En daarom dacht ik dat ik dit even heel moest noemen, positief, want we beginnen met iets blij. En dan uiteindelijk komt er nog iets.
19: Maar dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Hij heeft er natuurlijk zelf niet zo heel veel aan gedaan. Maar hij benadrukt hiermee wel dat dit kabinet wel degelijk zich wil inzetten en kijkt naar oplossingen die boerenbedrijven verlichting bieden.
22: En dat kabinet heeft er in ieder geval weer geld voor gereserveerd. Want het vorige kabinet heeft namelijk de 20 miljard die ervoor was gereserveerd in het laatste kabinet Rutte weggegeven. En daardoor...
19: Ja, wat was ook weer dat vreemde oprotpot? Of wat BBB ook weer bedacht daarvoor om dat uit te leggen.
22: Ja, maar het resultaat was dat die boeren dus niet uitgekocht konden worden. Want dat geld was aan iets anders uitgegeven. Dus wat dat betreft, het is een minderheidskabinet. Maar ik mag toch hopen dat ze er gewoon wel echt een meerderheid
0: hebben. Misschien dan goed dat we weer een keertje konden stemmen voor dit nieuwe kabinet. Of toch beter dan niet?
22: Dat, ik weet niet of je kan herinneren, maar dat was vorig jaar november. Dus laten we vooral hopen dat het nog even duurt.
0: Frits Hoefnagel was hier van Castel Communicatie en Nora van Elfra van EPPA. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. En andere afleveringen of deze, als je er geen genoeg van kunt krijgen, kun je terugluisteren via je favoriete kanaal. Dan vind je namelijk de podcast.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en ik sta hier in Eindhoven met Inge van Lien, eigenaar van Inge Naaimachines. Inge, jouw winkel groeide in 7 jaar tijd van eenmanszaak naar bruisend creatief centrum. Met wereldwijde community en 2 miljoen euro omzet. Dat klinkt niet als een standaard winkel.
4: Dat klopt. We zijn een winkel met beleving. Hier kun je producten uitproberen, deelnemen aan een workshop of gelijkgestemden ontmoeten. Technologie speelt erbij een belangrijke rol, zowel in de winkel als online. We brengen mensen met dezelfde passie samen en dat merk je in de cijfers.
3: Meer weten hoe beleving en technologie je bedrijf vooruit helpen? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In het huis in het Brabantse Rijen waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo hevig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: De wereld van accountancy is in beweging. Niet alleen digitalisering en AI hebben een grote impact. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende rol van private equity spelen een rol. Accountant Flint is een vreemde eend in de bijt. Werkt met rentmeesterschap, niet met een partnerstructuur. Kan Flint daardoor stormen in de sector beter doorstaan? Ik vraag het aan Jacques Buit. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Thomas.
14: En met een glimlach op de lippen, omdat jullie gisteren de jaarcijfers naar buiten hebben gebracht. En
15: altijd die een mooi moment. Ja, die mochten er zeker zijn. We hebben een stabiele groei. Zowel in aan de medewerkerskant. Medewerkerstevredenheid enorm gestegen. Daar zijn we heel erg blij en heel erg trots op. En ook de winstgevendheid is behoorlijk gestegen.
14: En wat is een stabiele groei? Waar moet ik dan aan denken?
15: Omzetgroei is eigenlijk een kleine plus. Van een paar miljoen. We zitten nu op rond 240 miljoen euro omzet. Zijn daarmee een grote speler. Maar niet de grootste speler. Maar wel een grote speler in het accountancy- en advieslandschap. En ik denk daar waar we ons richten op het MKB, het midden- en kleinbedrijf, zijn we een hele grote speler.
14: En omzetgroei is natuurlijk heel mooi. Uiteindelijk doet het er ook toe, neem ik aan, ook al zitten jullie structuur iets anders in elkaar en hebben jullie geen partners tevreden te houden, wat er dan onderaan de streep overblijft, de winstontwikkeling.
15: Precies, die was heel erg goed, hè, die winst. Ja, je duidt er al op, hè. We zijn geen partnerstructuur. En toch vinden wij winst enorm belangrijk. Want ik zeg altijd, winst geeft keuzes. Geeft keuzes om te gaan investeren in de medewerker, in innovatie, in onze klanten. Daar komt ook dat woord rentmeesters. Hè. Wij willen waarde creëren in het maatschappelijk verkeer door het zijn van die rentmeester. En het hebben van winst biedt keuzes.
14: Ja, rentmeesterschap, dat wordt ook wel eens politiek gebruikt. Ik hoor het nu ook in bedrijfsmatige zin. Het is ook wel een beetje een duizend dingen doekje. Wat versta je daar dan onder?
15: Dat is het ook wel een beetje. Wat wij daaronder zien is zorg dragen voor datgene wat ons is toevertrouwd. En dan moet je denken aan de medewerkers. We hebben ruim 2000 medewerkers bij Flint. Die komen bij ons na studie. En die bieden wij een carrière. We hebben heel veel learning. Hè, dus om ze een vak te leren. Zodat ze zowel bij Flint, maar misschien ook ergens anders dat vak te
14: brengen. Ze gaan na die jarenlange opleiding tot accountant het vak pas leren bij jullie.
15: Ja, dus op de universiteit leer je natuurlijk hele interessante dingen. Maar ik denk dat het echte werk leer je toch echt, Thomas, in de praktijk. Hè? In de advisering aan klanten. Het doen van de adviezen aan de keukentafel, hè, bij Flint.
14: Ja, ik snap dat anders is dan bij de hele grote kantoren die ook de hele grote klanten bedienen. Maar sommige zaken die je noemt en die belangrijk zijn om je winst op peil te houden, omdat je er wel in moet kunnen investeren. Dat zouden andere accountants ook kunnen zeggen. Wij vinden het belangrijk dat we er zijn voor onze klant. We vinden het belangrijk dat we uitdagend werk bieden voor de medewerker. Dat we die goed kunnen ondersteunen. Precies. Ja, tot zover de folder. Dat zegt toch iedereen?
15: Ja, dat zegt ook iedereen. Maar daarom proberen wij ook vanuit Flint met name die unieke aspecten te benadrukken. Hè? Dus die extra tijd die wij besteden aan opleiding. Maar ook het type klanten wat we bedienen. We zitten in het MKB. We kiezen voor food en agri. Hè? Wij kiezen ook duidelijk een ander marktsegment dan een aantal van de andere spelers.
14: Maar daar vindt het bedrijf toch ook zijn oorsprong?
15: Daar vindt het bedrijf zijn oorsprong. 109 jaar geleden zijn we in een soort coöperatieve setting daarmee begonnen. En daar is het om begonnen. En dat is een sector die enorm in beweging is, waar heel veel onzekerheid op dit moment plaatsvindt. Volgende week gaat de minister van Landbouw de stikstofnormen kenbaar maken.
14: Ze liggen al op straat.
15: Ze liggen al op straat, deel. Ik zag het ook al vanochtend wat komen. Hè? De cirkel van 1 kilometer buiten de bedrijven.
14: Ja, dat betekent veel onzekerheid. Ik denk dat je op de lange termijn toch ook wel kunt inschatten dat er wat bedrijven dit niet gaan redden. Die gaan kiezen voor een, want dat geld is ook weer beschikbaar, een uitkoopregeling. Zeker. Dat betekent dus.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Cijfers uit het verleden, het opstellen van de jaarrekening, het doen van aangiftes, dat is de basis. Dat is compliance. Ik denk dat we direct ook wel even over AI gaan hebben, want dat is met name daar natuurlijk wat ook impact gaat hebben. Maar daarna gaat het om de inzichten. Wat betekenen de cijfers daadwerkelijk? De inzichten die je kan geven aan die keukentafel. Of denk aan opvolgingsproblematiek. Dat zijn zaken die bij MKB-ondernemingen soms 5 tot 7 jaar duren voordat ze daadwerkelijk tot uiting komen. Dat is veel meer dan alleen de cijfers.
2: Ja, het is veel meer dan de cijfers. Als je het heel streng wil bekijken, dan zou je ook kunnen zeggen, je moet dat echt scheiden. Het adviseren enerzijds en de scheiding anderzijds. Zie jij dat ook zo of niet?
1: Ja, dat zie ik zeker zo. Dan heb je het met name over de wettelijke controletaak van de accountants, de registeraccountants, de controles van de jaarrekening. Maar daar is die scheiding ook heel erg de afgelopen 15 jaar al tot stand gekomen. Een accountant controleert de boeken, dan wel een adviseur adviseert over de cijfers.
2: Is het ook veel lucratiever om lekker te adviseren en dat met die cijfers? Ja, dat is natuurlijk een beetje de kern, de basis ooit geweest van het beroep, maar dat doen we er dan een beetje bij en dat gaan we proberen te automatiseren?
1: Nou, dat denk ik niet. De afgelopen jaren, doordat die scheiding ook zo helder is geworden en ook het optimaliseren en standaardiseren van die processen, is de wettelijke controle moet kwalitatief op het allerhoogste niveau plaatsvinden, maar is nog steeds een dienstverlening waar een goede boterham mee te verdienen valt.
2: Ja. Jij hebt heel veel ervaring bij een nog weer groter kantoor. 33 jaar gewerkt bij Deloitte. Valt het MKB ook voor accountants nou toch weer onder een ander regime? Of moet je aan dezelfde kwaliteitsindicatoren kunnen voldoen?
1: Zelfde kwaliteitsindicatoren. We zijn allemaal, onder dezelfde wet en regelgeving. De grote kantoren hebben dan ook vaak nog internationale vertakkingen. Dus moeten ze ook aan de Amerikaanse wet en regelgeving voldoen. Dat geldt voor Flint niet. Maar de accountantswetgeving, ja, dat geldt voor alle accountants.
2: Ik kom er natuurlijk op, omdat er de afgelopen jaren, ik weet niet hoeveel kwartiermakers zijn geweest, commissies zijn geweest, ministers zijn geweest die hebben gezegd over de branche, kom nou eens op, het moet vanuit jullie zelf komen. Die kwaliteitsverbetering, die scherpte op de controle. Als het niet vanzelf gebeurt, dan kom ik met wetten. Er is nu ook een nieuwe wet op de accountancy.
1: Precies.
2: Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Zijn er veel steken laten vallen?
1: Nou, in het verleden zijn er natuurlijk zeker incidenten geweest. Dus dat heb je in het nieuws ook veel kunnen lezen. Die nieuwe wet die per 1 januari 2027 ingevoerd gaat worden, die gold eigenlijk altijd al voor de grote accountantskantoren. En wat er nu gebeurt is, nu gaat die ook meer gelden voor de reguliere vergunningshouders, waar Flint er ook eentje van is.
2: En moeten jullie dan ook echt een andere modus operandi vinden, of verandert er in de praktijk niet zo heel erg veel?
1: In de praktijk qua structuur niet. Want wat Flint gedaan heeft, dat was voor mijn tijd, de afgelopen jaren, is omdat die wet die nu per 1 januari 2027 ingevoerd wordt, die ligt al heel lang bij de Tweede Kamer, al heel lang bij de Eerste Kamer. Dus wij hebben ons als Flint enkele jaren geleden al klaargemaakt voor die wet. Eén ding bijvoorbeeld is het hebben van een onafhankelijke raad van commissarissen. En dat hebben wij ook.
2: Ja, er zijn ook wel critici die nog eens hebben gekeken naar die kwaliteitsindicatoren, die extra kwaliteitsindicatoren, die zijn opgenomen in die wet en zeggen de reikwijdte daarvan, daar zijn we niet zo tevreden over. Het gaat niet echt een substantieel verschil maken, denk jij van wel?
1: Nou, ik denk dat het grote verschil al deels gemaakt is. Dus dit gaat over, een heleboel van deze zaken gaan over cultuur en gedrag. En dat is niet iets waar je direct ook de uitkomsten van ziet, maar dat er al heel veel zaken
2: gebeuren. Jij hebt heel veel jaren op de teller. Was er dan sprake van te weinig veranderingsgezindheid binnen die branche? Moest er echt wel te hard aangetrokken worden?
1: Ik denk als je terugfilmt naar, en zo lang ga ik inderdaad al mee, Thomas. Na 15 jaar geleden, ja, dankjewel daarvoor. Naar heel wat jaren geleden was dat ook het geval. Maar ik denk wel dat de laatste, nou denk ik 10, 15 jaar, dat er al heel veel stappen gezet zijn.
2: Maar in de branche is er volgens mij al zo lang als ik erover praat, en dat is inmiddels ook al een flinke poos, sprake van een eeuwigdurende vertrouwenscrisis.

0: Kloof, er wordt van accountants van alles verwacht. En ergens gaat er, daar kan je op wachten, iets mis. Nee. En dan is de hele sector weer in last. Ja. Hoe kun je daarmee afrekenen?
1: Nou, en misschien kun je er niet mee afrekenen. Hè? Want het geeft mij ook het gevoel, hoe jij dat nu framed, is dat het er dus toe doet. Hè? Want mocht het er niet toe doen, zou je die discussie niet hebben. Dus het doet er toe. Hè? Dat vertrouwen in het maatschappelijk verkeer, wat die accountants en adviseurs hebben, dat is een groot goed. Hè? Dat moeten we ook echt zo als zodanig zien. En het uitleggen van die verwachtingskloof. Hè, wat doet een accountant wel en wat doet hij niet? Wat doet een adviseur wel en wat doet hij niet? Dat is waar we nog veel meer aan moeten werken.
0: Los je dat vertrouwen op door kunstmatige intelligentie een grotere rol te geven?
1: Deels wel. Het is niet een oplossing voor alles natuurlijk. Maar ik denk dat het wel een oplossing is voor het basiswerk. Ik noemde al het compliance werk. Waar het denk ik ook een oplossing voor is complexer wordende wet en regelgeving. Hè. Alsmaar veranderende wet en regelgeving. Dat zal zo blijven. En daar zie je nu al dat kunstmatige intelligentie daar een hele grote ondersteuning kan zijn. Hij kan het niet oplossen, maar hij kan wel een hele grote ondersteuning gaan vormen voor de professionals, voor de medewerkers in het vak, om sneller tot de kern van de zaak te komen.
0: Maar je gaf eerder in dit programma aan, natuurlijk hebben wij onze ogen ook gericht op AI. We doen er wat dingetjes mee. Het is nog niet de mainstream. Loop je dan achter in je eigen optiek?
1: Ik denk het niet. Die opmerking die ik maakte, die gold voor de hele economie. Ik denk niet eens voor de accountancy sector, maar die opmerking die doelde ik ook voor het totaal van het bedrijfsleven. Ook binnen de accountancy en adviessector zijn we er absoluut naar aan het kijken. Zijn we er ook dingen mee aan het doen. In de tak van sport waar ik nu met name zit, hè, bij Flint, we hebben 35.000 klanten waar we samenstel van jaarrekening adviezen doen. Dus heel veel compliance gericht werk. Kan het een grote versneller gaan zijn voor het doen van onze business?
0: Maar je moet er wel zeker van zijn. Ik meen me te herinneren dat bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten een paar weken geleden nog waarschuwde, omdat er toch bepaalde zaken terechtkwamen in juridische verslagen die bepaald niet deugden.
1: Nee, hallucinerende kunstmatige intelligentie.
0: En jullie zitten ook in een branche waarin vertrouwen een zeer groot goed is.
1: Ja. Ja, dus ik denk ook altijd dat de mens, de menselijke factor, de adviseur, die adviseur die van bij ons aan de keukentafel zit, dat een cruciale schakel is en een cruciale schakel zal blijven.
0: Er gaan niet minder mensen werken bij Flint omdat AI het voor een belangrijk deel overneemt.
1: Ik denk dat we met dezelfde mensen meer kunnen doen. Dat is een andere manier om een antwoord erop te geven, denk ik.
0: Ja, maar goed, dat betekent dat je niet per se uitgaat van een uitstroom.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Jullie hebben wel gekeken, en meer dan dat, naar wat je bijvoorbeeld ook buiten Nederland kunt doen. Het FD heeft daar een tijd terug nog een uitgebreid artikel over geschreven, wat er in Servië te halen valt. Ja. Met als tussentijdse conclusie dat jullie nog eens gingen nadenken over welke vorm dat in de toekomst zou moeten krijgen. Want wat doen jullie op dit moment al met Servische medewerkers?
1: Dat is eigenlijk wat we een flexibele schil, hè, noemen we dat. Een flexibele schil om onze processen meer te gaan standaardiseren, hè, op dezelfde wijze bepaalde werkzaamheden te gaan uitvoeren. En als je dat dan kan uitbesteden aan een locatie buiten Nederland, dan kan dat op een gestandaarde manier sneller gaan plaatsvinden.
0: Maar waarom zou je dat buiten Nederland doen?
1: Nou, we zijn er al een paar jaar ook mee bezig. Dat was natuurlijk met name ook ingegeven door talent. Hè, dus de moeilijkheid om in Nederland aan het juiste talent te komen. De accountancy-studenten aan de hogescholen en de universiteiten gaan echt schrikbarend naar beneden. Dus het hebben van goed talent, het aantrekken van goed talent is voor ons van zeer groot belang.
0: Snap je dat de toezichthouder dan toch ook wel stevig meekijkt van wat gebeurt er daar in Servië? Wat kunnen we nog zeggen over de kwaliteit die we moeten kunnen garanderen?
1: Ja, maar dat moet ook. Daar moeten ze ook zeker naar kijken. Dat geldt voor ons als reguliere vergunningshouders. Het is niet anders, denk ik, dan bij ook de grote vier spelers, hè, die dat ook al jarenlang doen. Maar dat daar goed en kritisch naar gekeken wordt en dat de kwaliteitsniveaus op hetzelfde zeer hoge niveau moeten blijven, is evident.
0: Maar toen het FD dat inventariseerde, was het nog even de vraag hoe en of jullie daarmee door zouden gaan. Jij zegt hier volmondig, Die Servische tak, dat internationale element, dat houden we in stand.
1: Die flexibele schil houden we absoluut in stand, ja.
0: En die schrikbarende daling van het aantal accountancy-studenten. Kun je dat oplossen door bijvoorbeeld het beroepsprofiel te herijken? Ik geloof dat dat gebeurd is.
1: Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus in het beroepsprofiel zou wat mij betreft ook veel meer moderne technologie komen. Hè. Dus het IT-component, artificial intelligence, zou veel meer onderdeel moeten worden van de eindtermen. En ik denk ook dat je doelt op, dat stond volgens mij vandaag ook in de krant, een artikel van de MBA, hè, dat ze zeiden van de scheiding tussen AA-accountants en RA-accountants. Hè,
0: heel eventjes voor de mensen die wat minder ingelicht zijn, wat is een AA-accountant en wat is een RA-accountant?
1: Een RA-accountant is een registeraccountant die zich primair richt op de wettelijke controle, de accountantscontrole en de boekencontrole, daar waar een AA-accountant, die veel ook bij Flint zitten, zich richt op het samenstellen van de jaarrekening. Dus veel meer een adviserende taak.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Private equity stelt deze branche in staat om zich verder te ontwikkelen, of private equity, het is goed dat de AVM daar steviger op toe gaat zien.
1: Beide zijn natuurlijk waar, maar het is een dilemma, dus ik moet kiezen. Dan kies ik voor de tweede.
0: Want Jacques Buyt, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint, de AVM heeft eerder deze week bekendgemaakt bepaalde Europese richtlijnen wat preciezer te gaan handhaven, daar preciezer naar te gaan kijken, met als belangrijkste conclusie de centrale rol in accountancy-organisaties moet ook zijn weggelegd voor accountants. En dat moet niet alleen op papier zo zijn, dat moet in de praktijk ook zo zijn. Jullie hebben natuurlijk, zoals al eerder uitgelegd, die andere structuur. Dus private equity komt niet over de loopbrug.
1: Nee, niet bij Flint. Wij hebben een stichting Beheer Flint. Daar komt ook dat lange termijn waardecreatie vandaan. Dat woord rentmeester, hè, wat je net ook al even noemde. Dat is de structuur die wij hebben. Die is afwijkend, maar is wel een structuur die heel goed bij ons past en waar we ook de unieke aspecten van mee naar buiten willen brengen.
0: Nou, als je kijkt naar wat oudere kranten die inmiddels al voorbij de kattenbak zijn, dan zie je dat dat ook kan leiden tot stevige botsingen. Overigens, hè, ook Flint heeft wel wat turbulente tijden gehad.
1: Ja, de governance crisis binnen Flint, hè, dus een behoorlijk aantal jaren geleden.
0: Nou, zes jaar geleden.
1: Ja.
0: Ja, toch nog wel zo recent dat ik dacht, ik kan het toch nog wel even noemen, want ik denk dat veel mensen dat toen op de voet hebben gevolgd.
1: Ja.
0: Het zegt ook iets over de oorsprong van het bedrijf en de professionaliseringsslag die er volgens de Raad van Commissarissen destijds nodig was. Mm-hmm. Wat merk je daar nu nog van?
1: Nou, wat ik er nu van merk is de structuur die eigenlijk is opgezet naar aanleiding van die governance-crisis is een hele robuuste structuur van de Stichting Beheer Flint. Feitelijk de aandeelhouder van Flint met een onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige raad van commissarissen. En de afgelopen anderhalf jaar ook een nieuw raad van bestuurteam gevormd, waar ik onderdeel van uitmaak.
0: Ja. Goed, nu eventjes jullie structuur daar gelaten. Je ziet dat private equity om zich heen slaat in deze branche en ook een gewillig oor vindt, warm welkom kent, omdat veel kantoren zeggen, ja, er komt veel op ons af. Je had het net al over nieuwe technologie, over noodzakelijke investeringen. Er is een consolidatieslag gaande. Dat is overigens in veel branches zo, maar accountants zijn daar ook gevoelig voor. Mm-hmm. Begrijp je wel dat die noodzaak er is om te kunnen investeren en misschien ook wel met extern kapitaal?
1: Zeker, die begrijp ik heel goed. Daarom was het dilemma wat jij had ook een moeilijke keuze. Ik zie heel goed dat vanuit private equity je een versnelling kunt krijgen op investeringen. Hè, met name gericht op die technologiekant. En wat je nu ziet is voor die technologiekant, die digitale transformatie in het MKB, wat je daarvoor nodig hebt is aantallen. Je hebt aantallen klanten nodig. Flint heeft al 35.000 klanten, dus voor ons is die noodzaak ietsje minder. Maar ik zie heel duidelijk dat consolidatie leidt tot hogere klantaantallen. En dat je van die hogere klantaantallen die enorme investering, want je hebt echt over tientallen miljoenen euro's aan investeringen in nieuwe technologie. Dat dan past.
0: Dus als je een eenpitter bent, of ook nog een formaatje groter dan een eenpitter bent, dan heb je gewoon geen toekomst.
1: Ik denk het niet. Daarom zie je nu ook heel snel die consolidatie in die MKB-branche doorgang vinden.
0: Nou, ik zou zeggen, Jacques, haal je lijstje maar tevoorschijn. Hoeveel overnamekandidaten tover jij nu uit je binnenjas?
1: Nou, dat is ook interessant natuurlijk.
0: Ja, Ik denk dat
1: inderdaad private equity dat wel doet. Wij zetten met name in op autonome groei. Dus wij zien wel een toename van mensen uit de branche. Accountants, ervaren medewerkers en ook jonge medewerkers naar ons. En dat is eigenlijk wat we in de strategie heel erg naar voren willen brengen. Autonome groei.
0: Maar Flint is nu de hoeveelste accountant van Nederland? Na die grote vier heb je?
1: Nou, we waren Flint. Altijd nummer 6 heel lang, maar er gebeurt zo enorm veel om ons heen. Met ik denk 3-4 spelers minimaal, die allemaal dezelfde omvang, rond de 250 miljoen, als Flint gaan krijgen.
0: Ja, maar dan kun je dus wel zeggen, wij willen het autonoom voor elkaar boksen. Maar het kan zijn dat de omgeving waarin jij verkeert, de concurrentie er toch toe leidt dat je wat hongeriger kunt kijken naar eventuele overnamekandidaten. Of
1: maar niet tegen elke prijs. Ja, dan zit je er toch deels naast. Want je ziet ook door die overname van die kleineren, zie je toch ook de waarderingen, hè, die voor adviesbureaus, accountantskantoren nu in de markt neergelegd worden. Daar heb ik toch wel een beetje de twijfels bij.
0: Je werkt geen hengeltje meer uit.
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Want je zegt, we waren altijd nummer 5. Je hebt niet gezegd wat je dan nu bent, maar niet meer nummer 5 blijkbaar.
1: Nummer 6 of nummer 7, denk ik. Ja.
0: En dat doet geen pijn.
1: Dat doet deels pijn, maar omvang, hè, je noemde het net ook al, omzet is één. Wat veel belangrijker.
0: Jij begon met de omzet, Jacques.
1: Kwalitatieve groei is natuurlijk ook van belang. Ja. Mensen is van belang. Dus ik denk dat je een nieuw speelveld gaat krijgen in de komende jaren.
0: En maakt het voor jouw gevoel veel uit of je bijvoorbeeld werkt bij zo'n Big Four, wat je dus jarenlang gedaan hebt, of dat je nu bij nummer, ik laat het midden 5, 6 of 7 werkt?
1: Ja, dat maakt absoluut verschil. En ik ben absoluut niet negatief over wat ik de afgelopen 34 jaar bij een grote speler heb geleerd.
0: Wat hij zegt.
1: Want dat is echt enorm. Maar ik ben ook heel erg happy en heel erg goed op mijn plek bij Flint.
0: Wat is het grote verschil?
1: Het grote verschil is ander type klanten. He, dus daar waar ik het advies vroeger deed wereldwijd in de boardroom, doen we nu advies aan de keukentafel. MKB-ondernemingen, snelle beslissingen, beslissingen die ook meteen zichtbaar zijn.
0: Dat voelt niet als een stapje terug?
1: Absoluut niet, Thomas.
0: Van het wereldtoneel naar de keukentafel?
1: Absoluut niet. Nee, ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Daar ben ik absoluut zeer trots op. En dan kijk ik met enorm veel voldoening op terug. Maar het feit dat ik nu bij Flint beweging kan creëren in die grote transities die we nodig hebben, ja, maakt me absoluut gelukkig.
0: Jacques Buit, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flint. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Janine Lute, directeur van de Nederlandse aardappelorganisatie, over de Pieperpiek en het feit dat er een negatieve aardappelprijs was. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech-show.

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
2: China was geen probleem, China was geen gevaar.
1: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?" PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. De Amerikaanse Centrale Bank heeft een besluit genomen over de rentestand. En die is, er verandert niks. Het blijft rond de 3,5%. Is het eerste besluit van Kevin Warsh, de opvolger van Jerome Powell. Die had om de haverklap ruzie met president Trump over de rentestand. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
12: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
16: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Straks in gesprek met de Chief Information Officer van Royal Flora Holland over welke rol tech speelt bij de grootste bloemveiling ter wereld. Een interessante sector waar juist innovatie ook een steeds belangrijkere rol speelt. Daar willen wij alles over weten en wij zijn in ieder geval Jo van Buurik.
17: En Ben van der Burg.
16: Is er ook weer. Net zoals elke donderdag, als wij de wereld in tech verder doornemen, Ben.
17: Deze week is die goed, man.
16: Ja, en Topic. En de Amerikaanse overheid. Heel en Nvidia is dingen aan het doen.
17: Ja.
16: En in Amsterdam gebeuren ook dingen waar we met mensen over gaan praten. En dus
17: Topweek was het deze week.
16: Precies, en dat hoor je allemaal in de grote techshow. Volg hem in je favoriete podcast app, dan hoor je elke aflevering. Royal Flora Holland begon een aantal jaar geleden aan een enorme transformatie. Het was voor de grootste bloemenveiling ter wereld namelijk de hoogste tijd om te digitaliseren. En om die reden werd het digitale platform Floriday opgericht om de koper en verkoper van planten en bloemen digitaal bij elkaar te brengen. Nou, interessante situatie. Hoe ingrijpend is dat nou, het digitaliseren van zo'n enorme en ook heel erg nadruk op fysieke sierteeltmarkt? En hoe krijg je iedereen mee aan boord van zo'n digitale marktplaats? Dat en veel meer gaan we bespreken met André van der Linde, Chief Information Officer van Royal Flora Holland. Welkom, André.
18: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
16: Ja, goed dat je er bent. Jij bent al een jaar of vijf, sinds 2021 als ik goed heb, bezig met het leiden van de digitaliseringsslag bij Royal Flora Holland. Wat omvat dat allemaal? Hoe groot is die taak?
18: Ik ben exact vanaf vandaag 7 jaar in dienst van Flora Holland.
17: Gefeliciteerd.
18: Vandaag.
16: Mooi.
17: Feest.
18: In 2019 begonnen, zeker feest.
16: Ja.
18: En ik heb daarvoor 26 jaar in de financiële sector gewerkt.
16: Mm-hmm.
18: En de overstap naar de sierteelt sector, het contrast kan niet groter zijn. Van de financiële sector, als op basis van aantoonbaarheid, naar een sector met familiebedrijven aan zowel de producerende kant als de kopende kant.
16: Mm-hmm.
18: Die handel drijven op basis van vertrouwen.
16: Ja.
18: Omdat ze elkaar kennen. 1 telefoontje is genoeg om een aantal karren van bloem of plant af te leveren en een prijs met elkaar af te spreken.
16: Ja, dus alles wat een beetje ruikt naar innovatie is ingewikkeld en eng.
18: Ja, dus in die context proberen te digitaliseren, dat is best wel een uitdaging.
16: Ja.
18: Maar daardoor wel extra leuk om te doen.
17: Ja. Wat was er al? En dus wat stond er al toen je begon? En wat heb je veranderd?
18: Nou, het Floriday als digitaal platform was al aangekondigd. Was al gelanceerd tijdens de een bijeenkomst in 2017.
16: Mm-hmm.
18: En eigenlijk is het toen pas begonnen. Zijn we het echt gaan bouwen. Misschien een klein beetje context terug. Wat is de rol van Flora Holland? We zijn een coöperatie van kwekers.
16: Mm-hmm.
18: Kwekers zagen begin vorige eeuw in dat ze samen de krachten moesten bundelen. Aanbod bij elkaar brengen. Zo zijn marktplaatsen ontstaan.
16: Ja.
18: Op Floriday doen we precies hetzelfde, maar dan digitaal. Dus wij brengen op Floriday het aanbod van de kwekers en de vraag van de kopers bij elkaar. Dus wij verbinden kwekers en kopers op dat digitale platform.
16: Ja.
18: En zorgen dat ze handel kunnen drijven.
17: Ja,
16: en dat bestaat nu dus al een tijdje.
17: Maar de vraag was natuurlijk, wat heb je veranderd toen je kwam? Weet je, want er stond er heel veel.
16: En is Floriday daar dan centraal in of komt daar nog veel meer bij kijken eigenlijk?
18: Ja, er zijn 2 manieren hoe kwekers kunnen handel drijven. De klok, zoals je misschien wel kent van vroeger van schoolreisjes.
16: Zeker.
18: Maar ook de zogenaamde directe handel tussen kwekers en kopers.
16: Ja.
18: Daar is Floriday voor bedoeld. Dus die directe handel tussen kwekers en kopers vond met name plaats via de telefoon. Dus Floriday is gelanceerd om ervoor te zorgen dat die directe handel via het platform kon plaatsvinden.
16: Okay.
18: Dat was er dus niet in 2019 toen ik begon. Dus we zijn begonnen met een platform neerzetten en kwekers en kopers op het platform te krijgen.
16: Ja.
18: Met de belofte, je kunt via het platform grow your business, dus makkelijke handel bedrijven, en je processen efficiënter maken. Want heel veel van die processen, telefonisch is natuurlijk handmatig en foutgevoelig.
16: Ja,
17: maar waarom hebben ze jullie dan nodig? Want als je direct een kweker kopen, kan ook een derde partij. Kan ook gewoon zeggen van, ik maak zo een platform, is interessant. Want ik heb dan een beetje commissie en ik verdien er geld mee. Dus waarom hebben ze jullie nodig dan?
18: Ja, dat is de kracht van de coöperatie. De coöperatie, de leden. We hebben als coöperatie het breedste en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld. Dat trekt koopkracht aan. Want uiteindelijk wil een consument wil een bosje bloemen op tafel. En een bosje bloemen, dus je hebt een assortiment. Ergens moet je nodig. Je hebt meerdere bloemen nodig om een totaal boeket te kunnen maken. Dat is ook een van de rollen die wij spelen. Wij hebben een totaal aanbod van bloemen en planten.
16: Ja.
18: Dat trekt de kopers aan.
16: Ja, maar precies wat je net ook al zei. Hè, het ging heel erg vanuit netwerk, heel erg vanuit sociaal contact. Nou, ik denk terug aan mezelf iets meer dan 10 jaar geleden vond ik het ook nog steeds best een eng idee om via eBay, Marktplaats of zelfs Amazon dingen te kopen. Tegenwoordig vinden we dat ongelooflijk normaal. Ja. Hoe gaat die normalisering bij juist deze bloemenhandel?
18: Nou, in het begin ging dat helemaal niet goed. Want we kregen behoorlijke opstand aan onze broek van de kwekers. En die kopers die vonden dat wij veel te snel wilden gaan. Zelfs een petitie werd er gestart, Floriné.
16: Oh.
18: Van kwekers die zeiden van, joh, ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar dit gaan we dus
16: we
18: niet doen met
16: z'n allen.
18: We
16: blijven gewoon lekker ouderwets met in het gezicht, deal sluiten, handje contantje.
18: Ja.
16: Bij wijze van spreken.
18: Wat we toen gedaan hebben is met kwekers en kopers in gesprek gegaan van, waar zat de weerstand, waar komt het vandaan? En het mooie van die gesprekken was dat iedereen de digitale droom omarmde.
16: Okay.
18: Maar de snelheid waarmee wij het wilden doen, dat
17: snelheid kan niet, er moet een andere weerstand zijn. Dat het niet makkelijk is of te veel commissie moesten ze betalen. Het zit er meer daarin dan.
18: Nee, wij wilden in één stap van de huidige manier van doen, het bellen, naar een digitale manier van zaken door mijn platform. Dat was een te grote stap.
17: Ah, dus je had en moeten bellen en ook dat platform gebruiken.
18: Ja. Dus wat we geleerd hebben van die gesprekken is, we moeten iedereen in staat stellen op zijn eigen tempo die digitalisering te gaan doen. Dus kleine stapjes mogelijk maken, dat degenen die snel willen, snel kunnen gaan, maar degenen die meer tijd nodig hebben, ook daar meer tijd voor krijgen.
17: Ja.
18: Dus
17: ja,
18: dat is de belangrijkste les die we getrokken hebben. En vervolgens zijn we in kleine stapjes begonnen om het digitaal te maken. Een belangrijke rol die we hebben als Floor Holland is, wij bieden financiële zekerheid aan onze leden. Als je handel bedrijft, garanderen wij de inkomsten.
16: Mm-hmm.
18: Dus de eerste stap die we gedaan hebben is de verrekening van die directe handel via platform laten verlopen. En zij zijn we elke stap voor stap verder gegaan in de functionaliteiten die we op het platform hebben gezet.
16: Ja. Ja. En toch vind ik het interessant, want je noemde net de klok al, inderdaad. Ja. Ik weet nog van vroeger op de basisschool, sterker nog, een serious game, moet ik zeggen. Ik ben van de games immers, waarbij je zelf een bloemenhandelaar speelde en ook de hele supply chain moest bepalen. Zo. Nou, daar komen we misschien nog op, maar dat juist altijd iets is wat altijd onder druk gebeurde, per definitie, want zo werkt een bloemenveiling. Maar dat juist bij de digitaliseringsslag, het platform, de drempel zo laag mogelijk moest en er geen druk gevoeld moest worden bij alle aangesloten partijen om maar in vertrouwen hierin mee te gaan.
18: Ja, maar
16: zie ik dat verkeerd?
18: Nee, er zijn verschillende instrumenten. Mm-hmm. Dus de klok bestaat nog steeds. En bij de klok is het nog steeds dit.
16: Ja.
18: De markt die bij elkaar komt.
16: En de klok zit ook op het platform, zal ik maar zeggen.
18: Nog niet.
16: Oh,
18: bijna.
16: Kijk, nee, bijna. Dit is mijn punt.
18: Bijna. Die komt aan, in de loop van dit jaar zit het erop.
16: Ja.
18: Die klok is nog wel steeds heel belangrijk, ook voor die directe handel. Want namelijk op die klok wordt de prijs gezet. Wordt een marktprijs bepaald.
16: Exact.
18: Die ook gebruikt wordt in die directe handel.
16: Ja.
18: Maar we zijn Florida begonnen vanuit die directe handel. Op dit moment, dit jaar, zijn we bezig om de bestaande klok te vervangen. Dat wordt een nieuwe klok, die gaat landen op Florida. Dus aan het eind van dit jaar zit alle dealmaking mechanismes, dus zowel die directe handel als de klok, als klokvoorverkoop, wat er ook nog ertussenin zit, zit dan op het platform.
16: Ja.
17: Nou. Ja, ik zit heel erg met de architectuur, want de 10 jaar, dus het was meer de mensen meekrijgen dan dat het echt moeilijk was om te maken. Kun je iets meer vertellen van over het platform zelf? Over de architectuur, wat je daar allemaal tegen, dus waar je daar tegenaan liep?
18: Ja, en dan is dan niet zozeer het platform zelf. Hè. Dat zijn we van scratch begonnen op AWS. Helemaal goed, services-based opgezet. Continu load testen. Hè, want de sector kenmerkt zich ook in piekgedrag.
16: Mm-hmm. Ja.
18: Pieken in het jaar, pieken in de week.
17: Moederdag.
16: Opeens zit iedereen erop, wil iedereen alles hebben.
18: Dus het drukste moment is 2000 transacties per minuut.
16: Ja.
18: Dat is wat anders dan zeg maar, als je het uitspreidt.
16: Ja.
18: De grootste uitdaging is de rest van het landschap laten aansluiten op het digitaal platform. Want natuurlijk het hele IT-landschap van Floor Holland was opgebouwd rond die klok, waarbij zowel de commerciële als de logistiek als de financiële processen door elkaar liepen. Dus om je dealmaking te kunnen laten landen op het platform, moet je wel zorgen dat je onderliggende IT-landschap qua architectuur uit elkaar wordt gevlocht.
17: En uiteindelijk moeten natuurlijk de leden moeten dat betalen.
18: Ja.
17: Dus je kan investeren, maar de leden moeten betalen. Was er weerstand? Vonden ze normaal? Moest je daar voor lobbyen? Hoe ging dat?
18: Nadat we zeg maar de fase van Florine hadden gehad en zeg maar de acceptatie er was, is dat helemaal weg. Sterker nog, we hebben recent discussies gehad tijdens ledensessies over, kijk naar de kosten van Floor Holland. Wat zou nou in de collectieve kosten moeten zitten en wat moet in de dienstenspecifieke kosten zitten? De overgrote meerderheid van de leden zegt, Floride hoort in de collectieve kosten.
17: Ja.
18: Want dat is wat ons als collectief helpt en wat we ook als collectief moeten betalen.
17: Ja. En ik zit er nog steeds mee, het is natuurlijk verplicht hè, voor de leden. Maar jij zegt, ja, ze doen het graag, maar het is verplicht. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, er was ook weerstand dat ze denken van, joh, ik heb dat niet nodig, ik ga direct met die handelaar zaken doen. Dus, maar is die weerstand er nog steeds? Of is dat helemaal weg? Zijn er alternatieven voor ze?
18: Ze kunnen nog steeds gewoon, dat heet dan zelfs BVO, hè, buiten de veiling om.
17: Ja.
18: Kan men nog steeds handel doen met elkaar?
17: Oh, dus
18: dat bestaat.
17: Ja, en dan doen ze en de veiling, en ze doen Floride, en ze doen het
18: en apart.
17: De buiten.
18: Ja.
17: Oké, okay, dus dat is helemaal
18: niet. Dus bijvoorbeeld een handelaar die niet op Floride zit, of niet op Floride wil zitten, daar kan wel zaken mee worden gedaan, maar dat zijn dan aparte stromen. Wat ik de laatste jaar met name hoor, is waar het in het begin begon met de grow your business. Je krijgt meer handelsmogelijkheden. Zie je nu dat simplify your process, process efficiency, dat een hele belangrijke reden aan het worden is voor kwekers en kopers om het platform te gebruiken.
17: Ja, maar is het niet die hele efficiëntieslag, is dat niet naar de kweek juist gegaan? Ze moeten nu alles invullen op het platform. En vroeger deden jullie dat, want je bracht die bloemen naar die veiling. En het was die klok en je was klaar, in principe. Maar nu moeten ze het zelf invullen. Dus ja. Het moet ze meer administratie doen.
18: Dat was ook een van de weerstanden. Hè. Dus ik moet nu werk gaan doen. Hè. Ja. Maar dat was dan met name tussen kweker en koper. Want op het moment dat via de telefoon een transactie werd afgesloten, was de kweker degene die de transactie opvoerde. Mm. Op het moment dat je gaat zeggen kopen op het platform, dan verwacht je dat de koper gaat kopen op aanbod op het platform. Dan zijn we dus werk aan het verschuiven van de kweker naar de koper.
16: Ja. Ja.
18: Het voordeel voor de koper is dat hun logistieke processen daardoor een stuk efficiënter kunnen worden. Van de inmelding van de kar tot en met de afhandeling ervan.
16: Ja. Ja, goed. Dit is dus heel erg iets wat, nou, laten we het ruim benaderen, 10 jaar geleden min of meer begonnen is, maar eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar pas echt is gebeurd.
18: Versneld,
16: ja. Nou, dat heeft een flinke investering met zich meegebracht. En juist in de periode dat jij er zat, zijn er ook nog roerige tijden geweest. We denken aan corona, we denken aan de energiecrisis. Er is verlies geleden, maar toch moest je blijven investeren in een nieuw platform. Ja. Want dat was voor jullie cruciaal om ook op lange termijn door te kunnen.
18: Ja, en daar is ook nooit discussie over geweest.
16: Nee, ook niet vanuit de coöperatie, omdat er zoveel stakeholders zijn.
18: Nee, juist niet over het digitale platform. En natuurlijk in corona hebben wij ook de boel behoorlijk teruggeschroefd. Maar niet de investeringen in het digitale platform Floriday. Omdat dat zeg maar als cornerstone van onze strategie, dat moest doorgaan. En hebben we ook altijd doorgezet. Sterker nog, corona heeft op ons een aantal punten ook wel geholpen om de digitalisering te versnellen.
16: Want het moest wel. Want mensen konden niet meer bij elkaar komen.
18: Maar ook bijvoorbeeld kijken naar het veilen. De overstap naar kopen op afstand. Hè. Nederlands bedrijf, COA heet dat. Mm-hmm. Daar hebben we een versnelling kunnen aanbrengen tijdens corona. Want we liepen natuurlijk het risico dat we de afmijnzalen moesten gaan sluiten. Dus toen hebben we ook de stap kunnen zetten dat iedereen op afstand is gaan inkopen.
16: Ja, dus nou, toen kwam er opeens een versnelling. En toen was iedereen ook sneller mee dan voorheen, kan ik me voorstellen.
18: De acceptatie. Ja. Er was makkelijker acceptatie. Omdat we gewoon door de omstandigheden gewoon gedwongen werden om die stappen te zetten.
16: Ja. Wat ik nou zo interessant vind, André, is we hebben het juist dagelijks juist bij BNR over iedereen moet veel meer met AI gaan doen.
18: Ja.
16: Jullie zijn net met het digitale platform een beetje up to speed. Je zei al, de klok komt er dit jaar ook bij. Ja. In hoeverre is het dan ook, nou, misschien loop ik op de zaak vanuit weerstand om ook een kunstmatige intelligentie slag te gaan maken? Of zie je daar juist dat men welwillender is omdat het met het platform ook lukt?
18: Nou, juist nu het platform voldoende body krijgt, zie je dat er ruimte ontstaat voor experimenten. Bijvoorbeeld dynamische pricing.
16: Juist.
18: Hebben we recent geïntroduceerd.
16: Ja.
18: Dat de prijs die je vraagt als kweker mee beweegt met de markt.
16: Ja, zal niet iedereen leuk vinden, of juist wel?
18: Nou, dit is vaak als we nieuwe functionaliteiten introduceren, hebben we best wel wat tijd nodig om het uit te leggen. Mm-hmm. Deze begreep men in 2 minuten.
16: Oh, toch wel?
18: En iedereen, kom maar. Dit wil ik graag gebruiken.
16: Omdat het ook lucratief kan uitpakken.
18: Ja, omdat ze nu heel vaak zitten kwekers continu te kijken. Wat vraag ik voor mijn product? Wat doet de markt? Moet ik mijn prijs aanpassen?
16: En dat zijn ze gewend handmatig te doen en dat hoeft
17: maar
16: niet.
17: Maar dat heb je niet met een klok. Want met een klok is dat eigenlijk, dan heb je eigenlijk ook dynamic pricing.
18: Ja, klopt.
16: Op een ouderwetse manier, zou ik maar zeggen.
17: Ja, op een ouderwetse manier. Dit is
18: voor de directe handel. Ja, okay. De directe handel is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk altijd, hè, we hebben verschillende dealmaking mechanismes naast elkaar.
16: Ja.
18: Dus de kweker bepaalt vanuit zijn commerciële strategie, wat wil ik via de klok doen, wat wil ik direct doen.
16: Mm-hmm.
18: En natuurlijk in die directe handel, nou in dit geval klok voorverkoop, hebben we die dynamische pricing geïntroduceerd.
17: En is dat altijd een voordeel voor die kweker? Ik heb vaak het idee dat is een nadeel. Voor die kweker dan, hè?
18: Wat is een nadeel, Wim?
17: Dat het dynamic pricing is. Want ik weet uit persoonlijke ervaring met die klok, ja, weet je, altijd, dan draait het weer door. En dan weet je, dus die kweker is uiteindelijk altijd de pineut. En die koper, die, weet je, dus er zit heel veel tussen. Dus die kweker die heeft altijd het minste, nemen die tussenhandel. En uiteindelijk 2 kilometer verderop wordt het voor 5 keer zoveel verkocht.
18: Ja.
17: Dat krijg je ook door dynamic pricing. Want bij die klok gebeurde dat. Dus als je dat ook direct gaat doen, krijg je dat ook. Of niet? Ja, dat is de vraag.
16: Ik ben zo blij met jouw achtergrond, Ben.
17: Ja, ja, ik hoor, mijn hele jeugd is dit.
16: Ja.
18: Nee, dat een van de kweker kan kiezen of dat de prijs zich ook naar beneden aanpast.
17: Dat hij een zeg maar, minimum...
18: Ja, dus hoe werkt dat? Je zet een basisprijs in als kweker. Plus je geeft aan hoeveel die omhoog en naar beneden mag.
17: Ah, oké. Okay.
18: En er zijn ook kwekers die hier nu aan het experimenteren zijn, die het naar beneden hebben uitgezet. Dus die alleen naar boven met de markt meebewegen. Dus het is niet zo dat dit automatisch leidt zeg maar, tot een soort race to the bottom. Dat
17: precies. En als ze dan niet worden gekocht, dan gaan ze naar de klok bijvoorbeeld.
18: Ja, dus dit is klok voorverkopen. Dus je brengt als kweker zegt 3 karren en zegt ik wil een deel via klok voorverkoop verkopen. En ik zet de prijs met dynamische pricing. Als wat je niet verkoopt, gaat naar de klok.
16: Ja. Goed, jullie hebben dus een aantal jaar hierin flink geïnvesteerd. In hoeverre kun je nou ook, al dan niet financieel zeggen, dat dit zijn vruchten afwerpt, los van we moeten wel mee met innovatie?
18: Dat zit met name in de efficiëntie in de processen wat ik terugkrijg nu vanuit de handel. Mm-hmm. Waarom begint de handel nu in één keer te trekken aan het kopen op Floriday? Omdat ze zien dat hun logistieke en financiële processen veel efficiënter worden op het moment dat ze digitaal inkopen.
16: Omdat de supply chain ook veel meer daaraan gekoppeld kan worden.
18: Ja, dus op het moment dat er een kar binnenkomt bij de binnenmelding bij de handel, is het meteen gekoppeld aan de orders die ze hebben geplaatst.
16: Ja.
18: En dus gaat het beter hun logistieke proces in en gaat het ook beter hun financiële proces in.
17: Ja, en kun je dat meetbaar maken? Want dit is altijd het verhaal. Ja. We maken de supply chain effectief en daar hebben we winst. Maar kun je dat... kwalificeren?
16: Ja, kwalificeren graag ook.
18: Nee, dit is puur we krijgen de kwantitatieve feedback. Okay. Aan de kwekerkant is het wel te kwantificeren. Dus ik heb verhalen gehoord van kwekers. Ik had 4 man, die waren alleen maar bezig om transacties in te voeren. Sinds ik Floriday gebruikt, heb ik nog 1 persoon die dat doet. En ik heb die 3 andere personen vervangen door iemand die mijn commerciële strategie, die commercieel voor mij nadenkt.
16: Okay.
18: Dus aan de kwekerkant is heel duidelijk ook te kwantificeren wat het gebruik aan Floriday oplevert.
17: Ja. Dus gewoon minder mensen.
18: Minder mensen.
17: Ja. Hey, kun je ook iets vertellen over. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld een QR-code. Weten ze van ik heb zoveel bloemen. En nee, want dan moeten ze natuurlijk wel invullen hoeveel ze er hebben, natuurlijk. Dus dat is...
16: Of wordt die data allemaal aangeleverd vanuit de kwekers?
18: Welke?
17: Ja. Nee. Dus die kweker heeft bijvoorbeeld bloemen. Ja. En die moet natuurlijk ingeven van hoeveel bloemen hij heeft.
18: Ja.
17: En wat hij ermee wil doen.
18: Ja.
17: Dus daar zie ik geen winst. Waar zit dan voor die kweker precies de winst?
18: De winst zat in die directe handel die telefonisch plaatsvond. Er waren belletjes aan de kant van de kweker. En de kweker ging de transactie invoeren in het systeem.
17: Ja.
18: En vervolgens de afhandeling doen.
17: En dan hebben we gelijk dat vertrouwen. Hoe is dat vertrouwen? Dus dan heb je eigenlijk dat telefoontje niet nodig. Hoe wordt dat vertrouwen nu gemaakt? Of ja, hoe ontstaat dat nu?
18: Ik denk dat er nog steeds heel veel handel wordt bedreven met kwekers en kopers die elkaar kennen. En de zorg in het begin was, jullie willen dat wij niet meer gaan bellen. Ja, we willen dat jullie niet meer gaan bellen over die transactie. Dat betekent dat je nu veel meer tijd hebt om met elkaar te bellen over...
17: Ja, koffie drinken.
18: En hoe doe je mijn product het in het schap?
16: Precies, waar heb je behoefte aan? Wat wil je anders?
18: Dus het gesprek vindt nog steeds plaats, hoop ik. Ja. Maar dan zeg maar over een hele ander onderwerp. Maar het hoeft niet meer te gaan over... doe maar toch maar zoveel van die steellengte. En als je dat niet hebt, doe geen blauw meer hebt, doe maar gele.
17: Ja.
18: Et cetera. Dat kan op het platform.
16: Ja. In hoeverre ben je hier nou ook misschien toch ook kwetsbaarder door geworden? Want digitalisering brengt bijvoorbeeld cyberveiligheidsrisico's met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?
18: Ja, de digitalisering, zoals je zelf al aangeeft, is prachtig. Maar het moet het wel doen. Dus beschikbaarheid en veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.
16: Ja.
18: Dus we hebben maatregelen genomen in zeg maar, hoe de setup van Floriday. Floriday is volledig AWS-based. We hebben een high availability setup gedaan.
16: Mm-hmm.
18: Maar dat niet alleen. We hebben een heel klein kopietje van Floriday in Azure gebouwd.
16: Oké, okay. Multicloud.
18: Het scenario van stel, hè, dus wij doen ze nu dan, noemen dan doomsday, gaan we denken.
16: Yeah.
18: Dat is het ergste wat ons kan gebeuren.
16: Yeah.
18: En hebben een alternatief. Nou, daarom hebben we besloten voor Floriday om te kijken, wat zijn nou de meest kritieke functies? Als AWS compleet uitvalt, dat we in ieder geval een alternatief hebben.
16: Maar het zijn nog steeds 2 Amerikaanse providers.
18: Dat klopt.
16: Ja, bewuste keuze.
18: Dat is een bewuste keuze.
16: Want?
18: Althans, destijds een bewuste keuze.
16: In de
18: context van nu met geopolitiek, et cetera. Nee, dit is van... kijk, en wat ik het lastige vind aan deze discussie is... wij hebben heel veel snelheid kunnen maken... dankzij de innovatiekracht van die grote big tech.
16: Mm-hmm.
18: En we zijn daardoor wel afhankelijk geworden.
16: Juist.
18: Dat klopt.
16: Ja.
18: Wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken... hoe zit het met onze portabiliteit? Hoe makkelijk kunnen wij verschuiven van de ene cloud provider naar de andere cloud provider?
16: Ja.
18: En dat is op een aantal punten is dat heel lastig, omdat we gebruik gemaakt hebben van AWS-diensten. Maar op een aantal punten zijn we nu ook echt keuzes aan het maken van maak maar niet gebruik van die diensten, want portabiliteit wordt steeds meer een thema.
17: Ja, geef eens een voorbeeld van zo'n dienst.
16: Dus je gaat hele mooie features opzettelijk niet gebruiken, want je wil ook
18: nou, in ieder geval,
16: weg kunnen.
18: In ieder geval bewuste keuze maken, de afweging maken. Welk gebruik wil, wat gebruik
17: je niet. Ja, maar geef
16: eens
17: een voorbeeld.
16: Leuk,
17: concreet.
18: Bijvoorbeeld het bouwen van de nieuwe klok wordt gebruikt van lambda's, et cetera, binnen AWS, waardoor we er wel van afhankelijk zijn. Nou, dat is een keuze die we nu gemaakt hebben. Gaan we nu ook niet meer omdraaien. Maar de vraag is of dat een keuze is die we naar de toekomst ook zullen laten houden.
16: Ja. Ja.
18: We zijn al volledig containerized, hè, dus dat is helemaal oké. Maar ja, je kan snelheid maken door die diensten binnen public cloud, maar je wordt ervan afhankelijk. Daar zijn we nu gewoon echt aan het kijken van, en wat hebben we een alternatief?
17: Ja, en ja, precies, zijn er alternatieven?
18: Zijn er alternatieven?
17: Want heel vaak is dat het niet natuurlijk.
18: Nee, kijk, Europese cloud providers wordt nu vaak over gesproken. Maar ja, is er al een grote Europese cloud provider die enterprise ready is? Het antwoord is nee.
16: Nee, voor wat jou betreft bieden ze nog niet de schaal en de functies en de kosten.
17: De functies natuurlijk.
16: Nou ja, de optelsom van het geheel.
18: En denk ook naar al die engineers zijn opgeleid. En minder grote big tech.
16: Met certificeringen dus, voor AWS.
18: Dus hoe gaat dat? En hoe aantrekkelijk ben je straks onze werkgever?
16: Ja.
18: Als je zeg maar naar andere cloud providers gaat. Dus ik volg die ontwikkelingen zeker. Alleen wij hebben ook niet de omvang om hier zeg maar een leidende of een invloedende rol te spelen. We hebben zelf heel goed onze afhankelijkheden in kaart.
16: Ja.
18: En we zijn aan het nadenken van, stel er gebeurt wat. Hè, dus het scenario, stel we worden van AWS afgetrapt. Wat gaan we doen?
16: Ja.
18: Dat is wel waar we over nadenken.
16: Ja, precies. Nou, en dat is dus goed om in het achterhoofd te houden als we het hebben over innovatie en alle uitdagingen die we daarbij moeten beetpakken. Zoals dat gebeurt bij Royal Flora Holland. Dankjewel, André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal Flora Holland. Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg onze podcast in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je ook vanaf elke donderdag de analyse van Ben en van mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nog veel meer dingen. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: We zitten inmiddels op 500 afleveringen van de Technoloog. Honderden fascinerende, boeiende gasten. Duizenden bijzondere inzichten over technologie, innovatie en verandering. Als een van de eerste podcasts van Nederland kijkt de Technoloog al jaren vooruit. Voor de volgende 500 afleveringen zoeken we een partner die dezelfde blik op de toekomst deelt, zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven. Neem contact op via technoloog@bnr.nl.
1: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
2: China was geen probleem, China was geen gevaar.
1: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemingskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in de strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Luister de strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
5: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Houten en Driebergen is de vertraging ongeveer 10 minuten door werkzaamheden. En de andere kant op tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen ook ongeveer 10 minuten extra reistijd.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. De Amerikaanse Centrale Bank heeft een besluit genomen over de rentestand. En die is, er verandert niks. Het blijft rond de 3,5%. Is het eerste besluit van Kevin Warsh, de opvolger van Jerome Powell. Die had om de haverklap ruzie met president Trump over de rentestand. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
12: The ladies not for turning.
13: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
12: You're joking. Not another one?
14: Oh, for God's sake, I can't honestly.
15: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
16: Hey Connor.
15: Deze week weer stapt een Britse minister op. De tweede in een maand tijd die de regering van Keir Starmer verlaat is de man op defensie, John Healey. De reden? Ruzie over de begroting. De Britse premier zou risico's nemen met de veiligheid van het land. En ja, dat is zo ongeveer het ergste waar je een eerste minister van kunt beschuldigen. Dus, over hoeveel geld ging het en hoe staat de Britse defensie er nou eigenlijk voor? Is het echt zo slecht gesteld? Lia, dit conflict sluimert al langer. Waarom stapt Healey juist nu op?
16: Omdat, zoals je zegt, er wordt al maanden, misschien wel jaren onderhandeld over de lange termijn defensieuitgaven. Ja. Lang verhaal kort, Healey wilde dat er 18 miljard bij kwam. En er is een rapport gedaan, een onderzoek, een lijvig rapport is verschenen over hoe je het Britse leger nou moet moderniseren. Daar zijn ze uitgekomen. Publicatie was eerst vorig jaar, zou het zijn vorig jaar najaar. Toen werd het ergens voor de kerst, gebeurde ook niet. Toen werd het dit voorjaar. Jaar, er kwam helemaal niks. En toen zei Keir Starmer, ik kan geen klap geven op de resultaten van dat lijvige onderzoeksrapport, want we hebben het geld niet. Ja. De minister van Financiën heeft niet meer dan 13,5 miljard, terwijl dus 18 miljard nodig is. En daar is trouwens al 10 miljard van afgehaald. Want eigenlijk, om helemaal goed te kunnen werken, zou de Britse Defensie 28 miljard pond nodig hebben de komende 4 jaar. Maar goed, dat werd 18 miljard en dat werd toen 13,5 miljard. En toen zei hij, ja, nee, dankjewel, daar doe ik het niet voor. En het interessante is, politiek gesproken, kijk, er zijn twee haken aan die ik meteen kan bedenken. Politiek gesproken, dit is interessant, want de eerste minister die aftrad, weet je wel, Wes Streeting. Ja. Heb ik het met jou vervangen nog een keer over gehad. Wes Streeting is iemand die fantastisch ambitieus is en van wie je weet, die wil de baan van Keir Starmer. Heeft hij ook heel erg duidelijk en vaak gezegd. Ja. Maar deze John Healey is helemaal niet zo'n man. Weet je, het is een hele loyale man, een Starmerite, als die zouden bestaan. Een man die geen ambities heeft richting het premierschap. Een man die bovendien al heel lang meegaat, ongelooflijk ervaren is. Ik geloof dat hij meegedraaid heeft sinds de eerste Labour-regering van Tony Blair. Gerespecteerd door de krijgsmacht, weet waar hij het over heeft. Gerespecteerd ook door het kabinet, weet je wel. Heeft ook wat betreft de Britse defensie een hele goede reorganisatie op poten gezet. Dus als zo iemand opstand, dan denk je, dit gaat over hele serieuze dingen. En als hij bovendien in zijn afscheidsbrief, en nou, die was behoorlijk spectaculair, als het gaat om afscheidsbrieven, weet je wel, aan de minister, die worden allemaal hier binnen seconden openbaar gemaakt. En iedereen gaat daar dan echt voor zitten en die brieven lezen. En er wordt dan vreselijk veel commentaar opgegeven, je kent het wel. Maar in die afscheidsbrief zei hij 2 dingen. Hij zei dus, we zitten met een premier die letterlijk risico's neemt met de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Omdat hij dus te weinig geld wil toeschuiven naar defensie. Nou ja, en in tijden van toenemende spanningen, in tijden van steeds meer nieuwe bedreigingen, is dat, is er iets waar je bijna niet politiek gesproken overheen komt. Dit is de grootste zonde als premier die je kunt begaan. Dat je beschuldigd wordt van de veiligheid van het land. Daarmee spot eigenlijk.
15: Ja.
16: En als je dan ook hebt, tegelijkertijd namelijk, weet je wel, kwam het bericht van de NAVO dat Rusland binnen 3 jaar een lidstaat zou kunnen aanvallen. Ah, dat doet zeer. Tweede punt, en dat deed mij ook echt opvallen in die brief, is dat Starmer dus niet bereid zou zijn zijn minister van Financiën opzij te schuiven, die voortdurend de knip op de beurs houdt.
15: Ja.
16: Dus dat is ook een teken van zwakte aan het adres van de premier.
15: Ja.
16: En het andere, internationaal, en dan mag jij nog even dit ene ding. Dat andere internationaal vind ik interessant, omdat juist Keir Starmer het zo goed doet in het buitenland. Ja. Weet je wel? Vooral als het gaat om internationaal, defensie, de NAVO. Hij heeft het voortouw genomen over Oekraïne, die een paar miljard per jaar toeschuift. En want Oekraïne vecht onze oorlog, zegt hij voortdurend. Hij is de man geweest die heel snel akkoord ging met de kritiek van Donald Trump op de NAVO-landen die weigerden defensie op te trekken, de uitgaven. Hij beloofde dat de Britten binnen 10 jaar de uitgaven zouden optrekken naar 3,5%. Maar de komende jaren komen ze echt niet meer dan 2,68%, weet je wel. Ja. Andere landen doen het veel beter. En daar gaat nu ook zijn reputatie in het buitenland.
15: Ja, en daar zit ook al iets geks, hè? Want in de repliek die Keir Starmer schreef op de afscheidsbrief van John Healey, stelde hij zelf dat dit misschien wel de gevaarlijkste tijd is uit zijn leven.
16: Precies.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Als het hierop aankomt, of is er iets anders aan de hand?
2: Ik denk dat dat één van de redenen is. Maar, want zo gaat het inderdaad, wat je zegt is waar. Zo gaat het zo vaak. He, want Rachel Reeves, de minister van Financiën, is de, wordt, dat is ook zo in de Britse politiek, de tweede machtigste persoon. Ja. Maar de eerste machtigste is de premier. En dan zou je kunnen zeggen, als het er echt op aankomt, dan moet zo'n premier tegen zijn minister van Financiën zeggen, kijk jij maar waar je dat geld vandaan haalt, maar defensie is absoluut belangrijk en het moet nu opgetrokken worden. Die begroting. Maar ik begrijp wel waarom het ministerie van Financiën aarzelt als het gaat om het optrekken van de defensiebegroting. Hey, het ministerie van Defensie heeft niet echt een geweldige reputatie als het gaat om geld. Ze zijn gewoon niet goed met geld. Ja, ben ik ook niet. Maar goed, ik hoef er geen tanken voor te kopen, maar zij wel. Maar zij zijn echt niet goed met geld. Ja. Als je kijkt naar de uitgaven die ze gedaan hebben en de beslissingen die ze genomen hebben de afgelopen jaren, ik ben geen deskundige op het gebied van defensie, maar ik zie ook dat het is om te huilen. Ik bedoel, de totale uitgaven van het ministerie van Defensie zijn 62 miljard. Dat betekent, om het in context te zetten, want het zegt mij ook niks, dat de Britten de vijfde grootste defensiebegroting hebben ter wereld. Maar ze hebben niet de vijfde grootste of de vijfde beste spullen. Oké, het Verenigd Koninkrijk blijft een kernmacht. En daar gaat ongeveer een kwart van de defensiebegroting heen. Fijn, klopt allemaal. Maar de rest, het leger is helemaal uitgehold. Was in decennia niet zo klein. Er is een groot tekort aan schepen. Er is geen permanente marineaanwezigheid meer in het Midden-Oosten. Ik bedoel, dat is voor het eerst in honderden jaren dat de Britten zich daar niet meer laten zien. En een prachtige illustratie nog steeds daarvan is toen, weet je wel, in maart die Britse luchtmachtbasis op Cyprus werd aangevallen. Ja. Toen duurde het dagen voordat de Britten een boot konden afvaren naar die basis, om die basis te verdedigen. Want dat schip in de haven van Plymouth was bezig met een onderhoud. Bovendien was er een gebrek aan ammunitie. En ze zaten midden in een ruzie met een of andere leverancier over defensie en overuren in het weekend.
1: Ja.
2: Gênant. Maar niet alleen dat, er zijn de afgelopen jaren ook voortdurend verhalen. Ik heb er een heel knipsel archief van online. Maar zoveel verhalen over het ministerie van Defensie dat de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld geen kostenplan produceerde over de aankopen, omdat ze voortdurend onderschat hoeveel nodig is. En dan de mislukte aankopen. Natuurlijk heb je, weet je wel, gepensioneerde generaals die voortdurend roepen, er moeten miljarden hierbij, er moeten miljoenen daarbij. Jawel, maar er zijn, nog één voorbeeld, vind ik ook zo'n prachtig voorbeeld, er is bijna 6 miljard uitgegeven voor gepantserde verkenningsvoertuigen, Ajax of Ajax, die hadden bijna 10 jaar geleden moeten arriveren, werden natuurlijk in de loop der tijd veel duurder dan beraamd. En nu ze er zijn, zijn ze niet meer nodig.
1: Tja.
2: Weet je wel, je hebt dan bij, want je zit, de Britten zitten nu met bijna 600 tankachtige machines met een loop van 30 mm. Dat schijnt toen, 10 jaar geleden, heel logisch geweest te zijn dat die er zouden komen, maar nu niet meer.
1: Ja.
2: Als je kijkt hoeveel Russische soldaten in die gepantserde voertuigen verbrand worden, weet je wel, door de drones van Oekraïne, ja, dan denk je, kun je dat ding niet, kun je dat geld niet anders besteden? Dus dat is een probleem. En nu roept ook iedereen, we moeten naar de drones. Weet je hoeveel drones Groot-Brittannië heeft?
1: Ik heb geen flauw idee.
2: 8000. Oekraïne heeft er 6 miljoen. Weet je wel, ja. De Britten zeggen, dat zegt tenminste weer zo'n gepensioneerde generaal, kan nog geen dag overeind blijven met wat ze nu in huis heeft aan defensiesystemen.
1: Ja. Ja, ik zag ook in The Guardian een interview met oud-minister Carnes, ook op Defensie gezeten.
2: Ja.
1: Die stelde dat overal, iedere staatssecretaris, ja, iedere

0: keer dat hij een steen optilde ergens, dan kwam er weer een nieuwe verrassing in negatieve zin. Hè? Ja. Het geld, geld vloeide overal weg. Het was allemaal verkeerd hoe het uitgegeven werd.
1: Ja.
0: En ja, oké, dan zeg je inderdaad, Rachel Reeves die is dus huiverig om daar geld naartoe te, over te plaatsen. Ergens begrijpelijk, maar op een gegeven moment moet je toch dan een keuze maken van er moet gewoon schip gemaakt worden of er moet iets gebeuren. Maar nu zitten ze al zo lang vast in een soort niemandsland.
1: Precies. En daarom gebeurt er maar niks. Kijk, de nieuwe minister van Defensie, Jarvis, die heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ik bedoel, een oud-minister kan opstappen, een nieuwe kan worden benoemd. Maar het probleem gaat daar niet weg, wordt daarmee niet opgelost. Dus die schijnt nu aan het onderhandelen te zijn om toch wat meer los te krijgen bij financiën. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Het gaat niet over gigantische verschillen. 13,5 miljard, 18 miljard, weet je. Met een beetje creatief rekenen ook, denk ik wel dat je politiek in ieder geval op een akkoord uitkomt met deze nieuwe minister van Defensie. Maar het echte probleem is dat er veel en veel meer bij moet. En dat het hele ministerie van Defensie op een andere leest geschooid moet worden. Moet gereorganiseerd. En daar schijnt de vorige er al een aardig begin mee gemaakt te hebben. En de andere, want er zitten goede mensen op, politici op dat ministerie. En anderen die zouden ook op dezelfde weg door willen gaan. En inderdaad de boel toch tegen het licht houden.
0: Rellen in Belfast, Lia. Weerzinwekkende beelden. Gemaskerde mannen die gezinnen, allemaal immigranten, uit hun huizen jagen en die huizen in brand steken. De aanleiding: een mesaanval van een Soedanese vluchteling. Laten we daar beginnen.
1: Je hebt de aanleiding gezien, hè?
0: Ja, een steekpartij.
1: Die beelden van die Soedanese vluchteling.
0: Ja.
1: Die een man midden op straat aanhoudt, op de grond gooit en dan bovenop hem gaan zitten en hem met messen begint te steken.
0: Ja.
1: Volgens omstanders alsof hij die man wilde onthoofden. Dat slachtoffer heeft zijn leven te danken gehad aan een buurtbewoner die met een hurlingstick, een soort Ierse hockeystick, de dader neersloeg. Dat slachtoffer trouwens ligt volgens mij nog steeds in het ziekenhuis. Zwaar gewond, één oog verloren. Maar goed, het hele gebeuren, walgelijk, echt vreselijk. Ik heb het niet helemaal kunnen zien. Te gruwelijk. Dat is gefilmd door omstanders die daar wel tegen kunnen. En die hebben het op sociale media gezet. En dat leidde inderdaad tot twee nachten van rellen, waarbij migranten in Noord-Ierland het moesten ontgelden. En wat je zegt, Connor, dat is zo. Die rellen gingen niet spontaan. Je zag mannen die in het zwart gekleed waren, gemaskerd waren, een lijst hadden met straatnamen en nummers van huizen waar migranten woonden. En die mensen inderdaad uit hun huizen joegen of die huizen in brand staken. En dan had je het over niet-witte mensen, supermarkten van Arabische eigenaren, een Turkse zaak die in brand gestoken werd. Een baby van 2 maanden kon nog net gered worden door de politie. Verpleegkundige van kleur die achterna gezeten werd en opgejaagd werd tot in het ziekenhuis waar ze werkte. Het waren razzia's.
0: Ja.
1: Er is geen ander woord voor. En ook hier had je die razzia's die gebeurden nadat de nabestaanden van slachtoffers, zoals je de week daarvoor ook in Engeland had, de families dus nadrukkelijk iedereen maanden tot kalmte. Hou het rustig, mensen. De familie van dit slachtoffer dat zo afschuwelijk met messen bewerkt werd door die asielzoeker, die zei: er zijn zoveel migranten in Noord-Ierland die zo belangrijk werk doen in onze samenleving. In godsnaam, hou het rustig. Maar het gebeurde dus niet. En het was ook anders, omdat het georganiseerd was in Noord-Ierland, de rellen, dan net daarvoor in Engeland.
0: Ja, als je denkt aan Noord-Ierland en onlusten, dan denk je natuurlijk aan de troubles, hè, aan spanningen tussen katholieken en protestanten, tussen unionisten en de katholieken die Ierland liever verenigd zouden zien. Maar een soort razzia, zoals je het noemt, het anti-immigratie rellen, bijna pogroms, dat is niet waar per se Noord-Ierland onbekend staat. Of waar komt dit nu vandaan?
1: Nou, wel dus. Sectarische rellen zijn juist een heel duidelijk onderdeel van Noord-Ierlands geschiedenis, Noord-Ierlands psyche, Noord-Ierlands politiek. Maar het is inderdaad verdwenen, oppervlakkig gesproken, sinds het Goede Vrijdagakkoord. Hè. Je hebt gelijk dat het wel zo is. Maar alleen aan de oppervlakte.
0: Ja.
1: En de laatste jaren is het sterk teruggekomen. Er is voortdurend gereld tegen migranten. Tenminste, regelmatig in de zomermaanden de afgelopen 2 jaar. En die rellen hadden een duidelijk racistisch karakter. En nu ook weer. Weet je, ze zijn goed georganiseerd. En de boodschap is, immigranten, vooal illegalen, die komen met onbekende bedoelingen het land binnen. We weten niet wie ze zijn. Ze brengen gewoontes mee die niet passen. Ze jatten onze banen, onze huizen. De politie en de politici laten dit toe. Ze doen helemaal niks. Dat is het verhaal. Maar wat erachter zit, denk ik, is, en dat is niet toevallig, dat er vooral gereld wordt in de wijken van loyalisten, van protestante extremisten. En in diezelfde straten, in dezelfde buurten, waren in 1969 diezelfde protestanten de katholieke buren hun huizen uitbranden. En nu doen ze het dus met immigranten. En ik denk, als je luistert en je leest over en je luistert naar die alle twee de gemeenschappen die daar wonen, er zijn maar heel weinig migranten in Noord-Ierland, maar alle twee de gemeenschappen, katholiek en protestant, die termen worden eigenlijk niet in Noord-Ierland meer gebruikt, dat weet je. We hebben het over unionisten of loyalisten als we over protestant hebben, en nationalisten of republikeinen als we het over katholiek hebben. Maar ik weet dat ik de waarheid geweld aan doe als ik het heb over katholiek en protestant, maar het is gewoon eenvoudiger, sorry. Maar katholiek en protestanten die geloven niet dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan de Noord-Ierse samenleving. Volgens de statistiek is het onterecht, maar dit is wat ze geloven. En allebei willen af van, vooral illegale migratie. Maar het racisme vind je vaker terug bij de protestanten. En dit zeg ik niet omdat ik bevooroordeeld ben, maar ze zeggen het zelf. Weet je wel, ze schrijven het op muren. Locals only. Fuck islam. Foreigners out. Noem maar op. Ze zeggen hetzelfde. Ze praten er openlijk over. Nou, in die protestantse wijken, dat zijn toevallig ook de wijken waar de meeste migranten wonen. Het aantal protestanten is dalende, als je kijkt naar de bevolking Noord-Ierland. Dus daar er wonen steeds minder protestanten in protestantse wijken. En daar zijn dus de meeste woningen beschikbaar die bewoond worden door immigranten.
0: Ja.
1: En ik zeg, op zich is dat ook belangrijk, O'Connor, want je weet, het aantal protestanten neemt af, al jaren, heel gestaag, maar heel duidelijk, terwijl de katholieke bevolking sterk toeneemt. En dat betekent dat de protestanten gewoon onder druk staan. Dat voelen ze ook. Ze voelen zich ook met de rug tegen de muur staan. Ze voelen zich belegerd, weet je wel. Vroeger voelden ze zich belegerd, terecht of niet, door Ierse rebellen, nationalisten. Nu voelen ze zich belegerd toe door Soedanese asielzoekers. Hmm. En dat verklaart ook hun manier van leven en van denken.
0: Hoe wordt hier politiek op gereageerd? Want de afgelopen jaren hebben we het vaak behandeld dat Noord-Ierland binnen de Britse politiek een ondergeschoven kindje is. Is dat nu ook zo? Of wordt er nu wel stevige taal gebezigd, in elk geval in Westminster?
1: Niet echt. Niet echt. Nog steeds wordt Noord-Ierland gezien, in ieder geval als heel apart. Hele aparte regio die in alle opzichten toch zo anders is dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. En deze rellen van nu bevestigen dat alleen maar. Ik denk ook de nasleep van de Troubles, dat ook dus de belangrijkste reden is waarom die rellen zo veel beter georganiseerd zijn. En sinds dat vredesakkoord wil Londen eigenlijk niks meer met Noord-Ierland te maken hebben. Ze heeft het wel, alleen al financieel, maar, en politiek natuurlijk ook, maar houdt toch het liefste de afstand zo groot mogelijk. Kijk, Het vermoeden bestaat, denk ik, bij de meeste Britten die helemaal niks van het Ierland afweten, of heel, heel weinig, dat dat vredesakkoord was bijna 30 jaar geleden, ja?
0: Ja.
1: Dus sindsdien is alles prima. De Republikeinen, de IRA, katholieken, hebben de wapens overhandigd. Die zijn een keurige politieke partij geworden. Maar er zijn nog steeds katholieke splintergroepjes die nooit zichzelf hebben opgeheven. En protestante extremisten helemaal niet. Oké, ze plaatsen geen bommen meer, maar ze beheersen nog steeds de woonwijken. Ze zijn daar een soort maffia geworden. Ze doen aan afpersing, ze doen aan drugshandel, en ze controleren dat helemaal in die woonwijken. Dus ze zijn ook nooit geïntegreerd. De meeste katholieken en protestanten wonen nog steeds in buurten die of 90% katholiek zijn of 90% protestant.
0: Ja.
1: Dus integratie is nooit gebeurd. En nu hebben ze het misschien minder op elkaar gemunt, maar wel op dus die andere buitenstaander, namelijk de immigranten.
0: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de razzia in Belfast, de politieke gevolgen en ook over luchtiger nieuws, hoe een handvol bevers een overstromingsprobleem oplossen in Londen, waar ingenieurs zich al jaren stuk op bijten. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Big Five.

0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Onder de mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. De Amerikaanse Centrale Bank heeft een besluit genomen over de rentestand. Maar er verandert niks. Het blijft rond de 3,5%. Het is het eerste besluit van Fed-baas Kevin Warsh, de opvolger van Jerome Powell. En die lag continu in de clinch met president Trump over de rentestand. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn 6e en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken. En BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhack. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst 2 dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren, doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
13: Meer verveling.
12: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
13: Onder andere. En genot.
12: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
13: Ja.
12: Ja, dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
13: Heerlijk.
12: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
13: Je kan het vergelijken, kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
12: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
13: Ja.
12: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
13: Inderdaad.
12: Hm. Tweede vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
13: Absoluut niet.
12: Nee?
13: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops, maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig dus voor aankopen.
12: Hoe wapen jij je daartegen?
13: Nou, ik heb zelf geen social media.
12: Geen enkele.
13: Dus dan,
12: en dat is bewust, neem ik aan?
13: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
12: Nee, ben je toch wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
13: Ja, wat mis ik? Vertel het me.
12: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn.
13: Ja, ik denk dat ik er zonder kan.
12: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè. Als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
13: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
12: Oké, kom erop.
13: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wilde je dat hebben.
12: Ja.
13: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Mm-hmm. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. Blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
12: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
13: Ja,
12: zeg dat, niet uit eigen ervaring natuurlijk.
13: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd.
12: Ja.
13: En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Mm-hmm. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste. Terwijl we nu ten aanzien van spullen, kopen, consumeren,
12: in overvloed leven.
13: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
12: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
13: Ja, dat komt omdat die genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, daar gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
12: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
13: Ja, inderdaad. Het zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken.
12: Mm-hmm.
13: Maar dat ontwikkelt pas later. Dat ook in de mensenleven.
12: In de mensenleven.
13: Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt het systeem beter.
12: Mm-hmm.
13: En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
12: Ja, maar het is eigenlijk een systeem. Dat brein van ons, dat gilt gewoon, we moeten nu iets ervaren. Ja. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons willen voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
13: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. zelf blijven leven en voortplanten.
12: Ja.
13: Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
12: Ja. En is dat dan zo? Zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
13: Ja. Online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al het tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. Mm-hmm. En die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, wil ik dit eigenlijk wel?
12: Ik zie maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
13: Ja, dan ben je al een heel eind. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen gaat.
12: Ik heb het echt nodig.
13: Ja, we hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken.
12: Ja.
13: En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
12: Nee, want die TikTok Shop staat zich. Ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad. Daar wordt het nog frictielozer. Maar één klik op de knop en je hebt je artikel binnen.
13: Ja, ja.
12: Wat een service.
13: Ja. Als service toch is het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen, wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
12: Die ene influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
13: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots wie het hoogste zit, ja, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok Shop bijvoorbeeld wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
12: Nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt, dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
13: Ja, je kan ook lekker doorklikken. Ja, inderdaad. En het staat ook bij dit. En hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
12: Ja. Ideaal toch? Want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook. Het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst, die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan. En dan moeten ze daar vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok Shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd, dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer, deze manier van kopen.
13: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Mm-hmm. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
12: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
13: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
12: Ja.
13: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornis?
12: Ja, of allebei.
13: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact. Mm-hmm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
12: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
13: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
14: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
12: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar, over dat als je het over dat online winkelen hebt. Er zijn ook services waarmee je achteraf kan betalen. Klarna is een bekende. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het online winkellandschap. Je had het net over die pijnprikkel die je ervaart wanneer je bij een kassa staat en je pasje moet swipen of in een uniek geval ook nog eens cash betaalt. Dat achteraf betalen, heeft dat ook invloed op ons brein?
13: Heel erg. We noemen dat eigenlijk temporal discounting. En dat betekent, als je meteen een pijnprikkel hebt, dus jij geeft mij nu een klap, heb ik nu die pijnprikkel, ga ik daarop handelen. Mm-hmm. En als je achteraf moet betalen, dan wordt eigenlijk de pijnprikkel uitgesteld. Hoe werkt het nou in de hersenen? Als je nu genot kan hebben waarvan je later de pijn voelt, ga je toch eerder voor dat genot. En dat is eigenlijk wat bedrijven als Klarna doen.
12: Dat is ook het succes van alcohol.
13: Inderdaad. Ja, en van vreemdgaan en van te veel eten. Ja. Van alles wat, ik noem dat korte termijn fijn, lange termijn pijn.
12: Ja.
13: En Klarna die speelt daar perfect, en anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg, die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan, je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je.
12: Mm-hmm.
13: En dan komt er eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later, dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Dus een eerste prijs, dan is er een termijn, dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken.
12: Mm-hmm.
13: En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
12: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
13: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen.
12: Mm-hmm.
13: En een langzaam systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel.
12: Ja.
13: Nou, die is in dat korte, in dat snel systeem helemaal weg. Maar die dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte, die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
12: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
13: Bijvoorbeeld. Omdat je veel moeilijker.
12: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
13: Inderdaad.
12: Ja, ja. Ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikToks op. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop dat komt naar Nederland, gaat leiden tot meer impuls aankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn het zorgen die jij deelt?
13: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit, ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
12: Ja, Zero Poverty Lab. Ja,
13: waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is.
12: Mm.
13: Omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op, hè, genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan.
12: Ja.
13: En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen schulden omhoog gaan.
12: Jongeren met schulden.
13: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Hè, er zijn veranderingen in
12: het online gokken. Ja.
13: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen, dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent, je eigen gedrag goed te reguleren.
12: Ja. Want wat doen jullie dan? Wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
13: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is, we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen, wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen en dus hun gedrag die in armoede opgroeien? Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld.
12: Mm-hmm.
13: Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
12: vader op kind doorgaat of moeder op kind.
13: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving eigenlijk eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit, zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden die het slecht zijn voor hersenen in armoede. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken, als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is, dan ontwikkelen je hersenen anders.
12: Ja?
13: Ja, dat weten heel veel mensen
12: fysiek
13: niet. Fysiek anders. Je hersenen die zijn eigenlijk plastisch, die kunnen veranderen. Ja. En hersenen veranderen dus onder invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt. Hersenen
12: wordt wat je denkt in zekere zin.
13: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken, zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar, dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar.
12: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen.
13: Ja, jij de mijne. Dus echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen in dit gesprek al bij. Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen, zich aan kunnen passen aan de omgeving.
12: Maar, ja, sorry, ga door.
13: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen, die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
12: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
13: Dat zie je fysiek in de hersenen.
12: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
13: Ja.
12: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
13: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten, maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer, niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
12: Ja.
13: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
12: We zijn achteruit aan het gaan in ontwikkeling.
13: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
12: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online allemaal tot je kan nemen als consument.
13: Ja, en dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
12: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
13: Ja, en dingen zijn niet, verandering is niet goed of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht. Maar het kan wel goed of slecht uitpakken. Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We denken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig.
12: Ja, maar jij zegt nee, je zegt net dat is, zoals jij het omschreef, is eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn.
13: Ja,
12: is de meest basale vorm van door het leven
13: basaal.
12: Gaan.
13: Is ontzettend basaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Ja, dat is allemaal heel basaal.
12: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
13: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker.
12: Ja.
13: Ik bedoel, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
12: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
13: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
12: Term, inderdaad,
13: ja.
12: Er zit een waardeoordeel in, maar dat is een andere ontwikkeling.
13: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. He, ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen.
12: Ja.
13: Je hoeft het toch niet te doen.
12: Precies.
13: Je hoeft toch niet te scrollen. Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Mm-hmm. Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan nog, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
12: Ja, maar dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky-CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok, bij TikTok Shop. En hij zegt, het is toch ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig nu.
13: Ja, zoiets als vrije wil in de hersenen is heel erg moeilijk. Want wat weten we? Door neuroplasticiteit, dus hoe de omgeving, alles wat je meemaakt, alles wat je doet, hoe dat de hersenen verandert, dat is wat is.
12: Ja.
13: En dan kan je eerst de hersenen veranderen en dan zeggen je moet anders doen. Zo gaat het niet. Als je investeert in voetballen, word je beter in voetballen, maar ga je niet beter zingen. En ik denk dat is iets wat we met z'n allen veel beter moeten beseffen.
12: Mm-hmm. Op wat voor grote schaal dat nu gaande is.
13: Ja.
12: Ja, we gaan het zo verder hebben over ook de psychologische trucjes die webwinkels gebruiken en hoe je jezelf daar toch tegen kan beschermen. Wat kan je dan zelf eigenlijk doen? En ook of het iets heeft te maken met sociale status. Nou, er is genoeg te bespreken met Margriet Sitkoorn over online winkelen en wat dat met ons brein doet. Blijf luisteren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
7: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
8: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
7: Welk bedrag gaan ze je geven?
9: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
7: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
10: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
7: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
11: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de 125 euro betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Onder de mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. De Amerikaanse Centrale Bank heeft een besluit genomen over de rentestand. Maar er verandert niks. Het blijft rond de 3,5%. Het is het eerste besluit van Fed-baas Kevin Warsh, de opvolger van Jerome Powell. En die lag continu in de clinch met president Trump over de rentestand. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
15: Tweede half uur, 5 kopstukken uit de wereld van het online winkelen. Morgen is het volgens mij, ja, dan praat ik of later deze week met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, over toezicht op e-commerce giganten. En vandaag de gast Margriet Sitkoorn. Weet alles van ons brein. Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. Wil nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes, die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Dus andere kleurtjes, andere knoppen. Dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend. Je kent dit soort voorbeelden.
2: Ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het direct ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, nou, als je dit niet doet, dan, nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm. Dus hè, pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè? Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is, en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten, dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen, die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard door sociale pijn.
15: Als je verstoten wordt,
2: uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt, is allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
15: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem.
2: Het overlapt vrijwel. Ja. Echt. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep horen. Ze echt verstoten worden, heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
15: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken? Ja. Qua inrichting en al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid. Alleen maar saaie auto's zien rijden.
2: Ja.
15: We durven minder af te wijken.
2: Dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden. Ja. Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
15: omdat die lekker net anders is. Ja. Ja. Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen en doen. Ik zie een paar schoenen ergens. En ik denk, nou, gooi ik ze in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
2: Ja.
15: Want dan zit er, kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt. En hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
2: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen? Hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen? Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt, de betaalprikkel uitstellen, want dat is een pijnprikkel, zorgen dat dingen als status verhoogd worden, dat zijn eigenlijk, alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden die...
16: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Krijgt om na te denken. En hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
2: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
1: Ja,
2: of niet?
1: Ja, dat dus,
2: en dat is precies waar wij het nu over hebben.
1: Precies
2: of niet?
1: Waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
2: Ja.
1: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
2: Ja, ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, ja, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik in een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, nou, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, ja, een soort...
1: ja, ik vind het heel interessant dat hij, ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet, maar hoe definieert hij goed geregeld?
2: Nou ja, dat je hier in de trein als je honger hebt, ja. Dan ja, moet je wachten.
1: Oké.
2: Ja, dus, en daar is gewoon, daar wordt, als je daar om 2 uur 's nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
1: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
2: Want wat is het verschil?
1: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
2: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
1: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen.
2: Ja, dus heeft dat te maken ook misschien met dat in zo'n systeem wat hij beschreef in China ook, waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over, dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik burger ben. En niet alleen consument.
1: Inderdaad.
2: Dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument, ga je misschien ook zo gedragen.
1: En er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Mm-hmm. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
2: Omdat ik honger heb.
1: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, hè, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt, dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdrage aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren.
2: Mm-hmm.
1: En ik wil daar geen waardeoordeel aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen, om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
2: Ja.
1: We weten dat uitsluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
2: Nee.
1: Dat weten we.
2: Ja. Dat weten we of dat weet jij?
1: Wetenschap.
2: Ja,
1: weet men.
2: Ja, ja, nou ja,
1: dat weet heel. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert, dat jij het ook weet. Hè? Het consumeren alleen.
2: Dat vraag ik me dus af.
1: Nou,
2: ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, wel geïnformeerde burger die hierover nadenkt, maar dat voor veel mensen het een...
1: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
2: angststoornissen,
1: depressie wordt allemaal groter.

0: Ja. Dat ligt niet aan, ja, aan mensen die weten hoe het zit.
1: Nee.
0: Dat komt hoe wij zijn en hoe wij handelen.
1: Ja. Wij hebben toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
0: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden die gebruiken we en die gebruiken we steeds meer. En dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door.
1: Ja. En als dus, ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
0: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè? Ja. Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet het is eigenlijk niet goed. Maar dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is, want we hebben het nu alleen nog over techniek. Hè, maar met AI gaat er allemaal nog, gaat nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Wat willen we voor onszelf? En wat willen we veranderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ja, ik ga er niet over. Maar
1: ik
0: dan zou je dus met z'n allen
1: voorkeur ligt.
0: Over na kunnen denken.
2: Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we... of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus, hè, je zei al, weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken, want zo zal ik het dan maar vertalen, om dat een beetje, nou ja, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
0: Ja, nou, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus bij opvoeden, er komt heel veel kijken hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
1: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb twee dochters die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
0: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan, ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op.
1: Ja.
0: Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer, als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze. Ik heb het je al 100 keer uitgelegd. Ga toch eens staan.
1: Ja.
0: Dat doe je niet.
1: Nee.
0: Dat doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat? Dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
1: Blijven kruipen.
0: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens. Snappen we allemaal.
1: Je begeleidt ze naar het lopen.
0: Inderdaad. En wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal. Mm-hmm. Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen.
1: Mm-hmm.
0: Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
1: Ja.
0: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan als leren lopen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten en we zeggen, joh, kom je eten? En ze komen na drie keer roepen niet, beginnen we te schreeuwen.
1: Ja.
0: Terwijl, eigenlijk voeden we, door ze te laten zitten, door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen, de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
1: Ja, ja.
0: Dus als ouder, je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet, ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen, maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden die later pas komen.
1: Ik vind
0: heel
1: het mooi,
0: veel tijd.
1: Ja, het kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook aan de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin. Gisteren dus de gast. Retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en had daarom deze kettingvraag voor jou.
3: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Van hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen? Het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
0: Ja, nou, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism, als je mensen eerst verslaafd laat worden, als het systeem zo is ingericht dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort enzovoort, ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen? En daar moet je op ingericht raken.
1: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld het buy now, pay later, misschien dat je daar naar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
0: zeker,
1: dat soort
0: zeker. Zaken.
1: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
0: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorleven.
1: Ja, ja.
0: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet. Mm-hmm. Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen, dan leer je hem schreeuwen.
1: Ja.
0: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen, ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
1: Ja.
0: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
1: Ja. Maar het is eigenlijk het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
0: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt, dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden.
1: Ja.
0: Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen.
1: Nee.
0: Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar.
1: Uh-huh.
0: Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
1: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, we hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulerings, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar jij knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat
0: nou,
1: goed?
0: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar die regulering is pas veel later gekomen.
1: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
0: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
1: Ja, leg eens uit.
0: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
1: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
0: Ja.
1: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
0: Ja.
1: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
0: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had het liever preventief gedaan.
1: Ja.
0: Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt.
1: Nee.
0: Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
1: Ja.
0: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
1: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
0: ook
1: van die roker.
0: Ook roken is verslavend.
1: Ja, en dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
0: Ja.
1: Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
0: Ja.
1: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
0: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen, en dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. Dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
1: Mm-hmm. Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan ik nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
1: Mm-hmm.
0: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden keuzes gemaakt?
1: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen volgens mij.
0: Ja, oktober een nieuw boek,
1: ja. Gaat er ook onder andere hierover?
0: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
1: Oké, we gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens voor andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Op zoek naar Tom Poes. Netcongestie is het zand in de raderen van onze economie. Wie verzint er een list? Dat was de hoofdvraag op de Energeia Energy Lunch. Er zijn al veel plannen en maatregelen, maar het is nog niet genoeg. Bij de Energeia Energy Lunch kwam een selecte groep energieprofessionals bijeen om te zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Waar zitten de onverkende paden? Welke slimme ingrepen kunnen nu helpen? En wat vraagt dat van bedrijven, overheid en netgebruikers? Kijk voor de learnings uit de discussie op energeia.nl/energylunch. Energeia Energy Lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Tennet. Connecting everyone to a brighter energy future.
2: Toen chipmaker Nexperia in Chinese handen kwam, leek dat goed nieuws.
3: China was geen probleem, China was geen gevaar.
2: Maar 10 jaar later grepen de minister en de ondernemerskamer hard in. Hoe het zover kwam, hoor je in De Strijd om Nexperia. Te vinden op fd.nl en in je podcast-app.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Luister De Strijd om Nexperia op fd.nl of in je podcast-app.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de Vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de Grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Een leven lang ontwikkelen, het is een belangrijke pijler in het regeerakkoord van het huidige kabinet. En de ambitie is duidelijk. Mensen moeten blijven groeien om wendbaar en inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties maken daar serieus werk van en zoeken manieren om ontwikkeling onderdeel te maken van het dagelijkse werk. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals elke week vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En te gast Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, wat betekent LLO voor Vermaat?
11: Nou, ik denk best wel veel. Logisch ook, denk ik, in de huidige tijd. We doen daar ook veel aan. Hartstikke tof om er ook hierover te mogen praten.
10: Wat doen jullie concreet?
11: Ja, ik denk, ik zat na te denken over wat betekent een lang leven ontwikkelen nou binnen Vermaat. Maar ik kan het denk beter uitleggen aan de hand van gewoon een praktijkvoorbeeld. Collega Sander bijvoorbeeld, 15 jaar geleden binnengekomen als ervaren chef. hielp ons bij opstarts van nieuwe restaurants. Maar kwam er eigenlijk tijdens die opstarts achter hoe waardevol het was om tegelijkertijd bij die opstarts ook mensen te ontwikkelen. En hoeveel vraagstukken daar op culinair vlak ook lagen. En hij heeft dat eigenlijk vanuit de ondernemersgeest binnen Vermaat beetgepakt. En gezegd, wat als we nou een eigen koksopleiding opzetten? En uiteindelijk is dat uitgegroeid naar een echte volwaardige inhoudelijke mbo-opleiding binnen het bedrijf. En hij gaat volgende week zijn 300ste mbo-diploma uitreiken.
10: Wat een mooi voorbeeld. Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst even naar het nieuws over werk, Arjan. Gigplatform Temper wordt toch aangemerkt als uitzendbureau.
12: Ja, eigenlijk een hele bijzondere case. Temper is een platform waar klussen op staan. Oftewel gigs noemen we dat ook wel. Ja. En de vakbonden FNV en CNV spanden jaren geleden terug al een rechtszaak aan tegen Temper. Die bonden zijn namelijk van mening dat de mensen die werken via het platform geen ZZP'ers zijn, maar uitzendkrachten.
10: Ja.
12: En in eerste instantie verloren FNV en CNV de zaak in het voordeel van Temper. Dus er werd geoordeeld, het zijn zelfstandigen. Het zijn geen uitzendkrachten. Maar in hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam deze week besloten dat gigplatform Temper toch wordt gezien als uitzendclub. En dat is heel opvallend.
10: En wat is nu dan anders aan het oordeel van de rechter voorheen en de recente uitspraak?
12: Ja, dan krijg je echt de hele juridische interpretatie van wat is nou de rol van dat platform? Is het een platform als platform of zijn het echt intermediairs? En wat is de rol van de werknemer? Zijn zij zelfstandig? Mogen zij zelf over hun tarief onderhandelen? Of worden ze toch gezien als werknemer? En dan zie je ook hoe fijn gevoelig dat het is. Want de ene rechter zegt, het zijn gewoon zelfstandigen. Eergisteren werd er dus gewoon besloten, het zijn wel degelijk uitzendkrachten. En dat kan Temper ook een hoop problemen opleveren.
10: Want, een kopje onder?
12: Het mogelijk gevolg is dat er serieuze loonvorderingen gaan komen op vakantiedagen en vakantiegeld. Dus die je als werkgever af had moeten dragen aan die mensen. En ik ken de financiële situatie van Temper niet, dus ik weet niet of ze gewoon goed doorgaan of ondergaan. Alleen een vergelijkbaar platform in de zorg is eerder ten onder gegaan nadat zij ook als intermediair werden bestempeld.
10: Wat zegt jouw gut feeling als expert? Is het een platform of is het gewoon een uitzendbureau?
12: Als ik kijk naar de waarde die zij leveren, denk ik dat het eerder een platform is dan een intermediair.
10: Oké, dan hoop ik dat de FNV deze in cassatie niet wint. En dan volg ik jou erin. Bij FNV blijven we dan en dan komen weer stakingen aan.
12: Ja, ze hebben gedreigd met stakingen bij Ethos en Kruidvat. En natuurlijk voor een betere cao. Medewerkers van die drogistrijketens die dreigen te gaan staken. En dat komt vanuit FNV Handel. De vakbond is niet tevreden met het loonbod van de werkgevers wat er op tafel ligt in verband met de nieuwe cao. Mm-hmm. En ze hebben namelijk 4,5% geboden als werkgevers. Maar, zeggen die bonden, die medewerkers betalen deze verhoging grotendeels zelf. Want tegelijkertijd willen die werkgevers de zondagtoeslag halveren van die medewerkers.
10: Een soort sigaar uit eigen doos.
12: Ja, kan ik me voorstellen.
10: Oké, dan naar echt serieus nieuws. Arjan, en één vraag voor jou als voetbalexpert, als top Ajaxiet. Noem één groot Europees land, een topland, wat dit jaar niet aanwezig is op het WK. Je hebt 3 seconden.
12: Dat kan ik je niet vertellen.
10: Ga dan maar de inhoud in. Okay. WK voetbal, wat heeft dat te maken met werk?
12: Ja, wij vragen ons natuurlijk af, WK voetbal, een heel groot event, maar hoe beïnvloedt dat nou onze wereld van werk? We hebben eigenlijk niet in de gaten hoeveel invloed zo'n voetbal-WK heeft. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Dus de openingstijden worden verruimd. Dus we hebben daar meer mensen nodig. Maar dat werkt nog veel verder door. Dus ook mensen in beveiliging, taxichauffeurs, bezorgers, evenementenmedewerkers, et cetera. De keerzijde van datzelfde WK is dat er misschien wel wat economische winst wordt ingeleverd, omdat mensen die 's avonds en 's nachts naar wedstrijden zitten te kijken 's morgens een beetje gaar zijn als we op het werk komen en daardoor wellicht wat minder productief zijn.
10: Daarover praten we verder met Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hallo Jannes. Hoi.
13: Dag, goedemiddag.
10: Weet jij het antwoord op de vraag? Want ik heb gehoord dat jij ook een voetbalkenner bent. Welk topland, Europees topland, is dit jaar niet aanwezig op het WK, waar ze natuurlijk wel hadden moeten zijn, zoals altijd?
13: Nou, ik vrees dat je mij schromelijk overschat. Want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet het echt niet.
10: Oké, dan gaan we ook met jou de inhoud in. Hoe moeten werkgevers nu omgaan met dit WK? Er zijn wedstrijden tot diep in de nacht. Mensen komen moe op hun werk. Voordelen, nadelen. Help eens.
13: Ja, in feite is dat heel, heel eenvoudig. Je moet het er met elkaar even over hebben. En dat kun je beter vooraf doen. Er zijn natuurlijk veel werknemers die die wedstrijd in de nacht willen volgen. Zeker als Nederland een ronde verder is, zo heb ik begrepen. dan wordt het echt een nachtwedstrijden. Ja, dan moet je het even over hebben. Het kan natuurlijk zijn dat als het heel laat in de nacht worden, mensen die halen de hele nacht door. Ja, dan moeten ze het echt maar een dag vrij nemen als ze de volgende dag niet kunnen werken. Dat kunnen ze zelf ook aangeven. Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt een arbeidscontract met elkaar. Daarin staat dat die werkgever een salaris betaalt en dat die werknemer daarvoor een bepaalde prestatie moet leveren. Nou, kan hij dat niet, dan is er een uitzondering. En die uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat die werknemer een vrije dag neemt. Vandaar heeft hij vrije dagen voor. Dus in die zin is het helemaal niet zo moeilijk. Je kunt natuurlijk ook met elkaar afspreken dat van beide kanten wat flexibiliteit wordt betracht. Heel veel mensen werken tegenwoordig.
10: En wat adviseer jij, Jannes? Wat adviseer jij? Wat is goed voor een werkgever om te doen?
13: Nou, eerst maar eens even polsen of zich mogen problemen voordoen. Want we moeten ook niet vergeten, dat is een kleine kanttekening bij al het enthousiasme over het WK. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet volgen. En die dus ook niet die nacht zullen doorhalen. Ik vermoed zelfs dat dat wel een meerderheid is. Dat is mensen die er niet voorop blijven. Ja, dus je moet als werkgever eerst maar eens even inventariseren of zich mogelijk een probleem gaat voordoen. En vervolgens ga je met die werknemers ga je afspraken maken.
10: Helder,
13: als
10: Jannes.
13: Als mensen willen doorhalen 's nachts, ja, dan is dat hun verantwoordelijkheid.
10: Super, nou, advies klinkt als houd simpel. En ik denk dat ik vannacht op zoek ga naar een Braziliaanse kroeg. Want vannacht staat Brazilië Haiti op het programma. Heerlijk, dankjewel. Jannes van der Velde, AWVN. Dankjewel.
6: Nick Ajovijnen en Arjan Elbers.
10: Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda van het kabinet. Maar hoe geef je daar als organisatie echt invulling aan? En hoe zorg je dat medewerkers blijven meegroeien? Daar praten we over vandaag hier met Mark Koenen, managing partner bij Unlock. En Niels Gerritsen, manager talent and development bij Vermaat. Niels, Vermaat kennen we als horecabedrijf. Jullie zitten ook in ziekenhuizen, musea, evenementen. En er werken zo'n 10.000 mensen bij jullie. Hoe passen jullie LLO toe?
11: Ja, nou, je vorige vraag was makkelijker. Dat was Italië natuurlijk, als plan.
12: Eindelijk weten we het.
11: Nou, ik denk hoe we het toepassen. Ik denk op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk als ik puur kijk naar Vermaat en bijna 50 jaar relevant. Ja, dan zie je dat we het toch vooral moeten hebben van culinair. Hè, van goed kunnen koken, ons best verkochte product. Koffie en gastvrijheid. En wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen jaren is heel erg gekeken in de organisatie. Welke senior collega's hebben daar veel ervaring in. Zouden het tof vinden om dat te delen met de Next Gen. En daarmee eigenlijk een platform te creëren. Hè, zodat zij didactisch onderlegd via onze academy uiteindelijk een nieuwe generatie op kunnen leiden. En ik denk dat dat een van de vormen is die het meest rechtstreeks bijdraagt ook aan onze groei en wat we natuurlijk dagelijks doen en waar we vooral ook goed in moeten blijven.
10: En nu draagt dit bij aan jullie groei, dus dan kijk je nog steeds als organisatie van oké, wij zijn Vermaat en wat zien we dat mensen of na een tijdje uitgeblust raken of dat wij als organisatie veranderen. Dus ik wil dat mijn mensen meegroeien voor onze, voor mijn groei, hè, dus voor Vermaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zich dusdanig willen ontwikkelen dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt, ook buiten Vermaat. Want als jullie besluiten om op een dag de hele keuken te automatiseren, wie weet kan dat over een tijdje, dat die mensen dan ook klaar zijn om elders aan de slag te gaan, misschien wel in een totaal andere rol. Hoe kijken jullie daarna?
11: Ja, dat snap ik. Ik denk dat ons geluk is geweest dat we in een aantal locaties 300% gegroeid zijn. Hè, in de afgelopen 10 jaar, ook in medewerkersaantallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we in heel veel verschillende segmenten van de horeca nu actief zijn. Hè, dus een concreet voorbeeld daarvan is, als je bijvoorbeeld in je 20e jaren in een leisure-omgeving werkt met veel avondhoreca, dan kan het zomaar zijn dat je rond je 30e een gezin sticht. En dan kan bijvoorbeeld de bedrijfshoreca weer heel goed bij je passen. Hè. Dus zo proberen we dat intern goed te faciliteren in de hoop dat je natuurlijk bij ons blijft. Aan de andere kant zijn we natuurlijk inmiddels ook een grote werkgever in Horeca Nederland, hebben we daar ook gewoon simpelweg een plicht in. Dus je ziet dat we heel bewust kiezen voor landelijk erkende mbo-diploma's, waarbij we uiteindelijk collega's laten starten, zonder dat we daar enorme verplichtingen aan stellen of lastige betalingsregelingen aan de achterkant. Maar dat we ook gewoon zeggen, we hopen dat het volgen van de opleiding leidt tot een langer verblijf bij ons. If not, dan is het ook hartstikke goed dat je wel binnen de branche blijft en dat je daar gecertificeerd voor bent. En wie weet tot in de toekomst.
10: Hoe kijk jij naar LLO, Arjan?
12: Nou, ik snap wel dat de regering het zo belangrijk vindt dat LLO echt een strategisch punt is. Als je gaat kijken ook naar de hele BV Nederland die werkt en de snelheid van hoe werk verandert met automatisering, met AI, dan zie je dat een baan van vandaag er over 5,5-10 jaar anders uitziet. Dus het gaat eigenlijk continu over de ontwikkelbaarheid van alle mensen. En niet alleen kunnen we iemand binnenhalen en die geven een opleiding tot kok of tot dienstverlener en nu heb je een nieuwe baan. Maar eigenlijk de ontwikkelbaarheid van die mensen die continu doorloopt. Ja. Dat hebben wij gewoon nodig, omdat werk zo snel verandert.
10: Mark, met Unlock helpen jullie bedrijven met die ontwikkeling? Corporate bedrijven, misschien wel bedrijven zoals Vermaat. Waar is op dit moment behoefte aan? Dus wat haal je uit de markt waar behoefte aan is?
14: Ja, dankjewel, Nigayo. Er zijn zoveel oplossingen in de markt. Hè? En zoals Arjan zegt, die continue ontwikkeling die is key. En er zijn e-learning platformen, je kan gecoacht worden, je kan getraind worden. Bedrijven zetten opleidingscatalogussen neer. Maar wat is ontwikkelen? Ontwikkelen is eigenlijk heel vaak voor een organisatie belangrijk in de manier waarop mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Dus hoe gaan ze meer klantgericht werken? Hoe gaan ze meer AI adopteren? Hoe gaan ze meer innoverend zijn? Meer ideeën op tafel leggen? Meer feedback geven? Dat soort professioneel gedrag, dat vergt dat mensen oefenen. En dus wat ik vaak mis in de oplossingen die er in de markt zijn, is dat het... Het zijn kosten, mensen moeten iets doen, maar er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke impact morgen op de werkvloer. Dus wat doen mensen morgen anders? Daar is denk ik heel veel behoefte aan. En dat is nog niet zo eenvoudig om zo'n cultuur te creëren.
10: Hoe faciliteer je dat? Want dan voelt het ook een beetje net als heel veel bedrijven met D&I omgaan of met allerlei dingen. En dan heb je een D&I-coach en dan kun je dat afvinken en dan kun je weer lekker naar de borrel.
12: Zo'n KPI.
10: Een KPI en dan en door. Maar ja, LLO, dat is nu hot, want het staat in het regeerakkoord. En ook omdat het kabinet dan eigenlijk het opleiden van die mensen lekker bij de bedrijven laat. Maar hoe implementeer je dit nu, Mark, op een manier die... sustainable is, duurzaam, waardoor het echt werkt.
14: Ja, en dat zie je vaak, dat oplossingen om dan feedback te gaan geven of ondernemend te worden, die worden in een kunstmatige omgeving gedaan. Dan krijgt iemand een feedbacktraining, komt hij de volgende dag op zijn werk, probeert op een andere manier iets te zeggen en iedereen zegt, wat doe je raar, ben je soms op training geweest? Zo gaat dat.
10: Ja, bij Vermaat komt iemand de dag daarna naar zijn werk en die maakt eerst gewoon een ruk cappuccino en die kan nu iets heel moois met latte art. Dus dat is dan de upside. Maar ik begrijp je, ga door.
14: Ja, dan zegt hij, dan ben je goed bezig en dat moet gestimuleerd worden. Maar waar het om gaat is dat als mensen dus in een team zitten waarin één type gedrag gemotiveerd moet worden of meer van worden laten zien, dat als ze dat samen doen en ook delen over, ik ga jou nu feedback geven, jij gaat mij nu feedback geven, dat gaan we morgen doen en overmorgen gaan we samen vragen aan elkaar, hoe heb jij mij nou ervaren? Zodat in die omgeving, niet in die kunstmatige omgeving van een training of met een coach, dat je echt in het werk dat integreert. En daar heb je een heleboel ingrediënten nodig, die weten we uit psychologie onderzoek. Als je die zaken zoals psychologische veiligheid en non-violent communication, als je mensen daar kennis voor overdraagt en vervolgens zorgt dat ze gaan oefenen, dan krijg je resultaat. En het liefst gekoppeld aan doelstellingen van een team of een organisatie. Want anders blijft het dus weer iets in die kunstmatige omgeving. Mensen in je omgeving begrijpen het niet en je gaat niet oefenen. En we weten dat oefenen in kleine stapjes dat resultaat oplevert.
10: En de bedrijven die jij begeleidt of die je hiermee helpt, komt daar het verzoek van LLO juist vanuit de directie? Dus zeggen zij, Mark, help ons, want? Of komt het meer vanuit de werkenden, de collega's die zeggen van, joh, ik moet iets, want ik wil verder binnen dit bedrijf of elders?
14: Nou, de vragen om te ontwikkelen komen van HR, niet zo vaak van de mensen of van de business. En ik heb eigenlijk persoonlijk het liefste dat de business minimaal is aangehaakt. Want als jij als team of organisatie een doelstelling hebt en mensen die met hun nieuwe gedrag, wat ze oefenen, wat misgaat, net als kinderen, die leren ook in kleine stapjes continu gemotiveerd door een systeem, zijn collega's, zijn manager, als je dat koppelt aan die doelstellingen, dan heeft het ook zin en resultaat voor die persoon om dat in de praktijk te doen en dan stapjes te zetten. En dus niet te stoppen omdat collega's zeggen, hé, wat doe je raar?
10: Arjan, je hebt ook een poll uitgezet. Neem ons mee.
12: Jij zei terecht net, Nigayo, LLO is hot. Dat is letterlijk het geval. En de poll had ik al een klein beetje de uitkomst kunnen voorspellen. Morgen is er namelijk een groot LLO-congres in het congrescentrum van Burgers' Zoo. Dat is binnen no time uitverkocht. En daar staat echt centraal. Hoe moeten we ermee omgaan? En wij vroegen aan onze panelleden op LinkedIn. Onze organisatie heeft een visie en ook de bijbehorende acties. Die horen op het gebied van LLO. Ja, zegt 13%, maar 63% zegt ja, maar het staat nog in de kinderschoenen. En nee, totaal niet, nog nooit van gehoord, zegt 25%. Wat ik ook merk op het congres van vorig jaar was dat heel veel bedrijven echt nog aan het zoeken zijn. We moeten iets met LLO, en niet omdat de regering het zegt, omdat we zelf moeten weten hoe dat we mensen moeten kunnen blijven begeleiden. Maar hoe en wat, dat weten we nog niet precies.
10: Hoe ver zijn jullie, Niels, bij Vermaat?
11: Ja, nou, ik denk dat we op de goede weg zijn, hoewel ik nog heel veel wensen en ambities heb. Maar ik denk, als je nog naar twee voorbeelden kijkt vanuit dit vraagstuk, hoe we dat binnen Vermaat doen. Van de 7000 collega's hebben we 11% van de collega's is in dienst met vanuit de brede doelgroep, dus met een ondersteuningsbehoefte. Dus dat is een manier met een vast jobcoachteam vanuit onze HR-afdeling, die dat dan weer begeleidt. En nou, dat werkt heel erg goed binnen Vermaat. Dat is denk ik ook een vorm van een leven lang ontwikkelen en werken. Ja, en anderzijds, we hebben natuurlijk een heel tastbaar product. En we zijn natuurlijk altijd in een setting van een restaurant of een koffiebar. Dus neem bijvoorbeeld onze barista's. Ja, hoe bereik je nou dat werken op de leerwerkplek? En hoe doe je dat dan? Want een gast gaat natuurlijk altijd voor. En wat we daar bijvoorbeeld doen, is dat we heel bewust kijken naar, ja, welke collega's kunnen bijvoorbeeld, wat jij net zei, Nigayo, een hele mooie latte art maken. En we hebben een eigen cameraman in dienst die content maakt voor binnen en voor buiten. Dus eigenlijk filmen we de skills in korte tutorials. En die delen we dan eigenlijk weer via een leerplatform rechtstreeks naar de 500 barista's die we in dienst hebben. En dan zien we steeds vaker dat mensen eigenlijk naast de espressomachine hun smartphone neerleggen en vervolgens inderdaad proberen en de tutorial bekijken. Nou, ik denk dat daar voor Vermaat heel veel toekomst in zit.
10: En als je dan kijkt, want dit is, je hebt het heel erg over barista's, hè, en dus in de restaurants, maar op corporate niveau doen jullie dat daar ook? Dus iemand die jurist is bij jullie en die na 3 jaar denkt, jezus, ik bloed hier dood. Is daar ook een LLO-programma voor? Kan die ook stappen maken? Kun je ook daarop inzoomen?
11: Ja, ik denk dat het dan zich echt richt op bijvoorbeeld persoonlijk leiderschapsprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook op ontwikkelassessments en coaches met wie we al lang werken. Om dat verder te ontluiken. En ja, ook met de groei van de organisatie groeit het servicekantoor natuurlijk ook. En ontstaan daar natuurlijk nog mooi meer brede paden. Maar er ligt zeker nog wel een kans om dat nog beter te doen.
10: Mark, wat adviseer jij bedrijven die echt concreet werk willen maken van LLO? Want Arjan zegt net terecht, bij 63% staat het nog in de kinderschoenen. 25% doet het totaal niet. En dan heb je natuurlijk nog de corporate bedrijven, maar je hebt ook meer praktische bedrijven. Wat zou je deze partijen die daar iets mee willen adviseren?
14: Ja, ik adviseer altijd, kijk, er zijn heel veel tools. Hè. Ook mensen maken, zoals Niels net zei, foto's met op basis van assessment van waar is iemand goed in, wat is zijn profiel, et cetera. Vaak zijn er ook leiderschapsprofielen of competentieprofielen in de organisatie, in een company organisatie, waarbij nagedacht is over hoe gaan wij met z'n allen ons gedragen of wat willen we graag zien aan values. Maar mijn advies is altijd, gebruik de dingen die je al hebt en laat het met elkaar communiceren. Dus zorg dat het assessment wat je doet met iemand of de performance review, dat die gekoppeld is aan het nieuwe gedrag wat je wil zien van dat individu in zijn team. Dus maak de investeringen iets breder en niet alleen, oké, ik heb nu een opleiding en iedereen doet die en dan is het goed. Nee, maak de brug naar de werkvloer, naar de werkcontext en de doelen van een team. Om je een voorbeeld te noemen, als het gaat over feedback geven. Kijk, als één iemand dat doet, dat is niet zinvol. Maar als een heel team tegelijkertijd een inspirerende training of sessie krijgt over hoe je feedback geeft en vervolgens allemaal met elkaar aan de slag gaan om dat te oefenen en op hun bek gaan, hè, want dat hoort er nou eenmaal bij. Als je daarmee begint, dan gaat het een keer mis. Dan zijn er veel meer kansen op succes met een team en om dus ook die doelstelling van zo'n team en dus organisatie te realiseren. Dus hou het klein en doe niet aan one size fits all. Want voor een marketingafdeling klantgerichtheid of klantgericht gedrag vertonen is anders dan voor iemand in ops en IT. Dus vertaal je values, vertaal je leadership profile naar een team en maak daarin concrete gedragsexperimenten met collega's om echt te oefenen.
10: Duidelijk. Arjan, jij hebt morgen een congres dat hierover gaat. Wat hoop je daar terug te zien of te horen?
12: Ik hoop dat we een stapje verder zijn dan vorig jaar. Dus dat iets meer scholen, want ook mbo's zijn er veel mee bezig, en iets meer werkgevers mee bezig zijn. Ik mag morgen een groot panel hosten met onder andere NS en DHL en Veolia. Die gaan vertellen hoe LLO bij hun is georganiseerd en wat het inhoudt, ja, om die ontwikkelbaarheid continu aan te hebben staan. Dus het is ook echt een mindset. En het zijn inderdaad niet alleen trainingen, maar het zijn ook cursussen, workshops, alles wat ermee te maken heeft.
10: Niels, waar ben jij momenteel jezelf in verder naartoe aan het ontwikkelen? Want ik begrijp dat jij volgend jaar iets totaal anders doet met dit prachtige programma.
11: ze noemen me soms een dromen, maar wat me echt heel tof lijkt, als we op die drie vakgebieden waar we het van moeten hebben, en dat we ooit naar een situatie toe gaan met echt een eigen school in het midden van het land, en dat we vanuit daar, ja, dagelijks trainingen kunnen gaan organiseren.
10: Je wordt leraar.
11: En wie weet, ik sluit het niet uit, denk ik.
10: Dankjewel. Mark Koenen van Unlock en Niels Gerritsen van Vermaat. BNR at Work. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu, net als Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat daar mee over de onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugluisteren in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ruud Hendricks. Hij vertelt hoe hij als eenvoudige jongen opgroeide aan de Kinkerstraat en hoe hij zich aan dat milieu wilde ontworstelen en zichzelf laten zien. Totdat het misging met betaalzender Sport 7.
15: Die avond dat Sport 7, 8 december 1996, ten onder ging, zat ik in Tokio, dus een foto van mij gemaakt. Nou, dan zie je een heel klein, zielig mannetje waarvan wiens bravoure helemaal niets over is. Kijk, want dat is ook wel interessant. Dat jongetje uit de Kinkerstraat, weet je, dat zijn gelijk wilde halen, dat haalde zijn gelijk en ging daarna in zijn eigen mythe geloof. En ik herken het bij veel mensen in de media. Ze hebben een tijd succes en ze denken werkelijk dat ze...
12: Het gouden piksyndroom.
15: Ja. Het gouden piksyndroom, weet je. Dus Sport 7 was financieel een drama, want het heeft ons als aandeelhouders 200 miljoen gekost. Maar voor mij als persoonlijkheid was het heel erg goed, want ik heb mijn lesje wel geleerd. Een lesje nederigheid.
10: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs. I won't

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
5: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was wegen de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
11: Welkom op deze woensdag 17 juni. Een gekke dag, want ja, er is een akkoord tussen Iran en de VS... waar beleggers blij mee zijn. Maar ondertussen zaait president Trump onrust over diezelfde deal.
12: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them. Dropping bombs on their head.
11: Deze aflevering kijken we wat die deal tussen Iran en de VS nu echt voor jou als belegger betekent.
13: En dan hebben we het ook over auto's, want het is weer raak. Er is weer een winstwaarschuwing.
14: BMW has slashed its profitability forecast for the year following. Worsening demand in China, its biggest market, as well as negative sentiment from the war in the Middle East.
13: En niet alleen BMW, maar ook een hele reeks andere auto-aandelen krijgen ervan langs. Je hoort zo of dat terecht is.
11: En je hoort meer over Snapchat. Het bedrijf wil iedereen van zijn telefoonverslaving afhelpen met een nieuw scherm.
13: De Amsterdamse beurs sloot dik in de plus. 1,2% erbij. Op 1083 punten eindigt die. Winnaar van de dag is ASM met 5,9%. En Wall Street staat helemaal in het groen. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Niels Koers van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
15: Dankjewel voor de uitnodiging.
11: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met een bedrijf waar we het helemaal nooit over hebben. SpaceX. Daar kunnen ze opgelucht ademhalen, want Michael Burry gaat niet achter ze aan. Nou, voor wie Michael Burry niet kent, dat is die man die wereldberoemd werd omdat hij de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt aanzag komen. Hij voorspelde die neergang, het begin van de financiële crisis. Hij ging short en verdiende bakken met geld, waar later dan weer de bekende en geniale film The Big Short over werd gemaakt.
16: These outsiders saw the giant lie at the heart of the economy and they saw it by doing something the rest of the suckers never thought to do. They looked.
11: Michael Burry ging later ook nog short op aandelen zoals Palantir, Nvidia, maar dus niet op SpaceX. Op Substack zegt hij dat hij dat niet doet omdat hij de opties te duur vindt. Maar hij zet wel vraagtekens bij de waardering van SpaceX. Hij zegt: het is in wezen een klein ruimtevaartbedrijf, een niche telecombedrijf, een geplaagd social media onderneming en een afgezwakte versie van CoreWeave. Om eraan toe te voegen, SpaceX is Berkshire Hathaway voorbij, is veel meer waard. Ja, Berkshire Hathaway, zorgvuldig opgebouwd gedurende 2 eeuwen, de 2 grootste investeerders van onze tijd. Ja, en dan wil hij dus zeggen, en dan is SpaceX gewoon meer waard dan dat iconische bedrijf.
13: Ja, maar hij wil dan weer niet short op gaan, maar dan wel weer een beetje gemixte boodschap. Ja. Dan het moment van de waarheid, dat is aangebroken. Niet voor jou of voor mij, maar wel voor chipmaker Intel. De beurskoers van het bedrijf heeft een spectaculaire stijging achter zich. 460% afgelopen jaar. Maar nu moeten de Amerikanen bewijzen dat ze dat ook echt waard zijn met een nieuwe serie chips, de A18P-processoren, om precies te zijn. Ja, moeilijke naam, maar goed, vergeet dat verder maar. Dat moet, want dit is het belangrijkste, de meest geavanceerde chip worden die ze ooit hebben gemaakt. En ook de chip die bijvoorbeeld Apple gaat overtuigen om weer zaken met Intel te gaan doen. En ze zijn nu begonnen met het produceren van dat ding. Risk production heet dat dan. Op kleine schaal produceren ze die chips om te bewijzen dat dat proces werkt. En daarna is het opschalen geblazen. Dan moeten ook de orders voor de datacenters binnen gaan komen. En dat is belangrijk. Laat die dus maar binnenstromen. Maar ja, dat moet dus eerst allemaal wel goed gaan lopen nu.
11: Heb ik ook nog een Hollands aandeel voor je, Aldelhaize. Een aandeel dat het al sinds de kwartaalcijfers van 6 mei slecht doet. Eigenlijk alleen maar daalt. Vandaag ging er weer wat van de koers af. Een verlies van ruim 2%. Dit keer omdat zakenbank Jefferies hun koersdoel aanpast. Volgens de analisten daar is het vooruitzicht voor de Amerikaanse markt slechter dan in Europa. Komt door de Amerikaanse wetgeving. Daar hebben meer concurrenten last van in de VS, maar Aldelhaize, zeggen die analisten, presteert dan alsnog slechter dan de rest. En, zeggen ze bij Jefferies, er zijn zorgen over de managementwijzigingen. CEO Frans Muller, we weten het, die gaat volgend jaar weg. Maar ook de topmannen van de Amerikaanse en Europese takken. En dus zijn er dus zorgen, Niels, bij Jefferies. Maar deel jij die ook?
15: Ja, kijk, je hebt het over zorg van Jefferies. Maar hun koersdoel van 43 ligt nog steeds boven die van ons bij Stockwatch. Dus het is wel zo, de koers is nu van 35 naar 43. Er zit nog wel een gat. Kijk je naar die vraag, ja, de zorg zit met name om de nieuwe topman. Die moet zich bewijzen, Thierry Garnier. Kijk, bij Frans Muller wisten we natuurlijk gewoon, die levert altijd. Mm-hmm. En bij deze man is dat gewoon onzeker. En ja, we hebben wat meer koersdoelverlagingen gezien. Dat is ook de reden waarom Aal de laatste paar maanden wat lager staat. Maar we moeten ook allemaal niet overdrijven. De jaarcijfers waren heel goed. Q1-cijfers waren gewoon uitstekend. Dus voor de lange termijn is dit gewoon een uitstekende belegging voor in de beleggingsportfolio.
11: Ja, toch ging het aandeel een kleine 10% naar beneden. Kan Frans Muller in zijn laatste maanden nog wat betekenen? Kan die tijd nog keren?
15: Ja, dat is altijd lastig. Ik zeg altijd prijs en waarde, daar zit altijd een verschil in. Als ik echt puur kijk naar de cijfers, vind ik het zelf 42,50 waard. Ja, dat de koers dan wat is gecorrigeerd naar 35. Ja, dat zie ik eerder als een interessant instapmoment.
13: Ja, hij zegt Thierry Garnier moet bewijzen dat hij het waard is.
15: Ja.
13: Zou een leuke slogan zijn voor Garnier.
11: Oh, nou, maar God, goed. Ik moest heel lang nadenken. Ja, leuk.
13: Ik denk, ik ken dit ergens van. Heb ik tot slot nog even de oplossing voor iedereen die zijn geld niet aan Mark Zuckerberg wil geven. Hij heeft natuurlijk met Manta die Ray-Ban slimme bril. Voor €450 kun je dat goedkoopste model daarvan krijgen. Maar goed, niet iedereen wil zijn zielzaligheid en al zijn data aan Meta verkopen. Dus is er nu een alternatief van Snap. Ja, het bedrijf achter Snapchat, de Snap Specs heten die dingen. Het levenswerk van topman Evan Spiegel, zegt hij zelf tegen CNBC. 20 jaar na de lancering van de iPhone, zegt hij, is het publiek klaar voor iets nieuws.
17: I think it's something that people are really looking for in this moment, where they feel like screens are distracting them. People are spending on average more than 7 hours a day staring down at screens instead of connecting with their friends and staying present in the world. And we think Specs offer a totally new opportunity to bring computing into the world around you. And help computing feel more human and more personal.
13: Ja, dus in plaats van het scherm van je telefoon, doe dan maar dat scherm voor je neus de hele dag. Goede oplossing. En iets nieuws dus, dat wel door Meta, Google en Huawei al wel langer gedaan wordt. Maar goed, Snap denkt dus dat dit een hit wordt, want dit is echt heel erg anders.
17: Specs occupy a totally new category of computing. So whether you want to bring a private display on the road with you, whether you want to play games together with your friends, or just use real-world utilities like, you know, navigation or real-time translation, Specs are incredibly capable of bringing computing into the world around you.
13: Nou, het enige ding is, hij gaf dit interview met die dingen op zijn neus en het ziet er echt niet uit. Het is echt een soort Prins Bernard model.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Op MOU. To extend the fragile ceasefire and hopefully pave the way to a more permanent agreement.
2: Details van de deal zijn er niet, maar persbureau Bloomberg heeft het voorlopige vredesakkoord in handen. Een plan dat volgens hun uit 14 punten zou bestaan. Een van die punten is de belangrijke straat van Hormuz. Die gaat direct na ondertekening open. En de VS werken aan de wederopbouw van Iran mee.
3: Maar er staat wel in dat er mogelijk een particulier fonds komt van $300 miljard. En dat geld moet investeringen in Iran stimuleren. En meer dan de helft van die investering zou al zijn toegezegd, zegt persbureau Reuters.
2: $300 miljard voor Iran. Ja, kost wat, maar heb je ook wat. Of nou ja, de vraag is of dat hele akkoord stand houdt. Want Trump die waarschuwt Iran nog even.
4: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: Ja, hoe slim is dat, Niels, dit dreigement?
5: Ja, kijk, weet je, af en toe denk ik hierover van ja, als belegger, wat kun je hiermee? Het gaat al de ene naar de andere kant gaat het op. Je ziet eigenlijk altijd de beurzen als het gaat om de Iran-oorlog, dat ze er al niet echt heel erg meer mee bezig zijn. Want ja, er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen. Nee. En dat is met deze deal ook. En dan hoor je, ja, er is een deal. Maar als je ziet hoeveel losse eindjes er nog allemaal aan zitten. Ja, dan denk je toch van, nou, het kan ook zo weer klappen.
2: Maar ik heb altijd geleerd dat beleggers rust en duidelijkheid willen. Ja. Die is er nog steeds niet. Dus hoe kan het dat beleggers eraan voorbij gaan eigenlijk?
5: Ja, maar dat komt omdat de focus vooral ligt op die chipbedrijven die het gewoon heel erg goed doen. Tech, dat gaat heel erg goed. En de bedrijfswinsten nemen toe. En dat is de reden waarom die koersen heel goed gaan. Dat is gewoon puur omdat bedrijfswinsten stijgen. En ja, dan is dit conflict staat dan wat meer langs de zijlijn. Dat wordt gewoon minder naar gekeken.
6: En als je dan nu kijkt wat er ingeprijsd wordt, wordt het dan, denk jij, een soort best case scenario ingeprijsd met dat die oorlog snel voorbij is, of een worst case dat het echt nog lang gaat duren?
5: De markt, hoe de markt het nu inprijst, is dat het uiteindelijk wel goed komt. En als het niet nieuw is, dan is het over een aantal maanden. Maar de brede verwachting is wel dat uiteindelijk wel een deal komt. Dus daarom zijn die markten ook relatief rustig.
2: Er zijn dus veel dingen al uitgelekt van dat plan. Wat betekent deze deal uiteindelijk voor beleggers, volgens jou?
5: Nou, op zich wel, als het er echt komt, is het wel positief. Sowieso, nou, er is wel duidelijkheid. En op het moment dat ook de sancties voor Iran worden opgeheven en zij ook weer olie kunnen exporteren, ja, dan ga je veel meer aanbod van olie krijgen. En dan kunnen ook die olieprijzen kunnen omlaag. En dat is natuurlijk goed voor energie-intensieve bedrijven. Dus in principe, voor de beurs zou dit dan wel goed nieuws moeten zijn. Maar ja, aan de andere kant, het zit alweer grotendeels ingeprijsd. Dus het is niet zo dat dan nog eens even verder omhoog gaan. Ik denk eerder dat de koersbewegingen de komende maanden, dat die vooral bepaald wordt als het rondom AI.
2: Ja, en de VS geeft ze wel veel geld, die $300 miljard uiteindelijk. Waardoor die economie misschien ook weer op de rit gaat. Dat zou dan weer een potentiële handelspartner worden.
5: Nou, daar wil ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Iran, het is natuurlijk nog wel gewoon een terreurstaat. Dus of je daar nou echt zaken mee wil doen, dat is weer een tweede.
2: Ja, ze willen ook servicekosten gaan heffen bij die straat van Hormuz.
5: Ja, god. Ja, het is allemaal drama.
2: Verwacht je dat die straat van Hormuz nu wel voor langere tijd open gaat? Want dat was elke keer wel het ding wat we de afgelopen maanden horen. Van die straat moet open, dat is goed voor die oliehandel. Is uiteindelijk goed voor wereldwijde economieën en dus voor de beurs.
5: Ja, er kan wel open gaan, maar dat betekent niet dat de schepen er ook meteen doorgaan. Want ja, als je vreest dat er misschien nog een paar verdwaalde mijnen liggen, ja, die wil je niet op je schip hebben. Dus het is niet zo dat als die officieel dan, of dat iedereen zegt hij is open, dat er ook doorheen gevaren wordt. Dat is helemaal niet het geval.
2: Dus jij denkt dat we daar nog wel daar gaan even we nog mee wel, bezig
5: gaan? Het gaat zeker nog wel maanden duren, absoluut.
2: Dus, over wat maanden gaat duren gesproken. Ondertussen denkt de ECB dat het openen van die straat niet gelijk ineens een positief effect heeft op de inflatie. Ze zeggen, die daalt niet snel. Ben je het met ze eens?
5: Klopt, de inflatie is gewoon te hoog, zowel in Amerika als in Europa. En daardoor zag je ook vorige week dat de ECB de rente wat heeft verhoogd. En dat is ook belangrijk.
2: Gaan ze dat nog een keer doen?
5: Ik denk dat het wel de verwachting is, want de inflatie is gewoon structureel te hoog. Ze kijken ook altijd naar de inflatieverwachtingen. Als die ruim boven de 2% is, ja, dan moet uiteindelijk de ECB gewoon de rente verhogen. Zodat die inflatie wat afkoelt.
2: Wel weer minder voor de beurs.
5: Ja, normaal gesproken is inderdaad een hoge rente slecht voor de beurs. Maar als dat het gevolg is van juist verbeterde economische activiteit en veel hogere bedrijfswinsten, ja, dan hoeft dat niet per se een probleem te zijn. In 2022 was het wel een probleem, want toen zag je dalende winsten en stijgende rentes. Mm-hmm. Ja, dat is echt een hele

0: giftige cocktail. Maar nu zie je en stijgende bedrijfswinsten. En als dan de rente wat stijgt, is dan minder problematisch.
1: BNR Beurs.
2: Of die oorlog in Iran nu eindigt of niet, één sector is al slachtoffer. De koersen van autobouwers die tuimelen massaal omlaag. En dat gebeurt na een winstwaarschuwing van BMW. De Duitse bouwer verwacht een lagere operationele winstmarge dit jaar, tussen de 1% en 3%. Terwijl die verwachting eerder nog op 6% lag. En dat moet allemaal beter, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
3: Het is niet best. Een autofabrikant als BMW zou moeten streven naar een winstmarge die richting de 10% gaat. Maar je ziet dat dit al wat langer onder druk staat. En dat komt vooral door geopolitieke spanningen. De importheffingen in Amerika die hakken er echt wel flink in. En de hevige concurrentie op de Chinese automarkt, waar een deel van de markt gewoonweg is weggevallen.
2: Ja, en op dat laatste weet BMW maar geen antwoord te vinden. En ondertussen blijven ze wel volop investeren.
3: BMW houdt voorlopig vast aan alle aandrijflijnen. Benzine, diesel, vol elektrisch. Daar is echt enorm veel geld in geïnvesteerd. Maar ook waterstof. Dat is een bewuste keuze om de wereldmarkt te kunnen bedienen. Maar je moet wel blijven ontwikkelen. En dat vergt investeringen. En die moet je uiteindelijk wel gaan terugverdienen. Voor nu de juiste keuze. Maar met alles wat er in de wereld aan de hand is, staan de resultaten toch behoorlijk onder druk.
2: Ja, de winstwaarschuwing trekt het aandeel van BMW 8,5% naar beneden, naar het laagste punt sinds 2020. Maar ook andere autobouwers dalen dus. Mercedes dik 4% en Stellantis en Volkswagen 3% beide. Niels, twee oorzaken dus bij BMW. China en die oorlog in het Midden-Oosten hoofdzakelijk. Zitten andere autobouwers ook met beide problemen?
0: Ja, kijk, sowieso als het bouwen van auto's, ja, het is vrij energieintensief. En als je dan inderdaad te maken hebt met hele veel hogere olie- en gasprijzen, dan zie je dat terug in de marges van het bedrijf. En sowieso, voor die autobouwers, die marges zijn van nature al heel erg laag. En dan hoeft er maar iets te gebeuren wat tegen zit. En dan verdampt gewoon de winst als sneeuw voor de zon. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet graag in dit soort bedrijven beleg. Nee, dus je hebt en slechte vooruitzichten, moordende concurrentie en lage marges. Ja, dat is niet, dan zijn dit niet de type aandelen waarmee je op lange termijn geld gaat verdienen.
2: Nee, dus lijkt wel in ieder geval in die situatie van het Midden-Oosten misschien wel iets te gebeuren. Is dat ook gelijk vooruitgang voor die autobouwers? Je zei net, die inflatie die gaat echt nog wel lang aanhouden.
0: Ja, kijk, als uiteindelijk die energieprijzen omlaag gaan, dan is dat wel goed natuurlijk voor de autobouwers. Maar het lange termijn probleem is nog steeds gewoon die overgang van de gewone brandstofmotoren naar elektrische motoren. Daar zit gewoon de pijn ook voor de hele Duitse auto-industrie.
2: Ja, maar BMW investeert er dus wel in te zorgen dat ze die hele brede range van verschillende opties hebben. Is dat dan nog belangrijk dat ze die investering houden? Want ze zijn wel ook met een bezuinigingsprogramma bezig. Ja, moeten ze niet op korten.
0: Ja, maar ze moeten wel, want ze worden gewoon aan alle kanten voorbij gestreven. Bijvoorbeeld in China wordt er natuurlijk ook extreem in geïnvesteerd. Dus om enigszins bij te blijven, moeten ze forse investeringen doen. En als belegger is dat gewoon heel vervelend. Want al die euro's die zij moeten investeren, ja, die gaat niet direct naar jou als belegger.
2: Ja, dan dus dat probleem in China, zwakke vraag daar, is een dip, hebben ze al lang mee te maken. Is daar überhaupt een oplossing voor die westerse autobouwers?
0: Met simpele prijsverlagingen, daar ga je het niet mee redden. Hoe ik het vooral zie, is dat als je daar wat wil doen, moet je toch vooral de samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld Nissan heeft dat gedaan met Dongfeng. Dat Dongfeng bijvoorbeeld voor de techniek zorgt en dat er dan zo'n Nissan logo bij komt, waardoor je toch nog wat kan verkopen in China. Dus je zou het vooral moeten zien dat Europese autobouwers meer zouden moeten samenwerken met de Chinezen. Ja. Dat is de manier.
2: Maar is dat mogelijk voor iedere autobouwer?
0: Denk je? Nee, niet alle autobouwers zullen daarvoor kiezen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de Nissan dat wel doet. En het fijne is ook bijvoorbeeld, als je zo'n samenwerking hebt, dat is ook weer het voordeel van de Chinese autobouwers. Want buiten China, ja, hebben die natuurlijk niet zo'n goed imago. En als je dan de krachten kan bundelen, dan kun je als geheel gewoon meer verkopen. Dus dat is wel echt the way to go.
4: Ja, want er is ook wel een gigantische concurrentie van een BYD bijvoorbeeld, die voor veel goedkoper kunnen produceren, die ook wel gematst worden door de overheid met de mogelijke subsidies. Dan is het best wel moeilijk om dat tegenop te boksen.
0: Nee, dat is het ook. Nee, dat is ook echt. Ja, ik zeg al, het is niet voor niets dat ik hier echt niet in wil beleggen. En dat is gewoon, ja, dat is echt een hele giftige cocktail van eigenlijk alleen maar slecht nieuws. Alles komt samen. als het gaat bij die Duitse autobouwers.
4: Luchtvaart op wielen. Hè?
0: Ja, ja. Nou, dat is wel een goeie, ja.
2: De tijdelijke oplossing van BMW is in ieder geval naar dat kostenplaatje kijken, bezuinigen. Waar kunnen ze verder nog op de centen gaan letten? Die investeringen kunnen ze dus niet gaan zitten, want daar moeten ze bij blijven, zeg.
0: Ja, ja, goed, het is inderdaad efficiënter opereren, ja, dat is altijd. Dus dan ga je naar het productieproces kijken. Ja, daar zal ook nog wel wat te halen zijn. Ja, dat is echt een grote uitdaging. Eerlijk, ik zou het zelf ook niet weten hoe ze dat moeten oplossen.
2: Ja, en op termijn, want ze willen dus, en Nout zegt al, ja, eigenlijk wil je een marge, een winstmarge van 10% hebben.
0: Ja.
2: Ja, ze gaan nu in het slechtste geval naar 1%. Wanneer kunnen ze die 10% dan wel weer halen?
0: Nou, ik denk dat dat op korte termijn onhaalbaar is. Dus ik zie het niet snel gebeuren.
4: Ja. En Volkswagen is ook zo'n bedrijf waar we het vaak over hebben gehad. Han Dieperink heeft al heel vaak het faillissement van de grote Duitse autobouwer voorspeld. Als jij, nou ja, ik wil niet zeggen pistool tegen je hoofd, maar je moet kiezen welke van de autobouwers denk je dan van, daar zou ik...
0: Van de
2: is de grootste kans van overleven.
4: Van Europese merken, ja.
0: Ja, ik hoef ze echt niet te hebben. Zou ik eerder nog eerder Ferrari doen, omdat dat zo'n sterk merk is. Maar ja, die hebben het ook weer verprutst met zo'n elektrische auto. Maar dan zou ik nog eerder voor Ferrari vanwege de merchandise.
4: En die hele goede en nette marges nog steeds.
0: Ja, zeker. Die verdienen wel geld. Dus als je dan moet kiezen, zou ik voor die alleen. Ze zijn wel weer heel duur. Ja, dat dan wel weer.
1: BNR Beurs.
4: Aandelen worden ook duurder op Wall Street. Laten we daar eens naartoe gaan. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 staat onveranderd. En de Nasdaq staat ook onveranderd. Nou, laten we dan gelijk even kijken hoe het aandeel SpaceX ervoor staat. Nou, het waren 3 fantastische dagen, maar het aandeel gaat naar beneden. Vrijdag natuurlijk het beursdebuut. Ging het flink omhoog. Maandag ging het omhoog. Dinsdag gaat het omhoog. Ging het omhoog. En vandaag gaat het aandeel 2,6% naar beneden. Het stond zelfs even 6% in de min.
2: Wij dachten dat het einde der tijden was aangebroken natuurlijk. Toen ze 6%
0: dat kan over 1 minuut weer anders zijn, hè, bij dit aandeel.
2: Ja, dat is waar.
4: Het staat nu 3% lager. Dus het is een beetje, maar nog steeds niet heel schokkend. Nog steeds genoeg
0: het
4: waar.
0: Het staat veel hoger dan ik ooit had gedacht.
4: Ja, dat denken wij ook met jou.
2: Goed, dan het positieve nieuws. Een ontwikkeling in een van mijn favoriete beursverhalen van de afgelopen maanden. Je herinnert je vast nog Allbirds. Dat schoenenmerk dat zichzelf besloot om te dopen tot een AI-bedrijf. Mm-hmm. Omdat ze ergens een magazijn hadden. Nou, dat zou dan een datacenter worden. En dat aandeel staat weer dik in de plus en wel 51% op dit moment. Dat komt doordat ze hun naam veranderen. Ja, dat kan veel teweeg brengen. Ze deden dat al. Ze gingen van Allbirds naar Newbird AI. En nu wordt het toch weer wat anders, namelijk Smartbird. Ze kunnen er niet helemaal een beslissing over nemen, maar het lijkt dan nu dan toch wel te lukken. En iedereen is weer enthousiast. Wat ook misschien helpt. Ze krijgen een nieuwe CEO. Een oud Amazon-bestuurder neemt de leiding over. En ze hebben nog wat extra geld opgehaald om die schuur, dat magazijn dat ze hebben, om te bouwen tot dat datacenter.
4: Misschien moet BMW zich BMW AI noemen. Of smart BMW. Ja,
0: dat werkt misschien voor een paar dagen. Maar ik denk op lange termijn gaat dat niet werken.
4: Over auto's gesproken. Ik heb nog een mededeling van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Die reageren dan weer op een bericht van persbureau Reuters eerder deze week. Reuters zei dat Tesla statistieken rond veiligheidsclaims heeft opgesmukt om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's in Nederland. Nou, de RDW zegt nu dat dat verhaal niet waar is. Tesla heeft de RDW niet misleid met data voor zelfrijdende auto's. Aldus de RDW zelf. Er rijden op dit moment, zeggen ze, 40.000 Tesla's met het zelfrijhulpsysteem rond in Nederland. Bij elkaar goed voor 24 miljoen kilometers zonder, zeggen ze, relevante incidenten.
2: Nou, wat fijn. Nou, een Tesla die niet crasht.
4: Zijn we er ook achter.
2: Godzijdank. Genoeg over vandaag. We gaan nog even kijken wat je van morgen kan verwachten. Veel is het niet, maar er zijn 2 dingen waar je zeker op moet letten. En het zijn 2 gelegenheden waarbij aandeelhouders bij elkaar komen. De eerste is Volkswagen. De autobouwer verwelkomt investeerders op de aandeelhoudersvergadering. En die investeerders zullen vast meer willen weten over het lopende bezuinigingsprogramma daar. En nog een saillant detail dat je terug kan vinden in de agenda heeft te maken met Dieselgate. In 2021 trof Volkswagen daarvoor een schikking met oud-CEO Martin Winterkorn voor 11 miljoen euro. Een waar aandeelhouders massaal mee instemden, maar die dan weer sneuvelde bij de rechter. En daarover moet nu nogmaals gestemd worden. En dan is er ook nog een beleggersdag bij chipmachinemaker Besi. En daar zullen vast vragen zijn over de overnamegeruchten van een paar maanden terug. Verschillende Amerikaanse partijen zouden bij Besi aangeklopt hebben. Geruchten waar topman Richard Blickman niet op in wilde gaan. Maar misschien moet hij nu toch iets erover loslaten. Verder hebben beleggers daar niks te klagen. De koers is dit jaar al verdubbeld.
4: Ja, luister vooral morgen, want dan hebben we het dus over Bezi. En dan hebben we het ook over de Fed vanavond om 8:00. Dus net na deze uitzending. Verwacht je nog vuurwerk in het...
0: Ja, dat zal vooral in de toespraak moeten zijn van de nieuwe...
4: Kevin Warsh.
0: Juist, van de nieuwe Fed-voorzitter. En de rente zal onveranderd blijven. Dus daar zal het hem niet in zitten. Dus we kijken vooral uit naar de persconferentie.
4: Zeker. Dit was de BNR Beurs van woensdag 17 juni. Betekent dat je alweer over de helft van de beursweek bent. Hoe mooi is dat? En daar werden we naartoe geholpen door Niels Koerts van Stockboards.nl. Dank je wel weer.
0: Graag gedaan.
2: En jij hielp ons er natuurlijk ook doorheen door te luisteren. Dank weer daarvoor. En alvast ook voor het abonneren, het volgen, het reageren. Want dat ga je natuurlijk allemaal doen. En dan zien we je morgen weer.
4: Tot en kijk vooral ook op YouTube. Daar staan we ook op.
2: Ja, inderdaad.
4: Kunnen mensen naar jouw leuke kopie kijken.
2: Ja, en jouw leuke kopie. En die van Niels.
4: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
2: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland, vinden we zelf. Waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over iets waar we jaren naar hebben toegewerkt, naar uitgekeken. Nu gaat het eindelijk beginnen. Alle teams zijn er klaar voor, coaches zijn optimistisch. En ik heb het natuurlijk over de wereld. Ik bedoel het Europese asiel- en migratiepact. Zo, dat was slecht. We doen het even anders dan je tot nu toe in talloze programma's hebt gehoord. We bespreken namelijk de verschillende narratieven die er zijn in Europa. Dus niet of we er klaar voor zijn, maar wat we in onze Unie van dit pact verwachten. En dat doe ik met Michal van der Toorn.
7: Goedemiddag.
6: En Stefan de Vries.
8: Buongiorno.
6: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Welkom bij Make Europe Great Again. Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk ook nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
4: De Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, jij wil naar Oekraïne kijken.
7: Ja, dat klopt. De Financial Times schrijft deze week namelijk dat Oekraïne behoorlijk succesvol heeft getest met een nieuwe luchtafweerraket. De opvolger van de Flamingo-raket, dat was de FP5, nu de FP7. Die wordt ook wel Pelican genoemd, omdat ze allemaal een beetje roze zijn.
6: Nou, we kunnen gokken op de volgende vogel.
7: Ja, precies. Maar goed, ze moeten... Ze moeten Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Ja. En we weten, daar heeft Oekraïne nogal mee te maken. En dit moet een soort... Oekraïne is bezig met een nieuw... of met een eigen luchtafweersysteem, het Freya-systeem. Samen met de Europese partners maken ze dat. En dat moet een alternatief zijn voor de Amerikaanse Patriot. En misschien kunnen we even luisteren wat voor systeem dit nou is. Peter Weininga.
8: Ze hebben in feite een kloon gemaakt van een Russische raket, de S-400.
9: Oh.
8: Dat is een Russische luchtverdedigingsraket. En daar hebben ze een eigen versie van gemaakt, van andere materialen, onder andere composiet in plaats van metaal. En die is ook te lang of om op een Patriot-lanceerinstallatie te liggen. 7,5 meter lang. En de bedoeling is eigenlijk dat ze die combineren met een Franse of Duitse radar en een Noors van de firma Kongsberg vuurleidingscentrum. Nou, als je die drie bij elkaar voegt, plus een lanceerinstallatie, zeg maar, die ook in Oekraïne wordt gemaakt, ja, dan heb je een luchtverdedigingssysteem.
9: En behoorlijk succesvol, naar ik begrijp.
7: Ja, dus de test was behoorlijk succesvol, schrijft de Financial Times. Betekent niet dat we dit gelijk kunnen gebruiken. Het is nog niet inzetbaar. Alleen deze test van de onderscheppingsraket is dus een belangrijke eerste stap. Het uiteindelijke doel is om een systeem op grote schaal te produceren. Luchtafweersysteem wat dus veel goedkoper is dan de Patriot. Of dat gaat lukken, dat is nog een beetje de vraag. Want zegt ook een belangrijke raketkenner zegt ook in de Financial Times van de Amerikaanse denktank CSIS dat de Patriot gewoon nog steeds te geavanceerd is, te goed is. Maar dit Europese systeem zou wel een toevoeging kunnen zijn op het luchtafweersysteem, of het scala aan luchtafweer wat Oekraïne nu heeft.
9: Ja, in de praktijk, als je met een Patriot op een Russische raket afgaat, is de kans dat je hem pakt nog net iets groter dan als je Sampte, Frans-Italiaanse makelaar erop afstuurt.
7: Alleen als je al die systemen hebt, dan is het natuurlijk beter dan alleen een systeem of een tekort aan Patriots, want dat dreigt ook.
9: Ja, we hebben het natuurlijk bij luchtafweer over gelaagd systeem, dus voor alle niveaus in de lucht.
7: Ja.
9: Even naar Europa kijken. Maakt dit ons ook greater wat die Oekraïners doen?
7: Ja, het is dus onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Patriots die komen uit Amerika natuurlijk. Die Patriots, ik zei het net al, dat is echt nog de holy grail van de luchtafweer. Dus dat is wel nodig om daar toch nog een beetje meer onafhankelijk te worden. Bovendien is de veiligheid van Oekraïne natuurlijk enorm verweven met die van Europa. Ook de industrie is enorm verweven. En Peter Weininga zei het net al, er zijn ook andere Europese bedrijven betrokken bij dit project. Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, allemaal bedrijven uit die landen zijn aangehaakt. Dus ja, dat maakt de Europese industrie ook wel weer een beetje greater. Dus ik zou zeggen, een stap in de goede richting.
10: Make Europe great again.
11: Europe is our home, and our first mission is to protect the place we call home.
12: Rejected asylum seekers and the countries of origin must be required to cooperate towards the return, and there should be consequences for those who do not.
13: Tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect, alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
14: I'm picking up good migrations. They're giving me the expectations. I'm picking up good.
15: Wat een mooie stem. Een verborgen talent van Geert-Jan Haan.
14: Good migrations.
9: Oké, ik zal het nooit meer doen.
7: Van de Beatles naar de Beach Boys, het is maar wat.
9: Oh ja, de Beatles waren vorige week. Ja, we zijn oude zielen. Maar goed, ik had al de hele week Good Migrations in mijn hoofd. Want deze vrijdag is het Europese Asiel- en Migratiepact ingegaan. Compromis tussen 27 lidstaten. Iedereen moet het uitvoeren. En we dachten, iedereen doet heel erg blij erover. Maar toen wij deze uitzending gingen voorbereiden, zagen we toch vooral veel Europese boeren met kiespijn.
15: Ja.
9: En gespeeld enthousiasme.
15: Zeker.
9: Nou, hoe erover wordt geschreven en gesproken in de politieke media van al die Europese landen, dat gaan wij je vandaag vertellen. Een rondje langs de velden. Maar toch eerst, Michal, wat iedereen doet, wil je even kort uitleggen wat het migratiepact inhoudt. Maar niet iedereen vraagt het aan Michal.
7: Dit wordt heel anders. En de bedoeling van dit pact, dat al sinds 2015 in de maak is, dat is best een tijdje, is om de druk op de buitengrenzen, de migratiedruk op de buitengrenzen van de Europese Unie te verlichten. Dus daarvoor moeten we snellere grensprocedures hebben, mensen eerder kunnen terugsturen. Die terugkeerhubs is ook een onderdeel van het pact. Er moet sneller onderscheid gemaakt worden tussen kansrijke en kansarme migranten. En degenen die weinig kans maken, die komen in een extra snelle procedure terecht van maximaal 12 weken. Die moeten ze dan afwachten in gesloten centra, het liefst dus aan de buitengrens of buiten Europa. Ja, en als ze niet mogen blijven, dan moeten ze terugkeren naar het land van herkomst. En door het idee is door die keuze al een beetje aan de buitengrenzen van de EU te doen, voorkom je gezeik later in de Europese Unie.
9: Met landen die mensen naar elkaar terugsturen of niet doorgeven, inderdaad. Et cetera.
7: En verder is het ook het idee om migranten beter over de Europese Unie te verspreiden, zodat dus die druk op landen als Italië en Griekenland afneemt. In theorie een soort hele grote Europese spreidingswet. Maar dat kan je ook afkopen, het solidariteitsmechanisme. Je kan 20.000 euro per persoon betalen, dus per migrant betalen, om die persoon dus niet te hoeven opvangen, onder andere. Er zijn nog wat meer dingen, maar dit zou ik zeggen zijn de grote lijnen van dit pact.
9: Ja, en elk jaar wordt opnieuw naar dat solidariteitsmechanisme, naar die pool, gekeken. En dat betekent dat het voor dit jaar gaat om het hervestigen van 21.000 mensen, volgens mij. Ik heb ook 30.000 gelezen.
15: Het is voor een half jaar. Want
9: het jaar is korter.
15: Ja, omdat het dus later begint. En in oktober wordt dan elk jaar de nieuwe aantallen opgesteld. Ja. In principe is de bodemgrens dus minimaal 30.000 per jaar. Dat is de ambitie.
9: En dan heb je een verdeelsleutel. Ja. En op basis van die 21.000 mensen voor dit jaar gaat het dan om 1650 mensen waar Nederland iets mee zou moeten doen. Ja. En dan kun je solidair zijn door ze op te nemen. Maar je kunt ook solidair zijn door geld aan landen aan de buitengrens te betalen.
15: Ja.
9: En jij zag, Stefan, dat met name Duitsland en Frankrijk nu eigenlijk de relocaties voor hun rekening nemen en de rest koopt lekker af.
15: Ja, eigenlijk de Europese Commissie wilde dat er dit jaar, althans dit eerste deel van het jaar, minimaal 21.000 mensen zouden gehervestigd, zoals dat dan heet. Maar er zijn maar 8.000 plekken toegezegd. Dus je ziet eigenlijk op de dag dat het ingaat, zijn die ambities alweer helemaal niet gehaald. Er ontbreken nog 13.000 plekken. En ja, de prijs van 20.000 euro, dat zou voor Nederland neerkomen op ongeveer tussen de 20 en 25 miljoen euro. Dat geld heeft het kabinet toegezegd. Maar dat is dus de prijs van solidariteit. Dus één asielzoeker is ongeveer een halve bitcoin. Dat is de ratio.
9: Dat moet ik even op min laten werken.
15: Ja, heel cynisch. Hè? Het klinkt heel cynisch, maar het is natuurlijk heel cynisch. Want het gaat om de solidariteit. Dat is het eerste idee in 2015. We moeten solidairder worden. Maar dan uiteindelijk, solidariteit op zijn Europees. Je kan ook een weesgegroetje doen en dan maak je 20.000 euro over en dan is er niks aan de hand.
9: Nog even dat pakket verordeningen. Ja. Want dan kunnen we denk ik ook wat beter de perspectieven van de Europese landen hierop begrijpen. Dit is een heel pakket wetten van de Europese Commissie.
15: Ja.
9: Een verordening is een wet. Ja. Een richtlijn is een doelstelling, dat is Brusselse taal.
15: Mm-hmm.
9: Dus het compromis wat er nu ligt, dit migratiepact, moet ook door iedereen worden uitgevoerd, want het is een wet. Maar er zijn landen die zeggen dat ze dat niet willen doen. Hoe werkt dat dan?
15: Ja, dat is een goede vraag. Voer voor juristen, zou ik zeggen. Dat is ook het mooie van verordeningen. Vanaf het moment dat die van kracht zijn, dan gelden ze overal. Dus je hoeft het zelfs niet eens om te zetten in je nationale wetten. Dus dit geldt voor alle 27 lidstaten. Het is absoluut geen vrijblijvende politieke afspraak. Het is juridisch bindend. En ja, een land kan dan in theorie wel zeggen, we doen niet mee. Maar in de praktijk stelt het zich daarmee bloot aan juridische maatregelen. Dat zal moeten blijken. Gaat de Europese Commissie inderdaad naar de rechter stappen als een land zich hier niet aan houdt? Dat kan weer jaren duren. Dan kunnen weer regeringen wisselen. Dus dit is een juridisch spelletje. Maar vanaf vandaag gelden 9 verordeningen. Daar gaat het om in heel de Europese Unie. Of het nu in de nationale wettekst staat of niet. En nog een ander klein detail vind ik toch belangrijk.
9: Ik weet het al, want sinds ik met jou samenwerk, zeg jij dat dit dood is. Ja. En nu is het extra dood gegaan.
15: Nu is het extra dood, Schengen speelde violen maar.
9: Gecombineerd.
15: Ja, in de allereerste zin van het Europese Migratiepact gaat over het feit dat er geen controles meer nodig zijn aan de binnengrenzen. Want dat is het idee, je versterkt de buitengrenzen, de binnengrenzen zijn niet meer nodig. Dus die zijn vanaf vandaag overal verdwenen, zou je zeggen. Maar dat is niet het geval. Meer dan 11 landen hebben nog grenscontroles aan de binnengrenzen. Bijna de helft van het oppervlakte van Schengen. Dus met het feit dat die controles er nog zijn, eigenlijk iedere controle vanaf vandaag aan de grens in het Schengengebied is een erkentenis van het feit dat dit asiel-migratiepact al dood is. Want men houdt zich al niet aan de allereerste zin in het pact, waarin staat, de grenscontroles, die zijn overbodig, weg ermee.
9: Ja. De narratieven, de reacties in de media. Stefan eerst, Zuid-Europa?
7: Ja, dat is goed. Zuid-Europa
15: ja,
7: eerst.
15: Oké, okay. Nou, ik heb een heel lijstje gemaakt. Het eerste opvallende is Frankrijk.
7: Ja. Heel daar, zuidelijk.
15: Heel zuidelijk. Dat pact is eigenlijk 2 jaar geleden afgehamerd, zeg maar. En in die tijd heeft Frankrijk al 5 regeringen en 3 ministers van Binnenlandse Zaken gehad. En het is nog helemaal niet er zijn geen uitvoeringswetten in Frankrijk. Dus ook al gelden de verordeningen vanaf vandaag ook in Frankrijk, er zijn geen wetten aangenomen waarin staat hoe Frankrijk dit gaat uitvoeren. De regering is er dus helemaal niet klaar voor. En nu is het alternatief dat de regering gaat regeren per ordonnanties, per decreet, op allerlei puntjes van dat pact. Nou, Frankrijk is niet het enige land dat klaar is. Wat me wel opviel is dat het eigenlijk niet zo heel veel aandacht heeft gekregen, de invoering van het pact. In Spanje gaat het vooral om toch wel wat frustratie eigenlijk. Omdat de maatregelen worden wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd vraagt Italië, Spanje al jaren die verplichte herverdeling. En het ziet er niet naar uit dat er gaat komen. Dus daar is een beetje cynisme. In Portugal is men behoorlijk positief. Daar wordt gezegd dat dit een rem kan zijn op illegale immigratie. En juist een stimulans voor reguliere en ordelijke migratie. Dus daar is men hoopvol. Maar de Portugezen zijn ook tegen dat bodem, ambitie van minimaal 30.000 hervestigingen per jaar. Dus gemengde gevoelens, maar wel positief. En Italië is eigenlijk het meest expliciet positief. Het wordt ook gezien als een overwinning van Meloni, ook al is het al 11 jaar geleden dat men begon met onderhandelen.
9: Misschien nog wel onder letten.
15: Ja.
7: Dat moet jij weten. Oh nee, je hebt hem niet gesproken.
9: Sorry, ik ben hem vergeten. Ga maar door.
15: Ja, dus in Italië is optimisme. Tegelijkertijd, Italië is natuurlijk ook begonnen met die terugkeerhub in Albanië. Daar heeft de rechter een stokje voor gestoken.
9: Er varen dus bootjes van Italië naar Albanië heen en weer om daar in een groot centrum mensen buiten de EU te laten wachten.
15: Ja, absurd. En Italië is ook een goed voorbeeld van de hypocrisie. Want het heet dan wel asiel- en migratiepact. Maar het gaat helemaal niet over migratie. Heeft er niets mee te maken. Want dat zijn hele andere onderwerpen. Wat Italië tegelijkertijd doet, is de komende jaren 500.000 migranten van buiten de Europese Unie naar Italië halen. Omdat die mensen nodig zijn.
9: Nou, dit is dus Italië.
15: Ja.
9: Griekenland denk ik nog, hè?
15: Ja, Griekenland is positief over de terugkeerhubs. Het is uiteindelijk met grote meerderheid toch wel verwelkomd. Maar tegelijkertijd is daar ook wel skepsis, omdat er helemaal geen garantie is dat er inderdaad minder druk zal zijn op de buitengrenzen van de Europese Unie. Overigens, we hebben het over buitengrenzen, alsof dat dan in het zuiden van Europa is. Maar Schiphol is ook een buitengrens, of de haven van Rotterdam. Dus daar geldt het ook. Dus over het algemeen in Zuid-Europa, ja, ik zou zeggen toch een lichte tevredenheid met wel heel veel bedenkingen over de praktische uitvoerbaarheid.
9: Okay.
7: Ja, jij zei, Geert-Jan, aan het begin van deze aflevering dat eigenlijk iedereen er blij mee leek te zijn, of op het eerste gezicht. Maar dat komt natuurlijk omdat iedereen ook leest wat hij erin wil lezen.
15: Ja.
7: En ook omdat, en dat merkte ik ook wel, ik was denk ik 2 jaar geleden in Denemarken, om daar toen eigenlijk te kijken naar Denemarken als beste migratiejongetje van de klas. Daar zag je ook heel duidelijk, dat ging heel veel hier ook over het migratiepact dat er aan zat te komen. Ja, gewoon dat er regels zijn die in principe voor iedereen hetzelfde zijn, dat is wat Europeanen natuurlijk goed nieuws vinden. Maar onder de oppervlakte horen we al van Stefan zit natuurlijk nog veel meer.
15: Ja, bovendien, de asielaanvragen dalen al 3-4 jaar gestaag. En dat toont ook aan dat je van allerlei dingen kunt bedenken, maar uiteindelijk heb je geen invloed op wie er aan je grenzen komen. En bovendien, we hebben het over Zuid-Europa, maar dan denken mensen aan Syrië of misschien nu Soedan. Maar het grootste aantal asielaanvragen nu komt uit Venezuela. Toch niet echt een grensland. Nou ja, het is een grens aan de Nederlandse Antillen, maar en het ligt vlakbij Frans-Guyana, maar toch. En dat toont aan dat je eigenlijk niet kan schaken op dat geopolitieke schaakbord, omdat iedereen heeft zijn eigen zetten. En ja.
9: Toch probeert iedereen het. Ja. Ook omdat als je een politiek compromis hebt, dat is typisch Europees, typisch Brussels. Er komt iets tot stand waar niemand helemaal tevreden over is. Nee. Maar anders kom je er helemaal niet. Er is geen alternatief wat genoeg draagvlak heeft. En Michal, dan kom je uit bij het wat rijkere deel van Europa. Het noorden, het westen, het noordwesten. waarbij je denkt, nou, landen kunnen misschien wel hervestigen, want de druk zit vooral op Italië en Griekenland. Maar er zijn ook landen die kiezen voor een andere vorm van solidariteit, namelijk afkopen.
7: Geld geven, ja, waaronder dus Nederland. Misschien even beginnen in de landen als Denemarken, Zweden. Denemarken is natuurlijk een geval apart, want die hebben inderdaad een opt-out op de Europese migratieregels. Maar ze houden zich wel aan veel regels. Ze houden zich aan Schengen. Ze hebben zich ook aan het Dublin-akkoord gehouden. En voor dit asiel- en migratiepact gaan ze ook sommige delen wel implementeren, zoals bijvoorbeeld die screening, de data geven aan Eurodac. Daar gaan ze allemaal wel aan meedoen. Maar ja, ze... er is, even terugkomen op de hoe er over werd geschreven, op het discours. In Denemarken is er niet veel weerstand geweest tegen dit nieuwe migratiepact, omdat het aansluit bij de al strenge migratieregels die ze daar hebben. De nadruk eigenlijk in de media ligt heel erg op de grenscontrole, op de beperking van irreguliere migratie. De praktische uitvoerbaarheid van het pact ook wel. De rest van Scandinavië was ook wel praktisch. Noorwegen zit natuurlijk niet bij de EU, maar wel bij Schengen. Ja. Dus die maken zich vooral zorgen over hoe dat dan weer gaat pakken. Finland maakt zich nog een beetje zorgen over Rusland.
9: Ja.
7: En in Zweden is het een wat meer debat. Maar de nadruk ligt wel vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Gewoon, hoe gaat dit werken? In Duitsland is het een iets andere rol. Want zij hebben al heel veel migranten opgenomen. Dus die hebben een wat andere rol binnen die solidariteitspool. De Scandinavische landen en Nederland die kiezen echt voor geld geven om zelf niet meer op te hoeven vangen. Nederland, omdat ook hier het een beetje een rotzooi is bij de opvangcentra.
9: België doet dat ook trouwens.
7: België ook. Denemarken, omdat ze het niet willen. Die hebben heel weinig migranten, maar die willen het gewoon niet met een streng beleid. In Duitsland ligt dat iets anders. Dus Duitsland is ook erkend door de Europese Commissie als een land wat gewoon heel veel migranten al heeft opgevangen en dus wat minder geld in die solidariteitspool hoeft in te leggen.
9: Ja. Stefan, jij zat woensdag nog met minister Van der Brink in een talkshow. Ik zat te kijken, natuurlijk voor jou.
15: Dank
9: maar een opmerking van minister Van der Brink viel me op. Want het ging over Nederland en afkopen. En waarom doen we dat dan? En toen zei hij, dat doen we omdat we onze opvang niet op orde hebben.
15: Ja.
9: En toen dacht ik, dat is een eerlijk antwoord.
15: Ja. Dat was het ook, want eigenlijk
9: de afgelopen jaren wat anders gehoord.
15: Ja, absoluut. Maar dit is dus de eerste keer, tenminste in mijn herinnering, dat de minister die verantwoordelijk is voor asiel en migratie zegt, ja, we hebben er een puinhoop van gemaakt en we kunnen niet meer. Niet omdat we het niet willen, of omdat de politiek gevoelig ligt, maar simpelweg omdat het een puinhoop is. En ja, dat is wel...
7: Dat is wel een heel eerlijk antwoord. Ja,
15: en dat is natuurlijk ook zo. Want Nederland heeft minder asielzoekers dan het Europees gemiddelde. Ook hier daalt het. De laatste maanden loopt er weer iets op. Maar in ieder geval sinds corona is er toch echt wel een dalende trend te zien. Maar zelfs dat lukt ons niet om op te vangen. Dus ja, de minister zegt misschien... Ja, dat impliceert, of dat versta ik er dan in, wat hij zegt. Dat we misschien in de toekomst wel weer meer mensen kunnen opvangen. Als we gewoon onze eigen puinhopen opruimen. En dat zegt ook de Europese Commissie. Nederland, zorg dat je die opvang in orde hebt. Want dat is ook een onderdeel van het migratiepact. Maar een verfrissende, eerlijke minister.
10: BNR's megahit.
9: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, dan is het altijd wel iets wat tot grote hoogte uitstijgt als jij met iets komt.
15: Absoluut, ja, de lat ligt ontzettend hoog bij mij. Want ik heb nu, dat denk ik, een van de potentiële zomerhits gevonden... Het WK voetbal begint natuurlijk.
7: Echt? Jeetje, had ik echt helemaal gemist.
15: Ik weet dus niet veel van voetbal. Behalve dat het kennelijk een heel eenvoudig spel is. Heb ik ook maar van horen zeggen. 22 mensen rennen 90 minuten lang achter een bal aan. En uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus ja, deze week maar de nummer 1 hit in Duitsland. Gewoon

0: Kilimanjaro van Billa Joe.
1: Kilimanjaro?
0: Ja, Kilimanjaro, zo heet het nummer. De rapper heet Billa Joe, een Duitse rapper met een Congolese vader en een Italiaanse moeder. Die hebben elkaar kennelijk gevonden voor dat asiel.
1: Moesten en verzet om tot elkaar te komen.
0: Precies. Maar goed, een echte Europeaan, een Italiaanse, Congolese, Duitser. Nou, een lekkere zomerhit. En wie weet over 4 weken wel het lijflied van de nieuwe wereldkampioenen. En natuurlijk is dit fantastische Europese culturele hoogtepunt terug te vinden op Spotify in onze playlist BNR Mega nummer 1.
1: Bestaat die nog?
0: Die bestaat zeker nog. En die werk ik ook bij. En dat is fantastisch om in je camper op te zetten. Als
2: of
0: je
2: in
0: Zuid-Frankrijk.
2: De trein naar Parijs, Stefan.
0: Inderdaad, want daar ga ik zo naartoe.
1: Bon voyage.
2: Bon voyage.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de vrijdag aflevering van Make You Upgrade Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En je hebt het gehoord over 100 dagen, de evaluatie van deze aflevering. Jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make You Upgrade Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo, bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
11: Hey Conor.
10: Deze week weer stapt een Britse minister op. De tweede in een maand tijd die de regering van Keir Starmer verlaat is de man op defensie, John Healey. De reden? Ruzie over de begroting. De Britse premier zou risico's nemen met de veiligheid van het land. En ja, dat is zo ongeveer het ergste waar je een eerste minister van kunt beschuldigen. Dus, over hoeveel geld ging het en hoe staat de Britse defensie er nou eigenlijk voor? Is het echt zo slecht gesteld? Lia, dit conflict sluimert al langer. Waarom stapt Healey juist nu op?
11: Omdat, zoals je zegt, er wordt al maanden, misschien wel jaren onderhandeld over de lange termijn defensieuitgaven. Ja. Lang verhaal kort, Healey wilde dat er 18 miljard bij kwam. En er is een rapport gedaan, een onderzoek, een lijvig rapport is verschenen over hoe je het Britse leger nou moet moderniseren. Daar zijn ze uitgekomen. Publicatie was eerst vorig jaar, zou het zijn vorig jaar najaar. Toen werd het ergens voor de kerst, gebeurde ook niet. Toen werd het dit voorjaar. Jaar, er kwam helemaal niks. En toen zei Keir Starmer, ik kan geen klap geven op de resultaten van dat lijvige onderzoeksrapport, want we hebben het geld niet. Nee. De minister van Financiën heeft niet meer dan 13,5 miljard, terwijl dus 18 miljard nodig is. En daar is trouwens al 10 miljard van afgehaald. Want eigenlijk om helemaal goed te kunnen werken zou de Britse Defensie 28 miljard pond nodig hebben de komende 4 jaar. Maar goed, dat werd 18 miljard en dat werd toen 13,5 miljard. En toen zei jullie, ja nee, dankjewel, daar doe ik het niet voor. En het interessante is, politiek gesproken, kijk, er zijn twee haken aan die ik meteen kan bedenken. Politiek gesproken, dit is interessant, want de eerste minister die aftrad, weet je wel, Wes Streeting. Ja. Heb ik het met jouw vervanger nog een keer over gehad. Wes Streeting is iemand die fantastisch ambitieus is en van wie je weet, die wil de baan van Keir Starmer. Heeft hij ook heel erg duidelijk en vaak gezegd. Ja. Maar deze John Healey is helemaal niet zo'n man. Weet je, het is een hele loyale man. Een Starmerite, als die zouden bestaan. Een man die geen ambities heeft richting het premierschap. Een man die bovendien al heel lang meegaat. Ongelooflijk ervaren is. Ik geloof dat hij meegedraaid heeft sinds de eerste Labour-regering van Tony Blair. Gerespecteerd door de krijgsmacht, weet waar hij het over heeft. Gerespecteerd ook door het kabinet, weet je wel. Heeft ook wat betreft de Britse defensie een hele goede reorganisatie op poten gezet. Dus als zo iemand opstand, dan denk je, dit gaat over hele serieuze dingen. En als hij bovendien in zijn afscheidsbrief, en nou, die was behoorlijk spectaculair, als het gaat om afscheidsbrieven, weet je wel, aan de minister, die worden allemaal hier binnen seconden openbaar gemaakt, en iedereen gaat er dan echt voor zitten en die brieven lezen, en er wordt dan vreselijk veel commentaar op gegeven, je kent het wel. Maar in die afscheidsbrief zei hij twee dingen. Hij zei dus, we zitten met een premier die letterlijk risico's neemt met de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk.
10: Ja.
11: Omdat hij dus te weinig geld wil toeschrijven naar defensie. Nou ja, en in tijden van toenemende spanningen, in tijden van steeds meer nieuwe bedreigingen, is dat, is er iets waar je bijna niet politiek gesproken overheen komt. Dit is de grootste zonde als premier die je kunt begaan. Dat je beschuldigd wordt van de veiligheid van het land. Daarmee spot eigenlijk.
10: Ja.
11: En als je dan ook hebt tegelijkertijd namelijk, weet je wel, kwam dat bericht van de NAVO dat Rusland binnen 3 jaar een lidstaat zou kunnen aanvallen. Ah, dat doet zeer. Tweede punt. En dat deed mij ook echt opvallen in die brief, is dat Starmer dus niet bereid zou zijn zijn minister van Financiën opzij te schuiven, die voortdurend de knip op de beurs houdt.
10: Ja.
11: Dus dat is ook een teken van zwakte aan het adres van de premier.
10: Ja.
11: En het andere, internationaal, en dan mag jij nog even dit ene ding. Dat andere internationaal vind ik interessant, omdat juist Keir Starmer het zo goed doet in het buitenland. Ja. Weet je wel? Vooral als het gaat om internationaal, defensie, de NAVO. Hij heeft het voortouw genomen over Oekraïne, die een paar miljard per jaar toeschuift. Want Oekraïne vecht onze oorlog, zegt hij voortdurend. Hij is de man geweest die heel snel akkoord ging met de kritiek van Donald Trump op de NAVO-landen die weigerden defensie op te trekken, de uitgaven. Hij beloofde dat de Britten binnen 10 jaar de uitgaven zouden optrekken naar 3,5%. Maar de komende jaren komen ze echt niet meer dan 2,68%, weet je wel.
10: Ja.
11: Andere landen doen het veel beter. En daar gaat nu ook zijn reputatie in het buitenland.
10: Ja, en daar zit ook al iets geks, hè? Want in de repliek die Keir Starmer schreef op de afscheidsbrief van John Healey, stelde hij zelf dat dit misschien wel de gevaarlijkste tijd is uit zijn leven, internationaal gezien. En daar zit misschien ook wel de angel in dit verhaal. Hè? Bij die tegenstrijdigheid van de boodschap van Starmer, die hij in die brief uit, die hij, zoals je zegt, op het internationale toneel viel uit, en zijn gebrek aan bereidwilligheid om over de brug te komen met de middelen die Defensie nodig heeft.
11: Daar gaat het zo vaak over, hè, bij hem.
10: Ja.
11: Hij slaat taal uit waarvan je zegt, ja, dat klopt, zo is het. Maar de daden blijven uit. En ook dit keer weer. Het lijkt dat als er echte knopen moeten worden doorgehakt, dan moeten besluiten genomen worden, ja, dan aarzelt hij of trekt hij terug of laat hij of geeft hij niet thuis.
10: Wat is dat nou, Lia? Is hij niet de baas als het aankomt op financiën? Is Rachel Reeves, de kanselier, de minister van Financiën, uiteindelijk degene die bepaalt als het hierop aankomt? Of is er iets anders aan de hand?
11: Ik denk dat dat één van de redenen is. Maar, want zo gaat het inderdaad, wat je zegt is waar, zo gaat het zo vaak. He, want Rachel Reeves, de minister van Financiën, is dat is ook zo in de Britse politiek, de tweede machtigste persoon.
10: Ja.
11: Maar de eerste machtigste is de premier. En dan zou je kunnen zeggen, als het er echt op aankomt, dan moet zo'n premier tegen zijn minister van Financiën zeggen, kijk jij maar waar je dat geld vandaan haalt, maar defensie is absoluut belangrijk en het moet nu opgetrokken worden, die begroting. Maar ik begrijp wel waarom het ministerie van Financiën aarzelt als het gaat om het optrekken van de defensiebegroting. Hey, het ministerie van Defensie heeft niet echt een geweldige reputatie als het gaat om geld. Ze zijn gewoon niet goed met geld. Ja, ben ik ook niet. Maar goed, ik hoef geen tanker voor te kopen, maar zij wel. Maar zij zijn echt niet goed met geld. Ja. Als je kijkt naar de uitgaven die ze gedaan hebben en de beslissingen die ze genomen hebben de afgelopen jaren, ik ben geen deskundige op het gebied van defensie, maar ik zie ook dat het is om te huilen. Ik bedoel, de totale uitgaven van het ministerie van Defensie zijn 62 miljard. Dat betekent, om het in context te zetten, want het zegt mij ook niks, dat de Britten de vijfde grootste defensiebegroting hebben ter wereld. Maar ze hebben niet de vijfde grootste of de vijfde beste spullen. Oké, het Verenigd Koninkrijk blijft een kernmacht. En daar gaat ongeveer een kwart van de defensiebegroting heen. Fijn, klopt allemaal. Maar de rest, het leger is helemaal uitgehold, was in decennia niet zo klein. Er is een groot tekort aan schepen. Er is geen permanente marineaanwezigheid meer in het Midden-Oosten. Ik bedoel, dat is voor het eerst in honderden jaren dat de Britten zich daar niet meer laten zien. En een prachtige illustratie nog steeds daarvan is toen, weet je wel, in maart die Britse luchtmachtbasis op Cyprus werd aangevallen.
10: Ja.
11: Toen duurde het dagen voordat de Britten een boot konden afvaren naar die basis, om die basis te verdedigen. Want dat schip in de haven van Plymouth was bezig met een onderhoud. Bovendien was er een gebrek aan ammunitie. En ze zaten midden in een ruzie met een of andere leverancier over de...
12: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Arriveren werden natuurlijk in de loop der tijd veel duurder dan beraamd. En nu ze er zijn, zijn ze niet meer nodig.
2: Tja.
1: Weet je wel, je hebt dan bij, want je zit, de Britten zitten nu met bijna 600 tankachtige machines met een loop van 30 mm. Dat schijnt toen, 10 jaar geleden, heel logisch geweest te zijn dat die er zouden komen. Maar nu niet meer.
2: Ja.
1: Als je kijkt hoeveel Russische soldaten in die gepantserde voertuigen verbrand worden, weet je wel, door de drones van Oekraïne. Ja, dan denk je, kun je dat ding niet, kun je dat geld niet anders besteden? Dus dat is een probleem. En nu roept ook iedereen, we moeten naar de drones. Weet je hoeveel drones Groot-Brittannië heeft?
2: Ik heb geen flauw idee.
1: 8000. Oekraïne heeft er 6 miljoen. Weet je wel, de Britten zeggen, dat zegt tenminste weer zo'n gepensioneerde generaal, kan nog geen dag overeind blijven met wat ze nu in huis heeft aan defensiesystemen.
2: Ja. Ja, ik zag ook in The Guardian een interview met oud-minister Carnes, ook op Defensie gezeten.
1: Ja.
2: Die stelde dat overal, iedere staatssecretaris, ja, iedere keer dat hij een steen optilde ergens, dan kwam er weer een nieuwe verrassing in negatieve zin. Hè. Ja. Het geld vloeide overal weg. Het was allemaal verkeerd hoe het uitgegeven werd.
1: Ja.
2: En ja, oké, dan zeg je inderdaad, Rachel Reeves die is dus huiverig om daar geld naartoe over te plaatsen. Ergens begrijpelijk, maar op een gegeven moment moet je toch dan een keuze maken van er moet gewoon schip gemaakt worden of er moet iets gebeuren. Maar nu zitten ze al zo lang vast in een soort niemandsland.
1: Precies. En daarom gebeurt er maar niks. Kijk, de nieuwe minister van Defensie, Jarvis, die heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ik bedoel, een oud-minister kan opstappen, een nieuwe kan worden benoemd. Maar het probleem gaat daar niet weg, wordt daarmee niet opgelost. Dus die schijnt nu aan het onderhandelen te zijn om toch wat meer los te krijgen bij financiën. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Het gaat niet over gigantische verschillen. 13,5 miljard, 18 miljard, weet je. Met een beetje creatief rekenen ook, denk ik wel dat je politiek in ieder geval op een akkoord uitkomt met deze nieuwe minister van Defensie. Maar het echte probleem is dat er veel en veel meer bij moet. En dat het hele ministerie van Defensie op een andere leest geschooid moet worden. Moet gereorganiseerd. En daar schijnt de vorige er al een aardig begin mee gemaakt te hebben. En de andere, want er zitten goede mensen op, politici op dat ministerie. En anderen die zouden ook op dezelfde weg door willen gaan. En inderdaad de boel toch tegen het licht houden.
2: Rellen in Belfast, Lia. Weerzinwekkende beelden. Gemaskerde mannen die gezinnen, allemaal immigranten, uit hun huizen jagen en die huizen in brand steken. De aanleiding: een mesaanval van een Soedanese vluchteling. Laten we daar beginnen.
1: Je hebt de aanleiding gezien, hè?
2: Ja,
1: die beelden van die Soedanese vluchteling.
2: Ja.
1: Die een man midden op straat aanhoudt, op de grond gooit en dan bovenop hem gaan zitten en hem met messen begint te steken.
2: Ja.
1: Volgens omstanders alsof hij die man wilde onthoofden. Dat slachtoffer heeft zijn leven te danken gehad aan een buurtbewoner die met een hurlingstick, een soort Ierse hockeystick, de dader neersloeg. Dat slachtoffer trouwens ligt volgens mij nog steeds in het ziekenhuis. Zwaar gewond, 1 oog verloren. Maar goed, het hele gebeuren, walgelijk, echt vreselijk. Ik heb het niet helemaal kunnen zien. Te gruwelijk. Dat is gefilmd door omstanders die daar wel tegen kunnen. En die hebben het op sociale media gezet. En dat leidde inderdaad tot 2 nachten van rellen, waarbij migranten in Noord-Ierland het moesten ontgelden. En wat je zegt, Conor, dat is zo. Die rellen gingen niet spontaan. Je zag mannen die in het zwart gekleed waren, gemaskerd waren, een lijst hadden met straatnamen en nummers van huizen waar migranten woonden. En die mensen inderdaad uit hun huizen joegen of die huizen in brand staken. En dan had je het over niet-witte mensen, supermarkten van Arabische eigenaren, een Turkse zaak die in brand gestoken werd.

0: een baby van 2 maanden kon nog net gered worden door de politie. Verpleegkundige van kleur die achterna gezeten werd en opgejaagd werd tot in het ziekenhuis waar ze werkte. Het waren razzia's.
1: Ja.
0: Er is geen ander woord voor. En ook hier had je die razzia's die gebeurden nadat de nabestaanden van slachtoffers, zoals je de week daarvoor ook in Engeland had, de families dus nadrukkelijk iedereen maanden tot kalmte. Hou het rustig, mensen. De familie van dit slachtoffer dat zo afschuwelijk met messen bewerkt werd door die asielzoeker, die zei, er zijn zoveel migranten in Noord-Ierland die zo belangrijk werk doen in onze samenleving. In godsnaam, hou het rustig. Maar het gebeurde dus niet. En het was ook anders, omdat het georganiseerd was in Noord-Ierland, de rellen, dan eerder daar, net daarvoor in Engeland.
1: Ja, als je denkt aan Noord-Ierland en onlusten, dan denk je natuurlijk aan de troubles, hè, aan spanningen tussen katholieken en protestanten, tussen unionisten en de katholieken die Ierland liever verenigd zouden zien. Maar een soort razzia, zoals je noemt, het anti-immigratie-rellen, bijna pogroms, dat is niet waar per se Noord-Ierland onbekend staat. Of waar komt dit nu vandaan?
0: Nou, wel dus. Sectarische rellen zijn juist een heel duidelijk onderdeel van Noord-Ierlands geschiedenis, Noord-Ierlands psyche, Noord-Ierlands politiek. Maar het is inderdaad verdwenen, oppervlakkig gesproken, sinds het Goede Vrijdagakkoord. Hè. Je hebt gelijk dat het wel zo is. Maar alleen aan de oppervlakte.
1: Ja.
0: En de laatste jaren is het sterk teruggekomen. Er is voortdurend gereld tegen migranten. Tenminste, regelmatig in de zomermaanden de afgelopen 2 jaar. En die rellen hadden een duidelijk racistisch karakter. En nu ook weer. Weet je, ze zijn goed georganiseerd. En de boodschap is, immigranten, vooral illegalen, die komen met onbekende bedoelingen het land binnen. We weten niet wie ze zijn. Ze brengen gewoontes mee die niet passen. Ze jatten onze banen, onze huizen. De politie en de politici laten dit toe. Ze doen helemaal niks. Dat is het verhaal. Maar wat erachter zit, denk ik, is, en dat is niet toevallig, dat er vooral gereld wordt in de wijken van loyalisten, van protestante extremisten. En in diezelfde straten, in dezelfde buurten, waren in 1969 diezelfde protestanten de katholieke buren hun huizen uitbranden. En nu doen ze het dus met immigranten. En ik denk, als je luistert en je leest erover en je luistert naar die alle twee de gemeenschappen die daar wonen, er zijn maar heel weinig migranten in Noord-Ierland. Maar alle twee de gemeenschappen, katholiek en protestant, die termen worden eigenlijk niet in Noord-Ierland meer gebruikt, dat weet je. We hebben het over unionisten of loyalisten als we over protestant hebben, en nationalisten of republikeinen als we het over katholiek hebben. Maar ik weet dat ik de waarheid geweld aan doe als ik het heb over katholiek en protestant, maar het is gewoon eenvoudiger, sorry. Maar katholiek en protestanten die geloven niet dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan de Noord-Ierse samenleving. Volgens de statistiek is het onterecht, maar dit is wat ze geloven. En allebei willen af van, vooral illegale migratie. Maar het racisme vind je vaker terug bij de protestanten. En dit zeg ik niet omdat ik bevooroordeeld ben, maar ze zeggen het zelf. Weet je wel, ze schrijven het op muren. Locals only. Fuck islam. Foreigners out. Noem maar op. Ze zeggen hetzelfde. Ze praten er openlijk over. Nou, in die protestantse wijken, dat zijn toevallig ook de wijken waar de meeste migranten wonen. Het aantal protestanten is dalende, als je kijkt naar de bevolking Noord-Ierland. Dus daar er wonen steeds minder protestanten in protestantse wijken. En daar zijn dus de meeste woningen beschikbaar die bewoond worden door immigranten.
1: Ja.
0: En ik zeg, op zich is dat ook belangrijk, O'Connor, want je weet, het aantal protestanten neemt af, al jaren, heel gestaag, maar heel duidelijk, terwijl de katholieke bevolking sterk toeneemt. En dat betekent dat de protestanten gewoon onder druk staan. Dat voelen ze ook. Ze voelen zich ook met de rug tegen de muur staan. Ze voelen zich belegerd. Weet je wel? Vroeger voelden ze zich belegerd, terecht of niet, door Ierse rebellen, nationalisten. Nu voelen ze zich belegerd toe door Soedanese asielzoekers. Hmm. En dat verklaart ook hun manier van leven en van denken.
1: Hoe wordt hier politiek op gereageerd? Want de afgelopen jaren hebben we het vaak behandeld dat Noord-Ierland binnen de Britse politiek een ondergeschoven kindje is. Is dat nu ook zo? Of wordt er nu wel stevige taal gebezigd, in elk geval in Westminster?
0: Niet echt. Niet echt. Nog steeds wordt Noord-Ierland gezien, in ieder geval als heel apart. Heel aparte regio die in alle opzichten toch zo anders is dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. En deze rellen van nu bevestigen dat alleen maar. Ik denk ook de nasleep van de Troubles, dat ook dus de belangrijkste reden is waarom die rellen zo veel beter georganiseerd zijn. En sinds dat vredesakkoord wil Londen eigenlijk niks meer met Noord-Ierland te maken hebben. Ze heeft het wel, alleen al financieel, maar en politiek natuurlijk ook, maar houdt toch het liefste de afstand zo groot mogelijk. Kijk, het vermoeden bestaat denk ik bij de meeste Britten die helemaal niks van Noord-Ierland afweten, of heel, heel weinig, dat vredesakkoord was bijna 30 jaar geleden, ja?
1: Ja.
0: Dus sindsdien is alles prima. De Republikeinen, de IRA, katholieken, hebben de wapens overhandigd. Die zijn een keurige politieke partij geworden. Maar er zijn nog steeds katholieke splintergroepjes die nooit zichzelf hebben opgeheven. En protestante extremisten helemaal niet. Oké, ze plaatsen geen bommen meer, maar ze beheersen nog steeds de woonwijken. Ze zijn daar een soort maffia geworden. Ze doen aan afpersing, ze doen aan drugshandel, en ze controleren dat helemaal in die woonwijken. Dus ze zijn ook nooit geïntegreerd. De meeste katholieken en protestanten wonen nog steeds in buurten die of 90% katholiek zijn of 90% protestant.
1: Ja.
0: Dus integratie is nooit gebeurd. En nu hebben ze het misschien minder op elkaar gemunt, maar wel op dus die andere buitenstaander, namelijk de immigranten.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de razzia in Belfast, de politieke gevolgen en ook over luchtiger nieuws, hoe een handvol bevers een overstromingsprobleem oplossen in Londen, waar ingenieurs zich al jaren stuk op bijten. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech-show.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Straks in gesprek met de Chief Information Officer van Royal Flora Holland over welke rol tech speelt bij de grootste bloemveiling ter wereld. Een interessante sector waar juist innovatie ook een steeds belangrijkere rol speelt. Daar willen wij alles over weten en wij zijn in elk geval Joe van Buurik.
8: En Ben van der Burg.
7: Is er ook weer. Net zoals elke donderdag, als wij de wereld in tech verder doornemen, Ben.
8: Deze week is die goed, man.
7: Ja, en topic. En de Amerikaanse overheid. Heel en Nvidia is dingen aan het doen. Ja. En in Amsterdam gebeuren ook dingen waar we met mensen over gaan praten. En dus
8: topweek was het deze week.
7: Precies, en dat hoor je allemaal in de Grote Tech Show. Volg hem in je favoriete podcast app, dan hoor je elke aflevering. Royal Flora Holland begon een aantal jaar geleden aan een enorme transformatie. Het was voor de grootste bloemenveiling ter wereld namelijk de hoogste tijd om te digitaliseren. En om die reden werd het digitale platform Floriday opgericht om de koper en verkoper van planten en bloemen digitaal bij elkaar te brengen. Nou, interessante situatie. Hoe ingrijpend is dat nou, het digitaliseren van zo'n enorme en ook heel erg nadruk op fysieke sierteeltmarkt? En hoe krijg je iedereen mee aan boord van zo'n digitale marktplaats? Dat en veel meer gaan we bespreken met André van der Linde, Chief Information Officer van Royal Flora Holland. Welkom, André.
9: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
7: Ja, goed dat je er bent. Jij bent al een jaar of 5, sinds 2021, als ik goed heb, bezig met het leiden van de digitaliseringsslag bij Royal Flora Holland. Wat omvat dat allemaal? Hoe groot is die taak?
9: Ik ben exact vanaf vandaag 7 jaar in dienst van Flora Holland.
7: Gefeliciteerd.
9: Vandaag.
7: Mooi.
9: Feest. 2019 begonnen, zeker feest.
7: Ja.
9: En ik heb daarvoor 26 jaar in de financiële sector gewerkt. Mm-hmm. En de overstap naar de sierteelt sector, het contrast kan niet groter zijn. Van de financiële sector, alles op basis van aantoonbaarheid, naar een sector met familiebedrijven aan zowel de producerende kant als de kopende kant. Mm-hmm. Die handel drijven op basis van vertrouwen. Ja. Omdat ze elkaar kennen. 1 telefoontje is genoeg om een aantal karren van bloem of plant af te leveren en een prijs met elkaar af te spreken.
7: Ja, dus alles wat een beetje ruikt naar innovatie is ingewikkeld en eng.
9: Ja, dus in die context proberen te digitaliseren, dat is best wel een uitdaging.
7: Ja.
9: Maar daardoor wel extra leuk om te doen.
8: Ja. Wat was er al? Dus wat stond er al toen je begon? En wat heb je veranderd?
9: Nou, het Floriday als digitaal platform was al aangekondigd. Was al gelanceerd tijdens een bijeenkomst in 2017. Mm-hmm. En eigenlijk zeg maar, is het toen pas begonnen, zijn we het echt gaan bouwen. Misschien een klein beetje context terug. Wat is de rol van Floor Holland? We zijn een coöperatie van kwekers. Mm-hmm. Kwekers zagen begin vorige eeuw in dat ze samen de krachten moesten bundelen. Aanbod bij elkaar brengen, zo zijn marktplaatsen ontstaan.
7: Ja.
9: Op Floriday doen we precies hetzelfde, maar dan digitaal. Dus wij brengen op Floriday het aanbod van de kwekers en de vraag van de kopers bij elkaar. Dus wij verbinden kwekers en kopers op dat digitale platform.
7: Ja.
9: En zorgen dat ze handel kunnen drijven.
8: Ja.
7: En dat bestaat nu dus al een tijdje.
8: Maar de vraag was natuurlijk, wat heb je veranderd toen je kwam? Weet je, want er stond er heel veel.
7: En is Floriday daar dan centraal in, of komt daar nog veel meer bij kijken eigenlijk?
9: Ja, er zijn twee manieren hoe kwekers kunnen handel drijven. De klok, zoals je misschien wel kent van vroeger van schoolreisjes.
7: Zeker.
9: Maar ook de zogenaamde directe handel tussen kwekers en kopers.
7: Ja.
9: Daar is Floriday voor bedoeld. Dus die directe handel tussen kwekers en kopers vond met name plaats via de telefoon. Dus Floriday is gelanceerd om ervoor te zorgen dat die directe handel via het platform kon plaatsvinden.
7: Okay.
9: Dat was er dus niet, zeg maar, in 2019, toen ik begon. Dus we zijn begonnen met een platform neerzetten en kwekers en kopers op het platform te krijgen.
7: Ja.
9: Met de belofte, je kunt via het platform grow your business, dus makkelijke handel bedrijven, en je processen efficiënter maken. Want heel veel van die processen, telefonisch is natuurlijk handmatig en foutgevoelig.
8: Ja, maar waarom hebben ze jullie dan nodig? Want als je direct een kweker kopen, kan ook een derde partij. Kan ook gewoon zeggen van, ik maak zo een platform, is interessant. Want ik heb dan een beetje commissie en ik verdien er geld mee. Dus waarom hebben ze jullie nodig dan?
9: Ja, dat is de kracht van de coöperatie. De coöperatie, de leden. We hebben als coöperatie het breedste en diepste aanbod van bloemen en planten ter wereld. Dat trekt koopkracht aan. Want uiteindelijk wil een consument een bosje bloemen op tafel. En een bosje bloemen, dus je hebt een assortiment. Ergens moet je nodig. Je hebt meerdere bloemen nodig om een totaal boeket te kunnen maken. Dat is ook een van de rollen die wij spelen. Wij hebben een totaal aanbod van bloemen en planten.
7: Ja.
9: Dat trekt de kopers aan.
7: Ja, maar precies wat je net ook al zei. Hè, het ging heel erg vanuit netwerk, heel erg vanuit sociaal contact. Nou, ik denk terug aan mezelf laat ik toch zeggen, iets meer dan 10 jaar geleden vond ik het ook nog steeds best een eng idee om via eBay, Marktplaats of zelfs Amazon dingen te kopen. Tegenwoordig vinden we dat ongelooflijk normaal. Ja. Hoe gaat die normalisering bij juist deze bloemenhandel?
9: Nou, in het begin ging dat helemaal niet goed. Want we kregen behoorlijke opstand aan onze broek van de kwekers. En die kopers die vonden dat wij veel te snel wilden gaan. Zelfs een petitie werd er gestart, Floriné.
7: Oh.
9: Van kwekers die zeiden van, joh, ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar dit gaan we dus
7: we
9: niet
7: blijven
9: doen
7: gewoon
9: met
7: lekker
9: vallen.
7: Ouderwets met in het gezicht, deal sluiten, handje kortantje.
9: Ja.
7: Bij wijze van spreken.
9: Wat we toen gedaan hebben, is met kwekers en kopers in gesprek gegaan van, waar zat de weerstand, waar komt het vandaan? En het mooie van die gesprekken was dat iedereen de digitale droom omarmde.
7: Okay.
9: Maar de snelheid waarmee wij het wilden doen, dat
8: snelheid kan niet, er moet een andere weerstand zijn. Dat het niet makkelijk is of te veel commissie moesten ze betalen. Het zit er meer daarin dan.
9: Nee, wij wilden in één stap van de huidige manier van doen, het bellen, naar een digitale manier van zaken doen op een platform. Dat was een te grote stap.
8: Ah, dus je had en moeten bellen en ook dat platform gebruiken.
9: Ja. Dus wat we geleerd hebben van die gesprekken is, we moeten iedereen in staat stellen op zijn eigen tempo die digitalisering te gaan doen. Dus kleine stapjes mogelijk maken, dat degenen die snel willen, snel kunnen gaan, maar degenen die meer tijd nodig hebben, ook daar meer tijd voor krijgen.
8: Ja.
9: Dus
8: ja,
9: dat is de belangrijkste les die we getrokken hebben. En vervolgens zijn we in kleine stapjes begonnen om het digitaal te maken. Een belangrijke rol die we hebben als Floor Holland is, wij bieden financiële zekerheid aan onze leden. Als je handel bedrijft, garanderen wij de inkomsten.
7: Mm-hmm.
9: Dus de eerste stap die we gedaan hebben is de verrekening van die directe handel via het platform laten verlopen. En zo zijn we elke stap voor stap verder gegaan in de functionaliteiten die we op het platform hebben gezet.
7: Ja. Ja. En toch vind ik het interessant, want je noemde net de klok al, inderdaad. Ja. Ik weet nog van vroeger op de basisschool, sterker nog, we hadden een serious game, moet ik zeggen. Ik ben van de games immers, waarbij je zelf een bloemenhandelaar speelde en ook de hele supply chain moest bepalen. Zo. Nou, daar komen we misschien nog op. Maar dat juist altijd iets is wat altijd onder druk gebeurde, per definitie. Ja. Want zo werkt een bloemenveiling. Maar dat juist bij de digitaliseringsslag, het platform, de drempel zo laag mogelijk moest en er geen druk gevoeld moest worden bij alle aangesloten partijen om maar in vertrouwen hierin mee te gaan.
9: Ja, maar
7: zie ik dat verkeerd?
9: Nee, er zijn verschillende instrumenten.
7: Mm-hmm.
9: Dus de klok bestaat nog steeds. En bij de klok is het nog steeds dit.
7: Ja.
9: De markt die bij elkaar komt.
7: En de klok zit ook op het platform, zal ik maar zeggen.
9: Nog niet.
7: Oh,
9: bijna.
7: Kijk, nee, bijna. Dit is mijn punt.
9: Bijna. Die komt aan, in de loop van dit jaar zit het erop.
7: Ja.
9: Die klok is nog wel steeds heel belangrijk, ook voor die directe handel. Want namelijk op die klok wordt de prijs gezet. Wordt een marktprijs bepaald.
7: Exact.
9: Die ook gebruikt wordt in die directe handel.
7: Ja.
9: Maar we zijn Floriday begonnen vanuit die directe handel. Op dit moment, dit jaar, zijn we bezig om de bestaande klok te vervangen. Dat wordt een nieuwe klok, die gaat landen op Floriday.
7: Okay.
9: Dus aan het eind van dit jaar zit alle dealmaking mechanismes, dus zowel die directe handel als de klok, als klok voorverkoop, wat er ook nog ertussenin zit,
7: ja,
9: zit dan op het platform.
7: Ja.
8: Nou. Ja, ik zit heel erg met de architectuur, want het 10 jaar... dus het was meer de mensen meekrijgen dan dat het echt moeilijk was om te maken. Kun je iets meer vertellen van over het platform zelf? Over de architectuur, wat je daar allemaal tegen... dus waar je daar tegenaan liep?
9: Ja, en dan is dan niet zozeer het platform zelf. Hè. Dat zijn van scratch begonnen op AWS, helemaal goed, services-based opgezet. Continu load testen, hè, want de sector kenmerkt zich ook in piekgedrag.
8: Mm-hmm. Ja.
9: Pieken in het jaar, pieken in de week.
8: Moederdag.
10: Opeens moederdag, op zit iedereen erop, wil iedereen alles hebben.
9: Dus het drukste moment is 2000 transacties per minuut.
10: Ja.
9: Dat is wat anders dan zeg maar als je het uitspreidt.
10: Ja.
9: De grootste uitdaging is de rest van het landschap laten aansluiten op het digitaal platform. Want natuurlijk het hele IT-landschap van Floor Holland was opgebouwd rond die klok, waarbij zowel de commerciële als de logistiek als de financiële processen door elkaar liepen. Dus om je dealmaking te kunnen laten landen op het platform, moet je wel zorgen dat je onderliggende IT-landschap qua architectuur uit elkaar wordt gevlocht.
8: En uiteindelijk moeten natuurlijk de leden moeten dat betalen.
9: Ja.
8: Dus je kan investeren, maar de leden moeten betalen. Was de weerstand, vonden ze normaal? Moest je daar voor lobbyen? Hoe ging dat?
9: Nadat we zeg maar de fase van Florine hadden gehad en zeg maar de acceptatie er was, is dat helemaal weg. Sterker nog, we hebben recent discussies gehad tijdens ledensessies over kijk naar de kosten van Floor Holland. Wat zou nou in de collectieve kosten moeten zitten en wat moet in de dienstenspecifieke kosten zitten? De overgrote meerderheid van de leden zegt Floride hoort in de collectieve kosten.
8: Ja.
9: Want dat is wat ons als collectief helpt en wat we ook als collectief moeten betalen.
8: Ja, en ik zit er nog steeds mee. Het is natuurlijk verplicht hè, voor de leden. Maar jij zegt, ja, ze doen het graag, maar het is verplicht. En ik zit nog steeds met de vraag van, ja, er was ook weerstand dat ze denken van, joh, ik heb dat niet nodig. Ik ga direct met die handelaar zaken doen. Dus, maar is die weerstand er nog steeds? Of is dat helemaal weg? Zijn er alternatieven voor ze?
9: Ze kunnen nog steeds gewoon, dat heet dan zelfs BVO, hè, buiten de veiling om.
8: Ja.
9: Kan men nog steeds handel doen met elkaar?
8: Oh, dus
9: dat bestaat.
8: Ja, en dan doen ze en de veiling, en ze doen Floride, en ze doen het
9: apart.
8: En buiten.
9: Ja.
8: Oké, okay, dus dat is helemaal
9: niet. Dus bijvoorbeeld een handelaar die niet op Floride zit, of niet op Floride wil zitten, daar kan wel zaken mee worden gedaan, maar dat zijn dan aparte stromen. Wat ik de laatste jaar met name hoor, is waar het in het begin begon met de grow your business. Je krijgt meer handelsmogelijkheden. Zie je nu dat simplify your process, process efficiency, dat een hele belangrijke reden aan het worden is voor kwekers en kopers om het platform te gebruiken.
8: Ja, maar is het niet die hele efficiëntieslag, is dat niet naar de kweker juist gegaan? Ze moeten nu alles invullen op het platform. En vroeger deden jullie dat, want je bracht die bloemen naar die veiling. En het was die klok en je was klaar, in principe. Maar nu moeten ze het zelf invullen. Dus het moet meer administratie doen.
9: Dat was ook een van de weerstanden. Hè. Dus ik moet nu werk gaan doen. Hè.
8: Ja.
9: Maar dat was dan met name tussen kweker en koper. Want op het moment dat via de telefoon een transactie werd afgesloten, was de kweker degene die de transactie opvoerde.
8: Mm.
9: Op het moment dat je gaat zeggen kopen op het platform, dan verwacht je dat de koper gaat kopen op aanbod op het platform. Dan zijn we dus werk aan het verschuiven van de kweker naar de koper.
8: Ja.
9: Het voordeel voor de koper is dat hun logistieke processen daardoor een stuk efficiënter kunnen worden. Van de inmelding van de kar tot en met de afhandeling ervan.
8: Ja.
10: Ja, goed. Dit is dus heel erg iets wat, nou, laten we het ruim benaderen, 10 jaar geleden min of meer begonnen is. Maar eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar pas echt is gebeurd.
9: Versneld.
10: Nou, dat heeft een flinke investering met zich meegebracht. En juist in de periode dat jij er zat, zijn er ook nog roerige tijden geweest. We denken aan corona, we denken aan de energiecrisis. Er is verlies geleden, maar toch moest je blijven investeren in een nieuw platform.
9: Ja.
10: Want dat was voor jullie cruciaal om ook op lange termijn door te kunnen.
9: Ja, en daar is ook nooit discussie over geweest.
10: Nee, ook niet vanuit de corporatie, omdat er zoveel stakeholders zijn.
9: Nee, juist niet over het digitale platform. En natuurlijk in corona hebben wij ook de boel behoorlijk teruggeschroefd. Maar niet de investeringen in het digitale platform Floride. Omdat dat zeg maar als cornerstone van onze strategie, dat moest doorgaan. En hebben we ook altijd doorgezet. Sterker nog, corona heeft op ons een aantal punten ook wel geholpen om de digitalisering te versnellen.
10: Want het moest wel. Want mensen konden niet meer bij elkaar komen.
9: Maar ook bijvoorbeeld kijken naar het veilen. De overstap naar kopen op afstand. Hè. Nederlands bedrijf, COA heet dat.
10: Mm-hmm.
9: Daar hebben we een versnelling kunnen aanbrengen tijdens corona. Want we liepen natuurlijk het risico dat we de afmijnzalen moesten gaan sluiten. Dus toen hebben we ook de stap kunnen zetten dat iedereen op afstand is gaan inkopen.
10: Ja, dus toen kwam er opeens een versnelling. En toen was iedereen ook sneller mee dan voorheen, kan ik me voorstellen.
9: De acceptatie Ja. Er was makkelijker acceptatie, omdat we gewoon door de omstandigheden gewoon gedwongen werden om die stappen te zetten.
10: Ja. Wat ik nou zo interessant vind, André, is we hebben het juist dagelijks juist bij BNR over iedereen moet veel meer met AI gaan doen. Ja. Jullie zijn net met de digitale platform een beetje up to speed. Je zei al, de klok komt er dit jaar ook bij. Ja. In hoeverre is het dan ook, nou, misschien loop ik op de zaak vanuit weerstand om ook een kunstmatige intelligentie slag te gaan maken? Of zie je daar juist dat men welwillender is omdat het met het platform ook lukt?
9: Nou, juist nu het platform voldoende body krijgt, zie je dat er ruimte ontstaat voor experimenten. Bijvoorbeeld dynamische pricing.
10: Juist.
9: Hebben we recent geïntroduceerd.
10: Ja.
9: Dat de prijs die je vraagt als kweker mee beweegt met de markt.
10: Ja, zal niet iedereen leuk vinden, of juist wel?
9: Nou, dit is vaak als we nieuwe functionaliteiten introduceren, hebben we best wel wat tijd nodig om het uit te leggen. Mm-hmm. Deze begreep men in 2 minuten.
10: Oh, toch wel?
9: En iedereen, kom maar. Dit wil ik graag gebruiken.
10: Omdat het ook lucratief kan uitpakken.
9: Ja, omdat ze nu heel vaak zitten kwekers continu te kijken. Wat vraag ik voor mijn product? Wat doet de markt? Moet ik mijn prijs aanpassen?
10: En dat zijn ze gewend handmatig te doen en dat hoeft
8: maar
10: niet.
8: Maar dat heb je niet met een klok. Want met een klok is dat eigenlijk, dan heb je eigenlijk klok. Ook dynamic pricing.
9: Ja, maar ja, klopt.
10: Op een ouderwetse manier, zou ik maar zeggen.
8: Ja, op een ouderwetse manier. Maar dit is
9: voor de directe handel. Ja, okay. De directe handel is dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk altijd, hè, we hebben verschillende dealmaking mechanismes naast elkaar.
10: Ja.
9: Dus de kweker bepaalt vanuit zijn commerciële strategie, wat wil ik via de klok doen, wat wil ik direct doen. Mm-hmm. En natuurlijk in die directe handel, dan in dit geval klok voorverkoop, hebben we die dynamische pricing geïntroduceerd.
8: En is dat altijd een voordeel voor die kweker? Ik heb vaak het idee dat is een nadeel. Voor die kweker dan, hè?
9: Wat is een nadeel, Wim?
8: Dat het, zeg maar, dat het dynamic pricing is. Want ik weet uit persoonlijke ervaring met die klok, ja, weet je, altijd, dan draait het weer door. En weet je, dus die kweker is uiteindelijk altijd de pineut. En die koper, die, weet je, dus er zit heel veel tussen. Dus die kweker die heeft altijd het minste, nemen die tussenhandel. En uiteindelijk 2 kilometer verderop wordt het voor 5 keer zoveel verkocht. Ja. Dat krijg je ook door dynamic pricing. Want bij die klok gebeurde dat. Dus als je dat ook direct gaat doen, krijg je dat ook. Of niet? Ja, dat is de vraag.
10: Ik ben zo blij met jouw achtergrond, Ben.
8: Ja, ja, ik hoor mijn hele jeugd is dit.
10: Ja.
9: Nee, dat een van de kweker kan kiezen of dat de prijs zich ook naar beneden aanpast.
8: Dat hij een, zeg maar, minimum.
9: Ja, dus hoe werkt dat? Je zet een basisprijs in als kweker. Plus je geeft aan hoeveel die omhoog en naar beneden mag.
8: Ah, oké. Okay.
9: En er zijn ook kwekers die hier nu aan het experimenteren zijn, die het naar beneden hebben uitgezet. Dus die alleen naar boven met de markt meebewegen. Dus het is niet zo dat dit automatisch leidt, zeg maar, tot een soort race to the bottom. Dat
8: precies. En als ze dan niet worden gekocht, dan gaan ze naar de klok bijvoorbeeld.
9: Ja, dus dit is klok voorverkopen. Dus je brengt als kweker zegt 3 karren en zegt ik wil een deel via klok voorverkoop verkopen en ik zet de prijs met dynamische pricing. Als wat je niet verkoopt, gaat naar de klok.
10: Ja. Goed, jullie hebben dus een aantal jaar hierin flink geïnvesteerd. In hoeverre kun je nou ook, al dan niet financieel, zeggen dat dit zijn vruchten afwerpt, los van we moeten wel mee met innovatie?
9: Dat zit met name in de efficiëntie in de processen wat ik terugkrijg nu vanuit de handel. Mm-hmm. Waarom begint de handel nu in 1 keer te trekken aan het kopen op Floriday? Omdat ze zien dat hun logistieke en financiële processen veel efficiënter worden op het moment dat ze digitaal inkopen.
10: Omdat de supply chain ook veel meer daaraan gekoppeld kan worden.
9: Ja, dus op het moment dat een kar binnenkomt bij de binnenmelding bij de handel, is het meteen gekoppeld aan de orders die ze hebben geplaatst.
10: Ja.
9: En dus gaat het beter hun logistieke proces in en gaat het ook beter hun financiële proces in.
8: Ja, en kun je dat meetbaar maken? Want dit is altijd het verhaal. Ja. We maken de supply chain effectiever en daar hebben we winst. Maar kun je dat kwalificeren?
10: Ja, kwalificeren graag ook.
9: Nee, dit is puur. We krijgen de kwantitatieve feedback. Maar aan de kwekerkant is het wel te kwantificeren. Dus ik heb verhalen gehoord van kwekers. Ik had 4 man. Die waren alleen maar bezig om transacties in te voeren. Sinds ik Floriday gebruikt, heb ik nog 1 persoon.
10: Hmm.
9: Die dat doet. En ik heb die 3 andere personen vervangen door iemand die mijn commerciële strategie, die commercieel voor mij nadenkt.
10: Okay.
9: Dus aan de kwekerkant is heel duidelijk ook te kwantificeren wat het gebruik aan Floriday oplevert.
8: Ja. Dus gewoon minder mensen.
9: Minder mensen.
8: Ja. Hey, kun je ook iets vertellen over, dus dan hebben ze bijvoorbeeld een QR-code, weten ze van ik heb zoveel bloemen. En nee, want dan moeten ze natuurlijk wel invullen hoeveel ze er hebben natuurlijk. Dus dat is.
10: Of wordt die data allemaal aangeleverd vanuit de kwekers?
9: En welke?
8: Ja. Nee. Dus die kweker heeft bijvoorbeeld bloemen. Ja. En die moet natuurlijk ingeven van hoeveel bloemen hij heeft.
9: Ja.
8: En wat hij ermee wil doen.
9: Ja.
8: Dus daar zie ik geen winst. Waar zit dan voor die kweker precies de winst?
9: De winst zat in die directe handel die telefonisch plaatsvond. Er waren belletjes aan de kant van de kweker. En de kweker ging de transactie invoeren in het systeem.
8: Ja.
9: En vervolgens de afhandeling doen.
8: En dan hebben we gelijk dat vertrouwen. Hoe is dat vertrouwen? Dus dan heb je eigenlijk dat telefoontje niet nodig. Waar is dat, hoe wordt dat vertrouwen nu gemaakt? Of? ja, hoe ontstaat dat nu?
9: Ik denk dat er nog steeds heel veel handel wordt bedreven met kwekers en kopers die elkaar kennen. En de zorg in het begin was, jullie willen dat wij niet meer gaan bellen. Ja, we willen dat jullie niet meer gaan bellen over die transactie. Dat betekent dat je nu veel meer tijd hebt om met elkaar te bellen over...
8: Ja, koffie drinken. Ja,
9: en hoe doet mijn product het in het schap?
10: Precies, ja, waar dat heb je behoefte aan? Wat wil je anders?
9: Dus het gesprek vindt nog steeds plaats, hoop ik. Ja. Maar dan zeg maar over een hele ander onderwerp. Maar het hoeft niet meer te gaan over... doe maar toch maar zoveel van die steellengte. En als je dat niet hebt, doe geen blauw meer hebt, doe maar gele. Ja. Et cetera. Dat kan op het platform.
10: Ja. In hoeverre ben je hier nou ook misschien toch ook kwetsbaarder door geworden? Want digitalisering brengt bijvoorbeeld cyberveiligheidsrisico's met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?
9: Ja, de digitalisering, zoals je zelf al aangeeft, is prachtig. Maar het moet het wel doen. Dus beschikbaarheid en veiligheid is voor mij prioriteit nummer 1.
10: Ja.
9: Dus we hebben maatregelen genomen in zeg maar, hoe de setup van Florida. Florida is volledig AWS-based. We hebben een high availability setup gedaan. Mm-hmm. Maar dat niet alleen. We hebben een heel klein kopietje van Florida in Azure gebouwd.
10: Oké, okay. Multicloud.
9: Het scenario van stel, hè, dus wij doen ze nu dan, noemen dan doomsday, gaan we denken.
10: Yeah.
9: Wat is het ergste wat ons kan gebeuren?
10: Yeah.
9: En hebben een alternatief. Nou, daarom hebben we besloten voor Florida om te kijken, wat zijn nou de meest kritieke functies? Als AWS compleet uitvalt, dat we in ieder geval een alternatief hebben.
10: Maar het zijn nog steeds twee Amerikaanse providers.
9: Dat klopt.
10: Ja, bewuste keuze.
9: Dat is een bewuste keuze.
10: Want?
9: Althans, destijds een bewuste keuze. In de context van nu met geopolitiek, ja. Et cetera. Nee, dit is van... kijk, en wat ik het lastige vind aan deze discussie is... wij hebben heel veel snelheid kunnen maken... dankzij de innovatiekracht van die grote big tech.
10: Mm-hmm.
9: En we zijn daardoor wel afhankelijk geworden.
10: Juist.
9: Dat klopt.
10: Ja.
9: Wat wij aan het doen zijn, is aan het kijken... hoe zit het met onze portabiliteit? Hoe makkelijk kunnen wij verschuiven van de ene cloud provider... naar de andere cloud provider?
10: Ja.
9: En dat is op een aantal punten is dat heel lastig... omdat we gebruik gemaakt hebben van AWS-diensten. Maar op een aantal punten zijn we nu ook echt keuzes aan het maken van... maak maar niet gebruik van die diensten, want portabiliteit wordt steeds meer een thema.
8: Ja. Geef eens een voorbeeld van zo'n dienst.
10: Dus je gaat hele mooie features opzettelijk niet gebruiken... want je wil ook kunnen.
9: In ieder geval bewuste keuze maken, de afweging maken. Wat, welk gebruik wil, wat gebruik
8: Geef eens een voorbeeld.
10: Mooi voorbeeld, ja. Lever eentje.
9: Het bouwen van de nieuwe klok wordt gebruikt van lambda's, et cetera, binnen AWS, waardoor we er wel van afhankelijk zijn. Nou, dat is een keuze die we nu gemaakt hebben. Gaan we nu ook niet meer omdraaien. Maar de vraag is of dat een keuze is die we naar de toekomst ook zullen laten houden.
10: Ja. Ja.
9: We zijn al volledig containerized, hè, dus dat is helemaal oké. Maar ja, je kan snelheid maken door die diensten binnen public cloud, maar je wordt ervan afhankelijk. Daar zijn we nu gewoon echt aan het kijken van, en wat hebben we een alternatief?
8: Ja, en ja, precies, zijn er alternatieven?
9: Zijn er alternatieven?
8: Want heel vaak is dat het niet natuurlijk.
9: Nee, kijk, Europese cloud providers wordt nu vaak over gesproken. Maar ja, is er al een grote Europese cloud provider die enterprise ready is? Nee. Het antwoord is nee.
10: Nee, voor wat jou betreft bieden ze nog niet de schaal en de functies en de kosten.
8: De functies natuurlijk.
10: Nou ja, de optelsom van het geheel.
9: En denk ook naar al die engineers zijn opgeleid. Minder grote big
10: tech. Met certificeringen voor AWS.
9: Et cetera. Dus hoe gaat dat? En hoe aantrekkelijk ben je straks van onze werkgever?
10: Ja.
9: Als je zeg maar naar andere cloud providers gaat. Dus ik volg die ontwikkelingen zeker. Alleen wij hebben ook niet de omvang om hier zeg maar een leidende of een invloedende rol te spelen. We hebben zelf heel goed onze afhankelijkheden in kaart.
10: Ja.
9: En we zijn aan het nadenken van, stel er gebeurt wat. Hè, dus het scenario, stel we worden van AWS afgetrapt. Wat gaan we doen?
10: Ja.
9: Dat is wel waar we over nadenken.
10: Ja, precies. Nou, en dat is dus goed om in het achterhoofd te houden als we het hebben over innovatie en alle uitdagingen die we daarbij moeten beetpakken, zoals dat gebeurt bij Royal Flora Holland. Dankjewel, André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal Flora Holland. Dit was de Grote Tech Show voor nu. Volg onze podcast in de BNR-app of welke podcast heb jij dan ook gebruikt. Want dan hoor je ook vanaf elke donderdag de analyse van Ben en van mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. En nog veel meer dingen. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in de eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Naam van jullie bedrijf?
9: Advanced Capital.
8: Van welke sport gaat jouw hart nou echt snel kloppen?
9: Combat sports.
8: Wat is de grootste misvatting die traditionele sportbestuurders hebben over jonge fans?
9: Dat ze eigenlijk bereid zijn om bijvoorbeeld 90 minuten lang naar een voetbalwedstrijd te kijken.
8: Wat elke nieuwkomer die in de sportindustrie aan de slag gaat moet weten?
9: Dat het niet zo makkelijk is om als nieuwkomer binnen te komen. Dat het echt gaat om netwerk, expertise en operationele kennis.
8: En beste Danny, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
9: Wij geven toegang voor kapitaal tot de Europese sportmarkt. En wij voegen daar operationele kennis, netwerk en ervaring aan toe.
8: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen, en ook Patrick van der Pijl kwam zojuist deze kant opgehaast. Onze gast, je hoorde hem zojuist al, Danny Menke van Advanced Capital. Van harte welkom, Danny.
9: Dank je.
8: Het WK is begonnen, inmiddels alweer een paar dagen aan de gang. Leeft dat een beetje bij jullie eigenlijk?
9: Nou, bij mij niet per se.
8: Nee, ik merk
9: ver van mijn bed,
8: ik merk dat het bij mij ook nog een beetje op gang
10: moet. Jij zit meer in de combat sports, maar het lijkt ook wel of het jaar na jaar minder wordt qua aandacht en interesse.
8: Misschien ook omdat het zo ver is en dat de wedstrijden vaak ook in de nacht plaatsvinden. Dus dat kan er iets mee te maken hebben.
9: Precies dat.
8: Danny, jij bent al heel lang actief binnen die sportwereld. Jullie hebben een volledig nieuw concept op de markt gezet. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar vind jij dat voetbalclubs, maar ook de FIFA en nationale bonden voldoende bezig zijn met de vraag van hoe houden wij dit spelletje relevant voor de toekomst? Misschien wel ook met andere kijkvormen?
9: Nou, totaal niet eigenlijk. De meesten zijn er helemaal niet mee bezig. Blijven heel erg hangen in oude traditionele businessmodellen. En denken dat de komende 20 jaar zo lekker door blijft gaan. Dat is een absolute misvatting.
8: Wat is het risico?
9: Nou ja, dat ze de jongere generaties niet meer aan zich binden. En daar dus ook een afkalvende fanbase door krijgen. Ten tweede dat businessmodellen gewoon veranderen. Revenue streams veranderen. Waar heel veel grote sporten nu nog aan het infuus hangen van de mediarechten, zie je al in verschillende landen en bij verschillende sporten dat dat echt een aflopende zaak is.
8: Als ja, de Franse voetbalcompetitie onder meer, las ik laatst iets over.
9: Absoluut, die hadden 1,2 miljard in de boeken voor de mediarechten. Nou, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze nu 200-300 miljoen eraan overhouden. Ja. En dat geld is al uitgegeven in de hoofden van de clubs. Dus die hebben allemaal een gigantisch probleem.
10: Alleen als je het dan hebt over die businessmodellen die moeten veranderen, kun je ons dan eens meenemen? Want je hebt natuurlijk ook bij, pakken we een voetbalwedstrijd, een team die de prestaties moet laten zien. Maar waar zie je dan dat die businessmodellen gaan veranderen omdat er geen aanwas is van jong publiek?
9: Nou, ik denk dat je het heel duidelijk ziet dat dat je de laatste jaren heel veel nieuwe concepten op de markt krijgt, is die niet door de traditionele federaties of rechthouders in de markt zijn gezet, maar echt door nieuwkomers.
10: Dus niet een FIFA en dan is een nieuwkomer.
9: Precies, niet een FIFA of een UEFA.
10: Ja.
9: Sterker nog, wij hebben daar gesprekken mee gehad en die zeggen letterlijk van ja, wij snappen volledig waar jullie mee bezig zijn en eigenlijk zouden we ook die kant op moeten gaan. Alleen in ons bestuur zitten heel veel conservatieve, wat oudere geesten. En die willen zich volledig focussen op het traditionele voetbal.
10: En het spelletje. En,
9: absoluut.
10: Ja, dus dat betekent ook dat die jongere doelgroep op TikTok-snelheid aan het swipen is en dan niet meer 90 minuten achter elkaar de aandacht kan vestigen op een wedstrijd.
9: Absoluut.
8: Ja, want over die nieuwe concepten in het voetbal gesproken, jullie hebben afgelopen week ook een nieuw concept gelanceerd.
9: Ja, Winner Stays heet dat. Dat is eigenlijk geboren uit wat er overal ter wereld al sinds jaar en dag op de straat wordt gespeeld. 3-3 voetbal. En zoals het al zegt, Winner Stays. Dus het is echt een afvalrace. Duurt 20 minuten lang. Per potje, met verschillende teams. En het team wat overblijft en de meeste punten heeft dus gewonnen. Dus
8: en daar hiermee komt een DJ bij, er is rook, er zijn lichten.
9: Absoluut.
8: Ja, absoluut. Dat kenmerkt zich heel erg aan jullie aanpak, hè?
9: Ja, kenmerkt zich zeker met onze aanpak. En het mooie hier aan is dat het wel institutioneel is. Dus we werken hier heel nauw samen met de Internationale Street Soccer Association. Street Football Association, moet ik zeggen. En die zijn dus wel heel vooruitstrevend. En ja, wij hebben heel veel vertrouwen in dit concept. We hebben ook heel veel grote wereldwijde influencers aan ons gebonden die echt uit die street soccer community komen. Dus niet influencers die we maar aan boord halen omdat het influencers zijn met een groot bereik. Nee, echt mensen die uit die community komen en daar dus ook een enorm respect hebben.
10: Wat wel interessant, hè? Want als je kijkt naar waar we onze uitzending altijd mee openen, welk probleem los je op? Nou, dan kennen we natuurlijk allemaal het probleem bij het voetbal. Je hebt 11 man nodig, eigenlijk nog 2 wissels. Die komen eigenlijk nooit. Het spelletje duurt te lang, dus het kost te veel tijd.
8: In ieder geval wel op het niveau waarop ik gevoetbald heb, ja.
10: Zeker.
8: Ja.
10: Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je dus kleinere teams. Makkelijker dus om in te stappen.
9: Ja, veel meer agile. Ja.
10: Ja, en dan zeg maar ook een stuk entertainment aan toevoegen. Want anders hebben we toch wel oordoppen in waar we naar luisteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n concept, hoe maak je dat dan commercieel? Want puur het faciliteren van een paar voetbalveldjes en een paar teams die met elkaar iets doen, ga je dan weer contributie heffen? Hoe ziet dat model
9: eruit? Nee, maar dit is natuurlijk, kijk, we beginnen, het wordt natuurlijk vanuit de onderkant gedreven, maar wij focussen ons heel erg op de top. Dus wij gaan, we hebben eigenlijk 8 stedenteams. Daar zit Amsterdam bij, daar zit Tokio bij, daar zit New York bij, daar zit Luanda bij. Eigenlijk en nog vele andere. Allemaal grote steden waar de straatvoetbalcultuur echt ontwikkeld is. Daar gaan we de beste teams selecteren en die gaan tegen elkaar spelen op iconische locaties. Ook in die steden, maar kan ook ergens anders zijn. Steden betalen daar vaak ook voor. Dus dat noem je een host city fee. En dat is al een hele mooie inkomstenstroom.
10: Ja, ja.
9: Dan heb je natuurlijk ticketing. Je hebt je sponsorship, advertising eromheen. Je hebt je merchandise. Je hebt tv-rechten, media rights sales. Dat zal moeten groeien. Dat is natuurlijk niet, dat begint niet op een heel hoog niveau meteen. Maar dat is een leuke additionele inkomstenstroom.
10: En Wesley Sneijder kan ineens weer een balletje gaan trappen.
9: Ja, bijvoorbeeld.
8: Dat zou kunnen. Even terug naar de kern. Jij zelf hebt een lange loopbaan in de sportindustrie. Jij was directeur van Eurosport, medeoprichter van Eleven Sports. Dat werd in 2023 verkocht aan Hoe spreekt dit eigenlijk uit?
9: DAZN.
8: DAZN.
9: DAZN. Ja, is inmiddels de grootste sportstreamer ter wereld.
8: Ja.
9: Gaan dit jaar zo'n 6 miljard omzet doen.
8: Ja, was een grote deal destijds. En nu ben je dus actief met Advanced Capital.
9: Ja.
8: En aan die boom hangen dan weer verschillende activiteiten. Jullie zijn in feite een investeringsmaatschappij die zich richtte op de sportwereld.
9: Klopt.
8: Ik kende het niet, maar in Amerika is dit al common good, hè?
9: Zeker. Wij zijn een Europees sportinvesteringsfonds. Een soort private equity venture capital fonds. Wij richten ons eigenlijk op de hele investor lifecycle. Dus wij doen vanaf idee, seed, tot aan IPO. En we bouwen echt ecosystemen per sport. We hebben nu momenteel 4, wij noemen dat flagship verticals. Dus 4 sporten waar we ons op richten. Voetbal, padel, combat sports en dan volleybal. En dan met name beachvolleybal.
8: Zullen we dit even vastpakken aan de hand van een heel concreet voorbeeld? We noemden net voetbal, maar bijvoorbeeld padel Copa. Dat is een sport-IP waarvan jullie hebben gezegd padel is nog tamelijk ondergewaardeerd in Europa, als je het hebt over een kijksport. En jullie hebben dat vastgepakt en een concept in de markt gezet.
9: Ja, dus wij zijn, zoals ik al zei, wij bouwen ecosystemen per sport. Omdat we geloven dat je daarmee het meeste synergie tussen de verschillende bedrijven kunt creëren. En dus ook het meeste waarde kunt creëren. Als we kijken naar onze padel vertical. Padel is de snelst groeiende sport wereldwijd. Vooral in Europa, begint nu ook in Amerika heel erg op te komen. En in Azië, Midden-Oosten gaat heel goed. Wat hebben wij daar? We hebben inderdaad Padel Coppa. Dat is een internationale pro-padel tour. Dat doen we onder auspiciën van de FIP, de Internationale Padel Federatie.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zodat je, padel is echt vooralsnog een hele grote amateursport. Op professioneel gebied blijft het lastig. Waarom? Het bestaat al 40 jaar in Spanje en Argentinië.
2: Daar is het heel groot. Daar komen geloof ik ook groot. Alle wereldtoppers vandaan, toch?
1: Precies. Dus als je kijkt naar de top 100. Nou, ruim 90% daarvan zijn Spaans of Argentijns. En het is natuurlijk heel lastig om daar een wereldtour mee te bouwen. Dus waar wij ons vooral op focussen zijn local heroes. Dus als wij het in Hamburg doen, speelt de top van Duitsland tegen elkaar. Met wat top 50 spelers vanuit de hele wereld. Dat zijn dus meestal Spanjaarden of Argentijnen. Als we dat in Utrecht doen, speelt de top van Nederland daar, et cetera. Dus zo proberen wij echt talent een podium te geven, een kans te geven om te groeien. En uiteindelijk meer Nederlanders, meer Duitsers, meer whatever in de top 100 te krijgen. Dus dat is eigenlijk het ene pijler van ons ecosysteem. Daarnaast hebben we ook een pedal tech bedrijf. Dat heet Pedal Play. Daarmee hebben we een sensor ontwikkeld. Die doe je onder je padelracket aan de onderkant, onder je buttcap. En die trackt al je performance data. En op basis van AI wordt dat meteen geanalyseerd. En krijg jij feedback wat jij anders kan doen om je spel te verbeteren. En je kan het ook als een soort van Strava of Whoop voor padel gebruiken. Dus je kan ook met je peers met wie je speelt, kan je vergelijken wie het best gespeeld had, hoe jij gespeeld zelf hebt ten opzichte van de vorige 10 keer. Het kan gebruikt worden om ranking- en rating systemen te verbeteren. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook bij Padel Coppa. De pros die spelen daarmee. En we kunnen de data visualiseren op schermen in het stadion, maar ook in de broadcast feed, dus op tv. Dus doordat je die datavisualisatie hebt, en je ziet dat filmen natuurlijk met Formule 1 of met wielrennen, daardoor raak je als fan veel meer geëngaged. Je bent veel meer betrokken. Dus dat is onderdeel eigenlijk van het ecosysteem waarmee de twee dingen elkaar versterken. Nou, daarnaast zijn we ook bezig met een consolidatie van Europese padelclubs. Dat we geloven dat daar heel veel potentie in zit. Nou, en zo nog een aantal dingen. Dus dat is voor ons eigenlijk. We hebben Content Stadium net geacquireerd. Dat is een bedrijf wat contentdiensten verleent voor veel clubs en rechtenhouders en broadcasters. Nou, dat past ook weer perfect in dit ecosysteem.
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Advance Capital. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En daarvoor gaan we naar investeerder Quinten Schevernels.
3: Vandaag wil ik het graag hebben over het businessmodel van het Amerikaanse bedrijf FIA. PHIA, dat bestaat nog niet zo heel erg lang. Opvallend, de founder, moet ik dan zeggen, van dit bedrijf is de dochter van Bill Gates. En dit is een AI shopping platform. Wij zijn natuurlijk gewend inmiddels om heel veel van het kopen dat wij online doen, om daar zoekmachines zoals Google bij te betrekken. Maar dit bedrijf richt zich eigenlijk helemaal op AI, dus op de ChatGPT-achtige. En te zorgen dat jij daar eigenlijk als gebruiker voor de producten die jij ziet de best mogelijke prijs krijgt. Maar bijvoorbeeld ook alternatieven van tweedehands producten te zien krijgt. En als je het nieuw koopt, ook te zien krijgt wat jouw product, wat de restwaarde is. Dus stel dat je het over 1 of 2 jaar zou willen verkopen. Wat levert het dan eigenlijk nog op? Dus helemaal ingezet op de ver-AI-isering van onze maatschappij eigenlijk. Dus eigenlijk als er via hun platform een doorverwijzing plaatsvindt en dat leidt dan tot een aankoop op de site waarnaar wordt doorverwezen, dan krijgen zij daar een vergoeding voor. Wellicht dat model in de toekomst nog wat anders wordt, maar dit is eigenlijk een heel gebruikelijk model binnen de e-commerce wereld. We hebben echt al meer dan een miljoen mensen die dit platform echt regelmatig gebruiken. Hebben ook al meer dan 50 miljoen funding opgehaald. Niet bij haar vader, dat was misschien heel makkelijk geweest. Maar echt bij een aantal hele vooraanstaande venture capital bedrijven. En ook een aantal bekende Amerikaanse celebrities. Dus Paris Hilton, Jessica Alba. Ze hebben ook een hele mooie lijst met mensen die dat merk gewoon meteen bekendheid geven.
2: Wij praten verder met Danny Menke van Advance Capital. Het WK voetbal is weer begonnen en wij praten met hem over de ultieme sportbeleving. Je gaf net al helemaal in het begin aan MMA. Dat heeft

0: Terwijl echt, daar gaat jouw hart sneller van kloppen.
1: Absoluut.
0: En daar hebben jullie ook een specifiek concept voor ontwikkeld.
1: Nou, we hebben recent een significant aandeel gekocht in Levels Fight League. Levels Fight League is de marktleider op MMA-gebied in Nederland en België. En dat gaan we eigenlijk vanuit daar verder schalen naar nieuwe landen. Als je kijkt naar combat sports in zijn geheel. Hè, dus we hebben MMA, we hebben boksen, we hebben nog een aantal andere dingen. Heeft een ongelooflijk geëngageerde fanbase. En daar begint het uiteindelijk bij. Hè? Want als je de fans hebt, dan kun je ze gaan monetizen.
2: Ik heb het gezien aan de hand van die documentaire van Hulk Hogan, hoe groot dat is. En volgens mij is die partij Endeavor in de US die merkrechten daarvan heeft.
1: Ja, TKO heet dat in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk UFC en WWE zijn samengegaan. Ja. Die zijn nu listed. Ik geloof 40 miljard waard. Echt niet normaal. Maar daar zie je dat in Amerika dat combat sports ontzettend geprofessionaliseerd zijn. Gigantische waardering en multiples heeft. En in Europa loopt dat heel erg achter. Het is een heel versnipperd landschap. Er zijn verschillende promoters in heel Europa. Het wordt relatief onprofessioneel aangepakt.
0: Nou, dat klinkt als iets waar jullie potentie in zien.
1: Absoluut.
2: Ja, dus jullie zien correlatie tussen de professionaliteit van zo'n specifieke sector, om het zo te noemen. Zeker. Om dan daarin te investeren.
1: Het begint bij de fanbase. En als de fanbase er is, als je die geëngageerde fans hebt, dan weet je zeker dat je er een goede business omheen kan bouwen.
0: Ja. Ik wil even van MMA en combat sports ook weer even terug naar voetbal. Dat is een beetje mijn sport, zeg ik er heel eerlijk bij. Hoe kijk jij naar de Eredivisie is net weer afgelopen. En wat jij nu schetst, en met name, ik heb ook die YouTube-filmpjes zitten kijken van events die jullie organiseren. Daar is entertainment en sport is continu in elkaar verweven. Nou, dat kennen we natuurlijk ook al uit Amerika. Ja. NBA, de Honkbal League. Dit zien we nauwelijks nog terug in de Nederlandse voetbalstadions. Verbaast jou dat?
1: Nou, het verbaast me eigenlijk helemaal niets. Voetbal is natuurlijk een hele conservatieve wereld. Wij geloven dat er binnen het voetbal heel veel waarde gecreëerd kan worden. En dan heb ik het niet over de topclubs, de tier 1 trophy assets, zoals ze dat zo mooi noemen, waar heel veel grote private equity partijen en rijke Amerikanen en
0: Arabieren
1: in investeren. Die zijn, als je kijkt naar de waarderingen daar en de multiples, die zijn beyond reasonability.
0: Maar wat zou bijvoorbeeld een willekeurige voetbalbestuurder in Nederland, een Go Ahead Eagles, een Feyenoord, een Ajax, een AZ, wat zouden zij kunnen doen om die fanbase, zoals jij dat steeds noemt, om die engagement, die sportbeleving te kunnen verhogen?
1: Nou, ik zou sowieso zeggen, ga echt het gesprek aan met je jongere doelgroep. Zorg voor een goede narrative rondom je club. Zorg ervoor dat je de juiste influencers aan boord hebt. Dat je de juiste content op de juiste tijden. Eigenlijk, wij zeggen altijd always on. Je moet always on zijn. Je moet altijd in gesprek zijn met je fanbase. We hebben 16 maanden geleden onze eerste voetbalclub gekocht in Cascais in Portugal. Lagere divisie club.
0: We gaan het nu hebben over jullie andere tak. Hè? Dit is inderdaad jullie investeringsvehicle.
1: Nou, het valt allemaal onder ons
0: investeringsvehicle. Het is één geheel.
1: Maar dit is bijvoorbeeld onderdeel van ons voetbal-ecosysteem.
2: En waarom heb je die gekozen? Want ik zat ook te kijken, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, dan denk je, is nou een NAC Breda juist zo'n partij? Of is het juist een Excelsior? Of is het juist een Ajax?
1: Nou, dus een van onze bedrijven is Estrella Football Group. Die is dus onderdeel van ons voetbal-ecosysteem. Wat we daar aan het bouwen zijn, is het eerste horizontale multi-club ownership model.
0: Dit zijn wel tamelijk ingewikkelde woorden die jij gebruikt hier.
1: Dus je hebt een traditionele MCO's, de multi-club ownerships. Heb je bijvoorbeeld Man City Group. Daar heb je Manchester City op de top. Nou, dat is natuurlijk een tier 1 trophy asset, zoals ik al zei. En daaronder heb je lagere divisie clubs die allemaal upstreamen. Nou, wij geloven dus niet in dat model. Wij geloven niet in die trophy asset. Wij geloven dus wel in clubs die op lagere divisies actief zijn, maar die iets speciaals hebben waar je een verhaal omheen kan vertellen. Dus Cascais bijvoorbeeld hebben wij 16 maanden geleden gekocht. We hebben geen extra geld in het team gestopt, want we geloven daar niet in. We geloven niet dat je maar ongelimiteerd geld in spelers moet stoppen en dan hopen dat het ergens gaat komen. Wij geloven juist, eerst bouwen van je fanbase. Eerst bouwen van een gezond model.
2: Ja, dus want wat je ook niet in gelooft is het aanvullen van de exploitatie van bij voetbalclubs. Nee, dat zag ik ook voorbij komen. Nee,
1: absoluut. Dus wat wij doen, hè, wij hebben een eigenlijk onze bedrijven die specifieke sport, tech en services leveren voor voetbalclubs, die hebben wij allemaal gecombineerd in één product. Dat heet Club OS. OS staat voor Operating System. En dat helpt clubs om zowel on the pitch als off the pitch hun performance te verbeteren. Nou, we hebben dat dus bij Cascais, zijn we daar 16 maanden geleden.
0: Maar geef ze een of twee voorbeelden. Hoe kunnen zij daarmee hun prestaties verbeteren?
1: Nou, wij zijn bijvoorbeeld bij Cascais heel erg op het verhaal gaan zitten. Het is een club met heel veel legacy, heel veel heritage.
0: Historie.
1: Dus bestaat al sinds 1915. Waanzinnig mooie locatie. Het stadion ligt 200 meter bij het strand vandaan. Nou, Cascais is een van de mooiste plekken. Is zo niet het mooiste plekje van Portugal. Ook heel veel kapitaal zit. En wij zijn daar dus het verhaal omheen gaan vertellen. En we hebben in 16 maanden tijd de fanbase weten te vertwintigvoudigen.
0: Maar hoe doe je dat dan? Heb je zeg maar de social media afdeling bij elkaar geroepen en gezegd, vanaf nu gaan we elke dag 5 keer iets posten en dit moeten de verhalen worden?
1: Precies dat. Dus wij zetten de juiste teams daarop, zowel intern als gewoon lokale mensen. Selecteren we de juiste agencies waarmee we willen samenwerken.
0: Danny Menke van Advance Capital. Dankjewel voor nu, maar blijf er nog even bij, want voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan!
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt.